Good.

0: ako ay Jesus.
1: Amen.
0: Amen.
1: Un Dios que está buscando su ayuda.
0: Un God die zijn kinderen zoekt.
1: Ik
0: weet niet hoeveel van jullie de ervaring hebben om te verliezen of verloren te zijn.
1: Pero si Dios, si Dios está buscando,
0: maar als God zoekt,
1: algo diferente, no?
0: Is het iets heel anders.
1: O sea, per definitie,
0: per definitie
1: Dios no tiene tanto, ¿verdad?
0: God weet waar iedereen is.
1: Pero si es lo mismo,
0: maar de tekst zegt,
1: Dios lo busca,
0: God zoekt.
1: Hermano, para nos comprender,
0: het is zodat wij begrijpen.
1: Dat Dios está bezig met intentionalmente.
0: Dat God intentioneel bezig is.
1: Está buscando
0: te zoeken
1: amigo.
0: Naar u en mij.
1: Maar quizás lo mismo,
0: misschien zeg je, ik ben niet verloren. Hier ben ik. Maar één ding is zeker. Dat misschien ben je niet waar God wil dat je moet zijn. Daarom zegt de tekst dat God is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Of wat verloren is. Eén ding is zeker. Dat we allemaal verloren zijn. Deze wereld is een wereld.
1: Dat
0: als we stilstaan bij het woord van God vanochtend. Van alle planeten en werelden die God
1: heeft gemaakt.
0: De enige die is afgedwaald van het plan van God. Is deze wereld.
1: En om te rescaten.
0: En om de inwoners, de mensen van deze wereld te redden, heeft God alles gedaan wat hij kon tot nu. Als wij het woord zoeken definiëren, dan is het de vastbeslotenheid.
1: Insistie.
0: Vasthouden.
1: Persevera.
0: Doorgaan, niet opgeven. Proberen om iemand, dus een persoon, een dier of een object te vinden. Dat niet op zijn plaats is. Hetgeen dat is afgedwaald. God kan zeggen ze hebben hun kompas
1: kwijtgeraakt.
0: Afgedwaald van de kaart.
1: Als hij
0: doorgaat,
1: dan
0: gaat hij verder verloren. Met het uiterlijke resultaat dat het fataal kan zijn. Zoek altijd.
1: Dat
0: wil zeggen de waarde. Die de persoon die op zoek is, geeft aan hetgeen dat verloren is.
1: Wat je
0: bent, als je 100 gulden kwijt bent geraakt.
1: Ook al
0: heb je een miljoen, je gaat zoeken. Soms heb je 1000. Eenvoud. Je gaat zoeken.
1: Metro
0: de metro komt.
1: Voordat
0: de metro komt. Soms vind je het niet.
1: Maar
0: en die dag vertel je aan iedereen. Ik heb niet gulden verloren.
1: Er is niet
0: gevallen voordat de metro komt. Want het heeft je aangeraakt.
1: Je bent verder dan.
0: Verlies lijden.
1: Dat is al speciaal in persoonlijke spieren.
0: Iets speciaals in het leven van de persoon.
1: Hoe ben je persoonlijk wat verdien?
0: Heel vaak is degene die verloren.
1: Op object wat verdien?
0: Op object dat verloren is. Die weet het niet.
1: Maar wanneer je verder algo?
0: Maar wanneer je iets bent
1: kwijtgeraakt. Wanneer je verder als een part vivo.
0: Dan voel je alsof je een deel van jou bent kwijtgeraakt.
1: Wanneer Dios te buscan lo.
0: God zoekt u vandaag. Zijn kinderen die verloren zijn. En we moeten dit begrijpen. Verloren zijn is niet makkelijk. Wanneer verloren, geloof me. Je voelt je angstig. Sommigen worden bang.
1: Terror.
0: In terror. Want ze hebben een verbeelding. Dat als ze de weg niet vinden. Dat ik verloren ben. Dan ben ik voor altijd verloren. Ik hoop. Dat mijn familie. Mensen. Zullen realiseren. Dat ik verloren ben. En de vraag is. Hoeveel waarde heb jij voor jouw
1: gezin?
0: Hoeveel waarde heb je voor de mensen om je heen?
1: Si usted persona por un costado también está problema por la presencia. Si você é pessoa,
0: se você ainda bem,
1: você constantemente vai orquestrar problemas.
0: Um constante problema para hoje.
1: Você tem essa desunião?
0: En je brengt oneenigheid.
1: Maar waarom ook per, dat ben jij lief hier.
0: Wanneer je bent verdwaald, is het een opluchting.
1: Dan ben jij alivia.
0: Je voelt je, ze voelen zich opgelucht.
1: Dus wel die doodpres die je daarbij.
0: Na 2-3 dagen.
1: Dan kom ik aan je liever.
0: Dan kunnen ze misschien opmerken.
1: Oh, maar toen had je goed.
0: Wacht
1: even.
0: Waar is die hele persoon?
1: Maar zag je toen net een keer toe?
0: Voel je niet dat het rustig
1: is? Zag je toen net een keer boom in de zand aan de regen?
0: Alsof de mooie... Liefde.
1: Je bent precies aan
0: de liefde.
1: Welke liefde ze kunnen hebben niet.
0: Wat we moeten begrijpen vandaag.
1: Op wat Dios.
0: Voor God.
1: Los como ser humano.
0: Wij als mensen.
1: Die een balans speciaal.
0: Hebben speciale waarde.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Nee, maar wat nog een keer. Wat Dios nog een balans speciaal.
0: Wie gelooft dat we voor God speciale waarde hebben?
1: Wat staat die kom?
0: Weet u waarom?
1: Als er maar een stoer wordt gecreëerd in de image.
0: Want wij allen zijn geschapen naar het beeld en gelijkenis van God. En geloof mij. Misschien strijd je tegen je omstandigheden. Je strijdt met je problemen. Maar vanmorgen zeg ik je voordat je naar huis gaat.
1: Maar Dios wordt je valor speciaal.
0: Voor God heb je speciale waarde.
1: En het resultaat.
0: En het resultaat.
1: Voor Dios bestaat het.
0: Is dat God ons terug moet kopen?
1: No con oro, con plata.
0: Niet met goud en zilver,
1: sangre,
0: maar met het bloed.
1: Jesus imitatie.
0: Zegt Jezus, doe ik het.
1: Lo que tú le pides para nada vida.
0: Ik geef mijn leven zodat zij leven kunnen ontvangen.
1: Sin la que yo sabe mi quizás usted cómo porque tú eres así.
0: Misschien waar je zit begrijp ik dit alles niet.
1: Pero dat tu historia.
0: Er was een ergens geschiedenis.
1: Voor 33 mannen.
0: Van 33 mannen.
1: In Chili.
0: In Chili.
1: Ah.
0: Ze werkte in een mijn.
1: En toen had een terremoto.
0: Er kwam een aardbeving. En het zakte in elkaar. En ze konden niet naar buiten komen. Deze mensen. Bleven daar begraven.
1: Roman was 69 dagen.
0: 69
1: dagen. Ze
0: kunnen ons niet voorstellen. Ik probeer het aan u te presenteren.
1: 69
0: dagen. 69 dagen.
1: De oscuridad.
0: In duisternis.
1: Que esperanza.
0: Met de hoop. Dat de mensen daar buiten boven.
1: Por lo menos lo pudo rescatarnos.
0: Zullen proberen om ons te redden.
1: Lo buscamos.
0: Ze zullen ons zoeken.
1: Pues nosotros no estamos de cueva.
0: Want ze weten niet waar we in de grond zijn.
1: Hay hundos en tierra, man.
0: Want ze gaan heel diep de mijn in.
1: Nada va tan en profundidad.
0: Ze waren echt heel ver.
1: De 720 meter, man.
2: Diepte.
1: 720 meter.
0: 720
1: meter. Diepte.
0: Diepte.
1: Oh. Hey,
0: dus de diepte is geen kramp.
1: Maar toen we in
0: elkaar storten.
1: De enige hoop die deze mensen hadden.
0: De enige hoop die deze mensen hadden.
1: Dios laga.
0: Mag het zo zijn.
1: Dan wordt rescatarnos.
0: Dat God hun ons laat redden.
1: Para no cansa.
0: Dat ze niet moe worden.
1: Ni fada.
0: Dat ze niet
1: opgeven. Ni entrega.
0: Niet opgeven.
1: Ni quefo.
0: Niet opgeven.
1: 69
0: dagen. 69
1: dagen. Y ahora hoe? En dan nog een familie aan te geven. Casar no picas.
0: De families van wie de man niet naar huis kwam.
1: En jullie nog niet kaas.
0: De kinderen zijn niet naar huis
1: gekomen.
0: En ze maken zich zorgen.
1: Wanneer Dios te preocupar.
0: Zoals God zich zorgen maakt.
1: Asombra.
0: Want.
1: Que pasa?
0: Wat is er gebeurd?

0: gelegenheid zich bemoeide ermee.
1: Ja, dat in die 10 dagen gaan wachten.
0: Het waren al 10 dagen voorbij.
1: Je moet niet goed draaien daar.
0: De enige die deel is.
1: Toch dat bij 10 dagen.
0: Dit gaat kosten met zich meebrengen.
1: Dit gaat bij 10 dagen zo.
0: Er gaat moeite
1: worden. Dit is een machine.
0: Er moeten machines
1: gebruikt worden.
0: Er moet opnieuw
1: gegraven worden.
0: Waar wij
1: graven.
0: We kunnen niet
1: gekomen.
0: Want anders gaan wij ze zelf doden.
1: Doet die contact worden.
0: Er is geen contact met boven.
1: Je moet niet bestellen voor de communicatie naar tanto van God. Wat
0: de enige wezen dat met hun kon communiceren beneden en boven is God.
1: Toen ze eruit kwamen, zeiden ze hun enige middel is was
0: God.
1: Maar een camino wat bij kan
0: er is een moment dat je verloren kan raken.
1: De solamente Dios moet
0: alleen God jou terug kan brengen.
1: Deze
0: 33 mannen daar beneden.
1: Die benen aan de atomen moeten verder.
0: Realiseren ze zich dat en ze hebben actie
1: genomen. Is expert op wat konden dat bij Koba?
0: En de experts moeten laten zien waar ze
1: moeten maken.
0: Hoe ze het zouden doen.
1: Maar ook hoe hen kan je voor die gracia.
0: Wanneer mensen geen genade meer vinden.
1: De enige expert op Dios para presentar wat aan Jesus.
0: De enige expert die Christus God kon sturen was Christus Jezus.
1: E tá também se correndo bem costa.
0: En de vader zegt, dit gaat wat kosten.
1: Que bem costa,
0: wat gaat het kosten,
1: vader? Het kost voor mensen vida.
0: Het gaat je eigen leven kosten.
1: Pero al final, tengo que pagar sangre.
0: Maar uiteindelijk moet je betalen met je bloed.
1: Que eu?
0: En dan?
1: Por isso que a comesta caia comigo.
0: Misschien?
1: Want vai ter um mundo de ficar.
0: Je gaat in een wereld van zonde.
1: Maar dat is fácil.
0: Het is niet makkelijk.
1: Sobrevivir.
0: Om te overleven.
1: Completamente contaminado ficar.
0: Geheel en al besmet door de zonde.
1: Wat is best?
0: Ben je in staat? De Bijbel zegt ons.
1: Jezus
0: zei ja, Heer. Voor u zal ik het doen. Jezus is gekomen. Vandaag, God zei dank voor Jezus. Dat hij niet heeft opgegeven. Hij heeft niet opgegeven. Hij heeft niet
1: verlaten.
0: Hij is doorgegaan.
1: Wat doe je?
0: Volgende keer.
1: Nós celebrando 2000 anos que Jesus nos está vendo.
0: Bem, vieram 2000 anos que Jesus.
1: 2000?
0: 2000.
1: Agora nós estamos a 2 horas de ter essa
0: coisa. Só para nós é 2 horas al moe om bezig te zijn met God.
1: Agora nós estamos 2000 anos.
0: Jesus é 2000 anos bezig.
1: Buscando pessoas na última vida.
0: Mensen te zoeken die eeuwig willen leven.
1: Durante 17 dias.
0: Na 17 dagen.
1: Na abilo romana. Maar een diepe smal,
0: konden ze een smalle pijp naar beneden
1: laten zien.
0: Zoals God dat alleen
1: kon. De pijp kwam net terecht
0: waren.
1: Want ze dachten
0: dat ze misschien daar
1: zouden zijn. Laten
0: we hopen
1: dat God heeft
0: dit
1: als pijp.
0: Ze hebben geboord naar beneden. En als, na 3 dagen kwamen ze daar.
1: Ik denk dat pipa,
0: en toen ze de pijp zagen, naar beneden zagen
1: komen. Quanto alegria que
0: weet je hoeveel blijdschap
1: was? Maar als je niet verloren was, dan kon je het
0: niet
1: uitleggen
0: van
1: worden.
0: Maar als je niet verloren was,
1: dan kon je het
0: niet uitleggen van
1: worden. Maar als je niet verloren was, dan kon je het niet uitleggen van
0: worden. Toen het doorgepoord is naar beneden,
1: dan hadden ze de stem.
0: Wat is de stem?
1: Als jullie
0: in leven zijn,
1: doe een signaal.
0: Geef een signaal.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Lopen ze wat een signaal van
0: weet je wat het signaal
1: voor
0: is vandaag?
1: Dat is een mooie
0: laat me voelen als je haar klopt.
1: Zie de party op het einde van
0: als het klopt, kan je God horen.
2: Amen.
3: Amen.
0: Kan je voorstellen de vreugde die ze beneden hadden?
1: Na nossa vida.
0: Ze waren nog niet naar buiten.
1: Een esperança chega, Roma.
0: Maar de hoop
1: kwam. Halleluja.
0: Halleluja.
1: Ik heb een poel, een fijne, een
0: spoelte.
1: En pipa, en pipa, zo, Roma.
0: Alleen maar die pijp.
1: Want dan was het daarvoor, dat had
0: ik niet. Ze waren niet buiten, maar ze waren nog niet.
1: Maar die pijp kwam
0: naar beneden.
1: Dan zie je geen sugar, Ipa.
0: Ze hebben een tentie.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Outro. Me dá minha
0: casa
1: aberta. Me dá minha filha aberta. Me dá minha família aberta. Minha amiga aberta. Pastor, é pipa de um sinal de esperança.
0: Primeiro
1: vai promessa irmão aqui de um sinal de esperança.
0: Este
1: trem é um trem de hope. Se meu
0: coração está batendo,
1: dá um sinal de Deus que está vivo.
0: Dá esse trem que está forte para te
1: ainda vou escutar.

0: kan nog steeds luisteren. Je kan God nog steeds begrijpen.
1: Na die
0: 69
1: dagen
0: zijn ze naar buiten gekomen. Je weet het zelf.
1: Ze
0: zeiden, alle 33 zijn
1: geleden. Maar degene
0: die zwak was en
1: maar
0: toen die pijp naar beneden
1: kwam,
0: zo slap
1: als hij naar beneden,
0: zal hij nog een dat mensen jou niet kunnen begrijpen.
1: Je
0: bent nog niet naar buiten.
1: Die
0: pijp is jouw hoop. Ze hebben groter kunnen graven. En deze mensen één voor één.
1: Als
0: je geluk hebt gezien.
1: Deze
0: mannen die heel slecht gevoed waren. Te lang in de duisternis. Te begrijpen dat ik ben gered. Halleluja. Blijf leven om hierover te getuigen. Dat is wat God dat u, wil dat u en ik begrijpen. In de Bijbel.
1: Lucas
0: hoofdstuk 15.
1: Ga even met mij naar het hoofdstuk als u de
0: Bijbel
1: hebt. Lucas kapitel 15.
0: Lucas hoofdstuk 15.
1: U mag in de Bijbel te pakken van ons. Die 4 persona, die elementen, wat dat verdient.
0: Ik spreek God over 5 elementen.
1: Nou, 4.
0: 4 elementen die verloren waren.
1: Ik kan niet verdienen.
0: De verloren schaap.
1: De moneda perdi.
0: De verloren munt.
1: En jou perdi.
0: De verloren zoon.
1: De prodigo cabai.
0: De verloren
1: zoon.
0: En de zoon die achter is gebleven die thuis verloren was.
1: Si no para que donai, carne perdi.
0: Als we stilstaan bij de verloren schaap.
1: Lo que Jesús quiere enseña,
0: wat Jezus wilde leren.
1: Te conozco comprender, apreciado.
0: Is dat wij begrijpen, geliefden.
1: Con carne.
0: Een schaap.
1: Dat symboliseert of representeert.
0: Symboliseert of representeert.
1: Een persoon die dat perdi.
0: Een persoon die verloren is.
1: Kusake dat perdi.
0: Die weet dat die verloren is.
1: Maar hoe ga je dat vinden bij
0: huis? Maar je kan de weg naar huis niet vinden.
1: Maar hoe ben je het perdi zien?
0: Ben je ooit zo verdwaald?
1: En te korte tijd om jaren hoe lang
0: ik weet nog in Nederland zijn we een keer verdwaald.
1: Maar als ik dat doorzoor perdi.
0: 2 uur lang verdwaald.
1: Odiko.
0: Waarom?
1: Was zo orme hier onder die samen banjaki.
0: Wanneer mijn kinderen zeggen, ga niet aan op.
1: Dan is de chauffeur.
0: Ik ben de chauffeur.
1: Hallo. Dan ben je stuur.
0: Ik hou het stuur
1: vast. Papi, wat ben je in de lobby?
0: Papi, je gaat parkeren.
1: Dat hoor ik al.
0: Hier rijdt de auto.
1: Maar was ik in koren.
0: En ik bleef rijden.
1: Was ik niet triest?
0: Weet je wat droevig is?
1: Voor een moment die samen show. Hallo.
0: Wanneer ik rijd, je zegt.
1: Jansen, papi.
0: Jansen, papi.
1: De regel is ik op
0: wat je bent afgepaald.
1: Mami, nog keer.
0: Ik wil niet!
1: Zie die
0: pijn!
1: Ik heb
0: het
1: door! Ik
0: heb het
1: door!
0: De vrouw
1: kwam! Lucie, ik heb het door! Rustig!
0: Als ik had geluisterd, waren we niet 2.
1: Dus finalmente, toen we in de kast met de kast.
0: Iedereen
1: moe was. En dan was het zo, senor. Senor, Ricardo. Aquí volamos!
0: De mist gaat weg.
1: Nog meer een
0: we zien een bord.
1: Rotterdam.
0: Rotterdam.
1: 10 kilometer. 10
0: kilometer.
1: Dat is leuk dat
0: ik
1: dat
0: ik was
1: heel ver
0: weg van
1: vandaan.
0: En ik weet dat ik
1: weet.
0: Dat ik weet.
1: En dit
0: is
1: voor een carne.
0: Met de schaap.
1: Met carne, een bestia.
0: Schaap is een beest.
1: Wat definitie ook afval worden dan.
0: Definitie is het
1: toch voor. Zijn taak is de herder te
0: volgen.
1: Per die manier of otro, man.
0: Op een of andere manier.
1: En het is via.
0: Is hij afgedwaald.
1: En het is kooi met zijn propio camino.
0: Hij heeft zijn eigen weg gekozen.
1: Dat is aan de toer evidentie. En dat werd er dan.
0: Alle bewijzen.
1: Want de groep is met jou, ja.
0: Die groep kan
1: gaan. Als je die kan gaan. Als
0: je die kan gaan.
1: Klimaan of laat.
0: Vroeg of laat.
1: Dat wordt niet meer reconocerd.
0: Zal je moeten herkennen.
1: Wat ben je dan?
0: Dat je bent afgedwaald.
1: Dat is jouw.
0: En dan?
1: Zo.
0: Jij alleen.
1: Ik roep op het jaar.
0: Ik roep geen dikant op.
1: Nooit te bij sera.
0: Het werd avond.
1: En toen ik dat zo.
0: En hij is alleen.
1: Zo defensa.
0: Zijn verdediging. Zijn bescherming.
1: En hij roept
0: is in de groep.
1: Trans je wat doen?
0: Achter de herden.
1: Maar imaginabel.
0: Stel je nou voor.
1: De angst.
0: De angst.
1: Hoe bezig is dat ding?
0: Dat dit dier gaat.
1: Ik bezig met een persoon dat ding.
0: Op geestelijk terrein, de persoon die daarin zit.
1: Maar zie wat die moeilijk is, zie wat
0: je
1: verdient.
0: Nu moet je erkennen dat je verloren
1: bent. Hoe heb
0: je
1: die eerst demonstraal?
0: Alle bewijs laat het zien.
1: Maar ik was er niet.
0: En nu komt het.
1: Hoe moet dat ze weer weg?
0: Hoe ga je dan terug?
1: Ik ben een volger.
0: Je bent een volger.
1: Ja, maar door wat jij?
0: De herder ging niet met mij. De hele groep ging mee.
1: Maar dan niet Dios.
0: Maar God zei
1: Halleluja. Gloria a Dios. Ore guarda con la llega. Que la conta. Conociendo tour. En
0: hij telde, de herder telde allemaal.
1: Waarom hier is dat?
0: En hij zei, waar is Ramirez?
1: Almana.
0: Oh, ik ga dan.
1: Ramirez no te.
0: Ramirez is er niet. Oh jee.
1: Ga sigur.
0: Zeker.
1: En dat boel me pretendeer.
0: Ik
1: weet het niet. Ik weet
0: Ik ben
1: degene
0: die
1: ik ben. Ik ben
0: alweer
1: dat.
0: En nu is hij echt verloren.
1: Maar
0: daar ben je dan.
1: Maar wat zeg je dan met dat borrachio?
0: Weet je wat je gebed moet zijn?
1: Je wil lachen.
0: Maar
1: Dios permiti.
0: God staat toe.
1: Que guarda no llega.
0: Dat de herder komt.
1: Promet que tigres.
0: Voor de beter.
1: Promet que león.
0: Voor de leeuw.
1: Promet que colera.
0: Voor de slaap.
1: Promet que ver.
0: Voor de beer.
1: Dios laat er hebben.
0: Dat God maakt dat hij komt. Ik weet dat ik in opstand kom. Maar nu kan ik daar niet naar kijken.
1: Señor, move su corazón.
0: Verzak mijn hart.
1: Bedien, buscan.
0: Verzak zijn hart dat hij mij komt zoeken.
1: Voordat
0: het te laat is.
1: Maar Jezus is gekomen.
0: Amen. Jezus is gekomen. Amen. Jezus is gekomen.
1: Risca en op in de 99.
0: Jezus zit in 99.
1: Pone dan de un camino seguro.
0: Ze op een veilige plek gezet.
1: Die busca mi cubo.
0: En is nu en mij komen zoeken.
1: Maar ons noem je een sabbat door mij voor Jezus.
0: We kunnen geen betere redder vinden dan Jezus.
1: Is zo merkt de glorie.
0: Hij alleen verdient alle heerlijkheid.
1: Zelf moest er een lager nog in te nemen dan.
0: Hij weet dat we opstandig zijn. Hij heeft in 99 gelaten.
1: Wie moest
0: er
1: mee komen?
0: Om u en ik te komen zoeken.
1: Want Jezus is zo zegt ze man.
0: En Jezus heeft hem gezegd.
1: Dat was een moeder wordt.
0: Er was een vrouw.
1: Dat was er in 10 moneden.
0: Ze had 10 munten.
1: Van een despido.
0: Door onvoorzichtigheid raakte één munt kwijt. Wanneer je een munt kwijt hebt geraakt,
1: wanneer dat symboliseert,
0: een munt symboliseert,
1: een persoon,
0: die
1: niet weet dat hij
0: verloren is.
1: De munt weet niet dat hij verloren is.
0: De munt weet
1: niet dat hij verloren is. Ik weet
0: dat
1: de munt verloren is.
0: Maar de munt zelf
1: weet niet. Het is verschillend van de
0: munt.
1: Ik kan niet dat de zaken dat verdient,
0: maar hij weet niet hoe hij terug moet komen.
1: Wij waren door in moskee.
0: De herder ging hem
1: zoeken. Maar wanneer dat werd die?
0: De munt is verloren.
1: Dat
0: en dat reed
1: de personen in ons mundo.
0: De personen in onze wereld.
1: Na nos zaken dat werd die.
0: Ze weten niet eens dat ze verloren zijn.
1: Maar de vier elementen die we bestuderen, die we studeren die.
0: En deze vier elementen die we bestuderen.
1: De groep die was groot.
0: De grootste groep.
1: Dat representeert wanneer?
0: Dat representeert de munt.
1: Maar ze maaien hier nog zaken dat werd die toch?
0: Deze van hen weten. God weet wel wat ze verloren zijn. Maar zij weten
1: het
0: niet. De vijand wil niet dat zij het ontdekken.
1: Maar dan kan je liever.
0: Dat ze niet ontdekken dat ze verloren
1: zijn.
0: Maar God is gekomen om je te vertellen.
1: Jezus,
0: als je Jezus niet hebt,
1: wat dat existeert,
0: dan besta je.
1: Wat moet dat contar?
0: Je
1: wat moet dat contar?
0: Je kan meetellen.
1: Pero luego te contaré igual pronto voy a morir.
0: Maar tell me dat je spoedig zal sterven.
1: Digo.
0: Waarom?
1: Oso Jesús está vida.
0: Want Jezus is leven.
1: Y separate Jesús por por viva.
0: De scheiding van Jezus kan je niet leven.
1: No es por existir.
0: Wij kunnen bestaan.
1: Pero viva.
0: Maar leven.
1: No es por este tiene contacto con vida.
0: Wij hebben contact met Jezus.
1: Amen. Wat denk je van mij?
0: Amen. Amen.
1: Heb je een camino dat wij bouwen de vida?
0: Er is een weg om jou te brengen.
1: Heb je een verdad die bouwen de vida?
0: Er is een waarheid.
1: Y tú tres podrías decir que Jesús
0: es.
1: Podrías decir que Jesús es camino, la vida. Es verdad, en vida.
0: En
1: het leven zelf. Kunnen we imaginar cuántas personas
0: lo nou voor hoeveel mensen vandaag verloren zijn.
1: Y nada sa.
0: En ze weten het.
1: Ya que esta será una cumpleaños más.
0: Ze vieren dat ze een jaar ouder zijn
1: geworden.
0: Een jaar.
1: Mamá llega 50.
0: Ik ben 50 geworden.
1: Man, preparado.
0: Maar bereid je voor.
1: Dice que podemos hacer un año nuevo.
0: Straks begin een nieuw jaar.
1: Dat is een nieuw jaar.
0: Een nieuw jaar.
1: Dat is een jaar morto.
0: En dat is een jaar van dood.
1: Dos años muerto.
0: Twee jaar dood.
1: Tres años muerto.
0: Drie jaar dood.
1: Está contando de nuevo.
0: Je begint opnieuw te tellen.
1: Dus ze verlaten Jesus nog op wie wat het jaar is.
0: Gescheiden van God kunnen we niet leven geliefden.
1: Que me Jesús quiere que se moneda en aquí.
0: Jezus wil deze munten vinden.
1: Pero me que tiempo de búsqueda acaba.
0: Voordat de zoektijd voorbij is.
1: Dus ik doe wat goed in de Bijbel.
0: Als je in de Bijbel
1: kijkt. Dit is Lucas 25. Que que passa nada, mano?
0: Wat gebeurde er?
1: Babel. Araújo. Eu tava doido de fazer o Álvaro.
0: Dá pra ficar na barra, gente, pra ficar nítido, você vai entrar.
1: Mas vai, vai de bom. E bebe bastante. Não sei se... Ok, que meu irmão imaginava.
0: Stelling of floor.
1: Quanto com Deus está sendo?
0: Hoeveel dingen God doet.
1: Vai igual que essa moneda lá aqui.
0: Om deze munt te vinden.
1: Mas só é perigo tá.
0: Want het gevaar is.
1: Por não saber nada perdi.
0: Dat ze niet weten dat ze verloren zijn.
1: Per disse que período de busca da acaba.
0: Maar de zoektijd is zo voorbij.
1: Disse que está
0: terminado.
1: Outro é isso, para que tu?
0: Nós
1: vamos dar 2000 depois de Jesus, seu bautismo.
0: 2000
1: anos depois de Jesus, seu dom. Em 2027. Mas 6000 anos, mano, que Deus tem que buscar com ele.
0: Mas são 6000 anos de elkaar dat Jesus de mensen zoekt.
1: Onde Adão foi?
0: Vanaf Adam en Eva.
1: 6000.
0: 6000.
1: 4000 anos depois de Jesus vir.
0: 4000 anos voordat Jesus kwam.
1: 2000 depois de Jesus
0: vir. 2000 nadat hij
1: was. 6000 anos.
0: 6000
1: jaar. Temos para que o que Deus aqui está perseverando.
0: Als we stilstaan, dan zien we dat het een vorm van
1: God is. 6000 jaar lang.
0: 6000 jaar lang.
1: Laat me eens even wat confronderen.
0: Laat me je één ding vertellen.
1: Misschien krijg je een andere kans.
0: Maar
1: ik moet ervoor zorgen dat God Deus está buscando.
0: Voordat je nog eens gaat weten wat je zoekt.
1: Porque sabe de um carneiro que desvia?
0: Outra
1: moneda?
0: Munt,
1: of eu prodigo?
0: Of de verloren zoon?
1: Of eu prodigo na casa?
0: Of de verloren zoon thuis?
1: Pero um dinamo da carreira desse?
0: Eén van hun ben je.
1: Of je moet aan de paard zeggen, pastor, ik ben
0: niet verloren. Of je moet zeggen, pastor, ik ben niet verloren.
1: Maar ik
0: ben
1: de kamer daar weer
0: rezen. En dan ga je daar met je
1: gebed doen. Dat is een speciaal
0: gebed doen.
1: Wat Deus quer alcançar? Que moneda não
0: perdeu?
1: Que senhora, segundo a Bíblia, que senhora assim?
0: Conforme
1: a Bíblia diz, a Bíblia senhora.
0: A Bíblia explica sobre um escravo.
1: É da parte da igreja.
0: A parte sobre a kerk.
1: A senhora a começar a parar de escudar.
0: Ele entrou com o outro bezem e zoeken.
1: Antônio acendeu a vela.
0: E se deu um lamp.
1: E lá tinha que representar a palavra de Deus.
0: Em casa.
1: Que uma igreja acende, que é pena, tem que dar a palavra de Deus.
0: Que
1: era o que Jesus poderia atender. Buscar uma moneda que perde.
0: Zoeken
1: naar de munt dat verloren is. O que nós durante 2 semanas.
0: E o que nós durante 2 weken?
1: Buscar uma pessoa que Deus quer.
0: Zoeken
1: de Deus sabe em que categoria
0: você
1: cai.
0: God weet in welke categorie
1: je valt. Buscar uma moneda, Deus sabe.
0: Een schaap, een munt, God weet.
1: Hecho tá.
0: Het feit is
1: dat
0: u en ik verloren zijn.
1: Toen de senhora Aranha heeft zo'n moneda die.
0: Toen die mevrouw de munt vond.
1: Celebração da ti.
0: Was er een feest.
1: Gosto de alegria.
0: Vreugde.
1: Was er een moneda dat perdi?
0: Want de munt was verloren.
1: Man, maar como de ore, een moneda tava dat perdi?
0: Om te begrijpen dat de munt
1: was verloren.
0: Maar ze heeft
1: het gevoel. Numa, die miljoen in mijn zak, 20 euro in mijn zak.
0: 1000 euro in mijn zak, ja.
1: Um cai. Me ranhei.
0: Ik heb nooit gezien dat iemand boos werd.
1: Ranhei. Normaal. Vai, vai, vai.
2: Okay.
1: Oh, sorry. Ini bisa saya tes terang. Kemen, rumah ini bilang nungguin nih.
0: Ik heb nooit iemand gezien.
1: Raak ya?
0: Ik boos werd.
1: Pas de lahanya.
0: Dat hij het gevonden. Wat hij verloren had.
1: Si muere que tiene experiencia similar. Als iemand
0: hier is die dat heeft ervaren.
1: Kan ik conocer. Kemen, raak ya?
0: Iemand die
1: boos werd. Que lahanya semua poni itu sucede.
0: Want dat is een korte beleven.
1: Ik moet dat keer aan je in.
0: Ik kan het niet.
1: Sta niet om mij in.
0: Ik weet niet wat ik heb gevonden.
1: Na kwam je auto, zo rijden
0: we
1: man.
0: Ze hebben die auto genomen.
1: We konden voor jou hebben auto.
0: Je rijdt naar je vinger.
1: Je hebt een zaboe. Naar die auto nog. Wapu. Dat heb je aan het uit. Na.
0: We hebben een afspraak gemaakt.
1: Je hebt mij in die auto.
0: Ik heb een auto gevonden.
1: Ik wil ze nu niet gaan rijden.
0: Staat
1: er imaginabel van cada alma,
0: elke ziel,
1: cada moneda,
0: elke munt,
1: cada persona,
0: elke persoon,
1: die Deus resgatado.
0: Die God heeft gered.
1: Persoon die Deus imagine is.
0: Persoon dat zijn beeld en gelijkenis.
1: Vamos, gostar, vamos explicar alguma coisa.
0: Weet je hoe dat is?
1: Mas botei que aqui dentro estava na América.
0: Toen we in Amerika waren.
1: Ja, toen was dat in de tram.
0: Ja, we gingen.
1: De tram die metro bij Bogota.
0: In de metro, die ging op de grond.
1: Maar ding in de metro aí.
0: In de metro.
1: Voor terra.
0: Onder de grond.
1: Na América.
0: In Amerika.
1: Hoe heet dat niet zat?
0: Zegt iemand.
1: Batterijans in Hawaii. Ja. Ja, dat is een zonder partijen. Was het één boom?
0: Daar.
1: Eén naam?
0: Daar.
1: Of die kon was maar. Die kon die was zaten van de papia.
0: Want mijn vrouw en ik
1: spraken. En tende nos. El mayor que de idioma del mundo. Como tende.
0: Sí. Onze step door.
1: Wat dat busca. En.
0: Wanneer je daar ergens hoort, dan kunnen we je identificeren met de persoon.
1: Wat dat busca.
0: Je zoekt de persoon.
1: Oh, ik moet er nog langer.
0: Nu ben ik in Nederland.
1: Ayer nos vamos a dar una cita, ¿verdad?
0: Gisteren waren we in Schiedam.
1: Nos vamos a dar una tienda.
0: We gingen naar een winkel.
1: Maar nos mire bandera de Kosovo.
0: We hebben de vlag van Curaçao buiten.
1: Oh, wat water.
0: Oh,
1: die bandera.
0: Heel veel vlaggen.
1: Blue Wave.
0: Blue Wave.
1: Blue Dekker.
0: Zeg je niet dekker?
1: Ja, is goed dan.
0: Ik ga zeggen dat ze je vlag met je
1: aan. Ja, ik moet niet papje hebben, dat weet je wat. Ik heb een flesje voor mij. En dat drinkt op de winkel.
0: Zeg je naar binnen?
1: Je moet zorgen dan.
0: Ja, dat waren klaar.
1: Roman, wat is het hier voor boom, kereen?
0: Want je bent ver van Curaçao.
1: Maar wanneer je de mensen ontmoet
0: aan die je identificeert, voel jij je goed.
1: Mag ik nou voor Dios zien?
0: Kan je voorstellen hoe God ze voelt?
1: Hoor ik jij, ik ga het de zien.
0: Wanneer je elk een van ze kinderen
1: vindt. Ik moet spreken over wat man.
0: Ik kan het niet met menselijke woorden uitleggen.
1: Maar wat is dit eerste woord?
0: De derde, de zoon.
1: Je prodigo.
0: De verloren zoon.
1: Je doet aan de kaas.
0: Hij is thuis. Hij heeft alles. Hij is de jongste van haar.
1: Per definitie?
0: Per definitie.
1: Per regel?
0: Voor de regel.
1: En no puede su herencia prometida a una grande.
0: Kan hij geen erfenis krijgen voor de oudste zoon.
1: Pero el mundo está como está aquí.
0: Maar de wereld buiten toch.
1: De wereld is op internet, de wereld is op app. En maar ik kan het niet voor.
0: App en alles wat daar buiten
1: is. Ik heb bij info.
0: En hij wil daar buiten gaan.
1: Dat is niet gedaan.
0: En ik kwam bij de vader.
1: Dat is niet gedaan, dat is niet.
0: Vader, ik weet
1: de regels. Data,
0: ik weet vader.
1: Om mijn herencia.
0: Om mijn erfenis te krijgen.
1: Ik moet wachten tot u
0: sterft.
1: En toen, wie wil ik voor mij komen?
0: En mijn oudste broer moet eerst krijgen dan ik.
1: Pero, tata,
0: maar vader.
1: Die mensen bij mijn moeder.
0: Ik moet even naar de wereld.
1: Sorry, maar ik moet niet mijn
0: sorry, maar ik moet naar de wereld.
1: Die nieuwe onderneming op kerst bij mijn
0: ik kan niet wachten, maar ik moet naar de wereld.
1: Ik moet bij mijn moeder.
0: Ik moet even naar de wereld.
1: Dat is oké, maar dat is een beetje een beetje.
0: Oké, je begrijpt alles.
1: We kunnen de regels
0: niet
1: overtreden.
0: We kunnen de regels niet overtreden.
1: Maar we zullen ook eens aan denken.
0: En hij begon te denken.
1: Plan B. Tata?
0: Vader?
1: Oké.
0: Okay.
1: De mi mente?
0: In mijn gedachten.
1: Va morir.
0: Ben ik gestorven?
1: Wordt dan morto de mi mente?
0: Dood in mijn gedachten.
1: Mi hermano, no lo conta.
0: Mijn broer tel ik niet mee.
1: Na mi herencia.
0: Ik
1: wil een eindje kwijt.
0: Want als je dat niet geeft, neem ik
1: het. Maar ik dacht dat het wordt ook niet, want ik ben geen schandaal helemaal.
0: Logisch, dat waren geen schandaal.
1: Wat is die ook dan nog maar?
0: En hij ging maar mee.
1: Ben je wel eens weer eens?
0: Zodat de zoon zijn erfenis kreeg.
1: Ik dacht dat dat wel een eens, ja.
0: Terwijl de vader bezig was met de voorbereidingen voor de overdracht.
1: Si, want de vader had
0: het
1: bestaan.
0: De vader zegt, als je iets mist, zeg het tegen mij.
1: Dat is je dan.
0: Ik verdubbel het.
1: Ik moet je hiervoor die hoop in beleven.
0: Maar mijn kind buiten.
1: Tata mi no que tende.
0: Vader, ik wil
1: niet
0: horen. Ik moet gaan.
1: Ik moet je
3: jongen, dit moet in seguridad.
0: Maar mijn kind, hier binnen heb je zekerheid.
3: Dit moet in protection.
0: Hier ben je beschermd.
3: Dit moet nog aan.
0: Hier ontbreek je niet.
3: Ik word hier niet meer.
0: Buiten is een heel veel gevaar.
3: Ik word hier niet manipulatie.
0: Buiten is er veel manipulatie.
3: Engangen.
0: Leugen.
3: Falsification.
0: Valsheid.
4: Vervalsing.
0: Vervalsing.
3: Oké. Okay. Gewendi, wie je kind.
0: Dus mijn kind, blijf.
3: Hierman. Vader kon de zoon
0: niet overtuigen om te blijven.
3: Zie je dat hij creëert spatie bij Jubai? Creëert spatie?
0: Hij moest de ruimte creëren voor de zoon
3: Jubai.
0: Om te gaan.
3: Hierman ging over.
0: En die zoon ging.
3: Toen ze zijn.
0: Nam zijn geld.
3: Waar?
0: En ging weg.
3: Waarom kreeg je ook wat in koos?
0: Wanneer je dingen hebt.
3: Zie je dat moet je in de
0: ruimte. Heb je altijd om je heen mensen.
3: Als we dat halen, wat is dit?
0: Want het gaat niet om
3: wat je hoort. Wat kan ik krijgen? Het zijn de moestakelen. Dan moet
0: je halen. Ze zien de geld die je staat, maar niet jou.
3: Kun je naar binnen gaan?
0: Ik heb het al gezien.
3: Ik kom zelf maar naar de moment, want ik kan niet naar die kast
0: dat je bijna
3: omver trekt. Waarom moet je dat niet zeggen? Want ik kon
0: niet
3: meer.
0: Wanneer ze je zeggen, je ziet er goed uit, was het niet dat.
3: Maar ik heb het was niet op tempo, man.
0: Ik ben hetzelfde probleem als altijd.
3: Maar wat moet je aan doen aan die
0: mensen? Maar je hebt iets dat ze nodig hebben.
3: En toen aan doen is dat
0: tornado. En dan beginnen ze echt te
3: verzieken. Elevado.
0: Ze verhogen je.
3: Maar moet je nog zorgen, ik weet niet meer wat
0: ze zorgen voor ons, we raken alles kwijt, ons gezond verstand.
3: Finalmente lo puse en capo.
0: Uiteindelijk
3: wanneer je geld op.
0: Je pand, je ketting of je verkoopt.
3: Maar dat is niet waar ik wil. Ik kreeg wat dat dat
0: aan. Merk je dat op dat
3: ik wat dat
0: dat
3: in.
0: Dat het goed dat.
3: Nooit dat we samen zijn.
0: Dat niemand je meer zegt dat je er goed uitzag en geweldig bent.
3: Dan ga je
0: daar. En ze laat
3: die. Zo, dat is het eerste.
0: Wat ze nodig hebben, is op.
3: De Bijbel komt nog een keer over, denk ik.
0: De Bijbel vertelt ons over deze jongeman.
3: Hij
0: kwam terecht in een varkensstal.
3: Hij moet zorgen voor de
0: varkens. Een jongeman die thuis
3: bij
0: zijn vader. Hij werd gediend door
3: dienstknechten. Maar door zijn
0: koppigheid.
3: Zijn arrogantie.
0: Zijn arrogantie.
3: Zijn orgullo.
0: Zijn hoogmoed.
3: Rebeldia.
0: Zijn opstand. Om weg te gaan.
3: Maar lees prins naar lo contrario.
0: Heeft hij tegenovergestelde
3: ervaring.
0: Nu was hij onder de dieren.
3: Por cierto, porco.
0: Onder de zorgen voor de varkens.
3: Want zo'n mensen zijn in een palacio.
0: Als iemand vanuit een paleis
3: gaat.
0: Om terecht te komen in een varkensstal.
3: Dat naar de
0: stel nou voor de verlaging van hoog naar laag.
3: Maar in het ding wie je.
0: Daar moest hij komen.
3: Wil ik hem misschien korten.
0: Om te erkennen en te herinneren
3: dat
0: hij thuis bij zijn vader dat de dienstknechten het beter hadden dan hem.
3: Opa Kiko.
0: Waarom?
3: Arrogantie.
0: Door arrogantie.
3: Door orgullo.
0: Door hoogmoed.
3: Door desobediencia.
0: Door ongehoorzaamheid.
3: Om de vader te laten zien,
0: om de vader te laten zien, ik wil gaan.
3: Y él estaba preparado.
0: En hij was niet voorbereid.
3: Mensen hebben de beste.
0: Hij moest zorgen voor de varkens.
3: Maar je dan weer boven dat wagen die banden.
0: Stel je nog voor, de varkens kregen hun schil aan.
3: Ja, dat heb ik ook niet voor. Zou ik niet maar een zoeking
0: laat maar, neem maar niets van ons. Pas op.
3: Zo moet alles dat doen.
0: Want je bent een misbruiker.
3: En je moet je doen.
0: Eigenlijk moet je ons proberen van niets van kunnen. Denk niet eens naar op te nemen. Stel je nog voor.
4: Wat doe je de varkens?
0: Waar een mens moet komen.
3: Waar een komen tegen alle is.
0: Om te begrijpen dat ze God hebben verlaten.
3: Ze hebben zeer goed mooi
0: over. De laatste kind.
3: Ja, kas.
0: Hij is thuis gebleven.
3: Supuestamente.
0: Zo gezegd.
3: Ik cuido su tata.
0: Om te zorgen voor zijn vader.
3: Maar hij wordt protegeerd zijn tata.
0: Om zijn vader te beschermen.
3: Maar het is een bendis om
0: zijn vader. Zeker te zijn voor zijn vader.
3: Plotseling,
0: op een dag.
3: Hij had een kriek.
0: Hoorde hij geschreeuw.
3: Hij
0: is gekomen.
3: Attent op
0: hem!
3: Het
0: was de broer die naar huis kwam.
3: Hij ging verder weg van
0: huis.
3: Zodat
0: ze hem niet eens uitnodigen.
3: Maar ik doe een bombing in een zinderpuntie.
0: Welkom te heden aan die ondankbare.
3: Ze komt wat aan.
0: Hoe kan het?
3: Kijk naar deze kerel. Kijk naar deze citroën.
0: Wat is hij weer komen doen?
3: En nou moet ik naar moeien.
0: Waarom is hij daar niet gestorven?
3: Het heb ik niet eens ik kom die troepen.
0: Het beetje dat ik heb van mij afpakken.
3: Je noemt nou ora.
0: Niet wanneer.
3: Dat de vader zijn zoon
0: tegemoet ging. Dat de vader zijn zoon tegemoet ging.
3: Hoe moet ons komen?
0: Goed dat wij begrijpen.
3: tata,
0: de vader,
3: a pesar de cost,
0: ondanks alles,
3: nunca lo vemos querido,
0: is nooit de zon gaan zoeken.
3: Maar Dios no lo ha forzado.
0: God dwingt jou niet.
3: Dios no lo ha obligado.
0: God verplicht jou niet.
3: Si vuelas de Dios,
0: als je God verlaat,
3: vuelas de vida.
0: Heb je het leven verlaat.
3: Vuelas de salvación.
0: Je hebt redding
3: verlaat. Vuelas de vida eterna.
0: Je hebt het eeuwig leven
3: Dios
0: verlaat.
3: Dios no te va a buscar.
0: God gaat jou niet zoeken.
3: Si un día,
0: als je op een dag,
3: no vienes por maestro,
0: weer je verstand
3: y puedes sellar de pindec,
0: en je verlangt ernaar,
3: voor arrepentir,
0: ben tot
3: bekering. Y vos coges camino para cielo, vos camino para iglesia, vos camino para Dios.
0: En je wilt weer de weg van de kerk of de weg van de God gaan.
3: Dios lo contará por mitad camino.
0: God, God, God jou tegemoet.
5: Amen.
3: So Dios no te forzado.
0: God dwingt jou niet.
3: Él está obligado.
0: Él
3: está imponiendo
0: vos. Él está sin druk op jou.
3: Dios siempre te da información.
0: Y
3: forma la convencerlo. Amén.
0: Probeert
3: jou lo que Dios quiere para contentar, nunca por fuerza nos.
0: Wat God wil dat je begrijpt, Hij zal ons nooit dwingen.
3: Él creó nos.
0: Hij heeft ons geschapen.
3: Dios creó nos con libertad de escoger.
0: Hij heeft ons met de vrije wil geschapen.
3: Tenemos que saber, hermano.
0: Wij moeten weten
3: compassie, uso,
0: hoe gebruik te maken
3: die school,
0: van onze keuze,
3: poder,
0: de
3: school,
0: van de macht om te kunnen kiezen.
3: Dus we maken een escogo, Roberto. Uno, no dos. Un escogo, Roberto.
0: Eén verkeerde keuze, niet twee, één verkeerde keuze.
3: Pues no se paga los botemas.
0: Dan is het goedenavond, doe het licht maar uit.
3: Un escogo, Roberto.
0: Eén verkeerde keuze.
3: Y botemas.
0: En je bent het niet meer.
3: Está ahora que Román está pidiendo, está también con
0: tres. Toen deze broer aankwam en zijn vader ging hem tegemoet.
3: Trata de comprender, tata.
0: Probeer deze vader te begrijpen.
3: Que no me va que yo va.
0: Hij keek niet eens dat hij zo'n weg is
3: gegaan. Eso está que yo me ve.
0: Het feit is dat hij terug
3: is. Ese está conta.
0: Dat telt.
3: Nunca nos está despedir.
0: Hij is nooit gegaan.
3: Pero como que yo abandoné.
0: Maar doordat de zoon is weggegaan.
3: Él fue obligado de ver.
0: Kon hem niet
3: verplicht. Él fue hacer.
0: Hij kon hem niet
3: dwingen. Él tenía que tener que decidir para mí.
0: Hij moest hem zelf de
3: keuze hebben.
0: Maar wanneer hij toen hij zegt dat hij kwam, is hij hem tegemoet gegaan.
3: Sushi.
0: Fui.
3: Oliendo porco.
0: Ruikende
3: steen van het
0: water. Helemaal misvormd.
3: Pai, la brasa suyo.
0: Hij ging en omhelzde zijn zoon.
3: En hij zei, no,
0: hij zei, nee, ga eerst baden.
3: Ben je maar op kurma?
0: Ga je eerst
3: baden?
0: Nee.
3: Nu maar, wat is valor? Hoe is dat
0: de waarde die de vader ging van zijn zoon.
3: Wat is amor?
0: Kijk naar de liefde.
3: Hij
0: omhelst zijn kind.
3: Y mientras criando por llega.
0: Terwijl de dienstknecht
3: aan de orde is. Para baña, pe baña, para mí.
0: Bereid kleding voor ze dat
3: hij gaat.
0: Nieuwe kleding.
3: Mata vaca, want ze moeten we celebrar.
0: Slag de koe, want wij gaan
3: feesten. Nuestra fiesta.
0: Wij gaan feest vieren.
3: Was een miljoen.
0: Want mijn zoon.
3: Dat was dat perdí.
0: Die was verloren.
3: Y un miljoen te pipa.
0: En hij leeft weer.
3: Oh ja. Maar toen hier Dios te wat aan.
0: Elke dag wacht God op jou.
3: Oh.
0: Je weet dat je hem verlaat.
3: Ik een moral.
0: Je kan doen alsof.
3: Ik zie een kennis.
0: Je kan doen alsof ik niet weet.
3: Maar je weet
0: dat hij tot je spreekt.
3: Hij weet dat je niemand
0: zal vertellen.
3: Maar
0: in je slaap.
3: Wanneer
0: je in de badkamer
3: staat. Concentreren.
0: Je zit en je concentreert, dan praat hij tot jou.
3: Want God stopt
0: niet met praten.
3: Hij
0: kan je niet
3: dwingen.
0: Hij kan je niet verplichten.
3: Maar wanneer
0: je kiest om terug te
3: keren,
0: kan niets God in de weg
3: staan.
0: Want hij is nooit gestopt om jouw lief te hebben. God wacht op u. Toen de oudste broer zijn broer zag,
3: vader
0: zegt, ga hem roepen,
3: ga hem roepen.
0: Want hij wist dat.
3: Geloof niet.
0: Maar hij is gevlucht.
3: Ze
0: hebben hem geroepen.
3: Hij
0: zegt, vader zegt,
3: kom.
0: Zeg, wat kan ik doen?
3: Waarom?
0: En dan zegt je broer.
3: Wat je kind doen?
0: De jongste broer.
3: Hij
0: is terug naar huis gekomen. De enige die
3: ik heb gezien
0: die boos is geworden. Hij was echt boos geworden.
3: Zo hij
0: heeft de terugkeer gezien.
3: Om op perdida.
0: Als zijn verlies.
3: Zij zien die moesten maar zijn.
0: Zie om te meer.
3: Maar herencia.
0: Meer erfenis.
3: Hij is op
0: die keer dat over is.
3: Ik
0: moet het met hem delen.
3: Maar ik dacht ja,
0: hij was boos. En hij kwam dichterbij.
3: Wat treedt dat in kaas de fiesta?
0: Iedereen was thuis aan
3: het feesten. Maar
0: hij kwam bij de
3: ventana. Hij kwam bij de
0: vader zei kom binnen.
3: Ya seguilo.
0: Esa cuatro.
3: ¿Cuánto contento?
0: Ni blé.
3: Por un mami.
0: Mi bror.
3: Por un mami te la perdí.
0: Bror, te la perdí.
5: Ahoy na bibek!
0: Yes, tuloy!
5: Huwag keki!
0: Keki!
5: May rumatay, huwag mo smile!
0: The prune cake, yung ako yung cake, pataklim lang. A nice cake.
3: So, abang sila sila?
0: Basically, sa serious. Matay ko mo.
5: Yeah, okay. Okay. Is that just you? Saya! Pero
0: kare-kare-kare-kare-kare! A kent!
5: Magtatatabihon!
0: Father, make this!
5: Magtatatatatasti mami!
0: Father, mag-ek! Leave her!
5: Kami na mawain na tamikas!
0: Why was was in my house?
3: Ah, kita mika.
0: Here is my house.
3: Orgel het niet meer.
0: Maar toen hij terugkwam,
3: kera compatie su testimonio,
0: en hij zijn getuigenis deelde,
3: su tata mi compone,
0: begreep zijn vader,
3: con le suyu,
0: hoe ver zijn zoon,
3: con nunca dabei,
0: die nooit weg is
3: gegaan,
0: was,
3: estaba tan mucho más perdido,
0: hij was,
3: que yo dabei,
0: hij was veel erger verloren,
5: was yo dabei, tata por mira que la baita que la vi,
0: degene die weg ging, de vader die van zijn weg kwam,
3: mas que nunca,
0: maar nooit, dus de vader kwam niet
3: bedenken.
0: De zoon die
3: er afgesteed,
0: die huisvader.
3: Bezigde
0: en hier.
3: Hij
0: was
3: bezig
0: en
3: afgegeven.
0: Sterf, sterf, sterf. En hij ging gewoon door.
3: Velen van ons hebben
0: God niet verlaten. Maar in de kerk
3: zijn we
0: verloren.
3: Hier
0: in de kerk
3: zitten
0: we zijn veel verder dan de verloren. Ze hebben niet goed gedaan. Ze zijn hun hart achterna gegaan. Maar jij zit hier. Met dat hart ga je ook niet gered worden. Toen de zoon terugkwam, moest hij begrijpen dat hij zijn broer moest liefhebben. Ondanks alles wat hij deed. En hij was niet gereed om lief te hebben. En de vader
3: begon
0: dat. Dus, deze zoon was veel verder dan degene die is
3: weggegaan. Want
0: degene kwam tot bekering
3: komen.
0: Want hij begreep dat hij
3: verkeerd had.
0: Maar degene die geen kwaad deed en hier was. God wil spreken tot ons vandaag. God wil je zeggen. Misschien ben je geen schaap. Want je bent bij de kudde gebleven. Misschien ben je geen munt. Want je realiseert je dat God je aan geroepen
3: heeft. Nooit op mij.
0: Je bent nooit weggegaan.
3: Je moet hasta sentir que eres orgulloso.
0: En je bent trots dat je bent gebleven.
3: Je bent contenta cuánto vai.
0: En je kan vertellen hoeveel zijn weggegaan. Maar de vraag is, jij die niet bent weggegaan, je bent geen schaap, je bent geen
3: schaap,
0: je bent geen verloren zoon.
3: Wat heb je voor zoon?
0: Ben je hier vanuit je hart?
3: Die ben daar wat ik in mijn zoon.
0: Ben je ook echt hier met de overtuiging vanuit je hart?
3: Wat voor een paar die stille versioen je taak?
0: Wil je deel zijn van de feestvreugde van de vader? Dat zijn kind terug is gekeerd.
3: Si, wat is jouw hier?
0: Als jij dat kind bent.
3: Bombay.
0: Je bent niet weggegaan.
3: Bombay te noemen.
0: Je hebt nooit iets kwijtgeraakt.
3: In de kas.
0: Ik ben thuis.
3: Dus goed, jij bent zo in mij.
0: Maar luister
3: naar mij.
0: Is je hart goed met God?
3: Ik wil ze van.
0: Ik wil voor u bidden.
3: Maar je hebt een pakket daar.
0: Dat je bent
3: gebleven,
0: niet om wat je
3: kan krijgen,
0: maar
3: vanwege
0: het feit dat God
3: jou
0: heeft geroepen uit de duisternis.
3: Bombay?
0: Je bent niet weggegaan. Je hebt ook geen plan om weg te gaan. Maar wil je God
3: representeren?
0: Je wil je vader representeren.
3: Je wil je vader representeren.
0: Als je zo iemand bent, wil je opstaan.
3: Je bent
0: niet de verloren schaap, de punt of de verloren zoon. Maar je weet dat dit is wat je doet. Je vader niet eens is met jou. Hij houdt nog steeds van jou. Maar wil je
3: een
0: besluit nemen vanochtend?
3: Mas con lo que perde es amor de votar.
0: Je wil de liefde van de vader niet kwijtraken.
3: Con lo que resta está en angustia, mantener un carne que perde.
0: Je wil niet in de angst leven zoals een schaap dat verloren is.
3: Con lo que resta en angustia, mantener un carne que perde. No es lo que.
0: Je wil niet zijn als een munt dat verloren is. Niemand weet het.
3: Waarom staat?
0: Je weet het niet.
3: Con lo que tengo que predicar es bien.
0: Je wilt niet als de opstandige verloren zou
3: zijn. Con impaciencia.
0: Je hebt geen geduld.
3: Arrogante.
0: Ben arrogant.
3: Orgullo.
0: Hoogmoedig.
3: Moet ik aan mijn werk, Dios.
0: Je bent gereed om.
5: Minimum kost voor de debo daarbij.
0: Kleinste dat gebeurt en je gaat weg.
3: Dat maakt niet wat je aan de gang.
0: Het is deel van jouw agenda.
3: Ik wil
0: voor u bidden.
3: Wat heb je daar?
0: Je bent thuisgebleven. Wat voor hart heb jij?
3: Oké, wil je komen naar de show voor de middelland? Wat is het beste middelland? Middelland, middelland,
0: wat is
3: het? Middelland.
0: Kom naar voren.
5: Zie voor de jongen die daar kaas, dat wat is zo'n prachtig moment voor dit determinaat.
0: Als je kinderen naar thuis bent gebleven, dan
5: prachtig. Wat voor privilege is de jongen dat we konden komen dit tempo ki?
0: En je wil God zeggen, ik reken op mij in deze tijd.
3: Ik heb ook middelland.
0: Ik nodig je uit om naar voren te komen.
3: Wat is die verschil?
0: Kijk naar het verschil.
3: Wat is die verschil?
0: Kijk naar het verschil.
3: Middelland.
0: Kom naar voren.
3: Dico lo stesso punto.
0: Kom, laten wij samen bidden.
3: Non sto chiedendo soltanto la carne non perdi.
0: We willen niet de verloren schaap zijn.
3: Non schiedo sta nella comunità da non
0: perdi. We willen niet als de verloren munt zijn.
3: Nee, io credo di cuore.
0: We willen niet als de verloren zoon.
3: Nee, io credo di casa perdi.
0: We willen niet dat het kind dat thuis is gebleven
3: dat toch verloren. Non schiedo di torno di Dio.
0: We willen dienstknecht zijn. Altro
3: che era gradecito lo Dio.
0: Dankbare man. Io ti lavo sai. Io ti lavo.
5: Lo che Dio sta si fa a me.
0: Wat God voor mij heeft gedaan.
3: Ele lo fa sempre.
0: Kunnen mensen niet doen.
3: Dios mi corazón te va a ti a él.
0: Zijn hart
3: klopt nog
0: steeds.
3: No, Dios, corazón,
0: God zorgt ervoor dat mijn hart nog steeds klopt.
3: Dat gaat automatisch.
0: Het gaat niet automatisch.
3: Dat gaat niet automatisch.
0: Het klopt omdat God
3: dat doet. Ik adem.
0: Ik adem.
3: Dus Dios te
0: want
3: God
0: staat dat
3: toe.
0: Ik wil voor u bidden.
3: Dat die bij mensen die moesten worden met Dios.
0: Schaam je om te laten zien dat je met God bent?
3: Dat die visie op in die land die?
0: Is het moeilijk om naar voren te komen?
3: Dice que Dios.
0: Kom bij God.
3: Dice que Jesús.
0: Kom bij Jezus.
3: Se espantaba, usted Dios está turco.
0: Je hoeft niet angstig te worden.
3: Simpelweg
0: om jezelf.
3: Je te buscando.
0: Om te laten
3: zien. Si quiero una visión.
0: Een kleine beweging.
3: Si, señor, pero me anda para, señor.
0: Heer, ik ben opgestaan.
3: Maar mirabo.
0: Ik heb je gezien.
3: Pero me ha indicado venir a ti como un vino.
0: Maar ik heb je uitgenodigd om naar voren te komen. Waarom ben je niet gekomen?
3: Como no,
0: waarom ben je niet naar voren gekomen?
3: Bravo, dan vind je niet. Ik moet contesteren op manier. Okay.
0: Wanneer je vraagt, moet ik antwoorden zoals je het wilt, zoals je het wenst.
3: Si, mis absolutamente va a tener un contento.
0: Als ik je alleen maar zeg, ik heb je gehoord, ben je niet blij.
3: Porque mi actua.
0: Je wilt dat ik handel.
3: Door die bindila.
0: Dus kom naar voren.
3: En misschien nog eens in Dios ayer.
0: We hebben God nodig vanaf gisteren.
3: Ah, oui.
0: Vandaag.
3: No, ja.
0: En morgen.
3: Tem mais de pessoas, mas não vai para quem começa a caminhar. Não vai para quem nos corre.
0: Tem
3: mais. Temos um manco ou um para passar a pessoa. Temos um manco.
0: Hou hem, zijn of haar hand vast.
3: Me despertar,
0: ik wil je niet afschrikken. We leven in een werkelijke wereld. Wat gaat er gebeuren?
3: Doordat
0: wij ons elkaars handen vasthouden. Als deze platform naar beneden komt, gaat niemand hier.
3: Er pas ahora que andaba bailando.
0: Het is gebeurd.
3: Dat ze zich
0: niet kunnen voorstellen dat het dak naar beneden zou zakken.
3: Algunas salen de la mayoría para.
0: Sommige zijn eruit gekomen, maar velen zijn gegaan.
3: Na Venezuela.
0: In Venezuela.
3: De una celebración.
0: In hun feest.
3: Había un temblor, mano. Dos temblores.
0: Aardbeving,
3: twee aardbevingen. No tenemos ni chance ni reza.
0: Niemand kreeg de kans om te bidden.
3: Ni preparar.
0: Niet voor te bereiden.
3: Ni nada.
0: Om niets te doen.
3: Purba corre, me estaba tan difícil.
0: Proberen om te rennen was zelfs moeilijk.
3: En miles amor.
0: En duizenden zijn overleden.
3: De qué condición era tú.
0: In welke conditie zijn ze weggegaan?
3: A vos te espera.
0: Dat u het morgen zal goed maken.
3: Ik heb het zo mañana
0: gebouwd. Maar wie zeg je dat morgen voor jou is?
3: A ver, ¿es suficiente?
0: ¿Es vandaag voldoende?
3: Porque mañana para tener su voz.
0: Wil je dat morgen hetzelfde is?
3: Así es.
0: Doe het vandaag.
3: Decidía.
0: Beslis vandaag.
3: Si mañana llega.
0: Als morgen niet komt.
3: Por lo menos va a venir.
0: Dan ben je op zijn minst gekomen.
3: Estoy eres.
0: We gaan bidden.
3: Señor Dios.
0: Heere God.
3: Dank u,
0: Dank u wel, Heer.
6: Dank u voor vida.
7: Bedankt voor het leven.
6: Ik dank u voor de oportuniteit.
7: En bedankt
6: salvation.
7: Voor de gelegenheid dat wij redding kunnen.
6: Zelfs no merece nada.
7: Wij verdienen niets.
6: Abo, pa gracia, te ofrecer los vida eterna.
7: U door uw genade biedt ons het eeuwig leven aan.
6: Señor, ayúdanos a comprender.
7: Heer, help ons begrijpen.
6: Contanos a decidir que día nos nace.
7: Niet wij hebben besloten de dag dat we geboren werden.
6: Abo, a decidir que día nos nace.
7: U hebt besloten wanneer wij geboren werden.
6: Yes, mas poco hasta decidir que día nos morir.
7: En u kunt zelf ook beslissen de dag dat we zullen
6: sterven. Pero Señor, ahora es tiempo de salvación.
7: Maar Heer, nu het tijd is van redding.
6: ¿Por qué por lo menos, Señor?
7: Wilt u op zijn minst?
6: Ayúdanos a comprender.
7: Helpen begrijpen.
6: Hoe ahora de oportunidad.
7: Dat nu de gelegenheid is.
6: Mañana puede demasiado
7: laat. Morgen kan heel erg laat zijn.
6: Señor, nos no queda manera un carnet perdido.
7: Heer, we willen geen verloren schaap zijn.
6: Señor, nos no queda manera moneda perdida.
7: We willen geen verloren munt zijn.
6: Nos no queda manera yuna perdida. Señor,
7: we willen geen verloren zoon zijn.
6: Menos, Señor, manera yuna para que la casa siendo perdida.
7: Maar zelfs niet degene die thuis was en toch verloren was.
6: Señor, nos queda criatura la nueva.
7: Heer, we willen nieuwe schepsel zijn.
6: Hombre y mujer na.
7: Mannen en vrouwen.
6: Salvai y transformaba
7: Señor,
6: tabo posible.
7: Heer, u alleen kan doen.
6: Cambiamos de patente y por fuerza.
7: Verander ons van binnen naar buiten.
6: Laca, Señor, pensar que por de nos objetivo.
7: Laat dit ons doel zijn.
6: Que porta alto de nuestra agenda, Señor.
7: Dat het een deel van onze agenda mag zijn.
6: Portanto, Señor.
7: Dat zo lang. Por
6: de oportunidad para vida eterna.
7: U ons de gelegenheid geeft voor
6: heel. Ayúdanos, Señor.
7: Help ons, Heer.
6: Alcanza esa.
7: Om dit te kunnen behalen.
6: Señor, nos comprender.
7: Heer, help ons begrijpen.
6: Vida te frágil.
7: Dat het leven kwetsbaar is.
6: Hoy nos de.
7: Vandaag zijn we er.
6: Mañana nos tenemos.
7: Morgen zijn we er niet meer.
6: Dank u wel, papito nos.
7: Dank u wel dat u tot ons hebt gesproken.
6: Dank
7: u wel
6: voor dat u voor escucha doce y largo.
7: Bedankt voor de gelegenheid dat we 2 weken lang.
6: Señor, su voluntad.
7: Kunnen luisteren volgens
6: uw wil.
7: Blijf met ons.
6: Quieros.
7: Leid ons. Zegen ons.
6: La nostra oración.
7: Is ons gebed.
6: In nom pratico tu nome.
7: In de naam boven alle namen.
6: In nome di Gesù.
7: De naam van Jezus.
6: Amen. Mi sembra che poi insomma tenè mi che toccavo dei cieli.
7: Guarda
6: la tua cara.
7: Vanavond biedt God uw redding aan.
8: Camino vota con nos cabes.
7: Waar je bent, buig je hoofd.
8: Señor, nos está claro.
7: Heren, wij zijn gereed.
8: Papje word, Señor.
7: Spreek, Heren.
8: Papje con ons.
7: Spreek tot ons.
8: Inspira.
7: Inspireer.
8: Illumina.
7: Verlicht.
8: Pero salvanos, Señor.
7: Maar red ons, Heren.
8: Nos arrestes en Cristo Jesús.
7: We bidden dit in Christus Jezus.
8: Ora con Bijbel, tema de noche, amita e Dios di tur tempo.
7: Het onderwerp van vandaag, ik ben de God van alle tijden.
8: Hermano, ora con Bijbel visa, of cita.
7: Wanneer de Bijbel citeert.
8: Con Dios te visa.
7: Dat God gezegd heeft.
8: Amita.
7: Ik ben. Dan is het omdat God de enige wezen is die deze titel mag gebruiken. Hij alleen kan zeggen ik ben. Want hij is de absolute God.
8: Dios te único apreciado dan.
7: God is de enige mijn geliefde. Die kan zeggen ik ben.
8: Dios no solamente da una vida,
7: God geeft niet alleen maar leven.
8: Pero Dios te único ser que tiene vida dentro de
7: su. Maar God heeft leven in zichzelf.
8: Amigo, ajaña vida.
7: U en ik hebben leven ontvangen.
8: Pero Dios tiene vida dentro de su.
7: Maar God heeft het leven in zich.
8: Dat is het único que por visa amita.
7: Daarom is hij de enige die kan zeggen ik ben.
8: Por ejemplo, de Isaías 45:5 te visa.
7: Bijvoorbeeld in Isaías 45.
8: Oké, okay. Amita, Señor, y no tiene ningún otro fuera de mí.
7: Ik ben de Heer en er is geen ander buiten mij.
8: Hermano, imaginaba con Dios pronunciar eso aquí.
7: Kan je voorstellen hoe God dit uitspreekt?
8: Dios te besaba con esta, Señor.
7: God zegt jou, ik ben de
8: Ando
7: Heer.
8: Ando fuera de lleno tiene ningún otro.
7: En buiten hem is er geen ander.
8: Con otra palabra, Dios te besaba con otro Dios.
7: Met andere woorden, God heeft geen andere God gezien.
8: No tiene competencia.
7: Er is geen competentie.
8: O soy el único Dios.
7: Want hij is de enige God.
8: Déjame eso en Isaías capítulo 46.
7: In dezelfde, in de hoofdstuk 46 van Jesaja.
8: Versículo 9.
7: Vers 9.
8: Dit is een parte speciale, het besaba, no tiene otro Dios.
7: Er staat, ik ben geen andere God.
8: Dios te besaba, este único.
7: God zegt dat hij de enige is.
8: Que ben Dios que crea turcos.
7: God die alles geschapen
8: turende,
7: heeft. Alle mensen.
8: Te besaba, no se sé.
7: Die zegt dit tot ons.
8: Que Dios.
7: Dat God.
8: Único.
7: De enige. enige is.
8: No tiene más Dios, hermano.
7: Er is geen andere God.
8: Aunque no saque del mundo, no está que vive ahora aquí.
7: Ook al weten we in de wereld waarin wij nu leven.
8: Tiene así no tanto Dios que en de crea.
7: Zijn er zoveel goden die mensen gemaakt hebben.
8: Tiene algo que me drobe, no está bom bezig.
7: En soms vraag je jezelf af, zijn we goed bezig?
8: Die ilustración.
7: Een illustratie.
8: De
7: schrijvers van de Bijbel. Wanneer ze de Bijbel schrijven. En ze moeten de naam van God schrijven. Ze leggen hun pen neer. Dus ze gaan de naam van God schrijven. Ze leggen hun pen neer. Ze gaan zich wassen. Ze kleden een speciale kleed.
8: Nanta bini e ora ei.
7: Ze komen dan terug.
8: Nanta hinkordia.
7: Ze knielen neer.
8: Nanta confessanang pikanang.
7: Ze beleiden hun zonden.
8: Iku orasyon.
7: En met gebed.
8: Ku reverencia.
7: Met eerbied.
8: Nanta skibi e nomber di Dios.
7: Schrijven ze de naam van God.
8: Es mas tradition da bisku algunta pata skibiele ke emanku nanta usa comuni
7: corriente. De traditie zegt ze gebruikt een hand die ze normaal gesproken niet gebruiken.
8: Ke ben si nanta ene nakuta skibiku reacts normalmente.
7: Dus als ze rechtshandig zijn.
8: Nanta train pas skibi e nomber di Dios so ku links.
7: Trainen ze om met hun linkerhand de naam van God te schrijven.
8: Dat ene compre de kimi ke explicabo e
7: amai aleta boi noche. Begrijp wat ik probeer uit te leggen vanavond. Het is geen grap.
8: Dios tiene un corazón de bati.
7: God laat ons hart kloppen.
8: Si Dios stop,
7: als God het stopt, hoeft hij geen rekenschap te geven. Weet je wat de dokter zegt? Natuurlijke dood. Degene die onze gedachten kent. Degene die gekozen heeft wanneer je geboren werd. Degene die zegt het is nu afgelopen.
8: Het
7: moment om te gaan is gekomen. Er is geen ziekte, geen dokter, geen operatie om je in leven te houden. Want één ding is zeker. Alles wat een begindatum heeft. Heeft ook een einddatum.
8: Ik weet dat
7: je einddatum nog niet is gekomen, anders was je hier niet. Maar je weet ook niet hoeveel tijd er over is. Eén ding weten wij. Nu is de dag van redding. Nu is de tijd. Geliefde broers en zusters. God wil dat wij realiseren. Dat God de enige is. Die ons levend houdt.
8: Laat me
7: het in het papiermens zeggen. Want ze horen het niet.
8: Dios está el único que tiene nos vivo.
7: God is de enige die ons levend houdt.
8: Quizás vos no te gusta Dios.
7: Misschien hou je niet van God.
8: Quizás vos no que atender con Dios.
7: Misschien wil je niets te maken hebben
8: bon
7: met God. Je hebt geen weg
8: pero
7: met
8: hem. Viva,
7: maar om te leven
8: bon Dios.
7: Heb je God nodig.
8: Amen.
7: Amen.
8: Rosea también fue Dios so.
7: De levensadem komt van God alleen.
8: Amen.
7: Amen. Geliefde broers en
8: zusters.
7: Wij moeten ons realiseren. Dat in de wereld van bijvoorbeeld de Romeinen. Zijn er 20 goden. In de Grieken, bij de Grieken 20. Hetzelfde, 20. Wat is het verschil? De 20 of de 40 mensen hebben ze gemaakt. De mens heeft het gemaakt en noemt het een God. Weet je wat droevig is? Deze God kan zichzelf niet eens helpen. Wanneer hij de kast heeft, moet je het zelf gaan halen. Als zijn hand gebroken is, moet je het zelf weer opplakken. Hij kan je niet helpen. Mensen gaan naar de winkel en kopen een andere. Want die andere was waarschijnlijk niet goed. Geen enkele is goed. Want degene die goed is, woont in de hemel. Amen. Hij is de enige. Die echt God is. En wij moeten dit begrijpen. God is de omnipotente God. Een God die niet verandert. Hij kan ook niet veranderen. God kan niet liegen. God kan zichzelf niet verloochenen. God kan niet voorgelogen worden. Je kan God niet voorliegen. Je kan het niet. Want voordat je dat bedenkt, weet God wat je zal denken. Wanneer je het bedacht hebt, weet God wat je gaat doen.
8: Amen.
7: Amen.
8: Que mi hermana está, es Dios tesón que está llamándonos a ver la vida eterna.
7: Dit is de God die ons vandaag roept tot het eeuwige leven.
8: Hermano, Dios no vuelve su palabra dan back.
7: God neemt zijn woorden nooit terug.
8: Lo que Dios saca, no viene back, hermano.
7: Wat hij uitgeeft, neemt hij nooit
8: si
7: terug.
8: Si viene back, me está pasando ver si la palabra cumple con algo.
7: Als het woord terugkomt,
8: pasó el cumple con algo.
7: Is het omdat het in de vervulling is gegaan.
8: Dios conoce el fin por el comenzamiento.
7: God kent het einde vanaf het begin.
8: Hermano, Dios es único.
7: God is de enige.
8: Que está santo,
7: die heilig is.
8: Justo,
7: rechtvaardig.
8: Y bon.
7: En goed.
8: En dit
7: herhaal ik, want dat hebben ze
8: Romano,
7: niet gehoord.
8: Dios único, que está santo,
7: God is de enige die heilig
8: justo,
7: is, rechtvaardig
8: y bon.
7: En goed.
8: Laat me
7: de hand zien als je dat
8: Dios
7: gelooft.
8: Dios sea gloria, Roman.
7: Geprezen zij de Heer.
8: Ayer,
7: hij was er gisteren.
8: Awe,
7: hij is er vandaag.
8: Y lo mañana.
7: En hij zal er morgen ook
8: Romano,
7: zijn.
8: Ayer,
7: wij waren er gisteren.
8: No está awe.
7: We zijn er vandaag.
8: Mañana te, en
7: morgen is een ander verhaal.
8: Porta.
7: Misschien.
8: Quem está seguro, seguro, seguro, seguro, seguro, seguro que tem amanhã.
7: Wie is zeker, er zeker van dat je er morgen bent?
8: Samira?
7: Zie je wel?
8: Dios sí tem amanhã.
7: God is er morgen wel.
8: 100%.
7: 100%.
8: Zit de diferencia, Roma.
7: Dat is het verschil.
8: Vamos a ver Génesis.
7: Laten we gaan naar Genesis.
8: Génesis capítulo 1.
7: Genesis hoofdstuk 1.
8: Nos va a tratar el capítulo aquí.
7: We gaan het in, we gaan de komende week over dit hoofdstuk. We gaan hier omheen draaien, we gaan niet ver weg.
8: Pero tiene una pregunta.
7: Maar er is een vraag.
8: Que te word repetí.
7: Wat herhaald wordt. En vele mensen die het herhalen denken niet na. Het is een traditie geworden. Voor sommige mensen is het een trauma. Sommige mensen stellen die vraag omdat ze er trots op zijn. Luister wat de vraag is.
8: Si Dios
7: als God
8: está responsable
7: verantwoordelijk
8: predica,
7: zoals er wordt gezegd en gepredikt.
8: Die komt in assina tanto desastre.
7: Waarom is er zoveel misère?
8: Assina tanto problema.
7: Zoveel problemen.
8: Temblorren.
7: Aardbevingen.
8: Tanto personas han desamparado en nuestro mundo.
7: Zoveel mensen die verdwaald zijn in onze wereld.
8: Si Dios assina bom manera als, pastor te predica.
7: Als God zo goed is zoals de dominee.
8: Die komt in assina tanto dolor.
7: Waarom is er zoveel pijn? Mensen zeggen dit
8: voor trots.
7: Geef me antwoord. Als God zo goed is. Zoals jullie dat zeggen. Waarom? Doet hij niet af van alle armoede.
8: Miseria.
7: Alle misère.
8: Die
7: er in onze wereld zijn vandaag. Er zijn mensen die leunen op deze vraag. Maar laat me je zeggen, weet je hoeveel atheïsten zijn geboren uit deze vraagstelling? Sommigen zeggen je het niet
8: eens.
7: Wacht even, geef antwoord. En dan komen ze met deze vraag. Sommige mensen voelen zich goed, maar als je God kent, is het anders.
8: De
7: vader slaapt naast zijn vrouw. Zijn kinderen zijn uitgegaan. En rond 2:00 in de ochtend rinkelt de telefoon. Wanneer hij opstaat en hij neemt zijn telefoon. Zegt de stem aan de andere kant tegen hem.
8: Meneer, bonocci, disculpa.
7: Meneer, goedenavond, verontschuldig mij.
8: Meneer, de tata di tal y tal.
7: Is meneer de vader van die en die?
8: Si, mi de tata di tal y tal.
7: Ja, ik ben de vader van die en die.
8: Meneer, por mi hospital más lié posible.
7: Meneer, kunt u zo snel mogelijk naar het ziekenhuis komen?
8: Kiko pasa mi you?
7: Wat is met mijn kind gebeurd?
8: Meneer, por bien hospital, por
7: meneer
8: favor.
7: Kunt u naar het ziekenhuis komen alsjeblieft?
8: Je
7: weet wanneer hoe deze dingen gaan vroeg in de ochtend. Je kind gaat weg van
8: hospital
7: huis.
8: Llama.
7: En het ziekenhuis belt
8: Bisabu,
7: jou. En zegt je als dit je kind is, kom zo snel mogelijk.
8: Imaginar, meu irmão.
7: Stel je
8: voor. Que banha, wat heb je?
7: Wat je krijgt, dat kleed je, daar kleed je
8: mee. Auto, ik heb ook al 200, dan ben je 300 kilometer mis.
7: Als die auto 200 kilometer kan rijden, ga je 300. Want je wil daar aankomen. Je wil daar zijn.
8: Irmão, ele disse que essa bang.
7: Hij zegt tegen zijn vrouw, ga.
8: Ik heb een auto naar Japan, maar net dat was een chance in Spanje.
7: Niet eens de kans om zich om te kleden.
8: Mensen clips van daar, de banden, de clips van de lok, maar net dat.
7: De rollers hangen daar ergens en zoals ze is
8: gaan. En dan heb je kort. Tour caminho possível para chegar.
7: Ze rijden alle korte wegen zodat ze kunnen aankomen.
8: Dan chega hospital.
7: Aangekomen in het ziekenhuis.
8: Gemeld, ik ben de vader
7: van die. De dochter wacht op u, meneer.
8: Ik mama wordt gejaagd door de officine die dokter.
7: Ze worden gebracht naar de kantoor van de dochter.
8: Ik en dan Sinta.
7: Ze komen daar en ze zien.

0: Cinta,
1: the dochter die zit.
0: Está abrió fai tranquilamente.
1: Hij opent rustig zijn file.
0: Ta meneer ta you, ta tata di tali persona.
1: Meneer, bent u de vader
0: si,
1: van
0: dokter, die hele... Si, dokter,
1: ja, dokter, wat is gebeurd?
0: Tranquilo, meneer.
1: Rustig, meneer.
0: Un pregunta.
1: Eén vraag.
0: Meneer, so you used to be alcohol?
1: Drinkt meneer, drink gewoon alcohol? Wat?
0: No, dokter.
1: Nee, dokter.
0: Me used to baby.
1: Mijn kind drinkt niet.
0: Je zult mij niet doen.
1: 18 jaar is hij oud.
0: Meneer, is zeker?
1: Meneer, weet u dat zeker?
0: Dokter, men, zeg je dokter, men?
1: Dokter, ik weet niet wat u bedoelt.
0: Pero yo no está bebe, no está bebe.
1: Mijn kind drinkt niet, wij drinken niet.
0: Señora?
1: Mevrouw?
0: Porta, señora, tiene información que señora si está bebe?
1: Hebt u misschien informatie of uw kind drinkt?
0: No.
1: Nee.
0: Bon, agua sí, okay. Costa
1: limonada,
0: misa.
1: Limonade.
0: Pero alcohol, no, estoy hablando de alcohol.
1: Nee,
0: puro.
1: We hebben het over puur alcohol.
0: Die kon, dokter.
1: Waarom, dokter?
0: Pas sombra, señora.
1: Want, mevrouw?
0: Senhora, se estava tá
1: uw zoon
0: completamente bal de alcohol.
1: Was onder invloed van alcohol.
0: Een overdosis is op grande de alcohol. En een overdosis?
1: Een overdosis van aan alcohol.
0: Nanta wat quatro pessoas de auto.
1: Zo waren vier mensen in de auto.
0: Chamber.
1: Twee dames en twee jongens.
0: E tu era faese.
1: En alle zijn overleden.
0: Nos disculpa.
1: Onze verontschuldiging.
0: Turcos.
1: We hebben alles gedaan.
0: Per motivo de alcohol,
1: maar door de alcohol.
0: Konden
1: we hun niet reanimeren.
0: Demasiado alcohol.
1: Heel veel alcohol.
0: Impossible. No!
1: Mogelijk. Nee, nee.
0: Dat is de realiteit, meneer.
1: Maar dat is de realiteit.
0: Yo estaba quejando de mi alcohol, me te maté. Yo estaba quejando de mi alcohol, me te maté.
1: Als ik weet wie hem alcohol heeft gegeven, maak ik hem dood.
0: Meneer Turin de Muri.
1: Meneer, allemaal zijn dood.
0: Jezus, ik kom tot daar.
1: Hoe is het mogelijk?
0: Hambre, que llora desesperadamente.
1: Deze man heeft wanhopig gehuild.
0: Top, familie.
1: Dokter, kan ik hem zien?
0: Bang, oké, okay, bang.
1: Oké.
0: Okay. And by the way.
1: Oh, you, trouwens.
0: Él escribe un carta.
1: Hij heeft een brief geschreven.
0: Promé, con alguna palabra, net promé que fallece.
1: Met enkele woorden, net voordat hij stierf.
0: Ze
1: omhelzen elkaar en ze gaan.
0: De
1: dochter zegt, hier is de brief. Hij kijkt naar zijn kind. Helemaal misvormd. Een vreselijke ongeluk.
0: Opent
1: de brief en kijkt naar zijn kind.
0: Tranen
1: in de ogen, kan niet zo goed zien.
0: En
1: in de brief staat geschreven.
0: Tata,
1: vader.
0: Norabie komi.
1: Word niet boos op mij.
0: Nos via un bote de whisky di tata.
1: We hebben een fles whisky van vader geleend.
0: Huh?
1: Die in de kast was.
0: Porque pensamos que Dios está malo?
1: Wil je me zeggen dat God slecht is?
0: Porque pensamos que Dios está permitiendo?
1: Wil je me zeggen dat God dit heeft toegestaan?
0: No, Roman. Dios es Dios de bondad, amen.
1: God is een God van goedheid.
0: Dios que te marque diferencia.
1: Een God die het verschil maakt.
0: El propio tata.
1: De eigen vader.
0: El admite que te mate persone.
1: Hij belooft dat hij die persoon zal doden.
0: Pues en por favor.
1: Want hij had niet verwacht. Dat de beste voorbeeld die hij zijn kind gaf.
0: Alcohol.
1: Was alcohol drinken.
0: El así que voy a
1: Hij heeft je voorbeeld gevolgd.
0: Hij heeft manera.
1: Hij heeft gedaan
0: was
1: zoals je hem altijd hebt geleerd.
0: Pero lamentablemente le vai.
1: Maar jammer genoeg is hij gegaan.
0: Want Dios, dat doet ons mejor ejemplo.
1: God geeft ons de beste voorbeeld.
0: Pero Dios, usted es un God tiene miseria del mundo.
1: God is niet degene die de wereld vult met
0: pero
1: ellende.
0: In de mundo, awe,
1: alle ellende die in de wereld is vandaag.
0: Dan los mensen terceren.
1: Wij zelf zorgen daarvoor.
0: Genesis, manera me avisabo.
1: Genesis, zoals ik u dat zeg.
0: We lezen vers 1 tot 5, maar je hoeft zeer
1: leven. We lezen vers 1 tot
0: 5. Maar wat
1: volgt me? Je volgt me vanuit je Bijbel.
0: Vers 1 tot 5, na principio Dios crea cielo y tierra.
1: In het begin schiep God de hemel en de aarde.
0: Que mi hermano, Dios te sunco a crea.
1: Dus God is degene die heeft geschapen.
0: Dios prácticamente no tiene que identificar su mes.
1: God hoeft zichzelf praktisch niet te identificeren.
0: Simplemente está así.
1: Hij doet het gewoon.
0: Y él avisa nos.
1: Hij heeft ons gezegd.
0: Dios ha creado cielo y tierra.
1: God heeft de hemel en de aarde geschapen.
0: Entonces, versículo 2.
1: En vers 2.
0: Y tierra estaba tata sin forma y vacía y estaba en oscuridad.
1: De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed.
0: Dios es único ser.
1: God is het enige wezen.
0: Que toma algo que está desfigurado.
1: Die iets kan nemen dat misvormd is.
0: Sin forma.
1: Zonder vorm.
0: Vacío.
1: Leeg.
0: Hasta oscuro, man, oscuridad.
1: Zelfs donker, zwart.
0: Y trae una transformación,
1: en hij brengt een verandering in.
0: É único.

0: voor ons hier.
1: De enige die dat kan doen.
0: Wil mijn ser humano dat net contrarie.
1: De mens is het tegenovergestelde.
0: Ser humano dat kon consulta bon.
1: De mens neemt iets dat goed
0: et
1: is.
0: Het dat deformé.
1: En die misvormt.
0: Het dat desfiguré.
1: Die maakt het.
0: Het dat si, het dat si als een skur.
1: Het misvormt het en maakt het heel zwart.
0: Ik vind bij het astabate.
1: En maakt het zelfs dood.
0: Dios is net contrarie, Roma.
1: God is het tegenovergestelde.
0: Dios toma lo que no te sirve, ma.
1: God neemt hetgeen dat niet voor nergens goed
0: het is.
1: Is
0: algo admirable,
1: en hij maakt het tot iets wonderbaarlijks. Amen.
0: Zegt het Dios, Roma.
1: Dat is God.
0: Si no es para quieto,
1: als we even stilstaan.
0: De Bijbel
1: zegt, en de geest van God zweefde over de wateren.
0: Diaoran. Romana, que dos versículos aquí so.
1: Deze twee teksten alleen.
0: No está baixa bol.
1: We halen ze neer.
0: E alegación satánico.
1: De satanische leugens.
0: Que Dios vino de evolución, Romana.
1: Dat God door evolutie is ontstaan.
0: Of de Big Bang.
1: Of door de Big Bang.
0: Of de Bang Big, misa contal.
1: Of Bang Big, ik weet niet welke volgorde.
0: Roman, Dios ha crea, amen.
1: God heeft geschapen.
0: Amen. Dus algún día,
1: soms.
0: Lijkt
1: het alsof God ons ervan moet overtuigen dat hij geschapen heeft. Maar broeders, het is goed dat wij realiseren dat de Big Bang is een explosie. En ze zeiden toen de explosie plaatsvond, ontstond er een wereld zoals deze. Met wolken en water en de
0: beach.
1: Laten we serieus zijn.
0: Kutasine,
1: als het zo is.
0: Banda.
1: Nog een keer.
0: Maar weer een sloperij.
1: Heb ik een sloperij gezien hier
0: achter? Bij boskun dynamiet.
1: Ik neem dynamiet.
0: En toen meneer des auto dan plama feotri.
1: Wanneer ik kom bij die auto's die uit elkaar
0: liggen. Met zende dynamiet.
1: Dan laat doe ik met dynamiet.
0: Met dingen chataren die auto dan.
1: Gooi het in de kerkhof van de auto's.
0: Mijn meester staat een Rolls Royce.
1: En er komt een Rolls Royce eruit.
0: Tami te bisau. Mister.
1: Ik zeg dat je het moet.
0: Si un explosión por un mundo manesa aquí.
1: Als een explosie zo'n wereld als deze kan vormen. Laten we serieus zijn.
0: Pero porque gente de coina tan ninga lo que Bijbel te avisa.
1: Mensen geloven dit en weigeren wat er in de Bijbel staat.
0: El diablo está simplemente alegando la que está ganando.
1: De duivel geeft deze dingen voor om mensen te vernietigen.
0: Vamos a comprender, Roman.
1: Je moet begrijpen.
0: Dios es un que crea.
1: God is degene die geschapen
0: ja, heeft.
1: De duivel kan niet scheppen.
0: E unico manera pa engañar gente,
1: de enige manier om mensen voor te liegen.
0: Ta falsifica.
1: Is om te falsificeren.
0: Wat denk je?
1: Kunt u mij volgen? Iemand geeft je 200 euro valse euro's.
0: Sí. €2,000
1: 2000 valse euro's.
0: Papel.
1: Om te pinnen. Papier. Niemand kan het zien. Weet je waarom het niet is?
0: Want €2,000 originaal.
1: Er is
0: si dat niet, dan falsifique. Oh, sorry.
1: Huh? Er bestaat geen 2000 papier geld.
0: Aha. Si dat niet,
1: als het er was,
0: dan la falsifique.
1: Dan hadden ze het gefalsificeerd.
0: Pero como que no ting,
1: maar omdat het er niet is,
0: bon falsificador nan ta,
1: hoe goed je ook kan vervalsen,
0: nan no pasie.
1: Ze kunnen het niet maken.
0: Want ze dat aan mis.
1: Want ze verraden zichzelf.
0: Falsificación.
1: Vervalsing.
0: Dat simplemente imiteren.
1: Lo que está original. Wat origineel
0: of
1: is.
0: Lo que está correcto, Roman.
1: Of wat van oorsprong is.
0: Roman, Dios es un que cree costan original.
1: God is degene die van oorsprong heeft geschapen.
0: Dios es un que cree costan correcto.
1: God heeft het juiste geschapen.
0: E costan bon.
1: Het goede.
0: Diablo no por crea.
1: De duivel kan niet scheppen.
0: When die
1: iemand zei,
0: diablo creende,
1: de duivel ging mensen scheppen
0: en hij, creëerde macaco.
1: En hij heeft een aap geschapen.
0: Oh, well,
1: laat me je vertellen.
0: Onchi diabel?
1: Oh.
0: Onchi diabel, zie. Het is een naam. Onchi, dat is een oom duivel.
1: Oké, okay. Oom duivel. Si.
0: No po creë, niet macaco.
1: Kan niet eens een aap scheppen
0: creende,
1: om dan, laat staan, een mens.
0: Si, no? Sorry. Oké. Okay. Que me, Roman, nos me se realiza.
1: Broeders en zusters, wij moeten ons realiseren.
0: We vinden dagen hoe Satanas ding.
1: Dat de uitdaging die de Satan heeft, of de voorsprong dat de Satan heeft.
0: Queta falsifica.
1: Dat hij vervalst.
0: En lo que falsifica.
1: Hetgeen dat hij wil vervalsen.
0: Eta asina casi mesun cos.
1: Hij doet het bijna hetzelfde.
0: Como no puede diferenciar.
1: Dat je het onderscheid moeilijk kan maken.
0: E unico manera para poder lograr sei.
1: Het enige waar dat je kan behalen
0: is lo que original de
1: wanneer je het originele bestudeert.
0: Si no jamás, nunca.
1: Dus nooit en te nimmer
0: bueno, por ahí diferencia.
1: Zal je nooit het verschil ontdekken.
0: Lo que nosotros presentamos dos semanas aquí,
1: wat we deze twee weken gaan presenteren
0: original,
1: is het origineel.
0: Pero manera Roman, Janine, Abisa,
1: zoals zuster Janine zei, jij moet de keuze maken of je het gelooft of niet.
0: Lo que Dios hace.
1: Dat is wat God doet.
0: Dios está facilitando esa información.
1: God geeft onze informatie. En hij laat het aan ons over of wij het geloven
0: pero
1: of niet.
0: Realizar,
1: maar het is goed dat wij ons realiseren.
0: Ja, es formula.
1: Dat de duivel dezelfde formule
0: solamente
1: gebruikt.
0: Falsifica.
1: Alleen maar vervals.
0: Para,
1: als u het opmerkt.
0: Con evolución, no?
1: Dat de evolutie.
0: Algo que
1: iets is dat je moet geloven.
0: So,
1: en tot nu toe kunnen ze het niet bewijzen. Ik kan je heel veel bewijzen over de schepping. Je hoeft niet ver te gaan. Neem je spiegel en kijk naar jezelf. Je bent niet per toeval. Je bent zoals God wilde dat je het zou zijn. Soms ben je niet blij met jezelf. En dat kan ik begrijpen. Soms ben je spitse neus als Michael Jackson. Je wil een Chinese ogen. Je wil een
0: flat. Je wil een
1: mooie flat.
0: Pero Roman, lamentablemente,
1: maar jammer genoeg,
0: nos que toco oscur,
1: hebben we allemaal een donkere huidskleur.
0: Het type die in de niche die van de garage auto, pero para en jairo, para en jairo.
1: We hebben een neus als een autogarage.
0: Hoop je jairo, Roman.
1: Heel veel lucht
0: es un spet, es un spet, maar want de frio voor. Wat die para? Es un spet.
1: De spetse neus blaast alleen maar lucht eruit.
0: Ken bon zit die boeman, Roman.
1: Voel je niet slecht?
0: Dios exactamente que la creé y dónde la creé, Roman.
1: God weet wat hij geschapen heeft en waar.
0: Y cuál es el propósito.
1: En wat het doel daarvan
0: laten
1: is.
0: Laten we ons brengen contra nos mismos, Roman.
1: Laten we niet vechten tegen onszelf.
0: Vamos a ver a Michael Jackson ves ya 20 más.
1: Michael Jackson is er vandaag niet meer.
0: Versículo 13 te pisa.
1: Vers 3 zegt.
0: Daarom Nandi, Dios, si Dios está bon, ni cuenta que le tanto cosas malo.
1: Als God goed is, waarom creëert hij zoveel slechte dingen?
0: De Bijbel dice nos Roman, Dios dice la que tiene luz.
1: De Bijbel zegt en God zei dat er licht moet zijn.
0: Hermanan y luz abin.
1: En er was licht.
0: Maar Dios tiene un misi.
1: God hoefde niets te
0: Dios
1: aan te raken.
0: Ordu,
1: God geeft de opdracht.
0: Y luz aparecer,
1: en het licht verschijnt.
0: Wat que poder.
1: Kijk naar die kracht.
0: Sea luz.
1: Er zij licht.
0: Roma luz abin.
1: En er kwam licht.
0: Amen.
1: Amen.
0: Nos un stadi onda.
1: We weten niet waar vandaan.
0: Pero nos un poning de que te.
1: Maar we kunnen niet ontkennen dat
0: het
1: er is. Het is er. Er zijn mensen die zeggen, waar komt het licht vandaan?
0: Okay.
1: Het maakt niet uit of om te weten waar het licht vandaan komt. Je moet weten dat God het heeft gebracht.
0: Aha.
1: Bij broeders en zusters.
0: Thomas Edison.
1: Thomas Edison. De man die dit licht heeft veroorzaakt. Deze man heeft geprobeerd.
0: 1999.
1: Ik heb hem van ik heb hem van tevoren gezegd. Hey. Geen getallen.
0: Oké. Okay. Okay. 1999.
1: Ja, zeg het
0: oké. Okay. Via e la purba romana.
1: Zoveel keren heeft hij het geprobeerd.
0: Na die 2000 via, 2000.
1: Zoveelste keer.
0: Roma, e ora e ela logra pone e bombio sende corra.
1: En toen heeft hij, is het hem gelukt dat het, hoe zeg je, de gloeilamp ging branden.
0: Aha. Su ayudante,
1: zijn assistent.
0: Ora que está tem 500 biata bike urbando.
1: Toen hij 500 keer ging.
0: Ele disse, brother, qual que ainda vai fugir?
1: Hij zegt, dit gaat niet werken. Ik ga je achterlaten.
0: Pero, insistir, man.
1: Maar hij ging door.
0: Finalmente la logré.
1: Uiteindelijk behaalde hij
0: perseverancia.
1: Volhouden.
0: Determinación.
1: Vastbeslotenheid.
0: Insistir.
1: Blijven vasthouden.
0: Maar ik weet Dios que va a comprender,
1: dat is wat God wil dat je begrijpt.
0: Plan
1: misschien ben je niet van plan om morgen
0: pero
1: te
0: si
1: komen. Maar als je God wil begrijpen.
0: Y si
1: en als je redding wil behalen. Wees vastbesloten om morgen hier te zijn.
0: Dios
1: want God heeft iets op jou te vertellen. Uiteindelijk wanneer de reporters komen. De televisie kwam er. Ze vroegen hem.
0: Pero va a fallar 1999.
1: Maar je hebt zoveel keren gefaald.
0: Ik zeg no.
1: Hij zei nee.
0: Absoluut no.
1: Echt niet.
0: Dan is hij.
1: Ze zeiden ja.
0: Ik zeg no.
1: Hij zei nee.
0: Misa 1999 manier que no está haciendo.
1: Ik weet zoveel keren hoe ik het niet moest doen.
0: Dus
1: wanneer je 2-3 keren met God hebt geprobeerd,
0: moet je zeggen,
1: nee, wacht even.
0: Nu weet ik de hoeveelheid dat niet
1: functioneert.
0: Totalmente diferente.
1: En nu weet ik het verschil.
0: Y no sigo llegando,
1: en daar moeten we komen.
0: Dios avisa, sea luz.
1: God heeft gezegd, er zijn
0: licht. Hermano, poder su palabra, luz,
1: door de kracht van zijn woord moest het licht komen.
0: Hermano, mi hora llega.
1: Mijn tijd om te eindigen is aangebroken. En nu zijn we net opgewarmd. Kunt u me nog 10 minuten geven?
0: Nee, meneer, maar niet. Toen is dat goed, zijn 10 minuten was.
1: Gaan het zien van de mensen die 10 minuten geven.
0: Dios bendice na, broer.
1: God zegen u.
0: Que me han dicho, mano.
1: Dus, met andere woorden.
0: Escuridad.
1: Duisternis.
0: Dat representeert.
1: Representeert.
0: Of die relatie.
1: Of is staat in relatie.
0: Maldad y morto.
1: Het kwaad en de dood.
0: Broer, want Dios dat in kubis. Sea luz.
1: God moet zeggen, er zijn licht.
0: Want Dios un Dios de luz, amen.
1: God is een God van licht, amen.
0: Wanneer
1: God dichterbij komt, wanneer duisternis is, wordt het licht.
0: En God zegt, het was de eerste dag, avond
1: geweest, morgen geweest, de eerste dag.
0: Dus
1: wat God geplaatst
0: heeft, één dag, un día,
1: een dag,
0: ta cambia,
1: verandert,
0: di a tardi,
1: van middag,
0: pa mainta,
1: naar de ochtend.
0: Die kom.
1: Waarom?
0: Was een dag die 2 uur kur.
1: Een dag heeft 12 uur duisternis.
0: Die 2 uur klaar.
1: En 12 uur.
0: Was een orde Dios llega, dat was kur.
1: Toen God kwam was het duister.
0: Y Dios crea luz.
1: God creëerde het licht.
0: Oscuridad siempre queda en el primer lugar.
1: Duisternis is op de eerste plaats.
0: Aquí,
1: dus nu.
0: Ya no se de primer en die ya luna.
1: Zijn we in de eerste uren van maandag.
0: Wat denk je?
1: Kunt u mij volgen?
0: Pero qué diablo di?
1: Maar wat zegt de duivel?
0: No. Se camino.
1: Nee, bij mij niet.
0: A mitad un día te cambia. Jesús sorge noche.
1: Ik zeg dat de dag 12 uur en daarna verandert.
0: Kiko te camino en usa.
1: Wat verandert weet niemand.
0: Dus het está oscuro, debe de más oscuro.
1: Het was donker en het is donker.
0: Pero nada onda cambia.
1: Maar niets verandert.
0: Según Dios loge bon saque la cambia tampoco.
1: Als je geen horloge hebt, weet je
0: niet
1: dat het
0: verandert. Roep, no, normal. Die te cambia normal.
1: De dag verandert niet één keer, maar verandert normaal.
0: Uno, dos, ya die cambio, hermano, no está sin nada, hermano.
1: Nee, zo werkt het niet.
0: Pero no se acepta y no se quiere hoy.
1: Maar we accepteren het en geloven
0: pero
1: het.
0: Pero original.
1: Maar het origineel.
0: Dios y ahora solo baja.
1: God zegt wanneer de zon ondergaat.
0: El bestia en el mes de una voz señalante bij kaas.
1: Geven de dieren het signaal, ze gaan naar huis.
0: Día acaba.
1: De dag is voorbij.
0: Nanta sosega.
1: Ze gaan uitrusten.
0: Gara energía.
1: Energie.
0: Fortaleza.
1: Kracht,
0: para usa, parte de día,
1: om de volgende deel van de dag
0: te gebruiken. Mañana,
1: maar wanneer de zon morgen opkomt,
0: dan
1: is de volgende deel van de dag begonnen. Mensen hebben het veranderd. Mensen willen nog boos worden op je ook. Want ze zeggen je,
0: 12
1: uur in de nacht word ik jarig.
0: Ook al zijn 6
1: uur geleden al geboren.
0: En
1: de zon is ondergaan, zeggen ze, zing niet voor mij. En omhelst me ook niet. Want ik ben nog niet jarig. Het is nog geen 12 uur. Wanneer het 12 uur is, mag je me omhelzen.
0: Je bent 6 uur.
1: Je bent 6 uren later van je verjaardag. Het is zo diep
0: geanderd
1: dat zelfs bij de geboorte het een probleem is. Weet je hoe de wereld geworden is? Dit is het originele wat je presenteert. Het is makkelijk te accepteren. Het is niet makkelijk te accepteren. Het is niet makkelijk te accepteren, maar het is de werkelijkheid. Want wanneer God geschapen heeft, waren er geen mensen. God heeft de mens als laatst gemaakt. Maar het patroon
0: van
1: duister naar nacht en van dag naar nacht gebeurde over al deze dagen.
0: Un detalle que Dios queda repetí.
1: En een detail die dat God steeds blijft herhalen.
0: Dat is Dios mira cosa que estaba bon.
1: En God zag dat dit goed was.
0: Siete via Dios usa se idea promesa
1: de Magro. Zeven keer heeft God dit gebruikt.
0: Él avisa y esa que estaba bon.
1: Hij zegt en dit was goed.
0: Que me ponos comprender hermano, que Dios avisa su claridad también primero que la crea solo.
1: Om te begrijpen, voordat God de zon maakte.
0: Pas de claridad estaba parte de la presencia de Dios.
1: Het licht was een deel van God.
0: Dios creó solo de 4 días.
1: God heeft de zon geschapen op de
0: 4e dag. Dus
1: zijn lichtstraal was aanwezig.
0: Dios luz, Romanan,
1: doordat God licht is.
0: Oriega, oscuridad,
1: wanneer hij komt moet duisternis weggaan.
0: Es más,
1: nog een keer.
0: oscuridad romana,
1: met duisternis
0: kan, luz op aquí.
1: Kan alleen maar licht verdrijven.
0: Mi pague luz a
1: als ik het licht uitdoe, komt de duisternis.
0: Pero mi pague luz a
1: wanneer ik het licht aandoet, moet duisternis weg.
0: Bom, pues, pague luz do puro, mas puxa a escuridão.
1: Je kan het licht niet uitdoen trabalho. En probeer om de duisternis uit te duwen.
0: Para você que, eu tenho que acender luz.
1: Om de duisternis weg te duwen, moet je het licht aandoen.
0: Que meu irmão, ora Deus a chega, ela cria espaço para começar a trabalhar.
1: Toen God kwam, creëerde hij de ruimte om te
0: beginnen met zijn werk.
1: Luz. Het eerste wat hij schiep was licht.
0: Deus segue uma trajetória. De quatro dias, Deus diz, ele te põe solo.
1: God gaat door met zijn traject. En de vierde dag
0: luna.
1: Ik zet een zon en een maan.
0: Iemand kan doen dat in een propósito.
1: Elk een had zijn doel.
0: Solo dat brie den dia romana.
1: De zon straalt op over de dag.
0: Antos luna dat brie a noche.
1: En de maan in de nacht.
0: Luna romana no brie ku solo a competir solo den dia.
1: De maan kan niet strijden tegen de zon in de overdag.
0: Bobo mire.
1: Je kan het zien.
0: Pero tengo que recordar que su claridad también di solo.
1: Maar hij moet blijven herinneren zijn licht komt van de zon.
0: Botegumi?
1: Kunt u mij volgen?
0: Oor man, nou wat crea,
1: ze zijn geschapen
0: para
1: om te heersen.
0: E dia,
1: de dag
0: y a noche.
1: En de nacht.
0: Que diabo di?
1: Wat zegt de duivel?
0: Sinang, producto de adoration.
1: Ik maak ze een product van aanbidding.
0: De
1: duivel heeft gemaakt dat mensen
0: nandadora de zon aanbidden. Di solo,
1: ze aanbidden niet de schepper van
0: si
1: de zon,
0: e solo mes.
1: Maar ze aanbidden de zon zelf. Zie hoe ver mensen zijn gegaan. Om te kunnen begrijpen dat God het uiterste doet om ons te helpen begrijpen dat Hij de enige God is van alle tijden. Weet je wat God
0: pijn zal doen?
1: Wanneer Hij ziet dat mensen neerknielen en eer geven,
0: veneration, homenage, zie.
1: Eer geven
0: na algo que la crea.
1: Aan iets dat hij geschapen heeft.
0: Y no na e.
1: En niet aan hem.
0: Imagina que Dios se siente, irmão.
1: Kan je voorstellen hoe God zich voelt?
0: Pero Dios no espacio, pues, ainda puede quizás de ignorancia.
1: Maar God geeft je de ruimte, want misschien is het onverschilligheid.
0: Pero ahora vos está diferente, irmão.
1: Maar wanneer je het weet, is het anders.
0: De Bijbel zegt, mijn tijd gaat
1: op.
0: Dios ordena.
1: God heeft opdracht gegeven.
0: Turcos con nos tengo está tengo sa.
1: Alles wat wij moesten weten.
0: Y Dios me dice, la creé espacio para mí.
1: God heeft eerst de ruimte gecreëerd.
0: Después Dios ahí en eco para nan.
1: En dan heeft hij het gevuld met Dios, vogels.
0: Dios creé la man para mí.
1: God heeft de zee geschapen.
0: Después él en eco piscana.
1: En dan gevuld met vissen.
0: Después Dios creé mundo.
1: God heeft de wereld geschapen.
0: Adelé en eco vegetación
1: romana. En heeft het met vegetatie gevuld.
0: Dios creé Adam con Eva.
1: God heeft Adam en Eva gemaakt.
0: Adelé con Adam con Eva.
1: En hij zei tegen Adam en Eva.
0: Vaya ori multiplica.
1: Ga en vermenigvuldig je.
0: Y llena el mundo.
1: En vul de aarde.
0: Iemand die habla volte coi.
1: De duivel kon dit niet.
0: Dios dice, va y multiplica.
1: God zegt, ga en vermenigvuldig. Vul de aarde.
0: Cada you,
1: elk kind
0: su mayor rang.
1: Heeft zijn ouders.
0: Cada hombre lo tiene su casa.
1: Elke man heeft zijn vrouw.
0: De única manera de multiplicar. Cada hombre lo tiene su casa.
1: Elke man heeft zijn vrouw.
0: Diablo dice, va y multiplica.
1: De duivel zegt, ga dit omkeren.
0: Diablo dice, vos anda
1: bij. De duivel zegt, jullie gaan.
0: Vos anda multiplica.
1: Jullie vermenigvuldigen je. En dan ga je weg.
0: Ese es el problema que nos tiene ahora.
1: Dat is het probleem dat we nu hebben.
0: Om te
1: begrijpen waarom er zoveel problemen in de wereld zijn. Want niets wat God aan het begin gezegd heeft. De duivel heeft het niet bij rust gelaten. Als je niet
0: kijkt
1: als je niet kijkt tot de Bijbel. Dat gezien wordt als het licht van God. Dan sterf je in je onwetendheid. Wanneer er staat dat God de mens op de vrijdag geschapen heeft. Hij zegt, laten we de mensen schapen naar onze beeld en gelijkenis. God heeft ons geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. We hebben vele dingen zoals God. We zijn geen God. We hebben neus, oor en ogen net als God. We kunnen nadenken. We kunnen herinneren. We kunnen ons verbeelden.
0: Want solamente Dios puede ser, amen.
1: Het enige God alleen kan dat
0: creëren. Un ende,
1: iemand scheppen.
0: Popchir humano, tierra, de lodo.
1: Van klei.
0: Lo que no está arriba, Dios a forme,
1: hetgeen waarop we lopen, God
0: Dios
1: heeft het gebruik om te vormen.
0: DJ, en God, den, popchir, so
1: God heeft zijn levensadem geblazen in deze pop.
0: Miron,
1: in de
0: popchir, miron, ser
1: en het werd een levende wezen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Pero no ende más un por hacer.
1: Niemand kan dat doen.
0: Ni un doctor.
1: Geen enkele
0: dokter. Ni un specialista.
1: Geen enkele specialist.
0: Ni un profesor.
1: Geen enkele profesor.
0: Solamente Dios por hacer.
1: Alleen God kon dat doen.
0: Un día él hacer, hermano.
1: Eén keer heeft hij het gedaan.
0: Voor die ehende Adam.
1: Van deze mens Adam.
0: Nostur.
1: Heeft hij ons allemaal eruit gekregen.
0: Wij nostur que tenemos sangre de corriente, ¿verdad?
1: Wij allemaal hebben rood bloed, toch?
0: Tiene que tengo otro color de sangre.
1: Heeft er iemand hier een andere kleur bloed?
0: Que mi hermano nostur tapete en ese mes un Dios, amen.
1: Wij horen allemaal tot één dezelfde God. Kunt u mij volgen? We zijn verdeeld over de wereld vanwege de
0: natiën.
1: Er is niemand op deze wereld zonder een hart.
0: 12
1: longen.
0: 8
1: voeten, dat gaat niet. We
0: moeten
1: het zien als iets dat niet goed is. Iets dat heel verkeerd is. Het feit dat we geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis moet ons doen realiseren.
0: Het valor dat God doet aan
1: ons. De waarde die God ons heeft gegeven.
0: Amen.
1: Amen.
0: Iemand bent een kind, kota.
1: Je bent niet gewoon zomaar iemand.
0: Bent een kota.
1: Je bent niet iets.
0: Bent een ser, een creatura.
1: Je bent een wezen, een schepsel.
0: Kota carga e imagen y semejanza.
1: Die het beeld en gelijkenis
0: die
1: van God
0: draagt. Dios todopoderoso.
1: Van de almachtige God.
0: Quizás vos te consideras vos mismo una persona con demasiado valor.
1: Misschien zie je jezelf als iemand met minder waarde.
0: Pero para que tú sepas que Dios te mostraba cuánto valor vos tienes.
1: Maar sta even stil en God gaat je deze week laten zien hoeveel waarde je hebt.
0: Para que tú.
1: Sta even stil.
0: Nandi no sabe ni macaco.
1: Ze zeggen we stammen af van de aap.
0: Nee, mira, man, je persoon ook zeker, zeker te parren. Ik weet niet, pastoor, amicia, ben niet makkelijk.
1: Laat me een hand zien van iemand die zegt, dominee, zeker, zeker weten kom ik van de aap.
0: Dan
1: kan ik met je bidden, we gaan naar achter bidden.
0: Dank je, Señor.
1: Dank u wel, Heer.
0: Halleluja, niemand die denkt dat ik
1: weet. Niemand hier gelooft.
0: Roman, elke koer is solamente een en een incredulo dat ik weet.
1: Alleen de ongelovigen geloven dit.
0: Maar bij dieren tuin die dat die makkelijk?
1: De dier, hè?
0: Maar bij dierentuin?
1: Ik ben naar de dierentuin geweest.
0: Op Curaçao,
1: die hebben ze niet
0: meer. Met chimpansee, met chimpansee.
1: De chimpansee bezit, die kijkt heel serieus.
0: En ik
1: kwam daar en ik zeg, hoe gaat
0: het? Hij gaf geen
1: antwoord, hij bleef kijken.
0: Ik zeg, ik
1: wil je wat vragen.
0: Hij zegt,
1: wat?
0: Broeder.
1: Ik zei, broeder.
0: Om
1: mezelf ervan te overtuigen.
0: Op wie
1: lijkt op elkaar? Lijkt ik op jou of lijkt jij op
0: mij?
1: Hij kon me geen antwoord geven.
0: Hij
1: bleef me serieus aankijken.
0: Daarna
1: stond
0: hij op en ging daar.
1: Ik zeg, je moet weggaan, want je kan niet winnen. Om te accepteren dat je afstamt van een aap is een grote belediging. En begin God nu al vergiffenis te vragen. Dit is een grote belediging aan God. We komen van de hand van de almachtige God.
0: Amen.
1: Amen. Hoeveel van ons geloven dat we uit Gods hand zijn
0: gekomen?
1: Laten we opstaan om te bidden.
0: Dank je per minuut, dan kunnen we zijn extra.
1: Laten we bidden.
0: Eterno Señor.
1: Eeuwige Heer.
0: Dank je per momento nangaki.
1: Bedankt voor dit moment.
0: Dank je per papi con noi, Señor.
1: Bedankt dat u tot ons hebt gesproken.
0: Dank je pas nos comprende.
1: Bedankt dat u ons hebt doen begrijpen. Als we vandaag levend zijn. Ons hart klopt.
0: Nos pulmonen te functioneren.
1: Onze longen functioneren.
0: Dan
1: is het dankzij u.
0: Abo ta siele possibile.
1: U maakt het mogelijk.
0: Señor, dank je.
1: Heere, dank u wel.
0: Dat
1: u tot ons wil spreken vanavond.
0: We
1: gaan weg van deze
0: plaats.
1: Overtuigd. Dat wij een schepper hebben.
0: Poderoso.
1: Een machtige.
0: Saturkos,
1: die alles weet. En die alles kan. In
0: de
1: naam van Jezus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Eterno Señor, dank u voor otro día.
1: Eeuwige Vader, dank u wel voor een nieuwe
0: dank
1: dag.
0: Patres, nos bon.
1: Bedankt dat u ons veilig
0: hield.
1: Wij gaan zitten aan uw voeten, Heer.
0: Papi con nos, Señor.
1: Spreek tot ons, Heer.
0: Un tata de papi con su yuna.
1: Zoals een vader spreekt tot zijn kind.
0: Instruinos.
1: Instrueer ons.
0: Y sáquenos por del lugar aquí.
1: En breng ons weg uit deze plaats.
0: Que convicción.
1: Met de overtuiging dat wij uw stem hebben gehoord. Wij vragen dit in Jezus' naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Esperanza para Jesús.
1: Onze hoop is Christus Jezus.
0: No tiene otro camino.
1: Er is geen andere weg.
0: Misasi ba nota, familia? Misasi ba nota?
1: Ik weet niet als het u is opgevallen.
0: Pero no se trata de canto, un canto.
1: Maar wij proberen een lied te zingen.
0: Canto tema.
1: Een themalied.
0: Para tu nuevo esperanza.
1: Om u hoop te geven.
0: No sabe que de mundo ya no tiene hope esperanza.
1: We weten in deze wereld is er geen hoop.
0: Constante revoltando.
1: De dingen worden erger.
0: Pero por lo menos nos cubi aquí nan.
1: Maar op zijn minst wij die hier zijn.
0: Nos tabisa.
1: Wij zeggen.
0: Que den Jesús de esperanza.
1: Dat er in Jezus
0: Amen.
1: Hoop is. Amen.
0: Dice pues en el bando papá mi den Cristo de esperanza.
1: Zeg degene naast jou in Christus is er hoop.
0: Un smile op elkaar, cara, un smile
1: en cara. Zet een glimlach op je gezicht.
0: Enige esperanza, dat is mij.
1: Iemand met hoop lacht.
0: Así está, en Cristo de esperanza.
1: Zo is het, in Christus is er hoop.
0: Escuta, un buen día, buenas noches.
1: Ik wil u welkom heten vanavond. En wij willen ook onze bezoekers via onze social media welkom heten.
0: Y me digo, sabe, que Dios, que os...
1: En ik moet u zeggen, God heeft mooie dingen voor u voorbereid. Maar aangezien je al hier bent, wil ik je ook uitnodigen voor morgen. Dat je al het mogelijke doet om er te zijn. Waarom? Want morgen is het onderwerp heel belangrijk. Ik heb je al gezegd, de thema's volgen elkaar op. Morgenavond is het onderwerp.
0: No tiene otro camino para salvación.
1: Er is geen andere weg voor redding.
0: Kemendi?
1: Met andere woorden.
0: Si plan de vivir malo,
1: als je van plan bent ziek te worden. Bestraf je ziekte.
0: Si puti plan de muri,
1: en als je van plan bent te sterven.
0: Morto,
1: stel je dood uit.
0: Te después de cruzada aquí.
1: Tot na deze seminar.
0: Entonces, si te meste, po meste muri,
1: en als je echt moet sterven.
0: Muri después.
1: Sterf daarna.
0: Pero die nacht, Dios cinco, de vida de
1: maar deze dagen heeft God leven om jou te vertellen.
0: Está, sabe seguro,
1: en het is, weet zeker.
0: En el lugar correcto,
1: dat je op de juiste plaats
0: en el
1: bent.
0: Correcto.
1: Op het juiste
0: Amen.
1: Moment. Amen.
0: Ayer noche nos trató un tema sumamente importante.
1: Gisteren hadden we een heel belangrijk onderwerp.
0: Bijbel mostra nos,
1: de Bijbel laat ons zien.
0: Que un Dios tiene.
1: Dat er één God is.
0: Verdad o verdad.
1: Waar of
0: waar.
1: Hoeveelen geloven dat er één
0: God is. Gloria a Dios. Un Dios tiene.
1: Er is één God.
0: Tiene otro.
1: Er is geen andere.
0: Por tanto, tiene otro Dios en cabeza tiene, de mente tiene.
1: Misschien zijn er andere goden in, in de menselijke gedachten.
0: Pero de realidad es un Dios tiene.
1: Maar in werkelijkheid is er één God.
0: Y este Dios crea turcos.
1: En het is de schepper van alles.
0: Este Dios.
1: Hij is de God.
0: Kutahasi.
1: Die doet.
0: Con mi corazón y mi corazón tabati.
1: Die veroorzaakt dat mijn hart klopt.
0: Con nos pulmones te funciona.
1: Dat onze longen functioneren.
0: Y me tengo que saber.
1: En ik moet u vertellen.
0: Oké, we zijn het in Biakona geïnvesteerd naar Roman. De batterijen worden opgeladen. De batterijen
1: worden
0: opgeladen.
2: Pas in ons woord presenteer palabra.
1: Zodat wij het woord kunnen presenteren.
0: Un Dios.
1: Eén God.
0: Uno tiene dos, Roman.
1: Er is geen twee. Deze God heeft gisteravond gezegd in zijn woord dat hij geen andere God is tegengekomen. Mijn vraag is nu: heb je deze God ontmoet? Vanaf Sabbat zoekt hij jou. Zo is het gisteravond. Heeft de Bijbel laten zien dat God geïnteresseerd is in
0: ons.
1: God heeft ons geschapen.
0: Nos tome decisión
1: dat wij op zijn minst het besluit kunnen nemen om de eeuwigheid met hem door te brengen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Plan?
1: Ik ben nieuwsgierig, hoeveel van ons hebben het plan om voor altijd te leven met God?
0: Amen.
1: Laat me uw hand zien.
0: Amen.
1: Amen.
0: Quem não tem plan ainda? Dan is estranho. Quem não tem plan?
1: Wie heeft dat plan niet? Er is
0: dan is het estranho.
1: Als je het plan nog niet hebt, we bidden met je, we praten met je.
0: Pas het op alle pena.
1: Want het is het waard.
0: En
1: we hebben gisteravond ook gezien dat God niet verantwoordelijk is. Niet voor de pijn. Niet voor het lijden. Niet voor de armen. Mensen met een miserabel leven. God is daar niet verantwoordelijk voor. En veel minder voor zonde en dood. God is een God van leven. Amen. Hij is een God die zorgt dat mensen constant leven. En dat mensen kunnen genieten van het leven. Maar jammer genoeg. Zijn er mensen die hun wegen kiezen. Dat wat ze zaaien. Dat ze het ook moeten oogsten. Maar dat valt niet onder God. Waarom? Want God is er. Om ons te informeren. Om ons te leren. Gisteravond hebben wij dat gezien. Weet je wie achter dit alles zit?
0: Dolo,
1: van pijn,
0: van
1: lijden,
0: pica,
1: van zonde,
0: morto,
1: van dood.
0: Bijbel
1: de Bijbel heeft ons gisteren
0: gezegd. Diabel, Romano.
1: Het is de duivel.
0: Diabel te sungo que mira nos miserabel.
1: De duivel wil ons ellendig zien.
0: Diabel te rabi riba nos.
1: De duivel is boos op ons.
0: En no que mira nos.
1: Hij wil ons niet zien.
0: O bosadi con?
1: En weet je waarom?
0: Pastor, nos tiene imagen y semejanza de nos tata de
1: shit. Want wij hebben de beeld en gelijkenis van onze hemelse vader.
0: Awo door que empodal Dios.
1: Doordat hij God niet kan slaan.
0: Eta bati ami cubo.
1: Dan slaat hij jou en mij.
0: Pero ahora Dios está cubo, Roman.
1: Maar wanneer God met jou is.
0: Diabel te go para mira.
1: Dan
0: amen.
1: Dan moet hij staan en kijken. Amen. Want hij kan je niet aanraken.
0: Lamentablemente.
1: Jammer genoeg.
0: Die opiende,
1: zijn er velen.
0: No de Dios.
1: Die niet met God. Niet met God te maken willen hebben. En zij worden zijn speelgoed. Hij maakt het leven van hun en hun familie ellendig. En daar gaan we het vanavond over hebben. Wij zien dat God niet verantwoordelijk is. We hebben gezien hoe God alles geschapen heeft dat goed is. De eerste week heeft God alles geschapen
0: dat goed
1: is. Er is niemand die mij kan zeggen dat God iets slechts gemaakt heeft.
0: Dat is de manier speciaal.
1: Alles wat God gemaakt had was goed en heel speciaal.
0: Sabira, de Bijbel moest er nog.
1: We hebben het gezien, de Bijbel heeft dat laten zien.
0: Y diablo te son te cambian de costan, Romanos.
1: De duivel is degene die de dingen verandert.
0: Y ahora cambia costan.
1: En wanneer hij de dingen niet verandert. Dan geloven mensen dat veel eerder dan wat God gezegd heeft.
0: Example.
1: Bijvoorbeeld. We hebben gehad over dat hij de dag veranderd heeft van middag naar avond. De duivel heeft de mensen in de wereld ervan overtuigd. Dat een dag verandert midden in de nacht.
0: Christo.
1: Heel zielig. Niets verandert. In de gedachten van mensen geloven. Heeft hij hun dat doen geloven?
0: Ja, en als hij dan keren zei.
1: Hij heeft hun dat doen geloven.
0: Oh, maar met die
1: en ik moet u weer vertellen.
0: Si bota keren zei, noche,
1: als je dit vanavond gelooft. Hef je handen niet op om niet, geen schaamte te krijgen. Maar ik zeg het je met liefde.
0: Dios.
1: Dat je God begrijpt.
0: Si bota keren.
1: Als je gelooft.
0: Un día te cambia.
1: Dat een dag verandert.
0: Jesus ora noche.
1: Om 12 uur in
0: si
1: de nacht.
0: Bolos.
1: Volgens je horloge.
0: Momente,
1: je brein
0: dat de condition,
1: is dan in een conditie om alle leugen te accepteren. Je gelooft alle andere leugens. Met andere woorden. Als je gelooft dat de dag eindigt, verandert bij 12 uur in de nacht. Ik geef je een horloge alleen om te kijken of het
0: verandert.
1: Jouw brein, mijn geliefde broeders en zusters,
0: dat de een condition,
1: is in een conditie om alle andere leugens te accepteren. Als ik je zeg dat de wereld plat is, dan geloof je mij.
0: Mira?
1: Zie je het wel? Stel je voor een platte wereld tussen de ronde zon en de ronde maan. En mensen gaan de discussie met je aan. Dat de wereld plat is. Maar als je bij de rand gaat, pas op dat je niet valt. Als de wereld plat is. Hoe kan je een dag tellen?
0: Pues op mundo, draai rondo su as, en está rondo.
1: Want dat de wereld moet draaien om zijn as moet die rond zijn.
0: Pues que está plata, draai.
1: Als het plat is kan het niet draaien.
0: Lo que está bota, bota, bota,
1: okay.
0: Ore, draai boca,
1: wanneer hij omdraait.
0: Turcos, que está bota, cae.
1: Alles wat erop is valt om.
0: Pero que mundo está rondo,
1: maar door de wereld rond is.
0: Heeft un antikracht,
1: het heeft een zwaartekracht.
0: Es este poner banco, si no se cabe, boca, no su-
1: en dan ook als zij ondersteboven, we weten het niet.
0: Pues, die kon, pues, turcoso, rondo, die
1: waarom? Want alles om ons heen is hetzelfde.
0: Pero si mi cabeza, como mundo está plat,
1: maar als ik het in mijn brein registreer
0: dat, rondo,
1: is, dat de zon rond is,
0: luna está rondo,
1: de maan is rond,
0: sabe, luna está rondo de mundo y 30 días.
1: Zeg me, hoe kan de maan dag in dag uit draaien om de aarde?
0: Con mundo está rondo de solo,
1: de hoe tre- kan de wereld draaien om de zon?
0: De tre- in
1: 360 dagen.
0: Que me romano, me romano, me romano,
1: om je te laten zien hoe ver de vijand is
0: gegaan,
1: dat hij mensen kan overtuigen dat de wereld plat is. Er zijn helaas discussies. Want ik zeg je dat ze zeggen je dat de wereld plat is. Het is niets vreemds als mensen je zeggen dat je van een aap afstamt. Mensen zijn geëvolueerd vanuit apen. We hebben nog steeds geen aap zien evolueren. Ik heb
0: 60
1: zoveel jaar
0: leven.
1: Ik heb geen aap gezien die een mens is geworden. Mijn oma en mijn moeder die hebben het ook niet gezien.
0: Ik heb het de futuro ainda.
1: Het moet in de toekomst nog gaan gebeuren.
0: Imaginabo, hein?
1: Stel je voor.
0: Quem não tem nenhum que vira macaco, irmão? Quem tem macaco que vira ainda, irmão?
1: Welke aap zal hem
0: zijn? Quem é macaco?
1: Hoe heet die aap?
0: Família, quem é tá?
1: Van wie is die familie?
0: Romana, laten we serieus
1: zijn. Laten we serieus zijn.
0: En comprende.
1: En begrijpen.
0: Que o diabo está manipulando com informação,
1: Romana. Dat de duivel de informatie manipuleert.
0: Banco de Bijbel.
1: Laten wij naar de Bijbel gaan.
0: Revelación capítulo 2.
1: Openbaring hoofdstuk 12. We gaan een platform neerzetten. Dat je God vanavond kan begrijpen.
0: Revelación capítulo 2, versículo 7, me talesa.
1: Openbaring 12, ik lees vanaf vers 7.
0: E tava dat in guerra de cielo, Miguel e su angelan tava dat as guerra contra el dragón. Y el dragón y su angelan tava dat as guerra.
1: En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.
0: Inang, versículo 8, inang, no prevalece, está el dragón y su angelan, y no estaba en el lugar más panang del cielo.
1: Vers 8, maar hij kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.
0: Y el dragón aguardo tirar a bow, y colebra de antigüedad, quien de aguardo llama diablo y satanás, quien de gaña. Reinter mundo y el aguardo tirar a bow y batera y su ángel aguardo tirar a otro con el bow.
1: En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang die genaamd wordt duivel en de Satan die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Dus de Bijbel zegt ons hoe alles is begonnen. Wij waren er niet. Wat wij doen is geloven wat God gezegd heeft.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Wij moeten het alleen geloven. Want wij waren er niet.
0: Pero no sabe Dios está para ver verdad.
1: Maar we weten dat God waarheid spreekt.
0: Y palabra de Dios, hermano, está presenta verdad.
1: En het woord van God presenteert de waarheid.
0: Está quedando a nosso ver si nos está quiere, sí, of no.
1: Het is aan ons of wij het geloven of niet.
0: Pero un guerra comienza en cielo.
1: Maar de oorlog begon in de hemel.
0: De casa de Dios.
1: In het huis van
0: ahí
1: God.
0: Arriba, nada,
1: daarboven.
0: Un ángel.
1: Een engel die niet tevreden was.
0: Llama Lucifer.
1: Hij heet Lucifer. Een speciale engel. Hij zong voor God. In de ochtend, in de middag.
0: Dios creía ángel aquí con música de enje.
1: God schiep deze engel met muziek in zich.
0: Daba te canta alto, tenor, basso, soprano, tu junto.
1: Hij zong alle tonen samen.
0: Tremendo ángel.
1: Geweldig.
0: El meeste pire cantante.
1: Hij was de zanger.
0: El meeste presenteerde melodía.
1: En hij presenteerde melodie.
0: Speciaal, hermano. Dios creía así de.
1: Heel speciaal. God heeft hem zo geschapen.
0: Pero dado momento.
1: Maar op een gegeven moment.
0: Ángel que sentí.
1: Voelde deze engel.
0: Que Dios estaba dando no suficiente atención.
1: Dat God hem niet voldoende aandacht gaf.
0: Entonces su envidia.
1: En zijn nijd,
0: su jalousie,
1: zijn jaloezie,
0: acumita,
1: die begon
0: fez su mestre,
1: vanuit zichzelf.
0: E con la que sale.
1: kwam dit naar voren.
0: Otro ser de cielo per mira ribaje.
1: Er was geen enkel ander wezen in de hemel om, op te, om het voorbeeld over te nemen.
0: Miguel.
1: Maar hij begon jaloers te worden op Michael.
0: Miguel Jesús.
1: We weten Michael is
0: que
1: Jezus.
0: Jesús, ahora que tiene imagen humano.
1: Jezus heeft het, de gedaante van een mens. Toen hij in de hemel was, had hij de gedaante van een engel.
0: Lucifer, mirando que Dios estaba tuvo contacto
1: Lucifer die zag dat God contact had met deze engel. Die begon met zijn
0: jaloezie.
1: En dit begon zich langzaam aan te ontwikkelen. En op
0: een gegeven
1: moment begon hij met een klikje in de hemel.
0: Groepito, groepito, groepito, groepito.
1: Groepje, groepje, groepje. Wanneer mensen dit doen, is het de imitatie van de duivel. Want de duivel is begonnen in,
0: een
1: hemel, in het huis van God. En hij dacht, God weet het niet. Dat God het niet begrijpt. Maar hij is vergeten dat God hem heeft geschapen. God gaf hem de ruimte om het kwaad in hem te laten ontwikkelen. Op
0: een
1: gegeven moment begon hij met het plannen van een verkeerd concept. Hij begon met leugen.
0: Creando duda.
1: Twijfel brengen. Wanneer we horen dat er oorlog was in de hemel. Is het niet dat als in het Midden-Oosten met bommen? Het oorlog in de hemel was een oorlog van verkeerde beeldstelling.
0: Informatie dudoso.
1: Twijfelachtige informatie. Toen Lucifer dit heeft uitgezaaid. Als God hem had vernietigd. Bleef het toch in de gedachten van de andere engelen. En God moet dan allemaal elimineren. Want God zijnde. Moest hij dit laten ontwikkelen. Deze verkeerde gedachtegang. Zodat elke engel zich kan realiseren. Wat Lucifer begonnen is. En dat is, het, is de oorlog.
0: Dat een guerra entre verdad con error.
1: Een oorlog tussen waarheid en leugen. Leugen is verspreid in de hemel.
0: O Dios, un Dios de verdad, Romana.
1: God is een God van waarheid.
0: Su naturaleza simplemente está amor.
1: Zijn natuur is, van, is gewoon de liefde.
0: Romana, camina bon amor, bon mister en verdad,
1: waar je liefde hebt, moet je waarheid vinden.
0: Camina bon verdad, bon mister en amor,
1: en waar je waarheid vindt, moet je liefde vinden.
0: Voor die otro.
1: Je kan ze niet scheiden van elkaar.
0: Pensé, Dios, mister,
1: daarom moet God dit zich laten ontwikkelen.
0: Finalmente,
1: zodat uiteindelijk...
0: Dios se llama reunión, Dios se llama reunión.
1: God heeft een vergadering bijeengeroepen. En heeft gezegd tegen de engelen die bij hem willen blijven. Een besluit moeten nemen. En degenen die bij Lucifer willen horen moeten een besluit nemen.
0: Amen.
1: Amen.
0: In
1: het leven moet er een punt komen dat je een besluit wil nemen waar je de eeuwigheid wil doorbrengen. Of je brengt het door met God. Of je brengt het door ver van God. God heeft de vergadering
0: ingeroepen.
1: Een derde deel heeft gekozen om met Lucifer te blijven. Want misschien heeft hij... Misschien is wat hij zegt correct.
0: Oké, Dios dice oké.
1: God zegt oké.
0: Maar
1: het andere deel heeft gekozen voor God. En om dan te begrijpen. De omstandigheden die in de hemel
0: waren.
1: Lucifer heeft verdeeldheid gebracht. Waar er altijd harmonie was.
0: Unidad.
1: Eenheid.
0: Amor,
1: liefde,
0: bendición,
1: zegen,
0: gozo,
1: vreugde,
0: Lucifer,
1: heeft Lucifer,
0: van het zijn egoïsme,
1: door zijn egoïsme,
0: su orgullo,
1: zijn hoogmoed,
0: atres,
1: heeft hij verdeeldheid gebracht.
0: Op jammer.
1: Heel jammer.
0: Dios la
1: maar God moest het zich laten ontwikkelen.
0: Ordicom.
1: Waarom?
0: Lucifer sentie.
1: Want Lucifer voelde.
0: Si Dios adoración,
1: dat als God aanbidding kon krijgen.
0: Dios atención,
1: dat als God de aandacht kon krijgen.
0: Mi,
1: ik het ook wil.
0: Mi tan beke.
1: ik wil het ook.
0: Oscar de León ha cantado un cantica. Oscar de León.
1: Oscar de León heeft een lied gezongen.
0: Quítate tú. Quítate tú. Quita abu para poner a mí.
1: Verwijder jezelf om mij te plaatsen. Het is niet goed omdat hij een engel was met voorrechten. De engel aan de rechterkant van God. Hij zong. Hij was een bedekkende
0: cherub.
1: Hij beschermde de wet van God. Dat was niet voldoende. Hij wilde God zijn plaats zelf hebben. En om God zijn plaats te hebben, moet je God daarvan
0: afstoten.
1: En hij is een oorlog begonnen in de hemel. En hij veroorzaakte.
0: Difamando.
1: En hij zij vormde.
0: Een nombre precioso de Dios.
1: Vormde de bijzondere naam van God.
0: Duda,
1: en hij bracht twijfel.
0: De parte die
1: in de gedachten van een derde deel van
0: de engelen.
1: De Bijbel zegt niet hoeveel een derde deel is.
0: Lo que no está, Romano, que está bastante engel.
1: Maar wat we weten, het waren heel veel engelen.
0: Dios se quedó con tercera parte.
1: God bleef met drie vierde deel.
0: Un tercera parte va atrás
1: en
0: de
1: een derde deel ging achter
0: Lucifer.
1: De Bijbel zegt ze werden uit de hemel geworpen. Ze werden op de aarde geworpen.
0: Okay. Pero aquí está el plan de Lucifer.
1: Maar wat was het plan van Lucifer?
0: El plan de Lucifer está Romana aquí.
1: Het plan van Lucifer was het volgende. Kijk wat hij zegt in zijn hart.
0: Lo vi subir.
1: Ik zal in de hemel opstijgen. Ik zal mijn troon hoger stellen. Dan de sterren des hemels. En ik zal op de heilige berg zitten. Het gedeelte heel ver in het noorden. Een engel die alles had. Een engel die privileges had die andere engelen niet hadden. Maar hij kon zijn egoïsme niet onder controle houden. Hij wilde God weghalen van zijn plek. God is de schepper.
0: Lucifer ta e criatura.
1: En Lucifer is het. Pero
0: jamás
1: is de schepper.
0: Nunca un criatura puede brincar contra su creador.
1: Nooit zal de schep en de schep het schepsel kunnen vechten tegen de schepper. Soms zie je het kind dat we vechten tegen de ouders. Die kan het in kracht winnen. Maar niet in kennis en ervaring. Zoals mijn oma zei. De zon die jij hebt gezien. De zon die zij heeft gezien. Ik heb geen enkele gezien. Degene van mij heeft ze alle gezien. Ze zegt. Wanneer ik dood ben, zie ik ze niet meer, maar ik heb degene gezien voor jou.
0: En
1: mijn moeder zei, mijn kind, je zal altijd mijn kind zijn. Nooit zal je stoppen mijn kind te zijn. En laat me je iets vertellen. Ook, je zal me nooit in leeftijd kunnen evenaren. Waarom? Ook al heb je twee keer, word je twee keer jarig, ik blijf vooruit lopen. Dat zei mijn moeder. Ook als sterf ik. Ik ben één jaar dood, je haalt me nooit in. Dus nooit zal je ouders
0: kunnen halen.
1: Altijd zal je het kind blijven. Je kan kinderen krijgen. Je kan kleinkinderen hebben. Maar nooit zal je gelijk zijn aan je ouders.
0: Amen.
1: Amen.
0: Lucifer
1: heeft de hemel vernietigd. En vandaag op deze wereld is hetzelfde. Mijn broers en zusters, de Bijbel wil ons doen begrijpen dat ons brein op een heel speciale manier functioneert. Informatie is leven. Ons brein werkt niet zonder informatie. Gebaseerd op informatie ben je hier vandaag. Op basis van informatie heb je de kleding aan die je nu aan hebt. Gebaseerd op informatie heb je je kapsel zoals je het nu hebt. Jouw kapsel zoals je
3: het
1: nu hebt. De combinatie wat je hebt.
3: Information, Roman.
1: Informatie. Het leven draait niet zonder informatie. Wij moeten dit begrijpen. Zowel God
3: como Lucifer,
1: als Lucifer gebruiken informatie. En hier moet je begrijpen. God gebruikt informatie.
3: Lucifer heeft informatie.
1: Satan gebruikt informatie. Want beiden weten hoe ons brein functioneert. Wat je moet onthouden is. Je hebt één verstand. Je hebt niet één verstand voor informatie van God. En eentje voor informatie van de duivel. Je hebt één verstand. Je kan het ook niet in tweeën splitsen. De helft voor God. En de helft voor de duivel. Dat gaat niet.
3: Of turpa Dios.
1: Of alles voor God.
3: Of turpa diabo.
1: Of alles voor de duivel.
3: Wat ik om je?
1: Kunt u mij volgen?
3: Dus
1: je kan jezelf niet delen. Je kan je brein niet delen. Nu. Informatie. Wordt geproduceerd.
3: Geproduceerd. Pensamento.
1: Gedachten.
3: Pensamento.
1: Het denken. Produceert.
3: Ideeën.
1: Gaat het goed?
3: Ideeën. Produceren. Habito.
1: Gewoontes.
3: Habito nang.
1: Gewoontes.
3: Produceren.
1: Costumer. Ja, het is hetzelfde, gewoontes.
3: Costumer nang.
1: Ja.
3: Costumer nang.
1: Gewoonten.
3: Produceren.
1: Karakter. Karakter.
3: Karakter.
1: Karakter.
3: Produceert. Destino.
1: Bestemming.
3: Daarbij troeven.
1: Nog een keer.
3: Informatie.
1: Produceert gedachten.
3: Pensamento.
1: Gedachten.
3: Produceren
1: ideeën.
3: Ideeën.
1: Produceren gewoonten. Gewoonten. Produceren ja, gewoonten. Handelingen, blijvende handelingen.
3: Costumerang.
1: En de gewoonte.
3: Produceren karakter.
1: Produceren het karakter. En het karakter.
3: Produceren
1: de bestemming.
3: Maar niet hoe sí.
1: Geef geen antwoord, denk erover na.
3: Maar Dios cambia por destino.
1: Dat God jouw bestemming verandert.
3: Dios tuvo cambia.
1: Wat moet God veranderen?
3: No. Information, Roma.
1: De informatie. Nada más. Niets anders.
3: Niet de karakter van God
1: verandert.
3: God heeft
1: informatie
3: veranderd.
1: Alles wat God in je leven is gebaseerd op informatie. Want je hebt je gevoelens. Je ogen. Je oren. Je
3: neus.
1: Je gevoel. Alles werkt op informatie.
3: Amen.
1: Amen. Ik zie dat niet iedereen
3: heeft
1: begrepen.
3: Oké. Informatie, Romana.
1: Informatie.
3: Diabel tem onde que controlar, dominar.
1: De duivel heeft deze wereld onder zijn controle.
3: Manipular.
1: Gemanipuleerd.
3: Door de informatie, Romana.
1: Door informatie.
3: Aor.
1: Nu.
3: Dios también te usa información.
1: God gebruikt ook informatie.
3: Pero Dios informatie en dat verdad, Romana.
1: Maar God zijn informatie is waarheid.
3: Amen.
1: Amen.
3: Diabels informatie is mentira, falsificación, manipulación.
1: De informatie van de duivel is leugen, falsificatie en manipulatie.
3: Is dit wat de diabel doet?
1: Dat is wat de duivel doet. En hij zorgt ervoor. Dat waar er één waarheid is,
3: is mentira.
1: Hij 10 leugens heeft.
3: Dios me dice 10 verdad, Romana.
1: God heeft geen 10 waarheden
3: nodig. Is suficiente.
1: Eén waarheid is voldoende.
3: Pero el diablo sí sabe.
1: Maar de duivel weet.
3: Si tiene 10 mentira,
1: dat als hij 10 leugens heeft. Dan ga je van de ene die heel
3: slecht is. Más o menos bon.
1: Naar diegene van ongeveer goed.
3: Kutamera malo.
1: En dat is ook slecht.
3: En
1: je gaat van die
3: más o menos bon,
1: ongeveer goed.
3: Bon.
1: En je gaat naar eentje naar bijna goed. En dat is ook slecht. En je leven eindigt.
3: Si nunca
1: en je hebt nooit de waarheid gevonden. Want je wilt beide hebben.
3: Porque un tiki verdad.
1: Je wil een beetje waarheid.
3: algo de mentira.
1: En een beetje van de leugen.
3: O porque hope verdad.
1: Of je wil heel veel waarheid.
3: Un mentira.
1: En één leugen.
3: Luan pone un batata poti.
1: Zet één bedorven aardappel.
3: Un saco de batata de 200 batata.
1: In een zak met 200 aardappelen.
3: Wakige batata poti das e 200 batata na.
1: Kijk wat die ene bedorven aardappel doet met die andere 200 aardappelen.
3: Eta poti tu 200.
1: Hij bederft alle 200.
3: Pregúntalo.
1: En nu is de vraag.
3: Die kon zijn batata dan een kota bom.
1: Waarom zullen die 200 aardappelen die goed zijn?
3: Die
1: slechte aardappel niet verbeteren.
3: Hef een hart dan.
1: Oh, hef een hart.
3: Dan je komt iemand die zegt, hachim, nos tu rakwa yawaro.
1: Er komt iemand en niet hachim en we zijn allemaal ziek.
3: Nos tu tas alubra, nos upo peke.
1: We zijn allemaal gezond, maar we kunnen diegene niet.
3: Papa, kom, broer, dat komt malu.

0: Sabe?
1: E kan je niet dwingen.
0: Me no por intimidabo.
1: E kan je niet intimideren.
0: Me no por obligabo.
1: E kan je niet verplichten.
0: Informatie moet ik gebruiken.
1: Informatie moet ik gebruiken.
0: E Deus tá me mandando.
1: En God.
0: Para 6000
1: anos. Voor 6000 jaar.
0: Informatie Deus tá usando, irmão.
1: Gebruik God alleen maar informatie.
0: So, amor não te obriga, irmão.
1: Want liefde dwingt niet.
0: E te corre risico.
1: Het loopt een risico.
0: Pero não te obriga.
1: Maar het verplicht niet.
0: Want Deus não abu vida.
1: God heeft uw leven
0: Deus
1: gegeven.
0: Vida.
1: God heeft mijn leven gegeven. Maar zie je wel dat hij ons niet dwingt om iets te doen? Hij probeert ons ervan te overtuigen. Gebaseerd op informatie. Maar je moet uiteindelijk weten dat er een...
0: Si.
1: Een bestemming is dat je moet bereiken.
0: Botin destino para alcançar,
1: irmão. Je hebt een bestemming dat je moet bereiken.
0: A única maneira para Deus cambiar destino, hein?
1: En het enige dat God jouw bestemming kan veranderen.
0: Para você alcançar o caminho de Deus que você chega.
1: Om te komen waar God wil dat je komt.
0: Tá com informação.
1: Is met informatie.
0: Se da duas semanas aqui.
1: Dus deze twee weken.
0: Deus, lo que Deus te usa de informação, irmão.
1: Wat God gaat gebruiken.
0: Nada outro.
1: Niets anders.
0: E no por.
1: Hij kan niet.
0: Es un Dios todopoderoso.
1: Hij is een almachtige God.
0: Él trajo mucho más grande lo que mi cubo por capta.
1: Hij heeft grotere dingen gemaakt dan wij ons kunnen indenken.
0: Pero pedir con mi cubo,
1: maar om met u en mij bezig te zijn, moet hij informatie gebruiken.
0: Amen.
1: Amen.
0: Het
1: is het waard dat u dit begrijpt.
0: Genesis.
1: Genesis.
0: Capítulo 2.
1: Hoofdstuk 2.
0: Genesis 2, capítulo 2, versículo 9, 16 y 17.
1: Genesis 2,
0: 9, 16 en... Genesis 2, nós vamos ler 3 versículos. Genesis 2, 16 e 17.
1: Genesis 2, 9, 16 en...
0: 17.
1: 17.
0: Ok? 9. E for de suela, Senhor Deus, assim, nasce turpalo, que tá agradável para vista e bom para comida. Também é palo de vida, meio off e é palo de conhecimento de bom e de mal.
1: Ook deed de Heere God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten, en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad. 16.
0: E Senhor Deus a ordena a homem pisando de turpalo de off e bom a comer livremente. 17. Pero de epalo de conhecimento de bom e malo, lobo não come. Para sombra, e dia que vou comer for de je, lobo muri seguro.
1: En de Heere God legde de mens het gebod op, van alle bomen in de hof moog gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Laten we beginnen bij het begin.
0: Dios no crea nada malo, amen.
1: God heeft niets
0: slecht
1: de boom
0: had genoemd.
1: Het had de naam.
0: De conocimiento.
1: Kennis.
0: De bom y malo.
1: Van goed en kwaad.
0: So Deus não crê nada mal.
1: Want God heeft niets slechts geschapen.
0: Pero Deus tem uma piacinha para não compreender.
1: Maar God moest het zo noemen om te begrijpen.
0: E palo é diferente voor de outro palo.
1: Dat deze boom anders was van de andere bomen.
0: Quem está batatando? Deus está bem assim?
1: Wat wilde God doen?
0: Dat um engel que desviado em cielo.
1: Er was een engel afgeleid, afgedwaald in de hemel.
0: Dragon, é dragon.
1: De draak.
0: Lucifer.
1: Lucifer.
0: Assim está?
1: Zo is
0: lo que Dios quiere hacer, humana.
1: Wat God wilde doen.
0: Permitigo Adam con Eva.
1: Toestaan dat Adam en Eva.
0: Dat in libertad escoge.
1: Die de vrijheid hadden om te kiezen.
0: Mostrele.
1: Hem konden laten
0: libremente,
1: zien. Uit vrije wil.
0: Con astime,
1: dat ze van hem houden.
0: Door die obedecer.
1: Door gehoorzaam te zijn.
0: E promé lei que Dios abingo,
1: aan de eerste wet die God hun
0: heeft gegeven. E promé manamento que Dios abingo,
1: de eerste gebod dat God heeft gegeven.
0: Tur palo bo ti mangi come libremente.
1: Van alle bomen mogen hij vrij eten.
0: Die bo come for die palo aqui. Esse palo conhecimento bom e malo.
1: De dag dat u eet van deze boom. De boom van kennis en goed en kwaad.
0: Botamor is seguro.
1: Dan loop je een risico.
0: Information.
1: En dat was informatie. God laat ze niet
0: struikelen.
1: God zegt ze eerst.
0: Hij
1: heeft ze leven gegeven.
0: Hij
1: heeft hun de vrijheid gegeven. Maar hij wil dat ze begrijpen. Dat er een engel is. Die heeft gekozen voor deze wereld. Om als plek om te wonen. En deze engel heeft geen genade met de mens. God houdt van hun. En hij wilde hun beschermen.
0: Door die concentratie.

0: linda.
1: Door de beproeving op één plek te plaatsen.
0: Nepalu,
1: de boom.
0: Yama,
1: genaamd.
0: Nepalu de conocimiento bom y malo.
1: De boom van kennis van goed en kwaad.
0: Caro, Dios te dan.
1: God heeft een
0: gezegd. Otro palo, pues, mag je komen.
1: Van alle andere bomen mag je eten.
0: Es aquí, no.
1: Maar van deze niet.
0: Sí, dat is
1: dat
0: de
1: was amor. Het eerste gebod van liefde.
0: Ahora, ahora.
1: En nu is het aan hun.
0: Tengo nos estima Dios,
1: zolang wij van God houden.
0: Nos taten de que pale.
1: Dan houden wij ons niet bezig met die boom.
0: Simpel.
1: Simpelweg.
0: Otro palo, nos estima que come.
1: Alle andere bomen
0: nos
1: mogen
0: van punto,
1: we hoeven niet eens
0: llega,
1: te plaatsen.
0: Arranca, come.
1: Kom, pluk en
0: eet.
1: Dat is wat God gezegd heeft.
0: Pero,
1: maar.
0: De palo, dan él,
1: van al die bomen.
0: Dat un palo.
1: Was er één boom. En daar moesten ze rekening mee houden.
0: Hij
1: was in het midden van het
0: hoofd.
1: Naast de boom van het leven.
0: En case.
1: Voor het geval.
0: Acaso bobrua.
1: Stel nou dat je
0: in de boom van je palo de vida.
1: En je eet van de boom
0: pero
1: van
0: por favor, no atende que palo de conocimiento.
1: Alsjeblieft. Hou je niet bezig met de boom van kennis van goed en kwaad.
0: Ene, dat staan je vandaan, hè?
1: En de mensen zijn raar, hè? Vind je niet?
0: Dos ser perfecto, hè?
1: Perfecte wezens, twee.
0: Pero man, ene, dat vervelo.
1: En mensen zijn echt
0: lastig. Maar die praat die contouren mandamiento dan casi ta ocho di dan tabisa no y no.
1: Er zijn ongeveer 8 geboden die zeggen nee.
0: Pas op, probeer ik je zo doen. Nota dat een tropic na tropica toch na
1: de eerste die God heeft gezegd nee, toch zijn ze daaroverheen gestruikeld. Het doet me denken. Een paar jaar geleden woonden we hier in Nederland. En sabbatochtend. Ik heb mijn les geleerd, maar ik heb ook mijn zonde beleden. De auto moest gekeurd. De auto was niet gekeurd. En ik moest naar de kerk.
0: Ik moest naar Vlaardingen, naar Krooswijk.
1: En
0: Romana me zei centen dat ik zwak deze zaak.
1: Het geld was een beetje iets minder.
0: De auto had geen gasoline.
1: De auto had geen gasoline. En ik zei, Jezus, ik weet dat je niet boos zal worden op mij. Maar ik ga naar de kerk.
0: Als de Señor protege mij,
1: bescherm mij dat ik bij de kerk mag aankomen.
0: Ik stapte
1: in de auto met mijn gezin.
0: En toen was dat in
1: en weet je soms, als mens zeg je, laat me God een beetje helpen. Laat me binnen doorrijden. Ik reed binnen door. Ik kwam ergens midden in Rotterdam. Ik was al voorbij Centraal Station. Plotseling zag ik een politieauto. Ik bleef rijden. Ik keek in mijn spiegel. Ik zag dat hij achter me aankwam. Ik zei tegen mijn familie.
0: Tien auto police mitraak. No drie wak patras. Mijn oma is een drie wak. Lekker samen, Roma.
1: Ik zei tegen mijn familie. Keer niet om en kijk niet om. Er is een politie achter ons. Liever had ik ze gezegd. Kijk om, want ze keerden allemaal en keken om.
0: Dat was een koor, Roma.
1: Het was net als een koor. Iedereen deed jump. En de politie kwam achter me aan. Ik heb een procesverbaal gekregen voor de deur van de kerk.
0: Ik net zie de missie met daarbij. Ik moet
1: Ik zeg ja, ik ga naar de kerk. Hij zegt, vraag je zegen over de procesverbaal. Dus je kan geen kwaad doen in naam van God.
0: En dat bestaat, Roman.
1: Het bestaat niet.
0: Dios no puede consentir cubo.
1: God kan het niet met je eens zijn.
0: Papa, no hace ni siquiera el mínimo, el por.
1: Om zelfs niet het beetje te doen dat hij kan.
0: Su naturaleza no te permite, hermano.
1: Zijn natuur staat dat niet toe.
0: Roma, si porque es malo,
1: als je kwaad wil doen.
0: Y vos confieste, sabe que está malo,
1: en je brein zegt, je geweten zegt tegen je dat het kwaad
0: Dios
1: is.
0: Nunca no acompañado.
1: Weet dat God jou niet zal vergezellen.
0: En no por.
1: Hij kan niet.
0: En no por.
1: Hij kan niet.
0: Notatie naturalis.
1: Het is niet zijn natuur.
0: Ze hebben ook Lucifer.
1: Is toen Lucifer.
0: Adisidir maneketa sali.
1: Besloten heeft dat hij wegging.
0: Dios po proteka su dos yunan.
1: God wilde zijn twee kinderen beschermen.
0: La kaba di kreenan.
1: Hij heeft ze net geschapen.
0: En hij wist, oké, te pone. Prueba di na un camino.
1: Hij zegt, oké, ik zet de beproeving op één plek.
0: Toen la pisa na yora.
1: En hij heeft ze toen gezegd.
0: Kom je voor je palo?
1: Eet van alle bomen.
0: Pero no come for die palo aquí.
1: Maar niet van deze boom.
0: Die hebben kom je voor je?
1: De dag dat je hiervan
0: eet,
1: ga je sterven.
0: Maar hier, Bijbel is ons.
1: De Bijbel zei ons
0: gisteren.
1: God trekt zijn woorden
0: niet terug.
1: Als hij het heeft gezegd, moet hij dat toepassen.
0: Y Dios voor wat? Dios verwacht.
1: En God verwacht.
0: Adam y Eva lo disfrutaron de todo palo.
1: Dat Adam en Eva zouden genieten van alle bomen.
0: Dan pensé con que junto.
1: Ik heb, laten we het hierover nadenken.
0: Dan suponé.
1: Stel je nou voor.
0: Dat die mil palen, dat die mil te maken. Dat die mil palen die hoeven te eten. Mil.
1: Maar stel 1000 bomen.
0: Oké, dan toch ze komen alle naar palo 1.
1: Ze eten vandaag bij boom 1.
0: Mañana palo 2.
1: Morgen boom 2.
0: Palo 3.
1: Boom 3.
0: Sucesivamente, Romana. Ahora llega, Romana, na un año.
1: Wanneer ze een jaar hadden bereikt.
0: Een
1: jaar.
0: Ongeveer
1: 300 zoveel dagen. Moesten ze de smaak van boom 1 als zijn
0: vergeten.
1: Dus je kan weer terug naar boom 1 gaan. Probeer te begrijpen, ze hebben maar 300 zoveel bomen bereikt. Er was geen rechtvaardiging om van die ene boom te eten. Maar toen God hun zei, heeft de duivel ook gehoord. De duivel zei yes. Ik weet nu waar ik ze moet pakken. Als ik hun laat eten van die boom, dan kunnen ontkomen zij
0: Paso
1: niet.
0: Dios no puede cambiar.
1: Want God gaat niet veranderen.
0: Porque de sin castigar,
1: hij kan niet blijven zonder
0: castigar.
1: Hij moet ze laten sterven.
0: Romano, te la garra, Dios en cierto sentido.
1: En heeft God gewonnen.
0: Maneta si awe.
1: Zoals hij vandaag doet.
0: Maneta si awe.
1: Vandaag zijn er niet één, maar
0: tien.
1: En de duivel weet heel goed wat hij moet doen. Jij kan niet
0: stilgaan.
1: Maar de duivel heeft geen tijd. Hij weet exact wat hij moet doen.
0: Romanen, si un abonde na trompeca, un mandamiento abonde na trompeca.
1: Als één gebod hun doen heeft doen
0: struiken.
1: Zonder Jezus kan je die 10 niet behalen. Daarom wil Jezus dat je begrijpt dat hij naast jou wil staan. We kunnen dan begrijpen.
0: Dios avisa y la ordena.
1: God heeft gezegd, ik heb jullie opgedragen. Het was geen verzoek. Het was geen mening. Maar een opdracht.
0: Un mandato.
1: Een opdracht. Een gebod.
0: Die was dan komen,
1: de dag dat je eet, zal je zeker sterven.
0: Genesis 3.
1: Kijk wat de Bijbel zegt, vers
0: 1
1: tot
0: 5. En ahora Satanás, más astuto que otro bestia de sabana que Señor Dios atraja. Y él dice, mujer, escucha bom, Romana, con ecolebra está comenzando una conversación con Eva.
1: Luister hoe de slang begint met een conversatie met Eva.
0: De verdad, Dios avisa. Bueno, más come, fue ningún palo.
1: De slang nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof.
0: Romanen,
1: mijn broers en zusters,
0: Lucifer
1: begint met een vraag.
0: Dat verdad?
1: Is het waar?
0: Dios
1: dat God jullie heeft gezegd.
0: Dat God heeft
1: gezegd dat jullie van geen enkele boom mogen eten.
0: Semper diabel.
1: Altijd.
0: Lo verifica.
1: Zal de duivel verifiëren. Als je de waarheid weet. Of als je het correcte weet. Als je het niet weet, telt het voor jou
0: niet.
1: Als je niet weet.
0: Kupare sta je te pika in ta conta.
1: Zonde is, dan telt het niet. Maar als je het weet, dat als je het doet, dan telt het voor jou.
0: Informatie.
1: Je kan niet ontkennen. God zorgt ervoor dat we begrijpen dat wat de vijand doet, hij verspreidt informatie. En zo controleert hij de omstandigheden. Hij controleert jouw leven en mijn leven. Met informatie. Oh ja, weet je, ik hou me niet bezig met de duivel. Maar de dingen die je hebt gedaan, dat heeft hij jou
0: geleerd.
1: Het is zijn informatie. Het is niet van God. En zo manipuleert hij. Stel je nou voor. Luister naar de vraag.
0: Você sabe que eu vou te dizer?
1: Want hij weet wat
0: de passen zijn,
1: dat het niet zo is. Maar hij weet ook dat het niet zo
0: is.
1: Maar hij wil zeker weten dat Eva weet dat het niet zo is. Dat wanneer hij haar heeft overhaald, dan kan Eva niet zeggen, ik wist het niet.
0: Hallo?
1: Geen zonde overvalt je in verrassing. Wie van ons kan een zonde begaan zonder het te weten?
0: Want
1: dan telt het niet. Elke zonde die je
0: praktiseert.
1: Of je vindt het leuk.
0: Of die manier om
1: ja te zeggen.
0: Het is een
1: keuze die je
0: maakt.
1: Zondigen is een keuze. Kunt u me volgen?
0: Het
1: is een beetje stilletjes hier. Kunt u mij
0: volgen?
1: Zondigen is een keuze. Je kiest ervoor om te zondigen. Je kan ook kiezen om niet te zondigen. Het is een keuze. Maar meestal is het net op iets wat je wacht. Net hetgene dat je
0: verwacht.
1: Ik keek alleen maar en het smaakt hetzelfde als
0: een volgende keer.
1: Je wilde het al lang. Sommige mensen. Ze roken niet. Maar wanneer de rook voorbij komt, doen ze een beetje.
0: Wacht, het smaakt een korbe. Pan serieus, Roman.
1: Laat me serieus zijn, je weet het.
0: Je
1: staat te kijken hoe ze de alcohol inschenken. Wanneer je de schuim van de bier ziet, begin je al je
0: mond te likken.
1: En wanneer je vele dagen gaat, dan probeer je het
0: uiteindelijk.
1: Het is je verleiding. Geloof je dat het rechtvaardig is om een steen te zetten op een
0: rattenval?
1: Dat is onrechtvaardig. Waar of niet? Laten we nou eerlijk zijn. Ik ben een dier. Zo beestachtig ben ik ook wel. Zet op zijn minst iets wat ik kan eten. Ik sterf liever met de volle
0: maag.
1: Maar het is toch vreselijk dat je een steen zet op mijn
0: rattenval.
1: Dat is wat de Satan doet.
0: Hallo?
1: Wat je leuk vindt, dat zet hij verliest geen tijd. Problemen wordt het wanneer het iets van jou
0: wordt.
1: Het kost jou wat om het te laten staan. Je gaat weg en je komt terug. Het is iets van jou. En daar wil God dat je begrijpt dat hij je wil
0: helpen.
1: We hebben geen kracht op ons eigen. Want toen hij Eva vroeg, wilde hij verificeren of Eva de juiste informatie
0: had.
1: Vers 2.
0: Eva zal eens kijken.
1: Eva zei
0: heel veel. Maar zeg, nou, wat raad. Die vruchten, die palen, die hoofden, moest voorkomen. Wacht, bon, wat zeg ik nog terug. Pero... Die palu, die fruta die palu, kuta, que de meme die off, esse caminho não tá para aí, Deus abissa, pois o nome se come, DJ, nimi shikune, pa boso, não muri.
1: Toen zeide de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, nog die aanraken, anders zult gij sterven. Eva gaf antwoord.
0: 99%
1: waarheid.
0: Met
1: één woord van haar eigen versie. God heeft werkelijk gezegd.
0: Dat je
1: van alle bomen mag eten. God heeft werkelijk gezegd.
0: De
1: dag dat je hiervan eet, dat je zult
0: sterven.
1: Dat je zult sterven. Maar nergens heeft God gezegd. Om het niet aan te raken. Dat was haar versie.
0: Yes,
1: daar kom ik naar binnen.
0: Voluntad de Dios.
1: Zodra je de wil van
0: Palabra
1: God wijzen,
0: de Dios.
1: Het woord van God wijzen,
0: Consejo de Dios.
1: De advies van God
0: wijzen,
1: en je zet een stukje van jou erin,
0: Wat is poncha? Poncha ta ora wo three strike baseball. Ha? Three strike.
1: De duivel zal je out.
0: Out, juist.
1: Out.
0: Tabong, na ko brede, tabong.
1: Oké, okay, jullie hebben het begrepen.
0: Ha? Ja? Kon te bisa gool na Hollandis. Ta gool. Oké, kom maar Romanang. Lo que nos dice compre deta?
1: Wat we moeten begrijpen is,
0: que si Dios dice no,
1: als God nee zegt,
0: Romanda no.
1: Is het nee.
0: Si vos dice no.
1: Nee.
0: Pero bota de.
1: Maar dan is dan het een probleem.
0: No, pero din pero, Dios dice
1: nee,
0: pero.
1: Maar God
0: él dice no.
1: Pero gezegd. Nee,
0: Dios dice
1: nee.
0: Sí.
1: Hij zegt ja.
0: Bob is een zin? Ja, oké. Wat is ding?
1: Dan heb je een probleem.
0: De koe jabel
1: en dat is wat de duivel wil.
0: Informatie, maar dat mag niet belakken. Dios is een nota, no.
1: God zegt nee, dan is het
0: Dios
1: nee.
0: Dios is een zin.
1: God zegt ja, dan is
0: punto.
1: Het ja. Punt.
0: Tenem opinião, papo.
1: Hou je mening
0: van jezelf. Ha, de Dios.
1: Doe de wil van God.
0: Dios sempre sabe melhor.
1: God weet het beste.
0: Eva in kaden. No mishi.
1: Er staat, Eva heeft er aan toegevoegd niet aanraken.
0: Je bent goed op een labelabel, hoe luid.
1: Met andere woorden, ze heeft een luik geopend. En het was voldoende dat de vijand binnen kon komen. De originele versie was niet eten. Logisch, om te pakken dat
0: je
1: het aanraken. Maar dat heeft wat
0: logica, Roman, no puede ir la palabra de Dios.
1: Je logica kan je niet toevoegen aan het woord van
0: versículo
1: God.
0: 4,
1: vers 4.
0: E colebra,
1: de slang echter.
0: Satanás usando colebra como medium. E colebra disse muy, ha. Seguramente, vos solo no muri.
1: De slang echter zeide tot de vrouw, gij zult geen zin sterven.
0: Die kom.
1: Waarom?
0: Pastor Manang, sigula sigi papi ko Eva.
1: Terwijl hij met Eva sprak,
0: Eva bin kompunde,
1: begreep hij,
0: kuta poso eko me fruta e,
1: omdat hij van het vrucht gegeten heeft,
0: et ting habilidad di papia.
1: Dat hij de mogelijkheid heeft om te spreken.
0: Kau nooit man. Ja, Eva heeft die habilidad die papa. Ik wil dat voor papa.
1: Dus Eva dacht, doordat hij van een vrucht heeft gegeten, had hij de mogelijkheid om te spreken.
0: Dat was suficiënt, Roman.
1: Het was voldoende.
0: O sea, ja, Eva, bij de terreno kap,
1: want Eva was al op het terrein.
0: Terrein, dingen, palabra de Dios.
1: Door haar versie in het woord van God te stoppen.
0: Zo mensen dat wat abrir, Roman.
1: Ze was al open voor deze informatie. Het was makkelijk dat de duivel haar kon voorliezen. Als de vijand zou proberen te komen door het woord van God. Hij kan niet. Maar door onze eigen meningen komt
0: hij binnen.
1: Door onze formule. De manier van redeneren. Hij weet dat hij niet bij God kan komen, want het woord van God is recht. Het woord van God verandert niet. Ons probleem als mensen. Hoe interpreteren wij het? En daar komt de vijand altijd naar binnen. De manier waarop wij het woord van God
0: interpreteren.
1: Daarom heeft hij gezegd, jullie zullen niet sterven. Vers
0: 5.
1: En nu komt hij ermee.
0: Pasombra diosa ku edia ku boso come DJ. Boso uomo lo abri y boso lo tan manera Dios. Conociendo bom y malo.
1: Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En gij als God zult zijn kennende goed en kwaad.
0: Eva heeft hem zelf geleid ik op
1: deze weg. Hij
0: heeft haar
1: versie eraan toegevoegd. Ze was al zwak voor de vijand. Doordat ze haar eigen mening aan heeft toegevoegd. Als ze had gezegd. God heeft gezegd. Dan had de duivel een andere formule moeten gebruiken. Maar doordat ze gecombineerd heeft. Haar versie.
0: Met
1: het woord van God. Dan was ze al helemaal verzwakt voor de vijand. Weet jullie hoe Jezus overwonnen heeft?
0: Jezus in deze jaar, man.
1: Jezus is niet afgeleid.
0: Taparaskibi.
1: Er staat geschreven. Als je niet leeft volgens er staat geschreven, zal de duivel je altijd voorliegen. Altijd zal hij je voorliegen. Daarom heeft God geschreven.
0: Suficiente.
1: Voldoende.
0: Para.
1: Dat je kan staan.
0: Ribaloke.
1: Op wat?
0: Taparaskibi.
1: Er staat geschreven. Vaak voegen wij onze mening eraan toe.
0: Si pastor, ta verdad, ta paraski bi.
1: Ja, dominee, het staat dat werkelijk geschreven, maar.
0: Was bij bomessa ke stekker.
1: Je hebt zelf de stekker eruit gehaald.
0: Versículo 6.
1: Vers 6.
0: Ora ku emuwe amira wakbongoro man.
1: Luister nu goed.
0: Ora ku emuwe amira ku epalu. Di conocimento di buono e di malo. Tabata bom pa kumina ban serio siyan.
1: Laten we even serieus zijn hier.
0: Et ku etabata ta un delicia pa vista. Ya ta klaka bonucci. Kuepalu tabata desse ban serio. Ma Dios un bisabu.
1: Laten we serieus zijn, heeft God niet gezegd.
0: We palo to bata deseyabul pasi ende mira sabi. Ambula que cansami. Ben vai traduzir para mim. Lees maar.
1: En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man die bij haar was en hij at.
0: Romanen, pisamo weet nochi.
1: Zeg me vanavond.
0: Hoe is het in juni?
1: Vandaag is hoeveel juni? Juli?
0: 27. Juli. Dank je. Oké, okay. Dit ben ik aan het
1: doen. Oh, dat, hij is een beetje in de war van de tijd.
0: In
1: naam van de Heer komt hij.
0: Romana, wat is formule differente die diavolo doet?
1: Wat is de verschillende formule die de duivel heeft gebruikt?
0: Nou, een formule nobody diavolo.
1: Geef me een nieuwe formule van de duivel vandaag.
0: Dios abisa Adam y Eva.
1: God heeft gezegd tot Adam en Eva.
0: Después que le creé hombre.
1: Nadat hij de man heeft geschapen.
0: De terra,
1: van aarde.
0: Suple rosé de vida de enje.
1: Zijn levensadem ingeblazen.
0: Ora Adam tabata afele mire qua Adam tabata su so.
1: Toen hij heeft gezien dat Adam alleen was.
0: El crea el manda Adam sueño.
1: Heeft Adam in slaap doen
0: vallen. El saco ripchi.
1: Hij heeft de rib eruit gehaald.
0: El crea un en de muy.
1: En heeft de vrouw geschapen.
0: Oh, die kom.
1: Waarom?
0: So Adam dat hij miste die un en de muy.
1: Want Adam had een vrouw nodig.
0: Dus dat op.
1: Twee, zo te veel
0: más, Dios saca un
1: God heeft één rib eruit
0: gehaald. Que ven naturaleza.
1: Ze zeiden van nature.
0: Turen amo falta un ribchi.
1: Missen elk man één rib.
0: Quanto? Uno.
1: Hoeveel? Eén.
0: Botin lugar pa un ribchi.
1: Yep.
0: Ora botin cuatro.
1: Je hebt plek van één rib. Wanneer je vier hebt.
0: Botin tres ribchi. Je pobre rango te gana buscar un ribchi. En botin nan turen tu cubo.
1: Heb je drie ribben van enkele armen die op zoek zijn naar hun rib.
0: Pues por definición, botin lugar pa un ribchi, no man.
1: Van natuur, je hebt
0: gewoon een plek.
1: God heeft de man
0: geschapen.
1: Hij heeft de vrouw gemaakt en gebracht
0: naar de man. Hunter,
1: het feit dat ze samen
0: zijn, dat
1: ze één vlees geworden voor God.
0: Por eso, por de
1: dus om te begrijpen.
0: Dios explica en turcos.
1: God heeft hun alles uitgelegd. Eet van alle bomen.
0: No come por de palo de conocimiento
1: eet niet van de boom van kennis van goed en kwaad.
0: Romano, wat bom.
1: Let goed op.
0: Diabel,
1: de duivel,
0: usa un culebra,
1: gebruikt een slang.
0: No, un angel.
1: Niet een engel.
0: Un culebra.
1: Een slang.
0: Un animal.
1: Een dier.
0: Papia,
1: die sprak.
0: Was el pa diabel.
1: Want hij was bezeten door de duivel.
0: Niet animal, verdad?
1: Een mooi dier.
0: Het had die ala,
1: hij had vleugels.
0: Hij had een boniteit, zo'n attractief.
1: Ze zeggen hij had een schoonheid dat aantrekt.
0: Pero diablo se como instrumento.
1: Maar de duivel heeft hem als een instrument gebruikt.
0: Door die.
1: Door dat dier.
0: Diabel te convince Eva.
1: Overtuigt de duivel Eva.
0: Betraitionar.
1: Om.
0: Voluntad.
1: De wil van God.
0: Die sumka creëren.
1: Degene die haar geschapen heeft te verraden.
0: Was het diabel dat die extra usando bestia, no?
1: Als de duivel succes heeft met het gebruiken
0: Para
1: van dieren.
0: Para que ser perfecto.
1: Twee perfecte wezens.
0: Maar als diabel die misse colebra.
1: Heeft hij nu geen slang meer nodig. Hij gebruikt de mensen zelf.
0: Want,
1: we zijn al zwak. We zijn al verzwakt. Maar kijk goed.
0: Hij usa un bestia.
1: Hij gebruikt een dier. En maakt dat het woord van
0: God
1: bovenop het woord van God geplaatst wordt. God zegt je zal zeker
0: sterven.
1: Maar ik als slang zeg tegen jullie. Zo als Satan zegt. Jullie zullen niet sterven.
0: Ze
1: God twijfel gehad in
0: zijn woord
1: en geloof gehad in de slang.
0: Maar
1: veel verder kan men niet vallen.
0: Ik wil weten
1: als een hond zegt tegen jou, ze hebben gestolen in huis, wat ga je zeggen?
0: Mam dat je hem niet zal bestraffen. Je gaat zeggen, waar zijn ze gegaan? Waar zijn ze gegaan? Onze conditie mentaal, hermano.
1: Onze mentale conditie.
0: El enemigo de inventar que con algo nos está quiere,
1: hermano. De vijand heeft een voorsprong op onze denkwijze.
0: Informatie que la siembra del mundo.
1: Informatie die heeft gezaaid in de wereld.
0: Mayoría de nosotros escuchan ni.
1: De velen van ons houden dat vast.
0: En lo que Dios dice nos hace.
1: Wat God heeft gezegd dat we moeten doen.
0: Para nos porte feliz.
1: Om gelukkig te zijn.
0: Contento.
1: Om blij te zijn. Om zeker te zijn.
0: Nos está todo el día.
1: We twijfelen daarin.
0: Maar lo que diablo dice nos quiere.
1: En wat de duivel zegt, geloven wij.
0: De Bijbel zei dat de vrouw heeft gezien
1: dat de boom der kennis van goed en kwaad goed was om van te eten.
0: Delicia pa vista.
1: Een lust voor het oog.
0: Anton palo deseable.
1: En een boom begeerlijk.
0: Papira sapi.
1: Om verstandig te worden. Ze konden ze wijzer worden dan dat ze al waren.
0: Nou, wat doe je? Denk je, mag je niet zijn met
1: geschapen naar het beeld en gelijkenis van God. Meer wijsheid dan dat is het niet.
0: Es más sabiduría también de Dios, hermano.
1: Wijsheid komt van God, amen.
0: Inteligencia también de mundo, hermano.
1: Intelligentie komt van de wereld.
0: Inteligencia no te va a ayudar, ¿cómo se sabe de Dios?
1: Intelligentie is om jou te helpen om de wijsheid van God te gebruiken.
0: Si vos trabas de noche.
1: Als ik je vanavond vraag.
0: Un ladrón, ¿no?
1: Een dief.
0: ¿Está sabio?
1: Is hij wijs?
0: Of is hij intelligent?
1: Of is hij intelligent?
0: En de bestaande pastoor.
1: De mensen zeggen, dominee.
0: Hoppie sabi.
1: Heel wijs.
0: Je doet een taart, hoor, Roma.
1: Ik zeg, dan heeft hij niet gestolen.
0: Zeg, dat sabi, een taart.
1: Als hij wijs is, steelt hij niet.
0: Het is intelligent.
1: Hij is intelligent.
0: Zeg, taart.
1: En daarom steelt hij.
0: Zeg, dat sabi, dat respecteert de voluntad de
1: Dios. Als hij wijs is, respecteert hij de wil van God.
0: Dios, die lobo, no horta.
1: God zegt, je zal niet stelen.
0: Je hebt ons meer in, dat sabi.
1: Je ziet, wijze mensen.
0: Ami.
1: Ik.
0: Moet een baby.
1: Ik drink niet.
0: Black label.
1: Ik drink geen black label.
0: Niet baby. White label.
1: Ik drink white label alleen.
0: Hallo. En dan is dat.
1: En je bewijs.
0: Zie je wat doe wat nou?
1: Je moet kijken, je moet kijken.
0: In heine kunst kwam Amstel.
1: Hallo.
0: Hoop is dat.
1: Heel wijs ben je.
0: Pober tripa.
1: Arme darmen.
0: Want is dat ook enemigo dat ziet er bij mundo
1: aan. Dat is wat de vijand doet in de wereld vandaag.
0: Neem een trabo. Sinceramente.
1: Eerlijk.
0: Quita más mejor.
1: Wat is beter?
0: Veneno de jaca. Tomé na telep o bebé na botter.
1: Wat
0: drinken? Veneno de jaca.
1: Oh, de rattengif. Wat is beter? Drinken vanuit de beker of vanuit de fles?
0: Quatro mamio.
1: Wat is beter?
0: Pensa, Ruben, pensa.
1: Denk goed na.
0: Tava da brinco ainda, que com a Amsterdam.
1: Maar
0: waar zijn jullie, Ruben?
1: Je kan in Amsterdam serieus zijn. Het is hetzelfde.
0: Hallo?
1: Hallo? Maar de conditie waarin de vijand ons verstand heeft. We willen niet bij God komen om te leren leven. Om uiteindelijk te kunnen begrijpen. Strekt de vrouw haar hand uit. Ze neemt de vrucht. En ze eet.
0: En dan komen ze zo.
1: En ze eet niet alleen.
0: Ben alleen bij Pekasa.
1: Ze brengt het ook voor haar man.
0: Pekasa kost die mensen naar tanto.
1: Die man houdt zoveel van haar.
0: Mas con Dios.
1: Meer dan God.
0: Dat Dios me ha dado, nee.
1: Want God heeft haar gegeven aan
0: hem. Sano.
1: En je weet toch?
0: Dus je bent dat toch nog eens junto?
1: Schatje, alles doen we samen.
0: Samen uit.
1: Samen uit.
0: Samen thuis.
1: En samen thuis.
0: Laat me dan mee komen.
1: Laat me ook
0: mee. Niet belangrijk zo bij.
1: Ik kan je niet alleen laten gaan.
0: Met dan met hem komen.
1: En
0: als
1: hij
0: bent. A sabiendas, ¿ah?
1: So wise as he is.
0: Dico, Adam, dice, no, para no me potrasen a Dios. Sorry, no, no, importa.
1: Nee, ik kan God niet verraden. Nee, ik kan niet.
0: Hij hield
1: meer van haar dan van God.
0: Mas quien que estima más que Dios, wordt een probleem, hoor.
1: Zodra je meer van iemand houdt dan van God,
0: dan Dios arriba turcos, amen.
1: God boven alles.
0: Exclusivo.
1: Exclusivo.
0: El lugar de más importante.
1: Hij is de belangrijkste.
0: El lugar de más popular.
1: De mooiste.
0: El mejor lugar de mi vida.
1: Beste
0: leven.
1: Daar moet die plek moet je God geven.
0: Want Dios tiene razón para cual nuestra vida, hermano.
1: God is de reden waarom wij leven.
0: Want mi vida droom, lanta, sueña, estupota. Dank je voor Dios.
1: Ik slaap, ik sta op, dankzij God.
0: Hermano, tu dosa cae, ore.
1: Beiden zijn gevallen.
0: Hoor, bak, boek, hermano.
1: Laten we kijken.
0: Want dat cinco mandamento.
1: Zijn niet vijf geboden.
0: Un mandamento na viola, hermano.
1: Een gebod hebben ze overtreden.
0: Cosa te promé.
1: En dat was de eerste.
0: Na dis komen.
1: Ze hebben alleen maar gegeven.
0: Maar nu ene bij samen bij.
1: Iemand zei:
0: Pastor, heb je bekomperd dekooi?
1: Dominee kan dat niet begrijpen.
0: En dat is niet malo?
1: Deze mensen hebben niets verkeerd
0: gedaan. Kom je na komen?
1: Ze hebben gegeten.
0: Ik doe niet verdad, kom je na komen?
1: Daadwerkelijk, ze hebben gegeten.
0: Daarna komen voor je palo, omdat je mag komen.
1: Ze hebben gegeten van de boom waarvan ze niet mochten
0: eten. Kom je niet op de boom?
1: Kom, eten is goed.
0: Verdad.
1: Dat is waar.
0: Pero bebe veniente ya acá también, ¿no?
1: Maar drink ook dan de
0: geest
1: van
0: de
1: ratten. En daar zeg je nee op. Ze wisten het. God heeft hun de informatie gegeven. Voordat het moment kwam. God zegt ons alles wat we moeten weten. Als God je in deze twee weken zegt. Dan heeft hij het vooraf ook
0: gezegd.
1: Of hij zegt je daarna. Maar wat je moet weten. God zal je zeggen. Als hij het in een droom moet zeggen. Terwijl je ligt naast je man of vrouw. Hij zegt dat jou. Ik heb een keer gedroomd dat ik ben gestorven. Ik ga het niet vertellen, het is niet mooi. Want in mijn slaap ben ik gestorven. Wat is? Wat denk je dat het eerste is waar ik tegen vecht in mijn slaap? Om te weten met wie mijn vrouw gaat trouwen. In mijn droom.
0: Dat je
1: wil ik weten met wie? En toen werd ik wakker.
0: Wat zeg je?
1: Laten we ze
0: trauma naar man. Trauma.
1: Ik heb een trauma.
0: Nou, dat is een trauma dan. Ik heb mijn man op ons comprende. Moment we aankomen.
1: Om te begrijpen het moment dat ze hebben gegeten.
0: Romana langas. Hun
1: relatie met God verbrak daardoor. Hun geweten werd bevuild.
0: Ze
1: hebben de onderlinge romantische liefde gedood. Want ze begonnen elkaar te beschuldigen. Ze hebben hun kleed van heerlijkheid kwijtgeraakt. Uiteindelijk zijn ze terechtgekomen in een vreselijke zonde. Morgen gaan we hierop verder. Maar ik wil dat u begrijpt. Dat toen God die middag bij hen kwam.
0: Vers 8 en 9 zegt.
1: Toen zij het geluid van de Heere God hoorden die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboomte in de hof. En de Heere God riep de mens tot zich en zeide, waar zijt gij? Vandaag, voordat je naar huis gaat, vraag God, waar ben je? God wist waar Adam en Eva waren. God wilde dat ze begrepen dat ze niet op de plek, de normale plek waren. Hun, dat ze bewust waren dat hun geweten bevuild was. Ze hebben gedaan wat God hun verboden had om te doen. Ze hebben de wil van God verraden. Het hart. Zijn ze gaan schuilen. Toen het geen moment was om zich te verschuilen. Toen God dichterbij kwam. Wanneer God dichterbij kwam moet je naar hem toe gaan. Er is niets wat je gedaan hebt of hebt gedaan. Dat God niet weet. Maar als je levend bent. Is het dat God je wil laten zien hoeveel hij van je houdt. Vanavond is de vraag. Waar ben jij? Ben je in een relatie met God? Ben je in communicatie met God? Praat je met God? God heeft vele dingen om jou te vertellen. God geeft je die informatie naarmate je dat kan dragen. Vanavond. Wil ik je uitnodigen om op te staan?
0: Señor, dame información correcto.
1: En de Heer te vragen, geef mij de juiste informatie. Dat ik het leven kan leiden dat u wilt dat ik heb. Ik volg geen impulsen meer. Ik doe de wil van God alleen. Weet zeker dat God naast jou staat. Eeuwige God. Hier staan wij vanavond. U kent ons. U weet hoeveel dagen wij nog te leven hebben. U kent onze gedachten. U weet alles over de informatie die in onze geheugen gevestigd is. Heer, help ons.
0: Dank je, papa, voor onze benoemd.
1: Bedankt dat u vanavond tot ons gesproken
0: Dank
1: hebt.
0: Dank je, papa, voor onze benoemd.
1: Bedankt om ons te laten zien. Dat
0: we zo blijven van onze zien tanto.
1: Omdat u zoveel van ons hebt gehouden.
0: Dat de papa tot die ook ons zien.
1: Spreekt u tot ons.
0: Zoals Adam en Eva.
1: Zoals Adam en Eva.
0: A viola, Señor.
1: In overtreding zijn gegaan.
0: El mandamiento que va a donar.
1: Het gebod dat u hen hebt gegeven.
0: Van een propia protección, Señor.
1: Voor hun eigen bescherming.
0: Dat ons gezien je zei.
1: Vader, wij willen hier van leren. We willen niet dezelfde fout begaan. Het feit dat we zijn opgestaan vanavond. Willen wij u vragen, Heer. Help ons.
0: Guíanos.
1: Leid ons. En uiteindelijk red ons. Dat is onze redding in de naam van Jezus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Persona per persona.
1: Statura tu geest gaat van persoon tot persoon.
0: Di mente per mente.
1: Van verstand tot verstand.
0: E convencenos, Señor.
1: En overtuig ons, Heer.
0: Que Jesús te camina.
1: Dat Jezus de weg is.
0: E verdad.
1: De waarheid.
0: Y vida.
1: En het leven.
0: Dat is oración en nombre de Jesús.
1: Is ons gebed in Jezus naam.
0: Ayer noche.
1: Gisteravond.
0: Buena mesa mira, romana.
1: Je hebt zelf gezien. Dat de Bijbel ons heeft laten zien.
0: Enemigo está real.
1: Dat onze vijand werkelijk is.
0: Ante esta Bible.
1: En hij is levend.
0: We hebben, dat moment nos ha mencionado algo.
1: We hebben, als u herinnert, hebben we iets benoemd.
0: El plan satánico de Satanás.
1: Het satanische plan van de Satan. Hij heeft gezegd.
0: Esta pone su trono.
1: Dat hij zijn troon zal
0: vervullen. Van de
1: naast dat van de Allerhoogste.
0: Así está.
1: Zo is het.
0: Si es que ten trono.
1: Als hij een troon wil hebben, heeft hij inwoners nodig. Mensen om hem te dienen. Een koning zonder mensen is geen koning. Een rij is een koning. Maar hij heeft mensen die hij kan, over wie hij kan
0: heersen.
1: Hij zegt, ik ga mijn troon hoger stellen. Dus hij heeft mensen nodig. In werkelijkheid kan de duivel het niet maken. God alleen kan dat. En de vraag is. Hoe gaat hij zijn mensen bereiken? En gisteravond hebt u gezien hoe God heeft laten zien. Hoe de twee enige mensen die God geschapen heeft in de wereld.
0: Adam en Eva.
1: Adam en Eva.
0: Satanás, aha, sinan kere.
1: Satan heeft hun doen geloven.
0: Oranan kome.
1: Dat wanneer ze eten. Dat ze zullen worden als God.
0: Finalmente, Romana.
1: Uiteindelijk.
0: Dios rañeta tomó decisión.
1: Heeft God het besluit moeten nemen.
0: Basaka Adam con Eva.
1: Om Adam en Eva eruit te zetten.
0: Voor die ding.
1: Vanuit het Hof van Eden. De enige twee mensen. Waarom moest God hun naar buiten brengen?
0: Para resulta
1: om het resultaat te voorkomen.
0: Pecador,
1: dat zij als zondaars.
0: Sacaman,
1: hun hand zouden uitstrekken.
0: Voor de die vida,
1: en eten van de boom des levens.
0: Die pecador immortal.
1: En een onsterfelijke zondaar te worden.
0: Sorry, man, hoor, si Dios, dat een
1: dan had God een probleem.
0: Dat Dios solo dat een sacole, dat
1: God alleen zelf zou weten hoe
0: pero
1: hij dat zou moeten oplossen.
0: Hoe die maldad,
1: maar stel je voor iemand die slechte dingen
0: doet. Pecador,
1: een zondaar. Die niet sterft.
0: Ora, no de muerte,
1: wat zeg je?
0: No de muerte,
1: we vragen niet dat niemand doodgaat.
0: Pero te enviaba de visa al base, señor.
1: Maar soms zeg je geprezen zijn Heer. Hij is gaan rusten. Stel je voor als Hitler nog in leven was.
0: Idi Amin
1: nog in leven was. Die mensen doden met plezier. En dan zou je niet kunnen begrijpen. dat ik misschien niet mee eens ben.
0: Maar
1: wanneer deze mensen sterven,
0: ze
1: hebben heel veel mensen
0: rust. Want
1: ze zijn er om alleen maar het kwaad te doen.
0: God zegt, ik moet ze naar
1: buiten
0: zetten.
1: Waarom moet hij dat doen?
0: Want
1: de duivel
0: heeft
1: al het mogelijke gedaan.
0: Dat ze
1: niet eerst hebben gegeten van de boom des
0: levens.
1: De Bijbel heeft laten zien
0: dat
1: de boom des
0: levens en de boom
1: van kennis der goed en
0: kwaad
1: stonden naast elkaar. Zij hebben gekozen
0: om
1: eerst van de verboden vruchtboom te
0: eten.
1: En ze zijn zondaars geworden in een heilige hof. Er was niets
0: verkeerd.
1: Er was een boom genaamd boom van kennis en goed en
0: kwaad. En
1: geleid door een slang
0: Adam en Eva hebben
1: Adam en Eva hun relatie met God
0: gebroken.
1: Want toen ze hebben gegeten hebben ze de genade van God
0: kwijtgeraakt. En
1: God moest zijn straf opleggen.
0: God heeft
1: gezegd, de dag dat jullie eten zullen jullie zeker sterven.
0: Geestelijk Adam en Eva instante.
1: Zijn Adam en Eva gelijk
0: doodgegaan. De
1: scheiding tussen hen en God is gelijk gekomen. We weten nog, ze zijn gaan schuilen.
0: Nog een keer.
1: Het kind. Wanneer hij thuis
0: komt.
1: Doet hij de deur open, elke dag.
0: Maar
1: de dag dat hij verkeerd heeft gedaan, komt hij niet.
0: Waarom
1: ben je niet gekomen vandaag? Ik ben
0: moe. En
1: als je ontdekt, hun geweten laten niet
0: betrusten.
1: We hebben iets dat we geweten
0: noemen.
1: Wanneer het belast is,
0: zijn
1: de ogen de spiegel van je ziel.
0: In
1: je ogen zien
0: mensen
1: dat je geweten belast is.
0: Dat je
1: bezig bent het leven te
0: toneel spelen.
1: Om na te bootsen.
0: Oké, okay.
1: Dus mijn broers en
0: zusters,
1: het is goed dat wij realiseren.
0: Ik
1: moet dit vanavond herhalen.
0: Zodat die informatie ons bij deel kunnen, ten finale.
1: We zijn bezig met informatie tot het einde.
0: Laat me het nog een
1: keer met u delen dat u het goed
0: onthoudt. Hoe
1: het menselijk brein werkt.
0: Informatie produceert
1: gedachten.
0: Pensamento
1: gedachten
0: produceren
1: ideeën.
0: Ideeën produceren
1: gewoontes.
0: En
1: gewoontes
0: produceren acties.
1: Produceren acties.
0: Acties. Te produceren costumbran.
1: Produceren nogmaals gewoontes.
0: En de costumbran.
1: En de gewoontes.
0: Te produceren karakter.
1: Produceren het karakter.
0: En finalmente karakter.
1: En uiteindelijk zal het karakter.
0: Te produceren destino.
1: De bestemming.
0: La gaan we eens een pregunta de ayer trove. Si Dios que cambia por destino, no?
1: Als God jouw bestemming wil wijzigen.
0: Chico Dios digo cambia.
1: Wat moet God veranderen?
0: Aha, hoe is het?
1: Oh, nu wel.
0: Informatie.
1: De
0: informatie. Wanneer? Het
1: begint bij informatie.
0: Si informatie da malo,
1: als je slechte informatie
0: hebt,
1: dan gaat je eindbestemming niet goed
0: uitvallen. Da malo, bo, abe, tu da malo.
1: Dus je gedachten, je ideeën, alles is slecht.
0: Entonces, Dios te brengen, que con ahí. Dios no te va a brengen, que
1: God gaat niet vechten tegen deze dingen.
0: Dios simplemente te va a
1: God probeert simpelweg de informatie voor jou te veranderen. Want als hij je informatie wijzigt,
0: pensamento te cambia,
1: verandert je gedachten,
0: hábito te cambia,
1: je gewoontes,
0: acción te cambia,
1: handelingen,
0: karakter te cambia,
1: karakter
0: finalmente destino también te cambia.
1: En uiteindelijk verandert ook je eindbestemming. Onze gedachten is als een koelkast. Ons brein is als een koelkast. Ik hoop dat u mij begrijpt. De enige illustratie dat ik kon vinden is dit.
0: Als ik een
1: glas met heet water neem,
0: ik
1: zet het in de vriezer.
0: Wat
1: zijn de twee dingen die de vriezer kan doen met het water? Het kan het maken tot ijs.
0: En het
1: kan het water koud maken.
0: De
1: enige twee dingen dat de vriezer kan doen. Of denk je dat de vriezer sap kan maken van het water? Maakt hij het limonade van? Kan je het bier van maken?
0: No, toch?
1: Nee toch?
0: Die kon.
1: Waarom?
0: Want
1: de koelkast processeert de informatie.
0: De informatie que la haña,
1: de informatie dat hij ontvangt.
0: Está procesé.
1: Die het is geen proces. Verwerkt hij de informatie?
0: Okay. Word.
1: Nu.
0: Si de mi mente,
1: als in mijn
0: gedachten slechte
1: informatie komt,
0: mi acción al otro resultado ya cero.
1: Dan is mijn handelingen het resultaat daarvan.
0: Als ik dingen
1: houd van die me ergeren en mensen doden, zal je me voorliegen dat je mooi en zachte karakter zou hebben?
0: Nee.
1: De informatie is agressief. En dat zal ook je handelen zijn. Als je vecht om jouw handelen te veranderen. Maar als je informatie niet verandert, ga je op dezelfde manier. Want je brein gaat de informatie
0: verwerken.
1: Het kan het niet veranderen. Als je het kwaad hierin stopt. Kan niet het goede eruit komen. Als het goede eruit
0: komt, dan
1: moet ik goedheid installeren. Dus het moet duidelijk zijn voor ons. De mens wil vaak veranderen. Die vecht om te veranderen. Die bidt om te veranderen. Maar die verandert zijn informatie niet. Je verliest gewoon je tijd. Je gaat net zoveel campagnes bezoeken, maar je blijft dezelfde. Totdat je begrijpt dat wat God wil veranderen, onze informatie is. En God heeft ons een boek gegeven met voldoende juiste informatie. Weet u hoeveel mensen zich schamen voor dit boek? Sommige mensen willen het niet eens in handen hebben.
0: Is maar diabla corre un campaña. Diabla corre un campaña.
1: Als de duivel een campagne.
0: Bisando, watch out.
1: En hij zegt, let op.
0: Pues están con la Biblia, vos mira loco.
1: Want degene die de Bijbel lezen kunnen gek worden. Weet je hoeveel gekke mensen ik ken die nooit de Bijbel hebben gelezen?
0: Al contrario, de Bijbel clara,
1: in tegenstelling, de Bijbel heeft een helderheid gegeven.
0: Hoe
1: kan je me zeggen dat het handboek dat God gegeven heeft? De mensen nemen liever een pistool in huis om zich te beschermen. En ze hebben geen Bijbel.
0: Zou je major?
1: Er was een ouder toen zijn kind met een Bijbel thuis werd boos. Hij schold
0: uit.
1: Stuur dat kind om de Bijbel terug te brengen. Want in mijn huis wordt niemand gek. Het kind heeft de Bijbel teruggebracht.
0: Met een trintootje special.
1: Met een geweer. Een pistool. Als mama niet wil dat ik leef, dan maak ik een paar dood. Ouders, laten wij deze fout niet begaan. We weten niet wat we in onze verstand
0: zoeken.
1: We denken dat de Bijbel mensen gek maakt. Weet u hoeveel mensen helder hebben gekregen door de Bijbel? Mensen die dieven waren.
0: Abusador.
1: Misbruikers.
0: Amen.
1: De Bijbel heeft ze gemaakt tot mensen die Christus verkondigen.
0: Zet daarom aan.
1: Dus, laat niemand je
0: voorliegen.
1: In ons brein, wat God wil veranderen, is de informatie. Je bent misschien niet eens met God, maar er is geen andere formule. Weet, God verdrinkt niemand. Menselijk brein heeft drie geheugens.
0: Het is memoria sensorial, que mijn gevoel is dan
1: gevoel.
0: Jij bo oído,
1: het gehoor,
0: bo vista,
1: jouw zin,
0: sensorial,
1: sensorial,
0: de memoria a corto plazo.
1: Een korte termijn geheugen.
0: En dan moet je een largo plazo.
1: En je hebt lange termijn geheugen.
0: Waarom
1: moet ik u dat vertellen?
0: Dat is sumamente importante.
1: Want het is heel belangrijk.
0: Nos memoria, tu rien, ti mes un memoria, tres memoria urbana.
1: Onze geheugen, iedereen heeft drie geheugensoorten.
0: Je bent sentido dan, je bent sentido dan.
1: Je zintuigen, je voelen.
0: Nanta manda información a momenti.
1: Die sturen de informatie naar je brein.
0: Momenti dat processa información que haya.
1: Je brein verwerkt de informatie die je ontvangt.
0: Ora vos indica yendo, dan moet dit dat sintiet, dat momenti dat bisabe,
1: kutte yendo. Wanneer je het warm krijgt, is het niet het vele die het voelt, maar je brein geeft het signaal.
0: Ora que momenti bisabe faya, irmão, bota que coca yendo, que nico hondi, que os momenti bisabe faya.
1: Wanneer je brein niet goed functioneert, pak je hete dingen vast en je voelt het niet.
0: Momenti.
1: Je brein.
0: Dat proces information.
1: Die verwerkt de informatie.
0: Lo que vos mira, lo que vos tiene, dat momenti dat proces.
1: Wat je ziet, wat je hoort, je brein verwerkt het.
0: Ik
1: wil u dat alles vertellen.
0: Een memoria a corto plazo.
1: Het korte termijn geheugen.
0: Wat het
1: eerst de informatie ontvangt.
0: Tiene un espacio, tiene un espacio de 0 a 25 segundos.
1: Er is een ruimte van 0 tot 20 seconden.
0: 0 a 25 segundos.
1: 25 seconden.
0: 0 a 25.
1: 0 naar 25 seconden.
0: Seconden. Oké? Es memoria es importante.
1: Dit gedeelte van het geheugen is belangrijk.
0: Dicum.
1: Waarom?
0: Pues ahora lo que pasa de memoria es bueno filtrar fo, bueno saque.
1: Wat er door het geheugen gaat als je het niet uitfiltert.
0: Esta va de memoria a largo plazo.
1: Dan gaat het in het lange termijn geheugen.
0: Ahora escucha.
1: Luister.
0: Lo que tiene de memoria a largo plazo.
1: Wat in het lange termijn geheugen terechtkomt.
0: No te sale nunca.
1: Gaat nooit meer eruit. Weet je wanneer het eruit gaat? Wanneer Jezus terugkomt en wij een nieuw lichaam zullen ontvangen. Dus wat er hierin komt, het gaat nooit meer eruit. Het blijft daarin. Je vraagt vergevenis. Je doet alles. Je doet, er gebeurt iets en het komt weer naar voren.
0: Dat was aan je lang.
1: Er gaan jaren voorbij.
0: Dat moment op het
1: gegeven moment zegt
0: het is het final.
1: Want het blijft hier tot het einde. Waarom?
0: Dat was een moment van 0 tot 25 seconden.
1: Want er was een moment van 0 tot 25 seconden. Om het eruit te doen. Want je weet nu. Dat wanneer het eenmaal binnen is. Dat je het niet meer eruit kan halen.
0: Als je dat weet.
1: Als je wijs bent, als je God begrepen hebt deze dagen, vraag de Heilige Geest om je te helpen filteren.
0: De 25 seconden
1: in die 25 seconden dat je hebt,
0: promete que pasa para allá adelante.
1: Voordat het verder gaat naar achteren.
0: O se vuelve para diablo, sabe qualquer bombom.
1: Als je weet, de duivel kan weten.
0: Maioria de coisas que está aparecendo no telefone da máscara 25 segundos.
1: De meeste dingen die voorbij je telefoon gaan is 25 seconden.
0: Mientras botar, 25 segundos pasa para
1: allá. Terwijl je lacht gaan die 25 seconden voorbij.
0: Até depois você tem informação completa de você
1: conseguir. En daarna heb je voor altijd die informatie in je brein.
0: Ando para diablo, informação também é semente.
1: En voor de duivel is informatie als een zaad.
0: Et em que de momento?
1: Plant het in je gedachten. En hij weet dat het uiteindelijk vrucht
0: gaat.
1: Al is het niet nu, morgen of overmorgen, maar zeker
0: weten.
1: Als hij maar weet dat het in je lange termijn geheugen terechtkomt. Met andere woorden. Wanneer je geniet van de slechte dingen. Van de dingen die verboden zijn. De dingen die God niet goedkeurt. Denk aan je 25 seconden. Denk eraan. Want wanneer jouw geweten belast is. En je merkt op dat je er niet uit kan komen. Zijn er sommige mensen die hun leven benemen.
0: En
1: dat is een oplossing. Want ik heb alles gedaan, maar ik heb geen rust. Om te begrijpen hoe jouw brein werkt. De vijand zorgt ervoor dat er overal slechte informatie is. Wij konden het gisteren zien.
0: Eva
1: toen Eva alleen maar dicht bij de boom kwam. Ze is gegaan om te kijken. Wat zo verkeerd is aan die boom.
0: Een bladje verde.
1: Een boom heeft groene bladeren. Fruit zoals alle andere
0: bomen.
1: Er is niets verkeerds aan die boom. Je kan het niet zien.
0: Je moet
1: geloven wat God je zegt. Amen.
0: No bye.
1: Ga niet.
0: Maar voor het diabla je hebt terrein proibie.
1: Maar vanaf het moment dat de duivel haar op verboden
0: terrein heeft.
1: Was de duivel al halverwege. En zo heeft hij haar omver gehaald. De vijand wil zijn koninkrijk herstellen en vullen.
0: Wij hebben begrepen
1: vanaf het begin. Een mooi tapijt,
0: hè?
1: Je komt eerst bij het rood voordat je bij het goud komt. En dat representeert het platform van redding.
0: Hier
1: in moet je voorstellen dat dit een zwarte tapijt is. En dat representeert onze wereld.

0: salário.
1: Ontwikkeling.
0: Sem.
1: Help.
0: Onderbouw.
1: Goed werk.
0: Casa. Vrouw. Vrij. Frios a Yabanda.
1: Alles is daar.
0: Pero claro que tu costa temporal,
1: maar weet, het is tijdelijk.
0: Wat je fecha
1: começamento. Je hebt een begintijd.
0: Je moet een fecha
1: vencimento. En je hebt een eindtijd.
0: Romana, aquí van los otros costa eterno, amén.
1: Hier hebben we alles eeuwig.
0: Dus dat doe je als je bij
1: ons
0: doet.
1: En dat is wat God met ons wil bespreken.
0: En wat kan je?
1: Hij gaat het niet veranderen.
0: En no por.
1: Hij kan niet.
0: Pues tiene que finalmente que va a infierno.
1: Er zijn mensen die uiteindelijk naar de hel willen.
0: Dan que va.
1: Ze willen gaan.
0: Maar dan hoor je wat er gebeurt. Pastor, die komt Dios un taquito infierno.
1: En mensen vragen, dominee, waarom haalt God de hel niet weg?
0: Aan het einde zit dat Dios un Dios de amor, die komt Dios un taquito infierno.
1: Als God een God is van liefde, waarom haalt hij de hel niet weg?
0: Ik ben heel sincero.
1: Ik zeg, je bent eerlijk. Maar weet je dat er meer mensen naar de hel willen dan naar de hemel? En God wil hen niet mismoedigen.
0: Er
1: zijn meer mensen die naar de hel willen dan naar de hemel.
0: Er is een fila.
1: Er is een fila daar.
0: Mensen,
1: de weg naar de hemel is smal.
0: Het is incómodo.
1: Het is ongemakkelijk.
0: Es un nivel fiero de ancho.
1: Degene naar de hel is
0: espacioso.
1: Veel ruimte.
0: Maar de meeste
1: mensen zijn daarop.
0: Vamos a comprender, man. Ons problema está.
1: Je moet begrijpen, ons probleem is. Wij zijn hier geboren. Als Adam en Eva binnen waren gebleven, zouden we daar geboren zijn. Maar doordat ze gezondigd hebben, moeten wij buiten Eden geboren worden. En de vraag is, als je God maar kan begrijpen, heb je de interesse voor het eeuwige leven? En dan moet je een besluit nemen. Verloren gaan. Zit en het komt naar de grond. Je hoeft niets te doen. Stop en zit te wachten, het komt. Maar redding is een besluit, moet je daarvoor nemen. Dat is wat God wil vertellen. Zonde heeft ons gescheiden van God. De Bijbel zegt dit.
0: Isaiah
1: 59:1-2. God heeft gezegd, niet mijn hand is te kort. Het is niet dat ik het niet kan. Maar door uw zonde.
0: Die
1: scheidt ons van God.
0: Ons probleem is weer.
1: Ons probleem is weer.
0: Mijn
1: moeder en vader zijn zondaar. Ik kan geen heilig kind geboren worden. Hoe kan ik dat doen? Waar ik ook geboren ben. Mijn probleem is mijn natuur. Het zijn niet de dingen die ik doe. Maar het feit dat mijn moeder en vader beide zondaren zijn. Welk kind ze ook maken, het is een zondaar.
0: Amen.
1: Amen.
0: Het
1: zijn niet de dingen die ik doe.
0: Als
1: ik geen kwaad doe.
0: Je hebt
1: heel veel goede dingen gedaan. Je kan een kerk bouwen. Je kan een ziekenhuis bouwen. Je kan een school bouwen. Maar als je hier blijft, ga je verloren. Want redding is hier. Kunt u mij volgen? Je moet niet proberen om goed te doen, je moet hier zijn. Hier is redding.
0: Want dan kan ik met de dingen aan
1: denk je niet dat ik graag naar Nederland wil komen? Precies naar Nederland wil komen?
0: Om die
1: 2000 euro te besparen. Misschien niet vandaag, maar ik zou wel
0: aankomen.
1: Maar ik kon niet te voet komen. Wij kunnen hier niet gered worden. Daar is de redding.
0: En
1: de enige die daar is, zijn naam is Jezus. Vanavond staan wij daarbij stil.
0: De Bijbel zegt ons in Ezekiel
1: 33:11. Zoals ik leef.
0: Señor te declara.
1: Verklaart de Heer.
0: Hij
1: zegt, ik heb geen plezier in de dood van de zondaar. Denk je dat God blij is wanneer wij sterven? Nee. Maar als de mens de weg van de dood kiest, waarom zal God hem of haar dwingen? Waarom?

0: doente ou unido.
1: Deus te respeitava a vontade.
0: God respecteert jouw wil.
1: De como? Você tem essa donabe.
0: Waarom? Hij heeft het zelf gegeven.
1: Amanhã noite você vai pedir vontade um tique, amanhã noite.
0: Morgen avond praten we een beetje
1: over de vrije wil. Que rabo.
0: Als God je ziet.
1: Vai na super, na. Quanto tempo lugar aí? Eu quero também de materiale. Hardware.
0: Naar een bouwmarkt.
1: Com bunka boia.
0: Om een touw te kopen.
1: Bota cansa.
0: Je bent moe.
1: Bota bem tracemente.
0: Je kan.
1: Onko boa se tá cansado.
0: Je kan geen rust
1: geven. Bota bem gas.
0: Je komt naar huis.
1: Skip je bokarta.
0: Je schrijft je brief.
1: Ponderi ba mesa.
0: Je zet het op tafel.
1: Dentro de banho.
0: Je gaat in de badkamer.
1: Fere porta.
0: Je doet de deur op slot.
1: Pente kabuya.
0: Je gooit de touw.
1: Passe over je balki.
0: Over de balk.
1: Trau neus na punta.
0: Je maakt een lus aan het
1: einde. Mare outro punta na porta.
0: Je bent de andere punt.
1: Subi para ribe pochi.
0: Je staat op de wc-pot.
1: Passa el lus aí.
0: Je zet de lus om je hals.
1: Isso é muito fatage mundo aqui.
0: Je bent moe van deze wereld. En je springt naar beneden.
1: Acaba.
0: Dan is het afgelopen. God moet mij helpen. God kan mij niet helpen. Want als je wil sterven, zal je sterven. Als je wil sterven, kan God je niet verplingen. Als je verloren gaat. Je moet wel een beetje rustig gaan. Nu ga je een beetje sterven.
1: Oké, zie. Ik heb... Ik ga ook nog een keer door. Oké,
0: God kan je niet dwingen. Hij moet je respecteren. En dat maakt hem God. Hij weet dat je het gaat doen. Maar je weet ook dat je het gaat doen. Waarom praat je niet met hem? Waarom vraag je niet om hulp? Heel vaak heb je jezelf gedisqualificeerd. Nee, ik ga niet bidden. Wat ik heb gedaan, God kan me niet vergeven. Wees serieus. Noem het grootste wat je hebt gedaan dat God je niet kan vergeven. Zeg maar de grootste zonde. Mensen doden. God vergeeft jou. Als je maar in staat bent om God vergevenis te vragen. De conditie om vergevenis te krijgen is je zonde belijden. De dief aan het kruis. Zijn laatste kans. Hij is gekruisigd als een dief daarboven. Ik weet niet als het zijn geluk was. Maar Jezus was naast hem. Terwijl die andere fouten
1: maakten.
0: Ik heb geleefd als een dief. Probeer toch te veranderen. En nu geeft hij Jezus kritiek.
1: El drone reconoce algo, Roman.
0: En die dief heeft iets erkend. Weet je wat hij zei? Heb je geen respect voor deze man? Jij en ik hebben
1: gesproken.
0: Wij verdienen de dood.
1: Pero hambre que quieras.
0: Maar wat heeft deze man gedaan? En dan zegt hij tegen Jezus. Heere, denk aan mij. Wanneer je komt in je koninkrijk. Denk goed. Heere, denk aan mij. Wanneer je in al je heerlijkheid komt. Een man met zijn handen
1: kruisen.
0: Wanneer hij in zijn koninkrijk komt. Vele dingen die mensen die hier op aarde wonen. Ze hebben het niet gezien. Zodat je kan begrijpen. Hij wist dat Jezus de dood zal ontkomen. Maar hij weet dat Jezus zal opstaan. Hij weet dat Jezus zal gaan. De plaats voorbereiden. En hij weet
1: Halleluja.
0: Dat Jezus terug zal komen.
1: De Dios, Romana.
0: Prijs de Heer. Vraag een man vragen die in deze conditie gekruisigd is. Voor je toekomst. Dat is wat God wil dat je ziet vanavond. Zijn laatste kans. Maar hij heeft gebruik van
1: Sabi.
0: Wijs.
1: Saya bibabla drong.
0: Hij heeft geleefd als.
1: Hasiko je drong.
0: Geleefd.
1: Drong. Bij perdigum le drong, Roma.
0: Geleefd als een dief. Alles gedaan als een dief. En gestorven als een dief. God kent jouw conditie vanavond. De enige die tot jouw verstand kan spreken.
1: Cuba não atende.
0: E canita serra da chamnita.
1: Só os papel cubo urbano é conhecer canal que me atrai. Exatamente com papel cubo.
0: Meneer God tot heeft gesproken, hij kent de kanalen waar hij tot jou spreekt.
1: Você está apreciado, não?
0: En geliefde.
1: Não tem outro caminho, da.
0: Er is geen andere weg.
1: Jesus é único.
0: Jezus is de enige.
1: Jesus é a única esperança.
0: Zoals we hebben gezongen, Jezus is de enige hoop.
1: Jesus é nossa única solução.
0: Is onze enige oplossing. Waarom?
1: Waarom?
0: Mijn broeders, u moet begrijpen. In al de geestelijke leiders. Die bestaan. En die zullen komen.
1: É único líder espiritual.
0: De enige geestelijke leider. Die met alle autoriteit kan zeggen. Ik ben de weg.
1: Amita é verdade.
0: Ik ben de waarheid.
1: E a minha vida.
0: En ik ben het
1: leven. Is
0: Christus Jezus. Niemand anders kan dat zeggen. Geen van hun. Diezelfde Jezus. Met kracht en autoriteit. Heeft gezegd.
1: En worden crucificat.
0: De zoon des mensen zal gekruisigd worden. Maar op de derde dag zal hij weer opstaan. Halleluja.
1: Wat is de Mahoma bisekoi? Wat is Mahoma? Moslimaan Mohammed.
0: Mohammed dat ook ooit horen zeggen?
1: Wat is de Christen bisekoi?
0: Heb je Christen dat horen
1: Nando
0: zeggen?
1: Bise.
0: Ze kunnen dat niet zeggen.
1: Bise.
0: De enige die dat kan zeggen
1: Jesus.
0: Is genaamd Jezus.
1: Amen.
0: Op de derde dag zal ik opstaan.
1: Wat is zekerheid dat hier van?
0: Kijk een zekerheid die hij had.
1: No, die dos, die quatre. Repetit tres.
0: Geen tweede, geen derde, maar wow. De vierde, maar de derde.
1: Wow.
0: Wow.
1: Aha, je moet zeggen wow.
0: Wow.
1: Pastor Romano, Jesus é o único.
0: Want Jezus is de enige.
1: Problema está qual? Nós temos que reconhecer Jesus.
0: Het probleem is, we willen Jezus vandaag niet erkennen.
1: Nós temos que realizar.
0: We willen niet realiseren.
1: Você que busca, Roman.
0: Blijf zoeken.
1: Lopo compro, digo, lopo ponho, niet parce Jesus.
0: En je zal begrijpen dat er niet één is die lijkt op Jezus.
1: Jesus is superior, Roman.
0: Jezus is superieur.
1: De único ser.
0: De enige wezen.
1: Jesus culpi.
0: Met dat zijn spuug.
1: Mescla con lodo.
0: Gemengd met klei.
1: Dat roo die ciego, Roman.
0: De ogen van de blinde open.
1: Roman, si scupi di Jesus ta sinino.
0: Als de spuug van Jezus zo is, oh jee.
1: Si scupi.
0: Zijn spuug.
1: Wat die roo die menig aan naast een ciego.
0: Ogen open van iemand die blind voor is.
1: Kom wat die doet, Roman.
0: Hoe kan je dan twijfelen?
1: Die kom wat die meer te die confieer.
0: Waarom ben je bang om hem te vertrouwen?
1: Por eso está pastor Bonkono sé.
0: Het resultaat kan zijn omdat je hem niet kent.
1: Idee ainda.
0: Je hebt nog geen idee.
1: Pero es Jesús aquí.
0: Maar deze Jezus.
1: A formado.
0: Heeft jou geformeerd.
1: Y forma a mí.
0: En heeft mij geformeerd.
1: Tempo rico de nos mama.
0: In de buik van onze moeder.
1: Mi mama caminando.
0: Mijn moeder lopen.
1: Trabajando.
0: Werkende.
1: Y mi lanta si turco.
0: Slapen, opstaan en alles.
1: A 9 luna largo.
0: 9 maanden lang.
1: Madre mi den agua rubana.
0: Heb ik geslapen in water.
1: Jesús se pega turcos como ese guardo pega.
0: Jezus heeft alles vastgemaakt dat vastgemaakt moet worden.
1: Wat is materiaal no?
0: Kijk naar de materiaal.
1: Siente un mundo todo material.
0: Tanden zijn een materiaal.
1: Lenden tu materiaal.
0: Tong is een materiaal.
1: Tu materiaal.
0: Ogen heeft...
1: planten man tu materiaal.
0: Je benen
1: aan tu materiaal. Hallo.
0: Je nagels zijn materiaal. Hallo.
1: Kom eens met sabo, Roman.
0: Wat moet ik je nog meer
1: Eén
0: zaad.
1: De lesbas. Zie je dat wat je doet tot aan je, Roman.
0: Als het geen, als het een tweeling is, beide krijg je.
1: Hoe komt dat bin?
0: En die komt het.
1: Niun dinan.
0: Maar geen van hun.
1: Die vingerprint ben koro.
0: Heeft dezelfde vingerprint.
1: Aan dit punt is omdat Jezus zegt. Tanto fingerprint.
0: Você
1: conta ele no mundo?
0: Hello?
1: Sim, até na alô, somos amigos, somos amigos, somos amigos, alô.
0: Waar heeft God al die fingerprints kunnen vinden?
1: Onder, Roman.
0: Waar?
1: Toen reed in Dosman.
0: Iedereen heeft twee
1: handen. Roman, dat is identico.
0: Ze zijn identiek.
1: Computer, dat is no match. In de match.
0: Computer, geen match.
1: In de match.
0: Het match.
1: Hoe pop je wow?
0: Je pupil van je
1: dat
0: oog.
1: Dat
0: jij alleen hebt het.
1: Planten bij je marken en
0: de tekens onder je voet.
1: Waarom heb je dat gasta?
0: Je voet verslijt.
1: Wat duim dat gasta?
0: Je duim verslijt.
1: En je vingerprint dat kip.
0: Maar de vingerprint blijft.
1: Wat serieus, Roman?
0: Laten we serieus zijn.
1: Waar
0: staat u daarbij stil?
1: Wat de mundo, no?
0: In de wereld.
1: Not in niemand mas van hebben.
0: Is er niemand zoals jij?
1: Wat een unico.
0: Je bent je bent uniek.
1: Nós estamos de pele, Roman.
0: We zijn niet als een lamp.
1: Bobo de Roman, hoje,
0: Je kan een tweeling zijn.
1: Ete abotabo.
0: Die is die en jij ben jij.
1: Jullie
0: hebben samen geslapen in de buik van de moeder, maar elk een is op zichzelf. Wat moet God nog meer doen dat mensen erkennen dat Hij God is? Mensen zien de computer als een competentie met God.
1: Maar computer
0: degene die de computer heeft gemaakt, wie heeft hem bestand gegeven? Hallo.
1: Dominee,
0: ik denk dat de computer sneller is dan God.
1: Hallo.
0: Hij is een kind.
1: Wie
0: heeft degene het verstand gegeven die het gemaakt heeft?
1: Toen was stil.
0: En in Nederland zeggen ze, awor, etabata, ketu.
1: Hoor je goed, wanneer? Romanang, talo kami kaya mapagkomprende.
0: Brothers and sisters, dit is wat ik wil dat u begrijpt.
1: Ik Jesus ang ite unico.
0: Deze Jezus is de enige.
1: Para funcionar de mundo aqui.
0: Om te functioneren in deze
1: wereld. Que
0: in al de heerlijkheid.
1: Siendo Emmanuel.
0: Wezende Emmanuel.
1: Dios creador.
0: God schepper.
1: Ete tingus kuwa pira hindi.
0: Hij moest kiezen om de mens te worden.
1: Bosa kik descenso eternifica.
0: Weet je wat de degradatie betekent?
1: Ek creator.
0: Dat de schepper.
1: Das kuwa drinto un condition manera creator.
0: Om te komen in de conditie van een schepsel. Net zoals ik. Ik kies om een rode mier te worden. Zo groot als ik ben. Ik kies ervoor om een rode mier te worden. Weet je hoeveel mieren doden? Zo zijn gelijk
1: 5000.
0: Een risico dat Jezus heeft genomen voor u en ik. Omdat hij van ons houdt. Hij kiest om mens te worden. En de risico om buiten de hemel te
1: blijven. Eén
0: kleine verkeerde gedachte en het was gedaan.
1: Minimo.
0: Het minimum. Toen de duivel zei.
1: Si, bota yo de Dios. Has je pieden na gebira pang.
0: Als je de zoon van God bent. Maak dat deze stenen brood worden. Denk je dat Jezus problemen heeft om brood te maken van de stenen?
1: Panta koi loco.
0: Brood is iets.
1: Bolo, terte, whatever, man. Panta kens. Panta koi kens.
0: Brood is iets geks.
1: Bolo.
0: Maar een cake.
1: Tert.
0: Of een taart.
1: Jij. Kemer, Romanang.
0: Mijn broers en zusters.
1: Jesus satinku.
0: Jezus moest zichzelf
1: beheersen.
0: En hij heeft geantwoord, mijn vader heeft brood nodig. Want mensen leven niet alleen maar van brood. Maar van elk woord dat uit de mond van God gaat. Wanneer je kijkt naar je portemonnee. Of naar je bankrekening. En je ziet dat de nullen minder worden. Dan leeft God nog steeds. Want velen van ons worden wanhopig. Weet u nu dat u ademt zonder te betalen? Stel je voor dat God ons in rekening zou brengen.
1: Vijf cent
0: om uit te ademen. Hoeveel geld zal je niet kwijtraken? Laten we
1: serieus.
0: Ik denk dat ik alles zou inhouden om niet te betalen.
1: En dan wordt dat moerie.
0: Je gaat sterven. Wat ga jij doen?
1: Huh? Adem.
0: Wat ik wil dat je begrijpt is. Dat we bang zijn voor God. Terwijl de vijand dat gecreëerd heeft. En hij heeft dat gecreëerd met informatie. Er zijn mensen die veel meer angst hebben voor de duivel. Dan dat ze bang zijn voor God. Sommige mensen hebben zelf
1: woorden.
0: De duivel kan het lichaam doden.
1: Maar
0: God kan je gehele bestaan weghalen. Niet in deze wereld en niet in degene die volgt. En wij moeten dat begrijpen. Jezus is vanuit de eeuwigheid gekomen. En gekomen in het tijdelijke. De eeuwigheid achterlaten.
1: 30 den tempo,
0: en komen in het tijdelijke. Om ons te helpen die in het tijdelijke leven. Om het eeuwige leven te kunnen beërven. En het minste wat God wil is dat wij geloven. Het minste.
1: Jezus is
0: de enige. Hij is de enige wezen dat 100% God was. En 100% mens.
1: Amen.
0: Amen.
1: De
0: geest van God heeft gefunctioneerd als zijn vader.
1: En Maria fungi como su mama.
0: En Maria als zijn moeder.
1: Pero qué secreto, ¿eh?
0: Maar kijk naar het geheim.
1: Op een momento, ahora, se atende,
0: op gegeven moment toen Jozef hoorde.
1: Con Maria también sale en estado,
0: dat Maria in verwachting was.
1: Junta,
0: hij was het niet.
1: Y dice, no,
0: hij zei, nee. De achterdeur ga ik weer weg.
1: Dios, ¿quién es tranquilo, brother?
0: Jezus zegt rustig.
1: Maria può essere usata come strumento.
0: Want Maria is gebruikt als een instrument.
1: Maria è l'unica mujer.
0: Maria zal de enige vrouw zijn.
1: De historia di mondo.
0: In de wereldgeschiedenis.
1: Siendo virgen.
0: Die een kind heeft gekregen terwijl ze nog maagd was. Geen enkele ander kan dat doen.
1: Amen.
0: Amen. Wij moeten God kunnen vertrouwen.
1: Dios me da tranquilo, va tanya manera esperi. Tranquilo.
0: Wacht even nog een keer. God zegt tegen Jozef,
1: no miedo.
0: Wees niet bang.
1: Me no daña nada.
0: Ik ga niets verpesten.
1: Maria,
0: je zal Maria krijgen.
1: Manera va desee.
0: Zoals je haar wilde.
1: Virgen.
0: De maagd. En als je met een vraag in je gedachten zit, wanneer je in de hemel bent, zal je Jezus vragen.
1: Zo meteen maken je nagel, dat kan niet mogelijk.
0: Ik kan misschien vragen van, hoe is het mogelijk? Nee, wanneer je in de hemel bent, zal je vragen.
1: Zeker nog de Bijbel te pisa.
0: En dat is wat de Bijbel zegt.
1: Een virgin on you, hallo.
0: Een maagd zal een kind krijgen.
1: Dat die enige persoon over de Bijbel wordt bezig.
0: De enige persoon over wie de Bijbel dat geschreven heeft.
1: Maar Romana, Jesus te caminda.
0: Jezus is de weg.
1: Verdad,
0: de waarheid
1: y vida.
0: En het leven.
1: Wat Jesus te pisa boven ons.
0: Kijk wat Jezus zegt tot u vanavond.
1: Si vola gami topa cubo,
0: als u toestaat dat ik u ontmoet.
1: Lo voto porque camina verdadero.
0: Zal je de ware weg ontmoeten.
1: Amen.
0: Amen.
1: Si voto porque camina verdadero,
0: als je de ware weg hebt gevonden.
1: Is de un ding,
0: want er is één.
1: Lo voto porque verdad.
0: Zal je de waarheid
1: absoluto.
0: Ontmoeten. De absolute waarheid.
1: Maar dat completo.
0: De complete waarheid.
1: And si voto paco e camino de verdadero.
0: En als je de ware weg hebt gevonden.
1: E verdad absoluto.
0: En de absolute waarheid.
1: Voor volgens de vida eterna.
0: Dan zal je het eeuwig leven ingaan.
1: Amen.
0: Amen.
1: Die otra manera en otra bairro.
0: Het gaat niet op geen enkele andere manier. Je moet ze vinden.
1: Doe tres.
0: Alle drie. Om het eeuwige leven te hebben, moet je de weg van eeuwig leven vinden. Om de waarheid te vinden, moet je de weg hebben. Weet je dat bij Jezus alle drie zijn?
1: Jesús te caminda.
0: Jezus is de weg.
1: Jesús te verdad.
0: Jezus is de waarheid.
1: Jesús te vida.
0: En Jezus is
1: de único líder espiritual que fuera visto en boca grande.
0: De enige geestelijke leider die dat volmondig kon zeggen.
1: Pasó ni otro ender, hermano, ni otro líder.
0: Niemand, geen enkele andere leider.
1: No por haberse saque.
0: Die kon dat vertellen. Tot de dag van vandaag. Velen zijn opgestaan en doen alsof ze Jezus zijn. Maar hun stekker is uitgetrokken. Er zijn gezinnen die verbieden dat hun gezin zich bezighouden met Jezus. Vandaag zijn er scholen,
1: compagnieën,
0: bedrijven, dat als je alleen maar de naam van Jezus noemt, dat je werk kan verliezen.
1: Maar weet je, paisen,
0: en zijn landen,
1: hoe Jezus dat kreeg.
0: Die Jezus gemaakt heeft. Zorg dat ze gezegend zijn. Met zon en water. Maar als de mens. Zijn naam. De naam van Jezus noemt.
1: algum pouco aí será
0: kunnen ze in de gevangenis terechtkomen of zelfs de dood krijgen.
1: En nombre arriba tu nombre.
0: De naam boven alle namen.
1: Diablo creó esfera Roman.
0: De duivel heeft een sfeer gecreëerd.
1: Uribe mundo de Dios aquí.
0: Dat in deze wereld van God.
1: Su nombre no tiene que guardar
0: mención. Zijn naam niet genoemd mag worden.
1: De con miedo.
0: Mensen met angst.
1: Dat que sin mencionar el nombre de Jesús.
0: Die noemen de naam van Jezus niet.
1: Atrando mencionar el nombre diablo tur día.
0: En ze noemen de naam van de duivel elke dag. We zingen de naam van de duivel zonder dat we weten. We zingen de duivel kom in ons woorden zonder dat we weten. Muziek, de meeste muziek. We zijn ermee bezig. Omdat het goed klinkt. Maar wat zingen ze? Weet ik dan. Maar het klinkt goed, Tobinee.
1: We canta bij gol. Canta bij gol.
0: Ze zingen. Maar raak.
1: Papa, want pidiendo diablo vince kami. Pidiendo diablo vince kami.
0: Denk erom dat je de duivel niet uitnodigt om bij mij te komen.
1: Diablo mi bate mi.
0: Dat de duivel in mij komt
1: wonen. Alma aquí.
0: Hier is mijn ziel.
1: Papa, con él, está cantando.
0: Let op dat je niet die dingen zingt.
1: Pues esto suena bom.
0: Want het klinkt goed.
1: Pero esta información.
0: Maar het is informatie.
1: Zona mais a dois meses.
0: Het klinkt heel erg mooi. Het laat je mooi bewegen. En zo nodig je de duivel uit om binnen te komen. Wij zijn wijs. God wil dat we wijzer zijn. We moeten begrijpen dat de duivel zijn informatie
1: zal verspreiden.
0: Jezus is onze oplossing.
1: Amen.
0: Amen.
1: Je
0: hoeft niet bang te zijn voor de dood. Mensen met een grote mond. Maar ze zijn bang voor de dood. Je moet niet bang zijn voor de dood. Ik wil niet sterven. Maar ik ben niet bang voor de dood. Maar ik heb, want ik heb al een oplossing.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Ik kan niet sterven. Ik ben klaar met de campagne.
1: Anche. Anche co un cosbon di morto ta?
0: Ook al is één goed ding van de dood.
1: Ora bo mori bonsa.
0: Wanneer je doodgaat, weet je het niet.
1: Ah, mi sago bo mori bonsa, bo
0: mori. Ik weet dat je dood bent, jij weet het niet.
1: Dank je Dios.
0: God zij dank.
1: Zo wat zeg je triste?
0: Weet je wat droevig is?
1: Mori zo, mori. Ik kom mori. Man, te kan mori.
0: Ik wil dat niet sterven.
1: Maar bonsa.
0: Maar je weet het niet.
1: Oh, dat is zero, zeg je.
0: Wanneer je ogen sluit.
1: Acaba.
0: Is het afgelopen?
1: Door kor ik op akkoord. Door wie ik op weer roman?
0: Alles wat je hebt gedaan, gerend.
1: Roman, wat een droom. Je bent een bonnetje.
0: Je slaapt, je zegt goedenavond.
1: Ik ben bij mij een bondia.
0: En je zegt ze geen goedemorgen.
1: Pas kien ons te koren, roman.
0: Waarom rennen wij?
1: Pas kien ons te wisten. Jezus is zo'n goed in poder.
0: Als Jezus degene die kracht heeft.
1: Dat hij interesse in een avion, een avioneta.
0: Er waren
1: drie personen.
0: Drie personen in een kleine vliegtuig.
1: Een pastoor.
0: Een dominee.
1: Een padvinder. Que piloto, Roman.
0: En een piloot.
1: Nanta cruzando oceano.
0: Ze gingen over de oceaan.
1: Dat een momento, Roman, de piloot sinti capa.
0: Op een gegeven moment voelde de piloot dat.
1: E strike.
0: Dat er iets mis was.
1: Roman, je die nou, dat fustange, si di bula.
0: We moeten gereed zijn om te springen. En de vlieger deed het weer.
1: Okay, ik para.
0: En hij dacht, dit gaat zeer zijn.
1: Een avion.
0: In de vliegtuig.
1: Peso,
0: vanwege het gewicht.
1: Dos parachuting.
0: Waar zijn er twee parachutes. Wanneer er weer een beweging is, dan
1: llega,
0: gaan ze naar achteren.
1: Llega,
0: hij komt en hij ziet de padvinder en de dominee praten.
1: De
0: dominee legt aan de jongeren uit.
1: Jesus está bom.
0: Jezus is goed.
1: Jesus está grande.
0: Jezus is groot.
1: Jesus está turcos.
0: Jezus is alles.
1: Ela passa a despensa.
0: Hij zei sorry.
1: Vai para trás, abre uma porta.
0: Hij keek naar achter, deed de deur
1: open. Romana, coe un de parachute, ei.
0: Pakte een van de parachute.
1: Llega bisanang.
0: En hij kwam en hij zei.
1: Wacht, even jongen, daarbij kai.
0: Luister, dit vliegtuig gaat varen.
1: Mi no po permitir.
0: Ik kan niet toestaan.
1: Mi mes el lujo.
0: Dat ik.
1: El lujo.
0: Ik de luxe.
1: Pa morir hoy.
0: Ik heb niet het luxe om nu te sterven.
1: Mita sociólogo.
0: Ik ben socioloog.
1: Mita cardioloog.
0: Ik ben cardioloog.
1: Mita dokter.
0: Ik ben dokter.
1: Mita meneer is school.
0: Ik ben een meneer.
1: Maar toeristen kan dat niet.
0: Al de hele lijst die hij heeft gegeven.
1: Ik denk in dos parachute.
0: Er zijn twee
1: parachutes.
0: Deze is voor mij.
1: Waarom bestaan dos taxi?
0: Kijk maar hoe jullie het gaan oplossen.
1: Mita bij.
0: Ik ga.
1: Abre e porta. Bula romana.
0: Hij deed de deur open en hij sprong.
1: Maar die zijn cruel.
0: Mensen zijn wreed.
1: De pastoor die keer padvinder, wat vind ik er bij ze?
0: De dominee zei tegen de padvinder, heb je gehoord wat hij
1: zei? Pastoor,
0: hij zegt ja, dominee, ik heb gehoord.
1: Doe ik niet. Als over een parachute hoor.
0: Hij zegt, er is nog één parachute.
1: Kom op wat te hopen.
0: Doordat je jong bent.
1: Amen, trek mijn bieden de man die Dios kan.
0: Ik heb mijn leven al in Godse hand gelegd. Mijn toekomst is verzekerd. Mijn moment is gekomen. Als jongere wil ik je uitnodigen. Neem de laatste parachute. En spring.
1: Doe
0: het goede zoals ik heb geleerd. Zodat God je mag blijven zegenen.
1: Ja, pad verder kom je sari.
0: De pad verder begon.
1: Ik heb
0: Nee, is serieus. Neem de parachute.
1: Bobula.
0: En spring.
1: Ik de man die Dios.
0: Ik blijf in de hand van God.
1: Dios lo va a quitar con mi.
0: God zal zien wat hij doet. De padvinder bleef lachen. De dominee zegt, heb je begrepen wat ik heb gezegd? Hij zegt ja.
1: Pastor, rustig.
0: Hij zegt, dominee, rustig. Deze socioloog.
1: Meneer is school.
0: Die meneer is school van schoolhoofd. De dokter. Al die dingen die hij
1: heeft.
0: Hij heeft mijn
1: rug
0: genomen. Nu is er een rugtas voor u.
1: Roman, te horen wat u meer doet, die beta.
0: Wanneer je bang bent voor het leven, gebeuren deze dingen. Wanneer je wandelt met degene die de macht heeft over het
1: dood,
0: hoef je niet bang te zijn. Amen. Jezus heeft het laten zien. Toen Jezus kwam bij de dood van Lazarus. En hij liet hun weten. Ik kom. De dood van Lazarus was ter ere van God.
1: Maria
0: en Martha begrepen dit niet. 4 dagen daarna. Toen Jezus aankwam.
1: Maria
0: vroeg Maria. Martha vroeg aan hem.
1: Señor,
0: Heere,
1: si botaba taquinan,
0: als je hier was,
1: malo no amuri.
0: Zou mijn broer niet sterven.
1: Jezus, no, me contento,
0: Jezus zegt, ik ben blij dat ik er niet
1: Papa,
0: was.
1: Tankere,
0: zodat jullie kunnen geloven.
1: Bisabo,
0: ik heb jullie gezegd. Over de opstanding van het
1: si, leven. Señor,
0: ja, Heere, maar het zal in de toekomst gebeuren. Jezus zegt, nee. Waar heb jullie
1: hem gelegd? Maria,
0: Maria komt aan.
1: Con su versión.
0: Dezelfde versie.
1: Llorando.
0: Huilend.
1: Señor, si botaba taquina, Lázaro no muri.
0: Heer, als je hier was, zou hij niet sterven.
1: Tabo bon amigo.
0: Hij is een goede vriend.
1: Bosapo, nee.
0: Hij zegt, waar hebben jullie hem gelegd?
1: No,
0: we hebben hem begraven.
1: Waar? Morto.
0: Hij is 4 dagen dood.
1: Olekaba.
0: Hij stinkt al.
1: Bankumi.
0: Ga met me mee.
1: Graf.
0: Ze kwamen bij het graf.
1: Normaal dingen aan de
0: het is een grot met een steen ervoor. Jezus zei:
1: quite piedra.
0: Haal die steen eraf.
1: Maar
0: Jezus kon de steen zelf
1: weghalen.
0: Maar als jullie geloven dat ik kan, haal die steen
1: weg. Het probleem in ons leven is dat we willen dat God die steen
0: weghaalt. Als je gelooft, haal je die steen opzij. Je opent de deur. Je komt naar de
1: genezing.
0: Omdat je gelooft. God kan alles.
1: Amen.
0: Redding.
1: Gente,
0: heeft te maken met mensen.
1: Dios. Amen.
0: En God.
1: Dios tiene poder.
0: God heeft de kracht. En ik moet het geloof hebben.
1: Si no, no tiene milagro.
0: Anders is er geen wonder.
1: Que milagro,
0: het wonder.
1: Ta poder divino,
0: is goddelijke kracht. En
1: voor human.
0: Geloof van de
1: Amen.
0: Mens.
1: Amen.
0: Als er geen geloof is. Dan is het goddelijke kracht. Zonder geloof. Gaat het niets gebeuren. Als je een wonder wilt zien. Moet je geloven. Want zonder geloof. Is het onmogelijk. Toen ze de steen eraf haalden. Laten we zien hoe Jezus een dode van 4 dagen geleden opwekt. Hij heeft gebeden.
1: Lazarus,
0: kom naar buiten. Jezus kon weggaan en zeggen van oké. Hij moet opstaan. Kijk hoe Jezus een dode heeft opgewekt van 4 dagen geleden.
1: Want
0: er zijn mensen. Er zijn mensen die slapen, zo diep slapen. Je kan ze ondersteboven keren, maar ze worden niet wakker. Ik heb mensen zien slapen, ze hebben make-up opgezet voor ze en ze weten niets. Zo diep slapen ze.
1: Maar
0: Jezus heeft een dode van 4 dagen. heeft hem één keer geroepen.
1: Um homem cujo coração não estava a bater mais.
0: Een man wiens hart niet meer
1: batte. Sangue não estava a correr no seu sistema.
0: Er stroomde geen bloed meer.
1: Longen não estava a funcionar.
0: De longen functioneerde
1: niet. Er não estava a atender.
0: Hij hoorde niet
1: meer.
0: Hij zag niet.
1: Door de boos de Dios. Aleluia.
0: De stem van God.
1: Die tiene tanto poder.
0: Heeft zoveel kracht.
1: Que ela penetra de um rei do morto, Roman.
0: Dat het door de oren van een dode is gegaan.
1: Lente hombre.
0: En heeft die man opgewekt.
1: Lazarus, sali, Roman.
0: Lazarus kwam naar buiten.
1: Dios dijo nan, Jesús dijo nan.
0: En Jezus zei tegen hun.
1: Dásela que pai.
0: Maak hem los. Laat hem gaan.
1: Irmão, si Dios puede hablar de un muerto, no.
0: Als God tot een dode kan spreken.
1: Y el muerto escucha a Dios.
0: En de dode hoort God.
1: Porque mi sabe que podemos escuchar a Dios esta noche.
0: Kun je me zeggen dat jij God vandaag niet gehoord hebt?
1: Hebben we hard om.
0: Laten we eerlijk zijn.
1: Maar Jesús es nuestra esperanza.
0: Jezus is onze hoop.
1: Jesús es nuestra esperanza.
0: Jezus is onze hoop.
1: Irmão, Jesús es un quasi costan así na grande.
0: Jezus is degene die zulke grote dingen heeft gedaan.
1: Para mostrarnos que nos tiene razón de confiar.
0: Om ons een reden te geven om te vertrouwen.
1: Mandico no siento confiar en Dios.
0: Waarom vertrouwen wij God niet?
1: Wat is een type maar zekerder wat in zijn?
0: Je voelt je zekerder wanneer je geld hebt.
1: Como vida de segura.
0: Wanneer je leven verzekerd is.
1: Como tem casa.
0: Wanneer je een huis hebt.
1: Como auto.
0: Een auto hebt.
1: Que consta aí botar sentir bem seguro.
0: Met die dingen voel jij je zeker. Maar als je Christus niet hebt. Dan heb je dezelfde problemen. Als je ze gisteren niet had. Zul je ze vandaag hebben. Als je ze niet vandaag hebt. Zul je ze morgen hebben. Want Jezus is de oplossing. Het is niet vechten om goede dingen hier te doen. Wat je hier ook doet, het is tijdelijk. Wat je hier gelukt, is tijdelijk. Wat je hier krijgt, is tijdelijk. Wat je hier verzekert, is tijdelijk. Een dag. Zowel jij als deze dingen zullen verdwijnen. Maar als je wijs bent vanavond. God wil dat je weer in het Hof van Eden komt. Ik ga een oproep doen. Dat waar je bent. Allen. Die hier leuk vinden.
1: Die
0: zich hier zeker voelen. Ze voelen zich hier gezegend. Ze voelen zich goed. Sta op. Sta op. Hier vind ik het leuk. Niemand gaat tegen jou.
1: Ik
0: ook niet. God
1: ook
0: niet. Maar sta op.
1: Senhor, me dá bom bom aqui, banda.
0: Heer, zeg, je kan hier.
1: Aqui banda é minha vida eterna.
0: Hier is jouw leven.
1: Aqui banda é minha salvação.
0: Hier zal ik redding krijgen.
1: Jesus, a minha esperança, aqui banda.
0: Jezus zegt, sta hier.
1: Me dá reza.
0: Ik bid.
1: Me dá yuna.
0: Ik vast.
1: Me saco Jesus também.
0: Ik weet dat Jezus komt.
1: Nada.
0: Niets.
1: Toeristen.
0: Allen.
1: Die
0: weten dat ze daar moeten zijn. Maar wat God vanavond gesproken heeft. Die zeggen, Heer. Ik ben niet één van de goeden. Ik ben niet perfect. Ik ben niet speciaal. Maar ik heb u wel gehoord vanavond. Redding begint bij luisteren. Als je hier wil zijn. Als je wil dat God je bestemming wijzigt. Van daar naar hier. Heb je de moed om op te staan. Als het in jouw geval is.
1: Gloria a Dios.
0: Geprezen zij de Heer.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Gloria a Dios.
0: Geprezen zij de Heer.
1: Voor mij geprezen die kanta.
0: Laat de priester gaan we een speciaal gebed uitspreken. Voor een persoon die een operatie moet ondergaan. Ik geloof in een gezegde meer gebed, meer kracht. Deze zuster gaat een operatie ondergaan van 12 uur.
1: Het is een operatie.
0: Oh,
1: okay, Romana, entonces, nuestra vez pide Dios intervenir.
0: Ze zijn nu bezig met de operatie.
1: En Holanda, en
0: het is niet in Nederland, maar op een ander gedeelte van de wereld. God weet precies wat hij moet doen. Maar omdat wij geloven dat God kan, zullen we vragen om zijn wil. Eeuwige God.
1: Dios,
0: U bent de God,
1: Heer,
0: die de hemel en aarde geschapen heeft. En alles wat daarin is. Liefdevolle Vader, U hebt gezegd
1: vanavond.
0: Het gebed van de rechtvaardige mag veel.
1: U
0: hebt gezegd waar twee of drie vergaderd zijn en hetzelfde vragen. Dat U zal luisteren. Op dit moment bemiddelen wij hier voor onze zuster Frans. U kent haar. U kent de situatie.
1: En
0: u weet ook over de operatie die op dit moment
1: plaatsvindt.
0: Heren, wij weten zeker dat dat zij in narcose zal gaan.
1: Señor, el doctor,
0: Heren, de doktoren die moeten het werk doen.
1: Señor, Dios.
0: Maar U bent God.
1: Tome doctor, su man,
0: neem de handen van de doktoren. Neem hun verstand. Neem zijn ogen. En U doet de operatie van deze zuster. Want Heren, wij weten
1: dat
0: als U het werk doet, dat het werk goed gedaan zal worden. Want Heer, als U
1: spreekt,
0: de ogen van een blinde kan
1: openen.
0: Heer, als U woorden
1: een
0: dode kan opzetten.
1: Heer,
0: dan weten wij dat U in haar voordeel kan werken. Van onze zuster
1: Frans.
0: Dank U wel voor wat U tot nu toe hebt
1: gedaan.
0: Bedankt voor wat U doet. En bedankt voor wat U zal doen. Is ons gebed.
1: In de naam boven
0: alle namen. De naam van Christus.
1: Amen.
0: Amen.
1: Dank je voor acompañarnos.
2: Bedankt. Goede God dienen, geliefde broeders. En deze God is de God die jou begeleidt.
1: En Dios con que donabo espacio.
2: De God die jou de spatie wil geven.
1: Papa, tome pon decision,
2: zodat u de juiste keuze kan nemen.
1: Papa, eterna, Roman.
2: Voor eeuwig leven, geliefde broeders en zusters.
1: Roman, bueno, también vida eterna, pastor, wat quiere, wat pensa, sí.
2: Broeders en zusters, je gaat geen eeuwig leven krijgen omdat u dat denkt.
1: Wat ben je vida eterna?
2: U gaat eeuwig leven krijgen.
1: Orbo, acepta Jesús. Como salvador personal de mi vida.
2: Wanneer je Jezus Christus aanvaardt in jouw leven als uw eeuwige vader. Hij is degene die ons eeuwig leven kan geven. Wanneer Jezus Christus u uitnodigt, hij roept u. Hij wil graag hebben dat u begrijpt dat u nergens anders eeuwig leven zou kunnen krijgen. Hij is de enige God die jouw leven kan geven, fysiek en en hij is de enige God die jou eeuwig leven kan geven. Hoop dat we dus dit kunnen begrijpen. Gisteren had je zelf gezien dat de Bijbel ons voor dit moet ik jou even herinneren, want morgenavond kan u dit niet missen, want het is verbonden met het thema van vanavond.
1: Sin fe,
2: zonder geloof.
1: Salvación está imposible.
2: Es jouw redding onmogelijk.
1: Miguel Ripitié.
2: Ik herhaal dit even.
1: Sin fe,
2: zonder geloof.
1: Salvación está imposible.
2: Es jouw redding onmogelijk.
1: Es decir, Dios me sabisa.
2: Dat is het woord van God Hemzelf.
1: Que me voy a comprender con un importante feta.
2: Zodat u kunt begrijpen hoe belangrijk geloof is.
1: Así mañana noche voy a poner ese mindero, man.
2: Dus morgenavond, broeders en zusters, kan je dus eigenlijk niet weigeren om te komen.
1: Si bobira malo, bin toch.
2: Als u ziek wordt, kom toch.
1: Dice ambulance, pasa aquí en la cabo, escucha, cabo de seguir al hospital.
2: Zeg de ambulance, kom even hier langs, laat je even luisteren en daarna ga je weg.
1: Pues mi tinko escuche teme.
2: Want je zou deze thema moeten luisteren.
1: Het is zo'n moment important.
2: Het is van groot belang, broeders en zusters.
1: Dus je moet in plan niet moeren.
2: En als je in staat bent om dood te gaan.
1: Postpone bon morto de nombre de Jesus, Roma.
2: Stel je dood uit in de naam van Jezus Christus.
1: Dice la muerte, aquí no.
2: Zeg de dood nu niet.
1: Otro día.
2: Een andere dag.
1: La game escuche dos y van aquí.
2: Laat ik deze twee weken dus eerst luisteren.
1: Toen ons bocorda hiera.
2: Dan kunnen we herinneren van gisteren dat de Bijbel heeft ons laten zien
1: único camino,
2: dat de enige weg
1: verdad,
2: de waarheid
1: y vida
2: en het leven,
1: a Jesús.
2: Dat is Jezus Christus Hemzelf.
1: No, we no entendí.
2: No, je hebt dat niet geluisterd.
1: Ik ga je dat
2: in papiament zeggen.
1: Bijbel dice nos.
2: De Bijbel die heeft ons gezegd.
1: San Juan 4:6.
2: Johannes hoofdstuk 14 vers 6.
1: Jesús mesmo dice.
2: Jezus Christus heeft zelf gezegd.
1: A mí te camina.
2: Ik ben de weg.
1: Es verdad.
2: De waarheid.
1: Y es vida.
2: En het leven. Amen.
1: Amen. Kom in semi per janto. Nou, ben dat je otro salvador.
2: Broeder en zuster, er is geen andere redder.
1: No, no tiene otro camino.
2: Er is geen andere weg.
1: No tiene otro verdad.
2: Er is geen andere waarheid.
1: Si bonoya es verdad que camina, romana.
2: Als je die weg en de waarheid niet vindt, broeders en zusters.
1: Jamás y nunca lo voy a vida.
2: Zou je nooit leven kunnen krijgen.
1: O algo simple Dios hace él.
2: U ziet heel simpel dat God dat maakt.
1: E tres cosas que más ser humano está buscando.
2: De drie dingen dat de mensheid is aan het zoeken.
1: Está un millón camina.
2: Dat is een betere weg.
1: Es único verdad.
2: De enige waarheid.
1: Y vida eterna.
2: En eeuwig leven.
1: Want Dios hacía así simpel.
2: God die maakt het zo makkelijk.
1: Que él pone tres elementos en ahí dingen ser dingen mismo persona.
2: Dat hij deze drie elementen in diezelfde persoon gezet heeft.
1: Que me simiona Jesús.
2: Dus als ik Jezus Christus
1: aanvaard. Ando Jesús añami.
2: En Jezus Christus mij vindt.
1: Romana me tiene garantía.
2: Dan heb ik een garantie, broeder.
1: Y el camino para cielo.
2: De weg naar hemel toe.
1: Es verdad que te guía en el cielo.
2: De waarheid die naar de hemel leidt.
1: En de vida eterna que me lo añor mía que cielo, Romana.
2: En de eeuwig leven dat ik zou vinden wanneer ik in de hemel terechtkom.
1: Amen.
2: Amen.
1: Wat
2: willen we dus nog meer, broeders?
1: Is het
2: enige wat we moeten doen is geloven.
1: Aceptar Jesús.
2: Jezus Christus te aanvaarden.
1: En heeft
2: het zelf gisteren gezien.
1: Praktischamente Jesús de único.
2: Dat praktisch Jezus de enige is.
1: Die ons naar
2: eeuwig leven kan
1: leiden. Na dat moment moest de platform aquí.
2: Op een gegeven moment heb ik deze platform laten zien. Zodat wij kunnen begrijpen.
1: Que plataforma que te representa Eden.
2: Dat deze platform, dit platform die vertegenwoordigt Eden.
1: Que men die aquí den,
2: dus hierin, broeders
1: en zusters.
2: Heeft God dus geschapen.
1: Maar de Bijbel die bestaat, tanto Lucifer wordt gecreëerd in Eden.
2: Zoals de Bijbel zegt, ook Lucifer is in Eden geschapen.
1: Maar we comprende Eden spiritual, moet je zien.
2: Zodat u dus geestelijke Eden kan begrijpen.
1: Después le crea Adam con Eva.
2: Daarna heeft hij dus Adam en Eva geschapen.
1: Dingen mis Eden.
2: In hetzelfde Eden.
1: Na wordt crea separa junto con Dios.
2: Ze zijn gescheiden geschapen samen met God. Maar toch zijn ze vrijheid om te kiezen.
1: Por cierto. Dios no crea ningún ser que está automáticamente a remote control de humana.
2: God die had geen wezen willen hebben die met een remote control werkt.
1: Turende, tur ser que Dios ha crea, ti libertad es coge.
2: Alle wezen dat God geschapen heeft, heeft de vrijheid om te kiezen.
1: Wat ik om je?
2: Bent u met mij?
1: Lucifer estando in cielo.
2: Jezus, Lucifer, zoal in de hemel.
1: El acudice al puesto de Jesús.
2: Heeft hij dus eigenlijk Jezus Christus
1: geloven? Guerra.
2: Hij begon een strijd.
1: Finalmente, Mr. Warren, capa voor.
2: Uiteindelijk had hij dus
1: de hemel gezet. Que ben
2: dus God die had hem dus niet meer in de hemel
1: gezet.
2: Hij is eruit gezet.
1: Junto con él es un tercera parte de ángeles que él logra ganar.
2: Ook die een derde dus engelen, dus eigenlijk die hij dus heeft verloren.
1: También Warren, capa voor.
2: Die werden dus eigenlijk ook weer uitgezet.
1: Oren we die
2: toen hij hier op waarde
1: Dios crea Adam y Eva de parte aquí, de plataforma aquí, humana.
2: Heeft God dus Adam en Eva in dit platform
1: geschapen? Dat ding solamente un plataforma.
2: Er was alleen maar één platform.
1: Sin embargo,
2: toch,
1: por motivo que nanta tiene la libertad de escoger,
2: doordat zij de vrijheid hadden om te kiezen,
1: tanto Lucifer,
2: zowel Lucifer,
1: et un tercera parte de ángelan,
2: en de een derde deel van de
1: engelen, Adam y Eva,
2: Adam en Eva,
1: escoger para traicionar a Dios, romano.
2: Ze hebben dus eigenlijk gekozen om God te verloochenen.
1: Anto como que escoger para traicionar a Dios,
2: en zodat ze dus de keuze gedaan hebben,
1: toen worden poner para tierra, romano.
2: Zo werden dus allemaal gezet op de aarde.
1: Or, entre terra y cielo tiene distancia, humano.
2: Dus tussen aarde en de hemel is er een afstand.
1: Nan a traicionar la voluntad de Dios.
2: Ze hebben dus eigenlijk God verlogen.
1: Nan a die resultaat die está aquí, hoor.
2: Dus met andere
1: woorden. E plataforma que te representa mundo.
2: Zijn ze op deze platform gekomen die vertegenwoordigt de wereld.
1: Camina a mi cubo, tadansi.
2: Waar u personen met
1: separa voor de Dios.
2: Gescheiden van God.
1: Or, man, misa si puede comprender.
2: Maar broeders, dus, ik weet niet of u
1: begrijpt. E conexión, hoor.
2: De connectie
1: entre cielo
2: tussen hemel
1: y terra
2: en de wereld
1: para Jesús
2: es Amén. Amén.
1: Sin Jesús bombuyeta Roman.
2: Zonder Jezus Christus kunt u daar niet terechtkomen.
1: Jesús está etrapi.
2: Jezus Christus is de trap.
1: Jesús te camina.
2: Hij is de weg.
1: Jesús te brug.
2: Hij is de brug.
1: Jesús te conexión principal Roman.
2: Hij is de rechte connectie.
1: Correcto, que me va mirayera.
2: Dus u had het gisteren gezien.
1: Dat is por avisa.
2: Daarom had ik kunnen zeggen.
1: Este camina.
2: Hij is de weg.
1: Este verdad.
2: Hij is de waarheid.
1: Y este vida.
2: En hij is het
1: leven.
2: Dus mijn geliefde broeders en zusters, hier zijn we allemaal geboren.
1: Aquí van de conocimiento.
2: Hier hebben we dus eigenlijk de kennis. We hebben het werk.
1: Sen.
2: We hebben geld.
1: Kas.
2: We hebben huis.
1: Auto.
2: We hebben auto.
1: Casa.
2: We hebben dus
1: turco.
2: Alles aan deze kant hebben we.
1: En toen nog kosten goed malu.
2: En geen dingen die slecht zijn.
1: Kosten goed bon.
2: Dingen die goed zijn.
1: Pero bota de un condición perdí.
2: Maar u zit in de
1: verloren. Ah, pan met die salvación.
2: Daar is de plek van redding.
1: Amen. Dus benoze, caminda,
2: en als u de weg niet gebruikt.
1: Of een brug.
2: Als u de brug niet
1: of
2: gebruikt.
1: Of een trapi.
2: Als u de trap
1: niet gebruikt. Cielo,
2: die contact heeft met de hemel.
1: Roman, bobo tende de vida eterna.
2: Dan zou ik dus horen van eeuwig leven.
1: Bobo hasta cante.
2: Je kan het ook zingen.
1: Bobo sonia kunie.
2: Je kan erover dromen.
1: Maar, je gaat een kost, Roman.
2: Maar daarom te komen is iets anders.
1: Dat is de een caminda.
2: Want er is maar één weg.
1: En de camino llama Jesús.
2: En deze weg heet Jezus Christus.
1: De camino llama Jesús, Roman.
2: Deze weg die heet Jezus Christus.
1: Amen.
2: Amen.
1: In Engels dan zeggen ze Jesus Street.
2: In Engels zeggen ze Jesus Christ.
1: Hey, na street, street, calle.
2: Jesus Street.
1: Na Spanje dan zeggen ze calle Jesús. Calle Jesús.
2: En in Spanje ze zeggen calle de Jesús.
1: Lo sé. Na Chinees dan zeggen ze Tanyawan, Sawa.
2: En dat
1: is het.
2: Dat
1: is het. Amen. Dat is het. Jesus is de enige connectie.
2: Dat betekent dat Jezus de enige connectie is.
1: Als je zit in de botai.
2: Broeders en zusters, zitten waar je bent.
1: Si, botin interes pa bai cielo.
2: Als je de belangstelling hebt om naar de hemel te gaan. Er is maar één weg.
1: Quien dice de visa?
2: Er is een gezegde die zegt.
1: Tur camina te iba Roma.
2: Elke weg. Alle weg die leidt naar Rome toe.
1: In de discussie zei.
2: Dat discussiëren we
1: zei
2: niet.
1: Roma.
2: Dat is Rome.
1: Cielo,
2: maar aan de hemel is één weg.
1: Si bonoye, bonoye camina, Roma.
2: Als u dat niet vindt, dan heeft u de weg, kunnen de weg niet vinden.
1: Amen.
2: Amen.
1: Jezus kipa bonye.
2: Jezus Christus wil hebben dat je komt.
1: Dat betekent kipa bokom brunde.
2: Hij wil graag hebben dat je komt.
1: Dat betekent
2: daarom zegt hij, heeft hij jou hier gebracht.
1: Dus kom brunde, ik heb een calor.
2: Ik begrijp dat vanavond een beetje warm is.
1: No, no, no, no, no,
2: maar laat dit je gedachten
1: zijn. Si dat
2: dat beetje warm is, is om te weten dat je leeft.
1: Morto está soda, si no está tranquilo.
2: De dood die het zweet, die
1: si transpireert. Soda, vas a botar bibu, Roma.
2: Dat je transpireert is omdat je leeft.
1: Bij ons.
2: Blijf met ons bij.
1: Die un proceso espiritual sumamente interesante.
2: Er is een geestelijke proces behoorlijk belangrijk.
1: Hoe ik compartir cubo.
2: Dat ik dit met u wil delen.
1: Na primer lugar.
2: Op de eerste plaats,
1: Botinko tende.
2: U behoort te luisteren.
1: Si bono tende,
2: als u niet luistert,
1: nunca
2: zou u nooit kunnen geloven.
1: Keremento,
2: geloven.
1: Dat bin door die tende.
2: Begint bij het horen.
1: De palabra fe,
2: dat woord geloof.
1: Dat bin door die tende.
2: Die komt door luisteren.
1: Ando tende e palabra di Dios.
2: En amen. Luisteren naar het woord van God.
1: Als je
2: niet
1: luistert,
2: dan wordt het moeilijk om te geloven.
1: Si no porquere,
2: en als ik niet kan geloven,
1: más confia,
2: dat is, dan wordt het nog moeilijker om te vertrouwen.
1: Die confia,
2: waarom kan ik vertrouwen?
1: Taquere,
2: omdat ik geloof.
1: Die taquere,
2: en waarom geloof
1: ik? Tende,
2: omdat ik gehoord heb of omdat ik luister.
1: Si confia, hoor.
2: Als ik nu kan vertrouwen,
1: dan kan ik een relatie
2: toestaan met God.
1: Dios, cuatro lugar.
2: Relatie met God die begint op de vierde plaats. Je moet de mogelijkheid hebben om te luisteren,
1: paquere,
2: om te geloven,
1: confia,
2: om te vertrouwen.
1: Con Dios.
2: En dan kunt u een relatie hebben met God.
1: En ik confia Dios niet te klappen. Tende Dios.
2: De mens die wil God vertrouwen zonder hem te luisteren.
1: Roma, met de garantie, sabe persoon dat ik botakasako nee.
2: Broeders en zussen, ik garandeer je dat die persoon dat je ermee getrouwd bent.
1: Nog geen jaar gewoon papa's naar je passat op water, kun je zeggen dat je dat klein chicasa en bijzing.
2: Zeg mij dat niet dat je dus haar zo ontmoet, heb je dus haar de hand zo genomen en ging je dus eigenlijk
1: naar de buurt. Maar papa, droom je maar niet je persoon niet.
2: Om bij die persoon naast die persoon te slapen.
1: Baba.
2: Te kwijlen.
1: Ronka.
2: Snurken.
1: Bommeste te confieren, man.
2: Je zou die persoon moeten vertrouwen.
1: Sino te lantabo te droom je met de bizar.
2: Anders moet je dus wakker naast haar liggen.
1: Dat zeg ik niet, wow.
2: Dan sluit ik mijn ogen niet.
1: Dat is wat je ogen brengen, man.
2: Ik blijf met de ogen wakker. Ik vertrouw niet.
1: Er is niet te droom, man. Perderiba.
2: Maar als ik dus kan slapen, dus eigenlijk en verslapen.
1: Dan moet je met de persoon.
2: Omdat ik deze persoon vertrouw.
1: Oh, een persoon die man nunca bonsa su pensamento.
2: Dus deze persoon, broeders en zusters, je zou nooit haar gedachten kunnen weten.
1: Banspere corabo su ocera.
2: Laten we hopen dat wanneer je ogen sluit.
1: Dios papa pego nere su corazón, man.
2: Dat God dus eigenlijk met haar kan spreken door haar hart.
1: Oh, die komen te confie Dios así.
2: Maar waarom kunt u God niet zo vertrouwen?
1: Pues Dios sin dasi bomar.
2: Want God die doet geen verkeerde dingen.
1: Dan moet ik confie in.
2: Je gelooft toch een mens?
1: Pero nos problema vivía taro, man. Nos problema hoy vivía ta.
2: Maar ons probleem is meerdere keren.
1: Con nuestra confianza.
2: Dat wij mensen vertrouwen.
1: Y nuestra confianza Dios.
2: En wij vertrouwen God niet.
1: O Dios de naturaleza, no por asimale, no por.
2: En God van natuur, die kan geen kwade dingen. Dus
1: Anto gente.
2: En de mens.
1: De naturaleza, un bosibon.
2: Van natuur kan die mens geen goede
1: dingen. En no por.
2: Die kan niet.
1: Et tengo signa.
2: Je behoort dat te leren.
1: Boribara.
2: Heb je dat niet in de gaten?
1: En moet je bodin dos aan.
2: Dat kind kan 2 jaar hebben.
1: Maar dat is maar een bossie.
2: Maar dit doet de verkeerde dingen. Zonder dat je haar
1: hebt geleerd. Dat is professioneel, Roman.
2: En die doet het ook professioneel.
1: De bonusje kan jullie tapen zien als die bon.
2: En je leren aan deze kind is om dat goede te doen.
1: Kijk, wat we zeggen vandaag bij Nochi.
2: Wat wij vanavond moeten begrijpen.
1: Kun ons die een trajectorie, Roman.
2: Dat wij een traject dus eigenlijk hebben.
1: Met die tende Dios.
2: Dat wij naar God moeten luisteren.
1: Maar met keren denk je.
2: Om in hem te geloven.
1: Met die keren Dios, maar met confie.
2: Ik moet God geloven om hem te vertrouwen.
1: Met die confie. Maar met relationakune.
2: Ik moet hem vertrouwen om een relatie met hem te hebben.
1: Adore met een relationakune Dios.
2: En wanneer ik een relatie met hem heb.
1: Dan
2: kan ik God leren lief hebben.
1: En dat pas zo met de stima Dios hoor.
2: Doordat ik God lief heb.
1: Met obedece.
2: Dan gehoorzaam ik hem.
1: Que me sinisi met die problemen Romana. Pa obedece Dios.
2: Dus als ik een probleem heb om God te gehoorzamen.
1: Dat de kanal arriba met die busca asunto. Dat is kanaal
2: dat Jezus Christus zou moeten gaan zoeken.
1: Que me importa que pastor bonda clapa tende.
2: Is doordat ik dus eigenlijk niet bereid ben om te luisteren.
1: Bonda clapa kere.
2: Ook niet bereid om te geloven.
1: Bonda clapa confia.
2: Ook niet bereid ben om te vertrouwen.
1: Bonda clapa relaciona.
2: En ook niet bereid ben om te relativeren.
1: Minus prima Dios.
2: En ook hem niet. Daarom heeft hij problemen om God te gehoorzamen.
1: Pues a con gobierno te ponernos o sin obedecer.
2: Weet u hoe de overheid ons leert om te gehoorzamen?
1: Kumulta.
2: Met de boete.
1: Si bonta obedecemi.
2: Als u mij niet gehoorzaamt.
1: Met
2: dan moet je een boete betalen.
1: Maar Dios is
2: een
1: Dios de amor, amen.
2: Maar God is een God van liefde.
1: Dios te forza de niuende.
2: God die dwingt niemand.
1: En obligavo tampoco.
2: Hij dwingt u je niet.
1: Tapesei.
2: Daarom.
1: Tapas algo biaco ehende da sinti que tingu obedecer Dios.
2: Dan lijkt het dat de mens dus God niet zou moeten gehoorzamen.
1: Pero hermano, bendición a ti están los que obedecen a Dios. Amen.
2: De liefde broeders en zussen, gezegen zijn degenen die besloten hebben om God te gehoorzamen.
1: Pero Dios está boom.
2: God is goed, broeders en zussen. Amen.
1: Pero volante na castro, man.
2: Wanneer je dus ochtend wakker wordt.
1: Antocubo, saliva fo.
2: En als je naar buiten ging.
1: Boy, un flat tire.
2: En je hebt een lekker band.
1: Rubal, rubia, bota rabia.
2: Soms word je boos.
1: Pero papi, di Dios de bota oración.
2: Maar je hebt God in jouw gebeden gedaan.
1: Dios, para mi vida.
2: God. Behoed mijn leven.
1: Het enige God
2: is de enige ding dat God kan doen.
1: Je dan, Roman, voor de visa.
2: Om jou een lekker baan te geven.
1: Die kon.
2: Waarom?
1: Dat patraat accidenten kunt aanwaarden, Roman.
2: Omdat dit dus eigenlijk helpt dat je dus achterblijft van de ongeluk die op jou wachten.
1: Want zo'n keer auto daar natuurlijk je gepareel.
2: Want als de ongeluk zou kunnen, moet het dus allemaal gelijk gebeuren.
1: Toen kom ik aan, maar ga je traag, ik kom pas erbij.
2: Maar doordat ik wat laat dus eigenlijk ben.
1: Dios is dat zaar, man. Maar als ik maar raap, je hebt je erbij.
2: Als ik boos ben geworden, omdat ik een lekker band heb gekregen.
1: Maar Dios, dan finaal, dan heb je samen die spes. Die heb je ook altijd een moment, wat raap, ja, maar inta.
2: God zou je zeggen, broeder, herinner je niet toen je boos werd omdat je lekkerband kreeg? Omdat je lekkerband kreeg? Je ging bijna de dood in. Ik heb het vertraagd dat die ongeluk dus eigenlijk eerst had moeten gebeuren. Omdat je mij vertrouwd hebt.
1: Amen.
2: Amen.
1: Maar dat is lo que Dios quiere nos comprender.
2: Brothers and sisters, dat is datgene dat God wil hebben.
1: Que nos mire por de hierro romano con Jesús.
2: Wij hadden vanaf gisteren kunnen zien
1: Romana,
2: dat
1: Jesus Christus, solution. Jesus te único que puede comunicar dos bandas aquí.
2: Dat Jezus Christus onze oplossing is. Hij is de enige die deze twee met elkaar kan verbinden.
1: Deuteronomio 30.
2: Vanuit het boek Deuteronomio.
1: Testament bio nos tobay. Testament bio Deuteronomio 30.
2: Deuteronomio hoofdstuk.
1: Het is 5 boeken die Bijbel.
2: Dat is de 5e boek van de Bijbel.
1: Deuteronomio capítulo 30 nos tobay.

0: prosperidad, morto y adversidad. Dor comita ordenado a we, 16. Pastima Señor, bo Dios, pa cana de su camino nan, pa guarda su mandamiento nan, su estatuto nan, y su juicio nan, pa bo viva y multiplica. Pa Señor, bo Dios, bendicionado na etera como tapay 30, pa poderá dije, 17. Mas si bo corazón desvía y bo nota obedecer, pero ta guardo galá for de camina e ta adorar outro Deus nan e ta servir nan, destruebe mi ta llama xelo e terá como testigo contra vosso awe como a pone vida e morto vosso dilante e bendição e maldição. Escoge vida, pensei, escoge vida pa bo bipa a bo e bo descendiente nan. Palavra de Deus, irmão. Não, nada capté.
1: Amém.
0: Que meu irmão, nós temos Deuteronômio 15, 17 e 19.
1: Brothers and sisters, wij lezen vanuit het boek Deuteronomie, hoofdstuk 30, vers 15 tot en met 19.
0: Deus me pone dois caminhos por delante.
1: God heeft gezegd, ik heb twee wegen voor u gezet.
0: Adversidade.
1: De
0: adversidade.
1: Adversiteit.
0: E prosperidade.
1: En toe, voorspoed.
0: Bendição.
1: Zegen.
0: E maldição.
1: En vloek.
0: Oké, Romanen, Dios es un que pone camino en nos delante.
1: Mijn geliefde broeders en zussen, God is degene die de wegen voor ons zet.
0: Awadikum.
1: Waarom?
0: Pastor, we hebben de libertad pas kooi.
1: Omdat wij de vrijheid hebben om te kiezen.
0: Dios es forzado de camino bon.
1: God,
0: en no te forzado.
1: Dwing je niet in de goede weg.
0: Pastor, en saco te zitten lo que boqueas.
1: Want hij weet dat datgene is dat wat je wil.
0: En te puxabo de camino malo.
1: Hij duw je ook niet in de slechte weg.
0: Pabon considero Dios abusador.
1: Zodat je dus hem niet vergelijkt als een slechte God.
0: Hij
1: zet deze wegen voor u.
0: En dan
1: zegt hij dus jou, ik zeg, ah, beide wegen dus eigenlijk voor u. Maar doordat God u zegt, kies voor het leven.
0: Dat is logisch, Romana.
1: En dat is logisch.
0: Romana is crimineel die meer groot is dan viva.
1: Broeder, dat is een grote crimineel die wil leven.
0: Enige die dispuesto om te committen suicidio, te ingannen viva.
1: De persoon die de beslissing neemt om zelfmoord te plegen, hij wil graag leven.
0: Hij een mooie manier die viva, Roma.
1: Maar hij kan een manier niet vinden om te leven.
0: Su conciencia te canse.
1: Zijn geweten die laat hem in de steek.
0: Su conciencia de yin die maar.
1: In zijn geweten zitten heel veel slechte dingen.
0: Antoine Sakiti Kwasi.
1: En hij weet niet wat hij moet doen.
0: Maar voor een manier te vivo na paz.
1: Als hij maar een weg kan vinden om in vrede te leven.
0: Per unico manier om te quitarlo su cabeza y su garganta.
1: Maar de enige weg voor hem is zijn hoofd dus eigenlijk van zijn nek.
0: Pas zo een op evita die pensar, man.
1: Want hij kan dus in zichzelf niet weer houden om te denken.
0: Informatie dat pas denken aba.
1: Deze informatie is al binnen, broeders en zussen.
0: En heb je dus een idee?
1: Dat wordt zijn gedachten.
0: Daarom
1: moeten wij begrijpen datgene wat God ons zegt.
0: Que Dios pone dos tan y bodilanti,
1: dus wanneer God deze twee wegen voor u zet,
0: aconsejabo,
1: dat geef je advies.
0: Skoe vida.
1: Kies voor het leven.
0: Broeders
1: en zussen, weet u dat de meeste van ons,
0: de cada 10 personas,
1: van elke 10 persoon,
0: 9 estás cogiendo muerto todo día,
1: 9 dus elke dag weer opnieuw die kies voor de dood.
0: Nantes coi vida.
1: Se quise nit for
0: the dood. Nantes morto.
1: Se quise for the dood.
0: Pero nanke viva.
1: Mas so will leven.
0: Dios sabe sabes coi vida.
1: God is zeg jou om voor het leven te kiezen.
0: Pero me das coi morto.
1: Maar ik kies voor de dood.
0: Pero me que viva.
1: Maar ik wil leven.
0: Dit is het probleem human.
1: En dat is het menselijk probleem.
0: Wilo ba akibanda sot in vida.
1: Broeders en zusters, hier alleen aan deze kant is er leven.
0: Amen.
1: Amen.
0: Akibanda so bom is komen de. Akibanda so tin vida.
1: Het is alleen maar aan deze kant dat er leven is.
0: Wow, zit op een bukana. Akibanda ruwan.
1: En aan deze kant, mijn geliefde broeder.
0: No tin vida. Escucha bom.
1: Is er hier geen leven.
0: Akibanda tin existencia ruwan.
1: De essentie.
0: Maar om je vida te krijgen, moet je in contact met vida. Ken de vida Jesus.
1: Om leven te krijgen, moet je dus in contact met Jezus Christus in te nemen.
0: Si porque viva,
1: als je wil leven,
0: moet je in contact met Jezus.
1: Moet in contact zien te komen met Jezus Christus.
0: Y opinion no que abandone esa aquí, no que abandone la plataforma aquí.
1: En er zijn velen die deze platform, dit

0: flot voor niet willen dus eigenlijk daarvan weggaan, verlaten.
1: Nos que chocha kinang.
0: Wij willen dus eigenlijk hier.
1: Nos que fiesta kinang.
0: Genieten en te feesten.
1: Want als kubis in bibaya banda.
0: Want ik denk, we hebben dus de gedachte dat als wij daar naartoe gaan.
1: Dios te bestaan in noa si.
0: God is open.
1: Noa si. No bebe, no come, ay nanana mi porque coi.
0: Niet eten, niet drinken en ik kan dat niet houden.
1: La gran mi pipa.
0: Ik wil leven.
1: Wat engaño? Maar wat engaño?
0: Heb je het bedrog gezien?
1: Want als ik moet dat bij wat bibando.
0: Want je hebt de gedachte dat je hier aan het leven
1: bent. Abu bibo mis te vida.
0: En je hebt het leven nodig.
1: Alors c'est notre biba.
0: Broeders en zusters, ademen is niet leven.
1: Alors c'est notre biba, Roman.
0: Inademen, dat is niet leven.
1: Tiene mas aquí de problema con aunque está lo recibe para acá, usted está cansado.
0: Er zijn mensen die zeggen dat ze zijn moe om te ademen.
1: Pero vida no tiene.
0: Maar ze hebben geen leven.
1: Tu mortificación tu día.
0: Het is een vermenigvuldigheid.
1: Dat is een wauw, maar je samen troep met de Bibel zwaar. Dat
0: en de mensen dus eigenlijk op stand zeggen, dus ik ben weer leven.
1: Maar zo'n aantal vada.
0: Omdat ze dus eigenlijk gedoofd zijn.
1: Nantin gozo.
0: Ze hebben geen
1: genoeg. Nantin alegria.
0: Ze hebben geen
1: genoeg. Nantin blijdschap.
0: Ze hebben dus niks van hunzelf.
1: Nantin dat kudisha wak otro.
0: Hun leven dus eigenlijk is alleen maar een andere mensen.
1: Maar die mensen moeten je personen aan je banden die bieden.
0: Broeders en zusters, als je wil leven, daar is het.
1: No importa lo que voy a alcanzar aquí, van, es temporal.
0: Het doet er niet toe wat je dus eigenlijk hier bereikt, het is tijdelijk.
1: Era como un billete.
0: Hij heeft dus eigenlijk een loterij gekocht.
1: Era grande billete.
0: Hij heeft gewonnen.
1: Era compro un auto.
0: Hij heeft een auto gekocht.
1: Daar de auto morir, man.
0: En toen heeft hij dus eigenlijk een auto.
1: Mio, era que era así como un billete, man. Serio, le está vivo.
0: Het was beter dat hij geen loterij gekocht had.
1: Pedro Gosto, era como un billete, era grande.
0: Voor hem is het genoeg, ik heb een loterij gewonnen.
1: Mita compro un auto, era compro un auto.
0: Ik kan een auto kopen.
1: Maar dat tel moet je de auto.
0: Dus hij heeft een ongeluk en is hij dood gelijk.
1: Maar dat ligt een beetje meer lekker aan de pia.
0: Men zegt dus, had hij beter dus eigenlijk zo voet genoeg.
1: Dit is wat de Bibel.
0: Zou je nog steeds leven?
1: Ibanda not in vida.
0: Broeders en zussen, daar is het echt geen leven.
1: Hoe is het om te zeggen, diabel te poeren, maar akibanda.
0: Je zou moeten geloven dat de God, de duivel die
1: probeert. Maar falsificat turkos, Roman.
0: Zodat u dus van alles zou kunnen krijgen.
1: Si bomir kom feliz in, dat den kon aan falsificat.
0: Als je ziet hoe goed de mensen zijn en dingen die vervalst zijn.
1: You know, but I get a stone.
0: Dat ben je stoffen.
1: Word je per akibanda? Qua que te sina bashiru, man.
0: Merk je dus eigenlijk dat het hier zo leeg is.
1: Qua vendia hoop ik ook dat artificiële ook mensen aan favor, man. Hoe kost real.
0: Dat er heel veel dingen die artificieel zijn.
1: Hier is dat pegaan. Dan te pegaan de kosten artificieel, man.
0: Mensen die zijn verbonden, vast verbonden dus eigenlijk aan de dingen die artificieel zijn.
1: Je hoort dan comprende.
0: En wanneer ze begrijpen.
1: Que kost artificieel te laat, man.
0: Dat deze dingen artificieel zijn, dat is te laat.
1: Pas op metade de subida bij.
0: Omdat de helft van zijn leven is weg.
1: Roman, imagina.
0: Broeders, stel eens voor.
1: Kubota bise camin de kite correcto.
0: Dat u dus eigenlijk zou zeggen dat deze weg correct is.
1: Met dat bati de camin nabai.
0: Dat gaat u dus eigenlijk maar door
1: in die weg. Dabei.
0: Uw leven
1: gaat door.
0: De jaren die gaan voorbij.
1: Roman, despre 30 ans.
0: En na 30 jaren.
1: Wordt er bien comprende.
0: Dan zou je dus kunnen begrijpen.
1: Que camin no te camina.
0: Dat die weg niet de juiste
1: Roman,
0: weg
1: was. Roman, back.
0: Dan komt u terug.
1: Tabo de cruzada hoor.
0: Dan komt u dus.
1: Na cruzada, ne cruzada.
0: Bij de kruising.
1: Maar bij Bijbel staan naar Mandreci.
0: Ik ging vorige keer.
1: Wij bijbel bij naar Marubis.
0: Terwijl ik naar de linkerhand.
1: Roman, wat de boel bij bij.
0: Reuze, daar ga je daar.
1: Waar die bieden.
0: Kijk tot leven.
1: Kijk de purba.
0: Je blijft proberen.
1: Dus je moet je reconnaissen, ik heb niet aan met Robes.
0: Dan kom je te herkennen dat die weg ook
1: verkeerd is. Robin bij Romana.
0: En wanneer het tot je gedachten komt.
1: 30 jaar maar bij.
0: Dan ging het al 30 jaar weer.
1: Wat definitie is 60 jaar, pastor.
0: Dan totaal is 60 jaar voorbij.
1: Ja, pas maar bij Mandreci naar Robes.
0: Vorige keer toen ging je naar de
1: rechter. Maar bij Marubis.
0: Linkerhand was het verkeerd.
1: Ja,
0: en nu ga ik voorwaarts.
1: Man, babai di lanti.
0: Broeders, dus dan ga je voorwaarts.
1: Ik kom is sabon.
0: Het was goed begonnen.
1: Pero finalmente,
0: maar uiteindelijk.
1: Maar la bolle danya.
0: Dan is het weer verkeerd.
1: Waarom wil je maar 25 jaar bij?
0: Wanneer je dus eigenlijk tot je besef komt, dan is het 25 jaar voorbij.
1: Want die hebben wat dat bij een kruk, wat
0: dat bij een bergen. Dan kom je dus eigenlijk op een kruk.
1: Riba kruk, einde wordt feliz.
0: Dan kom je dus eigenlijk op een kruk.
1: Einde wordt zeker.
0: En nog steeds ben je dus niet zeker.
1: E pregunta ta.
0: De vraag is.
1: Ora como punta Dios cabanda botumbai.
0: Wanneer je dus tot de kruis gekomen had, waarom had je God niet gevraagd?
1: Lo bon disfrutar durante entero 80 pico años.
0: Je zou dus eigenlijk genieten van al die meer dan 80 jaar.
1: Pero no.
0: Maar nee.
1: Mi te sigue purba.
0: Ik blijf proberen.
1: Roma, no estás seguro que de vida matrimonial.
0: Broeders, dus wij hebben dit gedaan in het. In het huwelijksleven.
1: Nos hacele de trabajo.
0: We hebben dit gedaan.
1: Nos hacele de estudio.
0: We hebben dat gedaan.
1: Nos hacele de school.
0: We hebben dat gedaan in
1: school. Nos hacele de purba, purba, purba.
0: Wij blijven proberen.
1: No Broeders
0: en zusters, velen van ons die hebben dus eigenlijk zijn de dood ingegaan. Niet
1: gelukkig.
0: Omdat hij dus een redder
1: is. Omdat hij razón de te purba bieden, Roman.
0: Dan hoef je dus eigenlijk het leven niet te proberen, broeders en zusters.
1: Punta Dios!
0: Vraag aan God!
1: Pero no es mesta que con nos por.
0: Want wij hebben dezelfde gedachte dat we dat zelf
1: Want
0: kunnen.
1: Punto Dios, botas para opi energía.
0: Broeders en zussen, als je God hem zelf vraagt, dan spaart u veel energie.
1: Botas para opi dolor.
0: Dan bespaart u dus veel pijn.
1: Desapunto.
0: Veel teleurstellingen bespaart u.
1: Recuerda, pastor, porque libertad escoge.
0: Maar, als je denkt dat, omdat hij de vrijheid om te kiezen.
1: Y que Dios sobre dos caminos por delante, Dios está respetando decisión.
0: En God die heeft twee weken voor u gezegd, hij... heeft respect voor jouw beslissing.
1: Si puntre,
0: als je hem komt vragen.
1: Dios te bisabu, Roman.
0: Dan zou hij dus een antwoord
1: geven. E persone, no.
0: Dan zou je zeggen, die persoon niet.
1: E trabalho, no.
0: Die werkzaamheid.
1: E studie, no.
0: Die studie niet.
1: De mi guste con.
0: Maar ik hou ervan.
1: A mi no te puntre, Dios.
0: Ik ga God niet vragen.
1: Su mensaje te bisabu, no.
0: Omdat ik weet dat hij
1: Antonio,
0: dus
1: goze
0: niet
1: zo zegt. Goze tragedia, Roman.
0: En dan moet je dus eigenlijk in je ongeluk dus eigenlijk genieten.
1: De roepen die ons, Roman.
0: Maar velen van ons...
1: Acanse die vida.
0: Wij zijn moe van het leven.
1: Pas ons acanse purba, Roman.
0: Omdat wij dus eigenlijk moe zijn...
1: Pero die libertad te escoge.
0: Maar je hebt de vrijheid om te kiezen.
1: Escoge Dios, no.
0: Kies voor God.
1: Pide Dios ayudabu.
0: Vraag God om jou te helpen.
1: Jesus invita pone dos caminos por delante.
0: Jezus Christus heeft gezegd, ik zeg twee wegen voor u.
1: Matteüs 7, vers 13 en 14. Un camino smal.
0: Een smalle weg.
1: Un camino ancho.
0: En een brede weg.
1: Jesús te avisa.
0: Jezus Christus die zegt.
1: El camino smal, Romanan.
0: De smalle weg.
1: De camino que te lleva a la vida.
0: Die leidt naar het leven.
1: El camino que te ancho.
0: En de brede weg.
1: De camino que te lleva a la muerte.
0: Die leidt naar de dood.
1: Pero man, ¿cuál puede querer ir siempre a escoger?
0: En wat denk, welke denk je dat de mens altijd daarvoor kiest?
1: El camino ancho.
0: Ze kiezen voor de brede weg.
1: Want de segunda es de camino ancho.
0: Want ze denken dat in de brede weg.
1: Het is más espacio.
0: Dat ze meer ruimte hebben.
1: Es posible que que.
0: Dan kunnen ze doen wat ze willen.
1: Pero de camino smal.
0: Maar in de smalle weg.
1: Está incómodo, Roma.
0: Dan is het dus, dan voel je niet op je gemaakt.
1: En tú mientras escoge camino.
0: En dan kies je niet ervoor.
1: Maar lo que no se comprende.
0: Te weinig ruimte.
1: Lo que nos comprende,
0: wat wij moeten begrijpen.
1: Dios, Roman, no puede obligarnos con ningún camino.
0: Dat God jou niet kan dwingen om weg te kiezen.
1: Pero si bobin puntrele,
0: maar als u hem kan vragen.
1: Dios te bisabo cuál de camino correcto.
0: Dan zou God jou zeggen welke de juiste weg is.
1: Pues aquí Proverbios 4, 12 te bisa.
0: Weet u wat Spreuken hoofdstuk 14.
1: Jesús.
0: Vers 12 zegt.
1: Tien un camino.
0: Er is één weg.
1: Dat pegamos salmo, después salmo.
0: Salmo.
1: Tem um caminho.
0: Er is één weg.
1: Puta parce bom.
0: Die lijkt het goede te zijn.
1: Tem vista de ende.
0: In de ogen van de mens.
1: Pero su fin.
0: Maar zijn einde.
1: De caminho morto, Roma.
0: Is de weg der dood, broeders en zusters. Amen.
1: Maar die caminho.
0: Ik heb de weg gevonden.
1: Het is zeker.
0: Het is zeker.
1: Maar puntra Dios.
0: Heb je God daarvoor gevraagd?
1: Pastor, benieuwd ze puntra Dios. Mi mesa.
0: Ik heb God niet nodig om te vragen. Ik weet het zelf.
1: Tu rende te bisa sini.
0: Zeg een hele persoon.
1: Als er een jongen van mij.
0: Bid voor mij.
1: Qua pegan.
0: Ik zit in gevaar.
1: Problema grandi.
0: Ik heb grote problemen.
1: Prenta parte na comissamento.
0: Maar het was niet makkelijk in het begin.
1: Irma, si nos mesta batapora mira maldad.
0: Want als wij dus de kwaadheid had, zelf had
1: Lestamente
0: kunnen zien.
1: Diende.
0: Om de mensen te bestuderen.
1: Irma, nota di mesta Dio seore praticamente.
0: Dan hadden we dus praktisch God niet nodig.
1: Amen.
0: Amen.
1: Met die lenzen, pero. Wat aquí, brother. Oké. Que me han dicho mi mesta botapor.
0: Dus als ik dat zelf had gekund.
1: Min dime se puntra Dios.
0: Moest ik God helemaal niet ervoor
1: vragen. Pero Jesús te metió un camino engañoso.
0: Jezus Christus zei, er is een weg die niet de juiste is.
1: Y Romana, hoe piende te de camino?
0: En er zijn velen in deze weg die niet
1: de juiste is. Het probleem de ser humano?
0: Weet je wat het probleem is van de mensheid?
1: Si un ende es un co.
0: Als de mens iets doet. Dan doet het iedereen. Ze vragen het dus eigenlijk niet. Waarom dit gedaan wordt. Herinner je je nog steeds toen de smartphone gekomen zijn?
1: Heb je een grote sticker van die vergunning kan ik niet doen?
0: Toen kwam er zo'n grote ding dat je de schaamte had om ermee te wandelen. Iedereen die had het, broeders en
1: zusters. Omdat je dus eigenlijk met die ene die draait, dat je dus
0: eigenlijk...
1: Despeinabing, een kwastje, een chiquito, Roman.
0: Toen kwamen ze dus...
1: Sí, hallo. Aha, así moet ik het.
0: Toen kwamen ze dus eigenlijk met een kleine ding van ja, hallo, ayo, zo'n klein ding.
1: Después andaba un mano en mediano.
0: Toen kwamen ze dus eigenlijk in een middelmatige.
1: Roman, voor die paar wagen kon dat wel een, dat wel een grandie trobe.
0: Broeders, zie je niet dat ze dus nog steeds nu op dit moment een grote weer hebben dus ontwikkeld?
1: Nunca nos supones un correcto.
0: We kunnen dus nooit correcte krijgen.
1: Aquí da purba.
0: Ze blijven proberen.
1: Roman, vida, no?
0: Broeders en zusters, het leven, hè?
1: Cada dia,
0: elke dag weer opnieuw.
1: Wordt mas bio, Roman, kwaiera.
0: Wij worden dus eigenlijk ouder dan de dag daarvoor.
1: Kemen awe, Roman, wordt mas jong kuma jang.
0: Dus broeders en zusters, ben ik dus jonger dan morgen.
1: Manyang,
0: morgen,
1: wordt mas bio kwawe.
0: Zou je dus ouder zijn dan vandaag? Amen.
1: Hoor, wat die Bijbel tenminste
0: kiezen. Dus kijk wat de Bijbel dus nu zegt.
1: Maar kom, broeder, want die moet je ergens komen, klaro.
0: Zodat je, kijk wat de Bijbel zegt. Je hebt de kennis om te kiezen.
1: Per Roma è peligrata.
0: Ma brutto se so da gevaar is.
1: Timbiamo to scoe un bocht Roman.
0: Da ter meesta dat je één bocht.
1: Un bocht bot bira Robert.
0: Dat je één bocht is naar links.
1: Is het pareu.
0: En dan is het samen optillen. En begraven.
1: Babai.
0: Dan ben je weg.
1: Te kunt Dios que nos comprender Roman.
0: Dat is datgene wat God wil hebben dat wij begrijpen.
1: O die ente te pensa.
0: Er zijn mensen die denken.
1: Con ante inteligente.
0: Dat ze intelligent zijn.
1: Con tanto op intelectual.
0: Dat ze heel intellectueel zijn.
1: De manier waarop ambo die amusing, que sorpresa.
0: Net als de man die heeft gezegd, ik wil geen verrassing.
1: El paese que la muerte, digo la muerte, metí algo de puntravo.
0: Hij ging naar de dood en hij zei, de dood, ik heb je vraag.
1: Digo la muerte, wat te pas aquí.
0: Hij heeft de dood gezegd, kijk wat er gebeurt.
1: Me interessa sorpresa.
0: Ik hou niet van verrassing.
1: Pero, mi quiero una espraco.
0: Maar ik wil graag een afspraak met u maken.
1: Orbota bing.
0: Wanneer u dus komt.
1: La camisa.
0: Laat me even van tevoren weten.
1: La muerte no es problema.
0: De dood die zei, het is geen probleem.
1: Un dopo que termina finalmente.
0: Waar wil u dus uiteindelijk eindigen?
1: Ik kun je, bon klaar, toen je bij Shell, met bij Shell no.
0: Heeft gezegd, iedereen die gaat naar de hemel. La muerte kun je daar ook aan.
1: Zoal fácil.
0: Ik zeg, makkelijk.
1: Algún dopo infierno.
0: Er zijn sommigen die naar de hel gaan.
1: Anto, algún dopo Shell.
0: En er zijn enkele die naar de hemel gaan.
1: Fácil.
0: Makkelijk.
1: Para mí es mi vida más na Pascu, ¿bomés?
0: Om je leven te zeggen, meer met vrede.
1: Mi pobre Silvo, nos bevak tu dos terrenos a plataforma. Es un enxelio y es un denkiano.
0: Kan ik dus eigenlijk beloven dat wij dus beide zullen gaan kijken naar
1: qua
0: de hemel?
1: Qua boke
0: naar de hemel en de ene naar de...
1: Qua boke wakker mee?
0: Welke weer is in de hel?
1: Ik moet zeggen, maar ik ben de fjern, ik ben wat in fjern op pijn.
0: Heeft gezegd dus eigenlijk, ik heb veel gehoord van de hel.
1: Man, je merkt het niet bang.
0: De dood is hij, kom.
1: Na baio malega, na fera loura, bob, bachata da bate. Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing. Rumala yaga tem, mira que erco deus, mira que tem tanto ene da baio, bravo, tem?
0: Vanaf het moment is eigenlijk dat hij dus direct in de zeigelijk naam, toen hoorde hij dus eigenlijk bachata,
1: wow.
0: Bachata.
1: Heerlijk
0: zeg.
1: Hennemoeke, mira que, en die, wauw.
0: Vrouwen hier, vrouwen daar, ze zei, wauw.
1: En die alcohol te koren, mira, en die diablo met de keda, op de moeite, met de keda.
0: Nou, hij had alcohol gezien, hij zei aan de duivel, ik wil hier blijven.
1: La muerte, bon que waxelu.
0: De dood heeft ook gezegd,
1: weet je, dat ik de kokken met de boeska. Ja, ik heb die pita, broeder.
0: Nee, dit is datgene wat ik al lang aan het
1: zoeken was. La muerte de paustice, bang waxelu, bang
0: waxelu. De dood heeft ook gezegd, weet je wat, voor het recht, laten we dus eigenlijk naar de hemel gaan.
1: Roman, na kom is dat kan ik aan mijn ziel voor het, dat bloot wat? Hobo, met dat bebek. Hij bebek, hij bebek, dat kan ik aan mijn ziel, Roman. Versta.
0: Ze begonnen te lopen, dus eigenlijk recht naar hemel, maar hij bleef dus achter hem kijken, dus eigenlijk naar de weg.
1: Waar hij dus de
0: toen hij dus in de hemel kwam.
1: Suave.
0: Was het heel rustig.
1: Un paz.
0: Dat is een vrede.
1: Kas de Dios.
0: Het huis van God.
1: Engelen te boelen.
0: Ja, engelen dus eigenlijk die vliegen heen en weer.
1: La muerte.
0: Dat hij de dood.
1: Kijk ook dat zo.
0: Wat is hier?
1: Kijk ook dat.
0: Wat is hier?
1: Ben serio. Kijk ook dat cielo, brother.
0: Is dit hemel?
1: Onde tu remoendo então? Não,
0: não, não, não.
1: Aquele botou ele mais vestido.
0: Nee, nee, nee.
1: Decente, aqui da casa de Deus.
0: Eles são iedereen aangekleed.
1: Não, não. Bota claro. Não, se bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Mira, já, já. Anda, tá pula, passa, tá aqui, saquita. Bam, bam, bam, é bom.
0: Ela de frica, Deus, é aquela por bem. Não, não.
1: E é que de boca. Ele que ele fez bem passar, bom, que é passar, bem passar. Uma loura aqui não, tá tindo. Um ambiente, que passa com a música, mas com mais que diga, mas caiente, digo, né? Tá que passa, tá ergo na danha, tá com tanta calor assim aqui.
0: Então você dar em direto enquanto.
1: Mas olha lá, treina com a biporta, candela, tu caminha! E tira a moeda, bora, bora, bora, bora, bora, é lugar que tu roubes. Primeiro, digo, né? Como que vai roubes? Maar ze hebben een broeder.
0: Broeder en zuster. Op een gegeven moment, toen ze dus terugkomen, want hij wil niet in de hemel zijn. Hij wil dus eigenlijk hier gaan. In de hel wil hij zijn, maar het was stil. En hij zei dus, ik ben hier bij de verkeerde plek gekomen. Dus eigenlijk, want vroeger was het anders.
1: Correcto.
0: Hij zei, ja, we zijn bij de verkeerde plek gekomen. Dus eigenlijk.
1: Maar ik denk,
0: de dood zei, nee.
1: Het is niet, ja, maar zelfs op je motor gaat dat jenen, bikini, of dat kan, dynamiekje bij.
0: En hij heeft gezegd dus eigenlijk, herinner dat vroeger toen we dus eigenlijk hier kwamen, waren dus eigenlijk een paar dames daar met bikini aan. Dus
1: oh, het is muziek.
0: Met muziek en van alles.
1: We moeten comprender.
0: Aan de dood zei hij, oh, nu heb ik dat
1: begrepen.
0: Aan de vorige keer toen hij hier kwam.
1: Dat hij propaganda aan
0: de tapas. Dat was de reclame die ze deed.
1: Is dat niet real hell?
0: Dit is de werkelijke hel.
1: Waak maar op de trans die propaganda, wat is
0: het? Broeder en zuster, kijk uit dat je dus niet achter de reclame bent. Maar
1: propaganda in de realiteit.
0: Want die reclame die zijn niet de werkelijkheid.
1: Tapabo compra, tapabo bin.
0: Het is om jou dus eigenlijk een bedrog te krijgen.
1: Omdat je komt.
0: Amen. God die laat je de werkelijkheid zien.
1: Wat ik die kwal moet scoren.
0: En u zou moeten dus eigenlijk beslissen datgene wat je
1: kiest.
0: Als je niet de beslissing neemt voor eeuwig leven.
1: Roman, wat je beslissing voor moord eterna door de keer. Amen.
0: Dan heb je dus de beslissing genomen voor eeuwig dood.
1: Akibana, okay. No importa kiko bohasi.
0: Aan deze kant, dat doet er niet toe wat je doet.
1: Non importa lo che vuoi logra.
0: Het is een doet er niet toe wat je
1: doet. Turcos che banna da temporal.
0: Alles wat hier is, is tijdelijk.
1: Aya banda te mbide eterna.
0: Daar is het eeuwig leven.
1: E mis te klapenos.
0: Moet ik heel duidelijk voor ons
1: zeggen. Moet die libertad escoge.
0: Je hebt de vrijheid om te kiezen.
1: Pero por lo menos Dios que ayudaba.
0: Maar God, die zou je dus graag hierin
1: problema willen helpen. Problema dat ik hoop die persona que bin aquí banda.
0: Velen die hier zijn gekomen.
1: Nabi Akibanda.
0: Ze zijn hier gekomen.
1: Jezus het trezenang.
0: Jezus Christus die heeft
1: hem esfuerzo. Gebracht. Uw esfuerzo.
0: Ja, met moeite.
1: Trezenang Akibanda.
0: Heeft Jezus Christus hem hier gebracht.
1: Na comprende.
0: Ze hebben begrepen.
1: Kunanta nebanda kamina Dios kepananta.
0: Dat ze aan de kant zijn waar God had willen hebben dat ze zijn.
1: Maar op manier een foto al gewoon daarbij bekroemen.
0: Nee, op de een of andere manier zijn mensen anderen die teruggaan.
1: Zo, je banden nam posse kunan kunan kees.
0: Want daar is niet datgene wat ze graag willen doen.
1: Roman, je banen op een convertie, amen.
0: En daar is het voor mensen die bekeerd zijn.
1: Dat op een sinceramente que worden transforma.
0: Dat zijn voor mensen die werkelijk getransformeerd zijn.
1: Dus een banda.
0: Want daar.
1: Kan
0: je dus niet het leven leiden dat je hier leidt.
1: Een bieden je banda.
0: Het leven dat je hier leidt.
1: Dat past aan je banden.
0: Dat past niet daar.
1: Dan
0: ben je jezelf dus eigenlijk voor
1: de Ebanda mesora wat te comprender humana com itinco by back.
0: Want daar dus eigenlijk laat je zien dat je terug wil gaan.
1: Roman denk aan Dios.
0: Broeders en zusters, in het huis van God.
1: Dat Dios su voluntad sota conta. Amen.
0: Het is alleen maar de wil van God die telt.
1: Nibo smak.
0: Niet uw smak.
1: Nibo idee dan.
0: Niet uw idee.
1: Nibo concepto dan.
0: Niet uw concept.
1: Bo opinion.
0: Niet uw
1: nanta conta akinang.
0: Die tellen dus alleen maar.
1: Ayabanda.
0: Daar,
1: solamente de Dios.
0: En het is alleen maar de gedachte van God. Amen.
1: Dat is hoe Dios dat logra je banang.
0: Daarom brengt God hem deze kant op.
1: Finalmente diabel dat para ayanang pistang.
0: En uiteindelijk dan staat de duivel daar dus eigenlijk.
1: Hey, broer, wat is dit? Er
0: zijn enigen die de rug keert voor God.
1: Broeder en zuster,
0: het geheim is dat wanneer ik de beslissing
1: heb genomen om te gaan,
0: en dat Jezus Christus mij geholpen heeft om daar te komen,
1: broeder en
0: zuster, laat die plaats achter je rug blijven. Blijf focussen op Jezus Christus. Praat met
1: hem.
0: Praat met hem. En laat datgene dat achter is, jou achter
1: staan.
0: En het is deel van je gedachten.
1: Maar kost dat nobo, Jesus do nabo?
0: Maar dat goedegene dat Jezus
1: heeft gegeven.
0: Dan blijf je bezig met die nieuwe dingen.
1: Voor die tempo,
0: dan heb je geen gedachten meer voor de oude dingen.
1: Akibanda mes.
0: Wat zei je?
1: Se kostan, akibanda.
0: Als de dingen dus van deze kant.
1: Começamos a ser a boca
0: jouw gedachten dus
1: eigenlijk. Blijf
0: focussen dus eigenlijk en laat die dingen dus achter jou
1: rijden.
0: Zoals het lied zegt, dat kruis voor jou en
1: Nem momento que vou vir assim aqui, aqui banda.
0: A partir do momento que você diz que você canta, sou doido.
1: Esse é o diabo que vou assim, irmão. Diz, vira, quanto vai? Mas diz.
0: A lei Mario, ouve.
1: Irmão, é caro que o diabo está traibando, não botando a duela de vida. Ai, não, povo, não, não, não,
0: não. Dat gezicht dat de duivel dus eigenlijk laat zien, dan zou je zeggen: oh, wat de arme, ik wil terug naar hem gaan.
1: Hoe christen het als je kon niet?
0: Zijn vele christenen.
1: Maar in het moment dat je het ziet,
0: broeder, dat is het moment dat je dus het gevoel hebt.
1: Op het moment dat je het attractief en pensament bent,
0: dat de gedachten dus eigenlijk die komen dus eigenlijk weer naar voren.
1: Jezus, je dame.
0: Dat zou je dus eigenlijk
1: moeten zien.
0: Jezus Christus, help mij.
1: Jezus, met die kana die baie banda.
0: Jezus Christus, ik wil graag die kant weer.
1: Pero you dami pa mi no bai.
0: Maar help mij om die kant niet
1: te gaan. Tenei pa mi no bai.
0: Help mij dat ik hier blijf.
1: Mi sago cerca boa ta aqui tim vida.
0: Ik weet dat het hier leven is.
1: Senhor, tenei.
0: De Heer, help mij hier.
1: Irmão Jesus, tá te debo.
0: Jezus Christus, die zal je houden, broeder.
1: Mas em público aboqueda.
0: Want hij kan je niet dwingen.
1: Pero se vou pedir.
0: Maar als je hem vraagt.
1: Ik dat tenei.
0: Dan zou je dus eigenlijk
1: jou hier. Bocana no tapica.
0: Jouw wil is geen zonde. Om erop te werken en in actie te brengen, dan wordt het wel een zonde. God kent onze gedachten. Daarom heeft hij dus ons geroepen. Om ons te helpen,
1: precies.
0: Zodat u dus eigenlijk met de goede dingen
1: zo blijft.
0: En beetje bij beetje vergeet je de verkeerde dingen. Om een slechte gewoonte van jou af te nemen. Moet je dus eigenlijk een goede gewoonte dus zien te doen. Als je niet op de zwarte wil denken. Blijf op de witte denken. Maar je kan niet weerhouden om te denken. Wij denken allemaal. Maar om te begrijpen, broeders en zusters, dat wat God ons zegt,
1: is belangrijk,
0: het is belangrijk, broeders en zusters, moeten wij het zien te realiseren.
1: Doordat
0: wij dus een vrije keuze vandaag hebben, dan wij dus behoort te weten om de keuze
1: te maken.
0: Wat wij hebben gevaar, broeders en zusters.
1: Die kon,
0: waarom?
1: Pas een fout botasie, man.
0: Want wij maken dus alleen maar één fout.
1: Want toen in de boeiteren met een fout aan zie.
0: Hoeveel mensen zijn vandaag onder de grond begraven omdat ze één fout hebben gedaan?
1: Lotte, wat dat diferente zien in papa con Dios.
0: Het was zo veranderd zijn als deze mensen allemaal met God gesproken hebben.
1: Waarom heb je nog een keer in de con Dios?
0: Broeders, dus vele malen dus eigenlijk willen we dus helemaal met God niet bemoeien.
1: Pa Dios, tu bisame cosco y no que tiene.
0: Doordat God dus eigenlijk, om God ons niet te zeggen datgene wat wij niet willen horen.
1: Want die man. Bonketende koi.
0: Soms wil je dat niet horen, broeders.
1: Maar de koko betekent sasi.
0: Maar dat is datgene wat je behoort te horen.
1: Dios te trago informatie. Dios te trago informatie.
0: God die werkt met informaties.
1: Maar nooit zit die kunnen stapliekelen zelf na.
0: Wij beslissen als wij dit in praktijk willen brengen of niet.
1: Maar Dios dat die motivo pa pagaya nos.
0: Maar God die heeft geen reden om ons te liegen.
1: Pa obliganos.
0: Om ons te dwingen.
1: Maar zo amor te obligaro man.
0: Wat het liefde die dwingt ons niet, broeders en zussen.
1: Man, amor.
0: Maar liefde.
1: Ta corre risico.
0: Neemt een risico.
1: Yep. Amen.
0: Amen.
1: Maar je kunt ons te liever, want Dios te confia.
0: Broeders en zusters, de reden dat wij vrij zijn, omdat God vertrouwt.
1: Kulobo comprende.
0: Dat u zou begrijpen.
1: Que enemigo no timbopa amigo.
0: Dat de vijand die heeft jou niet als vriend. Of
1: pa motivo que botei imagen de Dios.
0: Maar doordat u dus in de beeld en gelijkenis bent van
1: die
0: God.
1: Die rabia ribabo.
0: Heeft God dus eigenlijk, de duivel dus eigenlijk, die is boos op jou. Doordat hij God niet kan slaan. Daarom slaat hij jouw persoon en mijn persoon.
1: Pa causa Dios dolo.
0: Om God dus eigenlijk pijn te doen.
1: Dat
0: is datgene wat ik wil hebben dat je begrijpt. Dat is datgene wat God wil hebben dat je
1: begrijpt.
0: Als mens, broeders en zusters, moeten wij een keuze zien te maken. Weet je dat voorbeeld dat Jezus Christus gaf?
1: Lucas 10, 40 pico.
0: Lucas 16, vers 44.
1: De dos romanen, Marta con Maria.
0: Tussen de twee zussen, Marta en Maria.
1: Marta tá botando preocupado turco.
0: Marta de was Max se sorge
1: met Marta alles. Que chacas.
0: Marta de desenrolou-se com isso, met ele se com isso, met o
1: que deixa a veranda.
0: Hij wil dus eigenlijk dat het balkon.
1: Ik heb deze cuisine.
0: Zij wil dat de keuken.
1: Montón de cosas.
0: Heel veel dingen.
1: Jezus heeft visitan.
0: Jezus Christus die kwam bij hen op bezoek.
1: En Maria.
0: En Maria.
1: Scoren sapi.
0: Die heeft dus wijs gekozen.
1: Ik kon niet te kwijsi.
0: Die zei al die dingen die zijn wel.
1: Maar door wij zien dat zeker Jezus promi.
0: Maar die zei dus eigenlijk ga bij Jezus Christus eerst zitten.
1: Tu bossa che Jesus avisa Marta?
0: Weet je wat Jezus Christus aan Marta gezegd heeft?
1: Marta die reclamaan.
0: Marta die kwam bij Jezus Christus klagen.
1: Jesus Maria me kibana na misi desse kabo.
0: Jezus Maria die is bij jou hier gekomen.
1: En dat doe je dan met kuchina.
0: Ze helpen niet om te koken.
1: Ni la batayo.
0: En ook de borden niet
1: te wassen. Ni barikas.
0: En niet het huis schoon te maken.
1: Ik heb zelf nog een stukje gekregen voor de man. Ik heb zelf nog een stukje gekregen voor de man.
0: Ik zeg je niet dat je dingen niet moet doen. Zeggen dat pastoor die heeft gezegd, ik moet deze dingen niet doen.
1: Jesus avisa Marta ori.
0: Ma Jesus avisa Marta che
1: Marta può preoccuparsi di demasiado cose.
0: Je maakt je te veel zorgen met vele dingen.
1: En die kost gewoon een temporale.
0: En dat zijn allemaal tijdelijke dingen.
1: Pero Maria,
0: maar Maria,
1: ascoge,
0: die heeft gekozen.
1: En lo que con lo nuovo che ta for di Gesù.
0: Datgene wat van haar nooit gehaald kan worden.
1: Maar komt de differentie Roman?
0: Heb je
1: dat? Want ontbieden ons ding.
0: We hebben dus maar één leven, broeders en zusters.
1: Is in ons faille que vida aquí?
0: En als wij dus falen met dit leven,
1: un ding her Roman, un ding her kansen.
0: Dan is er geen andere. Als u dus eigenlijk buiten Jezus Christus nu sterft. Er is geen andere kans om in Israël te komen.
1: Mozes had die kans.
0: Mozes had die kans. Hij heeft gefaald.
1: Alcanzar riba.
0: En toen heeft hij dus.
1: Maar ook een dia baumas, Roman.
0: Hij kwam niet meer naar beneden.
1: No, un dia por data baumas.
0: Er is geen mogelijkheid meer hier beneden. Als u dus faalt hier beneden. Dan kunt u niet terugkomen. Daarom, op dit moment.
1: Realizando que nuestra libertad es coge.
0: Te realiseren dat wij de vrijheid om te kiezen.
1: Ik invit a buscoe para Jesús, Roman.
0: Wil ik jou vragen om voor Jezus Christus te kiezen. En doe dat niet omdat je buurman of je buurvrouw dat doet.
1: Así es, Roman.
0: Doe dat.
1: Pas op considerar.
0: Omdat u beschouwt.
1: Que Dios ha creado apart.
0: Dat Jezus Christus jou apart.
1: Único.
0: Heeft gecreëerd, geschapen.
1: Roman, wat zei ik Dios que salvavo?
0: Weet je waarom God jou wil redden is?
1: Si tu rende del mundo salva,
0: want als een ieder in deze wereld gered zou zijn,
1: apo no salva,
0: en dan zou u ook gered zijn,
1: dat wil Dios.
0: En dan zou God dus eigenlijk hem spijten.
1: Apo da único.
0: Omdat u dus een enig bent.
1: No reemplazado.
0: Er is niemand die jou dus eigenlijk
1: kan vergelijken.
0: Hij zou dus eigenlijk jouw glimlach dus eigenlijk missen.
1: Die boek die karen komt hier, let's see, die zo falta.
0: Datgene?
1: Die boek die karen, ik
0: maak het in. Dat beeld van jouw glimlach, dan zou je dat missen.
1: Het is die zo falta.
0: Dan zou je dat missen.
1: Como persona, abosota sini.
0: Als persoon, je bent alleen enig.
1: Dan was dat hier de toer, het is difícil pa Dios.
0: En weet je wat moeilijk is voor God?
1: Que Dios un poco creyaba nunca más.
0: Dat God jou nooit meer kan schapen.
1: Si hij creía meest un copia divo, abo ta un bien por atrabo.
0: Als hij jou, dus, als hij jou weer zou scheppen,
1: is
0: er een
1: kopie
0: van jou.
1: Ta parce que hace Dios te verfela, Dios te molestia, Dios te obvio. No!
0: Het lijkt alsof de God zich verveelt, maar het is niet zo.
1: Ik heb abo tambe voor een parte de terra nova.
0: Hij wil graag hebben dat hij dus ook... van dat nieuwe wereld dus eigenlijk ook deelneemt. Daarom wil hij hebben dat hij dus kiest.
1: Skoi awe.
0: Kies vandaag.
1: Onder welke pas eternidad.
0: Waar u eeuwig leven wilt doorbrengen.
1: Dios un poco creyabo nunca más.
0: Want God zou je nooit meer kunnen scheppen. Daarom.
1: Como Dios,
0: als God.
1: Bien cerca mí.
0: Dan zegt hij dus jou, kom naar mij toe.
1: Bien cerca mí, pues no viene por pai pabo.
0: Kom naar me toe, want omdat niemand jouw plaats kan nemen om voor
1: jou te komen. Salvación de manera dolor, man. Salvación.
0: Uw redding.
1: De manera dolor.
0: Lijkt als pijn.
1: Mi putin dolor.
0: Ik kan pijn wel hebben.
1: Maar als ik me pegue, me curva, na bo curva, bom po sinti mi dolor.
0: Alhoewel dat ik dus eigenlijk mezelf
1: dolota,
0: verbind.
1: Dolota personal.
0: Zou ik jouw pijn niet krijgen.
1: Dolota
0: pijn
1: personal.
0: Pijn is persoonlijk.
1: Así es salvación, taro.
0: Zo is het ook met uw redding, uw verlossing.
1: Ik weet het, personal.
0: Het is zo persoonlijk.
1: Familie te krijgen voor bosota salva.
0: Dat de hele familie dus eigenlijk kwam te vallen en jij de enige die redt.
1: Of een terbo familie te salva bosota krijgen voor.
0: Of je hele familie die zou gered worden en je bent de enige die valt.
1: Cada uno toma una decisión personal.
0: Ieder persoon heeft een eigen beslissing.
1: Haciendo uso de un derecho de escoger.
0: Doordat ze dus eigenlijk een keuze hebben gemaakt.
1: Hoy noche
0: en vanavond wil ik graag voor u bidden.
1: Trebuie invitat o bine dilanti.
0: Ik zou uw vrienden vragen om naar voren te komen. Andere personen die kunnen van jou niet komen. Je hebt de vrijheid. Als je maar naar voren wil komen of je blijft zitten. Maar dat gebed dat ik voor jou vanavond
1: wil komen is.
0: Dat God jou zou bewegen om aan deze kant te komen. En als u dus nog steeds de beslissing niet hebt genomen.
1: Is hij wat u met decision?
0: En als u de beslissing hebt genomen om
1: te komen, murie,
0: dat u dus eigenlijk de beslissing hebt om hier dood te gaan.
1: Want als u dus
0: in Jezus Christus dood zou gaan, heeft u eeuwig leven. En als u dus hier was, en als u daar naartoe gegaan bent, voor de liefde voor Jezus Christus, voor de kans dat hij zou krijgen, voordat je haar stopt met kloppen, kom terug naar Jezus Christus. Blijf niet strijden om God die weet. En u weet dus eigenlijk ook dat u dus
1: gevaarlijk bent.
0: Stop dat spelletje te spelen, want die werkt niet.
1: Quizás ende dan.
0: Misschien zijn dat u dus eigenlijk hem op een verkeerde pad wil brengen, dat
1: niet salva,
0: dan worden zij wel gered.
1: Ah,
0: en dan blijft hij buiten.
1: Is er Jezus?
0: Ik had de gedachte dat de hele kerk naar voren zou komen. Op de een of andere manier word je
1: gedaan.
0: Deze kant. Kom tot Jezus Christus toe.
1: Die moet je niet perden.
0: Wat heb je te kwijt geraken?
1: Dit is de kruis van de baat.
0: Terwijl je hart aan het kloppen bent.
1: Die is de
0: kom tot Jezus Christus.

0: Jesus.
1: Minha

0: meer van die dode personen aan.
1: Laat maar de handen zien van al de
0: personen. Die de
1: beslissing hebben genomen om de zijde van Jezus Christus te zijn.
0: Het Heere Seigneur.
1: Eeuwige Vader.
0: Dank je, Seigneur.
1: Wij danken u, Heer.
0: Nous merecen.
1: Wij hebben dit niet verdiend.
0: Pero gracia te suficiente.
1: Maar uw genade is voldoende,
0: Heer.
1: Maar u heeft ons geroepen. Dat ons leven veranderd
0: is. Señor.
1: U heeft ons geroepen, Heer.
0: Prometo bevenida.
1: Voor uw wederkomst.
0: Señor,
1: Heer.
0: Ayúdanos.
1: Help ons.
0: Si no estamos aquí banda, Señor.
1: Vader, als wij deze kant waren.
0: Y no se vaya llamando para un razón.
1: Of voor een reden dat wij die andere kant zijn.
0: Señor, trece nos back.
1: Heer, brengt ons terug.
0: Diablo hace nada para nosotros, Señor.
1: De duivel die heeft niks en niks voor ons gedaan, Heer.
0: Abba,
1: u heeft ons het leven gegeven.
0: Aquí.
1: U bent in deze wereld gekomen.
0: Va entregar tu vida.
1: U heeft het leven voor ons gegeven.
0: Vida, Señor,
1: Heer,
0: salvanos.
1: Red ons. Geef ons, Heer, datgene wat wij nodig hebben. Maar houd ons hier, Heer. En als wij moeten slapen, dat wij dus eigenlijk moeten slapen in Jezus Christus. Heer Jezus, dat wanneer u terug bent, dat wanneer wij onze ogen open doen, wanneer wij gingen slapen, dat wij u zullen zien in al uw heerlijkheid, Heer. En als wij dus in leven blijven, Heer, en als wij deze kant blijven, u heeft ons beloofd dat in een oogwenk dat wij gekleed zullen worden met het kleed van heerlijkheid.
0: Dank je, Pater Gustavus.
1: Wij danken u om onze God te zijn.
0: Dank je, Papa.
1: Wij danken u om met ons te spreken. Het is ons gebed in Jezus' naam.
0: Amen.
1: Halleluja.
0: Amen.
1: Jezus Christus met onze hoofden, met onze ogen dicht en onze ogen.
0: Eterno Jesus. Eterno Jesus, dank je.
1: Onze lieve Vader. Wij willen u bedanken.
0: Dank voor het privilege die por bini un viaje más en lugar aquí.
1: Wij willen u bedanken voor het voorrecht dat wij dus hebben om nogmaals in dit plek te komen.
0: Nos te sinta hoor.
1: En wij gaan u zitten, Vader.
0: Dios que pide, Señor.
1: En wij vragen u, Heer.
0: Papie con nos.
1: Om tot ons te spreken.
0: Manera un tata ta papie con su ayuda.
1: Zoals een vader met zijn kind spreekt.
0: Nos te pide en Cristo su nombre.
1: Dat vragen wij in Jezus Christus de naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Tu asiento.
1: Neem plaats alsjeblieft.
0: Dank un viaje más pasco hoy para todos nosotros benoci.
1: Wij bedanken u dat u dus gekozen heeft om vanavond weer met ons te zijn.
0: Jesus é a única esperança.
1: Jezus is de enige hoop.
0: É tempo de esperar, é tempo de aceitar Jesus tá ouro, mano.
1: De tijd om Jezus Christus te aanvaarden in jouw leven is nu.
0: Manhã pode demasiado laat.
1: Morgen is het misschien te laat.
0: Jesus é a única esperança.
1: Jezus Christus is de enige hoop.
0: Um mundo sem Cristo, um mundo sem paz.
1: Een wereld zonder Jezus is een wereld zonder vrede.
0: Uma família sem Cristo, uma família de dolor.
1: Een familie zonder Jezus Christus is een familie met pijnen.
0: Una nação sem Cristo é uma nação de problema.
1: Een natie zonder Jezus Christus is een natie met problemen.
0: Uma pessoa sem Cristo é uma pessoa sem esperança.
1: Een persoon zonder Jezus Christus is een persoon zonder hoop.
0: Amen.
1: Amen.
0: Porque Jesus é a única esperança.
1: Omdat Jezus Christus de enige hoop is.
0: Manhã à noite vou não por falta.
1: Morgenavond kunt u dit niet missen.
0: Manhã à noite o tema da titular.
1: Morgenavond is het thema.
0: Ora que o tempo de salvação termina.
1: Wanneer de tijd van redding komt te voltooien.
0: Deus provee um tempo para salvar gente.
1: God heeft een tijd bepaald om mensen te redden.
0: Apreciado dan, romanstima.
1: Mijn geliefde broeders en zusters en bezoekers.
0: Tegen het moment dat het tempo de salvação te acaba.
1: Er komt een tijd dat de tijd van redding dus eigenlijk komt te op te houden.
0: Você tá tempo.
1: Maar dat is een tijd.
0: E tempo de começamento.
1: Er is een tijd om te beginnen.
0: E tempo de momento que te acaba.
1: En er is ook een tijd dat het dus eigenlijk eindigt.
0: Eternidade dura para sempre.
1: Eeuwigheid die blijft voor altijd.
0: Tempo no.
1: Tijd niet.
0: Maar actualmente Deus está bezig te buscando.
1: Maar op dit moment is God bezig mensen te zoeken.
0: Quem que salva?
1: Wie degene zijn die gered is.
0: Quem que alcança a eternidade?
1: Wie wil de eeuwigheid ingaan?
0: Se amanhã noite bono porque desse vini.
1: Dus morgenavond kunt u dus eigenlijk niet laten om te komen.
0: Se bono po bini, bin toch.
1: Als u niet wil kan komen, kom toch.
0: Bin po bo wa kenobi.
1: kom om te zien dat degenen die niet gekomen zijn.
2: Se tengo piedra malo, reprendemos mal ese, en el nombre de Jesús.
1: Als u dus zou ziek zou worden, dus eigenlijk, vraag ik u om de ziekte dus eigenlijk even naartoe te spreken.
2: Se me tengo morir,
1: als u dus eigenlijk dood zou willen gaan,
2: respondemos morto.
1: Zou je dus eigenlijk je dood moeten
2: verlengen?
1: Als je dus een van deze dagen dood zou gaan, zou ik je vragen om dood te gaan na deze twee weken. Sterf maar de 9e, de 10e of zo.
2: Pero actualmente Dios tengo visado, amen.
1: Maar op dit moment heeft God u wat te vertellen.
2: Quizás nunca más te ben chance de visado.
1: En misschien zou hij dus nooit meer de kans krijgen om jou iets te zeggen. Maar voordat ik in de thema ga, heb ik wat cadeau meegenomen. Laat me even kijken, wie van onze vrienden die woont heel ver? Zonder Curaçao inbegrepen.
2: Ja, want Curaçao
1: is... Hier in Nederland zelf, misschien ben je met de auto, met de bus, met de metro, trein. Wie woont ver?
2: Groningen.
1: Groningen.
2: België.
1: België.
2: Zwolle.
1: Zwolle.
2: Wat is onze amigo nou? Kijk, jij bent die Zwolle.
1: Even opstaan. Laten we even zien wie...
2: Oké, hier maak je die Zwolle, no? Oké, die België.
1: België, België.
2: Een applaus op hieru, man. Op je kamine, brother. Op je korrimento. Je hebt misschien nou wat taakskoe, je hebt ondanks onze benoot.
1: Verre is mij.
2: Je hebt misschien nou wat hieru, man. Tem amigo de nós que escuta, pensa que ele é bem antigo, mas seca.
1: É ser iemand anders die denkt dat hij dus ietsje dichterbij woont?
2: Você vai pedir capela, vai vir, mas sei que eu estou rindo.
1: Ah, sim, capela.
2: Porque bem antes, depois do alho, vou pedir, por exemplo, lá... Bicho, não é um palco seca aqui.
1: Helen.
2: Helen? Helen.
1: Se
2: não houver. Ok. Tem amigo de nós que vem de Helen?
1: Eindhoven.
2: Eindhoven. Dordrecht, Den Haag. Wat is onze amigo na bimba promeer bij jou in ochtend, mira boban.
1: Laat me even zien wie voor de eerste keer vandaag gekomen is.
2: Pidi caballero, bist je bindo me? Bindo me?
1: Kom toe maar, mijn broeder.
2: Een applaus voor caballero, ik wil bimba promeer bij jou in ochtend.
1: Een applaus voor hem.
2: Zo'n persoon maakt ze bimba promeer bij jou?
1: Is er nog niemand anders die voor de eerste keer hier
2: is? Ah, oké, bist je bindo me? Bindo me? Bindo me?
1: Kom toe maar, kom toe maar. Kom toe maar, alsjeblieft.
2: Aha, metti un paluti, uso da santo. Também peguei de ferro aqui, mas para mim de ferro noite. Antes me dati um para Lucrecia também.
1: Eu tenho uma Lucrecia, Luti e a vrouw.
2: Aha, sim. E lá, danke, papinho. Então, agora o mamãe, se o irmão gostou de estúdio, se o irmão está gostou de estúdio, para mim marca estúdio para o irmão.
1: Ok, até aqui. Boar estúdio para o irmão morgen.
2: Sim, bem, jovem, bem. Danke, papinho. Deus me ensinou bastante. Danke, papinho.
1: Mogen de heren jullie allemaal zegenen.
2: Sim. Nós temos Lucrecia também, porque era uma que deu muito bem na
1: boca. Nós temos a nossa sexta Lucrecia.
2: Se você tem o seu baby na tua noite, que se o baby não te soube.
1: E desde que você elke avond com o baby.
2: Como está a aparecer aí? Nós somos a Lute, não é a Lute, vindo.
1: Ei! Lute, com.
2: Ok? Danke, Batei. Ok?
1: Amém. Bedankt om hier te zijn.
2: Toda essa paga, nós devemos, né?
1: We hebben dus onze schulden
2: betaald. Nosske, doe een bom bedien aan ons amigo, dan goed zeggen ons via die livestreaming.
1: Wij willen onze vrienden die ons volgen via de livestreaming dus verwelkomen.
2: En nosske, gradisie Dios, Roman, qua we noche mi mas ons pa compartir la palabra de Dios.
1: En wij willen God bedanken dat wij vanavond het woord met elkaar kunnen delen.
2: Oké, okay. Jammer, we okay. Sabbat hebben titulo.
1: Ja, u weet al de titel hiervan.
2: Sin fe.
1: Zonder geloof.
2: Ta impossible.
1: Is het onmogelijk.
2: Pa gente agrada a Dios.
1: Dat de mens dus aan God welgevallig is.
2: Sin fe ta impossible.
1: Zonder geloof is het onmogelijk.
2: Nos tares.
1: Wij bidden.
2: Señor, nos está clavor.
1: Heere Jezus Christus, wij zijn u klaar.
2: Permitir que o Espíritu de Dios por tome control.
1: Wij vragen de Heilige Geest om de controle over te nemen.
2: Cada corazón.
1: Dat ieder hart.
2: Cada mente, Señor.
1: Aan ieder gedachte, Heer.
2: Sáquenos por del lugar aquí.
1: Neem ons mee van dit plek.
2: Con seguridad.
1: Met de zekerheid.
2: Que nos escucha. E voz de Deus.
1: Dat wij de stem van God hebben gehoord.
2: Nós te pedimos em Cristo's nome.
1: Dit vragen wij in Jezus de naam.
2: Amen.
1: Amen.
2: Hier en ontje, vamos saber qual é o tema desse roya.
1: Jezus, gisteren had u zelf gezien hoe dat thema ontwikkeld is.
2: De Bijbel
1: is
2: in orden, Deuteronomie 30.
1: De Bijbel die heeft ons gezegd in het boek van Deuteronomie hoofdstuk 30.
2: Jesus die me pone dos caminhos da vossa delante.
1: Dat Jezus Christus gezegd, ik heb twee wegen voor jullie gezet.
2: Prosperidade.
1: Voorspoed.
2: I adversidad.
1: En adversiteit.
2: Bendición.
1: Zegeningen.
2: I maldición.
1: En vloek.
2: Daarom Dios avisa como que la tuya nos libertad es coge.
1: Wat God heeft gezegd, doordat hij onze vrijheid gegeven om te kiezen.
2: En no te forza ni un esco ni un de dos banda.
1: Dwingt hij niemand om een van die kanten dus eigenlijk te kiezen.
2: Si vos coge adversidad.
1: Als je kiest voor adversiteit.
2: Dios también es buen enemigo.
1: Wordt God je vijand niet.
2: Dat is suficiente que hebben malo como me estás coge.
1: Het is genoeg dat de slechte dat u zelf gekozen heeft.
2: Si vos coge prosperidad.
1: Als u dus voor voorspoed kiest,
2: Dios simplemente está respetando para escoger.
1: Heeft God respect dat u dat gekozen hebt?
2: Pero como que un Dios de amor,
1: maar doordat hij een God van liefde is,
2: está aconsejable.
1: Hij geeft je advies.
2: Escoge camino de vida.
1: Om de weg van leven te kiezen.
2: Pues hermano, lamentablemente,
1: want broeders en zusters, het is heel erg.
2: Hoop die persona, pero demasiado.
1: Dat zoveel mensen en te genoeg mensen,
2: dat escoge camino de muerte.
1: Dat ze voor de weg naar dood kiezen.
2: Is maar, we moeten rennen naar die grote dekamindi.
1: Broeders en zussen, als je deze mensen ziet genieten in die weg,
2: disfruta,
1: genieten in die weg,
2: una alegría total, man.
1: Met een grote genot, broeders en zussen.
2: Sin saki te guardando na na final.
1: Zonder te weten wat hem te wachten staat.
2: We maken daarmee con Dios su corazón ta troce.
1: En ik kan mezelf voorstellen hoe het hart van Jezus Christus dus eigenlijk in
2: elkaar trekt. Was het plan die Dios met in dos caminda?
1: Want nooit was het de plan van God dat er twee wegen bestaan.
2: Dios crea un caminda, amen, un plataforma.
1: God heeft één weg gecreëerd, is het nou?
2: Pero diablo crea así no tanto otro plataforma na romana.
1: Maar de duivel die heeft zoveel andere platform gecreëerd.
2: Cualgo persona.
1: Dat sali
2: vinden lo que está malo.
1: Dan ze komen uit datgene wat slecht is.
2: Drinken den lo que está más o menos bon.
1: En dan komen ze dus in datgene wat ongeveer goed is.
2: Trouwens, bakken daar ben ik aan.
1: Dan blijft u dezelfde weg.
2: Si bueno permite Dios guiabo.
1: Als u dus niet toestaat dat God u leidt.
2: Wanneer het helemaal zo'n vierde nachtje. Bota que da purba y bota acaba si hay que minda Roma.
1: En dan blijft u proberen dus hier. Komt tot dat je dus dat weg niet vindt.
2: Pero que tal si no para punto, Señor, mostrame camino.
1: Maar hoe staat het dat je dus even stil staat en God te vragen, wijs mij de weg.
2: Lo podéis disfrutar de vida.
1: Dan zou je van het leven genieten.
2: En lo podéis esperanza para vida eterna. Amen.
1: En dan zou je dus ook hoop hebben voor eeuwig leven.
2: Que hermana, Bijbel mostranos.
1: Dus geliefde broeders, dus de Bijbel die van ons laat
2: zien. Wat ik ook Proverbios 4, 12 bisa.
1: Weet u nog steeds wat Spreuken hoofdstuk 14 vers 12 zegt?
2: Ele bisa ti un caminho que te parece bom.
1: Die zegt dat er is een weg die lijkt als goed.
2: Den pista di ende.
1: In de ogen des mensen.
2: Pero su fin de morte, Roman.
1: Maar het einde van deze weg is de dood.
2: Pero en mensen Dios que cree ende.
1: Broeders, is dezelfde God die de mens geschapen heeft.
2: Que te protege ende.
1: Die de mens beschermt.
2: Que tiene derecho de turcos con nos tiene de nos vida.
1: En dat hij de eigendom is van al datgene wat wij in ons leven hebben.
2: Parce que Dios está clamando, pidiendo en dan permitime salvarlo.
1: En het lijkt als de God die ons vraagt te smeek, laat mij u redden.
2: Want bij de definitie van Dios no pide nada.
1: Voor definitie moet God ons niks vragen.
2: Pues Dios puede comenzar a pisa. Dios puede comenzar a pisa.
1: God die kan beginnen te zeggen.
2: Naar mijn oren.
1: Geef mij de oren.
2: Naar mijn oren.
1: Geef mij mijn ogen.
2: Ik zie hem er ook op als over het oog. Naar mijn nang. Die mijn
1: nata. Wat je dus eigenlijk geef me dat het behoort
2: aan. Naar mijn pieren. Naar mijn donabu nang.
1: Geef mij die benen dus.
2: Naar mijn donabu man. Naar mijn toer.
1: Ik heb je de handen en armen gegeven. Geef mij dat terug.
2: Want daar is nog aan je.
1: Broeders en zussen, we hebben dat even gedaan.
2: Naar mijn corazon.
1: Geef mij het hart.
2: Naar mijn nier, naar mijn tripa.
1: Geef mij de darmen, geef mij de nier.
2: Ik pas hier, man.
1: Hij kan dat doen, broeders
2: en zussen. En toen kunnen we zeggen, nee, en dat diebo.
1: En wie zou kunnen zeggen, nee, het is niet van u.
2: Sin embargo, que Dios está rogando.
1: Maar dat is die God die nog aan het smeken is.
2: Mijn man, die un camino que te iba a cielo.
1: Broeders en zussen, er is één weg die naar de hemel leidt.
2: Je camino llama Jesús.
1: En die weg.
2: Amen.
1: Jezus Christus.
2: Amen.
1: Halleluja.
2: Halleluja, Roman.
1: Amen.
2: Je camino llama Jesús.
1: Dat is die weg die heet Jezus.
2: Nos amira hier dat die un proceso, Roman.
1: We hebben gisteren gezien dat er één proces is.
2: Para ende quiere.
1: Omdat de mens gelooft.
2: Que te guasi, Roman.
1: Wat behoort hij te doen?
2: Hier matra te cubo. Ja,
1: ik heb het gisteren met jou behandeld. Heb je dat al vergeten?
2: Para ende quiere, Mr. Tender, Roman.
1: Als iemand dus eigenlijk moet geloven, zou hij dus moeten horen.
2: Kijk, quieres si no tende.
1: Hoe kan hij geloven zonder te horen?
2: Si bunda klapa tende Dios nunca lo bueno quiere de Dios.
1: Als u niet bereid bent om te horen, dan kunt u dus nooit in God geloven.
2: Y apreciado si bueno te quiere Dios nunca lo bueno confie.
1: En als je God niet gelooft, dan kan je hem nooit vertrouwen.
2: Y si bo por logra confie Dios.
1: En als u dus eigenlijk God zou kunnen geloven.
2: Bo por relacionar con Dios.
1: Dan kunt u dus een relatie met
2: en
1: God
2: hebben. Dat depende si bo por relacionar con Dios o or.
1: En dat hangt af dus eigenlijk als u dus een relatie met God
2: hebt. Bo por estudiar di por stima Dios, hermano.
1: Zodoende kan je dus tot komen om God lief te hebben.
2: Alguien que estima Dios y nunca que tende, con esta bay.
1: Sommige mensen die willen God lief hebben zonder ooit naar God te horen of te luisteren.
2: Si vous pouvez logre estimer Dios,
1: als u dus eigenlijk bereid zou zijn om God
2: lobo obedecer te Dios hebben, también. Amen.
1: Dan zou u dus God ook gehoorzamen.
2: Amen.
1: Het begin bij horen.
2: Yo me hace felicitar por la decisión de bien escuchar la palabra de Dios.
1: Broeders en zusters, ik feliciteer u dat u dus de moeite heeft genomen naar het woord van God te komen luisteren.
2: Pastor, enemigo, diabel,
1: want de vijand, de duivel,
2: no que.
1: Die wil niet graag hebben
2: no escucha Dios.
1: Dat wij naar God luisteren.
2: No siquiera, es que va a trayectoria.
1: Hij wil niet graag hebben dat u begint met deze traject.
2: Vamos de Bijbel.
1: Laten we even gaan
2: Romanen naar kapitel 1, versículo 16 en 17.
1: Dan gaan we dus eigenlijk naar de Bijbel. Het boek van Romeinen, hoofdstuk 16.
2: No, hoofdstuk 1.
1: Hoofdstuk
2: 1, vers 16. 16. Oké, wat is er aan Romeinen naar kapitel 1, versículo 16 en 17.
1: Kijk wat het dus eigenlijk hier zegt.
2: Papa, kom voor de koe importante, escuche palabra de Dios.
1: Zodoende dat je kan weten hoe belangrijk het is om het woord van God te luisteren.
2: Pablo, te wisten, mi no tin vergüenza de evangelio.
1: Paulus die zegt hier, want ik schaam mij niet het evangelie.
2: Pas sombra het poder de Dios pa salvación.
1: Want het is een kracht Gods tot behoud.
2: Paturku takere
1: voor een ieder die gelooft.
2: Pa Ehudiu promé
1: eerst voor de Jood.
2: Y también para el griego.
1: Maar ook voor de Griek.
2: Pablo di mi noti vergüenza.
1: Paulus die zegt ik schaam mij niet.
2: Pues algo tiene de vergüenza de palabra de Dios, ¿no?
1: Weet je dat er mensen zijn die schaamte hebben voor het woord van God?
2: Tiene de vergüenza de Dios, hermano.
1: Er zijn mensen die schaamte hebben voor God.
2: Un Dios que nunca falla.
1: Een God die nooit
2: falla. Un Dios que no está así malo.
1: Een God die geen slechte.
2: Un Dios con taorta.
1: Een God die niet stil.
2: Un Dios hermano que tira palabra no ende, pa no ende.
1: Een God die dus eigenlijk geen woord dat dus eigenlijk.
2: Ende de vergüenza de Dios.
1: Mensen die hebben dus eigenlijk schaamte voor God.
2: A mí que sé que tenía contrario.
1: En ik denk dat het net precies
2: dat Dios no es de vergüenza de nuestro hermano.
1: Het tegenovergestelde is wat God die behoort schaamte voor ons te hebben.
2: Pablo dice, no tiene vergüenza.
1: Paulus dice que es mi schaamte.
2: Niet de palabra de Dios.
1: Voor het woord van God ook
2: die
1: niet.
2: Kon.
1: Waarom?
2: Pas uit de poder.
1: Want het is een kracht Gods. Amen.
2: Maar er is goed te zijn, amen.
1: Hij had in de gedachte dat je amen
2: zou zeggen. Hij zei, papi, ben je er ook bij botendi. Pablo dice, no tiene vergüenza de evangelio.
1: Paulus zei, ik heb geen schaamte voor de evangelie.
2: Pas uit de poder de Dios.
1: Want het is een kracht Gods.
2: Amen.
1: Amen.
2: Het is poder voor toen staan goed te keren, Romana.
1: Het is een kracht voor ieder die gelooft.
2: Poder voor salvación.
1: Een kracht voor redding.
2: Mirman, Dios toch voor salvabo, ze moet in vergüenza de je.
1: Broeder, zuster, God, die kan je niet redden als je voor God schaamt.
2: Goed, Dios, hoe moet je abu schelen, dan moet in vergüenza de Dios.
1: Hoe kan God jou naar de hemel leiden terwijl je dus voor hem schaamt?
2: Kom, kom.
1: Hoe?
2: Pastor, moet je gaan schelen, Dios, dan moet je dat toch caminda.
1: Want wanneer je dus in de hemel terechtkomt, dan is God overal.
2: Hebben die vergüenza de Dios?
1: En er zijn mensen van heden die het schaamte hebben voor God.
2: Vergüenza de identificar a mens con Dios.
1: Het is een schande dus eigenlijk om henzelf te identificeren met God.
2: Se me corda.
1: Het laat me even terugdenken.
2: Un Roman.
1: Ik heb een broeder of een zuster
2: de un supermarket.
1: Ontmoet. In een supermarkt ontmoet.
2: Or matop un Roman que entusiasma.
1: Wanneer ik deze persoon ontmoet met enthousiasme.
2: Me dico ne, hermana conta.
1: Heb ik haar gezegd, zuster, hoe gaat het met je?
2: Boy, kan je zei mij kans.
1: Ja, zij doet alsof ze mij niet gehoord.
2: Die hermana.
1: Ik zeg, zuster.
2: Tal, tal.
1: Ik heb de naam dus eigenlijk, ik heb
2: de naam niet genoemd.
1: Toen ze dus omdraaide, toen kwam ze naar me toe.
2: Je neemt een koos aan.
1: Luister goed.
2: Want je mami hermana, ik denk, wat dan?
1: U gaat mij geen zuster.
2: Hermana bij iglesia.
1: Zuster is het voor de kerk.
2: Me doe je dispenser, hermana. Sorry. Dispenser, Roman.
1: Sorry, zuster.
2: Y cómo te vergüenza?
1: Waarom bent u schaamte?
2: Tampoco en apoyo mabo hermano con brado.
1: Er zijn weinig mensen die bij jouw broeder en zuster die zijn.
2: Tom privilegio dit saco botin hermano con brado.
1: Het is een voorrecht om te weten dat je zuster en broeder hebt.
2: Roman na papiamento.
1: Broeder en het papiamento of zuster.
2: Want dat is die boom.
1: Voel je jezelf niet goed?
2: Wat zeg je te doen, Romang?
1: Weet je wat heerlijk is, broeder?
2: Kubotin, Romang?
1: Dat je een broeder of zus hebt.
2: Koren wat in feest, maar niet meer zelfs invitation.
1: Dat wanneer je een feest hebt, dat je dus hem niet behoort uit te nodigen.
2: Maar automatisch zijn dan tende zo kubotin.
1: Broeders en zussen, automatisch wanneer ze horen dat je...
2: Boer, Romang, dat ben je zeker boer, amen?
1: Dan komen dus jouw broeders en
2: zussen... Mensen, wat dat maal uit aan bij.
1: Zo, wanneer je dus ook ziet...
2: Romang, die hadden gedreven, dat ze betalen nieuw in de familie, nog die tempo bewaken.
1: Er zijn mensen die in de ziekenhuis zijn dat de familie geen tijd hebben naar hen toe te komen.
2: Boer, Romang, dat zit er bij.
1: Je broeders en zussen, die komen
2: er wel. Maar wij in het jaren bij de reende, Romang, dat Romang, die iglesia, zeggen kari familie, Romang.
1: Ik ben een, ik ben een begrafenis geweest dat de broeders en zussen die hebben dus eigenlijk het lijk gedragen wat de broeder hun echt familie verwanten die
2: dat
1: zijn niet gekomen.
2: Dat is dat de geren de familie naar nabij moord die persoon.
1: Er was zoveel ruzie tussen de familieleden dat ze dus niet kwamen dus zijn die persoon.
2: Iglesia sakara Ruben.
1: De kerk die heeft zich dus eigenlijk.
2: Die komen die vergüenza, vergüenza Kiko.
1: Waarom heeft u schaamte? Wat is de reden hiervoor?
2: Pablo die misint in vergüenza de evangelio.
1: Paulus die heeft gezegd, ik heb geen schaamte voor de
2: evangelio. Sombra het poder die Dios para salvación para turco te quiere.
1: Want dat is een kracht Gods die redt een ieder die gelooft.
2: Dat zien jullie dus zitten.
1: En de vers nummer 7.
2: Maar sombra de gesaki e justicia de Dios te queda revelar di fe pa fe.
1: Want in dit zou de gerechtigheid Gods herzien worden van geloof tot geloof.
2: Manera te paraskibi.
1: Zoals er staat geschreven.
2: E hende justo lo pipa pa medio di fe, Romana.
1: Want de waardige die leeft door geloof, broeders en zussen.
2: Romana, sin feta, impossible.
1: Broeders en zussen, zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn.

0: zeker.
1: Si no escucha evangelio,
0: dat als je niet luistert naar de evangelie.
1: Nunca, pero nunca lo quiere.
0: Dat je nooit dus eigenlijk zou geloven.
1: Y si bon quiere, bon ta confiero, man.
0: En als je dus niet gelooft, dan vertrouw je
1: ook si
0: niet.
1: No confio, bon ta relacionado mismo con Dios.
0: En als je niet vertrouwt, dan heb je dus eigenlijk
1: geen relatie met fácil, pero, man.
0: En dan is het
1: makkelijk
0: voor hem.
1: Waardoor op het moment dat je het perdit, zeker.
0: Hij wacht alleen maar op dat moment, want je gaat zeker
1: verloren.
0: Want het kan niet anders.
1: Digo, pues, ahora Dios avisa.
0: Wanneer God gezegd heeft,
1: sin fe está imposible.
0: Want wanneer God gezegd heeft, zonder geloof is het onmogelijk.
1: Diablo también lo sé.
0: De duivel heeft het ook gelezen.
1: Hij zei, oh, oké, okay, fácil.
0: Hij zei, oké,
1: maar dan komen we zitten moeren.
0: Maar toen God ook gezegd heeft, de dag dat je eet, dan zou je sterven. En toen heeft hij gezegd, al datgene wat je moet doen, is doet dat ze niet eet.
1: Sin fe está imposible.
0: Nu, zonder geloof is onmogelijk.
1: Fácil.
0: Makkelijk.
1: Laat ze maar naar
0: de kerk gaan.
1: Laat ze een Bijbel mee.
0: Laat ze
1: aanstappen bij de kerk.
0: Laat ze zingen, oh, ik amigo tan os Cristo.
1: Pero lo mismo para no querer.
0: Maar ik zal zorgen dat ze niet geloven.
1: Amen. Je weet, duivel
0: bedoelt.
1: Diabolo no te vende obscuridad.
0: De duivel die verkoopt dus geen duisternis. Hij is niet idioot.
1: Te vende un luz falsificarum.
0: Hij verkoopt je dus een valse licht.
1: En
0: nu ga je dus eigenlijk opscheppen met een vals licht. Een persoon die in de duisternis is, is beter dan jou, want je bent gelogen. En dat is de manier dat de duivel tegenwoordig gebruikt.
1: En dan heb je campagne. Nee.
0: Hij zegt je niet om niet naar de campagne te gaan.
1: Hij heeft
0: gezegd, je mag gaan, maar je moet niet geloven.
1: Geniet en zing
0: dus eigenlijk en gaat dus straks terug en gaat verder met je normale leven.
1: Pregunta, hermano, ¿cuándo tiene usted acusado ni idea?
0: De vraag luidt nu, hoeveel van ons die houdt van dit geluid?
1: Vai, pero no entrega tu vida.
0: Ga maar geef je leven.
1: Vai, pero no quiere de Jesús.
0: Ga en geloof niet in Jezus Christus.
1: Diablo no quiere nos tende, ni para nos estudia, ni para nos quiere nada.
0: Broeders en zussen, de duivel die wil niet hebben dat wij dus geloven, dat wij dus luisteren. Hij wil hebben dat wij niks doen.
1: Paso exacto sin evangelio no tiene salvación.
0: Omdat hij weet dat zonder de evangelie dat er geen redding is.
1: Durant de nuestro mundo tiene demasiado, pero demasiado incredulidad.
0: Broeders en zussen, in ons leven zijn er te veel van goddelozen.
1: Demasiado, Roman.
0: Es te veel, broeders en zussen.
1: Y el número está aumentando, el cifra está aumentando.
0: En het getal van goddelozen die is aan het vermenigvuldigen.
1: Carbon, Dios heeft gezegd, sin fe está imposible.
0: Want luister, God heeft gezegd, zonder geloof is onmogelijk.
1: Want diablo está plamando incredulidad de una forma sorprendente.
0: Broeders en zussen, de duivel is ongeloof dus eigenlijk aan het verspreiden dus op een wat wonderbaarlijke manier.
1: Jumana, wat op een droom is, acaso, Dios' palabra muda, Dios sabía que en ta papia más.
0: Je zou zeggen, is God dus eigenlijk stom geworden dat hij niet meer praat? Broeders en zussen, de mensheid die wil niks dus doen met datgene wat van God behoort te zijn. Ik werkte bij een bedrijf. Wanneer we pauze hebben, dan neem ik mijn Bijbel.
1: Normaal zitten
0: we als werknemer in een kring.
1: Maar ik heb mijn Bijbel, mijn dienst is niet meer nada.
0: Wanneer ik mijn Bijbel open, hoef ik niemand iets te zeggen.
1: Die riep je een toen bij WC.
0: Eén daarvan die wil sneller de
1: bij telefoon.
0: De andere die wil naar de telefoon.
1: Eén daarvan die wil naar de telefoon.
0: De andere die roept die andere, hey, kom
1: hier. Uiteindelijk
0: blijf ik zelf alleen.
1: Roe, met zo'n groep.
0: Dezelfde groep.
1: Daar heb je een boekje seks.
0: Ze hebben dus ze ook
1: een playboy.
0: Ze opent dus eigenlijk een playboy. Dus eigenlijk tegelijkertijd ging iedereen ernaar
1: kijken.
0: En als je het woord van God opent, dan rennen ze weg.
1: Maar
0: de duivel die weet het.
1: Sin fe,
0: zonder geloof. Dan bereiken ze dat niet. Mijn geliefde broeder, dat zou hij vanavond
1: demasiado incredulidad, man. Demasiado incredulidad.
0: Te veel goddelozen.
1: Demasiado, Romanan.
0: Te veel goddelozen.
1: Camino no si un Bijbel.
0: Terwijl we een Bijbel hebben.
1: Die un Dios que vino al mundo.
0: We hebben een God die naar de wereld is
1: gekomen. Él ha muri.
0: Hij is gestorven.
1: Él ha resucitado.
0: Hij is opgestaan.
1: Él ha dice, mi te va a preparar un lugar.
0: Hij heeft gezegd, ik ga een plaats voor jou.

0: You ended up being back.
1: And that's how Victor echo.
0: Dios no está muerto.
1: My God is not dead.
0: Dios no está muerto, hermana.
1: God is not dead, man.
0: Estaba está muerto.
1: He was old.
0: Pero él resucitó.
1: But he is weder opgestaan. And he has said that he terug zou komen.
0: Dan was het plan, papa, zit er inderdaad onder Jezus. Was het plan?
1: Heb je het plan gemaakt dus eigenlijk om met Jezus Christus door het leven te gaan?
0: Eeuwig leven.
1: Eeuwig leven. Amen.
0: Mucho, demasiado, man.
1: Te veel goddeloos.
0: En Galatians, Paulus is algo sumamente importante.
1: En het boek van Galaten heeft Paulus dus iets heel belangrijk gezegd.
0: Galaten 1, 6, man.
1: Galaten, hoofdstuk 1, vers 6.
0: Paulus die met de asombra.
1: Paulus heeft gezegd, ik blijf verbaasd.
0: Con asina lié.
1: Hoe snel.
0: En het klap abandona evangelie di Dios.
1: Dat de mensen dus eigenlijk bereid zijn het evangelie van God van weg te gaan.
0: En die Paulus die met de asombra.
1: Paulus die zei, ik blijf verbaasd.
0: Con lié.
1: Hoe snel de mens.
0: En het klap abandona evangelie di Dios.
1: Weg te gaan van de evangelie God.
0: Maar algún persona te beginnen simplemente para complacer Dios.
1: Er zijn mensen die dus eigenlijk hier komen dus eigenlijk om God een genoeg te doen.
0: Si dit is plan, ik heb invitabo amigo, pensé a trobe.
1: Als dit uw plan is, dan vraag ik u, al geliefde vriend, om dit weer te herdenken.
0: Pues por eso te saqué tabo último dos semanas.
1: Maar dit is je, misschien is dit je laatste twee weken.
0: Dios nunca te molestia por mi tiempo.
1: God die doet niks voor zijn tijd.
0: No, nunca te molestia por mi tiempo.
1: God die valt je niet lastig voor zijn tijd.
0: Die kon.
1: Waarom?
0: Pues hermano, Dios te respeta.
1: Want God die heeft respect.
0: Pero luego Dios te mira por tiempo te bij kapa.
1: Maar wanneer God ziet dat je tijd is eigenlijk
0: om te vervolgen. Y no acepta salvación ainda.
1: En dat je de redding dus eigenlijk niet hebt aanvaard.
0: Dios hace último intento, Roma.
1: Dan doet God zijn laatste dus eigenlijk intentie.
0: Pero no forzado.
1: Hij dwingt je niet.
0: En no puedo obligado.
1: Hij kan je ook niet dwingen.
0: Dat is wat Dios facilita. Is informabo.
1: Is de enige wat hij dus kan doen is jou de informatie geven.
0: Dat was Pablo die met de asombra.
1: Daarom zei Paulus dus eigenlijk blijf verbaasd.
0: Romanen incredulidad van een enfermedad of een maleza.
1: Broeders en zusters, goddeloosheid. Het lijkt alsof een ziekte.
0: Een ziekte, verdad, broer. Een ziekte.
1: Een ziekte, inderdaad, broeder.
0: Romanen, dat is fácil, ouwe.
1: Broeder, het is nog makkelijk vandaag.
0: Ganha een persona.
1: Om een persoon dus eigenlijk te bedriegen.
0: Hoe convincer wordt enganar.
1: Dan die persoon te overtuigen dat hij dus bedrog heeft.
0: Que me esta quiero un mentira. Hoppie más lié.
1: Dus hij gelooft dus eigenlijk in een leugen zo sneller.
0: Hoe quiere es verdad que te saquete mentira, Roman.
1: Dan de waarheid en de waarheid te geloven die hem uit zijn bedrog dus haalt.
0: Die het rabia me escubo.
1: Er zijn mensen die zelf kwaad worden.
0: Es verdad que tiene otra conta.
1: Dat de waarheid dat je dus eigenlijk hebt, dat dat niet
0: telt. Mentira con mi tinta conta.
1: Dat de leugen dat ik heb, dit telt.
0: Oh, wij zo'n tinnen hebben mentira begon.
1: Dus houd vast aan je leugens en dan ga maar verder.
0: Y si mentira te pica, pronto puede apagar.
1: En als leugens een zonde is, dan zou je dus spoedig dus
0: eigenlijk te betalen. No?
1: Blijf vasthouden eraan. God, die ga je
0: dus eigenlijk niet wat hebben.
1: Jij moet kiezen om dit tot gronden te zetten.
0: Pablo's probleem was dat hij in Galatia nog presenteert een ander evangelie.
1: Paulus zijn probleem was dat in Galaten ze hebben dus een andere evangelie dus eigenlijk verteld. En toen Paulus dit hoorde, toen ging hij daar naartoe.
0: Wat maldicionaas.
1: Paulus die zei vervloek zij als een andere engel met een andere evangelie naar je toe zou komen.
0: Die man, Paulus dat was serio.
1: Broeders en zusters, Paulus die was dus eigenlijk
0: evangelie de salvación, amen.
1: Het evangelie is redding, broeders en zusters, amen.
0: Dat is bom novo de Jesus.
1: Het is het goede nieuws van Jezus Christus.
0: Si diabel falsifica asunto ei.
1: En de duivel die heeft dit vervals.
0: Broeders
1: en zusters, als u dus in deze vervalsing gelooft, dan zou u voor niks leven.
0: Bij existie.
1: Dan heeft u bestaan alleen.
0: Het is jammer.
1: En het is jammer.
0: Dios no da un chance.
1: Dat God jou de kans heeft
0: gegeven. De mundo de problema aquí.
1: In deze wereld van problemen.
0: Die maleza.
1: Van ziekten.
0: Die desapunto.
1: Van de teleurstellingen.
0: Die tipo de problema, nan.
1: Van alle soorten problemen.
0: Dios la gabu nace.
1: God die heeft jou de mogelijkheid gegeven.
0: La gabu desarrollar.
1: Om te ontwikkelen.
0: Com o único desejo,
1: met de enige wens,
0: die oferecebo vida eterna, Roma.
1: Om jou eeuwig leven te geven, te offeren.
0: Botar ninguém para você nem na lo que está acaba, Roma.
1: And dan weig je dat om vast te houden aan datgene die zou.
0: Que men botar nasce aqui banda, Roma.
1: Yes, brothers and sisters, you were here geboren.
0: Wel, não te importa aqui como desenvolver aqui banda.
1: Doet er niet toe wat je dus eigenlijk hier ontwikkelt.
0: Pois tudo o que como desenvolver aqui banda.
1: Want al datgene wat je dus eigenlijk hier ontwikkelt.
0: Dat is temporal, familia.
1: Dat is tijdelijk, mijn familie.
0: Não importa aqui que tá.
1: Wat het ook kan zijn. Wat je ook doet aan deze
0: kant,
1: zoals het begonnen is,
0: moment het acaba.
1: Dan eindigt dat
0: ook. Halleluja.
1: Maar wanneer je dus eigenlijk aan deze kant komt, halleluja. Al datgene wat je hier ontvangt is eeuwig, broeders. Alles. Want God is
0: een
1: God die eeuwig is. Amen.
0: Want diabla así. Agora Adam com Eva caia fogo, conosco não se aqui fogo.
1: De duivel die heeft het zo gepland dat wanneer
0: Adam com Eva,
1: wanneer Adam Eva gezondig hadden,
0: conosco não se para fora, mano.
1: Dat wij dus geboren zijn hier buiten.
0: Eindelijk dus bestreden aan ze dingen hoffie.
1: Eindelijk de bedoeling was dat wij in die hof hadden moeten geboren zijn.
0: Pero como que una traición y amor de Dios.
1: Maar doordat ze dus het liefde van God dus eigenlijk niet aan de
0: Dios
1: hadden.
0: Romano Dios tengo sacanang.
1: Had God dus hem eruit moeten halen.
0: Panano rekman komen e palo di voor die palo di vida.
1: Zodat ze hun handen niet uitstrekt om van die boom van eeuwig leven te eten.
0: In ambira pecador dan immortal.
1: En dat ze dus eigenlijk dodelijke zondaar zullen worden.
0: Gemeente panam mes boom dios dat ik u zakken aan.
1: Dus voor een eigen goed heeft God dus eigenlijk de
0: redder.
1: Maar God die heeft hem geloofd dat ik dus eigenlijk een redder zou brengen hier
0: buiten.
1: En dat wanneer de redder zou komen en als ze dus hem
0: aanvaarden.
1: Dan deze redder dus hem daar terug zullen brengen naar de
0: Eden.
1: Maar broeders en zusters, de redder is gekomen. Gisteren hadden we deze thema
0: gehad. Plataforma aqui.
1: Broeders en zusters, tussen dit platform.
0: Tu te representa mundo.
1: En dit vertegenwoordigt de wereld.
0: E a plataforma aqui.
1: En die andere platform.
0: Tu te representa vida eterna cielo.
1: Dat vertegenwoordigt eeuwig leven en hemel.
0: Un camino.
1: Er is maar één weg.
0: Jainan pakinan ta un camino ting.
1: Vandaar hier naartoe is er één maar één weg.
0: E camino de llama Jesus, Roman.
1: De ene weg die heet Jezus Christus.
0: Se porque tu botou considerar brug tam e brug llama Jesus.
1: Je kan dat ook vergelijken met de brug en die brug die heet Jezus Christus.
0: Se porque considerar trap e trap llama Jesus.
1: Als je dat beschouwt als een trap die heet Jezus Christus.
0: Mas nenhum rende.
1: Want niemand.
0: Não importa o credo.
1: En niemand.
0: Niet lo que bossa. Bo credo.
1: En doet er nu toe dus eigenlijk datgene wat je erin gelooft.
0: Niet ken bota.
1: En wie dat je.
0: Familie ken bota.
1: En familie van wie
0: dat je. Abo pasa jay banda.
1: Om vandaar.
0: Bing aki banda.
1: Hier te komen.
0: Bo mister de Cristo. Amen.
1: Je behoort en je hebt Jezus Christus nodig. Amen.
0: Nos nenhum no posse de nos mestre, man.
1: Wij kunnen dit via onze eigen niet doen.
0: Dat Jezus op je bouw.
1: Dat is Jezus Christus die naar de wereld is
0: gegaan.
1: En hij is teruggegaan.
0: Que ben pa seguridad.
1: Dus voor zekerheid.
0: Jesus sí conoce camina.
1: Jezus Christus, hij weet die weg.
0: Maar wat pa bota siguiendo nenhum pastor.
1: Broeders, zorg ervoor dat je geen pastor dus volgt.
0: Niet sacerdote.
1: En geen dus priester.
0: Niet dominee.
1: En geen dominee.
0: Niet hinde.
1: En niemand.
0: Sigue Jesus.
1: Volg Jezus Christus
0: en
1: alleen.
0: Este camino, Roman.
1: Hij is de weg, broeder, zuster.
0: Bosama een piloto, Roman. Bosama een piloto dat zie je kompas.
1: Je weet net als de piloot is hij zijn kompas volgt.
0: Assim nós temos que seguir Cristo, Roman.
1: Zo behoren wij Jezus Christus te volgen.
0: Zijn die meer piloten voor Roma?
1: Maar deze piloot die kan dus eigenlijk zich opscheppen.
0: Met de boeien.
1: Ik ga de boeien.
0: Zitten kwart zitten.
1: 747.
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Ontero, man.
1: Ja?
0: Noté.
1: Hij is er hem niet.
0: De kompas.
1: De kompas, broer.
0: Kies de kompas, vijf, wat heb je gezegd? Wat heb je gezegd? Wat heb je gezegd?
1: Haal die kompas van hem weg en zeg dan vlieg je boeien nu.
0: Boe, nooit je pakken loes, Rubana.
1: Dan is het
0: de kompas te seguur.
1: Het is de kompas, het is zeker.
0: Rubana, toer die te boelen, die Corsau bij die Hollanda, bij Corsau, Corsau bij Hollanda.
1: Elke dag vlieg hij van Curaçao naar Corsau.
0: Pero no se camina, Rubana.
1: Maar hij weet de weg.
0: En probeer ze... Ja, pas dat je een nobi en nobi naar je pas aan je en nobi naar je aha, check me to go by. En boor!
1: Hij kan niet zeggen, dus eigenlijk deze wolken, dus eigenlijk die gaat deze kant mee voorbij. Hij kan niet zeggen,
0: een bossier!
1: Hij kan dat
0: niet doen. Die dos die de boletier, en boelo, en mister, mister, mister je kompas.
1: Elke dag vliegt hij dezelfde weg, maar hij heeft deze kompas nodig. Hij kan niet zonder.
0: En boven heb je een boelen, een piloot automatisch om eens, ik riep het kompas.
1: Hij kan deze, dit vliegtuig laten werken, dus eigenlijk op de automatische piloot, maar hij heeft de kompas nodig.
0: Irmão, Jesus está nos compassa, amém?
1: Broeders en zussen, Jezus Christus is ons compass, amen?
0: Man, é segurança de Jesus.
1: De zekerheid is Jezus Christus hemzelf. Daarom wil God hebben dat u dus in hem gelooft.
0: Pablo die maldition abinsina, boa aceptar evangelho que não predica.
1: Paulus die heeft gezegd, vervloekt zou jij een evangelie aan te nemen que dat ik niet gepredikt heb.
0: Pablo tem milhão de personas para nos comprender que encana com Jesus. Então está discípulo, está apóstol.
1: Paulus die was geen discípulo, hij was een apostel.
0: Pero ora la Bíblia que na topa Jesus.
1: Maar op het moment dat hij Jezus Christus heeft ontmoet.
0: Ela acepta o evangelho de Jesus, Romano.
1: Heeft hij de evangelie van Jezus Christus aanvaard of aangenomen.
0: Que mensen dat in goeie cambia.
1: Dus als er iets is om te veranderen. De beste persoon die dit had kunnen begrijpen is Paulus. Maar Paulus heeft
0: gezegd.
1: Ik schaam mij niet voor de evangelie.
0: Maar evangelie nobo.
1: Ook niet geen andere evangelie.
0: Evangelie de Christus Jesus.
1: De evangelie is Jezus Christus. Dus 2000 jaren daarna.
0: Moest dat confirmar ainda.
1: Dus hebben wij gezien dat de evangelie nog steeds...
0: Ainda, Romana.
1: Nog steeds geliefd.
0: Evangelie de Christus Jesus. Amen.
1: Evangelie Jezus Christus.
0: Het is bon novo, Romana. Het bon novo.
1: Dit is een goed nieuws.
0: Het bon notitie.
1: Goede nieuws.
0: No tem outro, Romana.
1: Er is geen andere, broeder en zuster.
0: Glorie aan Deus, Romana.
1: Glorie, heerlijkheid, zij aan God toe. Amen.
0: Hebreeën 1, Jesus.
1: Boek van Hebreeën, hoofdstuk 11, vers...
0: Versículo 1.
1: Vers 1.
0: Hebreeën 1, Jesus 1, Romana.
1: Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1.
0: Maar kom de Bijbel te ponek.
1: Kijk hoe de Bijbel dit zegt.
0: A woord, fé.
1: En nu geloof.
0: Da segurança de kosten. Correndo te espera.
1: Is de zekerheid van dingen dat de mensen erop wachten.
0: E convicção de kosten. Correndo nota mira.
1: De zekerheid van dingen dat de mensen niet zien.
0: Mira maar een fé.
1: Broeders en zusters. Broeders en zusters, geloof.
0: Da regalo de Deus.
1: Het is een cadeau van God.
0: Donana es ser humano.
1: Gegeven aan de mensheid.
0: Especialmente, Romana.
1: Speciaal voor.
0: Para nós usarmos em conexão com Deus.
1: Dat wij dit gebruiken in connectie met God.
0: Minpose mi sentimento.
1: Ik,
0: Minpose mi sentimento.
1: Ik kan mijn gevoelens niet gebruiken.
0: Minpose mi vista.
1: Ik kan dus eigenlijk mijn ogen niet gebruiken.
0: Simplemente, Romana, mi fé.
1: Mijn geloof.
0: Anto fé, Deus está destruindo em mim.
1: En geloof God die ontwikkelt dit in mij.
0: Através de sua palavra, Romana.
1: Door zijn woorden, geliefde broeders.
0: Amen.
1: Amen.
0: Romana, nós nenhum estava até Deus, Deus a criar mundo.
1: Broeders en zusters, wij waren dus eigenlijk niet toen God deze wereld heeft geschapen. Ik was er niet, misschien jij wel, hè? 6000 jaar geleden.
0: Amen dat
1: ik was er niet.
0: Romana,
1: maar geliefde broeders en zusters.
0: De palavra de Deus, Deus a criar.
1: Als het woord van God die zegt dat God
0: maar heeft geschapen.
1: Ondanks dat ik hem niet gezien had.
0: Amen.
1: Geloof ik die broeder en zuster. Amen. Want geloof is erin te geloven zonder te zien.
0: En hoe heb je die problemen jou?
1: En er zijn vele mensen die dit probleem hebben.
0: Kom ook nog eens een visibel.
1: Doordat wij ziende zijn geworden.
0: Romanen. Die ene zou ze bij mij niet.
1: En zouden mensen zeggen, dus eigenlijk, maar ik heb niet gezien.
0: Si me mira Dios mi pokeri.
1: Als ik gezien zou hebben, dan geloof ik.
0: Romba, sa quanto cubo ta keri? Si mira na?
1: Weet u hoeveel dingen dat je gelooft zonder te zien?
0: Quien llega mira amor?
1: Wie heeft liefde gezien?
0: Why was a mira amor?
1: Wie heeft ooit liefde gezien?
0: A mi mira amor nunca, ma mira en destimaro, ma fa en destimaro, pero mira amor. Hasta morta pa ahí.
1: Ik heb mensen gezien die wel lief hebben. Maar ik heb nooit liefde gezien. Kijk, dat gaat liefde.
0: ¿Qué mira corriente?
1: Wie heeft dus ooit de stroom gezien?
0: Mira afecto de corriente, Roma.
1: Je hebt de affectie wel gezien van stroom.
0: Claro, si voy a estar en después que vaya en la botella, voy a sentir un otro corriente.
1: Als je de stekker dus eigenlijk verkeerd in doet in die twee
0: kaarten,
1: dan ervaar je een andere soort stroom, maar je kan hem niet zien. Wie heeft ooit de wind gezien? De wind.
0: No, señor, maar no está cubierto de existir, man.
1: Geen één van ons, maar we weten wel dat
0: het bestaat.
1: Je ziet zijn affectie.
0: Maar, weet ik mee.
1: Maar iemand heeft me ooit gezegd.
0: Pastor?
1: Ik zie geesten.
0: Me digo, nee. Van trove?
1: Ik zeg,
0: Pastor?
1: Pastor?
0: No?
1: Want hij gelooft niet.
0: Pastor, no, ik zeg, pastor, want
1: no? Je gelooft niet, hè?
0: Pastor,
1: ik zie geesten.
0: Oké, kom maar zien.
1: Ik zeg, hoezo?
0: Ik zeg, pastor, waar amana zijn elkaar?
1: Nee, pastoor. Weet je, iemand die dus eigenlijk in een zak geboren zijn, die kan geesten wel zien. Broeder, laten wij elkaar
0: vista humano aquí. Vista de gente.
1: Dat ogen, de zicht van de mens.
0: Permira algo.
1: Om iets te zien.
0: En mensen algo te reflexionar back.
1: Dan moet het iets zijn die
0: was terug normal?
1: Reflecteert.
0: Toen ik ons de meeste kapel bouw, mijn mente dat moet ik erbij hebben.
1: Want al datgene wat wij dus eigenlijk zien, is dat
0: ondersteboven.
1: Maar het behoort een licht te hebben om te functioneren.
0: Zijn bomira.
1: Zodat hij
0: niet... Denk zo goed, die maatje moet die boten zijn, die bomen bomira bomen.
1: Als je zo dus eigenlijk doet in het
0: donker, dan kan je niet
1: zien.
0: Dus als je spiritu,
1: geest kan zien,
0: bomira Dios toch?
1: Dan kan je toch God zien.
0: Bobo, mi Espíritu Santo también.
1: Dan kan je.
0: Mi Espíritu Santo.
1: Dan kan je de Heilige Geest ook zien.
0: En toen me dikne baige mira viento.
1: En ik heb hem gezegd, heb je ooit wind gezien?
0: Ik kom viento, me dikne si baige mira viento.
1: Ja, zeg wind, heb je ooit wind gezien?
0: Ik denk nou, me dikne, ik pense bon.
1: Zeg het nu, maar denk het.
0: Nos ogen dat raar man, maar nos no pomira ekonain awaki.
1: Onze ogen die zijn zodanig ontwikkeld dat wij deze dingen nu kunnen zien.
0: Maar nos mira na Dios tengo así un algo.
1: Om deze dingen te zien, dan behoort God iets te doen.
0: Want onze ogen trekken los.
1: Want onze ogen die werken dus
0: met de licht.
1: Het spijt me dat ik jou moet
0: zeggen. Dus
1: ondanks dat je dus eigenlijk geboren is, na zaku in een zak.
0: Na doos. Wat is dat doos?
1: Nu in een doos.
0: Wat is dat doos?
1: Nu in een doos, dan kan je dus hebben.
0: We zijn nog niet voor mijn spiritu.
1: Broeders en zussen, we kunnen de geest niet zien.
0: Hoe mag je een schoon te trekken?
1: Het is jouw gedachte.
0: Die sabon, dat je acuerdo com mi.
1: Misschien ben je niet met me eens.
0: Pero ora bom mira espiritu, bisse bisse que posso yanse permirabo.
1: Dus wanneer.
0: Maar deze kan mi, bom.
1: Wanneer deze geest zien, stuur hem naar mij toe. Dus.
0: Irmãos, espiritu vive de um outro dimensão para de nós, irmãos.
1: Broeders, zusters, de geesten die leven dus in een andere dimensie.
0: Nós estamos abaixo do espírito, irmãos.
1: Wij zijn nog lager dan de geesten.
0: De seres espirituais têm outra dimensão, irmãos.
1: De geestelijke geesten die zijn van een andere
0: dimensie. Para o espírito funcionar de nossa dimensão.
1: Om de geesten te zien werken in onze dimensie.
0: Ik materialiseren, man.
1: Dan behoort deze dus een lichaam.
0: Het ding moet in een apparaat.
1: Die moet dus eigenlijk aan een apparaat komen.
0: De een bestia.
1: In een beest.
0: Of in een wende.
1: Of in een mens.
0: Algo que está visível para mim.
1: Iets dat.
0: Dat visibel para mim. Dat
1: voor mij zichtbaar
0: is. Dat in nieuwe manier ben voor mij.
1: Want op geen andere manier kan ik dat zien. Amen.
0: Onze ogen, dat is espiritu.
1: Want onze ogen die kunnen geen geest zien.
0: Lui een dag om te bieden zitten, ora Dios bin.
1: Er zou een dag komen dat wij dat kunnen zien, maar dat is de dag dat God terugkomt.
0: Wordt iemand goed toerende goed dat ding om mira Dios of Dios dat je van mira nang van mire Dios dat ding om zeer materialiseert zo meer of hij binnen de vision.
1: Al die mensen die zeggen dat God graag dat willen hebben dat ze hem zien, had God dus eigenlijk hem moeten materialiseren.
0: Correcto. Que mendi, Romanang, enemigo.
1: Dus geliefde broeders, dus
0: de vijand. De nos mundo.
1: Om in de vijand, om in ons leven dus eigenlijk te werken.
0: Ik denk om materialiseren zo mens.
1: Of te functioneren moet je dus eigenlijk een materiaal zien.
0: Ah, we pas koe pauze. Algo, een animal of een persoon.
1: Die kan dus eigenlijk kiezen om een dier of een mens dus eigenlijk zien te zoeken daarvoor.
0: Hoor.
1: En nu.
0: Die kon moet een keer diabel.
1: Waarom denkt u dat de duivel
0: sempre te brengen?
1: Hij is steeds aan het strijden.
0: Maar hij heeft geen dempica.
1: Zodat de mensheid gelooft in zonde.
0: Dempica,
1: want wanneer je dus in de zonde bent.
0: Voor definitie.
1: Voor definitie.
0: Wat is zijn propiedad?
1: Bent u zijn eigendom.
0: Of wat is parte de zijn propiedad?
1: Je bent deel van zijn eigendom.
0: Y ahora que va camino su propiedad, está Dios mismo por stoppen.
1: En wanneer hij dus wil gaan waar zijn eigendom is, zal God hem ook niet stoppen.
0: Tal vez te negocia con pecado un momento.
1: Daarom blijf je dus eigenlijk onderhandelen met zonde overal.
0: Y tal vez Dios así nos confiesa pecado y libre vos de
1: ayer. Daarom heeft God ons geleerd om de zonde, je zonde te beleiden en leef zonder.
0: Pero a trove la haciendo estimo pica asina tanto.
1: Maar hij heeft dat mens dus eigenlijk de, zoveel de zonde laten lief hebben.
0: Como es que pecado quitando algún feribo mundo.
1: Dat ondanks dat de zonde dus wat mensen uit deze wereld haalt.
0: Van een nostro que stop de peca.
1: Dat wij niet willen stoppen met zonde.
0: O mi que para pretender que mi tipo grita aquí nan.
1: Ik wil
0: que para pretender que mi tipo grita.
1: Ik wil hier niet staan om te lijken te doen alsof dat ik
0: niet. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no,
1: no,
0: het probleem is zijn consequentie.
1: Maar het probleem is dat gevolg daarna.
0: Is hij in een man?
1: Daarom wil de mens dat niet laten.
0: Dat doe je, man.
1: Heerlijk, broeder
0: en zuster. Maar
1: elk zonde dat je doet is een zaad die geplant is.
0: Un día voy a cosechar, man.
1: Eén dag zou je dus eigenlijk dat oogsten.
0: Sinta abuela de bovenbinnen, dat kan je
1: zien. Als je dat niet oogst, dan is dat komt dat in je familie terecht. Dat zou wel komen.
0: En mis Hebreeën, versículo capítulo 10.
1: Hetzelfde boek van Hebreeën, hoofdstuk 11.
0: Het is nog een feta seguridad, Romana.
1: Hij zegt je dat geloof is een zekerheid, broeder en zuster.
0: En versículo 6 zou het misabo.
1: En vers 6 zeg je nu.
0: Sin fe.
1: Zonder geloof.
0: Ay, ay, ay. Sin fe.
1: Zonder geloof.
0: Está imposible para agradar a Dios, Roman.
1: Is het onmogelijk God welgevallig te zijn?
0: Si vos no quieres en Dios, vos no puedes relacionar con Dios.
1: Als u dus niet in God gelooft, dan kan je dus geen relatie met God hebben.
0: Want Dios es un ser, un creador que crea en
1: ons. Want God is een wezen die ons geschapen heeft.
0: Want ahora estoy trata con Dios.
1: Broeders, dus wanneer we dus eigenlijk samen met God gaan werken.
0: No importa manera que te trato con ende.
1: Het is niet zo als je met de mens dus eigenlijk omgaat.
0: Maar we zijn een paar dagen passen. Ora con ende, dat ik ons kiep in nombre de Dios.
1: Ik heb hier dus een paar dagen geleden, toen de mensen dus eigenlijk de naam van God alleen had moeten schrijven.
0: Dan doe ik gewoon een pen erbouw.
1: Moeten ze hun pen neerleggen.
0: Bye bye in een kurpa.
1: Ga even een douche nemen.
0: Bistio trompaaien speciaal.
1: Andere speciale kleding.
0: Hinkel aan rodilla.
1: Ga knielen.
0: Confessar een pika.
1: Hun zonde beleiden.
0: Being back.
1: En terug te komen.
0: Un pen diferente. Un pen con otros que vinado otro con él. Solamente el nombre de Dios.
1: En dan moeten ze andere pens in te nemen. Dat ze nooit eerder wat ermee geschreven hebben om de naam van God te schrijven.
0: Y tradición de pisa.
1: En de traditie
0: te zeggen. Tiene que escribir con más rex.
1: Dat de persoon, als de persoon met de rechterhand schrijft.
0: Tiene que escribir con más links. Tiene que escribir nombre de Dios con más links. Zo.
1: Moet het dus eigenlijk.
0: Of vice versa.
1: Moet het dus oefenen. Dus eigenlijk om met de linkerhand de hand van God te schrijven. Dus eigenlijk. Of vice versa.
0: En toen con oración de su corazón.
1: En met een gebed in zijn hart.
0: Dan schrijf je ja of Y.
1: Dan schrijft hij dus eigenlijk ja, ha,
0: Y. Praktisch is dat impronunciabel, Roman.
1: Dat het onmogelijk is te vertalen, broeder en zuster.
0: Als je pronuncia nombre de Dios, dan honor, Roman.
1: Want het naam van God te vertalen is een eer, broeders en zuster.
0: Een privilegio.
1: Het is een voorrecht.
0: Maar we hebben het naam van Dios in de chiste, in de puta, in de pone. Maar Dios te marca, Dios te conta, Dios te vigila.
1: Broeders en zusters, tegenwoordig zie je de naam van God is eigenlijk. En God die houdt alles bij. Hij ziet en hij merkt en hij doet van alles. Misschien zijn er zonden hier in ons dat we dus eigenlijk misschien dat we helemaal vergeten hebben. Vergeten zonde.
0: Nota pica pordona.
1: Het is geen zonde die vergeven
0: is. Ainda.
1: Het is nog steeds open.
0: O sea, si vos no confesé y abandoné,
1: want als je dat niet beleidt.
0: Jesús no propone para atrás de je perdonar para Cristo.
1: Als je dat niet beleidt en dat niet ervan afgaan, dan kan God dat niet gezegd dat het vergeven is door Jezus
0: Christus.
1: Dus je kan hier dansen en te genieten ervan.
0: Terwijl je dus
1: eigenlijk in de hemel, dus achter mijn naam, een hoop zonden zijn die open zijn.
0: En waarom moet je de repente?
1: En wanneer ik dus eigenlijk even onverwacht doodga.
0: Dat die komt Dios erin.
1: Dan zou je, waarom heeft God dit zijn
0: moeder?
1: En God die heeft niemand de zijkelen getrokken.
0: Maar
1: als je dus schuldig bent, dan moet je wel betalen, broeders en zussen. Laten we even eerlijk zijn. Als je schuldig bent, dan behoor je te betalen.
0: Want is dat
1: toch? Je hebt geen belangstelling om vergevenis te
0: vragen, toch?
1: Ben je stilgestaan dus eigenlijk om te denken hoeveel zonde
0: je hebt?
1: Er zijn mensen dus eigenlijk die kan niet meer tellen.
0: Als de computer had gecrashed.
1: Zelf de computer die zijn eerst gecrashed.
0: Dat kan ze counteren, man. Poor mas.
1: Ja, die is te moe om verder te tellen. Kan niet meer.
0: Die komen ze nog een keer in Dios, man.
1: Omdat wij niet in God geloven, broeders en zussen. Wij willen God niet meer geloven. Wij willen geen relatie met hem
0: hebben.
1: Maar wij willen het leven van God om te blijven leven, om te doen datgene wat God niet behaagt. Broeders en zussen, God die tolereert dit tot op een bepaalde hoogte. Dus morgenavond is het thema van morgen, kan je dat niet weerhouden
0: om te komen.
1: Want er komt een tijd dat er geen vergiffenis meer is.
0: Maar ook al heb
1: je zou dus eigenlijk gewoon vergiffenis hebben krijgen van al die zonden van jou. Broeders, dus hoe kunnen we geloof krijgen? De Bijbel die zegt dat wij geloof krijgen volgens het boek Romeinen hoofdstuk 10 vers 17.
0: Wat kan je daarbij zeggen?
1: Kijk hoe je dat zegt.
0: Assim está com fé também door de entendimento.
1: Zo is het zo dat geloof komt door te horen.
0: Entendimento por meio de palavra de Cristo, amém.
1: En het horen van het woord van Jezus Christus, amen.
0: Si bom que entende Jesus nunca lo ponha fé.
1: Als je naar Jezus Christus niet wil luisteren, dan zal je nooit geloof krijgen.
0: Broeders
1: en zussen, zonder geloof is het onmogelijk om eeuwig leven te kunnen krijgen. Al datgene wat de duivel zou doen, is te doen dat je dus eigenlijk niet gelooft. Want als je niet gelooft en hoort, dan kunt u dus ook niet geloven. En als je niet gelooft, dan kun je niet vertrouwen. En als je niet vertrouwt, dan kun je geen relatie hebben. En als je geen relatie hebt, dan kan je geen lief hebben. En als je niet lief hebt, dan kan je nooit gehoorzamen. En als je God niet wil gehoorzamen, zou je jou nooit in zijn huis nemen, want hij wil niet meer beginnen met dit probleem. Hij heeft Lucifer eruit gehaald omdat hij niet wil gehoorzamen. Hij heeft Adam en Eva ook uit Eden gehaald omdat ze niet willen gehoorzamen. God die gaat deze weg niet meer
0: op.
1: Als je de keuze maakt dat je met God niks wil hebben, dan God die zou je dus eigenlijk respecteren.
0: Maar
1: herinner het wel dat alleen bij God dat je eeuwig leven kan krijgen. Er is geen andere weg, mijn geliefde broeders en
0: zusters.
1: Geloof is zeer belangrijk, broeders en
0: zusters.
1: Geloof is zo belangrijk dat God gezegd heeft dat zonder geloof is onmogelijk. En je moet dit geloven en te blijven herinneren. Want dit geloof behoor je dat, je hebt het nodig de hele weg. Het hele proces, broeders en zusters. Het is niet al iets dat je kan nemen en even weg zien te zetten.
0: Nee,
1: je moet het vast klampen eraan. Door middel van geloof moet je alles doen. Want zonder geloof is het onmogelijk, broeders en zussen. Broeders en zussen, dit geloof. Het is meer
0: moraliteit
1: dan moraal.
0: Aquí,
1: dit geloof
0: está mucho más que intelectual.
1: Het is meer
0: intelecto.
1: Meer belangrijk dan intellectie.
0: Pues está tiene algún enemigo está intelectual, Romano.
1: Er zijn mensen die zeer intellectueel zijn.
0: Wat aquí está pecho, bisa pecho, afro, man.
1: Je zou de pet dus afnemen van deze mensen.
0: Voor
1: hun verstandelijke vermogen.
0: Romano, que tú eres intelectual aquí.
1: Broeders en zussen, met al deze intellectuelen dat deze mensen zijn, gaan ze verloren als ze niet in Jezus Christus geloven. Gaan ze verloren. Praat er niet over
0: moraliteit.
1: Broeders en zussen, die persoon, dat kan zijn een man of een vrouw, zo, zeer moreel, dat ze hem kan nemen dus als een adviseur. Die kan leiden.
0: E può mostra.
1: Die kan zoeken.
0: E può solucionar problema.
1: Die kan problemen oplossen.
0: Digite.
1: die kan naar je toe gaan. Om naar hem te luisteren.
0: Oye, no te pasa de luz, corra.
1: Hij gaat niet door het rood licht.
0: En no se haya boot.
1: Hij krijgt geen bekeuring.
0: Ora, mira, boche 40, está para 35, mas seguro.
1: Wanneer hij dat verkeersbord ziet 40, dan gaat hij dus rijden naar 30 kilometer.
0: Pues esto moral.
1: Omdat hij moreel is.
0: Usa papi palabra malo.
1: Spreek geen vieze woorden.
0: Netje.
1: Is een nette persoon.
0: Dispensa.
1: Correct persoon.
0: Pide disculpa.
1: Hij zegt dus eigenlijk mijn excuses. Netjes.
0: Tremendo karakter.
1: Mooie karakter.
0: Pero ese niño va a la banda.
1: Maar als hij daar niet naartoe gaat.
0: No está de re. Bonita.
1: Wait.
0: Netje.
1: Wij begraven hem netjes.
0: Hugo honor.
1: Met eer.
0: Pero la va a perder.
1: Maar dat gaat hij verloren, broeders en zusters. Amen.
0: Un decos que nos tiene. Un decos que Dios te quede una nos. Amen.
1: Dat is datgene. Dat is niet datgene wat God ons wil geven. Dat is niet datgene dat
0: wij. Datgene
1: wat God ons wil geven is daar naartoe te gaan. Dat is het. Broeders en zusters, zijn velen van ons die hier
0: strijden.
1: Om een supermoreel persoon te zijn.
0: Super intelligent.
1: Zeer intelligent.
0: Hasta sabi.
1: Met een hoge verstandelijke vermogen. Slim.
0: Amigo. Amigo,
1: geliefde vriend,
0: Roman Stima,
1: mijn geliefde broeders
0: familia,
1: en zussen, mijn geliefde familie.
0: Si no bin aquí banda mi tabisabo,
1: als u niet deze kant komt, zeg
0: ami
1: ik,
0: muri sigur.
1: Ik zou zeker komen te overlijden.
0: Anders kon je muri in Christus.
1: Maar ik zou sterven in Jezus Christus.
0: Pero lo mi no topaba.
1: Maar ik zou je niet ontmoeten.
0: Eso bueno te va a llegar.
1: Omdat u dus eigenlijk niet hier.
0: Zeg ik met tabisabo zei.
1: Weet u waarom ik dit zeg?
0: Tú lo que Jesús tabisabo mi siete eran.
1: Want al datgene wat Jezus Christus mij gezegd heeft, daar heb ik wel erin geloofd. Want ik kan mezelf niet redden. Ik ga niet discussiëren met Jezus Christus. Broeders en zusters, wij hebben Jezus Christus nodig. Amen. Amen.
0: Het
1: schip was aan het zinken.
0: Ik ben toen begonnen te zoeken een manier om te overleven.
1: Ieder persoon die had een weg moeten zoeken om te overleven. De mensen die in de dek daar beneden waren, beginnen naar boven te komen omdat ze eruit willen komen. Ieder persoon die wil redden. Begon te zeggen dat de dood te ruiken, broeders en
0: zusters.
1: Dat schip die is aan het zinken. Een man die daar boven was. Ziende dus eigenlijk naar de zee. Maar één met de ene been is eigenlijk door de tralie.
0: Recorda enang.
1: Hij heeft daar dus eigenlijk tot zijn gedachten gekomen.
0: Parque kita para transportar placa.
1: Dat deze schip dus eigenlijk geld transporteert.
0: Oro también para banco. Oro también para banco.
1: Hij transporteerde dus ook gold voor de bank. Hij trok zijn been weer terug.
0: Salvo, bita, bita, bo.
1: Hij heeft de reddingsvest weggegooid.
0: En het subi van de trap ekeba.
1: De mensen dus eigenlijk komen de trap naar boven en hij wil naar beneden gaan.
0: Ik kreeg de bodega.
1: Hij wil dus eigenlijk daar in de magazijn zien te komen.
0: Ik kreeg de bodega, ja, maar ik dacht dat ik mijn taak heb te maken.
1: Toen hij daar in de magazijn kwam, toen was het schip dus eigenlijk bijna half.
0: Jeroen, maar je moet je pissen. Moet je pissen.
1: Al die zakken te waren
0: tussen.
1: Ah, hij heeft een zak genomen dus
0: eigenlijk.
1: Toen kwam hij dus eigenlijk wankelend
0: te trappen.
1: Wankelend kwam hij naar boven. Hij ging dus met zijn been over de rails. Hij ging met zijn been over de weg.
0: Nee, pachata de oude Rubana.
1: Bam, die is in het water gevallen.
0: Ruma, ik kan het apisar.
1: Broeders en zussen, de doos was te zwaar.
0: Eta kulikuawa.
1: Hij
0: weet wat de trap.
1: Hij nam grote slokken water.
0: En wees een persoon, ik ga kwestie salva vida, die kunnen. Ambra, die kan je maar, ik kan het bij.
1: Dezelfde persoon die zijn reddingsvest genomen had, die heeft gezegd, laat die doos los.
0: Nee,
1: ik laat het niet los.
0: Maar
1: je gaat dood. Maar hij zei, nee, ik laat deze doos niet los. Ik heb altijd dus eigenlijk arm geleefd. Alhoewel zou ik dus ook rijk kunnen doodgaan. Weet u, broeders, dus hoeveel van ons zelf beslissingen nemen?
0: Nos ticos de mundo tener.
1: Wij hebben dingen van deze wereld.
0: Hoe maakt het met mij? Muriendo.
1: Wij kunnen ze zien dat wij dood gaan.
0: Mi no está la gabay.
1: Laten wij deze dingen van deze wereld niet los.
0: We zijn water trappen.
1: Dus blijf water trappen.
0: Trempa of la bomotor taquima, Roman.
1: Er komt een moment dat de motor de zegelen komt, de zegelen verbranden.
0: Maar Jezus, Jozef is aan mitad, manda me you.
1: Maar Jezus, God heeft gezegd, ik zal mijn zoon sturen.
0: Pasó Dios en su mundo así tanto.
1: Omdat God de wereld zo lief heeft gehad.
0: Él ha donado su único hijo.
1: Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Voor een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan. Maar eeuwig leven hebben.
0: Want Dios ha donado su hijo para nos salva.
1: Broeders en zusters, God die heeft zijn enige zoon gegeven zodat wij kunnen redden.
0: Pero para nos salva, nos tengo que querer,
1: maar om gered te zijn moeten we geloven.
0: Weet
1: je wat? Kijk, wat is er in vers
0: 7?
1: Wat God die heeft zijn zoon niet gestuurd. God die heeft zijn zoon niet gestuurd om de wereld te zeggen te veroordelen. Maar door.
0: El mundo por salvar Salvador y
1: maar dat de wereld dus eigenlijk gered zou kunnen worden door hem. Degene die in hem gelooft,
0: no te condena,
1: is niet veroordeeld.
0: Es un no te quiere,
1: degene die niet gelooft,
0: te condena cabarro,
1: is al veroordeeld. Broeders en zusters,
0: no solamente Dios te mira por corazón.
1: Het is het enige dat God hier naar jullie hart kan luisteren. Ik zal je actie dus eigenlijk zien. Als je waarlijk gelooft of niet. Maar God ziet jouw hart. Maar de veroordeling is er. Degene die gelooft
0: in Jezus.
1: In Jezus Christus. Die zal gered zijn. Maar degene die niet gelooft, die is al veroordeeld. Weet u, broeders, hoeveel mensen rondlopen die al veroordeeld zijn? Ze blijven ademen zonder te weten dat ze al veroordeeld zijn. En God zou toestaan dat ze in deze wereld dus eigenlijk een beetje kunnen genieten. Want er is niks anders op hen te wachten.
0: Pero Dios puede hacer un cambio, amén.
1: Maar God kan een verandering
0: brengen. En mayoría de nosotros nace aquí banda, no sa.
1: Een groot deel van ons zijn hier geboren.
0: Pero el problema de nosotros.
1: En het probleem van ons is.
0: Que nosotros nace aquí banda.
1: Dat wij hier geboren zijn.
0: No te mal lang botasi. No te mal lang botasi.
1: Dat is niet dat.
0: Het
1: is niet dat het slechte dat je aan het doen bent.
0: Het probleem is dat je nasce aquí banda.
1: Het probleem is dat je hier geboren bent.
0: Porque tu naturaleza pecaminoso.
1: Je hebt een zondige natuur.
0: Si bon peca chaluna,
1: als je niet maandag zondig.
0: Wat je wees bon tasi peca luna y jamás y jarasom.
1: Zorg dat het dus eigenlijk je bent dinsdag, woensdag en donderdag.
0: Als je no stop.
1: Maar als je niet stopt.
0: Nos tenemos que ser un salvador, amen.
1: We hebben dus een redder nodig, amen.
0: El salvador que tiene una transformación romana.
1: En deze redder die geeft ons een transformatie.
0: Un cambio de corazón, un cambio de mente.
1: Een verandering van hart, van gedachten.
0: Ante die baba que banda.
1: En die breng je dus eigenlijk aan deze kant.
0: Un vida nuevo.
1: En een nieuw leven. Eenmaal dat je deze leven dus eigenlijk leidt, vergeet je dus die kant op.
0: Ze zijn een nabira konan bio.
1: En deze dingen die zijn de oude dingen geworden. Dit is de mijn nieuwe leven geworden. Ik nodig u uit om even op te staan. Als u deze kant wil voorbij zien te komen.
0: Apo te tonio di bo libertà di scoia. Apo a mi pubblicato.
1: U bent de eigendom of de eigenaar. Van je vrijheid.
0: Si, de stem die Dios noche,
1: maar als u de stem van God vanavond gehoord hebt. En als u dus God wilt zeggen. Ik had graag willen geloven, maar ik geloof niet.
0: Pero señor, mi poninga como escuchaba de noche.
1: Maar God, ik kan niet weigeren dat ik van u vanavond gehoord heb.
0: Y me contento como pisame con aquí, ainda como esta Bible, me da una vida.
1: En ik ben blij dat u dus mij deze dingen verteld hebt. Nu dat ik leef, ik leef nog.
0: Señor Jesús, yo dame tu mi decisión correcto ahora.
1: Jezus Christus, help mij om de juiste beslissing nu te nemen.
0: Yo dame aceptar el evangelio.
1: Help mij de evangelie te accepteren, Vader.
0: Para mí por querer de mí.
1: Zodat ik in u kan geloven.
0: Para mí por confiar.
1: Zodat ik u kan vertrouwen.
0: Para mí por relacionar conmigo.
1: Zodat de relatie met u kan opbouwen.
0: Para mí por ser estimado, Jesús.
1: Zodat ik u kan leren liefhebben, Heren. Zodat ik u kan gehoorzamen. En met u voor eeuwig zou kunnen leven. Waar je dus eigenlijk bent, nodig u uit om uw hoofd te buigen.
0: Eterno Señor.
1: Eeuwige Vader.
0: Dank je, Señor.
1: Wij danken u, Heer.
0: A conscientizarnos.
1: Dat u dus ons bewust hebt gemaakt.
0: Sin fe,
1: dat wij zonder geloof.
0: Impossible, Señor.
1: Dat het onmogelijk is, Heer.
0: Nuestro no alcanza vida eterna, Señor.
1: Wij zullen geen eeuwig leven bereiken.
0: Señor, wat is nuestro horror que vosotros estimamos?
1: God, u zegt ons nu omdat u dus ons lief hebt.
0: Porque para ningún de nosotros, Señor, te canando con esperanza falso.
1: U wil niet hebben dat wij met een valse hoop rondlopen.
0: Imaginación que nunca lo vuelve a la realidad, Roman. Señor.
1: Met dingen dus, Vader, die nooit de realiteit zullen worden.
0: Eterno, Señor, dank je, papa, con ons.
1: Eeuwige Heer, bedankt dat u dus tot ons heeft gesproken.
0: Manier un tata, papa, con Señor.
1: Zoals een vader met zijn kind spreekt.
0: Señor, nos saco, Señor, que pasa eternidad junto con nosotros.
1: Heer, we weten dat u dus de eeuwigheid met ons wilt doorbrengen.
0: Pero, Señor, un publica, ni un de nos.
1: Maar, Vader, we weten dat u dus geen een van ons wilt.
0: Pronto, algún de nos subida, tope capa, que pao, Señor.
1: Vader, spoedig zal een van ons de leven dus eigenlijk om deze wereld ophouden te bestaan.
0: Señor, permitico nos atumar decisión para vida eterna.
1: Vader, laat het zodanig zijn dat wij de beslissing hebben genomen voor eeuwig leven.
0: Maar
1: Vader, er is geen andere manier dus eigenlijk om niet dood te gaan.
0: Único manier te acepta vida, Señor.
1: Is de enige manier is om eeuwig leven te accepteren.
0: No te acaba.
1: Een leven dat nooit ophoudt.
0: Dank je, papa, con ons.
1: Wij danken u om met ons te spreken.
0: Zeg ook cada persona que viene aquí na
1: venir. Wees met ieder persoon die vanavond hier is gekomen.
0: Y la gran comprendes aquí.
1: En laten ze begrijpen, Vader.
0: El Espíritu de Dios por grabar en memoria.
1: Dat de geest van God dit, Vader, zou graveren in hun.
0: Ahor, ahor.
1: Nu,
0: ahor.
1: Nu, vandaag.
0: Ahor, het tempo de salvación.
1: Vandaag is de dag van redding.
0: Ayúdanos por nuestro corazón duro.
1: Help ons, Vader, dat wij onze hart niet verhard.
0: Danos petición de nombre de Jesús.
1: Dat is onze vraag in de naam van onze lieve Heer Jezus Christus. Amen.
0: Pues Dios nos capa de cantar, me quita porque nos queda sin tanto. El diácono anda, sácanos.
1: Nadat wij
0: dus zijn, Dios que, bueno, porque eres en mí.
1: Nadat wij dus gezongen hebben, vraag ik u te gaan zitten, dan diakenen en de orchid die zou ons naar buiten begeleiden. En zeggen ieder dat God dus ons lief heeft en komt morgen terug.

Motivo. Esperança. Vida. Vai em de tudo de cima.

0: Christus met onze hoofd, met onze ogen dicht en onze ogen.
1: Eterno Jesus, dank u.
0: Onze lieve Vader, wij willen u bedanken.
1: Dank u voor het privilege die por bini un viaje más en lugar aquí.
0: Wij willen u bedanken voor het voorrecht dat wij dus hebben om nogmaals in dit plek te komen.
1: Nos tobe sinta hor.
0: En wij gaan u zitten, Vader.
1: Dios que pide, Señor.
0: En wij vragen u, Heer.
1: Papi conos.
0: Om tot ons te spreken. Manier
1: un tata ta papi con su ayuda.
0: Zoals een vader met zijn kind spreekt.
1: Nos tobe de Cristo su nombre.
0: Dat vragen wij in Jezus Christus de naam.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tobe asiento.
0: Neem plaats alsjeblieft.
1: Dank u wel, Pasco, voor het onderzoek van ons.
0: Wij bedanken u dat u dus gekozen heeft om vanavond weer met ons te zijn.
1: Jesus, de unica esperanza.
0: Jezus is de enige hoop.
1: Het tempo di aceptar Jesus ta ora, mana.
0: De tijd om Jezus Christus te aanvaarden in jouw leven is nu.
1: Mañana porta demasiado laat.
0: Morgen is het misschien te laat.
1: Jesus, de unica esperanza.
0: Jezus Christus is de enige hoop.
1: Un mundo sin Cristo, un mundo sin paz.
0: Een wereld zonder Jezus is een wereld zonder vrede.
1: Una familia sin Cristo, una familia de dolor.
0: Een familie zonder Jezus Christus is een familie met pijnen.
1: Una nación sin Cristo, una nación de problema.
0: Een natie zonder Jezus Christus is een natie met problemen.
1: Un persona sin Cristo, una persona sin esperanza.
0: Een persoon zonder Jezus Christus is een persoon zonder hoop.
1: Amen.
0: Amen.
1: Pastor Jesús, de única esperanza.
0: Omdat Jezus Christus de enige hoop is.
1: Mañana noche bueno por falta.
0: Morgenavond kunt u dit niet missen.
1: Mañana noche tema de titular.
0: Morgenavond is het thema.
1: Ora cu el tempo di salvación termina.
0: Wanneer de tijd van redding komt te voltooien.
1: Dios provee un tempo per salvaendi.
0: God heeft een tijd bepaald om mensen te redden.
1: Apreciado dan, romanstima.
0: Mijn geliefde broeders en zusters en bezoekers.
1: Tegen momento que tempo di salvación ta acaba.
0: Er komt een tijd dat de tijd van redding dus eigenlijk komt op te houden.
1: Was dit tempo?
0: Maar dat is een tijd.
1: Il tempo di incominciamento.
0: Er is een tijd om te beginnen.
1: Il tempo di momento che ta acaba.
0: En er is ook een tijd dat het dus eigenlijk eindigt.
1: Eternidad dura para siempre.
0: Eeuwigheid die blijft voor altijd.
1: Tempo no.
0: Tijd niet.
1: Pero actualmente Dios está bezig te buscando.
0: Maar op dit moment is God bezig mensen te zoeken.
1: Quien que salva.
0: Wie degene zijn die gered
1: zijn. Quien que alcanza eternidad.
0: Wie wil de eeuwigheid ingaan?
1: Se tabañan noche bueno porque te sibini.
0: Dus morgenavond kunt u dus eigenlijk niet laten om te komen.
1: Si bueno po bini bin toch.
0: Als u niet wil kan komen, kom toch.
1: Bin po wa ke no bi.
0: Kom om te zien dat degene die niet gekomen zijn.
1: Si tengo bira malo, reprende bo malese de nombre de Jesus.
0: Als u dus ziek zou worden, dus eigenlijk vraag ik u om de ziekte dus eigenlijk even naartoe te spreken.
1: Si tengo muri,
0: als u dus eigenlijk dood zou willen
1: gaan, responde bo morto.
0: Zou u dus eigenlijk uw dood moeten verlengen?
1: Si dan meste bo meste muri, die enagi muri, despeje do si ma, e si maki.
0: Als u dus een van deze dagen dood zou gaan, zou ik u vragen om dood te gaan na deze twee weken.
1: Moriba ni nueve na igiesta, yon se kaba kabe ori.
0: Sterf maar de negende, de tiende of zo.
1: Pero actualmente Dios te bisabo, amen.
0: Maar op dit moment heeft God u wat te vertellen.
1: Y que quizás nunca más te chance de bisabo.
0: En misschien zou hij dus nooit meer de kans krijgen om jou iets te zeggen.
1: Pero yo que bij dit thema metí algún regalo.
0: Maar voordat ik in de thema ga, heb ik wat cadeau meegenomen.
1: Legami wat kwa di nos amigo na bini masleu.
0: Laat maar even kijken, wie van onze vrienden die woont heel ver?
1: Cinco sábados.
0: Zonder Curaçao inbegrepen.
1: Nee, precies. Ik kan zomaar met mijn leuke kop in.
0: Ja, want Curaçao. Want
1: die Hollanden mis. Voor de auto, bingo, beurs, etc.
0: Hier in Nederland zelf, misschien ben je met de auto, met de beurs, met de metro, trein. Wie? Wie woont ver?
1: Groningen.
0: Groningen.
1: België.
0: België.
1: Zwolle?
0: Zwolle.
1: Qua di nostro amico, che chi ha bisogno di suolo? La cosa tanto parve mi da che?
0: Even opstaan, laten we even see wie.
1: Ok, Roma che vi di suolo, no? Ok, di Belgia.
0: Belgia, Belgia.
1: Un applauso per Roma, no? Opi cammina, brother. Opi corrimento. Io ti dice una roba tosco e poi tanto con noi sono
0: venuti.
1: Spera, ma è un amico di noi che pensa che le viene tiki ma secca.
0: È se iemand anders die denkt dat hij dus ietsje dichterbij woont?
1: Você vai pedir capela, vai vir uma seca torrendo, não?
0: Assim, em capela...
1: Porque que bem, depois eu vou pedir, por exemplo, lá... Bicho, não é mesmo, um palo para seca aqui.
0: Helen.
1: Helen?
0: É.
1: Helen.
0: Ok.
1: Tem amigo de nós que vem de Helen?
0: Eindhoven.
1: Eindhoven. Dordrecht, Den Haag. Wat is onze amigo na bimba promeer bij jou in ons? Neem je dat bang?
0: Laat me even zien wie voor de eerste keer vandaag gekomen is.
1: Pidi ka bayer bise bindu me bindu me.
0: Kom maar, mijn broeder.
1: Wat applaus bij ka bayer gel bimba promeer bij jou in ons.
0: Een applaus voor hem.
1: Zo persoon een masker bindu promeer bij
0: jou? Is er nog niemand anders die voor de eerste keer hier?
1: Ah oké, bise bindu me bindu me bindu
0: me. Kom maar. Komt u maar, alsjeblieft.
1: Aha, metti un paluti, questo da santo, tambe pei ero maki, ma prima di fare noci, tu mi dati un paru Lucrezia tam.
0: Ik heb even Lucrezia, Luti en de vrouw.
1: Aha, sì. Ilanti, danke papin, mi waren mama ja, si rumang guste stoel, si rumang dat guste stoel, pa mi man, ke stoel pa rumang.
0: Ok, bewaar die stoel voor u vanmorgen.
1: Sì, bien hoven, bien. Danke papin, Dios wens je nou verstand. Danke papin.
0: Mogen de heren jullie allemaal zegenen.
1: Sì, noi stiamo Lucrezia da momento che ero ma che dovremmo ci venire.
0: We have this also sister Lucrezia.
1: Se sogo dobbiamo su baby natura noci che sì, baby nato sobe.
0: And there is a sister who elke avond come met the baby.
1: Tu sta prese coi. Non so maluti nanga ka maluti bintu ma.
0: Sì.
1: Ehi,
0: lode come.
1: Okay, danke bete. Okay.
0: Amen. Bedankt om hier te zijn.
1: Tora sapaga nos debena.
0: We have this also
1: sister. Nos che duna bombi dina nos amigo nanga do segui nos via di live streaming.
0: Wij willen onze vrienden die ons volgen via de live streaming dus verwelkomen.
1: En ons que gratis Dios hermano, que hoy mi hermano nos para compartir palabra de Dios.
0: En wij willen God bedanken dat wij vanavond het woord met elkaar kunnen delen.
1: Oké? Ja, maar we hebben ook het titel.
0: Ja, u weet al de titel hiervan.
1: Sin fe,
0: zonder geloof.
1: Da impossible.
0: Is het onmogelijk?
1: Para gente agradar a Dios.
0: Dat de mens dus God welgevallig is.
1: Sin fe ta impossible.
0: Zonder geloof is het onmogelijk.
1: Nostaris.
0: Wij bidden.
1: Señor, nos está clavor.
0: Heere Jezus Christus, wij zijn u klaar.
1: Permitir que Espíritu de Dios por tome control.
0: Wij vragen de Heilige Geest om de controle over te nemen.
1: Cada corazón.
0: Dat ieder hart.
1: Cada mente, Señor.
0: Aan ieder gedachte, Heer.
1: Sáquenos por del lugar aquí.
0: Neem ons mee van dit plek.
1: Con seguridad.
0: Met de zekerheid.
1: Que nos escucha.
0: Dat wij de stem van God hebben gehoord.
1: Nos pide in Christus' naam.
0: Dit vragen wij in Jezus de naam.
1: Amen.
0: Amen.
1: Iedere noche vamos a mirar cuál tema desarrolla.
0: Jezus, gisteren had u zelf gezien hoe dat thema ontwikkeld is.
1: De Bijbel
0: is
1: nog in Deuteronomie 30.
0: De Bijbel die heeft ons gezegd in het boek van Deuteronomie hoofdstuk 30.
1: Jesus die me pone dos caminos de vosotros delante.
0: Dat Jezus Christus gezegd, ik heb twee wegen voor jullie gezet.
1: Prosperidad.
0: Voorspoed.
1: Y adversidad.
0: En adversiteit.
1: Bendición.
0: Zegeningen.
1: Y maldición.
0: En vloek.
1: Daarom Dios avisa como quella de una nos libertad escoge.
0: Wat God heeft gezegd, doordat hij onze vrijheid gegeven om te kiezen.
1: En no te forza ni un escoge ni un de dos banda.
0: Dwingt hij niemand om een van die kanten dus eigenlijk te kiezen.
1: Si vos coge adversidad.
0: Als u kiest voor adversiteit.
1: Dios también es buen enemigo.
0: Wordt God uw vijand niet.
1: Dat suficiente cabe malo como me escoge.
0: Het is genoeg dat de slechte dat u zelf gekozen heeft.
1: Si vos coge prosperidad.
0: Als u dus voor voorspoed kiest.
1: Dios simplemente está respetando vos coge sei.
0: Heeft God respect dat u dat gekozen hebt.
1: Pero como que es un Dios de amor.
0: Maar doordat hij een God van liefde is.
1: Está aconsejado.
0: Hij geeft je advies.
1: Escoge camino de vida.
0: Om de weg van leven te kiezen.
1: Lamentablemente,
0: want broeders en zusters, het is heel erg.
1: Hoppi persona, pero demasiado.
0: Dat zoveel mensen en te genoeg mensen.
1: Dat koe ik hem in de moord.
0: Dat ze voor de weg naar dood kiezen.
1: Is wat ze wanneer in de nagita goosta de kamindi.
0: Broeders en zusters, als je deze mensen ziet genieten in die weg.
1: Disfruta.
0: Genieten in die weg.
1: Con alegría total, man.
0: Met een grote genot, broeders en zusters.
1: Sin saki te guardando na final.
0: Zonder te weten wat hem te wachten staat.
1: Maar die dame con Dios su corazón ta troce.
0: En ik kan mezelf voorstellen hoe het hart van Jezus Christus dus eigenlijk in
1: elkaar klikt. Was het plan die Dios met in dos caminos.
0: Want nooit was het de plan van God dat er twee wegen bestaan.
1: Dios crea un camino, amen, un plataforma.
0: Eén weg gecreëerd is het nou.
1: Pero diablo crea así no tanto otro plataforma na romana.
0: Maar de duivel die heeft zoveel andere platformen gecreëerd.
1: Qualgo persona.
0: Dat.
1: Dat sali vinden lo que está malo.
0: Dan ze komen uit datgene wat slecht is.
1: Drinken den lo que está más o menos bon.
0: En dan komen ze dus in datgene wat ongeveer goed is. Dan blijft u dezelfde weg.
1: Si vos no permitís Dios guiabo.
0: Als u dus niet toestaat dat God u leidt.
1: Wanneer het hebben moesten ons hier de noche. Bota que está purba. Y bota acaba si hay que caminar, Roman.
0: En dan blijft u proberen dus hier komt tot dus, dat je dus dat weg niet vindt.
1: Pero que tal si de bono para punta, Señor, mostrame camino.
0: Maar hoe staat het dat je dus even stil staat en God te vragen, wijs mij de weg.
1: Lo puedo disfrutar de vida.
0: Dan zou je van het leven genieten.
1: A todo lo puedo esperanza para vida eterna. Amen.
0: En dan zou je dus ook hoop hebben voor eeuwig leven.
1: Que hermana, Bijbel mostra nos.
0: Dus geliefde broeders, dus de Bijbel die van ons laat
1: zien. Y la tecora aquí, Proverbios 4, 12, misa.
0: Weet u nog steeds wat Spreuken hoofdstuk 14 vers 12 zegt?
1: Ele diz que um caminho que te parece bom.
0: Die zegt dat er is een weg die lijkt als goed.
1: Den vista de ende.
0: In de ogen des mensen.
1: Pero su fin de morto, Roman.
0: Maar het einde van deze weg is de dood.
1: Pero en mesmo Deus que cria ende.
0: Broeders, dus dezelfde God die de mens geschapen heeft.
1: Que te protege a ende.
0: Die de mens beschermt.
1: Que tem direito de turcos que nos tem de nos vida.
0: En dat hij de eigendom is van al datgene wat wij in ons leven hebben.
1: En Dios está clamando, pidiendo en de nan, permitime salvabo.
0: En het lijkt als de God die ons vraagt te smeken, laat mij u redden.
1: Want bij de definitie, Dios no pide nada.
0: Voor definitie moet God ons niks vragen.
1: Want Dios puede comenzar a pisa. Dios puede comenzar a pisa.
0: God die kan beginnen te zeggen.
1: Naar mijn
0: oren. Geef mij de oren.
1: Naar mijn oren.
0: Geef mij mijn ogen.
1: Ik zie hem er ook op een sober taal op. Naar mijn oren. Naar mijn oren.
0: Naar mijn oren. Geef me dat het behoort
1: aan mijn pieren. Naar mijn oren.
0: Geef mij die benen dus.
1: Naar mijn oren. Naar mijn toer.
0: Ik heb je de handen en armen gegeven. Geef mij dat terug.
1: Want hij is aan je.
0: Broeders en zussen, we hebben dat even gedaan.
1: Naar mijn corazon.
0: Geef mij het hart.
1: Naar mijn nier. Naar mijn tripa.
0: Geef mij de darmen. Geef mij de nier.
1: Ik pas hier, man.
0: Hij kan dat doen, broeders
1: en zussen. En toen kunnen we zeggen, en dat diep.
0: En wie zou kunnen zeggen, nee, het is niet van u.
1: Sin embargo, que Dios está rogando.
0: Maar dat is die God die nog aan het smeken is.
1: Mijn man, die camino que te iba al cielo.
0: Broeders en zussen, er is één weg die naar de hemel leidt.
1: Je camino llama Jesús.
0: En die weg.
1: Amen.
0: Jezus Christus.
1: Amen.
0: Halleluja.
1: Halleluja, Roman.
0: Amen.
1: Je camino llama Jesús.
0: Dat is die weg die heet Jezus.
1: Nosa mira, Christus. Hier,
0: we hebben gisteren gezien dat er één proces is.

0: als u niet bereid bent om te horen, dan kunt u dus nooit in God geloven.
1: Y apreciado, si vos no te quieres, Dios nunca lo confié.
0: En als je in God niet gelooft, dan kan je hem nooit vertrouwen.
1: Y si vos por logra confía Dios,
0: en als u dus eigenlijk God zou kunnen geloven,
1: por relacionar con Dios,
0: dan kunt u dus een relatie met
1: God depende
0: hebben.
1: Si vos por relacionar con Dios,
0: en dat hangt af dus eigenlijk als u dus een relatie met God
1: hebt.
0: Zodoende kan je dus tot komen om God lief te hebben.
1: Algunos que estima Dios y nunca que entender. ¿Cómo está ahí?
0: Sommige mensen die willen God lief hebben zonder ooit naar God te horen of te luisteren.
1: Si vos logras estima Dios,
0: als u dus eigenlijk bereid zou zijn om God
1: obedecer Dios te hebben, amen.
0: Dan zou u dus God ook gehoorzamen.
1: Pero esto comienza en atendimiento.
0: Het begint bij horen.
1: Yo me hace felicitado por la decisión de bien escuchar la palabra de Dios.
0: Broeders en zusters, ik feliciteer u dat u dus de moeite heeft genomen naar het woord van God te komen luisteren.
1: Pastor, enemigo, diabel,
0: want de vijand, de duivel,
1: no que,
0: die wil niet graag hebben
1: no escucha Dios.
0: Dat wij naar God luisteren.
1: En no siquiera va a comenzar que trayectoria.
0: Hij wil niet graag hebben dat u begint met deze traject.
1: Van orato de Bijbel.
0: Laten we even gaan
1: Romanen naar kapitel 1, versículo 16 en 17.
0: Dan gaan we dus eigenlijk naar de Bijbel, het boek van Romeinen, hoofdstuk 16.
1: No, hoofdstuk 1.
0: Hoofdstuk
1: 1, vers 16. 16. Oké, wat is er hier in Romanen? Romanen, kapitel 1, versículo 16 en 17.
0: Kijk wat het dus eigenlijk hier zegt.
1: Papa, comprende hoe importante is escuchar la palabra de Dios.
0: Zodoende dat je kan weten hoe belangrijk het is om het woord van God te luisteren.
1: Pablo, te bisa, mi no tin vergüenza de evangelio.
0: Paulus die zegt hier, want ik schaam mij niet het evangelie.
1: Sombra het poder de Dios para salvación.
0: Want het is een kracht Gods tot behoud.
1: Paturku ta kere.
0: Voor een ieder die gelooft.
1: Pa Ehudiu promé.
0: Eerst voor de Jood.
1: Y también para el griego.
0: Maar ook voor de Griek.
1: Pablo die no tin vergüenza.
0: Paulus die zegt, ik schaam mij niet.
1: Pues algo tiene tin vergüenza de palabra de Dios, ¿no?
0: Weet je dat er mensen zijn die schaamte hebben voor het woord van God?
1: Tiene tin vergüenza de Dios, hermano.
0: Er zijn mensen die schaamte hebben voor God.
1: Un Dios que nunca falla.
0: Een God die nooit
1: falla. Un Dios que no está así malo.
0: Een God die geen slechte.
1: Un Dios que no está horta.
0: Een God die niet stil.
1: Un Dios, hermano, que tira palabra no ende, pa no ende.
0: Een God die dus eigenlijk geen woord op dus eigenlijk.
1: Ende tin vergüenza de Dios.
0: Mensen die hebben dus eigenlijk schaamte voor God.
1: A mí que sea contra contrario.
0: En ik denk dat het net precies
1: zo. Dat Dios no es tin vergüenza de nosotros, hermano.
0: Het tegenovergestelde is wat God die behoort schaamte voor ons te hebben.
1: Pablo dice, no te vergüenza.
0: Paulus dice que es mis schaamte.
1: Niet de palabra de Dios.
0: Voor het woord van God ook
1: die kon.
0: Waarom?
1: Pasó este poder.
0: Want het is een kracht Gods.
1: Amen. Maar er is goed te bis amen.
0: Hij had in de gedachte dat je amen
1: zou zeggen. Hij zei, papi, ben tu trobe potendi. Miro mami, no tin vergüenza. Pablo dice, no tin vergüenza de evangelio.
0: Paulus dice, ik heb geen schaamte voor de evangelie.
1: Pasó este poder de Dios.
0: Want het is een kracht Gods.
1: Amen.
0: Amen.
1: Het is poder voor iedereen die gelooft.
0: Het is een kracht voor ieder die gelooft.
1: Poder voor salvación.
0: Een kracht voor redding.
1: Miren, Dios toch voor salvabo, ze moet in vergüenza de je.
0: Broeders en zusters, God kan je niet redden als je voor God schaamt.
1: Kun je toch bij Abushelen, ze moet in vergüenza de je.
0: Hoe kan God jou naar de hemel leiden terwijl je dus voor hem schaamt?
1: Kom, kom.
0: Hoe?
1: Pastor, ben je geschelen, Dios, dan moet je dat toch aan.
0: Want wanneer je dus in de hemel terechtkomt, dan is God overal.
1: Tienen de vergüenza de Dios.
0: En er zijn mensen van de heden die het schaamte hebben voor God.
1: Vergüenza de identificar a mens con Dios.
0: Het is een schande dus eigenlijk om henzelf te identificeren met God.
1: Se me acorda.
0: Het laat me even terugdenken.
1: Topo un Roman.
0: Ik heb een broeder of een zuster
1: de un supermarket.
0: Ontmoet. In een supermarket ontmoet.
1: Hoor me topo Roman que entusiasma.
0: Wanneer ik deze persoon ontmoet met enthousiasme.
1: Me dico ne, hermana conta.
0: Heb ik haar gezegd, zuster, hoe gaat het met je?
1: Bueno, kan je zeggen, Mikens.
0: Ja, zij doet alsof ze mij niet
1: gehoord. Die hermana.
0: Ik zeg, zuster.
1: Tal y tal. Moment je de naam gegeven.
0: Ik heb de naam dus eigenlijk. Ik kan de naam niet benoemen.
1: Bueno, trae a mí, la cara bien.
0: Toen ze dus omdraaide, toen kwam ze naar me toe.
1: Tiene un cosa aquí.
0: Luister goed.
1: Want daar mami, hermana, aquí tengo, ¿entendés?
0: U gaat bij geen zuster.
1: Hermana, de iglesia.
0: Zuster is het voor de kerk.
1: Me dice, dispensa, hermana. Sorry. Dispensa, Roma.
0: Sorry, zuster.
1: Die komt in vergüenza.
0: Waarom bent u in
1: schaamte? Poco mabu, armando, brado.
0: Er zijn weinig mensen die jouw broeder en zuster zijn.
1: Het is een privilege dit zaak op ding, hermano, com brado.
0: Het is een voorrecht om te weten dat je zuster en broeder hebt.
1: Romano no papiamento.
0: Broeder no. In het papiamento of zuster.
1: Want is het die bom?
0: Voel je jezelf niet goed?
1: Was ik het douche, Romano?
0: Weet je wat heerlijk is, broeder?
1: Kom botin, Romano.

0: broeder of zuster. Hè?
1: Ora, wat u een feest hebt, niet meer invitatie.
0: Dat wanneer je een feest hebt, dat je dus hem niet behoort uit te nodigen.
1: Maar automatisch is dat een tende.
0: Broeders en zusters, automatisch wanneer ze horen dat je...
1: Waarom aan het begin zeggen, amen?
0: Dan komen dus jouw broeders en zusters...
1: Mensen kosten wat dat maal u tambe.
0: Zo, wanneer je dus ook ziet...
1: Want je hebt het direct hospital niet in de familie, nog die tempo bewaken.
0: Er zijn mensen die in de ziekenhuis zijn, dat je familie geen tijd hebben naar naartoe te komen.
1: Waarom aan het zit erbij?
0: Je broeders en zusters die komen
1: niet. Maar wij in tieren bij de reende, Roman, goed dat Roman en die iglesia zeggen, kari familie, Roman.
0: Ik ben een begrafenis geweest dat de broeders en zussen die hebben dus eigenlijk het lijk gedragen wat de broeder hun echt familie verwanten die
1: dat
0: zijn is, niet gekomen.
1: Dat je zegt dat de geren de familie en nog niet moord je persoon.
0: Er was zoveel ruzie tussen de familieleden dat ze dus niet kwamen dus in die persoon.
1: Iglesia Sakakara, Ruben.
0: De kerk die heeft zich dus eigenlijk
1: die, die komen in vergüenza, vergüenza Kiko.
0: Waarom heeft u schaamte? Wat is de reden hiervoor?
1: Pablo die misint in vergüenza het evangelie.
0: Paulus heeft gezegd, ik heb geen schaamte voor de
1: evangelie. Pas sombra het poder di Dios para salvación para todo lo que quiere.
0: Maar dat is een kracht Gods die redt een ieder die gelooft.
1: Dat is jullie de zette.
0: En de vers nummer 7.
1: Pas sombra tenga saque e justicia di Dios ta queda revelar di fe pa fe.
0: Want in dit zou de gerechtigheid Gods herzien worden van geloof tot geloof.
1: Manier te paraskibi.
0: Zoals er staat geschreven.
1: E hende justo lo pipa pa medio di fe, Romanang.
0: Gloria a Dios. Waardige die leeft door geloof, broeders en zussen.
1: Romanang, sin fe ta impossible.
0: Broeders en zussen, zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn.
1: Sin fe ta es imposible, Roman. Bijbel is het zin.
0: Zonder geloof is het onmogelijk.
1: Or quater plan satanico.
0: En wat is nu de duivelse plan?
1: Así papo no tiende.
0: Hij maakt het zodanig dat je.
1: Así papo no escucha evangelio.
0: Hij doet het zodanig dat je het evangelie niet luistert.
1: Pues está seguro.
0: Want hij weet zeker.
1: Si no escucha evangelio.
0: Dat als je niet luistert naar de evangelie.
1: Nunca, pero nunca lo voy a querer.
0: Dat je nooit eens eigenlijk zou geloven.
1: Si bon quiere, bon ta confia, Roman.
0: En als je dus niet gelooft, dan vertrouw je
1: And
0: ook
1: si
0: niet.
1: Bon no confi, bon ta relacionado mis con Dios.
0: En als je niet vertrouwt, dan heb je dus eigenlijk
1: And geen relatie met fácil God. Pe, Roman.
0: En dan is het...
1: En dan is het trabajo fácil, pe.
0: Makkelijk voor hem.
1: Guarda, guarda, Roman, momento, se botico, be perdi, seguro.
0: Hij wacht alleen maar op dat moment, want je gaat zeker verloren.
1: Zo import bij otro.
0: Want het kan niet anders.
1: Die komt dus ora Dios avisa.
0: Wanneer God gezegd heeft.
1: Sin feta impossible.
0: Want wanneer God gezegd heeft. Zonder geloof is het onmogelijk.
1: Diablo también lo sé.
0: De duivel heeft het ook gelezen.
1: Die, oh, okay, fácil.
0: Oké.
1: Maar ora Dios digo dan die was dan come vos te muri.
0: Want toen God ook gezegd heeft. De dag dat je eet dan zou je sterven.
1: E diante tu lo que me dijo así dan come.
0: En toen heeft hij gezegd. Al datgene wat je moet doen is. Doe dat ze niet eet.
1: Awagi sin feta impossible.
0: Nu, zonder geloof is onmogelijk.
1: Fácil.
0: Makkelijk.
1: Laten we bij iglesia noemen.
0: Laat ze maar naar de kerk gaan.
1: Laten we een bijbel mis.
0: Laten ze aanstappen bijbel komen.
1: Laten we kantaan ook je amigo tan os Cristo. Ture konai.
0: Laten ze zingen. Oh, ik kan mij niet tan os Cristo.
1: Pero lo mismo ahora para no querer.
0: Maar ik zal zorgen dat ze niet geloven.
1: Juan, was dat diabolo?
0: Je weet duivel, broeders.
1: Diabolo, dat ben de obscuridad.
0: De duivel die verkoopt je dus geen duisternis.
1: Nou, dat kent.
0: Hij is niet idioot.
1: Het ben de een luz falsificarum.
0: Hij verkoopt je dus een valse licht.
1: Dan moet ik aan de probleem ook een luz falsificar, Roman.
0: Nu ga je dus eigenlijk opscheppen met een vals licht.
1: Qualquer Deus se cuida mijn cubo, só botar enganha.
0: Een persoon die in de duisternis is beter dan jou, want je bent gelogen.
1: Dat is de formule die de duivel toe zou weer, Roman.
0: En dat is de manier dat de duivel tegenwoordig gebruikt.
1: En dat heb je samen nog bij je campagne. Nou, dat heb je samen zei.
0: Hij zegt je niet om niet naar de campagne te gaan.
1: Het heb je samen bij, maar niet mis te keren.
0: Hij heeft gezegd, je mag gaan, maar je moet niet geloven.
1: Goza, canta, alabas, en je bijbelkast, en je komt op je normaal.
0: Geniet en zing dus eigenlijk en gaat straks terug en gaat verder met je normale leven.
1: Pregunta, Roman, quando die nostra cosa sonide?
0: De vraag luidt nu, hoeveel van ons die houdt van dit geluid?
1: Viper, no entrega tu vida.
0: Ga maar geef je leven.
1: Viper, no quiere de Jesus.
0: Ga en geloof niet in Jezus Christus.
1: Broeders, de diabel no quiere nos tende, ni para nos estudia, ni para nos quiere nada.
0: Broeders, de duivel die wil niet hebben dat wij dus geloven, dat wij dus luisteren. Hij wil hebben dat wij niks doen.
1: Paso exacto sin evangelio no tiene salvación.
0: Omdat hij weet dat zonder het evangelie dat er geen redding is.
1: Broeders, de nos mundo tiene demasiado, pero demasiado incredulidad.
0: Broeders en zussen, in ons leven zijn er te veel van goddelozen.
1: Demasiado, Roman.
0: Dat is te veel, broeders en zussen.
1: Y en nombre cifra está aumentando, a cifra está aumentando.
0: And het getal van goddelozen die is aan het vermenigvuldigen.
1: Want
0: luister, God heeft gezegd, zonder geloof is onmogelijk.
1: Want de diabel está plamando incredulidad de uma forma sorprendente.
0: Broeders en zusters, de duivel is ongeloof dus eigenlijk aan het verspreiden dus op een wat wonderbaarlijk manier. Je zou zeggen, is God dus eigenlijk stom geworden dat hij niet meer praat? Broeders en zusters, de mensheid die wil niks dus doen met datgene wat van God behoort te zijn. Ik werkte bij een bedrijf. Wanneer we pauze hebben, dan neem ik mijn Bijbel.
1: Normaal zitten we als
0: werknemer in een kring.
1: Wanneer ik mijn
0: Bijbel opent, hoef ik niemand iets te zeggen.
1: De repente een BWC.
0: Eén van die wil sneller
1: de wc. Bij telefoon.
0: De andere die wil naar de telefoon.
1: De andere die wil naar de
0: telefoon.
1: De andere
0: die roept die andere, hey, kom.
1: Finalmente ik heb de misoor, man. Finalmente ik heb de misoor.
0: Uiteindelijk blijf ik zelf alleen.
1: Roem, is een groep, hey.
0: Dezelfde groep.
1: Tabi un boogie sex.
0: Ze hebben dus, ze openen
1: well, de eigenlijk. Wel, sonando subir, maar van serio. Mira que está tocturando que trinta de boogie.
0: Ze opent dus eigenlijk een Playboy, dus eigenlijk tegelijkertijd ging iedereen er naar
1: kijken.
0: En als je het woord van God opent, dan rennen ze weg.
1: Maar
0: de duivel die weet het. Zonder geloof. Dan bereiken ze dat niet. Mijn geliefde broeder, dat zou hij vanavond
1: demasiado incredulidad, begrijpen. Demasiado incredulidad.
0: Te veel goddelozen.
1: Demasiado, Romanan.
0: Te veel goddelozen.
1: Camino sin un Bijbel.
0: Terwijl we een Bijbel hebben.
1: Die un Dios que vino al mundo.
0: We hebben een God die naar de wereld is
1: gekomen. Él ha muri.
0: Hij is gestorven.
1: Él ha resucitado.
0: Hij is opgestaan. Él ha
1: dice, mita, voy a preparar un lugar.
0: Hij heeft gezegd, ik ga een plaats voor jou bereiden.
1: No, está bien back.
0: En dan zou ik terugkomen.
1: Y Dios no está muerto.
0: Mijn God is niet dood.
1: Dios no está muerto, hermana.
0: God is niet dood, mensen.
1: Tapa está muerto.
0: Hij was ooit
1: dood. Pero él resucitó.
0: Maar hij is weder opgestaan.
1: Ya ve la visita bien back, hermana.
0: En hij heeft gezegd dat hij terug zou komen.
1: Pero en base plan, papa, se te ha dado un duco Jesús. Was je plan?
0: Heb je het plan gemaakt dus eigenlijk om met Jezus Christus door het leven te gaan?
1: Eeuwig leven.
0: Eeuwig leven. Amen.
1: Mucho, demasiado, romanos.
0: Te veel goddeloos.
1: In Galatië dan Pablo is algo sumamente importante.
0: En het boek van Galaten heeft Paulus dus iets heel belangrijks gezegd.
1: Galaten 1, 6, romanen.
0: Galaten, hoofdstuk 1, vers 6.
1: Pablo die mitte queda asombra.
0: Paulus heeft gezegd, ik blijf verbaasd.
1: Con asinalie.
0: Hoe snel.
1: In het klap abandona evangelie de Dios.
0: Dat de mensen dus eigenlijk bereid zijn het evangelie van God van weg te gaan.
1: En die Paulus die meteen daar zo'n bra.
0: Paulus die zei ik blijf verbaasd.
1: Koolie.
0: Hoe snel de mens.
1: En dat de klappen banden evangelie die Dios.
0: Weg te gaan van de evangelie God.
1: Maar algum persoon te beginnen simplemente para complacer Dios.
0: Er zijn mensen die eigenlijk hier komen dus eigenlijk om God genoeg te doen.
1: Si dit is het plan met je invitabo amigo pensé a trobe.
0: Als dit uw plan is, dan vraag ik u, geliefde vriend, om dit weer te herdenken. Want dit is, misschien is dit je laatste twee weken.
1: Dios nunca te molestó por mi tiempo.
0: God die doet niks voor zijn tijd.
1: Nunca te molestó por mi tiempo.
0: God die valt je niet lastig voor zijn tijd.
1: Die kon.
0: Waarom?
1: Dios te respeta.
0: Want God die heeft respect.
1: Pero Dios mira, tempo te
0: acaba, maar wanneer God ziet dat je tijd is eigenlijk
1: ontvangen.
0: En dat je de redding dus eigenlijk niet hebt aanvaard.
1: Dios hace último intento, Roman.
0: Dan doet God zijn laatste dus eigenlijk intentie.
1: Pero en forzado.
0: Hij dwingt je niet.
1: En op obligado.
0: Hij kan je ook niet dwingen.
1: Is
0: de enige wat hij dus kan doen, is jou de informatie geven.
1: Daarom
0: zei Paulus dus eigenlijk, ik blijf verbaasd.
1: Incredulidad van een enfermedad of een maleza.
0: Broeders en zussen, goddeloosheid, het lijkt alsof een ziekte.
1: Een ziekte, verdad, broer, een ziekte.
0: Een ziekte, inderdaad, broeder.
1: Romanen, maar het is fácil,
0: broeder, het is nog makkelijk vandaag.
1: Ganha un persona.
0: Om een persoon dus eigenlijk te bedriegen.
1: Convencer, wordt engañar.
0: dan die persoon te overtuigen dat hij dus bedrog heeft. Dus hij gelooft dus eigenlijk in een leugen zo sneller dan de waarheid en de waarheid te geloven die hem uit zijn bedrog dus houdt. Er zijn mensen die zelf kwaad worden dat de waarheid dat je dus eigenlijk hebt dat
1: aan
0: die
1: telt.
0: Dat de leugen dat ik heb die telt. Dus houd vast aan je leugens en dan ga maar verder.
1: Y si mentira te pica, pronto puedes pagar.
0: En als leugens een zonde is, dan zou je dus
1: spoedig
0: te zijn. Yo
1: supo que está un vigie arranca, no.
0: Blijf vasthouden eraan, God, je ga je
1: dus eigenlijk wat trekken.
0: Jij moet kiezen om dit tot gronden te zetten.
1: Pablo, su problema está por tratar con Galacia, no ha presentado un otro evangelio.
0: Paul zijn probleem was dat in Galaten ze hebben dus een andere evangelie dus eigenlijk verteld. En toen Paulus dit hoorde, toen ging hij daar
1: naartoe.
0: Paulus die zei, vervloek zij als een andere engel met een andere evangelie naar je toe zou komen.
1: Paulus dat serio.
0: Broeders en zusters, Paulus die was dus eigenlijk
1: salvación, amen.
0: Het evangelie is redding, broeders en zusters, amen.
1: Dat is bom novo de Jesus.
0: Het is het goede nieuws van Jezus
1: si
0: Christus.
1: Si diabel falsifica asunto ei.
0: En de duivel die heeft dit vervals.
1: Broeders en zusters, de falsificación ei.
0: Broeders en zusters, als u dus in deze vervalsing gelooft,
1: va viva por nada.
0: Dan zou u voor niks leven.
1: Va existir.
0: Dan heeft u bestaan.
1: Jammer.
0: En het is jammer
1: dat
0: God jou de kans heeft
1: gegeven. In
0: deze wereld van problemen,
1: maleza,
0: van ziekten,
1: desapunto,
0: van teleurstellingen, van alle soorten problemen.
1: Dios la gabu nace.
0: God die heeft jou de mogelijkheid gegeven
1: la gabu om, desarrolla.
0: Om te ontwikkelen.
1: Que único deseo
0: met de enige wens
1: die ofrecebo vida eterna, Roman.
0: Om jouw eeuwig leven te geven, te offeren.
1: Wat er ningeba wat tenne na lo que te acaba, Roman.
0: En dan weig je dat om vast te houden aan datgene die zou.
1: Que men bota nace aquí banda, Roman.
0: Dus broeders en zusters, je wordt hier geboren.
1: Wat moet je voor aquí como desarrollar aquí banda?
0: Doet er niet toe wat je dus eigenlijk hier ontwikkelt.
1: Pues tú lo que como desarrollar aquí banda.
0: Want al datgene wat je dus eigenlijk hier ontwikkelt.
1: Dat temporal, familia.
0: Dat is tijdelijk, mijn familie.
1: No importa aquí que está.
0: Wat het ook kan zijn. Wat je ook doet aan deze kant, zoals het begonnen is,
1: moment het acaba.
0: Dan eindigt dat ook.
1: Pero ahora voy a aquí banda, aleluya.
0: Maar wanneer je dus eigenlijk aan deze kant komt, halleluja.
1: Irmán, tú lo que como recibí aquí van a estar eterno, amén.
0: Al datgene wat je hier ontvangt is eeuwig, broeders.
1: Tu cosa, hermana.
0: Alles.
1: Pues Dios mío es un Dios eterno, amén.
0: Want God is een God die eeuwig is, amen.
1: Want diabla así, cor Adam que Eva caía fo, conoce tan así aquí fo.
0: De duivel die heeft het zo gepland dat wanneer
1: Adam en Eva,
0: Eva gezondig hadden, dat wij dus geboren zijn hier buiten. Eindelijk, de bedoeling was dat wij in die hof hadden moeten geboren zijn. Maar doordat ze dus het liefde van God dus eigenlijk niet aangenomen hadden, had God dus hem eruit moeten halen.
1: Panano rek man komen e palo di voor de palo di vida.
0: Zodat ze hun handen niet uitstrekt om van die boom van eeuwig leven te eten.
1: In ambira pecador dan immortal.
0: En dat ze dus eigenlijk dodelijke zondaar zullen worden.
1: Je bent van een mis boom dios dat ik u zakken aan.
0: Dus voor hun eigen goed heeft God dus eigenlijk de recht.
1: Maar Dios is primitinang et bij manu salvador aquí fo.
0: Maar God die heeft hem geloofd dat ik dus eigenlijk een redder zou brengen hier buiten.
1: Por salvador vini sin acceptele.
0: En dat wanneer de redder zou komen en als ze dus hem aanvaarden.
1: Es salvador lo iba nam beca ya ding.
0: Dan deze redder dus hem daar terug zullen brengen naar de Eden.
1: O Roman es salvador bin, amen.
0: Maar broeders en zusters, de redder is gekomen.
1: Ayer nos tocaste tema y.
0: Gisteren hadden we deze tema.
1: Roman entre el plataforma aquí.
0: Broeders en zussen, tussen dit platform
1: en representar mundo.
0: En dit vertegenwoordigt de wereld.
1: Y el plataforma aquí.
0: En die andere platform.
1: Que representa vida eterna cielo.
0: Dat vertegenwoordigt eeuwig leven en hemel.
1: Y un camino.
0: Er is maar één weg.
1: Jy nang pakinanta un camino de ti.
0: Van daar hier na toe is er één maar één weg.
1: Die camino ya mag Jesús, man.
0: Die ene weg die heet Jesus Christus.
1: Si boquete moet considerar un brug tam, e brug ya mag Jesús.
0: Je kan dat ook vergelijken met de brug en die brug die heet Jesus Christus.
1: Si boquete un trapi, e trapi ya mag Jesús.
0: Als je dat beschouwt als een trap, die trap die heet Jesus Christus.
1: Maar zo nieuw rende.
0: Want niemand.
1: No importa bo credo.
0: En niemand,
1: ni lo que vos sa, vos credo.
0: En doet er nu toe, dus eigenlijk datgene wat je erin gelooft.
1: Ni quien bota.
0: En wie dat je
1: familie quien bota.
0: En familie van wie
1: dat pasa je banda.
0: Om vandaar.
1: Bin aki banda.
0: Hier te komen.
1: Om mister de Cristo. Amen.
0: Je behoort en je hebt Jezus Christus nodig. Amen.
1: Nos niun no posee de nos mestre, man.
0: Wij kunnen dit via onze eigen niet doen.
1: Dat Jezus heb je bouw.
0: Dat is Jezus Christus die naar de wereld is.
1: En toen hij bij back.
0: En hij is teruggegaan.
1: Ik ben pas zekerheid.
0: Dus voor zekerheid.
1: Jezus die kon ons zeker minder.
0: Jezus Christus die weet die weg.
1: Maar wat bedoelt dat ik geen nieuw pastoor?
0: Broeders, zorg ervoor dat je geen pastoor dus volgt.
1: Niet sacerdote.
0: En geen dus priester.
1: Niet dominee.
0: En geen dominee.
1: Niet nieuwende.
0: En niemand.
1: Zie Jezus.
0: Volg Jezus Christus
1: alleen. Ik kan minder, man.
0: Hij is de weg, broeder en zuster.
1: Bosama, piloto dat zie je kompas.
0: Je weet net als de piloot die zijn kompas volgt.
1: Assim nós temos seguir Cristo,
0: zo behoren wij Jezus Christus te volgen.
1: Zijn die piloot op broma?
0: Maar deze piloot die kan dus eigenlijk zeggen opscheppen.
1: Met de boeien.
0: Ah, ik ga de boeien.
1: Shit, ik wat is shit.
0: 747.
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Ontero, man.
0: Ja?
1: Note.
0: Hij is er hem niet.
1: Te kompas.
0: Het is de kompas, broer.
1: Kies de kompas, we jebo. Dat is jouw boel. La boeien, bobing.
0: Al die kompas van hem weg en zeg dan, vlieg je boeien nu.
1: Boe, nootje pagaloes, Rubana.
0: Daar is het al.
1: Te kompas, te segur.
0: Het is de kompas, het is zeker.
1: Rubana, toer die te boelen. Die Corsau, die Hollanda, bij Corsau, bij Hollanda.
0: Elke dag vliegt hij van Curaçao naar Corsau.
1: Pero no se camina, Rubana.
0: Maar hij weet de weg.
1: En bobisa. Bij pas dat je een nubi, en nubi na je pas abanetje, en nubi na je, aha, tjake me te koopai. En boor!
0: Hij kan niet zeggen, dus eigenlijk, deze wolken, dus eigenlijk, die gaat deze kant mee voorbij. Hij kan niet zeggen, hij kan
1: en bosje!
0: Hij kan dat doen.
1: Toen die te boelen, die doos die te boelen, die je boelen, en mister je kompas.
0: Elke dag vliegt hij dezelfde weg, maar hij heeft deze kompas nodig. Hij kan niet zonder.
1: En boven heeft je een boelen, de piloot automatisch komt, maar hij riep het kompas.
0: Hij kan dit vliegtuig laten werken, dus eigenlijk op de automatische piloot, maar hij heeft de kompas nodig.
1: Irmão, Jesus está nos compas, amém?
0: Broeders en zussen, Jezus Christus is ons compas, amém?
1: Man, é seguridade de Jesus.
0: De zekerheid is Jezus Christus hemzelf. Daarom wil God hebben dat u dus in hem gelooft.
1: Pablo die maldiciona bingsi na bo acepta um evangelho que não predica.
0: Paulus die heeft gezegd, vervloekt zou jij een evangelie aan te nemen dat ik niet gepredigd heb.
1: Pablo, 1 miljoen personen van ons comprenden en kan ik Jezus, en dat was een discipel, het een apostel.
0: Paulus die was geen discipel, hij was een apostel.
1: Pero ahora la Biblia que la topa Jesús.
0: Maar op het moment dat hij Jezus Christus heeft ontmoet.
1: Él acepta el evangelio de Jesús, man.
0: Heeft hij de evangelie van Jezus Christus aanvaard of aangenomen.
1: Que me si dat en goe cambia.
0: Dus als er iets is om te veranderen.
1: Een miljoen personen die kunnen comprenderen. Zit dat met Pablo?
0: De beste persoon die dit had kunnen begrijpen
1: maar
0: is Paulus.
1: Pablo die?
0: Maar Paulus heeft gezegd.
1: Miljoen die bergwaan zijn evangelio.
0: Ik schaam mij niet voor de evangelie.
1: Maar evangelio nobo.
0: Ook niet geen andere evangelie.
1: Evangelie is Christus Jesus.
0: De evangelie is Jezus Christus. Dus 2000 jaren daarna.
1: Nos está confirmado ainda.
0: Dus hebben wij gezien dat de evangelie nog steeds.
1: Ainda, Romana.
0: Nog steeds geliefd.
1: Evangelie de Christus Jesus. Amen.
0: Evangelie Jezus Christus.
1: Is bom novo, Romana. Is bom novo.
0: Dit is een goed nieuws.
1: Is bom notitia.
0: Goede nieuws.
1: No tem outro, Romana.
0: Er is geen andere, broeder en zuster.
1: Glorie aan Deus, Romana.
0: Glorie, eerlijkheid, zij aan God toe. Amen.
1: Hebreeën 1, Jesus.
0: Boek van Hebreeën, hoofdstuk 11, vers.
1: Versículo 1.
0: Vers 1.
1: Hebreeën 1, Jesus 1, Romana.
0: Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1.
1: Waar komt de Bijbel te ponek?
0: Kijk hoe de Bijbel dit zegt.
1: Awor fé
0: en nu geloof.
1: Dat is segurança de kosten, correndo te espera.
0: is de zekerheid van dingen dat de mensen erop wachten.
1: E convicção de costan correndo nota mira.
0: De zekerheid van dingen dat de mensen niet zien.
1: Mira uma fé
0: tão necessas. Brothers, geloof
1: é um regalo de Deus.
0: Het is een cadeau van God.
1: Donana é ser humano
0: gegeven aan de mensheid.
1: Especialmente romana.
0: Speciaal voor dat wij dit gebruiken in connectie met God. Ik kan mijn gevoelens niet gebruiken. Ik kan dus eigenlijk mijn ogen niet gebruiken. Mijn geloof. En geloof God die ontwikkelt dit in mij. Door zijn woorden, geliefde broeders.
1: Amen.
0: Amen.
1: Broeders
0: en zussen, wij waren dus eigenlijk niet toen God deze wereld heeft geschapen. Ik was er niet, misschien jij wel, hè? 6000 jaar geleden.
1: Amen.
0: Ik was er niet.
1: Pero manan,
0: maar geliefde broeders
1: en zussen,
0: als het woord van God zegt dat God
1: heeft geschapen.
0: Ondanks dat ik hem niet gezien heb.
1: Dat keren is zij. Amen.
0: Dan geloof ik die broeder en zuster. Amen. Want geloof is erin te geloven zonder te zien.
1: En hoe ben je die problemen jou?
0: En er zijn vele mensen die dit probleem hebben.
1: Komen we ons weer zien visibel?
0: Doordat wij ziende zijn geworden.
1: Romanen, die ene zouden, ze hebben aan je mira.
0: Dan zouden mensen zeggen, dus eigenlijk, maar ik heb die gezien. Als ik gezien zou hebben, dan geloof ik. Weet u hoeveel dingen dat je gelooft zonder te zien?
1: Ken je mira amor?
0: Wie heeft liefde gezien?
1: Wij was mira amor.
0: Wie heeft ooit liefde gezien?
1: A mi mira amor nunca, maar mira en destimar, maar en destimar, pero mira amor. Hasta muerta va ahí.
0: Ik heb mensen gezien die wel lief hebben, maar ik heb nooit liefde gezien. Kijk, dat gaat liefde. Wie heeft dus ooit de stroom gezien? Je hebt de affectie wel gezien van stroom.
1: Claro, si ben que está corriente.
0: Als je de stekker dus eigenlijk verkeerd in doet in die twee
1: kaders,
0: dan ervaar je een andere soort stroom, maar je kan hem niet zien.
1: Ken je mira viento?
0: Wie heeft ooit de wind gezien? De wind.
1: No señor, pero no está cubierto de existir, man.
0: Geen één van ons, maar we weten wel
1: dat het bestaat.
0: Je ziet zijn affectie.
1: Maar
0: iemand heeft me ooit gezegd.
1: Pastor. Ik
0: zie geesten.
1: Ik zeg. Pastor.
0: Want hij gelooft niet.
1: Pastor,
0: je gelooft niet, hè?
1: Pastor,
0: ik zie geesten.
1: Oké, kom eens hier.
0: Ik zeg, hoezo?
1: Ik zeg, pastor, Want... É de manhã saco. Agora em de saco, brother. Você como de saco, brother. Ah, me saque. Você qual, brother?
0: Hij heeft gezegd, ik ben geboren in een baarmoeder.
1: Sim, sim. Oké. Okay. De manhã na saco, na saco.
0: In een baarmoeder.
1: Ja, oké. Okay.
0: In een zakje.
1: Romano, como você quer? O homem, digo, né? É de novo, pastor. Waar, pastor. O homem, digo, nasce na saco, não?
0: Sim.
1: Não me lira espírito.
0: Hij zei, nee, pastoor. Weet je, iemand die dus eigenlijk in een zak geboren zijn, die kan geesten wel zien.
1: Roman, comprende otro.
0: Zei, broeder, laten wij elkaar
1: even vista humano aquí? Vista de gente?
0: Dat haar ogen, de zicht van de mens,
1: mira algo,
0: om iets te zien,
1: algo te reflectionar back.
0: Dan moet het iets zijn die
1: was terug normal?
0: Reflecteert.
1: Toen ik ons de meter kapel bouw, mijn mente dat moet ik erbij hebben.
0: Want al datgene wat wij dus eigenlijk zien, is dat ondersteboven.
1: Maar dat is mijn gedachte die laat functioneren.
0: Maar het behoort de licht te hebben om te functioneren.
1: Zijn bomira.
0: Zodat hij niet...
1: Denk eens zoeken die maatje moet die boten snakken bij een bomira boma.
0: Als je zo dus eigenlijk doet in het donker.
1: Maar waarom is die luz?
0: Dan kan je niet zien.
1: En toen, si bo bomira, spiritu,
0: geest kan zien.
1: Bo bomira dios toch?
0: Dan kan je toch God zien.
1: Bo bomira spiritu santo dan weer.
0: Dan kan je...
1: Mi spiritu santo
0: dan kan je de heilige geest ook zien.
1: En toen, me dikene, baie gemira biento.
0: En ik heb hem gezegd, heb je ooit de wind gezien?
1: Ik kom biento, me dikene, si baie gemira biento.
0: Ja, zeg, wind, heb je ooit wind
1: gezien? Ik denk nou, me
0: onze ogen die zijn zodanig ontwikkeld dat wij deze dingen nu kunnen zien. Om deze dingen te zien, dan behoort God iets te doen. Want onze ogen die werken dus met de licht.
1: Maar wat ik wil,
0: het spijt me dat ik je moet zeggen.
1: Kunimas que bonas en acá, bonta mira Dios, bonta mira bien, bonta mira bon bonapot.
0: Dus ondanks dat je de zekerlijk geboren is, na zaak en na zaak.
1: Na doos, wat is dat doos?
0: Nu in de doos?
1: Nee, wat is dat zaak, wat is dat doos?
0: Nu in de doos, dan kan je het hebben.
1: Urbana, nos no por mi espíritu.
0: Broeders en zussen, we kunnen de geest niet zien.
1: Voy imagina, xunta trae.
0: Het is jouw gedachte.
1: Die sabon, dat is akkoord com mi.
0: Misschien ben je niet met me eens.
1: Pero ora bom ir espíritu, bisse bisse, que posso llanse per mirabo.
0: Dus wanneer je, wanneer je deze geest ziet, stuur hem naar mij toe. Dus.
1: Irmana, espíritu, que pode um outro dimensão para de nós, irmana.
0: Broeders en zussen, de geesten die leven dus in een andere dimensie.
1: Nós estamos abaixo do espírito, irmã.
0: Wij zijn nog lager dan de geesten.
1: É ser espiritual, tem outra dimensão, irmã.
0: De geestelijke geesten die zijn van een andere
1: dimensie. Para o espírito funcionar de nossa dimensão.
0: Om de geesten te zien werken in onze dimensie.
1: Het ding materialiseren, irmã.
0: Dan behoort deze dus een lichaam.
1: Het ding drenta de um aparato.
0: Die moet dus eigenlijk aan een apparaat komen.
1: De um bestia.
0: In een beest.
1: Of de um ende.
0: Of in een mens.
1: Algo que tá visível para mim.
0: Iets dat
1: goed dat visibel para mij, dat
0: voor mij zichtbaar is.
1: Also die nieuwe manier om te mire.
0: Want op geen andere manier kan ik dat zien. Amen.
1: Also nos ogen, dat mire espíritu.
0: Want onze ogen die kunnen geen geest zien.
1: Lo llega un día que nos tapira zeta ora Dios bin.
0: Er zou een dag komen dat wij dat kunnen zien, maar dat is de dag dat God terugkomt.
1: Wordt iemand goed toerende goed dat ding om mire Dios of Dios dat ik van mire nan, van mire Dios dat ding om zeer materialiseren om eens of hij binnen de visie.
0: Al die mensen die zeggen dat God graag dat willen hebben dat ze hem zien. Had God dus eigenlijk hem moeten materialiseren.
1: Correcto. Que mendi, Romanan, enemigo.
0: Dus, geliefde broeders, dus
1: de vijand. Per funcionar de nos mundo.
0: De vijand, om in ons leven dus eigenlijk te werken.
1: Et tinko materializar su mes.
0: Of te functioneren, moet je dus eigenlijk een materiaal zien.
1: Awe poskoe pa usa algo, un animal of un persona.
0: Die kan dus eigenlijk kiezen om een dier of een mens dus eigenlijk zien te zoeken daarvoor.
1: Ahor.
0: En nu,
1: die kongo te keren diabel.
0: Waarom denkt u dat de duivel
1: sempre te brengen,
0: die is steeds aan het strijden,
1: pa ehende ke de dempika,
0: zodat de mensheid gelooft in zonde.
1: Pas orgo bota dempika,
0: want wanneer je dus in de zonde bent,
1: pa definition,
0: voor definitie,
1: bota su propiedad,
0: bent u zijn eigendom,
1: o bota parte de su propiedad.
0: Je bent deel van zijn eigendom.
1: Y ahora que va camino su propiedad a Dios mismo puede stoppen.
0: En wanneer hij dus wil gaan waar zijn eigendom is, zal God hem ook niet stoppen.
1: Dat betekent negociar con pecado todo momento.
0: Daarom blijf je dus eigenlijk onderhandelen met zonde overal.
1: Y dat betekent Dios así nos confesa pecado y libre vamos de
0: Dios. Daarom heeft God ons geleerd om de zonde, je zonde te beleiden en leef zonder.
1: Pero a trove el haciendo estimo pica asina tanto.
0: Maar hij heeft dat mens dus eigenlijk zoveel de zonde laten lief.
1: Como es que pecado quitando algún ferido mundo.
0: Dat ondanks dat de zonde dus wat mensen uit deze wereld haalt.
1: Van een oostenke stop die peka.
0: Dat wij niet willen stoppen met zonde.
1: Oh, ik heb maar pretende om te hypocrita ginan.
0: Ik wil
1: ook maar pretende om te hypocrita.
0: Ik wil hier niet staan om te lijken te doen alsof dat ik
1: niet. Nee, niemand die mij zijn pikata douche, man.
0: Niemand die kan mij dit wel zeggen, want zonde.
1: Ai! Serio, serio!
0: Heerlijk, zeg.
1: Douche, man.
0: Douche, man.
1: Het probleem is dat zijn consequentie.
0: Maar het probleem is dat gevolg daarna.
1: Is hij in een man?
0: Daarom wil de mens dat niet laten.
1: Dat doe je, man.
0: Heerlijk, broeder en zuster.
1: Er kan doen kuboas, man, doen ze mijn planta.
0: Maar elk zonde dat je doet is een zaad die geplant is.
1: Un dia wordt dat cosecheren, man.
0: Eén dag zou je dus eigenlijk dat oogsten.
1: Sinta abo de debo familie, dat kan je zien.
0: Als je dat niet oogst, dan is dat komt dat in je familie terecht. Dat zou wel komen.
1: En mesmo Hebreo, versículo capítulo 11.
0: Hetzelfde boek van Hebreeën hoofdstuk 11.
1: Het is nog een feta seguridad, Romana.
0: En zeg je dat geloof is een zekerheid, broeder zussen.
1: En de versículo 6 zou het misabo.
0: En vers 6 zeg je nu.
1: Sin fe.
0: Zonder geloof.
1: Ai, ai, ai. Sin fe.
0: Zonder geloof.
1: Da impossible para agradar a Dios, Roman.
0: Is het onmogelijk God welgevallig te zijn?
1: Si vos no quieres en Dios, vos no puedes relacionar con Dios.
0: Als u dus niet in God gelooft, dan kan je dus geen relatie met God hebben.
1: Want Dios es un ser, un creador que crea nos.
0: Want God is een wezen die ons geschapen heeft.
1: Want ahora nos tomamos. Trata con Dios.
0: Broeders, dus wanneer we dus eigenlijk samen met God gaan werken.
1: No importa manera que te trata con ende.
0: Het is niet zo als je met de mens dus eigenlijk omgaat.
1: Maar we zijn een paar dagen passen. Ora con ende, dan digo, skibi, no amor de Dios.
0: Ik heb hier dus een paar dagen geleden, toen de mens dus eigenlijk de naam van God alleen had moeten schrijven.
1: Dan digo, ponen aan pennebouw.
0: Moeten ze hun penden neerleggen.
1: Bye bye in een kurpa.
0: Ga even douche nemen.
1: Bist je een paar speciaal?
0: Andere speciale kleding.
1: Hinken aan rodilla.
0: Ga knielen.
1: Confessar een pika.
0: Hun zonde beleiden.
1: Bim back.
0: En terug te komen.
1: Un pen diferente, un pen con otros que viene nada otro con él. Solamente el nombre de Dios.
0: En dan moeten ze andere pens in te nemen, dat ze nooit eerder wat ermee geschreven om de naam van God te schrijven.
1: Y tradición de pisa.
0: En de traditie is.
1: Tiene que escribir con más rechts.
0: Dat de persoon, als de persoon met de rechterhand schrijft.
1: Tiene que escribir con más links, escribir nombre de Dios con más links. Zo.
0: Moet het dus eigenlijk.
1: Vice versa.
0: Moet het dus oefenen, dus eigenlijk om met de linkerhand de hand van God te schrijven, dus eigenlijk. Of vice versa.
1: En toen con oración en su corazón.
0: En met een gebed in zijn hart.
1: Escribe ya of Y.
0: Dan schrijft hij dus eigenlijk ja, ha,
1: Y.
0: Ha,
1: ha. Praktisch is impronunciabel, Roma.
0: Dat het onmogelijk is te vertalen, broeder en zuster.
1: Pues pronunciar nombre de Dios es un honor, Romana.
0: Want het naam van God te vertalen is een eer, broeder en zuster.
1: Het is een privilegio.
0: Het is een voorrecht.
1: Maar wat hij namen die Dios in tuur chiste, in tuur taak omgepone. Maar Dios ta marca, Dios ta conta, Dios ta vigila.
0: Broeders en zusters, tegenwoordig zie je de naam van God is eigenlijk, en God die houdt alles bij. Hij ziet en hij merkt en hij doet van alles. Misschien zijn er zonden hier in ons dat we dus eigenlijk misschien dat we helemaal vergeten hebben. Vergeten zonde?
1: Nota pica perdonar.
0: Het is geen zonde die vergeven is.
1: Ainda.
0: Het is nog steeds open.
1: O sea, si vos no confesas y abandoné,
0: want als je dat niet beleidt.
1: Jesús no propone para atrás de je perdonar para Cristo.
0: Als je dat niet beleidt en dat niet ervan afgaat, dan kan God dat niet gezegd dat het vergeven is door Jezus
1: Christus.
0: Dus je kan hier dansen en te genieten ervan.
1: Terwijl er
0: dus eigenlijk in de hemel, dus achter mijn naam, een hoop zonden zijn die open zijn.
1: En waarom moet je repenten?
0: En wanneer ik dus eigenlijk even onverwacht doodga.
1: Dat die komt Dios arranque.
0: Dan zou je, waarom heeft God dit zijn
1: moeite?
0: En God heeft niemand dus eigenlijk in de getrokken.
1: Maar
0: als je dus schuldig bent, dan moet je wel betalen, broeders en zusters. Laten we even eerlijk zijn. Als je schuldig bent, dan behoor je te betalen.
1: Want is wat we doen, toch?
0: Je hebt geen belangstelling om vergevenis te vragen.
1: Maar waar keert u kwam op je kabotting?
0: Ben je stilgestaan dus eigenlijk om te denken hoeveel zonde
1: je hebt?
0: Er zijn mensen dus eigenlijk die kan niet meer tellen.
1: Als de computer had gecrashed.
0: Zelfs de computer die zijn eerst gecrashed.
1: Dat kan ze counteren, man. Poor mas.
0: Ja, die is te moe om verder te tellen. Kan niet meer.
1: Die komen ze nog eens keren in Dios, man.
0: Omdat wij niet in God geloven, broeders en zusters. Wij willen God niet meer geloven. Wij willen geen relatie met hem hebben. Maar wij willen het leven van God om te blijven leven, om te doen datgene wat God niet behaagt. Broeders en zusters, God die tolereert dit tot op een
1: bepaalde hoogte.
0: Dus morgenavond is het thema van morgen, kan je dat niet weerhouden.
1: Dat is een moment, hermano, dat bij voor Thomas.
0: Er komt een tijd dat er geen vergiffenis meer is.
1: Maar ook al heb je
0: je zou dus eigenlijk vergiffenis hebben krijgen van al die zonden van jou.
1: Je dan komt aan je vee.
0: Broeders, dus hoe kunnen we geloof krijgen?
1: Vee, nou staan je dek. Weet je de Bijbel, Romanen 10, 17?
0: De Bijbel die zegt dat wij geloof krijgen volgens het boek Romeinen, hoofdstuk 10, vers 17.
1: Wat komt er bij zeggen?
0: Kijk hoe je dat zegt.
1: Asina taku feta bin door die tendementu.
0: Zo is het zo dat geloof komt door te horen.
1: Entendimento por meio de palavra de Cristo, amém.
0: En het horen van het woord van Jezus Christus, amen.
1: Si bom que tende Jesus nunca lo ponha fé.
0: Als je naar Jezus Christus niet wil luisteren, dan zal je nooit geloof krijgen.
1: Maar sin fé é impossível alcançar vida eterna.
0: Broeders en zusters, zonder geloof is onmogelijk om eeuwig leven te kunnen krijgen.
1: Todo que diabo digo así, así vos no tende.
0: Al datgene wat de duivel zou doen is te doen dat je dus eigenlijk niet gelooft.
1: Si bom tende, irmão.
0: Want als je niet gelooft en hoort. Dan kunt u dus ook niet geloven. En als je niet gelooft, dan kun je niet vertrouwen. En als je niet vertrouwt, dan kun je geen relatie hebben. En als je geen relatie hebt, dan kan je geen lief hebben. En als je niet lief hebt, dan kan je nooit gehoorzamen. En als je God niet wil gehoorzamen, zou je jou nooit in zijn huis nemen, want hij wil niet meer beginnen met dit probleem. Hij heeft Lucifer eruit gehaald omdat hij niet wil gehoorzamen. Hij heeft Adam en Eva ook uit Eden gehaald omdat ze niet willen gehoorzamen. God die gaat deze weg niet meer op. Als je de keuze maakt dat je met God niks wil hebben, dan ricordi il sogno di essere
1: rispettato. Solamente cerca Dio può avere la vita eterna. Amen.
0: Ma herinner tu dat alleen bij God dat je eeuwig leven kan krijgen. Er is geen andere weg, mijn geliefde broeders.
1: Geloof is zeer belangrijk.
0: Geloof is zeer belangrijk, broeders. Geloof is zo belangrijk dat God gezegd heeft dat zonder geloof is onmogelijk. En je moet dit geloven en te blijven herinneren. Want dit geloof behoort je dat je hebt het nodig de hele weg.
1: Het hele proces,
0: het hele proces, broeders en zusters. Het is niet al iets dat je kan nemen en even weg zien te zetten.
1: Nee,
0: je moet het vastklampen eraan. Door middel van geloof moet je alles doen. Want zonder geloof is het onmogelijk, broeders en zussen. Broeders en zussen, dit geloof. Het is meer
1: moraliteit
0: dan moraal.
1: Aquí,
0: dit geloof
1: está mucho más que intelectual.
0: Het is meer
1: intelecto,
0: meer belangrijk dan intellectie.
1: Pues está algo en lo que está intelectual, romano.
0: Er zijn mensen die zeer intellectueel zijn.
1: Wat aquí está pecho, bisa pecho, afro, man.
0: Je zou de pet dus afnemen voor deze mensen. Voor hun verstandelijke vermogen.
1: Pero man, que tú eres intelectual aquí.
0: Broeders en zussen, met al deze intellectuelen dat deze mensen zijn, gaan ze verloren als ze niet in Jezus Christus geloven. Gaan ze verloren. Praten we niet over
1: moraliteit.
0: Broeders en zussen, die persoon, dat kan zijn een man of een vrouw, zo, zeer moreel, dat ze hem kan nemen dus als een adviseur. Die kan leiden.
1: En mostra.
0: Die kan bezoeken.
1: En solucionar problema.
0: Die kan problemen oplossen.
1: Bichite.
0: Die kan naar je toe gaan. Om naar hem te luisteren.
1: En no te pasa de luz corra.
0: Hij gaat niet door het rood licht.
1: En no sa je boet.
0: Hij krijgt geen bekeuring.
1: Wanneer
0: hij dat verkeersbord ziet 40, dan gaat hij dus rijden naar 30 kilometer.
1: Dus het moraal.
0: Omdat het moreel is.
1: We spreken geen vieze woorden. Netje.
0: Is een nette persoon.
1: Dispensa.
0: Correct persoon.
1: Die disculpa.
0: Hij zegt dus eigenlijk mijn excuses. Netjes.
1: Tremendo karakter.
0: Mooie karakter.
1: Er is een nieuw bij aan je banda.
0: Maar als hij daar niet naartoe gaat.
1: Nu staat de re. Bonita.
0: Wij begraven hem netjes.
1: Honor.
0: Met eer.
1: Pero la va a perder,
0: maar dan gaat hij verloren, broeders en zusters. Amen. Dat is niet datgene wat God ons wil geven. Dat is niet datgene dat wij
1: hebben.
0: Datgene wat God ons wil geven is daar naartoe te gaan. Dat is het. Broeders en zusters, zijn vele van ons die hier
1: strijden. Supermoraal.
0: Om een supermoreel persoon te zijn.
1: Superintelligente.
0: Zeer intelligent.
1: Hasta sabi.
0: Met een hoge verstandelijke vermogen. Slim.
1: Amigo. Amigo,
0: geliefde vriend,
1: Roman Stima,
0: mijn geliefde broeders
1: familia,
0: en zusters, mijn geliefde familie.
1: Si bo no bing aki banda mi tabisabo,
0: als u niet deze kant komt, zeg
1: ami po muri sigur.
0: Ik zou zeker komen te overlijden.
1: Anders kon je muri in Christo.
0: Maar ik zou sterven in Jezus Christus.
1: Pero lo mino topab.
0: Maar ik zou je niet ontmoeten.
1: Zo bo no tabayega.
0: Omdat u dus eigenlijk niet hier.
1: Zeg ik om je tabisabo zei.
0: Weet u waarom ik dit zeg?
1: Want toen loog Jezus tabisabo in misia kerenan.
0: Want al datgene wat Jezus Christus mij gezegd heeft, heb ik wel erin
1: geloofd.
0: Want ik kan mezelf niet redden.
1: Ik
0: ga niet discussiëren met Jezus Christus.
1: Broeders en
0: zusters, wij hebben Jezus Christus nodig. Amen. Amen.
1: Het
0: schip was aan het zinken.
1: Ik ben toen begonnen te zoeken een manier om te overleven.
0: Ieder persoon die had een weg moeten zoeken om te overleven. De mensen die in de dek daar beneden waren, beginnen naar boven te komen omdat ze eruit willen komen. Ieder persoon die wil redden. Begon te zeggen dat de dood te ruiken, broeders en zusters. Dat schip die is aan het zinken. Een man die daar boven was. ziende discipelen naar de
1: o
0: zee.
1: O spie ja afoca bab de trali.
0: Maar één met de ene been discipelen door de trali.
1: E la corda e non.
0: Hij heeft daar discipelen tot zijn gedachten gekomen.
1: Waar kan ik dat transporta placa?
0: Dat deze schip discipelen geld transporteert.
1: Oro tamé pa banco. Oro tamé pa banco.
0: Hij transporteerde dus ook. Oh, God voor de bank. Hij trok zijn been weer terug.
1: De been te
0: hij heeft de reddingsvest weggegooid.
1: De
0: mensen
1: dus
0: eigenlijk komen de trap naar boven. Hij wil naar beneden gaan.
1: Ik kreeg de bodega.
0: Hij wil dus eigenlijk daar in de magazijn zien te komen. Toen hij daar in de magazijn kwam, was het schip dus eigenlijk bijna half. Al die zaken waren te doen. Ah, hij heeft een zak genomen
1: de
0: zeker.
1: Ik
0: kwam met de zeker wankelend kwam hij naar boven. Hij ging dus met zijn been over de rails. Hij ging met zijn been over de
1: rails. Bam,
0: hij is in het water gevallen. Broeders en zussen, de doos was te zwaar. Hij snapt. Grote slokken water.
1: En meest een persoon gaat Jesus salvavidas die kunnen. Abra que caia vai, daí caia vai.
0: Dezelfde persoon die zijn reddingsvest genomen had, die heeft gezegd: laat die doos los. Nee, dat ik laat het niet los.
1: Abu wat een muri.
0: Maar je gaat dood. Maar hij zei: nee, ik laat deze doos niet los.
1: Sempre babiba pobre.
0: Ik heb altijd dus eigenlijk arm geleefd.
1: Olo menos heb je muri rico.
0: Alhoewel zou ik dus ook rijk kunnen doodgaan. Weet u, broeders, hoeveel van ons zelf beslissingen
1: nemen?
0: Wij hebben dingen van deze wereld. Wij kunnen ze zien dat wij doodgaan. Laten wij deze dingen van deze wereld niet los. Dus blijf water trappen.
1: Trempau of labo motor taki, maruman.
0: Er komt een moment dat de motor dus eigenlijk komt, dus eigenlijk te verbranden. Maar Jezus, God die heeft gezegd, ik zal mijn zoon sturen. Omdat God de wereld zo lief heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft
1: gegeven.
0: Voor een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan. Maar eeuwig leven hebben. Broeders en zusters, God die heeft zijn enige zoon gegeven, zodat wij kunnen redden. Maar om gered te zijn, moeten we geloven. Weet je wat? Kijk, wat is er in vers 7? Wat God die heeft zijn zoon niet gestuurd. God die heeft zijn zoon niet gestuurd om de wereld dus eigenlijk te veroordelen. Maar door. Maar dat de wereld dus eigenlijk gered zou kunnen worden door hem. Degene die in hem gelooft. Is niet veroordeeld. Degene die niet gelooft. Is al veroordeeld. Broeder en zuster.
1: Was solamente Dios te mirar por corazón.
0: Het is het enige dat God hier naar jullie hart kan luisteren. Ik zal je actie dus eigenlijk zien. Als je waarlijk gelooft of niet. Maar God ziet jouw hart. Maar de veroordeling is er. Degene die gelooft.
1: In Jezus.
0: In Jezus Christus. Die zal gered zijn. Maar degene die niet gelooft, die is al veroordeeld. Weet u, broeders, hoeveel mensen rondlopen die al veroordeeld zijn? Ze blijven ademen zonder te weten dat ze al veroordeeld zijn. En God zou toestaan dat ze in deze wereld dus eigenlijk een beetje kunnen genieten. Want er is niks anders op hen te wachten.
1: Pero Dios puede hacer un cambio, amén.
0: Maar God die kan een verandering
1: brengen. La mayoría de nosotros nace aquí banda, no sa.
0: Een groot deel van ons die zijn hier geboren.
1: Pero el problema de nosotros.
0: En het probleem van ons is.
1: Que nosotros nace aquí banda.
0: Dat wij hier geboren zijn.
1: No te malen con botasi.
0: Dat is niet dat.
1: É malo não como está sendo.
0: Até as lindas slechtas da tia na turbem.
1: O problema está com banas aqui banda.
0: O problema é da tia ir com boa bem.
1: O tio natureza pecaminoso.
0: Je hebt een natuur, een zondige natuur.
1: Si bon pe chaluna,
0: als je niet maandag zondag.
1: Wat is jouw wees bondasi pe chaluna? Ik jam nasi jarasom.
0: Zorg dat het dus eigenlijk je bent dinsdag, woensdag en donderdag.
1: Maar zo no stop.
0: Maar als je niet stop.
1: Nos beste do Salvador, amen.
0: We hebben dus een redder nodig, amen.
1: De Salvador que tornou um transformação romana.
0: En deze redder die geeft ons een transformatie.
1: Un cambio de corazón, cambio de mente.
0: Een verandering van hart, van gedachten.
1: Antri baba ki banda.
0: En die brengt je dus eigenlijk aan deze kant.
1: Un vida novo.
0: En een nieuw leven. Eenmaal dat je deze leven dus eigenlijk leidt, vergeet u dus die kant op. En deze dingen die zijn de oude dingen geworden. Dit is de mijn nieuwe leven geworden. Ik nodig u uit om even op te
1: staan.
0: Als u deze kant wil voorbij zien te komen,
1: u bent
0: de eigendom of de eigenaar van je vrijheid. Maar als u de stem van God vanavond gehoord hebt, en als u dus God wilt zeggen, ik had graag willen geloven, maar ik geloof niet. Maar God, ik kan niet weigeren dat ik van u vanavond gehoord heb. En ik ben blij dat u dus mij deze dingen verteld hebt. Nu dat ik leef, ik leef nog.
1: Señor Jesús, yo dame tu mi decisión correcto ahora.
0: Jezus Christus, help mij om de juiste beslissing nu te nemen.
1: Yo dame aceptar evangelio.
0: Help mij de evangelie te accepteren, Vader.
1: Para mí por qué eres bueno.
0: Zodat ik in u kan geloven.
1: Para mí por confiar.
0: Zodat ik u kan vertrouwen.
1: Para mí por relacionar
0: conmigo. Zodat de relatie met u kan opbouwen.
1: Para mí por ser estimado, Jesús.
0: Zodat ik u kan leren liefhebben, Heren. Zodat ik u kan gehoorzamen. En met u voor eeuwig zou kunnen leven. Waar je dus eigenlijk bent, nodig ik u uit om uw hoofd te buigen. Eeuwige Vader.
1: Dank u, Señor.
0: Wij danken u,
1: Heren.
0: Dat u dus ons bewust hebt gemaakt.
1: Dat
0: wij zonder geloof.
1: Impossible, Señor.
0: Dat het onmogelijk is, Heren.
1: Nostro no alcanza vida eterna, Señor.
0: Wij zullen geen eeuwig leven bereiken.
1: Señor,
0: God, u zegt ons nu omdat u dus ons lief hebt. U wil niet hebben dat wij met een valse hoop rondlopen.
1: Imaginación que nunca lo vuelve a la realidad, Roman, Señor.
0: Met dingen dus, Vader, die nooit de realiteit zullen worden.
1: Eterno Señor, dank je papa con ons.
0: Eeuwige Heren, bedankt dat u dus tot ons heeft gesproken.
1: Wanneer een tata dat papa con Señor.
0: Zoals een vader met zijn kind spreekt.
1: Señor, nos saco, Señor, que pasa eternidad junto con nos.
0: Heren, we weten dat u dus de eeuwigheid met ons wilt doorbrengen.
1: Pero Señor, un pueblo ni un de nos.
0: Maar Vader, we weten dat u dus geen een van ons wilt.
1: Pronto algún de nos subida tope capa que pau, Señor.
0: Vader, spoedig zal een van ons de leven dus eigenlijk om deze wereld ophouden te bestaan.
1: Señor, permití que nos
0: Vader, laat het zodanig zijn dat wij de beslissing hebben genomen voor eeuwig leven.
1: Maar
0: Vader, er is geen andere manier dus eigenlijk om niet dood te gaan.
1: Is
0: de enige manier is om eeuwig leven te accepteren. Een leven dat nooit ophoudt.
1: Dank je, papa, con ons.
0: We danken u om met ons te spreken. Wees met iedere persoon die vanavond hier is gekomen. En laten ze begrijpen, Vader. Dat de geest van God dit, Vader, zou graveren in hun
1: hart.
0: Nu, vandaag.
1: Vandaag
0: is de dag van redding. Help ons, Vader, dat wij onze harten niet verhard. Dat is onze vraag in de naam van onze lieve Heer Jezus Christus.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nadat we dus zijn,
0: nadat wij dus gezongen hebben, vraag ik u te gaan zitten, dan de diakenen en de orchid die zou ons naar buiten begeleiden. En zeggen ieder dat God dus ons lief heeft en komt morgen terug.

0: Christus met onze hoofd, met onze ogen dicht en onze ogen.
1: Eterno Jesus, Eterno Jesus, dank u.
0: Onze lieve Vader, wij willen u bedanken.
1: Dank u voor het privilege die por bini un viajamas ten lugar aquí.
0: Wij willen u bedanken voor het voorrecht dat wij dus hebben om nogmaals in dit plek te komen.
1: Nos te sinta hoor.
0: En wij gaan u zitten, Vader.
1: Dios que pide, Señor.
0: En wij vragen u, Heer,
1: papi conos,
0: om tot ons te spreken.
1: Un tata ta papi con
0: zoals een vader met zijn kind spreekt.
1: Nos te pide en Christus su
0: nombre. Dat vragen wij in Jezus Christus de naam.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tu asiento.
0: Neem plaats, alsjeblieft.
1: Dank u bien, Pasco, y para con nosotros, Benochi.
0: Wij bedanken u dat u dus gekozen heeft om vanavond weer met ons te zijn.
1: Jesus de unico esperanza.
0: Jezus is de enige hoop.
1: Het tempo di aceptar Jesus ta ora, mana.
0: De tijd om Jezus Christus te aanvaarden in jouw leven is nu.
1: Mañana porta demasiado laat.
0: Morgen is het misschien te laat.
1: Jesus de unico esperanza.
0: Jezus Christus is de enige hoop.
1: Un mundo sin Cristo, un mundo sin paz.
0: Een wereld zonder Jezus is een wereld zonder vrede.
1: Una familia sin Cristo, una familia de dolor.
0: Een familie zonder Jezus Christus is een familie met pijnen.
1: Un nación sin Cristo, una nación de problema.
0: Een natie zonder Jezus Christus is een natie met problemen.
1: Un persona sin Cristo, una persona sin esperanza.
0: Een persoon zonder Jezus Christus is een persoon zonder hoop.
1: Amen.
0: Amen.
1: Porque Jesús es la única esperanza.
0: Omdat Jezus Christus de enige hoop is.
1: Mañana noche bueno por falta.
0: Morgenavond kunt u dit niet missen.
1: Mañana noche tema de titular.
0: Morgenavond is het thema.
1: Ora cu el tempo di salvación termina.
0: Wanneer de tijd van redding komt te voltooien.
1: Dios provee un tempo per salvaendi.
0: God heeft een tijd bepaald om mensen te redden.
1: Apreciado dan, romanstima.
0: Mijn geliefde broeders en zusters en bezoekers.
1: Tegen het moment dat het tempo di salvación te acaba.
0: Er komt een tijd dat de tijd van redding dus eigenlijk komt op te houden.
1: Was het dat tempo?
0: Maar dat is een tijd.
1: Il tempo di incominciamento.
0: Er is een tijd om te beginnen.
1: Il tempo di momento che t'acaba.
0: En er is ook een tijd dat het dus eigenlijk eindigt.
1: Eternidad dura per sempre.
0: Eeuwigheid die blijft voor altijd.
1: Tempo no.
0: Tijd niet.
1: Pero actualmente Dios está bezig te buscando.
0: Maar op dit moment is God bezig mensen te zoeken.
1: Quien que salva.
0: Wie degene zijn die gered
1: zijn. Quien que alcanza eternidad.
0: Wie wil de eeuwigheid ingaan?
1: Zet dat bij jou nooit je bonen voor kinderen zien.
0: Dus morgenavond kunt u dus eigenlijk niet laten om te komen.
1: Si bonen voor bini bin toch.
0: Als u niet wil kan komen, kom toch.
1: Bin papa wa kenobi.
0: Kom om te zien dat degene die niet gekomen zijn.
1: Si betingo biramalu reprende bomales de nombre de Jesus.
0: Als u dus ziek zou worden, dus eigenlijk vraag ik u om de ziekte dus eigenlijk even naartoe te spreken.
1: Si potengo morir,
0: als u dus eigenlijk dood zou willen
1: gaan, respondebo morto.
0: Zou u dus eigenlijk uw dood moeten verlengen?
1: Si dan meste morir, die enagi morir, despeje dosima, esimak.
0: Als u dus een van deze dagen dood zou gaan, zou ik u vragen om dood te gaan na deze twee weken.
1: Moribane nu hebben, na ik die eerste en ze kaba kaba ori.
0: Sterf maar de negende, de tiende of zo.
1: Pero actualmente Dios te coi bisabo, amen.
0: Maar op dit moment heeft God u wat te vertellen.
1: Y que quizás nunca más te ve un chance de bisabo.
0: En misschien zou hij dus nooit meer de kans krijgen om jou iets te zeggen.
1: Pero yo que bij dit thema metí un algún regalo.
0: Maar voordat ik in de thema ga, heb ik wat cadeau meegenomen.
1: Legami wat kwa di nos amigo na bini masleu.
0: Laat maar even kijken, wie van onze vrienden die woont heel ver?
1: Cinco Sauden.
0: Zonder Curaçao inbegrepen.
1: Nee, precies. Ik zou wel maar leuk op je heen.
0: Ja, want Curaçao.
1: Dan Curaçao is. Nou, ik auto, bingo, beurs, etc.
0: Hier in Nederland zelf, misschien ben je met de auto, met de beurs, met de metro, trein. Wie woont ver?
1: Groningen.
0: België.
1: Zwolle. Wat is onze amigo dan? Kijk, jij bent die Zwolle.
0: Even opstaan, laten we even zien wie.
1: Oké, Roman, ik ben die Zwolle, no? Oké, okay, die België. Een applaus op je, Roman. Op je camino, brother. Op je corrimento. Je bent een oude taxco, je bent een oude taxco. Ik
0: ben
1: een oude taxco, je bent een oude taxco. Ik ben een oude taxco. Ik ben een oude.
0: Is er iemand anders die denkt dat hij dus ietsje dichterbij woont?
1: Você vai pedir capela, vai me mostrar que eu estou
0: rindo.
1: Porque bem, depois do olho, vou pedir, por exemplo, lá. Bicho, não é mesmo? Um palco para seca aqui.
0: Helen?
1: Yeah. Helen?
0: Ok.
1: Tem amigo de nós que vem de Helen?
0: Eindhoven?
1: Dordrecht, Danach. Qual de nosso amigo na Bimba? Promete, Biau e Noite, né, Mirabobang?
0: Laten we even zien wie voor de eerste keer vandaag gekomen is.

0: Erum aqui, maar voor wie de feer nooit. En toen dat je een paar Lucretia dan.
1: Ik heb even Lucretia, Luti en de vrouw.
0: Aha, zie. Sí. Ilanti, dank je papien. Ik heb een mama, ja. Sierman, goed je stoel. Sierman, dat goed je stoel. Pa mi man, que stoel para Roma.
1: Oké, okay. Bewaar je stoel voor je vanmorgen.
0: Zie, sí? Bien, joven, bien. Dank je papien. Dios wens je nou bestand. Dank je papien.
1: Mogen de heren jullie allemaal sí, zegenen.
0: Sí. Nos tien Lucretia dan, toch? Erum aqui.
1: We hebben dus onze zuster Lucretia ook.
0: Ze baby net
1: de en deze zuster die elke avond komt met de baby.
0: Moet daar precies koei. Nooit zomaar Luti naar je gaan, maar Luti bent u maar.
1: Hey.
0: Oké. Dank je wat hij. Oké.
1: Amen. Bedankt om hier te zijn.
0: Toen als de pagen ons deben aan.
1: We hebben dus onze schuld.
0: Nooske doen een bombie die naar ons amigo langer zit in ons via die live streaming.
1: Wij willen onze vrienden die ons volgen via de livestreaming dus verwelkomen.
0: En wij
1: willen God bedanken dat wij vanavond het woord met elkaar kunnen delen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, u weet al de titel hiervan.
0: Sin fe,
1: zonder geloof.
0: Dat impossible.
1: Is het onmogelijk.
0: Para gente agradar a Dios.
1: Dat de mens dus God welgevallig is.
0: Sin fe, dat impossible.
1: Zonder geloof is het onmogelijk.
0: Nostres.
1: Wij bidden.
0: Señor, ons te klaar hoor.
1: Heere Jezus Christus, wij zijn u klaar.
0: Permitir que el Espíritu de Dios por tome control.
1: Wij vragen de Heilige Geest om de controle over te nemen.
0: Cada corazón.
1: Dat ieder hart.
0: Cada mente, Señor.
1: Aan ieder gedachte, Heer.
0: Sáquenos por del lugar aquí.
1: Neem ons mee van dit plek.
0: Con seguridad.
1: Met de zekerheid.
0: Que nos escucha el voz de Dios.
1: Dat wij de stem van God hebben gehoord.
0: Nos te pedir en Cristo su nombre.
1: Dit vragen wij in Jezus de naam.
0: Amen.
1: Amen. Gisteren had u zelf gezien hoe het thema ontwikkeld is. De Bijbel die heeft ons gezegd in het boek van Deuteronomie hoofdstuk 30.
0: Jesus die me pone dos caminos de vosotros delante.
1: Dat Jezus Christus gezegd, ik heb twee wegen voor jullie gezet.
0: Prosperidad.
1: Voorspoed.
0: Y adversidad.
1: En adversiteit.
0: Bendición.
1: Zegeningen.
0: Y maldición.
1: En vloek. Wat God heeft gezegd, doordat hij onze vrijheid gegeven om te kiezen, dwingt hij niemand om een van die kanten dus eigenlijk te kiezen. Als
0: je
1: kiest voor adversiteit, wordt God je vijand niet. Het is genoeg de slechte dat u zelf gekozen heeft.
0: Als je kiest voor prosperiteit,
1: als u dus voor voorspoed kiest,
0: Dios simplemente está respetando para escoger.
1: Heeft God respect dat u dat gekozen hebt.
0: Pero como que un Dios de amor,
1: maar doordat hij een God van liefde is,
0: está aconsejable,
1: hij geeft je advies,
0: escoge camino de vida,
1: om de weg van leven te kiezen.
0: Pastor Romano, lamentablemente,
1: want broeders en zusters, het is heel erg,
0: hoppi persona, pero demasiado,
1: dat zoveel mensen en te genoeg mensen,
0: dat escoge camino de muerte.
1: Dat ze voor de weg naar dood kiezen. Broeders
0: en
1: zussen, als je deze mensen ziet genieten in die weg.
0: Disfruta.
1: Genieten in die weg.
0: Alegría total,
1: met een grote genot, broeders en zussen.
0: Sin
1: zonder te weten wat hem te wachten staat
0: aan het einde.
1: En ik kan mezelf voorstellen hoe het hart van Jezus Christus dus eigenlijk in elkaar
0: klikt. Was het plan die Dios met in dos caminos.
1: Want nooit was het de plan van God dat er twee wegen bestaan.
0: Dios crea un camino, amen, un plataforma.
1: Eén weg gecreëerd is het nou.
0: Pero diablo crea así no tanto otro plataforma na romana.
1: Maar de duivel die heeft zoveel andere platformen gecreëerd.
0: Qualgo persona.
1: Dat
0: Sali, dat sali vind den loket amalu.
1: Dan zo komen uit datgene wat slecht is.
0: Drent den loket amas o menos bon.
1: En dan komen ze dus in datgene wat ongeveer goed is.
0: Trouwens, bak je daar ben ik
1: dan blijft u dezelfde weg.
0: Si bueno permitir Dios guiabo.
1: Als u dus niet toestaat dat God u leidt.
0: Wanneer het hebben we moeten ons hier en nooit. Bota que da purba, purba, purba. I bota kaba si anje kaminda roma.
1: En dan blijft u proberen dus hier. Komt tot dus, dat je dus dat weg niet vindt.
0: Pero que tal si bueno para punto, Señor, mostrame camino.
1: Maar hoe staat het dat je dus even stil staat en God te vragen, wijs mij de weg.
0: Lobo disfrutar de vida.
1: Dan zou je van het leven genieten.
0: A todo lo de esperanza para vida eterna. Amen.
1: En dan zou je dus ook hoop hebben voor eeuwig leven.
0: Que hermana, Bijbel mostra nos.
1: Dus geliefde broeders, dus de Bijbel die heeft ons laten zien.
0: Wat ik hoor, ik ook Proverbios 4, 12,
1: weet u nog steeds wat Spreuken hoofdstuk 14 vers 12 zegt?
0: Ele diz: "Tem um caminho que te parece bom."
1: Ele diz: "De

0: Dus werd die lijk als God.
1: Den pista die ende.
0: In de ogen des mens.
1: Pero su fin de morte,
0: maar het einde van deze weg is de dood.
1: Pero el mismo Dios que creó gente,
0: broeders, is dezelfde God die de mens geschapen heeft,
1: que te protege a gente,
0: die de mens beschermt,
1: que tiene derecho de turcos con los de nos vida,
0: en dat hij de eigendom is van al datgene wat wij in ons leven hebben.
1: Parce que Dios está clamando, pidiendo gente, nan, permitime salvarlo.
0: En het lijkt als de God die ons vraagt te smeek, laat mij u redden.
1: Want bij de definitie, Dios no digo pide nada.
0: Voor definitie moet God ons niks vragen.
1: Want God God
0: die kan beginnen te zeggen.
1: Naar mijn oren.
0: Geef mij de oren.
1: Naar mijn oren.
0: Geef mij mijn ogen.
1: Ik zie dat ik op een sober taal ben. Naar mijn nang. Die minata.
0: Wat je dus eigenlijk geef me dat het behoort
1: aan. Naar mijn pieren. Naar mijn nabu nang.
0: Geef mij die benen dus.
1: Naar mijn nabu mang. Naar mijn tour.
0: Ik heb je de handen en armen gegeven. Geef mij dat terug.
1: Want hij is ons aan je.
0: Broeders en zusters, we hebben dat even gekregen.
1: Naar mijn koerenzoon.
0: Geef mij het hart.
1: Naar mijn nier, naar mijn tripa.
0: Geef mij de darmen, geef mij de nier.
1: Ik pas hier, man.
0: Hij kan dat doen, broeders
1: en zusters. En dan kunnen we zeggen, dan niet,
0: en wie zou kunnen zeggen, nee, het is niet van u.
1: Zie maar, dat is de God
0: maar dat is die God die nog aan het smeken is.
1: Broeders en
0: zusters, er is één weg die naar de hemel leidt.
1: Je kan me jammer Jezus.
0: En die weg.
1: Amen.
0: Jezus Christus.
1: Amen.
0: Halleluja.
1: Halleluja, Roman.
0: Amen.
1: Ik kan me jammer Jezus.
0: Dat is die weg die heet Jezus.
1: We
0: hebben gisteren gezien dat er één proces is.
1: Bij een keer.
0: Omdat de mens gelooft. Wat behoort hij te doen?
1: Hier met trap, met dat tekubo. Ja, wel wie de kaba.
0: Ik heb het gisteren met jou behandeld. Heb je dat al vergeten?
1: Bij een keer, meester Tender, Roman.
0: Als iemand dus eigenlijk moet geloven, zou hij dus moeten horen. Hoe kan hij geloven zonder te horen?
1: Si Dios, no de Dios.
0: Als u niet bereid bent om te horen, dan kunt u dus nooit in God geloven.
1: Y apreciado, si no te quiere, Dios,
0: en als u in God niet gelooft, dan kan je hem nooit vertrouwen.
1: Y si por logra confie, Dios,
0: en als u dus eigenlijk God zou kunnen geloven,
1: por relacionar con Dios,
0: dan kunt u dus een relatie met
1: a
0: God
1: hebben. Si por relacionar con Dios, hoor.
0: En het hangt af dus eigenlijk als u dus een relatie met God
1: hebt.
0: Zodoende kan je dus tot komen om God lief te hebben.
1: Algunos que estima Dios y nunca que tende, con esta baile.
0: Sommige mensen die willen God lief hebben zonder ooit naar God te horen of te luisteren.
1: Si vos lo crees, mi Dios,
0: als u dus eigenlijk bereid zou zijn om God
1: lo obedece, te lief te hebben, amen.
0: Dan zou u dus God ook gehoorzamen.
1: Amen. Het
0: begin bij horen.
1: Je mag me te feliciteren bij de beslissing die binnenkort de palabra de Dios.
0: Broeders en zusters, ik feliciteer u dat u dus de moeite heeft genomen naar het woord van God te komen luisteren.
1: Pastor, enemigo, diabel,
0: want de vijand, de duivel,
1: no que.
0: Die wil niet graag hebben
1: no Dios.
0: Dat wij naar God luisteren.
1: En no siquiera,
0: hij wil niet graag hebben dat u begint met deze traject.
1: Bangurado den Bijbel.
0: Laten we even gaan.
1: Romeinen kapitel 1, versículo 16 en 17.
0: Dan gaan we dus eigenlijk naar de Bijbel. Het boek van Romeinen, hoofdstuk 16.
1: No, hoofdstuk 1.
0: Hoofdstuk
1: 1, vers 16. 16. Oké, wat is er mis in Romeinen? Romeinen kapitel 1, versículo 16 en 17.
0: Kijk wat het dus eigenlijk hier zegt.
1: Papa, comprende hoe importante is escuche la palabra de Dios está.
0: Zodoende dat je kan weten hoe belangrijk het is om het woord van God te luisteren.
1: Pablo te dice, mi no tiene vergüenza de evangelio.
0: Paulus die zegt hier, want ik schaam mij niet het evangelie.
1: Pa sombra het a poder de Dios pa salvación.
0: Want het is een kracht Gods tot behoud.
1: Pa turku ta kere.
0: Voor een ieder die gelooft.
1: Pa ehudeu promé.
0: Eerst voor de Jood.
1: Y tambe pa griego.
0: Maar ook voor de Griek.
1: Pablo di no ti vergüenza.
0: Paulus die zegt ik schaam mij niet.
1: Pues algo tiene ti vergüenza de palabra de Dios, ¿no?
0: Weet je dat er mensen zijn die schaamte hebben voor het woord van God?
1: Tiene ti vergüenza de Dios, hermano.
0: Er zijn mensen die schaamte hebben voor God.
1: Un Dios que nunca falla.
0: Een God die nooit
1: falla. Un Dios que no está así malo.
0: Een God die geen slechte.
1: Un Dios que no está horta.
0: Een God die niet stil.
1: Un Dios que tira palabra, na nuende, pa nuende.
0: Een God die dus eigenlijk geen woord op dus eigenlijk.
1: Gente die vergüenza de Dios.
0: Mensen die hebben dus eigenlijk schaamte voor God.
1: A mí que saco tenía contrario.
0: En ik denk dat het net precies
1: zo. Dat Dios no tiene vergüenza de nosotros, man.
0: Het tegenovergestelde is wat God die behoort schaamte voor ons te hebben.
1: Pablo dice, no te vergüenza.
0: Paulus dice, que es mi escándalo.
1: Ni de palabra de Dios.
0: Por el word van God ook
1: niet.
0: Waarom?
1: Pues fue el poder.
0: is een kracht Gods.
1: Amen. Maar er is goed te missen, amen.
0: Hij gaat in de gedachte dat je amen.
1: Ik heb misschien de papa bent, doet er ook
0: Paulus zei, ik heb geen schaamte voor de evangelie.
1: Want het is poder de Dios.
0: Want het is een kracht God.
1: Amen.
0: Amen.
1: Het is poder para todos están con querer, hermana.
0: Het is een kracht voor ieder die gelooft.
1: Poder para salvación.
0: Een kracht voor redding.
1: Hermano, Dios todo por salvarlo se puede envergüenza de je.
0: Broeders en zusters, God, die kan je niet redden als je voor God schaamt.
1: Kunt u nooit bij abuschelen te worden envergüenza de Dios?
0: Hoe kan God jou naar de hemel leiden terwijl je dus voor hem schaamt?
1: Kom, kom.
0: Hoe? Want wanneer je dus in de hemel terechtkomt, dan is God overal. En er zijn mensen van de heden die het schaamte hebben voor God.
1: Vergüenza de identificar a mens con Dios.
0: Het is een schande dus eigenlijk om henzelf te identificeren met God.
1: Se me acorda.
0: Het laat me even terugdenken. Ik heb een broeder of een zuster
1: in een supermarkt.
0: In een supermarkt ontmoet.
1: Hoor me topo rumang enthousiasma.
0: Wanneer ik deze persoon ontmoette met enthousiasme,
1: mi dico ne, hermana conta.
0: Heb ik haar gezegd, zuster, hoe gaat het met je?
1: Bueno, kan je mi kans?
0: Ja, zij doet alsof ze mij niet gehoord.
1: Die hermana.
0: Ik zeg, zuster.
1: Tal y tal. Moment je de naam gegeven?
0: Ik heb de naam dus eigenlijk.
1: Ik heb de naam niet genoemd.
0: Toen ze dus omdraaide, toen kwam ze naar me toe.
1: Die neemt een koos aquí.
0: Luister goed.
1: Want jij mami hermana aquí tengo, ¿entende?
0: U gaat bij geen zuster.
1: Hermana bij iglesia.
0: Zuster is het voor de kerk.
1: Me doe je dispensa, hermana. Oh, sorry. Dispensa, Roma.
0: Sorry, zuster.
1: Die komt in vergüenza.
0: Waarom bent u in schaamte?
1: Tampoco in de poeie mabo, hermana, go brado.
0: Er zijn weinig mensen die bij jouw broeder en zuster zijn gegaan.
1: Tom privilegio dit saco boting, hermana, go brado.
0: Het is een voorrecht om te weten dat je zuster en een broeder hebt.
1: Roma in het papiamento.
0: Broeder in het papiamento of zuster.
1: Want is het die boom?
0: Voel je jezelf niet goed?
1: Weet je
0: wat heerlijk is, broeder?
1: Kubotin
0: dat je een broeder of zuster hebt.
1: Fiesta,
0: dat wanneer je een feest hebt, dat je dus hem niet behoort uit te nodigen.
1: Maar automatisch, si n'entende, so kubotin.
0: Broeders en zusters, automatisch, wanneer ze horen dat je
1: een broeder of zuster hebt. Bo, amen.
0: Dan komen dus jouw broeders en
1: zusters. Malu tambe.
0: Zo, wanneer je dus ook ziet.
1: Maar tiënta ga je direct hospital, niet in familie, nog die tempo bewaken.
0: Er zijn mensen die in de ziekenhuis zijn dat de familie geen tijd hebben naar naartoe te komen.
1: Borumana zit erbij.
0: Je broeders en zusters die komen
1: er wel. Maar wij in tiëren bij de reënder, man, goed dat Romana die iglesia zegt, kari familie, Roman.
0: Ik ben een begrafenis geweest dat de broeders en zussen die hebben dus eigenlijk het lijk gedragen. Want de broeder, hun echt familie verwanten, die zijn niet gekomen.
1: Dat is dat de geren de familie, van familie,
0: er was zoveel ruzie tussen de familieleden dat ze dus niet kwamen, dus in die persoon. De
1: iglesia zegt kara, Roman.
0: De kerk die heeft zich dus eigenlijk
1: die laten komen die vergüenza, vergüenza Kiko.
0: Waarom heeft u schaamte? Wat is de reden hiervoor?
1: Pablo die misint in vergüenza de evangelio.
0: Paulus heeft gezegd, ik heb geen schaamte voor de
1: evangelio. Pas sombra et poder de Dios para salvación para todo lo que
0: want het is een kracht Gods die redt en ieder die gelooft.
1: Dat is jullie de zette.
0: En de vers nummer 7.
1: Pas sombra de esa que justicia de Dios está queda revelar de fe por fe.
0: Want in dit zou de gerechtigheid Gods herzien worden van geloof tot geloof.
1: Manier te paraskibie.
0: Zoals er staat geschreven.
1: E hende justo lo pipa pa medio di fero manang.
0: Want de rechtvaardige die leeft door geloof, broeders en zussen.
1: Hiermanang sin feta impossible.
0: Broeders en zussen, zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn.
1: Sin feta es imposible, Roman. Bijbel is het zien.
0: Zonder geloof is het onmogelijk.
1: Or quater plan satanico.
0: En wat is nu de duivelse plan?
1: Así papo no tiende.
0: Hij maakt het zodanig dat je
1: niet así papo no escucha evangelio.
0: Hij doet het zodanig dat je het evangelie niet luistert.
1: Pues está seguro.
0: Want hij weet zeker.
1: Si papo no escucha evangelio.
0: Dat als je niet luistert naar de evangelie.
1: Nunca, pero nunca lo voy a querer.
0: Dat je nooit eens eigenlijk zou geloven.
1: Si bon quiere, bon ta confia, Roman.
0: En als je dus niet gelooft, dan vertrouw je
1: and
0: ook
1: si
0: niet.
1: Bon no confi, bon ta relacionado con Dios.
0: En als je niet vertrouwt, dan heb je dus eigenlijk
1: and geen relatie met fácil God. Pe, Roman.
0: En dan is het
1: makkelijk.
0: Het is makkelijk voor hem.
1: Hij
0: wacht alleen maar op dat moment, want je gaat zeker verloren.
1: So bij otro.
0: Want het kan niet anders.
1: Die komt pas oren Dios avisa.
0: Wanneer God gezegd heeft.
1: Sin feta, impossible.
0: Want wanneer God gezegd heeft, zonder geloof is het onmogelijk.
1: Diablo también le sé.
0: De duivel heeft het ook gelezen.
1: En die, oh, oké, okay, fácil.
0: Oké,
1: okay, maar. Maar Dios dijo, dan, Dios dan come, vos te morir.
0: Want toen God ook gezegd heeft, de dag dat je eet, dan zou je sterven.
1: En toen
0: heeft hij gezegd, al datgene wat je moet doen is, doet dat ze niet eet.
1: Impossible.
0: Nu, zonder geloof is onmogelijk.
1: Fácil.
0: Makkelijk.
1: Laat
0: ze maar naar de kerk gaan.
1: Laat ze maar naar de Bijbel mes.
0: Laat ze aanstappen.
1: Laat ze kantaan ook je amigo dan ons Christus toerekonen.
0: Laat ze zingen, oh, ik kan niet aan ons Christus.
1: Pero lo mismo para no querer.
0: Maar ik zal zorgen dat ze niet geloven.
1: Juan, was dat diabolo?
0: Je weet duivel, broeder.
1: Diabolo, dat ben de obscuridad.
0: De duivel die verkoopt je dus geen duisternis.
1: Dat kent.
0: Hij is niet idioot.
1: Het ben de een luz falsificarum.
0: Hij verkoopt je dus een valse licht.
1: En
0: nu ga je dus eigenlijk opscheppen met een vals licht. Een persoon die in de duisternis is, is beter dan jou, want je bent gelogen. En dat is de manier dat de duivel tegenwoordig gebruikt.
1: En dat is de campagne. Nee.
0: Hij zegt je niet om niet naar de campagne te gaan. Hij heeft gezegd, je mag gaan, maar je moet niet geloven. Geniet en zing dus eigenlijk en
1: ga
0: straks terug en gaat verder met je normale leven. De vraag luidt nu, hoeveel van ons die houdt van dit geluid? Ga maar geef je leven.
1: Vai, pero no quiere de Jesús.
0: Ga en geloof niet in Jezus Christus.
1: Broeders
0: en zussen, de duivel die wil niet hebben dat wij dus geloven, dat wij dus luisteren. Hij wil hebben dat wij niks doen. Omdat hij weet dat zonder de evangelie dat er geen redding is. Broeders en zussen, in ons leven zijn er te veel van goddelozen.
1: Demasiado,
0: Roman. Dus te veel, broeders en zussen.
1: Je nummer te aumentando, de cifra te aumentando.
0: En het getal van goddelozen die is aan het vermenigvuldigen.
1: Carbon, Dios heeft gezegd, sin fe está imposible.
0: Want luister, God heeft gezegd, zonder geloof is onmogelijk.
1: Want diabo está plamando incredulidad de una forma sorprendente.
0: Broeders en zussen, de duivel is ongeloof dus eigenlijk aan het verspreiden dus op een wat wonderbaarlijke manier.
1: Jumana, wat punt erop is, dat acaso Dios' palabra muda Dios' vida que está papia más.
0: Je zou zeggen, is God dus eigenlijk stom geworden dat hij niet meer praat? Broeders en zussen, de mensheid die wil niks dus doen met datgene wat van God behoort te zijn. Ik werkte bij een bedrijf. Wanneer we pauze hebben, dan neem ik mijn Bijbel. Normaal zitten we als werknemer in een kring. Wanneer ik mijn Bijbel opent, hoef ik niemand iets te zeggen.
1: De repente een BWC.
0: Eén ervan die wil sneller
1: naar de telefoon.
0: De andere die wil naar de telefoon.
1: De andere die wil naar de telefoon.
0: De andere die roept die andere, hé, kom.
1: Finalmente ik heb de misoor, Ruben. Finalmente ik heb de misoor.
0: Uiteindelijk blijf ik zelf alleen.
1: Ruben, met zo'n groep, hé.
0: Dezelfde groep.
1: Tabi un boekje seks.
0: Ze hebben dus, ze openen
1: well,
0: dus
1: eigenlijk... Wel, daar hebben we subir, maar van serio. Weet ik dat, toen ik het in de boekje.
0: Ze openen dus eigenlijk een Playboy, dus eigenlijk tegelijkertijd ging iedereen erna kijken.
1: Waar heb je palabra de Dios, toen ik het kon erbij, Roman.
0: En als je het woord van God opent, dan rennen ze weg.
1: Want diabel sa.
0: Maar de duivel die weet het.
1: Sin fe,
0: zonder geloof.
1: Nou, nota bij elkaar sa.
0: Dan bereiken ze dat niet.
1: Roman, nos me se comprende esa noche.
0: Mijn geliefde broeder, dat zou hij vanavond
1: demasiado incredulidad, Roman. Demasiado incredulidad.
0: Te veel goddelozen.
1: Demasiado, Romanan.
0: Te veel goddelozen.
1: Camino no si un Bijbel.
0: Terwijl we een Bijbel hebben.
1: Die un Dios que vino al mundo.
0: We hebben een God die naar de wereld is
1: gekomen. Él ha muri.
0: Hij is gestorven.
1: Él ha resucitado.
0: Hij is opgestaan.
1: Él dice, mi te va a preparar un lugar.
0: Hij heeft gezegd, ik ga een plaats voor jou bereiden.
1: Yo he de bin back.
0: En dan zou ik terugkomen.
1: Y Dios no está muerto.
0: Mijn God is niet dood.
1: Dios no está muerto, hermana.
0: God is niet dood, mijn
1: Tapa
0: God.
1: Está muerto.
0: Hij was ooit
1: dood. Pero él resucita.
0: Maar hij is weder opgestaan.
1: Ya ve la pista bien back, hermana.
0: En hij heeft gezegd dat hij terug zou komen.
1: Dan was het plan, papa, zet hij dat onder Jezus. Was het plan?
0: Heb je het plan gemaakt dus eigenlijk om met Jezus Christus door het leven te gaan?
1: Eeuwig leven.
0: Eeuwig leven. Amen.
1: Mucho, demasiado, hermanos.
0: Te veel goddeloze.
1: En Galatia, dan Pablo dice algo sumamente importante.
0: En het boek van Galaten heeft Paulus dus iets heel belangrijk gezegd.
1: Galatia 1, 6, hermanos.
0: Galaten, hoofdstuk 1, vers 6.
1: Pablo dice, te queda asombra.
0: Paulus heeft gezegd, ik blijf verbaasd.
1: Con asinalie.
0: Hoe snel.
1: En het klap abandona evangelie de Dios.
0: Dat de mens dus eigenlijk bereid zijn het evangelie van God van weg te gaan.
1: En die Paulus die meteen daar zo'n bra.
0: Paulus die zei ik blijf verbaasd.
1: Koolie.
0: Hoe snel de mens.
1: En dat klap abandona evangelie de Dios.
0: Weg te gaan van de evangelie God.
1: Maar algum persoon te beginnen simplemente para complacer Dios.
0: Er zijn mensen die eigenlijk hier komen die eigenlijk om God genoeg te doen. Als dit uw plan is, dan vraag ik u, geliefde vriend, om dit weer te herdenken. Want dit is misschien is dit je laatste twee weken.
1: Dios nunca te molestia por mi tiempo.
0: God die doet niks voor zijn tijd.
1: No, nunca te molestia por mi tiempo.
0: God die valt je niet lastig voor zijn tijd.
1: Die kon.
0: Waarom?
1: Dios te respecta.
0: Want God die heeft respect.
1: Voor jou.
0: Maar wanneer God ziet dat je tijd is eigenlijk
1: om te bekomen.
0: En dat je de redding dus eigenlijk niet hebt aanvaard.
1: Dios hace último intento, Roman.
0: Dan doet God zijn laatste dus eigenlijk intentie.
1: Pero hem forzado.
0: Hij dwingt je niet.
1: En op obligabo.
0: Hij kan je ook niet dwingen.
1: Dat is Dios facilita. Informabo.
0: Is de enige wat hij dus kan doen, is jou de informatie geven.
1: Dat is Pablo die betekent asombra.
0: Daarom zei Paulus dus eigenlijk, ik blijf verbaasd.
1: Romanen, incredulidad, maar een enfermedad, maar een maleza.
0: Broeders en zussen, goddeloosheid, het lijkt alsof een ziekte.
1: Een ziekte, verdad, een ziekte.
0: Een ziekte, inderdaad, broeder.
1: Romanen, maar het is fácil, ouwe.
0: Broeder, het is nog makkelijk vandaag.
1: Ganha un persona.
0: Om een persoon dus eigenlijk te bedriegen.
1: Ku convencer, moet enganhar.
0: Dan die persoon te overtuigen dat hij dus bedrog heeft.
1: Que me eta quero mentira, upi mas lié.
0: Dus hij gelooft dus eigenlijk in een leugen zo sneller.
1: Ku quere é verdade que te saquete mentira, Roman.
0: Dan de waarheid en de waarheid te geloven die hem uit zijn bedrog dus houdt.
1: Die het rabia mes cubo.
0: Er zijn mensen die zelf kwaad worden.
1: É verdade que te não te conta.
0: Dat de waarheid dat je dus eigenlijk hebt, dat dat niet telt.
1: En mentira que me tinta conta.
0: Dat de leugen dat ik heb, die telt.
1: Wij zo'n tenen hebben mentira begonnen.
0: Dus houd vast aan je leugens en dan ga maar verder.
1: Y si mentira te pica, pronto puede pagar pe.
0: En als leugens een zonde is, dan zou je dus
1: spoedig
0: dus eigenlijk
1: te betalen.
0: Blijf vasthouden eraan. God, je gaat je
1: dus eigenlijk niet te betalen.
0: Jij moet kiezen om dit tot gronden te zetten.
1: Pablo, zijn probleem is dat hij denkt dat Galatia niet gaat presenteren een ander evangelie.
0: Paulus zijn probleem was dat in Galaten ze hebben dus een andere evangelie dus eigenlijk verteld.
1: En
0: toen Paulus dit hoorde, toen ging hij daar naartoe.
1: Wat maldicionaas kai riba abili. Riba anke to wangel. Kubing een ander evangelie dus ik heb opstaan.
0: Paulus die zei, vervloek zij als een andere engel met een andere evangelie naar je toe zou komen.
1: Paulus dat wordt serio.
0: Broeders en zussen, Paulus die was dus eigenlijk
1: echt serieus met de salvation, amen.
0: Met de evangelie is redding, broeders en zussen, amen.
1: Dat is bom novo de Jesus.
0: Het is het goede nieuws van Jezus Christus.
1: Si diabel falsifica sum tu ei.
0: En de duivel die heeft dit vervals.
1: Broeders en zussen, de falsification ei.
0: Broeders en zussen, als u dus in deze vervalsing gelooft,
1: wat bieden voor nada?
0: Dan zou u voor niks leven.
1: Bij existie.
0: Dan heeft u bestaan alleen.
1: Het is jammer.
0: En het is jammer.
1: Dios een chance.
0: Dat God jou de kans heeft gegeven.
1: De mundo die problemen aan.
0: In deze wereld van problemen.
1: Die maleza.
0: Van ziekten.
1: Die desapunto.
0: Van teleurstellingen.
1: Die tipo die problemen aan.
0: Van alle soorten problemen.
1: Dios la gabunase.
0: God die heeft jou de mogelijkheid gegeven.
1: La gabu desarrolla.
0: Om te ontwikkelen.
1: Que único deseo.
0: Met de enige wens.
1: Die ofrecebo vida eterna, Roman.
0: Om jouw eeuwig leven te geven, te offeren.
1: Bota ninguém botene na lo que te acaba, Roman.
0: En dan weig je dat om vast te houden aan datgene die zou.
1: Que men bota nace aqui banda, Roman.
0: Dus broeders en zusters, je wordt hier geboren.
1: Wat moet je voor aqui como desarrollar aqui banda?
0: Het doet er niet toe wat je dus eigenlijk hier ontwikkelt.
1: Was het toen nog ik moet desarrollar aqui banda?
0: Want al datgene wat je dus eigenlijk hier ontwikkelt.
1: Dat is temporal, familia.
0: Dat is tijdelijk, mijn familie.
1: No importa aqui que está.
0: Wat het ook kan zijn. Wat je ook doet aan deze
1: kant,
0: zoals het begonnen is, dan eindigt dat
1: ook.
0: Maar wanneer je dus eigenlijk aan deze kant komt, halleluja! Al datgene wat je hier ontvangt is eeuwig, broeders. Alles.
1: Want God is een God die
0: eeuwig is. Amen.
1: Want diabla así, cor Adam que Eva caía fo, con nuestra nace aquí fo.
0: De duivel die heeft het zo gepland dat wanneer
1: Adam en Eva,
0: gezondig hadden,
1: nuestra nace pa foro, man.
0: Dat wij dus geboren zijn hier buiten.
1: Eindelijk dus bestreden nace denk je hofi.
0: Eindelijk de bedoeling was dat wij in die hof hadden moeten geboren zijn.
1: Pero como que una traición es amor de Dios.
0: Maar doordat ze dus het liefde van God dus eigenlijk niet
1: aangenomen hadden,
0: had God dus hem eruit moeten halen.
1: Panano rek man komen e palu di voor die palu di vida.
0: Zodat ze hun handen niet uitstrekt om van die boom van eeuwig leven te eten.
1: In ambira pecador dan immortal.
0: En dat ze dus eigenlijk dodelijke zondaar zullen worden.
1: Je bent bijna misbond, Dios dat ik u zakken aan.
0: Dus voor een eigen goed heeft God dus eigenlijk de recht.
1: Maar Dios is primitinang, het bij mij nu Salvador aquí fo.
0: Maar God die heeft hem geloofd dat ik dus eigenlijk een redder zou brengen hier buiten.
1: Voor Salvador bini sin acceptele.
0: En dat wanneer de redder de zou komen en als ze dus hem aanvaarden.
1: Is Salvador lo iba nam beka ya ding.
0: Dan deze redder dus hem daar terug zullen brengen naar de Eden.
1: Oromane Salvador bing, amen.
0: Maar broeders en zussen, de redder is gekomen.
1: Ayer os acá de tema y.
0: Gisteren hadden we deze tema.
1: Romana entre el plataforma aquí.
0: Broeders en zussen, tussen dit platform.
1: Tú te representa mundo.
0: En dit vertegenwoordigt de wereld.
1: Y el plataforma aquí.
0: En die andere platform.
1: Tú te representa vida eterna cielo.
0: Dat vertegenwoordigt eeuwig leven en hemel.
1: Y un camino.
0: Er is maar één weg.
1: Jainan pakinanta un camino de ti.
0: Vandaar hier naartoe is er één maar één weg.
1: Y el camino llama Jesús, Roman.
0: De ene weg die heet Jezus Christus.
1: Si porque tú puedes considerar un brug tam, el brug llama Jesús.
0: Je kan dat ook vergelijken met de brug en die brug die heet Jezus Christus.
1: Si porque considerar un trapi, el trapi llama Jesús.
0: Als je dat beschouwt als een trap die heet Jezus Christus.
1: Pasó ni un rende.
0: Want niemand.
1: No importa por credo.
0: En niemand.
1: Ni lo que vos sa, vos credo.
0: En doet er nu toe, dus eigenlijk datgene wat je erin gelooft.
1: Ni quien bota.
0: En wie dat je
1: familie quien bota.
0: En familie van wie
1: dat pasa je banda.
0: Om vandaar.
1: Bien aquí banda.
0: Hier te komen.
1: Om mister de Cristo. Amen.
0: Je behoort en je hebt Jezus Christus nodig. Amen.
1: Nos niun no posee de nos mestre, man.
0: Wij kunnen dit via onze eigen niet doen.
1: Dat Jezus op je bouw.
0: Dat is Jezus Christus die naar de wereld is
1: gekomen.
0: En hij is teruggegaan.
1: Que ben pa seguridad.
0: Dus voor zekerheid.
1: Jesús sí conoce camina.
0: Jezus Christus, hij weet die weg.
1: Maar wat pa bota siguiendo ni un pastor.
0: Broeders, dus zorg ervoor dat je geen pastor dus volgt.
1: Ni sacerdote.
0: En geen dus priester.
1: Ni dominee.
0: En geen dominee.
1: Ni niemand.
0: En niemand.
1: Sigue Jesús.
0: Volg Jezus Christus
1: alleen. Este camino, hermano.
0: Hij is de weg, broeder en zuster.
1: Bosama, piloto, dat sigi e kompas.
0: Je weet net als de piloot is hij zijn kompas volgt.
1: Así nos tengo sigi Cristo, Roma.
0: Zo behoren wij Jezus Christus te volgen.
1: Zijn die piloot op Roma?
0: Maar deze piloot die kan dus eigenlijk zeggen, opscheppen.
1: Met de boeien.
0: Ah, ik ga de boeien.
1: Zitten kwart zitten.
0: 747.
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Ontero, man.
0: Ja?
1: Noté.
0: Hij is er hem niet.
1: Te kompas.
0: Het is de kompas, broer.
1: Kies de kompas, we jebo, de bise awo boe, la boe, bobing.
0: Haal die kompas van hem weg en zeg dan, vlieg je boeien nu.
1: Boe, nootje pagaloes, Rubana.
0: Daar is het al.
1: Te kompas, te segur.
0: Het is de kompas, het is zeker.
1: Rubana, tour die te boele, die Corsau, die Hollanda, bij Corsau, bij Hollanda.
0: Elke dag vliegt hij van Curaçao naar Corsau.
1: Pere, no se caminda, Rubana.
0: Maar hij weet de weg.
1: En bobisa. Ya pasaste un par de nubes, en nubes no hay que pasar para ni chile, en nubes no hay que, ajá, ya que me tocó para ahí. ¡En por!
0: Hij kan niet zeggen, dus hij krijgt deze wolken, dus hij krijgt, die gaat deze kant mee voorbij. Hij kan niet zeggen. Hij kan dat
1: niet doen. Un día dos días vuelo mister de compás.
0: Elke dag vliegt hij dezelfde weg, maar hij heeft deze kompas nodig. Hij kan niet zonder. Hij kan deze, dit vliegtuig laten werken, dus hij kan op de automatische piloot, maar hij heeft de kompas nodig.
1: Irmão, Jesus está nos compass, amém?
0: Broeders en zussen, Jesus Christus is ons compass, amém?
1: Man, é segurança de Jesus.
0: De zekerheid is Jesus Christus hemzelf. Daarom wil God hebben dat u dus in hem gelooft.
1: Pablo die maldijo na binti, na boa seta um evangelio que não predica.
0: Paulus die heeft gezegd, vervloekt zou jij een evangelie aan te nemen dat ik niet gepredikt heb.
1: Pablo tenía un persona para nos comprender en cada con Jesús, estaba de discípulo, era apóstol.
0: Paulus die was geen discípulo, hij was een apostel.
1: Pero ahora la Biblia que la topa Jesús.
0: Maar op het moment dat hij Jezus Christus heeft ontmoet,
1: él acepta el evangelio de Jesús, man.
0: Heeft hij de evangelie van Jezus Christus aanvaard of aangenomen.
1: Que me si dat en que cambia.
0: Dus als er iets is om te veranderen. De beste persoon die dit had kunnen begrijpen is Paulus. Maar Paulus heeft gezegd. Ik schaam mij niet voor de
1: evangelie.
0: Ook niet geen andere evangelie.
1: Evangelie van Christus Jesus.
0: De evangelie is Jezus Christus. Dus 2000 jaren daarna.
1: Nog te confirmar ainda.
0: Dus hebben wij gezien dat de evangelie nog steeds.
1: Ainda, Romana.
0: Nog steeds geliefd.
1: Evangelie van Christus Jesus. Amen.
0: Evangelie Jezus Christus
1: Jesus. Bom novo, Romana. Bom novo.
0: Dit is een goed nieuws.
1: Bom notitia.
0: Goede nieuws.
1: Não tem outro, Romana.
0: Er is geen andere, broeder en zuster.
1: Glória a Deus, Romana.
0: Glória, heerlijkheid zij aan God toe. Amen.
1: Hebreeën 1, Jesus.
0: Boek van Hebreeën, hoofdstuk 11, vers.
1: Versículo 1.
0: Vers 1.
1: Hebreeën 1, Jesus 1, Romana.
0: Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1.
1: Maar kom Bijbel te ponen.
0: Kijk hoe de Bijbel dit zegt.
1: Awor fé
0: en nu geloof.
1: Da segurança de kosten correndo te espera.
0: Is de zekerheid van dingen dat de mensen erop wachten.
1: E convicção de kosten correndo nota mira.
0: De zekerheid van dingen dat de mensen niet zien.
1: Mira maar een fé
0: dan zusjes. Broeders en zussen, geloof
1: is een regalo de Dios.
0: Het is een cadeau van God.
1: Donana es ser humano,
0: gegeven aan de mensheid.
1: Especialmente, Romana.
0: Speciaal voor.
1: Nos usele den conexión con Dios.
0: Dat wij dit gebruiken in connectie met God.
1: Mi impulso mi sentimiento.
0: Ik kan mijn gevoelens niet gebruiken.
1: Mi impulso mi vista.
0: Ik kan dus eigenlijk mijn ogen niet gebruiken.
1: Simplemente, Romana, mi fe.
0: Mijn geloof.
1: Anto fé, Deus está desenvolvendo em mim.
0: É geloof God die ontwikkelt dit in mij.
1: Através de sua palavra, Romana.
0: Door zijn woorden, geliefde broeders.
1: Amen.
0: Amen.
1: Irmãos, nós não estamos a ter Deus a criar o mundo.
0: Broeders en zussen, wij waren dus eigenlijk niet toen God deze wereld heeft geschapen. Ik was er niet, misschien jij wel, hè? 6000 jaar geleden.
1: Amen dat
0: ik was er niet.
1: Romana,
0: maar geliefde broeders en zussen.
1: De palavra de Deus me zegt, Deus a criar.
0: Als het woord van God die zegt dat God
1: maar is geschapen.
0: Ondanks dat ik hem niet gezien heb.
1: Dat keren is zee. Amen.
0: Dan geloof ik die broeder en zuster. Amen. Want geloof is erin te geloven zonder te zien.
1: En hoe ben je die problemen jou?
0: En er zijn vele mensen die dit probleem hebben.
1: Como que nós sabemos que é visível?
0: Doordat wij visueel, sorry, ziende zijn geworden.
1: Romanen, tiene, ze ben aan je mira.
0: En zouden mensen zeggen, dus eigenlijk, maar ik heb niet gezien.
1: Si me mira Dios, mi pokeri.
0: Als ik gezien zou hebben, dan geloof ik.
1: Romans, ¿cuánto cubo te quiere? Si mira, ¿no?
0: Weet u hoeveel dingen dat je gelooft zonder te zien?
1: ¿Quién llega a mirar amor?
0: Wie heeft liefde gezien?
1: ¿Cuál vas a mirar amor?
0: Wie heeft ooit liefde gezien?
1: A mí mira amor nunca, maar mira, él de estimar, man. Of él de estimar, pero mira amor. Hasta amor estaba ahí.
0: Ik heb mensen gezien die wel lief hebben. Maar ik heb nooit liefde gezien. Kijk, dat gaat liefde.
1: Dat gaat
0: wie heeft dus ooit de stroom gezien?
1: Babira, affecto de corriente, Roma.
0: Je hebt de affectie wel gezien van stroom.
1: Claro, si voy a estar en que voy a ir a botar en la. Voy a sentir un otro corriente.
0: Als je de stekker dus eigenlijk verkeerd in doet in die twee
1: kaders,
0: dan ervaar je een andere soort stroom, maar je kan hem niet zien.
1: Kijk je mira viento?
0: Wie heeft ooit de wind gezien? De wind.
1: No, señor, pero no está cubierto de existir, man.
0: Geen één van ons, maar we weten wel
1: dat het bestaat.
0: Je ziet zijn affectie.
1: Maar, me dijo a mí,
0: maar iemand heeft me ooit gezegd.
1: Pastor?
0: Pastor?
1: Ah, am te mi despedito.
0: Ik zie geesten.
1: Me digo, nee, van trove?
0: Ik zeg,
1: pastor?
0: Pastor?
1: Pastor te quiere, no?
0: Want hij gelooft niet.
1: Pastor, no, ik zeg, pastor, want hij quiere, no?
0: Pastor, je gelooft niet, hè?
1: Pastor, am te mi despedito.
0: Pastor, ik zie geesten.
1: Me digo, nee, oké, okay, kom dan.
0: Ik zeg, hoezo?
1: Ik zeg, pastor, amana se na ka.
0: Na?
1: Man kan manase na saco, na saco, até palavra. Manase na saco.
0: Want?
1: É de manase na saco. Como é de saco, brado? Você como é de saco, brado? Ah, me saque. Me saque aí, brado.
0: Aí fica certo. Eu venho a bora em um barbudo.
1: Sim, sim. Ok. É de manase na saco, na saco.
0: É um barbudo.
1: Já, ok.
0: É na saquia.
1: Romanta com prazer que vem. Ah, o homem digo né? É de novo, pastor. Barbaro, pastor, pastor. Ik wil een zak, no?
0: Nee, pastoor. Weet je, iemand die dus eigenlijk in een zak geboren zijn, die kan geesten wel zien.
1: Roman, la conozco, va a comprender otro.
0: Zei, broeder, laten wij elkaar.
1: Heb vista humano aquí? Heb vista de gente?
0: Dat haar ogen, de zicht van de mens.
1: Permira algo?
0: Om iets te zien.
1: En is dat algo te reflectionar back.
0: Dan moet het iets zijn die
1: was terug normal?
0: Reflecteert.
1: Toen ik ons de meeste kapel bouw, mijn mente dat moet ik erbij hebben.
0: Want al datgene wat wij dus eigenlijk zien, is dat
1: ondersteboven.
0: Het
1: is mijn gedachte die laat het lijken zijn.
0: Maar het behoort de licht te hebben om te functioneren.
1: Zijn een bomira.
0: Zodat hij niet...
1: Denk eens zo goed, die maatje moet die boten zijn, die bonen bomira bomen.
0: Als je zo dus eigenlijk doet in het
1: donker, dan kan je niet zien.
0: Dan kan je niet zien.
1: En toen, si bo bomira, spiritu,
0: geest kan zien.
1: Bo bomira Dios toch?
0: Dan kan je het al God zien.
1: Bobo, mi Espíritu Santo también.
0: Dan kan je.
1: Mi Espíritu Santo
0: también. Dan kan je de Heilige Geest ook zien.
1: En toen, me dijkne, baie gemira viento.
0: En ik heb hem gezegd, heb je ooit wind gezien?
1: Ik dijk, viento, me dijkne, si baie gemira viento.
0: Ja, zeg, wind, heb je ooit wind
1: gezien? Ik dijk, no, mi viento, me dijkne, me dijkne, me dijkne,
0: zeg, nu, denk het
1: goed. Nos woord dat raar, man, pa nos, no pomire, eko nain awaki.
0: Onze ogen die zijn zodanig ontwikkeld dat wij deze dingen nu kunnen zien.
1: Pa nos mire, na Dios, tinko asun algo.
0: Om deze dingen te zien, dan behoort God iets te doen. Want onze ogen die werken dus met de licht. Het spijt me dat ik je moet zeggen. Dus ondanks dat je dus eigenlijk geboren is, na saco in een zak.
1: Na doos, awak in de doos.
0: Nu in de doos?
1: Nee, awak in de zak, awak in de doos.
0: Nu in de doos, dan kan je dus hebben.
1: We gaan ons nog voor meer spiritu.
0: Broeders en zussen, we kunnen de geest niet zien.
1: Boy, mag je een schoen te trainen.
0: Het is jouw gedachte
1: die sabon dat je acordo com mim.
0: Misschien ben je niet met me eens.
1: Pero ora bom ir espírito bisse bisse que posso ir antes mirabo.
0: Dus wanneer
1: je deze kan mi bom?
0: Wanneer je deze geest ziet, stuur hem naar mij toe. Dus.
1: Irmão, espírito de poder um outro dimensão para de nós, irmão.
0: Broeders en zussen, de geesten die leven dus in een andere dimensie.
1: Nós estamos abaixo do espírito, irmão.
0: Wij zijn nog lager dan de geesten.
1: O ser espiritual tem outra dimensão, irmão.
0: De geestelijke geesten die zijn van een andere
1: dimensie. Para o espírito funcionar de nossa dimensão.
0: Om de geesten te zien werken in onze
1: dimensie.
0: Dan behoort deze dus een lichaam.
1: Het ding drinken, de een apparaat.
0: Die moet dus eigenlijk aan een apparaat komen.
1: De een bestia.
0: In een beest.
1: Of de een wende.
0: Of in een mens.
1: Algo que dat visibel para mim.
0: Iets dat.
1: Goed dat visibel para mim. Dat
0: voor mij zichtbaar
1: is. Dat in nieuwe manieren ben voor mij.
0: Want op geen andere manier kan ik dat zien. Amen.
1: Onze ogen, dat is spiritu.
0: Want onze ogen die kunnen geen geest zien.
1: Loja con Diego, nog staan we hier aan het ora Dios bin.
0: Er zou een dag komen dat wij dat kunnen zien, maar dat is de dag dat God terugkomt.
1: Hoor je wat ik toch eerder goed dat ik mira Dios, of Dios dat ik van mira nang, van mire, Dios dat ik zeg, materialisatie meer, of hij binnen de visie.
0: Al die mensen dus eigenlijk dat God graag dat willen hebben dat ze hem zien, had God dus eigenlijk hem moeten materialiseren.
1: Correct, oké, Mandy. Romanen, enemigo.
0: Dus geliefde broeders, dus
1: de functionaris van ons mundo.
0: Om in de vijand, om in onze leven dus eigenlijk te werken.
1: Ik denk om materialisatie mensen.
0: Of te functioneren moet je dus eigenlijk een materiaal zien.
1: Ah, we pas kopen voor ze. Algo, een animal of een persoon.
0: Die kan dus eigenlijk kiezen om een dier of een mens dus eigenlijk zien te zoeken daarvoor.
1: Hoor.
0: En nu.
1: Die komt met de keer het diabel.
0: Waarom denkt u dat de duivel?
1: Sempre te brengen.
0: Die is steeds aan het strijden.
1: Maar hij hende keer de dempika.
0: Zodat de mensheid gelooft in zonde.
1: Want
0: wanneer je dus in de zonde bent.
1: Voor definitie.
0: Voor definitie.
1: Wat is zijn propriedad?
0: Bent u zijn eigendom.
1: Of wat is een part van zijn propriedad?
0: Je bent deel van zijn eigendom.
1: Y ahora que va camino su propiedad, a Dios me es un postope.
0: En wanneer hij dus wil gaan waar zijn eigendom is, zal God hem ook niet stoppen.
1: Tal vez te negociar con picatur un momento.
0: Daarom blijf je dus eigenlijk onderhandelen met zonde overal.
1: Y tal vez Dios así nos confesa picar y libre vos mes de
0: je. Daarom heeft God ons geleerd om de zonde, je zonde te beleiden en leef zonder.
1: Pero a trove la haciendo estimo pica asina tanto.
0: Maar hij heeft dat mens dus eigenlijk de, zoveel de zonde laten lief hebben.
1: Como es que picata quitando algún feribo mundo.
0: Dat ondanks dat de zonde dus wat mensen uit deze wereld haalt, dat wij niet willen stoppen met
1: zondigen.
0: Ik wil hier niet staan om te lijken te doen alsof dat ik
1: niet hipocriet.
0: Niemand kan mij dit wel zeggen, want
1: zonde. Serio, serio.
0: Heerlijk,
1: het probleem is zijn consequentie.
0: Maar het probleem is dat gevolg daarna.
1: Is hij in de man?
0: Daarom wil de mens dat niet laten.
1: Dat doe je, man.
0: Heerlijk, broeder en zuster. Maar elk zonde dat je doet is een zaad die geplant is.
1: Un día voy a cosechar, man.
0: Eén dag zou je dus eigenlijk dat oogsten.
1: Als
0: je dat niet oogst, dan is dat komt dat in je familie terecht. Dat zou wel komen. Hetzelfde boek van Hebreeën hoofdstuk
1: 11. Het is een
0: en zeg je dat geloof is een zekerheid, broeder zussen.
1: En
0: vers 16 zeg je nu.
1: Sin fe.
0: Zonder geloof.
1: Ay, ay, ay. Sin fe.
0: Zonder geloof.
1: Da impossible para agradar a Dios, Roman.
0: Is het onmogelijk God welgevallig te zijn?
1: Si vos no quieres en Dios, vos no puedes relacionar con Dios.
0: Als u dus niet in God gelooft, dan kan je dus geen relatie met God hebben.
1: Mira, Dios es un ser, un creador que crea nos.
0: Want God is een wezen die ons geschapen heeft.
1: Mira, ahora nos tomamos. Trata con Dios.
0: Broeders, dus wanneer we dus eigenlijk samen met God gaan werken.
1: No importa manera que te trato con ende.
0: Het is niet zo als je met de mens dus eigenlijk omgaat.
1: Maar we zijn een paar dagen passen. Ora con ende en dat ik uski binomber de Dios.
0: Ik heb hier dus een paar dagen geleden, toen de mens dus eigenlijk de naam van God alleen had moeten schrijven.
1: Dan doe ik ponen aan pennen bouw.
0: Moeten ze hun pen neerleggen.
1: Bye bye in een kurpa.
0: Ga even een douche nemen.
1: Bisio trumpanje speciaal.
0: Andere speciale kleding.
1: Hinkel aan rodilla.
0: Ga knielen.
1: Confessar een pika.
0: Hun zonde beleiden.
1: Bim back.
0: En terug te komen.
1: Een pen differente. Een pen con otros que vienen de otro con él. Solamente el nombre de Dios.
0: En dan moeten ze andere pens in te nemen dat ze nooit eerder wat ermee geschreven hebben om de naam van God te schrijven.
1: De traditie de pisa.
0: En de traditie te
1: zeggen. Die ene dat schrijft met een rechts.
0: Dat de persoon, als de persoon met de rechterhand schrijft.
1: Die twee schrijft met links. We schrijven het nombre de Dios con een links. Zo.
0: Moet het dus eigenlijk.
1: Vice versa.
0: Moet het dus oefenen dus eigenlijk om met de linkerhand de hand van God te schrijven. Dus eigenlijk. Of vice versa.
1: En toch een oración in zijn corazón.
0: En met een gebed in zijn hart.
1: Dan schrijf je ja of Y.
0: Dan schrijf je dus eigenlijk ja, ha,
1: Y.
0: Ha, ha.
1: Compractement impronunciable, Roma.
0: Dat het onmogelijk is te vertalen, broeder en zuster.
1: Pues pronunciar nombre de Dios es un honor, Romana.
0: Want het naam van God te vertalen is een eer, broeders en zuster.
1: Een privilegio.
0: Het is een voorrecht.
1: Maar wat hij namelijk die Dios in het chiste, in de kutakom pone. Maar Dios te marca, Dios te conta, Dios te vigila.
0: Broeders en zusters, tegenwoordig zie je de naam van God is eigenlijk. En God die houdt alles bij. Hij ziet en hij merkt en hij doet van alles. Misschien zijn er zonden hier in ons dat we dus eigenlijk misschien dat we helemaal vergeten hebben. Vergeten zonde.
1: Nota pica perdonar.
0: Het is geen zonde die vergeven
1: is.
0: Het is nog steeds open.
1: O sea, si vos no confesas y abandoné,
0: want als je dat niet beleidt.
1: Jesús no propone para atrás de je perdonar para Cristo.
0: Als je dat niet beleidt en dat niet ervan afgaan, dan kan God dat niet gezegd dat het vergeven is door Jezus
1: Christus.
0: Dus je kan hier dansen en te genieten ervan.
1: Terwijl er
0: dus eigenlijk in de hemel, dus achter mijn naam, een hoop zonden zijn die open zijn.
1: En waarom moet je repent?
0: En wanneer ik dus eigenlijk even onverwacht doodga.
1: Dat die kon Dios arranque.
0: Dan zou je, waarom heeft God dit zijn
1: moeilijk?
0: En God die heeft niemand dus eigenlijk in de getrokken.
1: Maar
0: als je dus schuldig bent, dan moet je wel betalen, broeders en zusters. Laten we even eerlijk zijn. Als je schuldig bent, dan behoor je te betalen.
1: Want het is een boos geporten, toch?
0: Je hebt geen belangstelling om vergevenis te vragen.
1: Maar waar keert u kwam te pikken?
0: Ben je stilgestaan dus eigenlijk om te denken hoeveel zonde
1: je hebt?
0: Als er mensen die zeggen, die kan niet meer tellen.
1: Als de computer had een crash.
0: Zelfs de computer die zijn eerst gecrashed.
1: Dat kan ze controleren, een paar maar.
0: Ja, die is te moe om verder te tellen. Kan niet meer.
1: Die komen ze nog eens keren in Dios, man.
0: Omdat wij niet in God geloven, broeders en
1: zussen.
0: Wij willen God niet meer geloven.
1: Wij
0: willen geen relatie met hem. Maar wij willen het leven van God om te blijven leven, om te doen datgene wat God niet behaagt. Broeders en zussen, God die tolereert het tot op een bepaalde hoogte. Dus morgenavond is het thema van morgen, kan je dat niet weerhouden.
1: Dat is een moment, man, dat bij tempo Thomas.
0: Er komt een tijd dat er geen vergiffenis meer is.
1: Maar ook al heb
0: je zou dus eigenlijk vergiffenis hebben krijgen van al die zonden van jou.
1: Je dan komt aan je vee.
0: Broeders, dus hoe kunnen we geloof krijgen?
1: Vee nog staan je de kwerige Bijbel, Romanen en 10, 17.
0: De Bijbel die zegt dat wij geloof krijgen volgens het boek Romeinen, hoofdstuk 10, vers 17.
1: Wat komt er bij zeggen?
0: Kijk hoe je dat zegt.
1: Asina taku feta bin door die tendementu.
0: Zo is het zo dat geloof komt door te horen.
1: Entendimento por meio de palavra de Cristo, amém.
0: En het horen van het woord van Jezus Christus, amen.
1: Si bom que tende Jesus nunca lo ponha fé.
0: Als je naar Jezus Christus niet wil luisteren, dan zal je nooit geloof krijgen.
1: Broeders,
0: zussen, zonder geloof is het onmogelijk om een eeuwig leven te kunnen krijgen. Al dat, datgene wat de duivel zou doen, is te doen dat je dus eigenlijk niet gelooft. Want als je niet gelooft en hoort, dan kunt u dus ook niet geloven. En als je niet gelooft, dan kun je niet vertrouwen. En als je niet vertrouwt, dan kun je geen relatie hebben. En als je geen relatie hebt, dan kan je geen lief hebben. En als je niet lief hebt, dan kan je nooit gehoorzamen. En als je God niet wil gehoorzamen, zou je jou nooit in zijn huis, nemen, want hij wil niet meer beginnen met dit probleem. Hij heeft Lucifer eruit gehaald omdat hij niet wil gehoorzamen. Hij heeft Adam en Eva ook uit Eden gehaald omdat ze niet willen gehoorzamen. God die gaat deze weg niet meer
1: op.
0: Als je de keuze maakt dat je met God niks wil hebben, dan God die zou je dus eigenlijk respecteren.
1: Maar
0: herinner het wel dat alleen bij God dat je eeuwig leven kan krijgen. Er is geen andere weg, mijn geliefde broeders en
1: zussen.
0: Geloof is zeer belangrijk, broeders en
1: zussen.
0: Geloof is zo belangrijk dat God gezegd heeft dat zonder geloof is onmogelijk. En je moet dit geloven en te blijven herinneren. Want dit geloof behoor je dat, je hebt het nodig de hele weg. Het hele proces, broeders en zussen. Het is niet al iets dat je kan nemen en even weg zien te zetten.
1: Nee,
0: je moet het vast klampen eraan. Door middel van geloof moet je alles doen. Want zonder geloof is het onmogelijk, broeders en zussen. Broeders en zussen, dit geloof, het is meer
1: moraliteit
0: dan moraal.
1: Aquí,
0: dit geloof
1: está mucho más que intelectual.
0: Het is meer
1: intelecto,
0: meer belangrijk dan intellectie.
1: Pues está algo bueno que está intelectual, romano.
0: Er zijn mensen die zeer intellectueel zijn.
1: Wat aquí está pecho, bisa pecho, afro, man.
0: Je zou de pet dus afnemen voor deze mensen. Voor hun verstandelijke vermogen.
1: Pero man que tuve intelectual aquí.
0: Broeders en zussen, met al deze intellectuelen dat deze mensen zijn, gaan ze verloren als ze niet in Jezus Christus geloven. Gaan ze verloren. Praat er niet over
1: moraal.
0: Broeders en zussen, die persoon, dat kan zijn een man of een vrouw, zo, zeer moreel, dat ze hem kan nemen dus als een adviseur. Die kan leiden.
1: Tempo mostra.
0: Die kan bezoeken.
1: Tempo solucionar problema.
0: Die kan problemen oplossen.
1: Digite.
0: Die kan naar je toe gaan. Om naar hem te luisteren.
1: En no te pasa de luz corra.
0: Hij gaat niet door het rood licht.
1: En no sa je boet.
0: Hij krijgt geen bekeuring.
1: Wanneer
0: hij dat verkeersbord ziet 40, dan gaat hij dus rijden naar 30 kilometer.
1: Pues esto es moral.
0: Omdat hij moreel is.
1: Usted puede hablar malo.
0: Spreek geen vieze woorden.
1: Netje.
0: Is een nette persoon.
1: Dispensa.
0: Correct persoon.
1: Pide disculpa.
0: Hij zegt dus eigenlijk mijn excuses. Netjes.
1: Tremendo karakter.
0: Mooie karakter.
1: Pero si no va a la banda.
0: Maar als hij daar niet naartoe gaat.
1: No está direct. Bonita.
0: Wij begraven hem netjes.
1: Honor.
0: Met eer.
1: Pero la va a perder,
0: man. Maar dan gaat hij verloren, broeders en zusters. Amen.
1: Un te cosco nos tiro, man. Te cosco Dios te quede una nos. Amen.
0: Dat is niet datgene wat God ons wil geven.
1: Dat is niet
0: datgene dat wij... Dat
1: is niet datgene wat God ons wil geven.
0: Datgene wat God ons wil geven is daar naartoe te gaan. Dat is het. Broeders en zusters, zijn velen van ons die hier strijden.
1: Maar we supermoraal.
0: Om een supermoreel persoon te zijn.
1: Superintelligente.
0: Zeer intelligent.
1: Hasta sabi.
0: Met een hoge verstandelijke vermogen. Slim.
1: Amigo. Amigo,
0: geliefde vriend,
1: romanstima,
0: mijn geliefde broeders
1: familia,
0: en zusters, mijn geliefde familie.
1: Si bono bin aquí banda mi tabisabo.
0: Als u niet deze kant komt, zeg
1: ik. Amigo, muri sigur.
0: Ik zou zeker komen te overlijden.
1: Anders kon je muri in Christus.
0: Maar ik zou sterven in Jezus Christus.
1: Pero lo mino topab.
0: Maar ik zou je niet ontmoeten.
1: Als u bono te bijega.
0: Omdat u dus eigenlijk niet hier.
1: Zeg ik om je tabisabo zei.
0: Weet u waarom ik dit zeg?
1: Want toen loog Jezus tabisabo mi siakere dan.
0: Want al datgene wat Jezus Christus mij gezegd heeft, heb ik wel erin
1: geloofd.
0: Want ik kan mezelf niet redden.
1: Ik
0: ga niet discussiëren met Jezus Christus.
1: Broeders en
0: zusters, wij hebben Jezus Christus nodig. Amen. Amen.
1: Het
0: schip was aan het zinken.
1: Ik ben toen begonnen te zoeken een manier om te overleven.
0: Ieder persoon die gaat een weg moeten zoeken om te overleven. De mensen die in de dek daar beneden waren, beginnen naar boven te komen omdat ze eruit willen komen. Ieder persoon die wil redden. Begon dus eigenlijk de dood te ruiken, broeders en zusters. Dat schip die is aan het zinken. Een man die daar boven was. Ziende dus eigenlijk naar de zee.
1: Hij ja afoka op de tralie.
0: Maar één met de ene been dus eigenlijk door de tralie.
1: Recorda één man.
0: Hij heeft daar dus eigenlijk tot zijn gedachten gekomen.
1: Waar kan ik dat transporta placa?
0: Dat deze schip dus eigenlijk geld transporteert.
1: Oro también para banco. Oro también para banco.
0: Hij transporteerde dus ook gold voor de bank. Hij trok zijn been weer terug. Hij heeft de reddingsfles weggegooid.
1: En dat is voor de trapie. Ik heb
0: de mensen dus eigenlijk komen de trap naar boven en hij wil naar beneden gaan.
1: Ik kreeg de bodega.
0: Hij wil dus eigenlijk daar in de magazijn zien te komen.
1: De bodega, ja, waar kasi, mi tarka, bata, bata, bata,
0: toen hij daar in de magazijn kwam, toen was het schip dus eigenlijk bijna half. Al die zakken die waren
1: toen.
0: Ah, hij heeft een zak genomen. Dus
1: kwam
0: hij dus eigenlijk wankelend kwam hij naar boven. Hij ging dus met zijn been over de rails. Hij ging met zijn been over de rails.
1: Pachat de oor, man.
0: Bam, die is in het water gevallen.
1: Roma, ik kan het apisar.
0: Broeders en zussen, de doos was te zwaar.
1: Het is een goede kwaal.
0: Hij nam grote slokken water.
1: En wees een persoon die met zijn salbabida die kon niet. Ik kan je maar, ik kan je maar.
0: Dezelfde persoon die zijn reddingsvest genomen had, die heeft gezegd, laat die doos los. Nee, dat ik laat het niet los.
1: Maar
0: je gaat dood. Maar hij zei, nee, ik laat deze doos niet los. Ik heb altijd dus eigenlijk arm geleefd. Alhoewel, zou ik dus ook rijk kunnen doodgaan. Weet u, broeders, hoeveel van ons zelf beslissingen
1: nemen?
0: Wij hebben dingen van deze
1: wereld.
0: Wij kunnen ze zien dat wij dood gaan. Laten wij deze dingen van deze wereld niet los. Dus blijf water trappen.
1: Trempan of laat bom motor taki, maruman. Trempan of laat bom motor taki.
0: Er komt een moment dat de motor dus eigenlijk komt, dus eigenlijk verbranden.
1: Maar Jezus, Dios, bisamita.
0: Manda mi yo. Maar Jezus, God die heeft gezegd, ik zal mijn zoon sturen.
1: Dios es mundo así tanto,
0: omdat God de wereld zo lief heeft gehad.
1: Él donó su único hijo,
0: dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Voor een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan. Maar eeuwig leven hebben.
1: Want Dios donó su hijo para nos salva.
0: Broeders en zusters, God die heeft zijn enige zoon gegeven, zodat wij kunnen redden.
1: Pero para nos salva, nos tengo que querer,
0: maar om gered te zijn, moeten we geloven.
1: Weet je
0: wat? Kijk, wat is er in vers
1: 7?
0: Wat God die heeft zijn zoon niet gestuurd. God die heeft zijn zoon niet gestuurd om de wereld te veroordelen. Maar door.
1: El mundo por salvar, salvador y
0: maar dat de wereld dus eigenlijk gered zou kunnen worden door hem. Degene die in hem gelooft.
1: No te condena.
0: Is niet veroordeeld.
1: Es un no te quiere.
0: Degene die niet gelooft.
1: Te condena cabaro.
0: Is al veroordeeld. Broeder en zuster.
1: Pero solamente Dios te mira por corazón.
0: Het is het enige dat God hier naar jullie hart kan luisteren. Ik zal je actie dus eigenlijk zien. Als je waarlijk gelooft of niet. Maar God ziet jouw hart. Maar de veroordeling is er. Degene die gelooft
1: in Jezus.
0: In Jezus Christus. Die zal gered zijn. Maar degene die niet gelooft, die is al veroordeeld. Weet u broeders, hoeveel mensen rondlopen die al veroordeeld zijn? Ze blijven ademen zonder te weten dat ze al veroordeeld zijn. En God die zou toestaan dat ze in deze wereld dus eigenlijk een beetje kunnen genieten. Want er is niks anders op hen te wachten.
1: Pero Dios puede hacer un cambio, amén.
0: Maar God kan een verandering
1: brengen. En mayoría de nosotros nace aquí banda, no sa.
0: Een groot deel van ons die zijn hier geboren.
1: Pero el problema de nosotros.
0: En het probleem van ons is.
1: Que nosotros nace aquí banda.
0: Dat wij hier geboren zijn.
1: No te mal lang botasi. No te mal lang botasi.
0: Dat is niet dat.
1: Het
0: is niet dat het slechte dat je aan het doen bent.
1: Het probleem is dat je hier bent.
0: Het probleem is dat je hier geboren bent.
1: Je hebt een
0: natuur, een zondige natuur. Als je niet maandag zondag.
1: Zorg dat je eigenlijk
0: hier bent. Dinsdag, woensdag en donderdag.
1: Stop.
0: Maar als je niet stopt.
1: Nos hemos tenido un Salvador, amen.
0: We hebben dus een redder nodig. Amen.
1: El Salvador que nos un transformación romana.
0: En deze redder die geeft ons een transformatie.
1: Un cambio de corazón, un cambio de mente.
0: Een verandering van hart, van gedachten.
1: Antes de Baba que banda.
0: En die brengt je dus eigenlijk aan deze kant.
1: De vida nuevo.
0: En een nieuw leven.
1: Eenmaal
0: dat je deze leven dus eigenlijk leidt, vergeet u dus die kant op.
1: Ze zijn een nabira colombio.
0: En deze dingen die zijn de oude dingen geworden. Dit is de mijn nieuwe leven geworden. Ik nodig u uit om even op te staan. Als u deze kant wil voorbij zien te komen. U bent de eigendom of de eigenaar van je vrijheid. Maar als u de stem van God vanavond gehoord hebt. En als u dus God wilt zeggen, ik had graag willen geloven, maar ik geloof niet. Maar God, ik kan niet weigeren dat ik van u vanavond gehoord heb. En ik ben blij dat u dus mij deze dingen verteld hebt. Nu dat ik leef, nog.
1: Señor Jesús, yo dame tu mi decisión correcta ahora.
0: Jezus Christus, help mij om de juiste beslissing nu te nemen.
1: Yo dame aceptar evangelio.
0: Help mij de evangelie te accepteren, Vader.
1: Para mí por qué eres bueno.
0: Zodat ik in u kan geloven.
1: Para mí por confiable.
0: Zodat ik u kan vertrouwen.
1: Para mí por relacionar cubo.
0: Zodat de relatie met u kan opbouwen.
1: Para mí por ser estimado, Jesús.
0: Zodat ik u kan leren liefhebben, Heren. Zodat ik u kan gehoorzamen. En met u voor eeuwig zou kunnen leven. Waar je dus eigenlijk bent, nodig u uit om uw hoofd te buigen. Eeuwige Vader.
1: Dank u, Señor.
0: Wij danken u, Heer. Dat u dus ons bewust hebt gemaakt. Dat Dat wij zonder geloof.
1: Impossible, Señor.
0: Dat het onmogelijk is, Heer.
1: Nuestro no alcanza vida eterna, Señor.
0: Wij zullen geen eeuwig leven bereiken.
1: Señor, wat is dan onze woorden die we zo bestimmen?
0: God, u zegt ons nu omdat u dus ons lief hebt.
1: Porque para ninguno de nosotros, Señor, te cae nada con esperanza falso.
0: U wil niet hebben dat wij met een valse hoop rondlopen.
1: Imaginación que nunca lo va a volver a realidad, Roman. Señor.
0: Met denken dus, Vader, die nooit de realiteit zullen worden.
1: Eterno Señor, dankie voor papi con ons.
0: Oge Heer, bedankt dat u dus tot ons heeft gesproken.
1: Wanneer een tata dat papi con Señor.
0: Zoals een vader met zijn kind spreekt.
1: Señor, nos saco, Señor, que pasa eternidad junto con ons.
0: Heer, we weten dat u dus de eeuwigheid met ons wilt doorbrengen.
1: Pero Señor, un pueblo ni un de nos.
0: Maar Vader, we weten dat u dus geen een van ons wilt.
1: Pronto algún de nos subida tope capa que pau, Señor.
0: Vader, spoedig zal een van ons de leven dus eigenlijk om deze wereld ophouden te bestaan.
1: Señor, permití que nos atuma e decisión pa vida eterna.
0: Vader, laat het zodanig zijn dat wij de beslissing hebben genomen voor eeuwig leven.
1: Dat is een andere manier die no muri, Señor.
0: Want Vader, er is geen andere manier dus eigenlijk om niet dood te gaan.
1: Única manera de aceptar vida, Señor.
0: Is de enige manier is om eeuwig leven.

0: dan ons van ons hart en ons corazón duro.
1: Help ons Vader dat wij onze hart niet verhard.
0: Dan ons petición en nombre de Jesús.
1: Dat is onze vraag in de naam van onze lieve Heer Jezus Christus. Amen.
0: Pues Dios nos capaz de cantar, me quita porque nos queda sin tanto el diácono anda sácanos.
1: Nadat wij
0: dus
1: gezongen hebben, vraag ik u gaan zitten, dan de diakenen en de orsen die zo ons naar buiten begeleiden. En zeggen ieder dat God dus ons lief heeft en komt morgen terug.

0: over iets bijzonders belangrijk. Zoals ik eerder had gezegd, het zijn het gewichtige onderwerpen. Wat we proberen. Want we hadden het over een zonde waar er geen vergeving voor is. Maar in de Bijbel. Spreekt het over een zonde. Die niet vergeven kan worden.
1: Niet deze siglo aquí.
0: Niet in deze eeuw.
1: Niet deze siglo que está bien.
0: Nog in de komende eeuw.
1: Dat we zeggen, nos consideramos importantísimo.
0: En daarom vinden we het ontzettend belangrijk.
1: Bijbel die amele pica con no importón, imperdonable.
0: De Bijbel zegt dat het een zonde dat niet vergeven kan worden.
1: De acuerdo con Mateo 10:31-32, wat ik ahora no sale sé.
0: We lazen het in Matthäus.
1: 12, versen 31 en 32.
0: Dus dat je begrijpt dat het geschreven staat.
1: Jesus a pronuncié.
0: Jezus heeft het uitgesproken.
1: Mateo dice registré.
0: En Matthäus heeft het geregistreerd. Maar broeders en zusters, het is iets waar we ons zorgen om zouden moeten maken. Want weet u wat het is om tegen de Heilige Geest te zondigen? Het gewoonte om je dus van hem af te keren. Je hard maken, verharden. God als het ware negeren, de rug toekeren.
1: En repetition je zei.
0: En door dit steeds te doen, te herhalen, wordt dus een gewoonte in uw leven. En zoals we weten worden deze gewoontes beïnvloed ons gedrag. En dat beïnvloedt ons karakter. En jouw karakter bepaalt uiteindelijk waar je beëindigt. Dus wat worden we geleerd? Als ik dus ervoor kies om te geloven, is het belangrijk dat ik dus kies om te luisteren. En waarom is dit zo belangrijk? Want het geloven komt door het horen of luisteren naar Gods woord. En als ik geloof, kan ik dus vertrouwen. Als ik dus kan vertrouwen, is er dan sprake van een relatie met God. Dus als je dus moeite hebt met een relatie zijn met God of tot God, is het dat je misschien dan moeite hebt met hem gehoorzamen, geloven en vertrouwen. Vandaar dat er geen sprake is van een relatie met God. Maar als u dus een relatie met God wilt hebben, moet u ten eerste voor kiezen om hem te gehoorzamen, naar hem te luisteren. En daar beginnen we allemaal. En als er dan sprake is van een relatie met God, wederzijds begrip, dan ontstaat er liefde voor God. En liefde kan niet ontwikkelen zonder

0: dat er sprake is van vertrouwen. En laat niemand u voorliegen. Degene van wie zegt dat u van hem of haar houdt. Is omdat er sprake is van een relatie. U gelooft in hem of haar. En er is sprake van vertrouwen. En dat kan op geen andere manier ontwikkelen. En dan bent u misschien koortsig. Er is geen sprake van
1: waarheid.
0: En als u dus van God houdt, dan gaat u hem gehoorzamen. En begrijpen we dus waarom het zo moeilijk is voor sommigen om God te gehoorzamen. Omdat ze dus moeite hebben met de eerste 5 dingen. Dus dat wij dus begrijpen. Gisteren heeft de geest ons laten zien.
1: Tempo,
0: dat tijd
1: importantissimo, Romano.
0: Ontzettend belangrijk
1: is. Tempo back.
0: Oh, de tijd die we dus nu hebben, dat komt nooit meer terug.
1: Tempo acaba.
0: En op een gegeven moment raakt het tijd op.
1: Tempo acabando, Romano.
0: Het komt aan een einde.
1: Titule.
0: En dus daarom hebben we dus deze campagne titel
1: gegeven. È tempo di salvación.
0: Het is nu de tijd voor redding.
1: Per periode acaba.
0: Maar deze periode komt wel tot einde.
1: Tegen moment dat niemand meer salvo was.
0: En op een gegeven moment kan niemand meer gered worden.
1: Estanco de salvar, lo que de salvar.
0: Degene die gered zijn, zullen gered blijven.
1: Estanco no aceptar salvación, ta queda perdido.
0: En degene die het dus niet accepteren, die zijn dan verloren.
1: Que es importante para nos comprender.
0: Dus het is belangrijk dat we dit begrijpen.
1: Que pica aquí.
0: Dat deze zonde die dus niet vergeven kan worden.
1: Diablo de ventaja.
0: Want we moeten begrijpen dat de duivel ons haat.
1: Pues ya Dios visa algo, quella garé.
0: Dus God zegt iets waarmee hij hem betrapt heeft.
1: Dios die, es un cometer pecado, no podrá entrar en el cielo, no está en vida eterna.
0: Degene die dus deze zonde gaat, die kan nooit meer vergeven worden.
1: Entonces, el diablo dice, fácil, no?
0: En de duivel zegt van, oh, dan is het
1: lo
0: makkelijk.
1: Que así,
0: maar wat ik dus moet zorgen,
1: así panan cometer pecado
0: impordonable. Zorgen dat ze dus dit zonde juist doen.
1: Si es pecado impordonable, está simplemente rechazar al Espíritu Santo constantemente.
0: En als er dus is, als er bij deze zonde sprake is van de Heilige Geest steeds terugkeren,
1: lo que me digo así, así panan no tiene, no?
0: Moet ik ervoor zorgen dat ze nooit
1: si naar God zullen luisteren.
0: En als ze misschien wat horen,
1: así panan no quiere.
0: Moet ik ervoor zorgen dat ze nooit
1: si
0: zullen geloven.
1: Quiere.
0: En mochten ze een beetje geloven, moet ik ervoor zorgen dat ze niet vertrouwen. En als ze een beetje vertrouwen hebben, moet ik ervoor zorgen dat er geen relatie ontstaat. En als ze ergens denken van, oh, toch, een relatie met God,
1: zal
0: ik ervoor zorgen dat ze nooit van hem leren houden. En dan horen mensen wel eens zeggen van, ja, ik hou van God, maar ja, dat is echt niet waar. Want ze hebben nooit geloofd. Ze hebben nooit gehoorzaamd. Het is maar een idee die ze hebben. En van God houden kunnen we niet vergelijken met zoals we van elkaar houden. Sommige mensen zijn dus in de war. Ze houden van hun hond evenveel als ze van hun echtgenoten houden. En ja, we gebruiken wel het woord liefhebben. Maar het is onmogelijk om van een mens te houden evenveel of dezelfde manier zoals van een hond houden. Er is een verschil. En op dezelfde manier zoals van een ander houdt, kun je dat niet vergelijken met liefde voor God. En dit is wat God wil dat je begrijpt. Want de vijand die luistert ook mee. En hij wil natuurlijk ons hierin voor zijn.
1: Incredulidad.
0: Ja, ongeloof. Is een van de problemen die we hebben. En het is een van de elementen waarmee de duivel het meest succesvol is. Mensen in hun ongeloof houden.
1: Oh, incredulidad, Roman.
0: En dit ongeloof.
1: Dat is verschillend voor die persoon die nog niet weet.
0: En het is heel anders als iemand niet beter weet.
1: En te keren, want hij niet weet.
0: Hij gelooft niet omdat hij niet weet. En als hij dat begrijpt, dan leert hij geloven.
1: Pero incredulidad,
0: maar ongeloof.
1: Dat decidi,
0: is het dus bewust.
1: Van no keren,
0: kiezen om niet te geloven.
1: Mas que misa,
0: desondanks dat ik geïnformeerd ben.
1: Super peligroso.
0: Gevaarlijk. Ontzettend gevaarlijk.
1: Dios está dando evidencia,
0: God geeft bewijs.
1: Para vos querer.
0: om je te doen geloven.
1: En
0: dan zeg je, ik doe het toch niet.
1: God
0: kan dan niks anders doen.
1: En
0: dit is wat voor ons duidelijk moet worden.
1: O diabel tiene ventaja.
0: En dus de vijand die is
1: si
0: dus
1: incredulo.
0: Die advantage.
1: Si.
0: Ja, hij heeft dus een voordeel als wij dus niet geloven.
1: Juist. Maar so die fácil, pero.
0: But it wordt steeds makkelijker voor hem.
1: La que te la cabo goza.
0: En laat u maar uw gang gaan.
1: Maar hij
0: weet uiteindelijk, er komt een dag.
1: Dan
0: gaat u dood.
1: Y seguro, seguro, de ningún. En
0: uiteindelijk is er geen kans.
1: Je
0: zult niet deelnemen in de eerste opstanding.
1: Waar
0: God juist wil dat u daar deel van uitmaakt.
1: Nos problema principal.
0: En ons voornaamste probleem of uitdaging.
1: Dat in Jeremias. Dat
0: vinden we in het boek Jeremia
1: 17 en 9. Juist. Jeremia 17 en 9. Wat kijk je dan op de screen?
0: En het komt misschien op het scherm.
1: Oké. Okay. El corazón está más engañoso que turcos y está totalmente corrupto. ¿Quién puede comprender?
0: Misschien staat het op het scherm. Nee, nog niet. Het hart is het meest bedriegelijk ding dat bestaat. Het is door en door slecht.
1: El corazón.
0: Het hart.
1: Es lo que más nos está cuida.
0: Hetgene waar we het meest om geven.
1: Ahora Bijbel dan met die corazón.
0: En de Bijbel zegt ons nu.
1: Bijbel de Bijbel die lo que nos está usa para pam sangre. No, te sé.
0: Hij heeft het niet over het hart die voor het bloedsomloop zorgt.
1: Momente Bijbel te considerar corazón.
0: Hij heeft het over ons denken.
1: Lo que más nos está cuida.
0: Het hart. Daar zijn we geven we dus het meest om.
1: Romántima amigo.
0: Beste vrienden.
1: Si enemigo logra controlar tu mente, tu corazón,
0: en als het de vijand lukt om uw hart in zijn greep te krijgen,
1: está controlar turcos vivo.
0: Dan beheerst hij alles in uw leven.
1: Está controlar tu pasado,
0: hij beheerst dan uw verleden,
1: tu presente,
0: het heden
1: y tu futuro.
0: En uw toekomst.
1: Está controlé.
0: Hij zal alles gewoon
1: beheren.
0: Simpelweg omdat u dus uzelf hebt overgegeven, overgeleverd aan hem. En dan zegt u misschien, nee, ik heb me niet aan hem gegeven. Maar weet u wanneer dat rode lampje juist gaat branden in uw auto? Als er een probleem is. Dat rode lampje gaat niet branden om vooraf aan te geven dat er iets gaat gebeuren. Maar als hij juist gaat branden, is omdat er dus een probleem is. En als u verstandig is, dan zegt u auto aan de kant. Uw oranje lampje geeft een waarschuwing. Er gaat iets gebeuren. Groen lampje gaat u gaan. Als u in uw leven een rode lampje ziet branden, dan moet u even stoppen. Nou, zijn mensen die zien dat rood
1: lampje
0: en die doen alsof ze niet hebben
1: gezien.
0: Gaan gewoon door.
1: Auto jam.
0: En uiteindelijk gaat uw auto stuk.
1: En dat
0: is precies hetzelfde in ons leven.
1: En in 2026
0: spreekt God op dezelfde manier tot ons. Hij spreekt tot mensen waar op dit moment is er een rood lampje aan het branden in hun. U moest al lang aan de kant gaan. En maar toch gaat u door. Want als u stopt, dan doet het auto het niet meer. Als u stopt, dan houdt alles op. Maar als dat uiteindelijk stopt, is omdat er gewoon niks meer mogelijk is. Ze zullen u misschien wassen. Ze zullen u dus openmaken.
1: Halen ze
0: alle organen eruit. Maken ze weer dicht.
1: Dan
0: zet u ze daar.
1: Gaat u
0: komt de familie met kleding.
1: Ja, uw
0: lievelingskleding. Maar u weet het zelf niet.
1: Okay,
0: dan zorgen ze dat u
1: ze kleding aan. En
0: als u geluk heeft, is het misschien uw lievelingsoutfit. Zorgen dat ze de haar
1: doen.
0: Als vrouw, dan doen ze wat make-up op.
1: Netjes.
0: netjes.
1: Bonsa.
0: Maar daar weet u niks van.
1: Dus we nemen dat boiteren.
0: En dan gaat u dus onder de grond.
1: It's over.
0: En dan is het voorbij.
1: Bonsa.
0: Maar u bent er niet bewust van.
1: Maar si va tomar decisión por un momento, gloria a Dios.
0: Maar had u dat keuze daarvoor genomen, prijs de Heer.
1: Maar
0: mocht was dat niet zo,
1: jammer.
0: Dan zou het heel jammer zijn. Want God heeft u
1: gewaarschuwd.
0: Hij heeft u hierheen gebracht. Hij heeft het een en ander uitgelegd en heeft u gezegd.
1: Het gaat
0: erom uw denken.
1: Het
0: is bedriegelijk. U moet juist daarop niet vertrouwen. Vertrouw op God.
1: Marcos capítulo 7.
0: Marcos
1: capítulo 7.
0: Nos vemos en
1: 3 versículos, 21, 22, 23. Marcos 7.
0: Marcos hoofdstuk 7, 3 versen, vanaf 21 tot en met 23.
1: Precies. Ok? Pas sombra, voor die padding, is voor die mente, voor die coração, die gente está sali, mal pensamento, voor die caixão, ladronícia, matamento, adulterio.
0: Hij zegt, uit je innerlijk, je hart, komen slechte gedachten voort. Hoererij, diefstal en moord. Overspel, hebzucht en kwaadwilligheid, bedrog.
1: Eet je dan die codici, immaldad, tambe engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo y bobedad.
0: Yes, dus hebzucht, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, jaloezie. Gevloek, hoogmoed, onverschilligheid.
1: Tur en madatan aki, Jesus abisa dat salivideng, coração de hende, nanta contamina e hende.
0: En deze dingen komen van binnenuit de mens. Dus we willen dat u begrijpt. Waarom God het zo belangrijk vindt om de mensheid te helpen.
1: Pas un persona.
0: Want een persoon.
1: No dos, un persona.
0: Eén persoon.
1: Aquí,
0: met één zo'n hart. Waar hij thuis hoort.
1: No, sí, está en Tangi Candela.
0: Is in de hel.
1: Cielo, corazón,
0: want met zo'n hart kom je de hemel niet binnen.
1: Jamás.
0: Nooit.
1: El tipo de corazón aquí,
0: met zo'n hart.
1: Man, permitime saber, Jesús me está acercando.
0: Komt Jezus persoonlijk naar u toe. Want hij weet dat het niet meer mogelijk is om
1: hart.
0: En hij zult u dus hulp aanbieden.
1: Para comprender.
0: Om u te doen begrijpen.
1: Que solamente Jesús puede ayudar.
0: Dat alleen Jezus in staat is om u te helpen.
1: Ni un doctor.
0: Geen arts.
1: Ni un científico.
0: Geen wetenschapper.
1: No por operabo.
0: Zou niet op uw hart kunnen werken.
1: Que cambie por corazón.
0: U een nieuwe hart te geven. Ze zouden misschien een nieuwe persoonlijkheid kunnen geven. Maar uw hart,
1: wie u bent,
0: alleen God is in staat om hierin verandering te brengen.
1: Want hier ben je leuk naar. Die dokter opereren en kan naar imagen.
0: Sommige mensen zijn zo ver gegaan dat ze dus artsen vroegen om hun uiterlijk volledig te veranderen.
1: Het oké. Okay.
0: En dat kan.
1: Dokter, dat zie je.
0: Het wordt gedaan.
1: Man, persona.
0: Maar u blijft van binnen hetzelfde persoon.
1: U
0: blijft met dezelfde gedachten.
1: En forma de
0: dezelfde manier van reageren.
1: Die kung.
0: En hoe dan?
1: Pastor Roman, op mente.
0: Omdat u denken
1: dat Dios supo cambiar.
0: Alleen God is in staat
1: om te veranderen.
0: En als u niet naar hem toe komt,
1: mas que vos cambie, vos personalidad,
0: dan kunt u van alles veranderen. Persoonlijkheid
1: fisicamente va cambia.
0: Fysiek verandert u.
1: Hasta socialmente.
0: Misschien zelfs sociaal.
1: Pero intelectual.
0: Maar in uw IQ.
1: Espiritual.
0: En geestelijk.
1: Maar het exactamente met Dios te creëren.
0: Hetzelfde persoon.
1: U
0: kunt uw denken, uw hart niet veranderen. Persoonlijkheid wel. En deze noemen we een transformatie. De verandering die u nodig hebt gaat niet om uw persoonlijkheid.
1: En
0: niet een sociale aanpassing. Maar het moet om uw hart gaan. En dit is hierin zijn er heel veel mensen die verzetten, ze
1: staan
0: hier tegen.
1: Nos está esconde.
0: We verschuilen
1: ons. Hacemos que nos entiende.
0: Doen alsof we het niet hebben gehoord. Terwijl uw geweten zegt, God roept ons, kom, laten we gaan. En dan zegt u vandaag niet. Het gaat nu super goed met me. Nu niet. Maar voor het u weet, is tijd voorbij. Zonder dat u doorhebt, is het voorbij. En dit wil de Heer dat wij
1: hermano, begrijpen.
0: De zonde heeft ons zijn, ons bestaan volledig beïnvloed.
1: Bijbel die bestaat ons, hermano.
0: En de Bijbel zegt ons...
1: Goed, hermano, dan 3:23, nos tura peca, Romein niet.
0: In Romeinen 3:22 zegt u dat we allemaal gezondigd hebben. We hebben allemaal gezondigd. Dus voelt u niet slecht dat u zondaar bent. Want u zit naast een zondaar. We hebben allemaal gezondigd. Misschien heeft hij een andere outfit aan. Een ander kapsel. Ander kapsel.
1: Otro colonia.
0: Ander geurtje op.
1: Pero pecador está.
0: Maar deze zondaar.
1: Dat is niet bemalig om een pecador.
0: Dus voelt u zich niet slecht.
1: Dat is dat turkamine om een pecador te.
0: Want overal waar we gaan zijn er zondaar.
1: Nou, we zijn te worden dat pecador.
0: Sommigen doen alsof ze heilig zijn, maar we zijn.
1: Comedia, pero pecador está.
0: Het zijn soms grappenmakers, maar acteurs.
1: Mister de Jesus.
0: Want zij hebben Jezus nodig. Omdat ze niet in staat zijn om zichzelf te redden.
1: Mister de Christus.
0: Hebben Jezus nodig. Zonde heeft ons zodanig beïnvloed.
1: En
0: hetzelfde boek Romeinen 6:23 zegt het. Want het beloning van de zonde is de dood.
1: Pago de picata morto.
0: Beloning van de zonde is de dood.
1: Apreciado Roman, amigo.
0: Broeders en zusters.
1: Si vos sirvi pica.
0: Als wij dus de zonde dienen,
1: su pago ta morto.
0: Zullen we uiteindelijk doodgaan, want dat is uw beloning. En als u daar volledig van geniet, kunt u zich helemaal bevredigen in de zonde. U kunt daar volledig van genieten. Maar denk eraan, er is een prijs. Er is een prijs. En u gaat niet weg zonder te betalen. We moeten betalen. En want dat betaling, de prijs, is de dood. U geniet toch? Toch naar uw zin. Soms wilt u niet slapen, want u wilt geen FOMO. U bent een slaaf van de zonde. Maar denk eraan, er is een prijs aangekomen. Hebt u al uw zondes geteld? Maar God heeft tot de laatste heeft hij geregistreerd.
1: De laatste.
0: Tot de laatste. En misschien bent u de uwe al vergeten. Mocht het een computer zijn, was hij al lang gecrashed. Maar God niet.
1: De laatste, Roman.
0: Hij heeft in ieder van onze zonden geregistreerd. Als u s'avonds naar bed gaat, gaat u bewakende engel, neemt hij zijn register Señor, terug naar boven. En dan zegt hij tegen de Heer van vandaag was hij wat rustiger.
1: 80,000
0: Normaal gesproken hebben we het over 80,000 zondes per dag.
1: Vandaag
0: ging het iets beter.
1: 50,000.
0: Maar ik ga tot hem spreken, tot zijn hart spreken, dat hij dus naar dat campagne gaat. En zeg God, doet hem wel eraan denken dat hij alsnog misschien
1: moet betalen.
0: En als hij dus een schone lei wil, dan moet hij naar Jezus
1: komen.
0: Hij moet van dit platform af. Dus de platform van zonder
1: doen.
0: Leven in zonde. Genieten in zonde. Hij moet hier weggaan. En moet hij hier naartoe.
1: Want
0: hier krijgt u nieuwe leven.
1: Un comienzo nuevo.
0: Een nieuw begin.
1: En dus is het bij je daarvoor.
0: En Jezus zult hem daarbij helpen. Op het moment dat u dus inziet wat zonde is. En Jezus gaat u helpen om dat niet meer te doen. En als Jezus u zo ver krijgt. Ja, leert hij ons hoe we dit verder elke dag kunnen doen.
1: Wie? Wie?
0: Y te único líder espiritual, Jesus.
1: Jesus.
0: Jesus is de enige geestelijke leider die dit dus heeft
1: gedaan.
0: Dat hem gelukt is om in een zondige leven te bestaan zonder te zondigen. 33 jaar. En voor sommigen van ons is 33 seconden al te veel. Jezus heeft het 33 jaar vol kunnen houden. Tel maar dus nu in seconden. En dan begrijpt u hoeveel we hem nodig hebben. Ons probleem is de zonde. En ik weet niet of het misschien duidelijk is wat er in de tekst uitgelegd is. Maar we zijn van nature zijn we zondaars. Als we hier zijn, op platform zonde.
1: Mijn mama en mijn tata zijn pecador.
0: Mijn vader en mijn moeder, die zijn zondaars. Met al hun goede bedoelingen. Kunnen ze nooit een kind ter wereld brengen die zonder zonde is. Heilig. Elk kind die zij krijgen. Kunnen er 50 zijn. Ze zijn allemaal zondaars.
1: Dus als je dan kunt zeggen, kun je misa mee, dan kun je dat pecador.
0: Dat u begrijpt hoe ernstig dit is. Onze natuur. Het zijn niet de dingen die we doen. Maar zolang onze natuur zondig is, dan blijven we die dingen doen. We kunnen wat rustiger aandoen. Maar u blijft een zondaar. Want omdat u een zondaar bent. En misschien zegt u van, ik heb vandaag, deze week niet
1: zondig.
0: Ik heb Jezus niet nodig. Ik heb geen enkel zonde begaan afgelopen week. Nou, wacht maar even. U bent gewoon heel deze week binnengebleven. Nergens gegaan, dus niks gedaan. En als ik hem vraag, maar hoe gaat het met uw gedachten? Heeft die wel gezondigd? Ziet u? Het begint hier, de zonde. Onze natuur, zondig natuur. Een man was...
1: boos.
0: Oh.
1: Ja. Vada.
0: Ja, ze weten het.
1: Okay.
0: Ja. En hij dacht, als hij dus naar de campagne komt, hoorde hij over een zondige leven die hij
1: had.
0: En dat het belangrijk dat hij dus stopte met zondigen. En hij hoorde dus over het leven daar. De mogelijkheid om te leven zoals Jezus dat bent. In overwinning. Maar dat hij dus een verandering van hart nodig had. En dus hij belde de Satan.
1: De diabel?
0: Hij zei, hallo? Hij zei, kom even. Ik heb iets heel belangrijks om te vertellen. En hij kwam heel snel.
1: Ja, hoe kun je dat?
0: Waar kan ik u mee helpen? Hij zei tegen hem, luister duivel, ik ga iets duidelijk maken. Ik ben naar een campagne geweest. En ze hadden het over Jezus. En ten eerste had ik gelijk door dat u leugenaar bent. Want u zei tegen mij dat ik niet zou sterven. Maar Jezus zei juist in de Bijbel dat juist de prijs van de zonde is de dood. En elke dag motiveert u mij om te zondigen. Ik ben er klaar mee. Vandaag is ons vriendschap voorbij. Pak je spullen. Vertrek. Wacht even. Wil je dit even herhalen? Hij zei, luister goed. Pak je spullen. Pak Pak je troep.
1: En erbij.
0: En vertrek.
1: Satanás se queda waake.
0: The devil kick a man.
1: Ya la bila cara pak jalan un comienzo con cara. Piki bukolon. Lo anti biar porque va diablo obre cara que trata comienzo butro no waake.
0: De duivel keek hem aan, probeerde hem op andere gedachten. Hij zei, nee, ik wil er niks over hebben, pak je spullen. En de duivel begreep dat hij heel serieus was. Dus hij ging kamer in, kamer binnen. Hij pakte wat boeken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hij
0: gooide ze in een doos.
1: Hij pakte
0: wat pornografische boeken van onder zijn bed.
1: Ja.
0: In de doos. Maar hij probeert hem natuurlijk te breken. Hij ging de koelkast in. Hij ging heel achterin. Pakte hij
1: de
0: met heel veel, heel theatraal. Pakte hij de
1: koelkast.
0: Langzaam
1: naar
0: de en die man dacht, ik kijk niet eens naar hem.
1: De
0: duivel ging de keuken in.
1: Pakte
0: alle de varkensvlees. En de shrimps. En heel theatraal was de duivel. Hij liep met alles mee, zodat de man alles kon zien. En die man vroeg, ben je klaar? Rustig, ik ben bijna klaar. Ik weet dat ik weg moet. En hij ging dus naar de computer. Hij zei, je zei toch dat ik mijn spullen mee moest nemen. Hij deed de computer aan.
1: Porn
0: en noem maar op.
1: En
0: hij zei, mag ik je tablet?
1: Hij
0: zei, want in jouw tablet staan dingen die er van mij zijn. Die zijn toch van mij?
1: Of nou?
0: Ik moet toch mijn spullen nemen, of niet?
1: Hij
0: pakte zijn tablet.
1: Hij
0: zocht in alle files. Hij zei, eigenlijk zal dit
1: hele
0: tablet
1: niet vastzetten.
0: Dus hij heeft al zijn dingen gedelete. En pakte ze. Mag je telefoon?
1: Doe telefoon. Hij
0: zei, doe maar even code. Ik wil dat jij je telefoon openmaakt. Hij pakte ze. Hij zei van, nou, de telefoon zit vol spullen, zoals vol van mijn dingen. Ik moet een hele telefoon meenemen, want het zit vol van.
1: Hij
0: zei, nou, neem hem maar mee.
1: Voor de telefoon is zoek. Hoe is hij?
0: Hij pakte dus een doos vol spullen.
1: Hij
0: keek.
1: Die
0: man keek weg, want hij vertrouwde niet natuurlijk.
1: Hij
0: was bijna bij de voordeur. En hij kwam terug.
1: Hij
0: zei nog iets. Ik weet dat ik weg moet. Je hebt een verlosser gevonden. De man daarboven.
1: Hij
0: zei, ja, hij heet
1: Jezus.
0: Ja, ik weet hoe hij heet. Hij zei, we waren toch goede vrienden, Satan, het is voorbij. Wanneer vertrek je?
1: Die maken we die boel, kik me die kikko, want die maakt dat babo.
0: Hij zei, mag ik even vertellen, die man was er klaar mee.
1: Kiboke!
0: Wat wil je?
1: Mijn poren, ik klaar, ja.
0: Ik zie een spijker in de muur. Mag ik die hebben?
1: Ik klaar, je moet eens een klaar.
0: Wat ga je met mijn spijker doen?
1: Ik
0: vroeg.
1: Mag ik hem
0: hebben?
1: Oké. Bom. Toen ik klaar ben, dan gaan we naar
0: het is van jou, maar zorg dat je weggaat.
1: Maar de
0: goed. Ja, de duivel liep weg. En die man ging door. Een leven met Jezus. Hij had vreugde in Jezus. En op een dag kwam hij thuis. Deed zijn deur open. En zag de foto van de duivel and his face are in control. I say, I build him, I say, come, nu.
1: En diablo llega.
0: Dus hij kwam.
1: 30.
0: Komt huis, liep het huis binnen.
1: Vrijpostig.
0: Hij zei, je bent echt heel vrijpostig.
1: Huh? Hoe pikurashi moet in diabel?
0: Heel erg.
1: Nee,
0: heel
1: leg, kaba, toch?
0: Het was toch voorbij tussen ons?
1: Kibokemen. Noemdaron.
0: Ga niet doen alsof je neus
1: bloest. Osta boom boom.
0: Je weet heel goed waar ik het over heb.
1: Kikopopotret.
0: Waarom
1: hangt
0: jouw foto daar? Waarom?
1: Want dan ben ik net op het laten gaan zo'n soort ding.
0: Overal, foto's van Jezus. Waarom hangt jouw foto, dat geeft me kortsluiting.
1: Ik kan het doen, propaganda.
0: Dat is gewoon slechte reclame. Het doet als, het laat mensen denken dat ik niet weet wat ik wil.
1: Wacht rond, dat Jezus zo.
0: Om je heen. Een en al
1: Jezus.
0: Die van jou past hier.
1: Zeg even.
0: Hij zei, zorg dat je meeneemt.
1: Ja, wil ik niet waar. Calm down.
0: En de duivel zei, rustig.
1: Nou, nou. Die waarde, waarde.
0: Rustig, wacht even.
1: In detail.
0: In detail.
1: Die king, ik laat boeta.
0: Van wie?
1: Een pregunta.
0: Een vraag.
1: Die king, ik laat boeta.
0: Van wie is die spijker?
1: Bonatunam, ik laat boei.
0: Die spijker heb je aan mij gegeven, toch?
1: Waar?
0: Nou.
1: Wat doe naam je? Luister. Of nog?
0: Heb je hem aan mij gegeven? Ja. Of nee?
1: Si, maar doe nou, we hebben het hier over een impero.
0: Ja.
1: Een impero.
0: Ik heb het aan je gegeven, maar dat is geen gemaakt.
1: Si, maar doe nou, me klaboy.
0: Je hebt hem aan mij gegeven.
1: Minuti mag die collega niet portret.
0: Dan mag ik hem meedoen.
1: Na me klaboy.
0: Ik wil, dus ik hang mijn foto aan mijn spijker.
1: Een palabra, kawa.
0: Hij kon niks
1: aan doen. Klabo dat DJ.
0: Het spijker was
1: van hem. Je portret dat DJ. De
0: foto was van hem.
1: Apreciado.
0: Geliefde.
1: E cos di maschikito ku bolaga di diabel den bobida et a clean bobek.
0: Kleinste. Kleinste wat we aan hem geven.
1: Een grandi, un clabo.
0: Het hoeft niet groot te zijn. Kleinste ding wat we aan hem geven.
1: Niet eens moet ik doen, meneer.
0: Hij het claimen. Je moet hem niet eens een punaise geven. Helemaal niks.
1: Si bakiba relation kunie.
0: Als het uiteindelijk uit is met de duivel.
1: Ori kuni sako Jesus.
0: En je begint met Jezus.
1: Doe niet toe, vertoer zijn kosten.
0: Geef hem al zijn spullen.
1: Pas voor mij schiet alleen.
0: Maar ondanks dat hij misschien.
1: Jesus, blijf tranquil.
0: Hij blijft rustig.
1: Met jou klaar, mijn ding.
0: Want hij weet al, ik heb een.
1: Laat je kanten bij goal.
0: Laat hem maar doorgaan met
1: hem.
0: Laat hem prijzen aan binnen.
1: Laat hem elke dag naar de kerk gaan als
0: Laat hem elke dag naar de kerk gaan als hij dat wil.
1: Ik
0: heb een spijker aan zijn muur. En als hij dus zijn spijker
1: komt,
0: God, die een rechtvaardig God is,
1: gaat
0: niet tegen hem zeggen van, hé, je moet weg. Want als u wilt dat hij niet meer in uw leven bent, zorg dat hij met alles meegaat. Maar dat allerkleinste ding, blijft hij rustig. En zijn demonen gaan zeggen, maar hij heeft ons eruit geschoten. Hij heeft alle kleren. Hij is naar voren gegaan toen de predikant mensen naar voren riep.
1: Tranquilo.
0: Dan zegt de duivel, rustig. Is de spijker er
1: nog?
0: Hangt hij er nog?
1: Komt goed. Klaar wordt ons garantie, tranquilo.
0: Dit is ons verzekering. Laat hem doen wat hij wil.
1: Roman, omdat die explicaat Satanas, tenminste, omdat die explicaat Satanas, tenminste, sino uno.
0: Oh, er hoeven niet heel veel zonden te zijn, maar eentje.
1: Dat is suficiente.
0: Eén is voldoende.
1: Amen. Amen.
0: En daar is waar hij jou wil krijgen.
1: Het probleem met de demon naturaleza.
0: Want hij weet dat het probleem
1: te maken heeft
0: met onze aard. En door die, door
1: de spijker.
0: Een soort virus. Die zien we niet met blote ogen. We hebben een. We hebben een. Vergroten onder een
1: virus.
0: Om dat ding te zien die ze virus noemen. Dat ding die u misschien niet met uw ogen ziet. Is in staat om u gewoon te doden.
1: En pika is te grandi.
0: Zonde hoeft niet groot te zijn.
1: Pika is het daar.
0: Klein.
1: En de toer desobediencia.
0: En alles wat ongehoorzaamheid is.
1: Dat pika.
0: Is zonde.
1: En de toer pika.
0: En elk zonde.
1: Dat kie brengt die lei.
0: Is gaat tegen de wet. Er is geen enkel zonde waar de wet het niet over heeft. Alles is zonde.
1: Moet je er maar aan.
0: Dus om te begrijpen hoe ernstig deze
1: zaak
0: is. Johannes hoofdstuk 4.
1: Juan capítulo 4. Vanaf vers 5.
0: Johannes hoofdstuk
1: 4.
0: Okay. Vanaf vers 5.
1: Metelesa 5 e 6. Ah, perdão, 5 e 6. Antônio, manda ele traduzindo, não se siga adiante. Assim ela chega, esta Jesus chega no estado de Samaria, cuja massicar, pegar com o epílio terreno de Jacob, a cuja Jacob aduna, suio o ombro José, e aí em versículo 6, e pôs de Jacob tabatá, Jesus santo, cansado de seu viaje a Caicintana, e pôs, e tabatá mais ou menos 10 do sol de merdia. Casa, mas não é
0: ongeveer zoals het nu is, 12 uur 's middags.
1: Romanen,
0: broeders en zusters. Wat ik wil dat u begrijpt is. Dat er met Jezus bestaat er geen toeval.
1: Amen. Het
0: feit dat u vandaag hier aanwezig bent is omdat u onderdeel maakt van Gods plan. God verspilt niemands tijd. Omdat hij het ons juist geeft. Dus als je hier bent
1: vandaag,
0: en u meeluistert vandaag, is omdat u onderdeel bent van Gods plan. Maar hij kan ons nergens toe dwingen. Dus probeert hij
1: Amen.
0: Ons te roepen of uit te nodigen. En de keuze is verder aan ons. Bijvoorbeeld, hij zegt, ik geef u twee keuzes.
1: Salvation.
0: Verlossing.
1: Perdition.
0: Of... de dood.
1: Oké. Satanás is het aan het
0: de duivel is hier ook van op de hoogte, maar hij heeft het ook gehoord.
1: En
0: hij gaat dus kijken, wat zijn de dingen die God doet om mensen richting de redding
1: te sturen.
0: En God kan niks anders doen.
1: En het
0: enige wat hij kan gebruiken om ons naar te verlossing, is ons verder te informeren.
1: Information.
0: Hij geeft ons informatie.
1: Voor de conhecimento, Deus com Adam com Eva.
0: Vanaf het begin zei hij tegen Adam en Eva.
1: Si vos han quedado fiel,
0: als jullie trouw willen zijn.
1: Si vos han quedado mostrar como santos timami,
0: als jullie willen laten aantonen dat u van
1: como voor de turpalo,
0: mag u van alle bomen eten.
1: Pero no come voor de palo aquí, de conocimiento de bon y de mal.
0: Deze.
1: In het midden.
0: En het was een boom of
1: nada malo de palo.
0: Kennis en goed en kwaad. Dank je.
1: Oké. Okay.
0: Yes.
1: En
0: de boom was op zich niet slecht, maar zo
1: werd
0: het maar
1: genoemd.
0: Maar door van de boom te eten krijgt u zowel kennis van goed en kwaad. Yes. En Adam en Eva, hun ongehoorzaamheid zorgt dat wij, jij en ik, vandaag geboren worden met de natuur die we hebben. We kennen goed en kwaad. En dit is de geestelijke strijd die we dagelijks leven. Goed doen of slecht doen. Vanaf het moment dat u ogen doet, ochtends. Vandaag doet u goed. Doet u vandaag goed of doet u vandaag slecht?
1: Pasa de luz cora, of no pasa de luz cora.
0: Rijk door, stop ik bij een rode licht of niet? Rijk sneller dan ik mag rijden of niet?
1: De supermarkt.
0: In de supermarkt.
1: Paga tour esta quina y esta quino, of paga tour.
0: Betaal ik alles en deze niet? Of... alles juist eerlijk betalen. Ik zag dat drie mensen gewoon
1: in
0: genomen hebben, in hun zakje gestopt. Heel makkelijk. Dat zijn de strijden die we leven. Want zij hebben het gedaan, zij zijn wel dieven, maar jij nog niet. En ze doen het omdat het dieven zijn. Maar jij kiest er misschien voor om dief te worden, want dat bent u nog niet. Dus niet stelen. Dus want om te dief te worden, dan moet u eerst stelen. En omdat u dief bent, gaat u stelen. Het is niet omdat u steelt, ja, wordt u dief. Dat bent u al. Dus waar u dus bent, in uw auto,
1: in bagno,
0: in de douche, op een
1: weg.
0: Maar daar wordt u dus een dief. Daar wordt u dief. En als u dus dief wordt, heel makkelijk om dan gewoon door te gaan. Maar als u geen dief bent, komt u binnen en krijgt u gelijk benauwd. Krijgt u diarree. Want u wordt heel zenuwachtig. Maar als je een dief bent,
1: dat doen naar les, dat zien
0: gaat het op. Heel makkelijk. Gaat heel makkelijk.
1: Maar
0: hoe vaker u iets doet, dat wordt gewoon onderdeel van wie je bent.
1: Wordt de
0: gewoonte, onderdeel van wie
1: je
0: bent.
1: En dit, mas é da parte do sistema.
0: Hoe vaker u doet.
1: Que é verwanta, vamos nos compreender.
0: Hoe meer het onderdeel wordt van wie je bent.
1: E não guarda, é senhora.
0: Dus Jezus die zat daar en wachtte op de vrouw.
1: Versículo 7, e abim uma mulher samaritana.
0: En er kwam een Samaritaanse vrouw.
1: Para sacar água.
0: Om water te putten.
1: Jesus foi para ver para mim.
0: Dus Jezus was er als eerst.
1: Jesus sabe ser.
0: En Jezus sprak tot haar.
1: Sim, tu nami de bebe.
0: Geef alsjeblieft wat te drinken.
1: Irmã, de como?
0: En zij vroeg, ja, waarom? Want Jezus wist van de relatie tussen de Samaritanen en de Joden. Maar Jezus komt zelfs om zijn vijanden te redden. Als hij eentje heeft.
1: Oh,
0: als Jood ging hij daar zitten en wachten op een persoon die gewoon cultuur een vijand was. Omdat Jezus wist. Dat deze dame die in de middag water kwam putten. Doet ze 's ochtends niet wanneer alle andere vrouwen dat doen. Ze komt ook 's avonds niet of late middag wanneer alle andere vrouwen
1: dat
0: doen. Maar komt ze in de middag omdat ze eigenlijk niemand wil
1: zien. Ja,
0: die roddelaars. Willen hebben over alles wat je in het verleden
1: hebt.
0: Ze komen wel heel vriendelijk groeten, maar ze willen gewoon weten wat er hier
1: om
0: het uiteindelijk op Instagram te plaatsen. Ik ben vandaag iemand tegengekomen. Zo vol zonde. En ze had ineens vertelde ze alles. Maar ik kan niet zeggen wie het is. Dat heb je al duidelijk gemaakt. Je hebt het gezegd, je hebt het verteld. Je hebt alle informatie gegeven en nu gaan zij zelf op zoek. Heeft ze tegen jullie gezegd wie ze vandaag tegenkwam?
1: Ja, dank je.
0: Duidelijk. En zonder te veel te zeggen heeft ze alles duidelijk gemaakt. Ga maar naar Jezus. Dus Jezus zat te wachten, want hij wist dat deze vrouw geen toekomst zou hebben. Toevallig, zij zou geen toekomst hebben. Dus Jezus wachtte op haar.
1: Jezus,
0: 12 uur 's middags. Hij wachtte op haar. En uiteindelijk kwam ze.
1: Vers 9.
0: En zij vroeg, hoe kunt u als Jood te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse vrouw? Want Joden willen niet met Samaritanen omgaan. En dit is een strijd wat al generaties gaande was.
1: Voor die moment dat we naar een tempel
0: Er was een probleem met waar de tempel geplaatst moet worden, ze waren het niet mee eens.
1: Generaties.
0: Jezus is niet van de problemen en de ruzies.
1: Romaan, als religie niet een probleem is, Jezus staat partiendo salvación.
0: Jezus is niet bezig met religies. Hij is bezig met verlossing, de redding. Hij gaat al die regeltjes voorbij, want hij weet dat wat wij nodig hebben is de verlossing. Hij is de weg. Hij is de waarheid. En hij is leven.
1: Amen. Dus
0: hij wachtte daar op haar.
1: Dus zij
0: stond daar. Haar leven, ze kwam tot een stagnatie. Ze droeg al jaren een probleem met zich. En ik weet niet wat vandaag uw probleem is. En wat moeilijk is. Vooruit gaan. Als u een last bij zich draagt. En vaak vertegenwoordigt je last.
1: Problemen dan bij jou.
0: oude problemen, dat ketting die u met zich meedraagt.
1: Probeert
0: vooruit te gaan, maar het lukt niet, omdat het last te zwaar is.
1: Amen.
0: En Jezus wilt ons bevrijden. En als Jezus u verlost, bent u inderdaad waarlijk vrij. Dus hij heeft op haar gewacht. En hij wou dat hij wou haar duidelijk maken. Dat het was gewoon een hele bewuste keuze om hier te zijn. En zij had zoiets van. Ten eerste heb ik heel veel issues met mannen. En vooral Joodse mannen. Met andere woorden, wat denkt deze man? Wie is hij?
1: Vers 10. Maar 10 voor mij.
0: Oké, 9.
1: Sí, con entró con porta abo siendo judío de pedir a mí un buen samaritano.
0: Ja, dus hoe kunt u dat u een Jood mij te drinken vraagt?
1: Yes, Jesús te contesté y abisé.
0: En Jesús gaf antwoord. Si
1: botaba ta conoce el don, otra palabra, el regalo de Dios.
0: En als je wist wat God jou wil geven.
1: Y ta quien te son con ta pisabo donami di bebé.
0: En als je wist wie hier aan jou te drinken vraagt, zou je aan hem om drinken vragen. En heel veel van ons herkennen God niet. En soms leggen we bepaalde druk op God om ons te... Ja, dus we smeken.
1: De mensen zeggen, awaki, wat, Señor? Sí, pero wat tempo die kaba. Wat, Señor? Met die manier, met die tempo reserva.
0: En dan denken we van, oh ja, nee, ik heb nog tijd. Het komt nog.
1: Nos sentimos boom.
0: We voelen ons goed. Als we dit soort dingen zo met God omgaan.
1: Weet dat dat een campagne?
0: Er was een campagne, ja. Roepen we mensen naar, vragen we mensen naar voren. En zoals God dat doet, heb ik dat uitgezegd. Na deze campagne, zal er zeker een dode vallen. Want als Jezus ons, de Heer ons roept voor leven, zijn er mensen die bestemd zijn om dood te gaan. En niemand geloofde me. Maar ik preekte door. En we kwamen dus uiteindelijk aan het einde van de campagne. Deed ik dus een oproep. Waar een paar mensen die naar voren kwamen. En wat er gebeurde was. Was er een persoon.
1: Ja,
0: was er een persoon. Die kwam naar voren.
1: En die kwam hier.
0: En hij zei tegen, die persoon zei tegen mij. En toen was ik nog geen pastoor. Hij zei, broeder. Ik heb zo'n blaadje genomen. Ik schrijf mijn naam wel op. Maar ik weet niet of ik er morgen ben voor de doopdienst. Ik zei tegen hem een beetje, zorg dat je komt. God roept jou.
1: Je kunt je zeggen.
0: Ik zei, ja, ik weet het.
1: Misschien, misschien mijn naam.
0: Vandaar dat ik mijn naam opschrijf.
1: Maar, zaken met
0: maar ik weet niet of ik er morgen ben.
1: Maar eerst kon hij.
0: Ik zei, oké. Okay. Wat verder met hem. En hij ging weg.
1: Mijn tembing.
0: Volgende ochtend was
1: en
0: hij er niet. De plek waar hij zou zitten was leeg. Bleef leeg. Deed weer een oproep. We hadden een doopdienst. Twee weken later had ik een andere campagne. Stond ik bij de deur na het einddienst. Komt iemand naar me toe.
1: Zei broeder.
0: Weet u, twee weken geleden deed u dus een
1: oproep.
0: En u zei, zoals God nu mensen roept, gaat er zeker doodvallen. Weet u de persoon die er was? Ik vroeg, ja, is hij er? Hij zei, nee. Ik vroeg, hoe dan? Hij is overleden. Hij kwam. Hij had zijn naam opgeschreven om vervolgens te dopen. Maar hij heeft het nooit gehaald.
1: Dat is suficiënt, Roma.
0: Dus het is niet alleen voldoende om naar voren te komen.
1: Schrijven naam, dat is suficiënt, Roma.
0: En je naam opschrijven is ook niet voldoende.
1: Llega a qui banda, dat is suficiënt, amen.
0: Tot daar komen is misschien voldoende.
1: Dat wat llega a qui banda, con decisión, Roma.
0: Maar hier kom je als je dus de juiste keuze maakt. Niet omdat je er even over na hebt gedacht. Omdat je het graag
1: maar
0: wil. Maar
1: actie.
0: God gehoorzamen. Als je dus gehoorzaamt. Je luistert. Je bouwt een relatie. Dan heb je hem lief. En zo kun je gehoorzamen. Hij zegt kom naar me toe.
1: Dat is Jezus, Señora.
0: Dus Jezus is met deze vrouw. En hij zegt tegen haar, als je dus wist.
1: Vers
0: 11.
1: Señor, no tiene nada para sacar agua con él. Y he puesto hundo, botanya e agua agua bibu e.
0: Waar krijgt u dus dat levende water? U heeft niks om het geen emmer om het water te putten. En je kan misschien nu tegen God zeggen van, weet je, ik zie geen hemel, ik zie alleen problemen.
1: Amen.
0: Maar de hemel komen we door te geloven. Want God is niet in staat. Als Jezus zegt dat hij eeuwig leven voor u heeft, dan is dat zo. Maar u moet daarin geloven. Want alleen maar horen is niet voldoende. Als u luistert wil God dat u dus verder gelooft. Omdat u vertrouwt. En zoals deze vrouw, ze zegt, ik wil dat water graag eerst zien voor het wil. Sommigen van ons willen eerst de oplossing zien voordat
1: we God niet.
0: Als u mij helpt, dan kom ik.
1: Als
0: u mij niet helpt, laat me alsjeblieft met rust. Laat me met rust. Is dit, hebben we het over Gods leven? Dat waar u mee spreekt, is dat van God? Die woorden die u spreekt, zijn ze van jou? Oh, maar uw hart klopt vanwege God. Jouw longen die functioneren vanwege God. U bent in staat om te lopen. Door God. Je kunt uw handen gebruiken door God. U bent in staat om te zien. Te horen. Haar op uw hoofd. Sommige van uw tanden zijn van God. Alles heeft u van God. Dus waarom is het voor ons zo moeilijk? Wat is ons probleem? Omdat we vaker gehoor geven aan de vijand dan dat we naar God luisteren. En het is niet, maakt niet uit wat voor instrument, welke manier hij dat doet. Hij had laatst een slang gebruikt om twee perfecte wezens te verleiden.
1: Kan je dan?
0: Hij heeft ze gewoon totaal om de tuin geleid. En hij hoeft vandaag de dag geen slang te gebruiken om ons te verleiden. Maar gewoon de indruk wekken van het niet nodig is om je volledig over te leveren aan God. Maar op een of andere manier kom je toch de hemel binnen. Dus deze vrouw, ze was klaar om in strijd te gaan met
1: Jezus.
0: En ze zei tegen
1: Jezus.
0: En ze zei, ben jij groter dan Jacob die ons de put gegraven heeft? En Jezus zei tegen haar, degene die hiervan drinkt, maar wie van het water drinkt, zal nooit meer
1: dorst.
0: Dus degene die water uit het put drinkt, krijgt weer dorst. Maar als hij denkt van het water die ik geef, zal nooit meer dorst krijgen. En dat water zal in hem als een fontein worden waaruit eeuwig leven voortkomt. Broeders en zusters. Jezus is de enige die ons geestelijke dorst kan lessen. waar u anders ook naartoe gaat.
1: Qual outro tipo de água que você bebe?
0: Welk ander water u nu ook nog drinkt?
1: Volta queda com seu espírito.
0: Krijgt u weer geestelijk.
1: Ora, você seca Jesus.
0: Maar als u naar Jezus toe komt.
1: Eta queda com seu espírito.
0: Is hij degene die uw dorst kan lessen. En vandaar, daarom zei hij tegen de vrouw.
1: É água que está comum.
0: Dit is gewone water.
1: Para mim, é uma água extraordinária.
0: Maar mijn water is bijzonder. Veel van ons rennen achter dat gewone water. We willen het vasthouden. We zijn al blij dat we water hebben. En heel vaak denken we dat we gewoon onze water even goed is als Gods water. Maar uw water zal heel snel opdrogen. En mocht het stand houden. Weet dat het alleen maar tijdelijk is.
1: Acorda que está temporal.
0: Het is tijdelijk.
1: Sim, pastor, a mim não tem que ser 30 de igreja para me gozar.
0: En dan zegt u misschien, ik hoef niet naar de kerk om vreugde te hebben.
1: Gozo wat hij solamente zegt aan Dios, amen.
0: Maar vreugde krijgt u alleen bij God.
1: Alegria com contentura wat hij nog doet.
0: Blijdschap kan je overal vinden.
1: De kon niet mama halen wat hij.
0: In de slechtste plekken vind je een beetje
1: gozo.
0: Maar vreugde.
1: Gozo.
0: Vreugde.

0: Dit is wat ons moet comprenderen.
1: En dit is wat wij moeten begrijpen.
0: Minuten permit die bij moet je lawak bij proberen comprenderen ik bisa op rego bij casa.
1: En voordat u ik wil dat u het laatste begrijp voor u naar huis gaat.
0: Je cinco señora está lenta, está despierta.
1: Dus de vrouw, ze staat op. Ze wordt geestelijk wakker. Krijgt een opwekking.
0: Señor, dunami e awa aki. Pa mi no hanya set e pa mi no tim mester di bim back na e pos aki.
1: En zij zegt, Heer, geef me dit water dat ik nooit meer dorst krijg en dan hoef ik nooit meer hier te komen om water te putten.
0: Que me señor que ha confundido cos.
1: Dus zij probeert ja, Jezus een beetje slim af te
0: zijn.
1: Jezus geeft haar eeuwig water, levende water.
0: Spiritual.
1: Geestelijk water.
0: Pero señora Roma, desea agua espiritual.
1: En zij wil dat geestelijke water.
0: Pero dat solucione el problema, pero no bien pos.
1: Maar wil dan dat het probleem oplost dat ze dus nooit meer naar de put moet komen. En dit is niet wat God bedoelt. Wat God wil zeggen. Als hij eenmaal jouw leven binnenkomt.
0: Het
1: eerste wat hij wil doen.
0: Segura.
1: Is jou er zeker van zijn dat je dus anders gaat denken.
0: Amen.
1: En dat doet hij door ons te informeren.
0: Si Dios logra cambiar tu mente,
1: en als hij dus je zover krijgt dat je anders gaat denken.
0: Y cambia tu información,
1: dat je nieuwe informatie binnenkrijgt.
0: Dios cambia tu manera de pensar.
1: Dan verandert hij jouw manier van denken.
0: Si Dios cambia tu manera de pensar,
1: en als hij jouw manier van denken verandert.
0: Dios cambia tu idea.
1: Dan verandert hij jouw gedachten, jouw denken.
0: Y cambia tu costumbre.
1: Jouw gewoontes
0: Dios
1: veranderen.
0: Hasta tu carácter.
1: Jouw karakter gaat dan ook veranderen.
0: Y finalmente Dios te cambiaste por destino.
1: En uiteindelijk is jouw destiny, jouw toekomst ook anders.
0: Roma, abono por cambio por destino.
1: Dit kunnen wij niet zelf doen.
0: Dios por cambio, Pablo.
1: Alleen God.
0: Paso por sacuaita.
1: Want we weten niet wat het is.
0: Por tal, por lazo, día. Por lazo.
1: Misschien is dit jouw laatste dag op aarde.
0: Por lazo.
1: Dat weten we niet.
0: O quizá lo temía de morir.
1: En misschien bent u bang voor de dood. Maar dit gaat niet. Dit gaat niet verhouden dat je dus uiteindelijk wel sterft. Soms kan je dus de angst jouw einde bezorgen. Maar God geeft de oplossing. Dus toen zij dus zei: geef me van het water. Jezus zei: ja, dus dat is een vervolg. Roep je man. Roep je man, want iedereen wil hiervan krijgen.
0: Ze
1: zei, Heer, welke van ze? Ik heb geen man. En hij zei, je hebt de waarheid gesproken. Want je had er 5. En de 6e is ook niet van jou. Met andere woorden. Is dit de leven die je voor je ziet?
0: Spertaaien, wat wil je diende?
1: Word je weer een soort spertaaien worden van mensen?
0: Want ik heb
1: dat je steeds verbruikt wordt.
0: Maar creëren voor algo mucho más superior.
1: Je hebt jou geschapen voor iets veel groters. Hoeveel lager wil je komen?
0: Quanto más te usabo?
1: Hoeveel meer moet je gebruikt worden?
0: Si va mí,
1: maar als je naar mij komt, word je gelijk veranderd.
0: Het wordt allemaal hoos.
1: Misschien is het lelijk, misschien is het raar.
0: Pero,
1: maar.
0: Cada hueá tiene una tapadera.
1: Elk pan heeft zijn deksel.
0: Exacto, de zungo te queda enabolado.
1: En deze zal bij je blijven.
0: Exacto, de zungo te se vuelve feliz.
1: En deze zal jou gelukkig maken.
0: Anoche está ronco un tiki, pero mira, bocaria, ja, man.
1: En s'avonds snurkt hij misschien een beetje, maar dan moet je gewoon even
0: onder.
1: Deze zal degene zijn.
0: Que enabolado pa siempre.
1: Die bij je voor altijd zal blijven. En maar je wilt hem niet.
0: Boquera saia.
1: Die wil je hebben.
0: Na niche spit. Hoe blauw.
1: Spitse neus, blauwe ogen.
0: Cabellas. Cabellas.
1: Stijlhaar. Ja.
0: Wat bewaren door de bizar. Garage, na niche garage.
1: Ja, dat.
0: Pero te zonko die ons op een enabolado.
1: En degene die God jou geeft is misschien niet de mooiste, maar hij is degene die God jou gegeven heeft.
0: No va quien te estimabo.
1: Kijk niet naar wie degene waarvan jij houdt, maar wie van jou houdt.
0: Irmã, senta, senhor, que finalmente me será confessar que não sabe, é papai, pastor, junta de

0: dus is vrouw gaf eerlijk aan van, weet je, ik heb geen man.
1: Irmã, sempre que estava condenado, mano.
0: En yeah. zij was zoals onder druk.
1: Subisse estava a atender com ela, mano.
0: Ze had de last haar zonde was dus verschillende mannen hebben.
1: Teoria que ela topa com um homem diferente, amém.
0: Tot ze uiteindelijk een man aantrof die anders was.
1: Quando solamente a bisseki que tem este.
0: En deze man zei niet alleen wat ze nodig had. Maar hielp haar ook in te zien van als je zo doorgaat, raak je tijd op. En jouw tijd zal dan eindigen in zonde. En uiteindelijk geloofde ze in Jezus. Op zo'n manier dat ze ging
1: Alleluia.
0: Haar hele buurt
1: roepen.
0: Ze zei, kom.
1: Want
0: ik heb iemand ontmoet die mij vertelde wie ik ben. Wat ik denk. Mijn verleden. Hij kende mijn verleden. Hij kende mijn heden. En ik heb mijn toekomst. En hij beloofde, hij heeft mij een toekomst beloofd dat heel anders is dan ik ooit had kunnen verwachten. Als u Jezus ontmoet. En als u dus inziet en begrijpt wie hij is, zal Nederland te klein zijn om te evangeliseren. Heel de wereld zal het
1: horen.
0: Het zal jouw status
1: op
0: internet beïnvloeden. Het zal alles veranderen. Je zult beginnen te zeggen, ik heb eindelijk heb ik leven. Eindelijk heb ik de waarheid gevonden.
1: Por fin, mijn camino de la vida eterna.
0: Eindelijk heb ik de weg naar het eeuwige leven gevonden.
1: Amen. Maar wat op Jezus bepaalde met zijn kosten.
0: Als u Jezus,
1: sorry,
0: als u ervaring hebt met Jezus, kunt u nooit hetzelfde blijven.
1: Maar por qué met zijn kosten.
0: Kunt nooit hetzelfde blijven.
1: Señor, que bien como enemigo de Jesús.
0: Deze vrouw was aan het begin van hun gesprek een vijand van de Heer Jezus. En aan het einde ging ze evangeliseren. Ze kwam met een aantal details en Jezus schoof alles van tafel. Ze wou zich verdedigen. Ze wou haar gedrag rechtvaardigen. En Jezus zei tegen haar, mevrouw, wat u ook doet, zal ik nooit ophouden met u het levende water aanbieden, omdat u het nodig heeft. Broeders en zusters, de Heer Jezus wil u het eeuwige leven geven. En hij zal niet stoppen. Maar zijn angst is dat u dat zonde niet zondigt tegen de Heilige Geest. Want als de Heilige Geest u niet kan overtuigen van uw zonde, is er geen ander macht of kracht in het leven die u ook op andere gedachten kan brengen. En ik wil voor u bidden voordat we naar huis gaan. Maar Jezus heeft op haar gewacht. Om haar verlossing aan te bieden. En vandaag heeft hij gevraagd dat zijn engelen over u zouden waken onderweg hier naartoe. Zodat u dus te horen krijgt dat vandaag de dag van uw verlossing is. En als u dit gelooft, alsjeblieft, wil ik uw handen zien. Gelooft u dit echt? Als u dit echt gelooft, vraag ik u om op te staan.
1: Jezus heeft oude vida.
0: Jezus heeft het eeuwig levende
1: water.
0: Hij heeft de oplossing voor onze
1: zijn.
0: Hij is de oplossing. Maar hij wil gewoon van vooraf aan beginnen met u. En hij wil dat u gewoon gelooft in hem. Aanstaande Sabbat, 8 augustus. Zullen we een doopdienst hebben?
1: Quizás wat meer dan bautismo.
0: En misschien vindt u dit een beetje spannend.
1: Vergüenza de bautismo.
0: Misschien schaamt u daarvoor. Maar dat wilt u vandaag laten weten.
1: Eita comienzo.
0: Daar begint het.
1: Amen. Nos problema tá.
0: En ons probleem is.
1: Nos nascimento aqui não.
0: We zijn hier geboren in zonde.
1: Não quero botasse.
0: Niet de dingen die we doen, maar wie we zijn. Hier zijn we geboren, in de zonde. En als het verandert, wil God dat jij dus inziet dat je hier gewoon opnieuw geboren bent. Als je voor hem kiest. En dat is geen andere manier.
1: Si vos nace,
0: word je opnieuw geboren?
1: Vos podés crecer.
0: Bent u in staat om te groeien?
1: Vos podés desarrollar.
0: Kunt u ontwikkelen?
1: Vos podés vivir en lo que Dios quiere
0: votar. Kunt u degene worden die God in u ziet?
1: Es cuestión de cambio.
0: En het gaat niet om verandering. Het gaat niet dat God je even hier en daar
1: opplakt.
0: Maar gaat je volledig transformeren. En misschien denkt u nog van, weet je, als ik voor God kies, zijn er dingen die ik niet meer mag doen.
1: Ik
0: kan niet meer feesten.
1: Ik ben feesten naar Bulgaar.
0: Weet je, de wereldse feesten.
1: Bom, probeer maar.
0: Mag ik geen alcohol meer drinken? Mag ik niet meer roken? Geen drugs meer gebruiken? Mag ik niet meer seks hebben?
1: Er
0: zijn heel veel dingen die niet meer mogen doen. Want het zin in het opnieuw geboren worden. Wat voor zin heeft het om opnieuw geboren worden?
1: Maar
0: in de zonde blijven. Als u daar gaat en toch zonder maar als u ervoor kiest, als voor Jezus kiest, dus omdat u tegen de hemel zegt, ik heb genoeg gezondigd en ik ben geen stap vooruit gegaan, ik wil opnieuw beginnen. En Jezus, ik wil niet alleen uw hand vasthouden. Ik ga uw hand niet vasthouden. Oh, ik wil dat u mijn hand
1: neemt.
0: Want als u mijn hand vasthoudt, dan zal het niet uitmaken wat er gebeurt. Dan weet u dat u mij nooit zal loslaten. Houd mij vast, Heer. Houd mijn benen vast. Houd mijn mond. Mijn oren. Mijn ogen. Neem mij volledig in u op. Jezus zal u redden.
1: En obligado.
0: Hij zal u niet dwingen.
1: Niet op forzar.
0: Hij zal u niet dwingen.
1: Sábado nos invitis.
0: Aanstaande sabbat 8 augustus.
1: Si vos vivo nombre ina.
0: Is er een doopdienst? Heeft uw naam nog niet opgegeven? Wil ik u aanmoedigen om dit te doen?
1: Sacrificio de gente.
0: Dit gaat niet om mensen en dingen die mensen doen onderling. Dit is gewoon Gods business.
1: Tiene personas su mano.
0: En ik vraag om degene naast u hun hand vast te nemen, vast te houden.
1: Sacaban sin wak. Tiene su mano. Debe saber escoger.
0: Niet te veel over nadenken. Gewoon houd iemands hand vast. Neem de hand van degene naast u. Houd iemands hand vast. Neem iemands hand.
1: Engelen die sacando portret.
0: Engelen die nemen foto's. Sta alsjeblieft niet alleen. Neem iemands, houd iemands hand vast. En we bidden.
1: Eterno Señor, dank. Dank per het grand privilege que nos haya, Señor. Na primeiro lugar que nos está vivo. E que nos escucha vos tem. Señor, que coende está? Quem não está, Señor? Como te gasta assim tanto tempo? Den busca-nos, explica-nos e trata de tua maneira para salvar-nos, Senhor. Senhor Deus, ajuda-nos a compreender que cada de nós, Senhor, vai crer em nós com o propósito para nós passar a eternidade junto com você. Nós, cada de mundo que tem motivo, Senhor. Não é uma casualidade, não é uma suerte, Senhor. Não é uma forma parte do plano divino de você, Jesus. E se você papel com nós hoje me inta, você para nos compreender. Que bom para forçar-nos, bom para obrigar-nos. Se nós não tomamos decisão, Senhor, para cambiar de plataforma, eu tenho que respeitar-nos. Eu duelvo. Mas eu faço tudo, Senhor. Temos possibilidades. Siendo Dios, pero Señor, como vos tenés libertad, escoge. Y si no escoge, para no piense que vos, pues te sigue estimándonos. Pero Dios nos acorda también, Señor, con eternidad, nos nota parte de Dios, Señor. Pero me ainda, Señor, nos que tu na valor na boa palavra, nos que mostrava Jesus, com que o mundo está revoltando, Senhor, e ainda não está parecendo que todo mundo está dinando, e não está dominando, Senhor, o lugar. Tem tudo aqui, Senhor, nos que oferecer nos vida na tempo man, e pedimos, Senhor, tu na nossa água de vida. Nos que para nos ser, Senhor, espiritual, guardo que está. Nos rampa espiritual, guardo eliminar, Senhor. Senhor, nos está aqui dando para ser somente ser capô, nos para a vida eterna, Senhor. Tanque, Senhor, para invitar nos. Nos está reconhecendo, Senhor, para invitar outro. Só tem um opi. Pelo um motivo. Tinco, Senhor, as coisas para invitar nós com as coisas que eu me entendo. Senhor, danke para estima nos assina tanto. Danke para bater nos porta. Danke para considerar nos. Senhor, amanhã à noite temos algo sumamente importante. Ajuda-nos a compreender, Senhor. Como amanhã à noite você explica nos que tem somente um passaporte, Senhor, para salvação. Um, Senhor. E se nós não logre passaporte, e Senhor, logo não posso sacar nos fede mundo aqui legalmente, nem tampouco introduzir-nos em mundo novo legalmente, Senhor. E Senhor, bom, não tem Deus que está participando em coisa ilegal. Percebo te informar, percebo te chamar, percebo te convencer e percebo que transforma-nos. E bom, nos caso, agora, Senhor. Para pedir que a palavra não importa nos meditação durante inteiro dia, Senhor. E que nos porta convencer que está é rei de rei, é senhor de senhor, é redentor, é salvador, é único caminho da verdade e vida. Está é sum, que chama-nos for de morto na vida, for de perdição na salvação, for de escuridade, Senhor, na luz, e for de erro na verdade. Está nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esa persona no llega den cual turcuta den graf lo tende su voz.
2: Verwondert u hierover niet, want de uren komt dat allen die in de graven zijn naar zijn stem zullen horen.
1: Y los sali es, escucha por favor, y los sali están ku ahasi bon pa un resurrección de vida, y están ku acomete maldad pa un resurrección de juicio.
2: Luister goed. En zij zullen uitgaan wie het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel.
1: Dos resurrección romana.
2: Twee opstandingen.
1: Uno tot de vida.
2: Eén tot leven.
1: E otro tot de juicio.
2: En de andere ten oordeel.
1: E promé.
2: Het eerste.
1: Tot de vida eterna.
2: Is voor het eeuwig leven.
1: E die dos.
2: De tweede.
1: Tot de morte eterna.
2: Is voor de eeuwige dood.
1: A botas coi.
2: Jij kiest.
1: Dios me forzaba.
2: God dwingt jou niet.
1: Diablo no obligaba.
2: De duivel kan je niet dwingen.
1: El diablo te pone tentación por delante.
2: Maar hij legt wel verleidingen op je pad.
1: Como din fuerza te bisa no.
2: En je hebt geen kracht om nee te zeggen.
1: A ti te bisa Dios.
2: En hij zegt tot God.
1: A mí no escoy.
2: Ik heb niet gekozen.
1: Él escoy.
2: Hij heeft gekozen.
1: Esa manera ton.
2: Weet je net als die rat.
1: Me pone el queso liberado val.
2: Ik heb de kaas maar daar gezet. Hij moest het daar laten. Maar hij wilde de kaas. Hij ging voor de kaas. En hij kwam in de val terecht. Heel slecht voor hem. Zo komt de duivel
1: vrij.
2: De duivel heeft jou geleerd. Hoe je jezelf kan doden.
1: En dan pon een dead ribabo. En dan pon een dead ribabo in de vinger.
2: Hij zet geen vinger op jou.
1: Die kon.
2: Waarom?
1: Want
2: hij wil altijd vrij
1: zijn.
2: Maar als je Jezus niet hebt.
1: Jeremy,
2: geloof
1: mij. Ook
2: heb je rattenval gezien. Je tante, je oom, je neef. Weet je wat je
1: zegt?
2: Deze mensen waren zwak.
1: Wil
2: je zien hoe ik die kaas pak zonder dat ik in de rattenval terechtkom?
1: Je komt daar,
2: je
1: draait
2: om de kaas heen. Die rattenval is er nog steeds. Je komt dichtbij. Niets gebeurt. En nu met alle vertrouwen. Je vergeet en je begint te eten.
3: Je hoort het
2: geluid en je ziet je staart. Het is afgelopen. En dat is wat de vijand doet met ons. Ons probleem is de kaas. En hij weet van elk een welke smaak kaas wij lekker vinden. De kaas die ik lekker vind, die ik lekker vind, nu niet meer. Wanneer de duivel die kaas voor me legt, in snelheid ga ik
3: erachteraan.
2: Maar wanneer ik de geur van de kaas hoort, word ik langzamer. En ik ga zo voor de kaas.
3: Tabolo.
2: Het is je geur.
3: Tabo smaak.
2: Het is je smaak.
3: Tabo sonido.
2: Het is je geluid.
3: Tabo kosru,
2: het is iets van jou.
3: Esa.
2: Hij weet het.
3: Hij
2: heeft je zien geboren worden. Hij heeft je zien ontwikkelen. Hij weet wat je van hout in het duister. Hij weet wat je graag eet. Hij weet het. Je hoeft hem niet uit te leggen. Hij weet het. Ik wil dat je Jezus begrijpt. Dat Jezus ook weet. Maar hij dwingt jou niet. Als je niet wil luisteren. Zal je niet geloven in hem. En als je niet in hem gelooft. Zal Jezus je nooit kunnen helpen.
3: Dus resurrectie.
2: Twee opstandingen. De Bijbel zegt de eerste is voor de rechtvaardigen. En na 1000 jaar. En dat voor de slechten. U moet kiezen voor vandaag. U moet vandaag de keuze maken. In welke opstanding u deel wilt hebben. Je kan niet in beiden, aan beiden deel hebben.
3: Morto.
2: De dood is iets werkelijk. Wanneer je sterft, dan is het voorbij. De duivel heeft zoveel dingen gefalsificeerd. Net zoals hij de doop van volwassenen gefalsificeerd heeft en gemaakt tot dat baby. En velen geloven dat. Met de dood is hetzelfde. Vele mensen geloven dat wanneer iemand gestorven is, dat er iets levens aan de kant begint. En die begint te reizen van hier naar daar. En ze denken dat je moet gaan bidden dat dit gaat rusten. Nergens in de Bijbel vind je dit. Mensen geloven het. Na 8 dagen, 16 dagen, 32, een jaar, 2 jaar, 15 jaar gaan voorbij. Wat voor soort ziel is het dat hij niet tot rust kan komen? Je bent zelf moe geworden van bidden. Begrijp wat God je vandaag zegt. Als ik spijkers heb en een stuk hout en ik spijker de hout aan elkaar en ik vorm een box, we noemen het een kist. We hebben een kist.
3: Visiblemente een kaha.
2: Zichtbaar, een kist. Als ik die spijkers weer eruit haal, wil je me ervan overtuigen dat ik nog steeds een kist heb? Mensen geloven dat. Wanneer iemand gestorven is, maar niet in slaap, levend. Oh, wanneer die slaapt, weet hij het niet. Maar die is levend wanneer die slaapt. Je zet lippenstift, je zet eyeshadow. Degene die diep slapen. Je verandert hun kleding en ze weten het niet
3: eens.
2: Wil je me zeggen dat ik moet geloven dat wanneer we alles hebben gedaan met de begrafenis, we zetten hem in de auto. We gaan naar de plaats. Tegenwoordig cremeren zij. Sommigen worden in beton gezet. Je staat en je kijkt hoe ze dat beton dichtmaken. Je gaat naar huis. Kan je me zeggen dat die persoon achter me aankomt? Dat zijn die dingen die jij en ik geloven. Met alle respect, hij is iemand die misbruik maakt. Als hij hier naartoe kan lopen, waarom loopt hij niet zelf daar naartoe? Hij laat me zoveel geld verspillen. En hij komt weer achter me aan. Ik scheld niet uit.
3: Mama, ik kan niet op.
2: Ik zeg, mama, dit is niet goed.
3: Mama, secondo te magasta?
2: Mama, weet hoeveel geld ik heb uitgegeven?
3: O mama, te bina cabimo lo siami?
2: En nu kom je thuis om mij lastig te vallen? Mensen geloven het en wanneer je dit zegt worden ze boos. Maar het is niet God die gefalsificeerd heeft. Toen God zei tegen Adam en Eva. De dag dat je eet. Zal je sterven. Van de verboden vrucht. God meende het. Ze hebben toch gegeten. En vanaf dat moment zijn ze gestorven. Hoe zijn ze gestorven geestelijk? De connectie met God is verbroken. Door de genade heeft God gezegd, weet je, ik stuur een redder. En wanneer die redder komt, dan gaat hij jullie bevrijden. De wereld moest 4000 jaar wachten voordat de redder kon komen.
3: El Salvador heeft 2000 jaar gepasseerd.
2: De redder is 2000 jaar geleden gekomen. Nu is de wereld 6000 jaar. 4000 voordat Jezus kwam. 2000 daarna. 2027 volgend jaar. Viert de wereld. Dat Jezus 2000 jaar geleden gezalfd werd. Dit gaat niet voor altijd zo blijven. Het blijft niet altijd zo. De eerste 2000 jaar van de wereld.
1: Dios dat is un diluvio.
2: Heeft God een zondvloed gestuurd.
1: En die 2000 jaar die mundo formando 4000.
2: De twee andere 2000 jaar daarna vormt 4000.
1: Jesus sabe.
2: Komt Jezus. In de helft.
1: In persona.
2: In persoon.
1: A sobra 2000 más.
2: Er is dan nog 2000
1: otro
2: over.
1: Año se celebre.
2: Volgend jaar vieren wij hem.
1: Dios que te
2: God alleen weet wat er gaat
1: Pero
2: gebeuren.
1: Si Dios mantiene su modus operandi, Roman,
2: maar als God zijn modus operandi behoudt. Dan gaat er iets gebeuren.
1: Algo mister pasa.
2: Er moet iets gebeuren.
1: Dios cambia.
2: Want God verandert niet.
1: A otro tiempo.
2: En nu is het de tijd.
1: Ahorita día de salvación.
2: Nu is de dag van redding.
1: Mañana por demasiado late.
2: Morgen kan het heel erg laat
1: Ma
2: zijn.
1: Plan, ja?
2: Ik heb mijn plannen.
1: Dios también a plan, ja.
2: God heeft ook zijn plannen.
1: Lo que está pasando, Dios su plan está llegando a fin.
2: Maar wat gebeurt er? God zijn plan komt ten einde.
1: Nosotros dependemos de como Dios para vivir.
2: En wij zijn afhankelijk van hem als God om te leven.
1: Juan Jesús.
2: Johannes 11.
1: Ik lees algún versículo y nos vamos a cerrar.
2: Ik lees een paar tekstversen daar om te sluiten.
1: Juan capítulo 10, mete ese versículo 10.
2: Johannes 11, ik lees vers 11.
1: Wat die Bijbel te bieden, Roman, je moet entender.
2: Luister wat de Bijbel zegt, ik wil dat je het hoort.
1: Es aquel papia y después de Jesús, después de la bisanán, nos amigo Lázaro apega sueño. Ma pero mit amita bai palante for di sueño.
2: Vers 11 zegt, zo sprak hij en daarna zeide hij tot hen, Lazarus onze vriend is ingeslapen, maar ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken.
1: Marta en Maria mandan een persoon bij Bisa Jesus.
2: Marta en Maria stuurden iemand om Jezus te zeggen.
1: Bisele,
2: zeg tot hem
1: amigo,
2: dat zijn vriend,
1: stima,
2: geliefde vriend,
1: malo,
2: heel ziek
1: que
2: is.
1: Bien, por favor.
2: Of hij alsjeblieft kan komen.
1: Maar Jesus un bay.
2: Jezus is niet gegaan.
1: Dus Dios dat die otro plan.
2: Want God had een ander plan. Het resultaat was dat Lazarus ook echt ziek was.
1: Opimalu.
2: Heel erg ziek.
1: De que la mori, Romana.
2: Totdat hij is gestorven.
1: Y Lázaro guardó de ra.
2: Lazarus werd begraven.
1: Ora Jesús se dice nanco, Lázarus simplemente está en un sueño.
2: Toen Jezus zei dat Lazarus in slaap was.
1: Panang, Lázaro morí.
2: Voor hen was Lazarus gestorven.
1: Pero para Jesús, él apega sueño.
2: Maar voor Jezus was hij in slaap gevallen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Romana, amigo, nanti Jesús no está morí.
2: Vrienden van Jezus sterven niet.
1: Nanta drumi.
2: Ze slapen.
1: Guarda Jesús bilanta na
2: en ze wachten totdat Jezus ze gaat opwekken.
1: Otegumi?
2: Kunt u mij
1: Siente
2: volgen?
1: Diferencia, Roman.
2: Dat is het verschil. De dood heeft geen autoriteit en macht over de vrienden van Jezus. Dat is het voorbeeld dat Jezus geeft. Hij heeft 4 dagen gewacht. En daarna ging hij in de richting van Lazarus. Vers
1: 24. Marta bisesto la llega. Misa que el olanta. Señor, misa que el olanta. De resurrección riba el último día.
2: Marta zei dat tot hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongste dagen. Jezus moest Marta gezegd hebben: als je gelooft, zal je de kracht van God zien. Velen van ons hebben die macht nog niet ervaren omdat wij niet geloven. Ze hebben ons zo intellectueel gemaakt met artificiële dingen. En ze maken dat wij geen levende relatie hebben met God. En dat maakt dat wij niet kunnen geloven. Zoals God wil dat wij geloven.
1: Vers
2: 34. Jezus zeide tot hen. Of hij vroeg hen. Waar hebt gij hem gelegd? Ze zeiden tot hem: Heere, kom en zie. Om op die weg te komen. Jezus heeft zoveel ongelovigen gezien. Mensen die hij uitleg heeft gegeven.
3: Poder.
2: Hij heeft hun de macht laten
3: zien.
2: Lazarus was niet de eerste die Jezus zou opwekken. Hij had eerder al mensen opgewekt. Maar met dit alles wilden de mensen het niet geloven. Velen van ons zijn nog niet gereed om Jezus te geloven. Maar alles wat AI me zegt, geloof ik en ik ga zelfs in discussie daarvoor. Mocht het zo zijn dat God zoveel mensen krijgt om in hem te geloven. Zoals wij AI geloven. Je schrijft hier en je zegt: goedendag. Begrijp je papa bent?
3: Sigur.
2: Zeker.
3: Stel
2: me een vraag wat je wilt. Ik weet niet wie aan de andere kant zit. Kan je me vertellen hoe ik een vrouw kan vinden? Welke stijl? Weet je wie aan de andere kant is? Aan God moet je deze dingen vragen. De vijand maakt daar gebruik van, want wij willen niet bij God komen. De Bijbel zegt: Jezus begon te huilen. De kortste tekst in de Bijbel. Jezus weende. De schepper huilde. Van de hoeveelheid. Het gewicht. De diepte, geliefden. Van de ongelovigheid. Want hij heeft ze alles uitgelegd. Ze gedragen zich alsof hij er niet is. Jezus was onder hen. Vers 39. Jezus ging weg en hij vroeg: waar is hij? En hij kwam daar. Hij zei tegen ze: neem de steen weg. Als jullie geloven, neem de steen weg. Weet je waarom God in onze leven, vele van onze levens niets kan doen? Want we zijn nog niet gereed om de steen weg te halen. We zijn nog niet gereed om de deur te openen. We zijn nog niet klaar om te luisteren. Daarom zijn velen van ons waar we zijn
3: nu.
2: Met een almachtige God. Een Vader in de hemel. Maar wij willen niet. Niets wat hij ons zegt, doen wij. Hij zegt: haal de steen weg. Twee opties. Je haalt de steen weg. En ik roep Lazarus naar buiten. Of jullie laten de steen erop. En er is geen wonder. Wonder.
3: Divinidad.
2: Is goddelijkheid.
3: Plus. Humanidad.
2: Menselijkheid.
3: Is. Milagre.
2: Wonder.
3: Amen.
2: Amen.
3: Milagre dat divinidad zo.
2: Wonder is niet alleen maar goddelijkheid. God hoeft zichzelf niet te overtuigen. Hij moet u en ik overtuigen. En om dat te kunnen doen, moeten wij geloven. Er is niets onmogelijk voor hem. Het probleem is, wij willen niet geloven. Waarom wil ik niet geloven? Want ik heb het nooit in een film gezien. Daarom geloof ik het niet. Als ik het in een film zie, geloof ik het. Jezus komt. Martha zei eerst tot hem:
3: Señor,
2: Heere, hij moet nu wel stinken. Zie je de zorg van Marta?
3: Jesus se preocupa para Marta querer.
2: Jesus maakt zich zorgen dat Marta gelooft.
3: Marta preocupa que está ole.
2: Marta maakt zich zorgen dat hij stinkt.
3: Que está ole Kiko.
2: Waar stinkt hij naar?
3: Eu não posso roubar Deus e operar?
2: Zal de geur God heen, tegenhouden om te werken? Jezus kwam voor het graf. Ze hebben de steen weggehaald. Jezus heeft gebeden. Eén keer. Een man 4 dagen dood. Zijn hart klopt niet meer. Er stroomt geen bloed. Zijn longen functioneren niet. Zijn brein is dood. Kijk naar de kracht van het woord van God.
3: Lazarus.
2: Kom naar buiten. Een man 4 dagen dood.
3: De enige stem.
2: De enige stem. Die door kan
3: dringen.
2: In een dodig verstand. En maakt dat hij hoort. Is die van Jezus.
3: Lazarus,
2: kom naar buiten. Ze hebben ons geleerd. Ons wordt geleerd. Dat wanneer iemand sterft. Dat zijn gehoor naar de hemel gaat. En nu spreekt Jezus dat. Jezus heeft gezegd.
3: Lazarus
2: komt naar beneden. 4 dagen je zou al boven moeten zijn. Jezus is gegaan waar hij was. In het graf. Waar ze hem gelegd hebben. 4 dagen. En hij moet nog steeds daarin zijn. Want hij kan nergens
3: naartoe.
2: Hij is dood. Om daar te gaan moet hij leven. Hij moet opstaan. Sommigen geloven dat zolang hij in de kist ligt, is hij al weg. Ze zeggen, maak je geen zorgen. Huil niet. Deze broeder, die is al naar de hemel. En wie ga ik dan begraven? Sommigen accepteren dit en zijn blij. Het is een vervalsing. Diezelfde wezen dat heeft gezegd, je zal niet sterven. Hij zegt jou, want hij kan het niet meer veranderen. Hij zegt, hij sterft, hij is gestorven. Maak je geen zorgen. Hij is al naar de hemel gegaan. Als alle naar de hemel gaan, waarom komt Jezus terug naar beneden? Als allemaal naar de hemel gaan, wie komt Jezus hier beneden halen? Het is heel veel kosten voor Jezus om helemaal naar beneden te komen. Hij wacht maar rustig tot allemaal boven zijn gegaan. Niemand gaat naar de hemel zonder Jezus. Als je naar de hemel wilt, kom hier aan deze kant. Wees vastbesloten dat je aan deze kant sterft. En wanneer Jezus komt, dan neem je deel aan de eerste opstanding. Van degenen die eeuwig zullen leven. Daar zullen ze 1000 jaar daarna opstaan. En wanneer ze opstaan, is het voor hun eigen vernietiging. Met andere woorden. Wanneer je opstaat. Moet je Jezus zien in al zijn heerlijkheid. Ik herhaal. Wanneer je opstaat. Je weet niet hoeveel jaar voorbij gaat. God alleen weet. Eén ding is zeker. Wanneer je weer opstaat. Wanneer je wordt geroepen uit je graf. Wanneer je ogen openmaken. Moet je Jezus zien in zijn heerlijkheid. Moet je Jezus zien in zijn heerlijkheid omringd door zijn engelen. En dat betekent. Dat je het eeuwig leven hebt. Gered voor altijd. Maar je bent hier gebleven toch? Na 1000 jaar. Die zijn al opgestaan. En jij gaat nu opstaan. De duivel neemt je weer in de maling zoals altijd. Altijd heb je hem geloofd. Je hebt hem geloofd en je bent hier gebleven. Wanneer je opstaat. Als je ziet. Dat Jeruzalem naar beneden komt. Ik geef je nu het advies.
3: Corre!
2: Ren! Ren en zoek de rotsen op. Ren, mijn broeders. Ga ergens naartoe. Net zoals je nu voor God rent, dan moet je die dag je rennen. Als je wijs bent, dan ren je nu naar Jezus. Die dag, ren. Voeten, waarvoor heb ik je? Ren. Vraag me niet naar waar je toe rent.
3: Kom, corre, corre.
2: Ren gewoon.
3: Maar
2: zoals je nu rent.
3: Pur-pasconde.
2: Probeer te schuilen.
3: Maar
2: zoals je nu schuilt.
3: Kans.
2: Doe alsof je het niet weet.
3: Maar
2: zoals je het nu doet.
3: Maar die het demasiado later.
2: Want die dag is het heel veel te laat.
3: En bestaan,
2: ze zijn opgestaan en de levenden zijn getransformeerd.
3: Man, lo que sobra to paquima.
2: Wat overblijft is om verbrand te worden.
3: As, pa candela, man.
2: As van vuur tot as.
3: A, wat is die?
2: Jij beslist.
3: Hoor.
2: Ik ga afsluiten.
3: Laat
2: me de handen zien van degene die zeggen, dominee.
3: Tremendo predicatie.
2: Een geweldige prediking.
3: Plus.
2: Ik geef je een 10 plus.
3: Pero sorry.
2: Maar sorry.
3: Aquí quedo yo.
2: Hier blijf ik.
3: Laat
2: me je hand zien. Ik ga daarna met je bidden.
3: Dank u, Señor.
2: Dank u wel, Heer.
3: Ik ga nu
2: hier.
3: Señor,
2: Heren, ik ben niet een van de goeden. Ik ben niet zo perfect. Ik ben geen heilige. Maar Heer, ik heb je gehoord. En ik heb in u geloofd. En ik wil u vertrouwen. Alles wat ik heb, leg ik in uw hand. Help mij, Heer. Kom hier, dat ik bij dit platform kom. En om zeker te zijn, Jezus, hou mijn hand vast. Hou mij hier vast. Totdat ik sterf. Als ik moet sterven. Of totdat u komt. Want als u mij hier treft. Het zij levend. Of dood. Halleluja. Ik heb het gehaald. Het zijn niet de goeden. Het zijn niet de perfecten. Het zijn niet de intelligenten. Het zijn simpelweg de mensen die God geluisterd hebben. Zult u opstaan dat wij kunnen bidden? Morgen moet je komen. Ik laat je achter met die gedachten. Ik vraag God dat zijn geest toestaat dat u hierover droomt. Dat u droomt. En begrijpt dat u nu de kans hebt. Morgen kan het te laat zijn. Of de eerste opstanding.
3: Of Edidos.
2: Of de tweede. De eerste is voor het eeuwige leven.
3: Edidos de morte.
2: En de tweede is voor de eeuwige dood. Laten we bidden.
3: Eterno Señor.
2: Eeuwige God.
3: Nos imponinga.
2: Wij kunnen niet weigeren.
3: Señor, un viaje más.
2: Nogmaals, Heer.
3: Para demostrar que vos te estimanos.
2: Hebt u laten zien dat u van ons houdt.
3: Abandona nos vida, Señor.
2: U hebt ons leven gegeven, Heer.
3: Un poquito ahora voy a estar bon.
2: U kunt het afpakken wanneer u het wil.
3: Sin embargo.
2: Maar, Heer.
3: Siendo un Dios de amor.
2: Terwijl u een God van liefde bent, nodigt u ons uit. U geeft ons de recht om vrij te kunnen kiezen. Zodat wij zelf kunnen kiezen om bij u te komen.
3: Of
2: van u weggaan. Heren, als u niet kiest om ver te blijven, zult u ons niet stoppen lief te hebben. U zult ons keuze respecteren. Maar wij moeten eraan denken. Dat wij nooit en te nimmer uw aangezicht zullen zien. Daarom, Heer. Help ons. Leid ons, Heer. Dat wij kunnen kiezen. Het platform van eeuwig leven. Dat wij u kunnen zien. En dat we met u kunnen zijn voor eeuwig. Is ons gebed in Jezus' naam.
3: Amen.
2: Amen.

0: omgaan, wil ik even een samenvatting geven van gisteren. Ik word niet moe om u te vertellen, om te geloven moet u horen. Om te vertrouwen moet u geloven. Om een relatie met God te hebben moet u vertrouwen. Om God lief te hebben moet u een relatie met hem hebben. Om God te gehoorzamen moet u van hem houden. God kan niet dat u vandaag tot morgen zegt ik hou van hem. Het is een proces. Maar vele mensen kennen God. Ze weten dat God bestaat.
1: Pero no te quieren en Dios.
0: Maar ze geloven niet in God.
1: O diablo también sabe que Dios existe.
0: De duivel weet ook dat God bestaat.
1: Pero no te quieren en Dios.
0: Maar hij gelooft niet in God.
1: Si te quieren, me sino te obedece a Dios.
0: Als hij gelooft, dan zou hij God niet ongehoorzaam zijn. En dat wil dat God dat wij begrijpen.
1: Cerca,
0: dat wij dichter bij hem moeten komen, geliefde.
1: El enemigo su planta pone nos duda.
0: De plan van de vijand is om ons te doen twijfelen. Want wanneer je twijfelt, ben je gestopt met geloven. En het enige dat God kan doen, is u informeren. Weet, God zal u niet verplichten om te geloven. Hij dwingt u ook niet. Maar de manier waarop God u roept, is dat u begrijpt dat als je een begin had, je leven is begonnen, dan kom je makkelijk aan je einde. En voordat het einde komt, wil God zijn deel doen. Hij biedt jou een leven dat niet eindigt. Amen.
1: Iedere nacht het thema moest
0: gisteravond heeft de Bijbel ons laten zien dat
1: er
0: twee vormen van opstanding zijn. Ik heb u op allerlei manieren uitleg gegeven. De eerste opstanding zijn voor degenen die voor altijd zullen leven. De mensen die op dat platform komen. Alleen de mensen die het gehaald hebben om hier te komen, zullen deel hebben aan de eerste opstanding.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nee,
0: u gelooft het niet. Laat
1: me
0: het in het papiment zeggen. Als de geest van God niet lukt om jou vandaar te halen,
1: convinceu para você aqui banda,
0: te overtuigen om hier naartoe te komen,
1: por participar de primeira ressurreição,
0: kan je geen deel hebben aan de eerste opstanding.
1: A primeira ressurreição,
0: de eerste opstanding,
1: tá pestango tá vai cielo,
0: is voor degene die naar de hemel gaan.
1: Amen.
0: Amen.
1: A primeira ressurreição,
0: de eerste opstanding,
1: tá pestango morrido em Cristo,
0: is voor hun die in Christus gestorven zijn.
1: Adora Jesus bem.
0: En wanneer Jezus komt, dan roept hij je bij je naam. Want vanaf het moment dat je hier bent gekomen, je bent opnieuw geboren, schrijft God jouw naam in zijn boeken des
1: levens.
0: En alleen degene wiens naam geschreven is in het boek des
1: levens,
0: die hier gelooft, die hier blijft, alleen zij zullen het eeuwig leven ontvangen. Zij die gekozen hebben om hier te blijven, waar je geboren bent, je bent getrouwd, je hebt je werk, je hebt geld gekregen, je hebt een auto, je hebt alles, maar je wilt daar niet naartoe om deze dingen die je hier hebt niet kwijt te raken. Maar hier is het beste wat God je kan geven, de eeuwige dood. Want hij kan je niet dwingen. Hij kan je niet verplichten. Maar omdat dit hier tijdelijk is, dan komt er een moment dat het eindigt. Maakt niet uit hoe goed je geleefd hebt. Maakt niet uit hoeveel je vecht om gezond te leven. Elke dag word je een dag ouder. Gisteren was je jonger dan vandaag. Morgen ben je ouder dan vandaag. Langzaam aangaan wij. Maar zeker. De spiegel laat je zien. Soms vecht je, je doet van alles, maar je weet het goed. De spiegel ligt niet. Je kan van spiegel veranderen.
1: Pero nada no cambia,
0: maar niets verandert.
1: Que bien, si nos
0: dus als wij begrijpen, de mensen die hier blijven, die zullen deel hebben aan de tweede opstanding. En dat zijn de mensen die zullen opstaan
1: final.
0: Om de eind, het eindoordeel, de straf te ontvangen. Denk eraan wat ik je zei. Als je daar bent en je staat op. Dan zie je Jezus.
1: Halleluja.
0: Halleluja. Hij is je komen halen. Maar als je opstaat.
1: Mira, Jeruzalem taba,
0: en je ziet Jeruzalem nederdalen.
1: Corre,
0: ren.
1: Sconde,
0: schuil.
1: Wie?
0: Vlucht.
1: Als een kandela te wijven.
0: Want het vuur komt eraan.
1: Un kandela que vamos escapa.
0: Een vuur dat je niet kan voorkomen.
1: No quico y pavo.
0: En God wil dat niet voor u.
1: Pues es invitado.
0: Daarom nodigt hij u uit.
1: Bien aquí banda.
0: Kom hier aan deze kant.
1: Claro que Dios me forzaba.
0: Denk eraan, God gaat u nu dwingen.
1: Diabel.
0: De duivel.
1: No por creer gente.
0: Kan geen mensen scheppen.
1: Hij
0: zegt dat hij zijn troon gaat stellen naast dat van God. Om het te doen. Heeft hij mensen nodig om hem te volgen. Denk eraan, hij heeft al een paar engelen. Hij heeft nu mensen nodig. Want hij wil het doen zoals God. God heeft engelen. En God heeft mensen.
1: Amen.
0: Amen.
1: No.
0: Nee. Vanavond het lijkt het een beetje als.
1: Zie no? Iedereen heeft keelpijn.
0: Iedereen heeft keelpijn. Ja. Ik ook. Dus als wij begrijpen, is de taak van de duivel het al het mogelijke doen omdat je hier blijft. Ga en luister naar de campagne. Luister naar deze vervelende of
1: hoe zeg je dat?
0: De gekke dominee.
1: Pero que de aquí banda.
0: Blijf hier.
1: Oké? Finalmente, Roman.
0: Want dat is de uiteindelijke intentie.
1: Tenebu.
0: Je hier houden.
1: Akibana.
0: Hier.
1: Comparicos.
0: Met een paar dingetjes.
1: Dat tenebu contento.
0: Hij houdt je blij.
1: Mientras se torta, bo alma.
0: Terwijl hij je ziel stil.
1: Bo oportunidad tabai.
0: Je gelegenheid gaat voorbij.
1: Que me de chance, bai.
0: Wanneer je de kans laat
1: gaan.
0: Dan trekt hij zich terug.
1: Se sabe, bo mister muri.
0: En hij weet dat je zal serven.
1: Pero Dios vos y otro.
0: Maar God kan het niet anders
1: Dios
0: doen.
1: Papi, papi, papi,
0: God spreekt en spreekt en spreekt.
1: Y anoche Dios papi,
0: en vanavond praat God wederom.
1: Romana, grupo.
0: Broeders en zusters, de groep.
1: Participen de dos resurrección.
0: Die deel zal hebben aan de tweede opstanding.
1: Miljarden en miljoenen.
0: Het zijn miljarden en miljoenen.
1: Die kom.
0: Waarom? Kijk naar de formule die Christus heeft gegeven. Jezus heeft gezegd.
1: De cada quatro persona,
0: in elke vier mensen.
1: Ama,
0: die hij roept.
1: Tres que
0: drie komen niet.
1: Tabin,
0: één komt.
1: Orebines,
0: en zelfs wanneer die gekomen is. Komt hij hier.
1: Diabel te para ayabanda,
0: de duivel staat daar.
1: En de duivel te pisse.
0: En de duivel te
1: Ablief.
0: Ablief.
1: Bontingana.
0: Heb je geen zin?
1: Wat akorda?
0: Weet je?
1: Wat akorda?
0: Weet je?
1: Bontingani purbe.
0: Wil je het niet proberen?
1: Bontingani bistietrobe.

0: Cristo confiamo.
1: Vertrouw de duivel jou zelf.
0: Voor boete wat bij leggen.
1: Hij weet dat je hem op geen moment zal verlaten.
0: Maar tabu promeko bobai. Eto sari matabu promeko bobai.
1: Hij zorgt ervoor dat hij je doodt voordat je weggaat.
0: Me cosa serio.
1: Maar het is serieus.
0: Pero Dios tengo papie cubo.
1: God praat met u.
0: Dios tengo informado.
1: God moet u informeren.
0: Diablo está trayendo falsificación.
1: De duivel werkt met vervalsing.
0: Mentira.
1: Leugen.
0: Manipulación.
1: Manipulatie.
0: Engañan.
1: Leugens.
0: Diablo te cita su forma.
1: Dat is de kracht van de duivel.
0: Que cosa de Dios trouxe nan.
1: Neemt wat van God is en verdraait hem.
0: Cambia nan.
1: Verandert
0: hem. Manipula kunan.
1: Manipuleert hem.
0: Falsifica nan.
1: Hij vervalst het. Om mensen voor te liegen. Als er een valse 50 euro is. Als ik je 2 valse euro's geef. Je kan het niet ontdekken. De enige manier waarop je het kan ontdekken.
0: Als
1: ik je een echte euro geef. En wanneer je ze vergelijkt.
0: Es un robés.
1: Degene die fout
0: is, correcto,
1: degene die
0: juist
1: is, en dan weet je het weer.
0: Si es un correcto,
1: als je het correcte niet ontvangt,
0: lo voy a llamar, es un falso correcto.
1: Kan je het valse juist noemen.
0: Es waar, maar je compra,
1: en je wilt zelfs dingen gaan kopen ermee.
0: Door de politie, je sabo,
1: en wanneer de politie komt,
0: bankunos,
1: dan zeggen ze, ga maar mee.
0: Oso, pasa, falso.
1: Want je wil vals geld afgeven.
0: Pero,
1: maar jouw arme, je wist het niet.
0: Exactamente lo que Dios está pensando por
1: en dat is wat God je vanavond zegt.
0: Lo que diablo te ofrece,
1: wat de duivel jou aanbiedt.
0: Parce es verdad.
1: Het lijkt op de waarheid.
0: Casi, casi es verdad.
1: Bijna de waarheid.
0: Si wakbon,
1: als je goed kijkt.
0: Ambe, hopi, seca, die verdad.
1: Oh, het is heel dicht bij de waarheid.
0: Pero está falso, ¿no?
1: Maar het is vals.
0: De única persona que puede saber que está falso, está Dios.
1: En de enige persoon die kan zeggen dat het vals is, is Jezus.
0: Amen.
1: Amen.
0: En
1: dat is wat wij doen.
0: Denk
1: eraan, elke avond praten wij met de Bijbel.
0: Presentando es verdad.
1: We presenteren de waarheid.
0: Para desmascarar una mentira.
1: Om een leugen aan het licht te brengen.
0: Un engaño.
1: Een leugen.
0: Un falsificación.
1: Een vervalsing.
0: Daarom
1: studeren
0: wij.
1: Daarom nodigen wij u uit om te
0: komen. Dat triste,
1: weet je wat droevig is?
0: Que de banda,
1: daar blijven.
0: En, pretender que lo salva.
1: En doen alsof je gaat gered zal zijn.
0: En tabai.
1: Het gaat niet. God laat u informeren. Dat je begrijpt.
0: Satanás es un que está falsificado.
1: Dat de Satan degene is die vervalst.
0: Turcos casi que Dios creía te falsifique.
1: Bijna alles wat God geschapen heeft vervalst hij.
0: Dat besef ook aan je casi prácticamente inter mundo.
1: En daarom kan hij praktisch bijna de hele wereld voorliegen.
0: Mira, para Dios saña, para Dios saña.
1: Dat God krijgt.
0: Peña 10 personas.
1: Om 10 mensen te krijgen.
0: Dios te llama 40.
1: Moet God 40 roepen.
0: Para Dios hay 100 personas.
1: Dat God 100 mensen krijgt.
0: Dios te llama 400 personas.
1: Moet hij 400 mensen roepen.
0: Para Dios hay 1000 personas.
1: Dat God 1000 mensen krijgt.
0: Dios te llama 4000 personas.
1: Moet hij 4000 mensen roepen.
0: Si Dios que 10,000.
1: Als God 10.000 wil.
0: Dios te llama 40,000 gente.
1: Moet hij 40.000 mensen roepen.
0: Pues 30,000 no te escuché.
1: 30.000 luistert niet.
0: En dat ik hoop dat nooit in jij 10,000 te escucha.
1: En heel veel pijn luistert die 10.000
0: wel. Dios hay 100,000 gente, Roman.
1: Zo gaat dat God 100.000 kan krijgen.
0: Dios te llama 400,000 gente.
1: Moet God 400.000 mensen roepen.
0: Even hard dan.
1: Laten we even serieus zijn. Het zijn alle mensen die hij geschapen heeft. De duivel heeft geen enkel geschapen. Uiteindelijk is hij de winnaar, want hij heeft meer dan God. Ziet u?
0: En dat in de campagne.
1: Hij houdt geen campagne.
0: En dat predica.
1: Hij predikt niet.
0: En dat encanta.
1: Hij komt niet zingen.
0: En dat is oración.
1: Hij bidt niet.
0: Guarda wat abo ninga Dios.
1: Hij wacht alleen maar dat je God afwijst.
0: Hallo, klaar, kawa.
1: Hallo, dan is het klaar.
0: Ninga Dios tapé.
1: God afwijzen, ontmoet je hem.
0: Dat doe ik hem in dat ding.
1: Twee wegen zijn
0: Sinta er. Kune,
1: als het niet met hem is,
0: dat Dios, amen.
1: Is het met God. Amen. Als je niet beslist om bij God te komen, dan ben je in de val van de vijand gebleven. Met alle goede dingen die jij goed noemt, maar ze zijn net als mais voor de duiven. In de eerste week dat God geschapen heeft, God heeft bijna alles geschapen.

0: Bybel.
1: Satanas, despres cu Dios, Bybel mi este pisa cu Dios, ac mire, tu costa bata bon?
0: God heeft gezien en hij zag dat alles goed was.
1: Satanas a bai hoor.
0: En de Satan ging nu. God was klaar, God is weg.
1: Awele kumisa.
0: En nu begon hij.
1: Kumisa la bisa.
0: Om te beginnen is, zei hij.
1: Mundo.
0: Dat de wereld.
1: Abin die evolution.
0: Door evolutie is geschapen.
1: The Big Bang.
0: The Big Bang.
1: Dat is een explosion.
0: Er was een explosie.
1: Assina grande.
0: Zo groot.
1: De universo.
0: In het universum.
1: En de mundo bonita que ya sale.
0: En deze mooie wereld is daaruit voortgekomen.
1: Un solo.
0: Met een zon.
1: Un luna.
0: En een maan.
1: Perfectamente.
0: Die perfect zijn.
1: Me imaginabo.
0: Stel je voor.
1: Voor de un explosion.
0: Vanuit een explosie.
1: Asal un mundo assina bonita
0: mayo nos tiene. Is zo een mooie wereld gekomen als wij die hebben.
1: Casi coquita tentami Roma. Casi ta tentami.
0: Het verleidt mij bijna.
1: Maar we busco un dynamite.
0: Om een dynamiet te zoeken.
1: En dan
0: ga ik naar een sloperij hier.
1: Maar als
0: een explosie zo'n wereld kan vormen. Ik neem een dynamiet en ga naar
1: de sloperij.
0: Waar er zoveel stukken, de onderdelen van auto's
1: zijn.
0: Ik doe mijn dynamiet aan.
1: Gooi
0: het in de sloperij.
1: En
0: ik moet een Rolls Royce eruit halen.
1: Was die explosion.
0: Want als explosie.
1: Dat voor een mundo perfecto manessa aqui.
0: Een perfecte wereld als dit kan creëren.
1: Moet die 6000 jaar draaien door zijn as.
0: En 6000 jaar draait hij om zijn as.
1: Sin draai bij.
0: Zonder uit te schieten.
1: Ne mesmo caminho que Deus apone.
0: Dezelfde plek waar God hem geplaatst heeft.
1: Ainda tem.
0: Nog steeds is
1: hij 24 uur perfecto.
0: 24 perfecte uren.
1: Nunca tinha vira 25.
0: Het is nooit 25 geworden.
1: Of 21.
0: 24
1: uur la queda.
0: 24 uren.
1: Si es 2 horas klaar.
0: 12.
1: Si es 2 horas cur.
0: 12 dag, 12 nacht.
1: Romano, dat Dios suposie, amen.
0: God kan dat doen.
1: Ahora en la escuela, universidad.
0: Vandaag op school, op de universiteit.
1: Net así, y una de nos.
0: Leren ze onze kinderen.
1: Cuende, acuende bin door die explosion.
0: Dat de wereld ontstaat door een explosie. En de vraag is zeker.
1: Den examen.
0: Op het examen.
1: Quem a crea mundo?
0: Wie heeft de wereld gemaakt?
1: Roman, die exa, e punti, pregunte sota 10 punto.
0: Alleen die vraag krijg je 10 punten voor.
1: Tomás, que bom saco de Deus.
0: En ook al weet je dat het God is.
1: Pero vamos ganhar 10 punto.
0: Om die 10 punten te behalen.
1: En dan hier een evolutie.
0: Laat me maar schrijven evolutie.
1: Maar Roman, wat ben je traditionante beconsensie?
0: Je bent bezig je geweten te verraden.
1: Was een nota evolutie.
0: Want het is geen evolutie.
1: Dat Dios a crea.
0: Het is God die geschapen heeft. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Dat depende quanto wat ik over je Dios.
0: Het is afhankelijk van hoeveel je op God vertrouwt.
1: Tiende je een evolutie draait toch?
0: Mensen hebben geschreven evolutie en ze zijn toch afgewezen.
1: En dat tiende je een creatie na slag.
0: En mensen hebben schepping geschreven en ze zijn geslaagd.
1: Zullen dan para Dios, Dios te para para.
0: Want als ze staan voor God, staat God voor hun
1: ogen. Want diabo te falsificar tu cos.
0: De duivel falsificeert alles.
1: Dios avisa.
0: God heeft gezegd.
1: Un día te cambia a tardi.
0: Een dag eindigt aan het eind van de middag.
1: Diabel die nog?
0: De duivel zegt nee.
1: Ah, met de poneka met Jezus zo je nooit.
0: Ik laat het 12 uur in de nacht verwisselen.
1: Waarom is het hele mundo?
0: Om niet te zeggen de hele wereld.
1: Majorie hende.
0: De meeste mensen.
1: Keren.
0: Geloven.
1: Un día te cambia.
0: Dat een dag verandert.
1: Jezus zo je nooit.
0: 12 uur in de nacht.
1: En de babo zegt dat hij boem is theologie.
0: En om dat te weten heb je een horloge nodig.
1: Si teologi,
0: als je geen horloge hebt,
1: la cambia.
0: Weet je niet dat de dag is omgegaan.
1: Hermana, Dios,
0: degene die in God geloven,
1: scur,
0: weten dat wanneer het donker wordt,
1: dia cambia.
0: Dat
1: amen.
0: De dag voorbij is. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Duro,
0: het is hard. Maar het is de waarheid. De gewoonte heeft niets veranderd.
1: Zie je
0: niet dat de dieren exact weten wanneer de dag verandert? Zij gaan wel rusten. Want God heeft het in hun systeem geplaatst. Ze hebben geen horloge. Maar ze weten dat de dag voorbij is. Wanneer de dag weer begint. Mensen kunnen in de war raken. Maar de haan niet.
1: Het
0: begint vroeg te kraaien.
1: Naast
0: mijn huis is er een haan die is
1: volgens
0: mij dronken. Hij heeft zijn tel kwijtgeraakt. 8 uur, 11 uur in de nacht. Ik zeg, hij heeft behandeling nodig. Want de haan zingt de hele avond. hij is blij.
1: Que mi hermano, Dios me se comprende.
0: Dus wij moeten begrijpen.
1: Hoe Dios está pisando los huesos y las cosas están correcto.
0: Dat God alles correct heeft gemaakt.
1: Pero si vos para que toque mundo a ver.
0: Als je even stil zat.
1: Enemigo tiene bastante cos. Si no es para que tú.
0: Als we even stil zat.
1: Y no es wak.
0: En we kijken.
1: Enemigo cambia bastante cos.
0: Heeft de vijand heel veel dingen veranderd.
1: O die cuenta cambia nan.
0: Waarom verandert hij ze? Want wanneer hij jou informeert en je leeft volgens zijn wil en als God jou zegt en je weigert het advies van God, is de definitie dat je kiest om te zijn waar hij is. Als God zegt tegen je, sta op. En de duivel zegt tegen je, blijf zitten.
1: Bueno, escucha Dios.
0: Heb je niet geluisterd?
1: Dan...
0: Want als je had geluisterd, dan zou je niet ervoor kiezen om de vijand gehoorzaam te zijn. Zodat wij begrijpen.
1: Satanás está ganando en de macaco.
0: De Satan heeft mensen voorgelogen dat wij van de apen zijn. Mensen geloven dat trouw. Dat mensen afstammen van de apen.
1: Wat quiere, güey?
0: Gelooft u dat?
1: Want hij heeft
0: vind je het niet een belediging?
1: No se vindi macaco.
0: Wij van de apen.
1: Ba, yo, macaco, ya seca?
0: Heb je een aap van dichtbij gezien?
1: En serio, man.
0: Laten we even serieus zijn.
1: Tiedu, sao,
0: mensen zeggen,
1: die macaco, no se vindi.
0: Wij komen
1: we,
0: van de apen. God zijn hand heeft mij geschapen.
1: Si nange quiere que vindi macaco, man, Dios pensame.
0: Als ze wil geloven dat ze van de aap komen, oké.
1: Okay. Ami si no, Roma.
0: Ik niet.
1: Dios suban poderoso.
0: God zijn machtige hand.
1: Crea a mi.
0: Heeft mij geschapen.
1: Y la creé macaco.
0: En heeft die aap geschapen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Anseer que macaco na quiero.
0: Laten we even serieus zijn met het aapgedoe.
1: Bij de dierentuin die macaco abo.
0: En naar de dierentuin en ik zie de aap.
1: Abo pas hebben dit natte, Roma.
0: Ik lijk helemaal niet op jou. En niets.
1: Waarom?
0: Want hij wil, de Satan wil simpelweg de weg
1: veranderen.
0: Hij wil de dingen van God veranderen.
1: Dat Dios avisa.
0: God heeft gezegd. De man en de vrouw zullen trouwen. En ze zullen één vlees worden.
1: De
0: duivel zeg ik veranderen. Vandaag.
1: Man
0: en vrouw.
1: Dios lo hacía, no sé, koi.
0: God heeft ons dat niet geleerd.
1: Pero la vida, algo, hasta presión na te pone,
0: maar het is iets dat men zelfs druk oplegt. Kan je begrijpen waarom de vijand zoveel mensen hier heeft staan? Alleen maar zij die daar zijn zullen voor altijd kunnen leven.
1: Dios dat doet, zo ejemplo.
0: Want God heeft zijn voorbeeld gegeven. De vijand is degene die ons
1: voorliegt.
0: Om te begrijpen dat de duivel
1: geleerd
0: heeft mensen voorgelogen. Maak je geen zorgen. Wanneer je sterft, ga je gelijk naar de hemel. Gisteren hebben we het onderwerp gehoord. De Bijbel heeft ons laten zien dat geen mens naar de hemel gaat wanneer ze sterven. Jezus zelf is niet
1: gegaan.
0: Hij is gegaan nadat hij is opgestaan.
1: Amen.
0: Amen.
1: Laat
0: niemand u misleiden. Als je niet opstaat. In de eerste opstanding. Ga je niet. Als je. Dood. Kan je niet eens gaan.
1: Que me ni papo compro de apreciado.
0: Om te begrijpen, mijn geliefde. Als je van plan bent om te gaan.
1: Moet je platform
0: dit platform verlaten.
1: Permit ons guiabo.
0: Toestaan dat Jezus
1: de novo, treint, of de platform aquí.
0: Opnieuw geboren worden en dit platform betreden.
1: Permit ons te debo fiel.
0: Vragen aan de Geest van God om je trouw te houden.
1: Banda,
0: zodat je hier mag sterven. Dat als je hier mag sterven.
1: Bin,
0: dat wanneer Jezus komt. Dat je weer zal opstaan.
1: Si
0: als je blijft leven wanneer Jezus komt.
1: Degenen
0: die blijven leven zullen in een oogwenk veranderd worden. Maar hier. Dus hier, als je hier blijft, zij levend of dood, hier is het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Amen.
1: Bruman, hay banda.
0: Daar, mijn broeders en zusters.
1: Sea vivo o muerto.
0: Dood of levend.
1: Perdido tapay.
0: Verloren zal
1: je gaan. Hay
0: banda
1: no di salvación.
0: Daar is redding.
1: No hay nepos koi, pavo.
0: Niemand kan voor u
1: kiezen. Boca sambo bay, pavo.
0: Uw echtgenote of echtgenote kan je vriend of vriendin kan
1: je gaan.
0: Uw baas van het werk kan niet voor u
1: gaan.
0: Uw buur kan niet voor u gaan. Niemand kan voor u gaan. Als je gered wil worden, moet je het zelf doen. God kan niet liegen. God kan niet veranderen. God
1: no está gente para arrepentir.
0: Es geen mensen om tot bekeer.
1: Dios no está su fout.
0: God es geen mens om tot bekering
1: en
0: te komen.
1: Falla.
0: God maakt geen fout. Hij faalt niet.
1: Dios no verhaalt su palabra atrás.
0: God kan zijn woord niet terugnemen.
1: Y Dios nunca está muriendo, man.
0: En God sterft nooit.
1: No está muri.
0: Wij sterven.
1: Por motivo de pecar.
0: Door de zonde.
1: Pero Dios nunca está muri.
0: Maar God sterft nooit.
1: Tu va a comprar de ahora ahí.
0: Het is dat je kan begrijpen waarom God spreekt zoals hij spreekt vandaag. Om ons de serieusheid van de zonde te doen begrijpen. Velen van ons kunnen het nog niet realiseren. De zonde heeft de mensen gescheiden van God. Wist u dat de zonde een wet is? De Bijbel zegt de zonde is een wet.
1: Die kon.
0: Waarom? De wet. Is iets dat simpelweg daar blijft. Totdat je het wegdoet met een andere wet. Dus je kan de wet niet wegdoen. En je mening plaatsen.
1: Of smaak die einde.
0: Of de smaak van een mens. Stel je voor dat ze morgen een wet
1: uitbrengen.
0: Morgen brengen ze een wet uit. Dat alle wetten.
1: De luskora,
0: van een rode licht.
1: Parkeer,
0: van parkeren.
1: Acaba de Holanda.
0: Weg is uit Nederland. Halleluja.
1: Ah, zie. Halleluja. Wat zeg je chaos dat je de 3-0 man?
0: Weet je wat chaos dit brengt? Wanneer ik bij het rode
1: licht.
0: Wanneer het me laat doet stilstaan omdat het een wet is.
1: Ik
0: zorg ervoor dat ik snel voordat het groen wordt. Ik ga niet eens langzaam rijden. Want als ik zelfs doorga. En de politie ziet me. Dan krijg ik geen boete.
1: Zal je begrijpen, man? Irmão, para boa marcha de vida, para boa marcha para bem-estar.
0: Ten goede van het leven.
1: Irmão, meste tem regra com lei, amém?
0: Moeten er regels en wetten zijn.
1: Mestero, man.
0: Het is nodig.
1: Die kon.
0: Waarom?
1: Para nós ter liberdade de escolher.
0: Want we hebben de vrijheid om te kiezen.
1: Anto para regular com você.
0: En om alles te reguleren.
1: Deus mestera usa lei, irmão.
0: Moet God wetten gebruiken.
1: Dank je, Deus.
0: God zij dank.
1: Para a lei de Deus.
0: Voor de wet van God.
1: Qual o menos, irmão.
0: Dat op zijn minst.
1: Algum te respeite.
0: Sommigen respecteren
1: hem. Nosso Biba.
0: Om te kunnen leven.
1: Dank Dios,
0: God zij dank.
1: Dikum.
0: Waarom?
1: Romana, si Dios no va a poner regla, ley,
0: als God geen regels heeft geplaatst, dan is deze wereld al lang voorbij.
1: Pero dank Dios,
0: maar God zij dank.
1: Ley de Dios.
0: Voor de wet van God. Weet u waarvoor mensen het meest voor vechten?
1: Ley de Dios.
0: De wet van God.
1: Door manieren dan kan je elimineren.
0: Alle manieren zoeken zijn het om het te elimineren. Degene die achter al deze mensen zijn, is de duivel. De duivel is degene die de wet van God wil teniet doen. Om die van hem toe te passen.
1: En
0: die van hem is simpelweg de wet der zonde. Hij houdt je in de zonde. Hij maakt je tot slaaf. Maakt niet uit hoeveel God praat. Je kan niet weggaan. De overtreding van de wet van God. Heeft gemaakt dat wij vandaag in de zonde leven. De Bijbel zegt ons. Wie de zonde doet. Is degene die de wet breekt. Dat is wat de duivel wil. Hij wil dat de mensen de wet van God overtreden. Waarom? Wanneer je de wet overtreedt. Dan is jouw dood hier verzekerd. Wanneer je de wet van God overtreedt, verdien je de dood. Waarom? Want de zonde is overtreding van de wet. En het loon van de zonde is de dood.
1: Amen.
0: Amen.
1: Maar
0: kijk hoe een God van liefde tot je spreekt. God wil dat je realiseert. Dat wij allemaal hebben gezondigd. Wij verdienen allemaal de dood. Ik weet zeker dat je afgelopen week hebt gezondigd. Ik weet zeker van vorig jaar. 2 jaar terug.
1: Toch moet de Bijbel.
0: En toch leef je nog.
1: Pa gracia.
0: Door de genade.
1: No puedo botar bonas de pica.
0: Niet omdat je niet zondigt.
1: No, ik moet de bonas doen.
0: Oh, niet omdat je een goede zondaar bent.
1: No.
0: Of dat je goed weet te zondigen.
1: Juist. Gracia.
0: Genade.
1: Heeft je
0: nog een kans gegeven.
1: Amen.
0: Amen.
1: Si Dios aplica justicia, mis ora,
0: als God gelijk zijn oordeel zou vellen.
1: Ruben, quizás os liga de data que mis,
0: had we misschien deze leeftijd niet behaald.
1: Pero si no se llega,
0: maar als we het hebben behaald.
1: Pica,
0: en we zondigen.
1: Dank je naar Dios, Ruben.
0: God zij dank.
1: Dank je naar Jesus.
0: Dankzij Jezus.
1: Qua paga picana di ser humano di mondo intorno.
0: De zonde van de wereld heeft betaald.
1: En to purba na salvab.
0: En probeert om u te redden.
1: Danus.
0: Het is niet wij.
1: Wie paga?
0: Iemand heeft betaald.
1: Su nombre da Jesus.
0: En zijn naam is Jezus.
1: Todo nuestro espacio.
0: En hij geeft ons de ruimte.
1: Comprender.
0: Om te begrijpen.
1: En Bijbel zegt ons paga de picata morto romano.
0: De Bijbel zegt het loon van de zonde is de dood.
1: Y si nuestro peca.
0: Als we allen gezondigd
1: zijn,
0: moesten we al sterven.
1: Pero si no es no muri,
0: maar als we niet zijn gestorven,
1: Dios que dono nos un chance.
0: Is het omdat God onze kans wil geven. Om te kiezen om te stoppen met zondigen.
1: Jesus, amen.
0: En te gaan bij Jezus. Amen.
1: Het is
0: moeilijk om gered te worden. Want de mens vindt het fijn. De vrijheid om zelf zijn wil te bepalen. God zijn wil is zo gevaarlijk. Dat we zelfs 1 fout begaan. En we zijn er niet meer.
1: Zo.
0: 1.
1: Lei.
0: De wet.
1: Dat een regel fijo.
0: Is een.
1: Fijo, directo,
0: is een wet dat recht is.
1: Het
0: is informatie.
1: Na qual tu rende tengo someter.
0: Waaraan iedereen zich moet onderwerpen.
1: Tu rende, Romana.
0: Iedereen.
1: Oponia,
0: dus, maar het kan gebeuren.
1: Expressa,
0: dat de wet wordt uitgedrukt.
1: Of, skibi,
0: of geschreven.
1: Pero tu rende tengo, para que tu no te respete.
0: Maar iedereen moet het respecteren.
1: Ahora,
0: nu.
1: Virma, el ley,
0: deze
1: wet
0: moet altijd geplaatst worden door een autoriteit dat superieur is. Met andere woorden, de overheid past een wet toe. Wij als inwoners moeten die wet gehoorzamen. Want als we die wet overtreden, worden wij voor de rechtbank gebracht. En de rechtbank moet dan met ons onderhandelen. Moet ons dan oordelen, want wij hebben de wet overtreden. Als we die wet moeten veranderen. Als we het moeten wegdoen. Kan een autoriteit die lager gesteld is niet dat
1: doen.
0: Wij als inwoners kunnen niet zeggen we gaan deze wet wegdoen. We kunnen dat niet. Want wij gezamenlijk hebben de overheid daar geplaatst. En wij erkennen hen als de autoriteit dat boven ons zit. Als er iets moet veranderen. Als het een veranderd moet worden. Kunnen alleen zij dat doen.
1: Amen.
0: Alleen zij kunnen dat.
1: É a autoridade super, é menor que eu não posso ir.
0: De autoridade que daar onder zit kan het niet doen.
1: Oh, bom, é a lei aqui, Rubana.
0: En deze wet.
1: Tá nacional?
0: Is nacional.
1: Holanda só?
0: Nederland alleen.
1: Internacional?
0: Internacional.
1: Europa?
0: Europa.
1: Universal?
0: Universal.
1: Inter mundo?
0: De gehele wereld.
1: Per sua fórmula da também co?
0: Maar de vorm is hetzelfde
1: gebleven. Uma autoridade superior tem que pôr.
0: Een autoriteit dat bovenaan staat moet het plaatsen.
1: Is hoe menor?
0: Degene die dit daaronder
1: heeft,
0: kan het niet wegdoen.
1: Het is obedece.
0: Die moet het gehoorzamen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tá, papo, compre, irmão, não me tá baiendo.
0: Het is dat u begrijpt waar ik naartoe ga.
1: De acordo com a Bijbel,
0: volgens de Bijbel.
1: Exodus 20.
0: Exodus 20.
1: 1-17.
0: Ik ga het even parafraseren.
1: Dios aplica a escribir su ley.
0: God heeft zijn wet geschreven.
1: Dos días la escribí.
0: Twee keer heeft hij het geschreven.
1: Kom.
0: Waarom?
1: Pues otro correo me envía Moisés y dos tablas de piedra.
0: Mozes kreeg eerst twee stenen tafelen.
1: En la dalda pa quiebra.
0: Hij heeft ze kapot geslagen.
1: Como tipo de manera que la rabia.
0: Door zijn boosheid.
1: El bienque prote el ley de amor pe pueblo.
0: Hij kwam met de wet van liefde naar het volk.
1: El pueblo estaba tratando de picar. Formal.
0: En het volk was in een grote zonde.
1: Hij
0: zegt, jullie zijn het niet waardig en heeft het kapot geslagen. God zegt, je hebt het nodig, het is belangrijk. Kom weer met twee stenen en ik schrijf het weer. Mozes kon de wet van God niet voor God schrijven.
1: Want
0: niemand kan de wet van God noteren. Amen.
1: Dios mesmo tem que escrever.
0: God moest het zelf schrijven.
1: Riba dos tablas de piedra de Moisés.
0: Op twee stenen tafelen en hij gaf het aan Mozes.
1: Ik wil bekomen, irmão, que inimigo está andando que está aqui.
0: Ik wil u laten begrijpen dat de vijand hiermee speelt.
1: Hoop die personen dan te bisabo awe.
0: Vele mensen zeggen je vandaag.
1: Que Dios le está contando más.
0: Dat God de wet van God niet meer.
1: Dan is ook inimigo que para mundo quiere.
0: Net is wat de vijand wil dat de wereld gelooft.
1: Pero si Dios tiene autoridad superior al máximo.
0: Als God de superieure autoriteit is, het maximum, kunnen mensen zijn wet niet veranderen. Je moet groter zijn dan God om God zijn wet te kunnen veranderen.
1: Amen.
0: Amen. Want zo functioneert het hier beneden ook. Als het parlement een wet zet, kunnen mij en mijn gezin de wet niet wegdoen. Hallo? Ik kan zeggen dat ik het niet gehoorzaam. En ze beboeten mij. En ze zetten me in een gevangenis. Maar ik kan het niet veranderen. Ik kan het niet wegdoen. Want de wet van God. Die God geschreven heeft. Met zijn eigen
1: vingers.
0: Twee keer. Mensen kunnen het niet
1: veranderen.
0: Mensen kunnen het ook niet veranderen.
1: Amen.
0: Amen. Maar dat is wat de Satan mensen doet geloven. Hij zegt je, de wet van God telt niet meer. Die wet is er niet eens meer. Simpelweg. Deze mensen hebben niets begrepen. De wet van zonde. Want Paulus zegt, de wet is als de zonde is als een wet. Romeinen 8. Je kan het lezen wanneer je thuis bent. Paulus zegt, ik zie twee wetten in mij strijden. Eén wet van zonde. En één de wet van God. Waarom wil ik je uitleggen dat zonde een wet is? Want vanaf het moment dat de zonde in je leven komt, is de duivel is degene die heeft gezorgd dat de zonde deel van ons leven is.
1: Un poder superior que de diabo, Lucifer.
0: Alleen een macht dat hoger is dan de duivel.
1: Kan
0: de wet van zonde
1: of cambie,
0: of veranderen
1: of elimineren.
0: Of elimineren. Kunt u mij volgen?
1: De persoon is Dios,
0: en die persoon is God.
1: Ser humano que bom,
0: er is geen enkele menselijk wezen hier op aarde
1: por eliminar lei picar,
0: die de wet van zonde kan wegdoen.
1: Niemand kan voor een selection.
0: Maakt niet als ze een selectie van maken.
1: Nou,
0: ze kunnen het niet wegdoen. Ze kunnen het niet wegdoen.
1: Je
0: hebt een autoriteit dat superieur is.
1: Jezus kan stabiliseren.
0: Degene.
1: Jezus kan stabiliseren.
0: Van degene die de wet ingesteld heeft.
1: Andere persoon is Jezus.
0: En die persoon is Jezus.
1: Dat betekent dat in
0: daarom moest hij komen.
1: En voor een andere angle.
0: Hij kon geen engel sturen.
1: Maar een cherubin.
0: Hij kon niet een cherubin.
1: Een serafin.
0: Of een serafin.
1: Een meester tinkubin.
0: Hij moest zelf komen.
1: Want hij is superieur.
0: Want hij is superieur. Om die wet weg te doen. Voor zover ik hem ken. Niemand haalt een wet weg. En laat het leeg. Nee. Als een wet
1: weghaalt.
0: Is het om een andere wet in te stellen.
1: Amen.
0: Amen. Denk erover na.
1: Heb je aan het modificeren?
0: Heel vaak wordt het aangepast.
1: Dus, kan je dat die lei?
0: Dus waar er een wet is.
1: Je in de lei?
0: Mensen zijn gewend aan de wet.
1: Lakabashi.
0: Je kan het niet leeg laten.
1: Chaos.
0: Het is een chaos. Je kan het aanpassen.
1: Cambier.
0: Veranderen.
1: Pero me zit die lei,
0: maar er moet een wet zijn.
1: Die regelen, buena marcha.
0: Er moet een regel zijn.
1: Bon.
0: Dat de dingen goed lopen.
1: Zit ora Jesus abini,
0: en toen Jezus kwam. Is hij gekomen om de wet van zonde te niet te doen.
1: Stable, lei,
0: en
1: di
0: om
1: novo.
0: Zijn wet opnieuw in te stellen.
1: Amen.
0: Amen. Daarom heeft hij gezegd. Ik schrijf het dit keer in je hart. Wanneer Jezus de wet van zonde uit je leven haalt. Je bent gewend om hier te zondigen.
1: Een mal costumbre.
0: Een slechte gewoonte.
1: Je
0: haalt het weg door een goede gewoonte. Maar doordat je gewend bent om te zondigen. Wil God dat je begrijpt. Dat hij je hier naartoe brengt. En hier leert hij jou om zijn wil te
1: Amen.
0: Doen. Amen.
1: Lei.
0: Want de zonde is een wet.
1: Dios
0: en alleen God kan het niet
1: Dios
0: doen.
1: Superior di Satanás.
0: God is superieur boven de Satan.
1: Dios
0: dat wil God dat je begrijpt.
1: Dat cansado, dat molestiabo.
0: Het lijkt alsof hij je lastig valt en vermoeid.
1: Marcos capítulo 10.
0: Marcos hoofdstuk 10.
1: Marcos capítulo 10, versículo 17.
0: Marcos hoofdstuk 10, vers 17.
1: Okay. Marcos 10, 17, esta misa sina. Y ora con esta, Jesús estaba a salir, vai, para seguir su caminda, un hombre a correr bien, cerca de, y a cae na rodilla, su delante y apuntre. Bom maestro, que come mestre hasi, para heredar vida eterna?
0: En toen hij, zijnde Jezus, op weg ging, liep iemand op hem toe, viel op de knieën en vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is de grootste vraag.
1: Más importante.
0: De belangrijkste vraag.
1: De pregunta más urgente.
0: De meest urgente vraag.
1: Ora pregunta que wordt gezien.
0: Toen deze vraag werd gesteld.
1: Dios etate de cielo.
0: Was God de Vader in de hemel.
1: Abis turando la guta canta.
0: En hij zei tegen alle engelen die zongen.
1: Guta toca.
0: Die speelden.
1: Silencio.
0: Stilte.
1: Want
0: ik wil horen wat mijn zoon gaat beantwoorden. Want als een mens zo'n vraag stelt. Dan verlamt de gehele hemel. Want af en misschien heel ergens anders zou je soms deze vraag krijgen.
1: Als het de oren hoeveel ik je kon hebben.
0: Dus toen deze jongeman kwam.
1: Que la cae na rodilla.
0: En hij viel op zijn knieën.
1: Y dijo Jesús,
0: hij zei tot
1: Maestro,
0: Jesus, meester. Wat moet ik doen?
1: Para mi participar de primera resurrección.
0: Om deel te hebben aan de eerste opstanding.
1: Para mi vivir para siempre.
0: Om voor altijd te kunnen leven.
1: Para mi mirar a Dios cara a cara.
0: Om God van aangezicht te kunnen zien.
1: Sabe que come tinko así.
0: Zeg me wat ik moet doen.
1: Pero me voy a quitar para sincero.
0: Deze jongeman was heel sober. Hij kwam op het juiste moment bij Jezus. Nu ben ik jong. Hij kwam bij de ideale persoon. En dat was Jezus.
1: Maar geen pastoor.
0: Geen enkele priester. Geen priester. Geen bischop. Kan antwoord geven op deze vraag. Alleen Jezus. Want hij is de weg. Hij is de waarheid. En hij is het leven.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Amen.
0: Hij alleen kan antwoorden. Deze jonge man. In de bloei van zijn jeugd. Ging hij bij de correcte persoon.
1: De laatste
0: En deze laatste vraag.
1: Maestro.
0: Meester.
1: Que comitin cuhasi.
0: Wat moet ik doen?
1: Pa miaia vida eterna.
0: Om het eeuwig leven te beërven.
1: Versículo 18, Roma.
0: Vers 18.
1: Oh, Roma, me comprender.
0: Ik wil dat u begrijpt.
1: Ora que o homem quer correr bem.
0: Toen deze jongeman rende om te komen.
1: Si vou vir um homem rico correr.
0: Als je een rijke man ziet rennen.
1: Dan is hij dat ding.
0: Dan heeft hij echt iets
1: o,
0: nodig.
1: Ons correr,
0: want rijke mensen rennen niet.
1: Se vou vir um homem rico correr.
0: Als je een rijke man ziet rennen.
1: Het une necessidad, Roma.
0: Dan heeft hij iets nodig.
1: Homem que sendo rico.
0: Deze jonge man die rijk was,
1: die
0: rende naar Jezus toe. Met andere woorden, ik kan deze kans niet voorbij laten gaan. Het is mijn moment. Nu is het de tijd van
1: redding.
0: Ik wil weten, wat moet ik doen om voor altijd te kunnen leven?
1: Vers 18.
0: Jezus vroeg hem, waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Jezus heeft hem gelijk gecorrigeerd. Niemand is goed. Allen hebben gezondigd. Allen ontbreken de
1: heiligheid.
0: Alleen God is goed. Je bent bij mij gekomen. Maar ik breng je bij God. Ik zal je de woorden van God geven als antwoord. Ik zal je de wil van God laten weten. Want alleen God kan je voor altijd laten
1: weten.
0: Niemand kan
1: dat.
0: Niemand.
1: Geen dokter.
0: Geen enkele dokter.
1: Geen specialist.
0: Geen specialist. Niemand. Alleen God.
1: Amen.
0: Amen. Je kan niet voor eeuwig leven gescheiden van God. Als je van plan bent eeuwig te leven,
1: dan
0: heb je God nodig. Er is geen andere manier. Je kan niet gelukkig worden gescheiden van God. Je kan blij worden. Je kan vreugde hebben. Maar om gelukkig te zijn alleen bij God.
1: Amen.
0: Amen. God heeft u en mij geschapen dat wij bij hem gelukkig kunnen zijn. Wat je daar zoekt om jou gelukkig te maken, je vindt het niet gescheiden van God. Als je mij niet gelooft, probeer je het met geld. Heel veel geld als je
1: hebt.
0: Je probeert het met mensen. Je verandert elke week van iemand. Probeer het met bezittingen. Je verzamelt ze om je heen. Wanneer de dood
1: intreedt,
0: sterf je ongelukkig. God heeft ons geschapen om gelukkig te zijn bij hem. Om te begrijpen. Hij heeft ons niet geschapen om een andere God gelukkig te maken. Hij heeft ons geschapen zodat wij hem gelukkig kunnen maken. Wetende dat hij een God van liefde
1: is.
0: Hij kan niet van zichzelf houden. Hij heeft ons geschapen. Om ons lief te hebben. De duivel wil. Als de duivel mensen wil. Laat hem ze maar gaan maken. Maar nee. Hij steelt die van God. Want mensen luisteren naar hem. Mensen willen niet naar God luisteren. Maar God dwingt u niet.
1: Jezus
0: heeft gezegd, alleen God geeft eeuwig leven. Merkt u niet op dat, dat wij in ons leven iets zoeken? Je wil een nieuwe auto. Je hebt de auto. Je begint de auto te wassen.
1: Daar
0: haal je de banden weg en je was ze zelf helemaal. En je staat 's morgens op en je kijkt als die auto er is. Zie je die auto? Begint oud te worden. Hier een roes, daar een schram.
1: Ja, een auto, ja maar. Ja, een auto, ja, maar.
0: En dan is het niet meer die auto van toen.
1: Ja, maar
0: ik wil het niet meer wassen. Dat je begrijpt. Ons geluk is niet afhankelijk van de dingen die we hebben. Ons geluk is afhankelijk van het feit dat wij God hebben gevonden.
1: Amen.
0: Maakt niet uit wat het is, een huis, een auto of wat het ook is. Je hebt het vandaag. Je bent heel enthousiast. En morgen heb ik misschien niet meer. En nu ga je, sta je weer voor de spiegel. Jezus heeft gezegd.
1: Vers
0: 19. Jezus vraagt. Kent gij de geboden? Deze man heeft Jezus een vraag gesteld. Wat moet ik doen om eeuwig te leven? Jezus zegt, doe de wil van God. Bewaar de geboden van God. Er is geen andere manier om eeuwig te leven. Als je de geboden van God niet wil naleven, dan zeg je tegen God, ik wil niet eeuwig leven. Want dan wanneer we naar de hemel gaan in het huis van God, dan gaan de dingen zoals God het wil. Wanneer ik hier in Nederland, we kunnen zeggen wat we willen. Maar de overheid beslist hoe het feest afloopt. Zij beslissen hoe de stroom loopt. Het water. Het huis. En betaal maar niet. Zij bepalen het. Want zij betalen.
1: Ik weet het aan Hollandese wijn niet. Wie betaalt, wie zegt.
0: Ja, wie betaalt, krijgt.
1: Ken mijn Romanus die man?
0: Mijn geliefde broeder.
1: Orde zegt, Shelu.
0: Wanneer we in de hemel komen.
1: Is dan kustuma. Als die voluntad die Dios doet, dan heb je geen probleem.
0: Om de wereld te doen, hebben we geen probleem.
1: Pas is dan.
0: Maar degene die de wil van God hier beneden niet willen doen, waarom God, God ze dwingen om ze straks daarboven in een probleem te brengen? Ze hebben God toch al laten zien dat ze het niet eens zijn met zijn wil. Ze zijn niet eens met zijn wil. Waarom zal God hen moeten dwingen? Om de hemel tot een hel te maken voor hen? Nee. God laat ze waar ze gekozen hebben om te zijn. Want één ding is zeker. Hier kan je je strijd hebben. Je kan vechten. Je kan alles doen wat je wil. Je kan de geboden van God hier niet bewaren. Als je de geboden van God wil
1: heiligen. Halleluja.
0: Moet je komen bij de enige die het heeft nageleefd. Op deze wereld is hij de enige die de geboden van God heeft nageleefd. En zijn naam is Jezus. Daarom kan hij jou leren. Daar kan je doen wat je wilt. Je kan zelfs zeggen dat ze niet bestaan. Maar hier geeft Jezus antwoord aan deze jongeman. Een oprechte jongeman. De Bijbel zegt toen Jezus hem zag, had hij hem lief. Jezus zegt, ken jij de geboden? Niet doden.
1: No cometer adulterio.
0: Niet echt breken.
1: No horta.
0: Niet stelen.
1: No doen een testimonio falso.
0: Geen valse getuigenis
1: geven. No codicia. No fraude. No codicia.
0: Niet.
1: Fraudeer?
0: Nee.
1: Oké.
0: Niet begeren.
1: Oké.
0: Je vader en moeder. Deze jongeman wil naar de hemel komen. Maar hij was nog niet gereed om de geboden van God na te leven. Hij heeft gezegd tot Jezus. Ik heb ze nageleefd vanaf ik klein ben. Met zijn mond. Maar hij ontbrak één detail. En dat is wat Jezus wil dat je begrijpt. Jezus heeft
1: benoemd
0: de zes geboden. Dat is het horizontale gedeelte. Die man voelde zich goed, want hij leefde de vier na. Maar hij had problemen met zijn naasten. Doordat hij oprecht bij Jezus kwam. Heeft Jezus hem lief gehad. Maar geliefden, Jezus heeft gezegd, één ding ontbreek jij. Sommigen van ons zitten hier en we ontbreken één ding. En dat is misschien de keuze om daar te zijn. Je weet alles al. Je hebt alles begrepen. Maar dit besluit wil je misschien niet nemen.
1: pasar allí van de plataforma.
0: Om vandaar van het platform te gaan.
1: Ay, van de
0: om daar naartoe te gaan.
1: Y joven pensé que Jesús.
0: Deze jongeman kwam bij Jezus. Jezus heeft gezegd.
1: El mandamiento es sumamente necesario.
0: De geboden zijn nodig.
1: O sea, la voluntad de Dios.
0: Want dat is de wil van God.
1: Representa carácter de Dios.
0: Ze representeren het karakter van God.
1: Camina por ahí tanta.
0: Waar je gaat,
1: zijn
0: ze. Waar je het ze vindt, vind je God.
1: En
0: waar je God vindt, vind jij zijn wil in zijn geboden. Je kan God niet scheiden van zijn karakter. Laat de vijand jou niet misleiden. De vijand heeft gemaakt dat er een oorlog is tegen de geboden van God.
1: Er
0: zijn mensen die zeggen het is afgelopen, de mensen zijn gekruisigd. De geboden van God zijn niet gekruisigd aan het kruis. Ze kunnen niet gekruisigd worden aan het kruis.
1: Amen.
0: Amen.
1: Es un paquetito, un autoridad superior.
0: Denk eraan, degene die het kan wegdoen is iemand die superieur is.
1: Jesús estaba fungiendo como ende e ora e.
0: Jezus fungeerde als mens op dat
1: en
0: moment.
1: En poquita mandamiento de Dios.
0: Hij kan de geboden van God niet weghalen. Daarom heeft hij
1: gezegd,
0: alleen God is goed.
1: Siendo ende,
0: terwijl hij mens was,
1: en poquita voluntad de Dios, hermano.
0: Kan hij de wil van God niet wegdoen.
1: Dios es superior a él, hermano.
0: Want God is superieur boven de mens.
1: Entonces, Jesús dice,
0: en Jezus heeft tot hem gezegd,
1: falta,
0: één ding ontbreekt u.
1: Vai,
0: ga.
1: Vende todo lo que botín,
0: verkoop alles wat je hebt.
1: Y tu nena y pobre,
0: en geef het aan de armen.
1: Y bien,
0: en kom.
1: Lo botín tesoro de cielo,
0: en je zal schatten in de hemel.
1: En je zal
0: kom en volg mij.
1: Mijn Bijbel die wist nog kwestie.
0: De Bijbel zegt, nee, deze jongeman.
1: Ik ben ook niet dat para carpa e plataforma.
0: Hij stond met zijn gezicht naar de platform. Jezus praat
1: tot hem.
0: Jezus zegt, kom.
1: Dat was klaar, man.
0: Hij was klaar.
1: Jezus zei, een kos moet er falta.
0: Toen Jezus zei, één ding ontbreek je.
1: Vai e vende lo que botín.
0: Ga en verkoop wat je hebt.
1: Doe een lambo oro, man.
0: Geef het je geld.
1: Doe een lambo plata.
0: Geef hem je geld.
1: Bo medalla.
0: Je medaille.
1: Doe een turkoos.
0: Geef hem alles.
1: Bring it back.
0: Kom terug.
1: Lo botín tesoro con tacaba nunca más.
0: En je zal schatten hebben die nooit zullen eindigen.
1: Maar de hombre, je hoort me dat tinte, Jezus wist ze.
0: De jongeman hoort Jezus dat zeggen. En hij is maar hier naartoe gekomen. Hij was halverwege. Hij kon zijn goud niet laten. Hij kan zijn sieraden niet laten. Het leven dat hij had wilde hij niet laten. Hij kon het zondige leven niet achterlaten. Om de wet na te leven was voor hem voldoende. Maar Jezus zegt nee, dat is niet genoeg. Verandering is voldoende. Daarom heeft hij besloten om Jezus te verlaten. Nooit meer is zijn naam genoemd in de Bijbel. Want deze jongeman, hij was halverwege.
1: Mira costa eterno.
0: Hij zag de eeuwige dingen.
1: Comprende que da vida eterna tiene.
0: Hij begreep dat daar het eeuwig leven was.
1: Vamos de costa del mundo.
0: Vanwege de dingen van de wereld.
1: Yo me quita pira para la vida eterna.
0: Keert hij zich om en laat het eeuwig leven.
1: Botan velocimengo.
0: Ga jij hetzelfde doen?
1: Botan velocimengos.
0: Zul je ook hetzelfde doen?
1: Dios se llama para vida eterna.
0: Wanneer God jou roept voor het eeuwige leven.
1: Deze mundo que nos vive,
0: in deze wereld waarin wij
1: leven.
0: De duivel zal zijn leugens blijven gebruiken.
1: Un buen ejemplo aquí dan.
0: Hij, een goed voorbeeld hier zo.
1: El apunta a Jesús, ¿qué pide que va a mi vida para siempre?
0: Deze man vroeg, wat moet ik doen om voor eeuwig te leven?
1: Jesús dijo, nee.
0: Jezus zegt.
1: Guarda el mandamiento de Dios.
0: Leef de geboden van God na.
1: Bueno, hoy día Satanás tiene una campaña contra el mandamiento de Dios.
0: Vandaag heeft Satan een campagne tegen de geboden van God. Velen leven in zonde.
1: Pica formal.
0: Grote zonde, gruwelijke zondes.
1: Pues sobre una ignorancia de voluntad de Dios.
0: Want ze negeren de wil van God.
1: Predicador anda predicar.
0: Predikanten spreken.
1: Ley de Dios acaba.
0: De wet van God is beëindigd. Wie heeft het beëindigd?
1: Bewaardo kam bekaba.
0: Om het te beëindigen.
1: Misschien superieur een poder, maar groter dan God.
0: Moet er een macht zijn groter dan God.
1: Pekita Dios leer.
0: Om God zijn wet.
1: Jezus afungi como ende.
0: God
1: afungi como ende.
0: Hij fungeert als mens.
1: De premier que la morir de cruz le visa ta cumplir.
0: En voordat hij stierf aan het kruis,
1: zei
0: hij, is
1: volbracht.
0: Kijk naar zijn leven.
1: Hij
0: heeft altijd gezegd, ik doe wat mijn vader wil dat ik doe.
1: Mandami.
0: Mijn vader heeft mij gestuurd. Ik wil afsluiten met dit gedeelte, om u eraan te herinneren. De leugen die verspreid is over deze wereld, is dat Jezus zijn wet teniet heeft gedaan aan het kruis. Het is een leugen.
1: Pues siendo gente,
0: want ondanks hij een mens was, kon hij alleen maar sterven om de mensen te redden.
1: Se le vive un vida sin pica.
0: Hij heeft een leven geleid zonder zonden.
1: Die un falsificación de bayendo rond.
0: Er gaat een vervalsing rond.
1: Pero bantuma, bantuma, hipotéticamente,
0: maar laten wij dit hypothetisch stellen dat er geen wet is.
1: Ik
0: geef alleen een voorbeeld om te begrijpen. Stel nou voor dat er geen wet van God is. Als er geen wet is, kan er geen zonde zijn.
1: Amen.
0: Amen. Want zonde is het overtreden van de wet. Ik kan niet tegen een telefoonpaal aanlopen dat er niet is. Ik kan niet in een zee dat niet bestaat. In een glas water. Maar ik kan niet zeggen dat hij verdronken is in het water. Er is geen zee. Als er geen wet is, kan er geen zonde zijn. Want zonde is de overtreding van de wet. Als er nu geen zonde is, omdat er geen wet is, kan er geen dood zijn. Want dood is het loon van de zonde. En zonde is het overtreden van de wet. Als ik die wet
1: weggooi,
0: kan er geen zonde zijn. Als ik zonde
1: weggooi,
0: kan er geen dood zijn. Als er geen dood is, geliefden, hebben wij geen redder nodig. Waarom komt Jezus ons redden? Waarvan? Er is toch geen dood? Want er is geen zonde. Er is geen wet.
1: Er
0: kan ook geen zonde zijn, logisch gezien. Als er geen wet is, zie je, er kan geen dood zijn. Als er geen dood is, hebben wij geen redder nodig. Als we geen redder nodig hebben, waarom hebben we dan een kerk nodig? Om wat te prediken? Over wie? Voor wie? Als wij geen kerk hebben, zijn we eigenlijk vanavond onze tijd aan het verspillen. Niemand gaat verloren. Er is geen redder die ons komt
1: zoeken.
0: Want geen van ons zullen sterven. Want wij zijn niemand. Want we hebben nooit een wet overtreden. Bent u het met me eens? Ziet u hoe ver het kan gaan? De campagne dat de duivel houdt dat er geen wet is. Mijn broeders en zusters, elke dag sterven
1: en
0: mensen. Want tot nu toe is de wet van de zonde dat het loon van de zonde de dood is.
1: Maar Dios stop ik hoor.
0: Zodat God dit kan
1: beëindigen,
0: moet hij die wet wegdoen. En hij gaat het wegdoen. Maar hij wil u en mij eerst bevrijden. Uiteindelijk. Wanneer God ons probeert weg te halen van de zonde, zal de zonde ons voor altijd bij God weghouden. Bent u het eens met mij? Wil je dat de zonde je voor altijd weghoudt bij God? Laat me de handen zien van degenen die het wel willen.
1: Pastor,
0: dominee, ik wil het wel. Hoeveel van ons wil dat Jezus ons
1: hierin brengt?
0: Wilt u opstaan om dat besluit te nemen?
1: Maar
0: Ik heb het begrepen. Het is een wet.
1: Si Dios quita ley de pecar,
0: als God de wet van zonde weghaalt,
1: te enseñar a aplicar el ley de je.
0: Is het om jou te leren zijn wet toe te passen.
1: Te produce vida,
0: en dat produceert het leven.
1: Vida eterno,
0: het eeuwig leven.
1: Manera Jesús contestó,
0: zoals Jezus heeft beantwoord. Ik hoop niet dat u weggaat als deze jongeman.
1: Bij kosten die mundo.
0: Voor de dingen van de wereld.
1: Se con el mundo lo acaba.
0: Want de dingen van de wereld komen ten einde.
1: Abo lo acaba la ganan.
0: Of jij gaat weg en je laat ze achter. Hou de hand van degene naast jou. Weet dat je niet alleen er niet alleen voor staat. Aan het einde van deze campagne. Als je vanavond de stem van God weer hebt gehoord, die persoonlijk tot jou sprak. En je ziet dat het waard is om dit platform te behalen.
1: Sabbat
0: aanstaande hebben wij een doop. Er zijn al verschillende mensen die hun leven hebben gegeven. Als je dat wil, ga naar achter.
1: Vraag
0: een papiertje en noteer je naam. En zeg Jezus. Ik wil mijn leven aan u geven. Ik wil dat u mijn naam schrijft in het boek des levens. Dat als er iets mag gebeuren. Dat ik u zal zien van aangezicht tot aangezicht. Eeuwige God. Dank u wel, Heer. Bedankt dat u vanavond tot ons hebt gesproken. Dank u wel dat u ons hebt laten zien. De weg naar het eeuwig leven. Bedankt dat u uw waarheid hebt gepresenteerd. Dat ons hart heeft gebroken.
1: Heer,
0: wij willen niet doen als deze jongeman. Zijn beste gelegenheid.
1: Heeft
0: hij weggegooid, Heer. Voor de dingen van de wereld. O eeuwige Vader. U hebt tot ons gesproken. Wij hebben geluisterd. En wij willen
1: gehoorzamen.
0: Help ons, Heer. Om het besluit te nemen.
1: Die platforma die representa morto.
0: En het platform dat de dood representeert te verlaten. En te komen onder de leiding van uw Heilige Geest. Naar het platform dat het eeuwig leven
1: representeert.
0: Dank u wel dat u ons gebed hebt verhoord. Is ons gebed in de naam boven alle namen. De naam van Jezus.
1: Amen.
0: Amen.
1: Om
0: te vertrouwen moet je geloven. Om te geloven moet je horen. Het is een ketting. Om volwassen te worden. Moet je geboren worden. Je kan niet groot zijn en daarna geboren worden. Dat gaat niet. Dat gaat niet in geen enkel opzicht. Om groot te worden moet je eerst geboren worden. Om te vertrouwen moet je geloven. Nu als je een relatie wil hebben met God, wat moet je doen?
1: Confia.
0: Je moet hem vertrouwen.
1: Ik denk
0: dat ik alleen het weet.
1: Want
0: elke avond zeg ik hetzelfde. Dat is het leven.
1: Om
0: lief te
1: hebben,
0: moet je relatie
1: hebben.
0: Mensen die niet gereed zijn voor een relatie, kunnen niet lief hebben.
1: Amen.
0: Amen. Degene die jij vertrouwt, van diegene iemand die je niet vertrouwt, je hoort niet van diegene. Je kan zeggen dat je van diegene houdt, maar je weet donders goed dat je niet van diegene houdt.
1: Want
0: een van de basis van liefde is vertrouwen. En als je lief hebt, dan ben je gehoorzaam. Dat is dat wat God wil dat we begrijpen. Maar het begint allemaal bij het horen. Degene die niet gereed is om te luisteren, zal nooit in God geloven. Dus als je gelooft, als je niet gelooft, kan je niet vertrouwen. En als je niet vertrouwt, dan ga je geen relatie
1: beginnen.
0: Als je geen relatie hebt, zal je nooit en te nimmer lief hebben. En daarom oké, je moet gehoorzamen. Hetzelfde zeg je voor elke dag. Ik wil dat u het vasthoudt. Morgen is de laatste avond. Jezus. Werk met informatie. Want hij weet dat ons verstand werkt door middel van informatie. Informatie is wat het leven is. Het leven is gebaseerd op informatie. Wij kunnen niet leven zonder informatie. Informatie heeft ons gemaakt tot wie we zijn. Mensen kunnen niet leven zonder informatie. Informatie produceert gedachten. Gedachten produceert ideeën.

0: het begrijpen.
1: Jeruhamia,
0: wat verandert hij?
1: Señor, dank je, we zien
0: het dank u wel, nu hebben ze het
1: gegeven.
0: God moet jouw informatie veranderen.
1: Si Dios información,
0: als je niet toestaat dat God de informatie voor jou verandert,
1: dan
0: kan je niet je gedachten,
1: ni acción,
0: niet je handelingen,
1: ni
0: niet je bestemming.
1: Dios te bin.
0: Daarom nodigt hij je uit om te komen. Om jou te helpen begrijpen dat hij de beste informatie heeft. Vaak vechten wij met de mens om zijn handelingen te veranderen. Maar als we iemand willen helpen om te veranderen, moet je de informatiestroom veranderen. Soms sla je je kind totdat je riem kapot gaat. Zolang het kind dezelfde informatie blijft krijgen, kan je niet veranderen. Want het brein verandert de informatie niet. Ons brein processeert de informatie. Ik wil het illustreren, want ik
1: nos
0: wil dat je begrijpt. Ons brein is als een koelkast.
1: Si agua caliente,
0: als ik warm heet water neem,
1: crunchy,
0: ik neem het uit de kraan,
1: glas,
0: in een glas,
1: met de fichidel,
0: ik zet het in de koelkast.
1: Dos cosas fichidel pos ik agua.
0: Twee dingen kan de koelkast doen met het water.
1: Pos ele frio,
0: het kan het koud maken,
1: pos ele ijs.
0: Of het kan ijs van maken.
1: Pos ele processar.
0: Want het
1: processar.
0: Nee, processen is niet zo. Het bewerkt het water.
1: En no puede cambiar.
0: Hij kan het niet veranderen.
1: Bueno, pues inga glas y agua en glas cerveza.
0: Je kan niet een glas water zetten en je krijgt een glas.
1: Bueno, glas y agua en glas juice.
0: Je kan niet een glas water zetten en je krijgt een glas.
1: Eso no te cambia el agua.
0: Want de koelkast verandert het water niet.
1: Het processeert informatie.
0: Het processeert de informatie.
1: Momento de mesmo cos.
0: Je brein is hetzelfde.
1: Si voy a cos malo,
0: als je het verkeerde instapt,
1: bo pensamiento anda malo,
0: zijn je gedachten verkeerd.
1: Finalmente bo acción anda malo.
0: Uiteindelijk zijn je handelingen verkeerd. Als je je slechte handelingen wil veranderen, moet je stoppen het kwade in je brein te stoppen, de verkeerde informatie.
1: Amen.
0: Amen. Dat is wat God u zegt. Mensen willen niet naar God luisteren. Ze willen niet luisteren naar God. Maar ze willen veranderen. Hoe kan je dan veranderen? Je gaat dood zonder te veranderen. Zolang je die informatie hebt, verander je niet. Dus als je toestaat dat God je helpt, dan helpt God jou aan gezonde informatie. Positief. En langzaamaan merk je zelf de veranderingen op. Want God weet precies wat hij moet doen. Gisteravond heeft God duidelijk laten zien dat het zegen van God de zevende dag is van de week.
1: Waar
0: de Bijbel heeft dat gisteren laten zien. God heeft dit in zijn Bijbel gelaten. De profeet
1: Ezekiel
0: heeft het geschreven. En gisteren hebben we het gelezen. En God heeft duidelijk gezegd. Ik geef hem mijn sabbaten. Als een teken. Tussen mij en hen. Dat ze kunnen weten dat ik hun God ben. En dat zij mijn volk zijn. Er is heel veel discussie. Heel veel discussies. Over de heilige dag van God. Maar ik wil dat u vanavond begrijpt. Dat degene die de zondag geschapen heeft. Degene die maandag geschapen heeft. Dinsdag. Woensdag. Donderdag, vrijdag,
1: sabbat,
0: en zaterdag. Hij heeft allemaal geschapen. Hij heeft tussen al degenen dat hij geschapen heeft. Heeft hij gekozen. Hij heeft gezegd. De zevende. Wordt speciaal voor hem.
1: Amen.
0: Amen. Niet de mens. God. Als je me vraagt, dominee, waarom heeft hij niet voor maandag gekozen? Waarom niet voor de dinsdag? Waarom niet vrijdag? Wanneer we naar de hemel gaan, zullen we hem vragen.
1: Goed?
0: Want ik weet het ook niet. Ik weet alleen dat hij de zeven heeft uitgekozen. Ik kan niet met hem in discussie gaan. Hij heeft zijn reden.

0: tour.
1: Maar wat ik weet, hij heeft het verschillend gemaakt dan de anderen.
0: E discete, e la bendicione.
1: De zeven heeft hem gezegend.
0: E la santifiqué.
1: Hij heeft het geheiligd.
0: Anto e la sossegare.
1: En hij heeft gerust daarop.
0: Che ma che Dio sa sì?
1: Dus wat heeft God
0: e
1: gedaan?
0: La bendicione.
1: Hij heeft het gezegend.
0: E ciò che la bendicione ha preziato na.
1: Het feit dat hij het heeft gezegend
0: geniette.
1: Deze zevende dag.
0: Abbiamo un dia.
1: Is een dag geworden. Dat altijd de zegen van God met zich meedraagt. Want wat God gezegend heeft, blijft voor altijd gezegend. Amen.
0: De promesse man di mondo.
1: In de eerste week van de wereld.
0: Dios ha benedicionato tre elementi.
1: Heeft God drie elementen. Heeft God drie keer een zegen uitgesproken. God heeft de dieren gezegend. Om zich te vermenigvuldigen. Vermenigvuldigende dieren zich.
0: Hallo, heb je dat multiplicar, Roman?
1: Vermenigvuldigende dieren zich. 6000 jaar heeft het dezelfde
0: kracht.
1: Elke dag wordt er een dier geboren. Het is de zegen van God dat het heeft gedaan. In diezelfde week heeft God ook de mens gezegend. Hij zei tot Adam en Eva, ga en vermenigvuldig jij. Wauw.
0: Ze hebben
1: ongeveer een schatting gemaakt van 8 biljoen mensen. En nog steeds vermenigvuldigt de mensen. Waarom? Want God heeft dat gezegd. De kracht van God is daarin. Je kan niet vermenigvuldigen dan op de wijze dat God heeft gegeven, natuurlijk.
0: Nu
1: worden kinderen gemaakt als een robot. Kinderen zonder gevoel, zonder niets. Mensen die kinderen, geen kinderen kunnen krijgen, kopen kinderen. Ze bestellen kinderen. God, laat het zo zijn dat ze de correcte bestellen. Dat je geen monster op je afkomt. Kinderen zonder gevoel. Die worden door een apparaat gecreëerd.
0: Per Dio non è potere per moltiplicare.
1: Ma God heeft hem de kracht gegeven om te
0: vermenigvuldigen.
1: Als de dieren zich vermenigvuldigen. Als mensen zich vermenigvuldigen. Waarom moest de Sabbat wel eindigen?
0: Die 27 dagen nodig dat hij mag, die zich multiplica.
1: Waarom mag de zevende dag zich niet blijven vermenigvuldigen?
0: Kenta contra.
1: Wie is daar tegen?
0: Dat Dios abisse, Roma.
1: God heeft het gezegd. En om te begrijpen waarom, toen Jezus kwam op deze aarde, hij nam de natuur van de mens aan. Jezus heeft de Sabbat geheiligd als zijn gewoonte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Lucas 4:6.
1: Als gewoonte. Als er twijfel was. Na 4000 jaar. Dat God de zevende dag geschapen heeft en heeft gezegend. 4000 jaar daarna. Is Jezus naar de aarde gekomen. En hij heeft de zevende dag geheiligd. Als zijn gewoonte.
0: Dus
1: mensen hebben een probleem. God heeft geen enkel probleem. Paulus, die geen discipel was,
0: apostel.
1: Hij was een apostel. Hij is na die ongeveer die 3,5 jaar van zijn werk, van Christus zijn werk gekomen. En toen kwam hij in beeld. Als zij zeggen, Jezus de wet aan het kruis heeft gekruisigd, dan is het duidelijk dat als hij het gekruisigd heeft, dat de Sabbat weggedaan moet zijn. Waar of waar? Want de Sabbat is de vierde gebod. Alle dood en liegen en alles is weg. Want er is geen wet. Van het feit dat niets meer zonde is. Als God de wet wegdoet, zoals sommige mensen zeggen, dan wil ik dat u dit begrijpt en eerlijk bent met mij. Als de wet laat zien wat zonde is, als er geen wet is, dan kan er geen zonde zijn. Waar of waar? Hoeveel zijn het met me eens? Laat me de handen zien.
0: Oké. Okay. Danke. Contra.
1: Wie is er
0: tegen?
1: Het is jouw recht.
0: Ik
1: wil alleen maar vragen waarom je er tegen bent. Want waar?
0: Se lei a ordem que tá,
1: als de wet is weggedaan.
0: A lei mostra que conta pica,
1: en de wet laat zien wat zonde is.
0: Es favor, por aí, nenhum pecado nota em lei,
1: en men kan geen zonde vinden dat in de wet is.
0: Então, se lei a ordem que tá,
1: dus als de wet weg is.
0: Conta possível que ainda nos tem pica.
1: Hoe is het mogelijk dat er nog steeds zonde is? Je kunt me zeggen, dominee, hoe kan je zeggen dat we zonde hebben?
0: Fácil.
1: Makkelijk.
0: Pago de picata morto.
1: Het loon van de zonde
0: is
1: de
0: morena?
1: Zijn er nog steeds mensen die sterven?
0: Pues, sin de picar, van de morto.
1: Want als er geen zonde is, kan er geen dood zijn.
0: Pago de picata morto.
1: Want het loon van de zonde is de dood.
0: Si no tiene ley,
1: dus als er geen wet is,
0: un botín pica.
1: Kan er geen zonde zijn.
0: Pica,
1: want zonde
0: ley,
1: is het overtreden van de wet. En dood is het loon van de zonde.
0: Pues, si no
1: dus als dat er niet is,
0: no botín otro,
1: kan de ander er niet zijn.
0: Simpel.
1: Het is simpel.
0: Si me quita la bang, no?
1: Als ik de zee weghaal,
0: de la bang?
1: Is er, zijn er vissen in de zee? En dat is wat mensen zeggen en mensen en anderen herhalen het zonder na te denken. Als je de een niet hebt, kan je het ander niet hebben.
0: En
1: toen Jezus kwam, heeft hij het uitgelegd, heeft het laten zien. Geen enkel mens kan de wet van een almachtige God veranderen. Net zoals de overheid op Curaçao niet op Curaçao kan zitten en een wet in Nederland veranderen. Dat gaat niet. Net zoals de overheid van Nederland. Dat de wet van het Europese parlement niet kan veranderen. Want het Europese parlement is superieur dan
0: dit.
1: En die van Nederland is superieur boven dat van Curaçao. Dus een mens kan de wet van de God des hemels niet veranderen. Om het een gewicht toe te kennen, zeggen ze, Jezus heeft het veranderd. Laat me twee dingen herinneren. Toen Jezus aan het kruis was, voordat hij de geest
0: had,
1: heeft hij gezegd, het is volbracht. Op aarde heb ik het verlossingsplan afgerond. Het is volbracht. Het is voorbij. Daarna is hij gestorven. Ze zeggen dat door zijn dood hij de wet veranderd
0: heeft.
1: Maar hij heeft het plan afgesloten voordat hij stierf. Dus alles wat Jezus geleefd heeft staat geschreven in het Oude Testament. God heeft duidelijk uitgelegd wat hij kwam doen.
0: Amen.
1: Amen. Dus toen Christus stierf, terwijl hij mens was, hij fungeerde niet als God. Want een God kan niet sterven. Als hij sterft om de mens te
0: redden,
1: moest hij een mens worden. Maar God sterft niet. Terwijl hij mens was, kon hij de wet van God niet veranderen.
0: Simpel, man. Simpel.
1: Als je het wil begrijpen of geloven. Maar als het jou niet uitkomt om te geloven en te begrijpen, dan
0: begrijp je het ook.
1: Ik leg het je uit, want dat is de waarheid. Het staat in de Bijbel. Op een gegeven moment zei Jezus, hij zei, de Sabbat is gemaakt voor de mens. Het is een gave van een cadeau. En niet de mens voor de Sabbat. En hij heeft verder gezegd, dus de Zoon des Mensen is Heer over de Sabbat. Voordat hij stierf. Hoeveel leugens heeft Jezus dan
0: gezegd?
1: Want als hij zegt dat hij Heer is van de Sabbat en hij houdt het zelf weg.
0: Jezus is een festival. Jezus is een festival. Hij is gelogen. Hij gaat. Sorry.
1: Dus Jezus heeft dus gelogen.
0: Hij gaat. Okay? Urbana Costingo Drecha, e Wado Curiquina, Pablo, ora Pablo llega.
1: Het moet hersteld worden en gecorrigeerd worden. In de tijd dat Paulus kwam.
0: Pablo vindt después de cruz.
1: Paulus is na het kruis
0: gekomen. Het
1: beste bewijs is het leven van Paulus.
0: Pablo was een sabbat, of no?
1: Heeft Paulus de sabbat nageleefd, ja of nee?
0: Als de
1: sabbat daadwerkelijk eindigt bij het kruis,
0: Pablo heeft miljoen personen voor ons signalen.
1: Is Paulus de beste persoon om ons het juiste signaal te geven? Handelingen
0: 17:2.
1: Zegt de Bijbel
0: dat
1: Paulus zijn gewoonte was de sabbat te heiligen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Romanen, die wisten discussie.
1: Dus mijn broeders, we hoeven daarover niet te discussiëren.
0: De Testament Novo.
1: De mensen volgen veel eerder het Nieuwe Testament.
0: En dat
1: die hielden de Sabbat volgens hun gewoonte. Handelingen
0: 18.
1: Handelingen 17.
0: 17, 18.
1: Dit alles praat over Paulus zijn gewoonte om de Sabbat te heiligen. Waarom zeg ik u dit alles?
0: Ik ben Sabbatista.
1: Ik ben geen Sabbatist.
0: De waarde Sabbat.
1: Ik ben iemand die de Sabbat heiligt.
0: Amen.
1: Ik wil dat u begrijpt. Dat als ik je alle zonden heb geleerd. Om ze niet te doen. Heilig de Sabbat dan ook. Ik moet het je leren. Ik moet je laten zien. Waarom? Misschien heb je nooit iemand gedood. Je hebt nooit een overval gepleegd. Je hebt nooit iemand misbruikt. Je bent geen verkrachter.
0: Okay.
1: Maar mijn broers en zusters. Als je de Sabbat niet heiligt. Als je de Sabbat niet heiligt. Elk jaar. Op jouw rekening. Jouw rekening van zonde.
0: Dios te pone. 52 pika.
1: Moet God 52 zonden schrijven. Laat staan de andere die je niet hebt gedaan of die je hebt gedaan. Vanwege het feit dat je de Sabbat niet heiligt. Staat elk jaar op jouw rekening.
0: 52
1: zonden. Want God kan het niet anders doen. Je kan niet zeggen ik heb die gezonden. Als je de Sabbat niet heiligt, het is de wet, de vierde gebod. Begrijp je waarom God van je houdt en jouw bid laat
0: houden?
1: Want misschien denk je, ik heb geen probleem, ik sta
0: goed.
1: De duivel gaat je deze dingen niet vertellen. Want hij gaat niet tegen zichzelf in. Maar God moet je wel vertellen. Dat je geen valse hoop hebt. Ik heb niet
0: gemoord.
1: Ik heb niet gestolen. Ik heb geen
0: overstelgevoel.
1: Ik maak geen
0: misbruik van
1: kinderen, dus ik sta goed.
0: Maar...
1: mocht je maar weten.
0: Wat is 52 pikaken,
1: je hebt 52 zonden. Elk jaar. Als het niet in de wet stond, was het anders. Maar het staat erin. En ik heb je geleerd. Wat God zijn wil is. Ik kan het niet wegdoen.
0: Amen.
1: Amen. Het klinkt misschien hard. Maar dat is de waarheid. Soms kom je bij de dokter. Wanneer de dokter de diagnose heeft gegeven. Met goed gekozen woorden moet de dokter je vertellen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar
1: ik heb vele medicatie geprobeerd. Maar we zijn nu op het punt gekomen. Twee opties.
0: Of het opera.
1: Of je gaat opereren.
0: Of het opera.
1: Of je bereidt je maar voor.
0: Dat is cool.
1: Is jouw keuze.
0: Of we opereren.
1: Of we opereren jou.
0: We een paar dagen maar.
1: We kijken hoeveel dagen je nog bij
0: kunt. Dokter, ik moet niet meer die operatie.
1: Dokter, ik ben bang voor
0: de operatie.
1: Niemand snijdt in mij.
0: Je moet een turbo versie.
1: Je kan je al die versies hebben.
0: Dokter, ik weet het.
1: Maar de dokter heeft je de werkelijkheid gezegd.
0: Is cool dan, Abo.
1: De keuze is aan jou.
0: Is ik dat triest, hoor, man?
1: Weet je wat droevig is?
0: Want zak op amori.
1: Je weet niet eens dat je gestorven bent. Wij weten dat je gestorven bent.
0: Onze?
1: Jij weet het niet.
0: Sueño.
1: Je ogen gaan dicht, je gaat in een diepe slaap. En het gaat alleen maar niet meer open.
0: En dit is de vervelende.
1: En dat is het vervelende
0: eraan.
1: Nu kan God jou vertellen.
0: En God geeft je de
1: ruimte. Maar
0: we weten
1: al, degenen die hier aan deze kant geboren worden, wat ze hier behaald hebben, kan goed zijn in ogen van de mensen. Maar voor God is het droevig. Want elke dag is een dag dichter bij je graf. Je kan het proces niet stoppen. We kunnen niet de dood niet stoppen. Gisteren waren we jonger dan vandaag. Morgen zijn we ouder dan vandaag. Elke dag sterven we af. Je kan het niet stoppen. Je kan alles doen. Maar je kan het niet stoppen. En sommige mensen proberen het te versnellen. Dus hier, wat je hier bereikt hebt, is tijdelijk. Hier aan deze kant, halleluja. Daarom wil God dat je hier komt. Want hier begint het leven echt.
0: Amen.
1: Amen. Maak je plannen om hier te zijn aan deze kant. Want hier, als je zelf sterft,
0: halleluja,
1: je hebt het behaald.
0: Je bent
1: in Christus gestorven, amen. Als je leven
0: blijft,
1: wanneer Jezus
0: komt,
1: dan word je veranderd. Maar hier, aan deze kant nu, als je sterft, dan ga je verloren. Want hier is er geen redding. Daar is redding. Als je vecht om in leven te blijven, en Jezus komt en je bent hier aan deze kant, dan ga je toch verloren. Want daar is de redding. God kan je niet dwingen. Je hebt ruimte om hier te blijven. Je hebt de ruimte om te kiezen om daar te zijn. De keuze is in uw hand. De duivel kan je niet dwingen om te blijven. God kan je niet dwingen om te gaan. Jij beslist. Maar je bent hier aan deze kant geboren.
0: Ons probleem is onze natuur.
1: Ons probleem is onze natuur. We kunnen zonder God niet stoppen met zondigen. Ik kan proberen. Ik kan zelf een les volgen. Maar ik kan niet stoppen. Want de kracht om te stoppen is buiten mij. Het is in Christus Jezus. Het is in Christus
0: Jezus.
1: Jezus wil dat u uw leven verandert. Uw handelingen verandert. En de enige om dat te doen is je informatie wijzigen. Als je lekker daarbij voelt, ga je gang. Maar tel de dagen. Tel ze, want het gaat gebeuren. De waarschuwing van God is net zo belangrijk als alle waarschuwingen die hier in Nederland geplaatst zijn. Want waarschuwingen is om een mens te helpen om het gevaar te ontwijken. Voorkomen dat je in de problemen terechtkomt. Waarom, mijn broeders? Want opnieuw, de mens weet niet alles. Je krijgt een bordje dat zegt, ga niet door.
0: Maar
1: misschien ga je door en het wordt een fatale
0: je
1: rijdt auto, je krijgt een bordje van wees voorzichtig met de bocht.
0: Waarom?
1: Want opnieuw,
0: in peligro,
1: er is gevaar. En ze zetten waarschuwingsborden om u en ik te helpen. Dat wij meer zekerheid en meer rust hebben. Iedereen weet het. Dat als je een bord, getekend bord ziet, met een schedel erop, en ze zeggen de stroom is
0: 440.
1: En ze zeggen pas op. Mensen zeggen, ik heb 220 gehad en niets is gebeurd. Laat me kijken hoe 440 smaakt. Je hebt zulke mensen op deze wereld. Mensen die niet eens pijn voelen. Wanneer ze het... En het is afgelopen.
0: 40, mama,
1: 40.
0: Ja, dat komt niet als winter, man.
1: 2 keer 22.
0: Maar
1: mensen geloven van nee, ik kan het wel. Met redding is het
0: hetzelfde.
1: God geeft heel veel
0: waarschuwing.
1: God heeft laten zien. God heeft uitgelegd. Met andere woorden. De Bijbel.
0: Dat Dios su carta de amor
1: is God zijn brief van liefde voor mensen die willen begrijpen
0: contra Dios, dinang,
1: dat God niet tegen hun ingaat maar in hun voorbeeld.
0: Isami, Dios,
1: waarom zal God jou toestaan in de wereld te komen met verschillende soorten ziektes, verschillende soorten ziektes,
0: accidenten,
1: ongeluk, dingen waarbij je zelf je leven kan
0: beginnen.
1: Waarom staat God toe dat je in deze wereld komt, dat je verloren gaat?
0: Dan
1: laat hij je toch waar je was. Maar als God toestaat dat je geboren wordt in een wereld als deze, en ik garandeer je, als velen van ons de eerste waren we niet gekomen, laten we serieus zijn, maar omdat we niet weten zijn we hier
0: met
1: alle problemen om ons heen. En als je niet stilstaat om te vragen, waarom heeft God toch toegestaan? Waarom heeft God me in deze slechte wereld geboren laten worden? Vreselijk.
0: Problemen.
1: Want je
0: bemist een probleem.
1: Zonder jezelf een probleem. Weet je waarom God jou in deze slechte wereld geboren heeft laten worden? Zodat je kan kiezen voor deze wereld.
0: Amen.
1: Amen. Als je daar geboren moet zijn, moet je hier ook geboren worden. Ook al is de geboorte anders. Daar word je geboren uit je moeder, met hulp van je vader. Maar hier om geboren te worden,
0: heb
1: je de geest van God nodig. En daarom noemt de Bijbel het opnieuw geboren worden. God maakt het duidelijk dat je kan begrijpen dat hij niet tegen jou is. De zonde is tegen ons. Want de zonde brengt ons steeds meer in het kwaad. Noem mij iets waaraan je denkt. Iets slechts waaraan je denkt. Dat nog niet gedaan is op deze wereld. Noem een nieuwe kwaad. Laten we serieus zijn.
0: Salomon
1: zegt, er is niets nieuws onder de zon. Wij moeten begrijpen dat de Bijbel ons iets heel interessants zegt. Laten we gaan naar Openbaringen.
0: Revelation capítulo 10, 4,
1: hoofdstuk 14, we lezen vers
0: 6.
1: Luister wat het woord van God zegt.
0: In mi amira, Juan Papiando, in mi amira, un otro ángel tabula me me di cielo que ne tava ten un evangelio eterno pa predica na esnan kutopi bariba terra in a tour nation tribu, lenga y pueblo.
1: Johannes spreekt hier. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie. Johannes zegt, ik heb een engel gezien. Ik heb een boodschapper van God gezien. Met een boodschap.
0: Evangelio eterno.
1: Eeuwig evangelie. Het enige evangelie dat God wil dat we naar luisteren. Er is één evangelie. Het zijn niet veel. En God wil dat je er naar luistert. Dat je erin mediteert. Dat je realiseert dat wat God je aanbiedt door het evangelie, dat geen enkele andere kracht op deze wereld jou dat kan aanbieden. Want wat kunnen ze je aanbieden op deze wereld?
0: Dat is temporaal.
1: Dat is tijdelijk. Alleen God kan jou iets eeuwigs aanbieden. Dat God jou iets eeuwigs aanbiedt, geeft God jou het eeuwige goede nieuws. En het eeuwige goede nieuws is
0: decidir.
1: Dat God wil dat je besluit.
0: No importa lo que vos aquí banda.
1: Maakt niet uit wat je hier hebt.
0: Abandoné.
1: Verlaat heb.
0: Antoruman bi aquí banda. Amen.
1: En kom aan deze kant. Amen.
0: Se si vamos a banda, man.
1: Als je daar sterft. Kan God niets meer voor jou doen.
0: Wat de Bijbel Dios que tome decisión.
1: Nu je leven bent, wil God dat jij het besluit
0: hebt.
1: Misschien hebben ze je voorgelogen. Dat als je hier sterft. En je laat een geweldige predikant jou begraven. Dan kan hij God ervan overtuigen. Om je in de hemel toe te laten. Als je zo denkt. Er is daar heel veel gevaar in. Ik vind het zo. Als je hier sterft. Ondanks alles wat God gezegd heeft. En je gaat toch naar hemel. Dan nodig ik de hele kerk uit. Kom, laten we allemaal hier blijven. Laten we daar blijven. Maar we kunnen daar niet blijven. Want God heeft gezegd, daar is de dood. Hier is het leven, zegt hij. Dat heeft hij gezegd. Niet wij, dat heeft hij gezegd. Hij redt ons. Hij kan je opwekken. Als hij zegt daar nee. Maar hier ga ik je doen opwekken. Om deel te hebben aan de eerste opstanding. Daar is de tweede opstanding. Want dat is voor de eeuwige verdoemenis. Hier, zegt hij, is voor het eeuwig leven. Wij moeten kiezen. Maar als je niet kiest, dan blijf je hier staan. Want hier ben je geboren. Ik ben bang. Ik kies dan voor om hier te staan.
0: Maar decision.
1: Een verkeerde Je sterft met angst. Of van angst. Als je hier sterft, dat is het probleem. Daar gaan ze ook doen. Maar het verschil is. Daar sterven ze in Jezus. Hier ben je gestorven ver weg van Christus. Dat is het verschil. Je moet het kunnen begrijpen. Johannes heeft gezegd. Hij heeft een boodschap, de informatie van God gekregen. Om het eeuwig evangelie te verkondigen. Aan iedereen. Dat is mijn taak vanavond. Zie mij niet als het probleem. Ik ben de boodschapper. God heeft de boodschap. Amen. Ja, ik ben de
0: postbode.
1: Ik heb niet de brief gebracht dat ze je huis in elkaar zullen storten. Ik ben het niet. Als je hypotheek niet hebt betaald, kijk niet naar mij, word niet boos op mij. Ik ben simpelweg de postbode. Goeiedag mevrouw.
0: Meneer,
1: mevrouw, wilt u hier tekenen dat u het hebt
0: ontvangen?
1: Gezegende dag verder. En mijn werk is afgelopen.
0: Ik maak
1: de postbode dood. Je bent gewoon... gek, want hij heeft niets gedaan. Hij heeft alleen de brief gebracht. Vers
0: 7.
1: En hij zei met luider stem. Als hij het met luider stem spreekt, wil hij dat iedereen het hoort. Zoals God wil dat je vandaag ook luistert. Vrees God. En geef hem eer. Want de uren van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem. Die de hemel en de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.
0: Met een advertentie.
1: Het is een waarschuwing.
0: Teme Dios.
1: Vrees God.
0: Respecta Dios.
1: Heb respect voor God.
0: Y tome gloria.
1: En geef hem alle eer.
0: Escucha su stem.
1: Luister naar zijn
0: Obedece.
1: Stem. Wees gehoorzaam. Want het uur van zijn oordeel is gekomen. Wij allen die op deze wereld leven zullen in het oordeel
0: komen.
1: Iedereen komt in het oordeel. Als ik op deze deze wereld voor God geleefd hebt.
0: Dios que pensaba, bueno, chico, un día por trabajar en juicio.
1: Wil God dat ik u vanavond zeg dat u een dag in het oordeel zal verschijnen.
0: El mundo, en el mundo, o va a repartir en tres categorías.
1: De mensen van de wereld zijn onderverdeeld in drie categorieën.
0: Están cuidando la vida.
1: Zij die hun leven draait.
0: De primer grupo.
1: Is de eerste, degene die het eeuwige leven hebben, is de eerste groep. Ondanks dat ze hier zijn, moeten ze in het oordeel komen.
0: Maar Dios mostra universo de cómo está aquí banda.
1: Dat God aan het universum kan laten zien waarom ze hier zijn.
0: Pues, sin pecador,
1: want als ze geboren zijn als een zondaar, per definitie moeten ze daar zijn.
0: Pero combina aquí banda.
1: Maar wat doen ze hier dan?
0: Dios te pisa acepta el sangre precioso.
1: God zegt, omdat ze het kostbare bloed van mijn zoon hebben geaccepteerd.
0: Ze hebben
1: mijn zoon geaccepteerd als de weg,
0: como verdad,
1: als de waarheid,
0: como vida,
1: en als het leven. En daarom zijn ze daar.
0: Y dos grupos, man,
1: de tweede groep zijn degenen die doen alsof. Ze doen alsof. Dat ze aan deze kant zijn.
0: Pero finalmente, aquí banda.
1: Maar uiteindelijk zijn zij aan deze kant. Waarom? Want ondanks het feit dat ze daar zijn, ze doen niets wat God hun geloofd
0: heeft.
1: Alles wat ze doen is van hier. Ze leven in Punda. Maar alles wat ze doen, doen ze in andere banden.
0: Ik vraag jullie dat, wat is het zin dat in Punda?
1: Want het heeft geen zin om daar in Punda te wonen. Deze mensen, God oordeelt ze in het papiament. Wat zeg je God? In het papiament gaat hij ze oordelen. Dat ze begrijpen dat God tot hen spreekt. De derde groep. Is de grootste groep. Het is de groep. Voor hen om te kunnen leven. Is alleen maar het adem.
0: Het heeft
1: niets te maken met God, met de kerk. Nee. Ik geniet.
0: Fiesta, vita, fiesta.
1: Ik feest. Ik geniet van het leven. Het leven gaat zo voorbij. Ik moet mijn voordeel eruit halen. En die groep was steeds groter. Maar zoals ze geleefd hebben. Zo gaat God ze ook oordelen.
0: Não vai banda.
1: Ze zijn daar niet gekomen.
0: Banda.
1: Ze zijn hier gebleven.
0: Dios.
1: Ze hebben zich niet eens bezig gehouden met God. Ze hebben God zijn stem gehoord en hun oren gesloten.
0: En hebben geprobeerd
1: om steeds meer zichtbare dingen te verzamelen.
0: Uiteindelijk
1: is de wereld aan zijn einde gekomen. En dat gaat de grootste groep zijn.
0: Want er is een
1: drie opties.
0: A wat decidi?
1: Jij beslist. Twee van hen gaan verloren. En één groep wordt gered. Dus neem jezelf niet in de maling.
0: A wat decidi?
1: Jij beslist. Het besluit is in uw hand. God heeft duidelijk gezegd. In deze tekst.
0: Esun. Ku adorami.
1: Degene die mij aanbidt.
0: Esun. De persona que lo marca diferencia.
1: Wie is degene die het verschil maakt?
0: Dios que dice nuestro hermano.
1: God wil ons zeggen.
0: Un de problema de ser humano está adoración.
1: Dat één van de problemen van de mens is aanbidding.
0: Die kom.
1: Waarom?
0: Nosso modo criar.
1: We zijn geschapen.
0: Para adorar.
1: Om te aanbidden.
0: Amen.
1: Amen.
0: E questo tempo Roma,
1: dat is in
0: mij.
1: Is in u en het is in mij.
0: Per peligro.
1: Maar het gevaar is.
0: Si mi no adora Dios.
1: Dat als ik God niet aanbid.
0: Algo me adora.
1: Dat ik iets aanbid.
0: Also,
1: want ik kan niet blijven zonder te aanbidden. En ik kan zo ver gaan.
0: Si no nada para adorar,
1: dat als ik niets vind om te aanbidden.
0: Adora mi mis.
1: Dan aanbid ik mezelf.
0: Also, het in
1: want het is in mij. Ik kan het niet voorkomen. Ik moet aanbidden. Aanbid God. Daarvoor ben je geschapen. God heeft ons geschapen om hem te aanbidden. Het is al in u. Maar de duivel maakt daar gebruik van. hij weet dit. Want hij is ook geschapen om God te aanbidden. Dus hij weet dat het in u is. En hij maakt er misbruik van, want je bent onverschillig. En hij maakt er gebruik van. En hij laat je alles aanbidden. En niet God. Maar dit is de laatste boodschap, de waarschuwing. Vrees God en geef hem eer. Want de uren van zijn oordeel
0: zijn.
1: En aanbid hem. Die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt. Vers 8.
0: Vers 8.
1: Luister wat er staat. En een andere. Een tweede engel.
0: Sigue pisando el acai. Hasta el gran Babilonia acai. Es un cuajasi tur. Turra son bebe, die piña, die pasión, die su immoralidad.
1: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn, van de hartstocht zijner hoererij, al de volkeren heeft doen drinken.
0: Que me hermano, para comprender.
1: Dus mijn broeders, om te begrijpen, God laat ons weten
0: Babylonia akai.
1: Dat Babylon is gevallen. Babylon staat voor alles dat onrein is. Alles dat slecht is. Alles dat niet in Gods aangezicht kan staan. Babylon is het symbool daarvan. Ik wil dat u herinnert. Een paar avonden terug heeft God tot ons gesproken. God heeft ons laten zien dat de duivel, Satan, hij vervalst alles. Alles wat God heeft in het origineel heeft Satan een vervalsing voor. Daarom kan hij mensen misleiden. Je hebt echt hulp nodig om te begrijpen dat je bent misleid.
0: Amen.
1: Amen. Want het is makkelijker om iemand voor te liegen dan hem te overtuigen dat hij misleid is. Er was een mevrouw die in de bank werkte en ze werkte met geld. En
0: toen zijn broer dat mensen zijn vals.
1: Altijd wanneer ze met vals geld komen, ze gebruikt niet eens het licht. Ze herkent het geld. Ze hebben het gedrukt. En ze hebben besloten haar te interviewen. Ze zeiden, mevrouw, je hebt een record. De meisje met de machine, het geld komt toch binnen. Maar jij, nog steeds. Geen enkel keer. Hoe doe je dat? Mevrouw, heb je altijd vals geld bestudeerd? Ze zei nee.
0: Maar correct.
1: Ik heb alleen maar de juiste
0: zorg.
1: Dat ik gelijk het valse kan onderscheiden. Alleen de waarheid kan God gebruiken, niets anders. Als je de waarheid niet hebt, ga je alles geloven als waarheid. Totdat je de waarheid krijgt, dan zeg je van, hey, dit is vals.
0: Amen.
1: Amen. Maar vele mensen willen niets te maken hebben met de waarheid.
0: Wees
1: welkom in de wereld van leugen, want wat kan God nog meer voor jou doen? Maar God heeft gezegd,
0: adorami,
1: aanbid mij, zegt God. Want het uur van de oordeel is gekomen. Ik ga de wereld oordelen.
0: Babylonia
1: representeert het paradijs van de duivel. Waarom? Als God praat over het nieuw Jeruzalem, heeft de duivel Jeruzalem vervals. En hij noemt het Babylon.
0: Babylon
1: staat voor de Babel. Corruptie. Wat niet in Gods aangezicht
0: staat.
1: Alles wat God heeft, heeft de duivel een vervalsing voor. Wij moeten begrijpen. De val van Babylon is verzekerd. De engel heeft het twee keer gezegd. Gevallen. Gevallen. Om ons als mensen die lezen te helpen begrijpen. Dat Babylon al gevallen is.
0: Amen.
1: Amen.
0: Wat ik wil viajar.
1: Je moet reizen.
0: Bij het aeropuerto.
1: Je komt bij de luchthaven. En ze zeggen jou.
0: No soy sorpresa para hoy.
1: We hebben een verrassing voor je vandaag.
0: No soy un Concorde. ¿Sabes qué es Concorde?
1: What is that?
0: Concorde.
1: We hebben een Concorde.
0: No soy sorpresa para hoy.
1: Een verrassing hebben we voor jou.
0: ¿Y Concorde aquí?
1: Deze Concorde.
0: ¿Cuándo sabes cómo te hay?
1: Je weet niet eens dat je in de lucht bent.
0: Hotel
1: het. Het is als een hotel.
0: Want dat zien dat wordt druk niet.
1: Je zit niet, je ligt.
0: Wat is het deze kamer meer hoor?
1: Elke half uur krijg je wordt je bediend.
0: Nos quiero papá sabón.
1: We willen dat je een goed door
0: disfrutar
1: de
0: viaje.
1: Genieten van je
0: vlucht.
1: Dat je je voelt in de lucht voelt.
0: Pero.
1: Als.
0: Pero.
1: Maar.
0: Está caí.
1: Het valt.
0: La mitad camina.
1: Halverwege zal je weer starten. Maar wees niet ongerust.
0: Wat champagne?
1: Je krijgt champagne.
0: Caviar.
1: Caviar.
0: Met toekomst wat aan je.
1: Alles krijg je. Wat je wil, vraag het maar. Maar één ding wil ik je zeggen. Hij gaat niet de gehele route. Hij faalt.
0: En dit
1: is een
0: avion.
1: En dit
0: avion met één propeller.
1: Is een vliegtuig met één propeller. De piloot zit voor je en jij zit daarachter. Er is niets om jou te beschermen. Je hebt alleen maar een
0: normaal.
1: Jouw tranen zullen veranderen in ijs.
0: Je
1: krijgt heel veel wind. Om jou te doen herinneren dat je in de lucht bent. Maar. Maar het komt veilig aan. Laat me zien hoeveel handen met de Concorde gaan.
0: Wat? Hetzelfde
1: biedt God jou aan. Hallo. Hetzelfde biedt God je aan. Hij geeft jou waarschuwing een week van tevoren. Laten we gaan met de Concorde. Geweldig. Maar even wachten. Het gaat wel neerstorten. Maak je geen zorgen. We genieten ervan voordat hij neerstort. We worden blij. We sterven gelukkig.
0: Ik wil
1: graag als je wil vliegen in de Concorde. Ik hoop dat je op zijn minst het juiste besluit zal nemen. Je krijgt een televisie om te kijken. Je verandert de kanalen zoveel als je wil.
0: Wordt internet gratis.
1: Je hebt gratis internet.
0: En dat is gewoon bestrijd.
1: Met heel veel snelheid.
0: Pero,
1: maar. Hij stort neer. Als de duivel een lijst voorbij laat gaan vanavond. Van degenen die geïnteresseerd zijn in de Concorde, schrijf je naam op alsjeblieft. Wat ga je dan doen? Vele mensen kijken naar mij. Deze mensen.
0: Nee,
1: mensen zijn moeilijke mensen. Knip oog bij de duiven van, stuur voor mij.
0: Maar via app.
1: Stuur het via de app voor mij. Niemand weet dat ik het heb gekregen. Kijk hoe je diezelfde dood heeft gekozen. Maar via de app weet niemand het. Er is toch geen verschil? De keuze die je hebt gemaakt is verkeerd. God wil dat je het begrijpt. De leugen is groot. Elke keer als de duivel zijn mond open liegt hij. Wanneer hij gromt, dan nog liegt hij. Ik wil dat u begrijpt, geliefden. Alleen God kan ons helpen. De duivel?
0: No, sorry. Bijbel is Babylon kai.
1: De Bijbel zegt. Babylon is gevallen.
0: Dobi palabra te falta correr, ¿verdad? Danke por corregir. De wakara.
1: Ja, ik
0: Romanen, Bijbel is Babylonia kai.
1: De Bijbel heeft gezegd Babylon is gevallen.
0: Toch Romanen.
1: Toch broeders en zusters.
0: Die het prefereren bij Babylonia.
1: Zijn de mensen die ervoor kiezen naar Babylon gaan en niet naar het nieuwe Jeruzalem.
0: Bom pastor, ja.
1: Dominee, ja.
0: Mi mama, su mama, su mama, su mama, abai Babilonia.
1: De moeder van mijn moeder van mijn
0: moeder.
1: Mijn oma, haar oma.
0: Mi mama tam, abai.
1: Mijn moeder is ook gegaan.
0: Dominee,
1: waarom moet ik naar Jeruzalem?
0: Omdat
1: je van God houdt, toch?
0: Itu sih di falta.
1: Ik mis hun.
0: Pero de kan dolor de sí tiene falta.
1: Maar in het vuur is er geen gevoel van missen.
0: Hermanos, escoge correctamente.
1: Kies het juiste.
0: Versículo 9.
1: Vers 9.
0: Y otro ángel.
1: En een
0: andere, tres, un de tres,
1: een andere engel, een derde.
0: Así que todos están pisando.
1: Volgde hen zeggen.
0: Na voz alto.
1: Met luider stem.
0: Con fuerza.
1: Met kracht.
0: Escucha bien, hermano.
1: Luister goed.
0: Si un hinde. Adora e bestia. Con tu palabra, representante del diablo. Si un hinde adora e bestia. Y su imagen. Y recibí una marca. Na su frente. Of na su mano. E também, versículo 10, e também não bebe de ebinha de fúria de Deus. Quando o ordo baixa puro de reconte de surábia.
1: En een andere engel, een derde, volgde hen zeggende met luider stem. Indien iemand het beest in zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, vers 10, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn. God spreekt vandaag heel serieus tot ons. Ik weet niet als ik u nog ontmoet. Maar dit is de boodschap die God mij vanavond heeft gegeven voor de kerk. Als er iemand het beest mag aanbidden, dan gaat hij heel duur moeten betalen. Niemand wil sterven totdat de dood aanklopt. En mensen met de grote man, nee, ik ben niet bang om te sterven. Laat de dood komen. Wanneer de dood aan de deur is, dan wil je leven. Waarom moet het zo ver
0: komen?
1: God zegt u vanavond. De duivel is degene die misleidt. God heeft u geschapen. Daar.
0: Om
1: te kiezen om daar te gaan. Hij kan je niet
0: denken.
1: Hij kan je niet
0: verplichten.
1: Maar je moet wel weten. Waarom? De duivel vervalst alles.
0: Jezus.
1: Die
0: Jeruzalem Novo
1: heeft het nieuwe Jeruzalem. De duivel vervalst een Babylon hier beneden. Zodat mensen niet daarboven gaan.
0: Jesus, iglesia,
1: als Jezus een kerk heeft.
0: Como el bruico, el casa con él,
1: als de bruid waarmee hij gaat trouwen.
0: Satanás te falsifica.
1: Vervalst de Satan.
0: Iglesia,
1: een kerk.
0: Con casi, casi, de casi, mismo cos,
1: die bijna hetzelfde is.
0: Pero cielo, te llamé prostituta.
1: Maar de hemel noemt haar een prostituee. Om te begrijpen wie de duivel is. Hij geeft niet op. Als God een zegel heeft. Als een teken. Gisteren hebben we het onderwerp behandeld. God zegt de zevende dag is mijn zegel. De duivel zegt ik kom ook met een teken. De eerste dag van de week is mijn teken. Weet u wat u God heeft gezegd? Degene die jouw zegel hebben geaccepteerd zijn voor jou. En degene die mijn dag hebben gekozen, mijn teken is zijn van mij. God is het met hem akkoord gegaan. Wie denk je dat hij wint?
0: Dios?
1: God? Nee. God heeft onze formule gegeven. Van elke vier mensen. Drie kiezen ervoor om bij de duivel te blijven.
0: Eén
1: pijn gaat hij daarheen. En gaat soms weer terug. God heeft altijd de minderheid. Hij heeft alle mensen geschapen. Maar hij krijgt minder. Want wat God aanbiedt. Je moet in hem geloven. Je ziet het niet. Wat de duivel gebruikt. Zijn de dingen die je ziet. En dat beheerst jou veel
0: makkelijker.
1: Dat God 10 mensen krijgt. Dat hij 40 mensen roepen. Om 100 te krijgen. Moet hij 400 roepen. Om 1000 te krijgen, moet hij 4000 halen. Voor 10.000 mensen, moet God 40.000 mensen roepen. Want 30.000 blijven aan de andere kant. Het lijkt alsof God geen geluk heeft. Nu, mijn broeders. Wanneer de duivel met hun achterblijft, is de vraag nu, Waar ga je ze zetten?
0: Allá abajo en el cielo. Dios en el cielo.
1: Daar heeft God een hemel.
0: Dios en tierra nuevo.
1: God heeft een nieuwe aarde.
0: Dios en mundo cuando acabo,
1: God heeft een wereld dat niet eindigt.
0: Antidiabel.
1: Om duivel.
0: Niet op te worden.
1: Waar ga je ze zetten?
0: Dice no onde te vayan.
1: Zeg ze waar je ze naartoe brengt.
0: Ese evangelizan.
1: Je wil ze niet zeggen.
0: Tanque que andele está guardando hijos.
1: Zoveel vuur wacht op hen.
0: Bombo cambio coma.
1: Je kan het niet meer veranderen.
0: Bombo cambio Dios.
1: Je kan niet schuilen. Je kan niet vluchten. En de duivel weet al waar hij naartoe gaat. Maar doordat hij niet alleen wil verbranden, vraagt hij jou om mee te helpen. Het is jouw keuze nu. Sommige mensen houden van vuur. Een jonge man zei tegen mij, dominee, ik ga gewoon makkelijk naar de hel. Ik zeg, waarom?
0: Ik zeg, waarom?
1: Hij zegt, ik kom hier van mijn
0: verzorgen.
1: Ik zeg, in de hel, hij zegt, ik heb geen mensen. Hij zegt, ik ga net als mijn
0: Jackson.
1: Ik zeg, jongeman, wees alert. Wie je daar tegenkomt, is niet in jouw voordeel. Wie je daar tegenkomt, je gaat sterven. Kies wijs. Hij was zo onder invloed dat hij dacht van, ik ga alle muzikanten tegenkomen. Het is uw keuze. Wanneer je verloren gaat, je gaat voor jezelf. Je gaat voor niemand anders. Wees wijs. Als iemand het beest aanbidt, en zijn beeld. Wat is het beeld van het beest? Als gisteren de zegel van God. De logo van God. De Sabbat is. Dan heeft de duivel het gefalsificeerd. Logischerwijs, wat heeft hij gedaan?
0: Hij laat zijn logo.
1: Hier aan deze kant heeft hij zijn logo.
0: Zijn marca.
1: Zijn merkteken. En dat is de zondag. Daarom is de strijd in de christelijke wereld. Sommige christenen denken, doordat ze met grote meerderheid zijn, dat zij gelijk hebben. Maar God heeft een ark dicht gedaan met alleen 8 personen erin. Alles wat daar buiten was, is verdronken. En zijn mensen die dachten,
0: met die diploma A, B, C, D, E, F.
1: Ik zal niet verdrinken, ik heb diploma A, B, C, D, E, F, G.
0: Tranquilo, laat ouwe bing.
1: Rustig maar, laat het water maar komen.
0: Trappen, man.
1: Ik zal water trappelen.
0: Bo water trappelen?
1: Kan je een jaar lang water trappelen?
0: Bo por un año?
1: Kan je een jaar water trappelen?
0: Man, onze excuus is op
1: onze excuus is heel vaak dat wij denken dat we kunnen. Maar als God je zegt,
0: dan
1: is het omdat er geen andere uitweg is. Eén weg is er. En dat is weg Jezus.
0: Jezus straat.
1: Kaya Jesus.
0: In het Engels, Jesus Street.
1: In het Engels is het de straat van Jezus.
0: In het Spanje, calle Jesús.
1: Oké, we gaan stoppen.
0: Ja. Dat doet als je bent, Toen het Chinees dat aan jou was, man. Waar komt het demi, man?
1: U hebt mij begrepen.
0: Moet je motor?
1: Er is geen andere.
0: Romanen. Deze
1: waarschuwing telt omdat u het hebt gehoord vandaag. Het wordt geschreven en genoteerd dat u hebt gehoord. Je kan niet zeggen, ik wist het niet. Je kan zeggen, ik ben niet geïnteresseerd. Misschien over 2 maanden ben je het weer vergeten. Maar het is geschreven dat je het weet. God gaat je niet
0: brengen.
1: Hij verplicht je niet.
0: Maar
1: God wil dat je begrijpt. Dat degene die ontvangt het merkteken van het beest op zijn hand of op zijn voorhoofd, er is geen ruimte voor hen in de hemel. Want het is een verraad. Het is een belediging tegen de God die jouw leven heeft gegeven, jou in leven heeft gehouden. En uiteindelijk kies je ervoor om tegen God te gaan samen met de vijand.
0: Want
1: God kan je dat niet vergeven.
0: Dikom.
1: Waarom?
0: Pas abelo no confesa.
1: Want jij gaat nooit belijden.
0: Lobo no abandona.
1: Je gaat niet verlaten.
0: Si Yahweh,
1: als je het niet vandaag doet.
0: Si tiempo aquí,
1: als je het niet in deze tijd doet.
0: Tiempo tampoco andaré así.
1: In die tijd zou je het ook niet doen.
0: Con Dios afelado?
1: Weet je waarom God jou achter jou aanzet? Weet je waarom het kan lijken alsof God jou misschien dwingt? Want God kan je niet opnieuw scheppen.
0: Nunca más Dios puede crear abo.
1: Nooit meer kan God jou scheppen en niet ik.
0: Dios puede crear un copia de mí.
1: God kan een kopie van mij maken.
0: Pero anoto un día Dios puede crear.
1: Maar God kon mij één keer scheppen.
0: Tapi se está perfilado.
1: Daarom zit hij

0: quoi?
1: Pero vos estás especial.
0: Ben jij speciaal.
1: Vos estás único.
0: Je bent uniek.
1: El fingerprint como tiene.
0: De fingerprint die je hebt.
1: Dos manos.
0: Die van je twee handen.
1: Exactamente idéntico.
0: Identiek.
1: Pero ni un camino más del mundo grande aquí por no poner.
0: Maar nergens op deze grote wereld kan je een andere vinden.
1: Wat je maakt je ogen wat je pakt je patent.
0: Je oogpupil.
1: Niemand heeft dat.
0: Niemand
1: heeft dat.
0: De tevens onder je voeten.
1: Dios a trabos diferente.
0: God heeft je anders gemaakt.
1: Único.
0: Je bent uniek.
1: Quizás bom gusto bom es.
0: Misschien hou je niet van jezelf.
1: Quizás bom es.
0: Misschien hou je niet van jezelf.
1: Otro.
0: Je vecht om te worden zoals
1: pero
0: een ander.
1: Que dos y otro, eh.
0: Maar God wil niet dat er twee van die anderen zijn.
1: Que uno, eh.
0: God wil dat er één is als u en één als u.
1: Dios te brengen, salvado.
0: Daarom vecht God ervoor om u te redden. Want je glimlach. Je stem, je
1: toon.
0: De persoon die je bent. De manier waarop je denkt.
1: No tiene un de más como así.
0: Er is niemand als u.
1: Abo.
0: U.
1: Abo Dios que pase.
0: U wil God dat
1: ik
0: u.
1: Salvado.
0: Daarom wil hij u redden.
1: Bota special, pe.
0: Je bent speciaal voor
1: bota
0: hem.
1: Único, pe.
0: Je bent uniek voor hem.
1: El valor que botín, pa Dios.
0: De waarde die je hebt voor God. Geen enkel ander mens heeft dat. Want er is niemand zoals u. Als je niet in de hemel komt, gaat God u missen. Want hij heeft u daadwerkelijk daar geschapen. Maar hij heeft de informatie gestuurd. Hij is zelf persoonlijk gekomen. De wereld een voorbeeld gegeven. Want hij wil dat je van daaruit kiest. Gebruik maken van jouw vrijheid. Om te kiezen om daar te gaan.
1: Quizás moet in carga.
0: Misschien ben je beladen.
1: Wat een camino difícil.
0: Je ziet de weg moeilijk. Maar alles wat God wil is dat je beslist om te gaan. En hij brengt jou. Gisteravond. De meesten die daarvoor zijn gekomen. Ze hebben een blaadje meegenomen naar huis.
1: Wat denk je zo?
0: In gebed dat ze hun naam kunnen noteren en de gegevens die zijn gevraagd, want sabbat aanstaande willen ze opnieuw geboren worden en toestaan dat God hun naam mag schrijven in de boeken des levens. Ze weten dat hun naam niet geschrapt wordt uit de boeken van de zonde. Het blijft in het boek van zonde. Maar achter hun naam zal Jezus met zijn gouden pen schrijven, vergeven door mijn waardevolle bloed dat is gevloeid aan het kruis van Calvary. Hij zal niet doen alsof je nooit een zondaar bent geweest of geen zondaar bent. Dat is niet wat Jezus gaat doen. Jezus biedt jou een nieuw leven aan. Een nieuwe straat. Een nieuw hart. En een nieuwe bestemming. Je moet op een plek komen. Je moet kiezen en zeggen. Het is nu genoeg met de zonde. Het is heerlijk. Ik weet het ook. Maar de consequenties die zijn vervelend. De zonde gaat over op je, tot de vierde generatie. En dat wil God voorkomen. Dat is wat God wil veranderen. Maar dat God het verandert, moet hij een besluit nemen. Dat platform verlaten en kiezen om hier te komen. Gisteravond ben je niet naar voren gekomen. Wil je vandaag komen? Je vrienden kunnen niet voor je komen. Je moet zelf komen. Je bent gisteren niet naar voren gekomen. Je wist dat God je riep. Maar je bent niet gekomen. God wil je bevrijden. Misschien ben je al getekend. Met het teken van de vijand. Maar het is nog niet.

0: mundo não acaba.
1: O mundo está se tornando
0: afundado. Não morre.
1: Je bent nog niet gestorven.
0: Ben je niet bij Dios hace cambio.
1: Kom, zodat God de verandering kan brengen.
0: Ben je niet bij Dios perdonado.
1: Kom, zodat God je kan vergeven.
0: Ben je niet bij Dios
1: kom, zodat God opnieuw met je mag beginnen.
0: Pero tengo que tomar decisiones.
1: Maar je moet het besluit nemen.
0: Porque me dice que Jesús...
1: Zullen we bij Jezus komen? Amen. God zegen u. Het is een goed besluit. Is er nog iemand? Kom bij Jezus. Je ziet God roept uit om mensen te redden.
0: Het
1: is niet normaal. Maar hij kan je niet dwingen. Daarom nodigt hij je uit. Hij heeft je uitgelegd. De vijand ligt en hij loert. Wie hij nog meer kan tekenen. Wat hij je zegt, je gaat verloren. God zegt jou wel. Kom bij Jezus. Je bent gisteren niet gekomen. God geeft u de kans.
0: Sábado wordt die nascimento de novo.
1: Sabbat aanstaande opnieuw geboren worden.
0: Jesus escreve de nomes de hen en su book.
1: Jezus heeft de namen van de mensen in de boeken geschreven.
0: Pero en você,
1: maar hij kan het niet doen.
0: Se você não tomar decisão.
1: Als je het besluit niet neemt.
0: El mundo no te va a ir mejor.
1: De wereld zal niet verbeteren.
0: Het gaat de malo en peor.
1: Het gaat van kwaad tot erger.
0: Pero sábado wordt die nascimento.
1: Maar jij neemt het besluit. Als je gered wil worden. Als je voor altijd wil leven. Niemand kan het nu voor je nemen. Nu is de gelegenheid. Vandaag is de dag van. Nu is de tijd. Kijk, kijk, kijk. Besluit is genomen. Ze willen.
0: Na momento exacto, man.
1: Op het juiste moment.
0: Na el tiempo correcto.
1: Juiste tijd.
0: Dios sabe que na sobre de la vida.
1: God weet wat er nog over is van uw leven.
0: Da Dios su voluntad.
1: Het is God zijn wil.
0: Cuanto más na porranha.
1: Hoeveel kunnen ze nog meer
0: ontvangen?
1: Maar ze zijn zeker dat ze het nu
0: ontvangen.
1: Want morgen kan het te laat zijn.
0: Het is duro.
1: Het is hard.
0: Mas corre para Deus.
1: Om te kiezen voor God.
0: Recebeste um testemunho também.
1: Maar het is een getuigenis.
0: Pois Deus te chamou.
1: Want God heeft u geroepen.
0: Não é algo fácil.
1: Het is niet iets dat makkelijk is.
0: Não é algo que não pode largar você.
1: Maar iets dat je niet alleen kan laten.
0: Não pode largar.
1: Je kan het niet achterlaten. Daarom nodig hij je uit. Laat me je helpen. Is er nog iemand?
0: No se puede quedar entera noche.
1: We kunnen niet de hele avond
0: blijven.
1: Gisteren ben je niet gekomen. Ik heb voor u gebeden. Dat u vandaag wel naar voren komt. Ik vraag de gemeente om op te staan. Om het makkelijker te maken voor u.
0: Nu
1: moet je alleen maar naar voren
0: komen.
1: Als het moeilijk was om op te staan, loop nu naar voren. Jongeren die bij Jezus komen. God zegen u.
0: De oportunidad está en nuestro, man.
1: De gelegenheid is aan ons.
0: Un cospisa.
1: Eén ding weet ik.
0: En toen hebben we het in varias cursadas.
1: En ik heb het in verschillende seminars gezien. Wanneer God zo'n oproep doet.
0: Was het aan de rand.
1: Dan zijn het sommige mensen die aan de rand staan.
0: Dios te llama por nada.
1: God roept niet voor niets. Als God wil dat je na 5 jaar je overgeeft. Waarom zou hij u vandaag roepen?
0: Reportage 5 jaar bonde.
1: Misschien ben je over 5 jaar niet meer.
0: Besit hij maar boven.
1: Daarom roept hij u nu.
0: Lo bon que piensa Jesús.
1: Wil je niet bij Jezus komen?
0: Así no es difícil abandonar muerto.
1: Is het zo moeilijk om de dood te laten staan?
0: Así no es difícil abandonar perdición.
1: Is het zo moeilijk om het verloren gaan te laten?
0: Así no es difícil abandonar candela.
1: Is het zo moeilijk om het vuur te laten?
0: Want Dios no te engañaba.
1: God liegt niet.
0: Te ha dado vida.
1: Wie heeft jouw leven gegeven? Hij heeft je levend
0: gehouden.
1: Om jou de kans te geven. Wat wil je nog meer van deze wereld? Wat anders wil je nog van deze wereld? We zijn daar buiten een nummer. Als we sterven, niet iedereen komt naar de begrafenis, want ze zijn druk. Maar jouw kans is voorbij. Ik ken mensen die hebben gezegd: ik heb weerstand geboden.
0: No voy adelante.
1: Ik ben niet naar voren gegaan.
0: A mí se no puede trampa.
1: Mij krijgen ze niet in een val.
0: Quieto, para.
1: Blijf staan.
0: Tres semanas después de campaña la muri.
1: Drie weken na de seminar zijn ze overleden.
0: Lo que no comprende.
1: Wat ze niet begrepen hebben is. Dat ze niet in een val zijn gelopen.
0: Dat sale, sale, beetje.
1: Maar ze zijn niet daaruit gegaan.
0: Por eso se llama,
1: wanneer Jezus u roept. Is het om u vrij te maken. Maar als Jezus u vrij maakt, bent u daadwerkelijk ook vrij. We gaan bidden. Ik ben getuige dat iedereen hier de gelegenheid heeft gekregen.
0: Casi Dios te mendiga. Casi Dios está mendigando, está pidiendo, suplicando.
1: Bijna kan God smeken.
0: Bijna kan God una vida.
1: Aan dat mensen die Hij het leven heeft gegeven.
0: Bijna kan God Dios turcos.
1: Mensen die God alles verschuldigd zijn.
0: Dios está roca.
1: God smeekt.
0: Suplica.
1: Hij smeekt.
0: Dame un chance de salvarme.
1: Geef me een kans om u te redden.
0: El enemigo no hace nada.
1: De vijand heeft niets gedaan.
0: En te pese nada tampoco.
1: Hij gaat ook niets doen.
0: Sigue ganha.
1: Blijven liegen. Maar uiteindelijk is hij de winnaar in de strijd. Maar gezegend zijn zij die de stem van God hebben gehoord. Eeuwige God.
0: Dank u, Señor, por noche más.
1: Dank u wel, Heer, voor nog een avond.
0: Noche,
1: onze één voorlaatste avond.
0: Señor, por 14
1: dagen lang bent u bezig te smeken in deze plaats.
0: Suplicando en de nan, Señor.
1: U smeekt de mensen, Heer.
0: Marca de morte de nos frente, Señor.
1: Die hebben teken van de dood op hun voorhoofd,
0: Heer.
1: Elke dag worden we ouder, Heer.
0: Y más cerca de los muertos, Señor.
1: En dichter bij onze dood.
0: Y va a llegar el tiempo exacto.
1: U bent op het juiste moment gekomen. Wanneer wij het besluit moeten nemen. Voor het eeuwige leven. Maar de vijand heeft de strijd gewonnen. En hij lacht. Hij glimlacht. Maar hij verdient niet. Hij heeft geen leven gegeven. Hij houdt het leven niet in stand. Alles wat hij doet is het leven verspillen. Toch,
0: Heren.
1: Wil de mens u niet zien. Ze willen leven. Dat komt van u. Om te blijven leven gescheiden van u.
0: Heer,
1: heb genade vanavond. Vergeef ons, Heer. Want wij weten niet wat wij doen.
0: Eén
1: ding is zeker.
0: Quizás nunca más lo voy a trobar, Señor.
1: Misschien komt deze dag nooit meer.
0: Pasamos en el suficiente tiempo.
1: Want wij hebben voldoende tijd gekregen.
0: En el tiempo valioso, Señor.
1: En we hebben waardevolle tijd gekregen.
0: Señor, nuestro cuerpo una vez va a ser la puerta de arca.
1: Vader, wij denken nog steeds terug aan de dag dat u de ark
0: dicht deed.
1: Een jaar daarna hebt u de deuren weer open gedaan. Dat degenen die gered zijn een leven kunnen hebben.
0: Señor Dios,
1: Heere,
0: si tiene personas en medio de nos,
1: als er mensen hier zijn onder ons.
0: Está luchando contra vos stem,
1: die strijden tegen uw stem.
0: Está pringa, Señor,
1: die vechten, Heer.
0: No aceptable,
1: om u niet te accepteren.
0: No de plataforma,
1: om niet van het platform te wijzigen.
0: Señor Espíritu Santo,
1: Heilige Geest.
0: Mis ojos son los de mens ter.
1: Ik weet dat de Heer het niet nodig heeft.
0: Pero como ser humano, Señor,
1: maar als mens,
0: me te pedi, Señor,
1: vraag ik Heer, klop nog een keer.
0: Bate de porta de corazón, mi alma,
1: klop nogmaals op het hart.
0: Portai por abre, via que si.
1: Dat misschien de deur open gedaan wordt.
0: Bate, mi alma, Señor.
1: Klop nog een keer, Heer.
0: Het de Bijbel.
1: Het is hij is levend.
0: Je hebt een decision, Señor.
1: En ik kan een besluit nemen.
0: Dank u, pascuche, no sobre noche.
1: Dank u wel dat u hebt geluisterd
0: Dank
1: naar
0: u,
1: ons.
0: Papi, con un, Señor.
1: Bedankt dat u ons hebt gesproken.
0: Dank u, cada un que mira valor, Señor.
1: Bedankt voor elk een die de waarde heeft ingezien.
0: Escribir un nombre.
1: En hun naam hebben geschreven.
0: Y permitir Espíritu Santo.
1: En toestaan naar de Heilige Geest.
0: Aparta.
1: Hun
0: afscheid.
1: En voorbereid.
0: Para salvación.
1: Voor redding.
0: Dank u, Señor.
1: Dank u wel, Heer.
0: Is ons
1: gebed in Jezus' naam.
0: Amen.
1: Amen.

Spend the victory.

0: vertrouwen moeten geloven. En om een relatie te hebben met God moeten vertrouwen, horen en geloven. En om God lief te hebben, moet er sprake zijn van een relatie met God. Moet God vertrouwen, geloven in God en gehoorzaam aan God.
1: Amen.
0: En om God te gehoorzamen, moet u hem lief hebben. Anders is het niet mogelijk. Want God leert ons hem lief
1: hebben.
0: Want als u het niet kunt, dan kunt u het niet. En God wil dat u inziet, en dat brengt u ieder avond, dat hij u doet leren geloven. Hij doet u vertrouwen. Aan een relatie bouwen met hem. Om hem uiteindelijk lief te hebben. En als u God lief hebt, dan wil
1: u
0: altijd zijn waar hij is.
1: Want
0: hij is een geweldige, goede God. En ik herhaal, want ik wil niet dat u deze dingen vergeet. Want we hebben het geleerd. We hebben het erover gehad dat wat nodig is voor God iemands toekomst te veranderen. Dat hij jouw toekomst verandert. We hadden het over dat de prijs van de zonde is de dood. En we zijn allemaal op deze weg. En alleen God kan hier verandering inbrengen. Ze zeggen dat we in ieder hand een M hebben staan. Hier een M. Hier een M.
1: En het papiamento.
0: En het papiamento. Oké, okay. In papiamento vrij vertaald moet je doodgaan.
1: En
0: Engels spreken, dat zei wat anders. En dat vond ze fijn. Ja, in het Engels zeg je death, to die. En ze zei, oh nee, dat geldt het niet voor ons.
1: Wij hebben
0: M's en geen D.
1: En dat klopt in ons idioma.
0: Dus in ons taal past het niet. Dus iemand zei, niemand, we ontkomen er niet aan.
1: Tipo Santa Zona?
0: En weet je hoe die van jullie klinkt?
1: Meste Mui. Kijk maar, wat de palabra.
0: We ontkomen er niet aan.
1: Si Jesus intervenia, costa cambia.
0: Alleen als Jezus in het te midden zit, komt er verandering. En het moet gewoon duidelijk zijn voor een ieder van ons.
1: Zo
0: om ons toekomst of te veranderen.
1: Dios tiene que cambiar nuestra información, amen.
0: Moet hij dus ook dat informatie die we hebben moet hij voor zorgen dat het
1: verandert.
0: En gedurende afgelopen avonden, dagen heeft God ervoor gezorgd dat u andere informatie
1: binnenkrijgt.
0: Want als u niet anders geïnformeerd wordt, kan er geen sprake zijn van verandering. Dan blijft u dezelfde handelingen uitvoeren. Want in uw denken is dat informatie niet veranderd. Hij blijft het processen. Als ik dus slechte informatie binnenstop, krijg ik slecht gedrag. Slecht gedrag, slechte houding. Omdat mijn denken niks doet met nieuwe informatie. En wat God aan ons wil veranderen, is informatie die we binnenkrijgen.
1: En
0: zoals dat informatie binnenkomt, daar gaat u denken bewerken. En als het om juiste informatie gaat, dan zullen de handelingen ook correct zijn. Zal uw houding correct zijn. Maar gaat het dan om slechte informatie?
1: Dan
0: krijgen we slechte gedrag.
1: Dan
0: krijgen we een slechte houding.
1: Die komt.
0: En hoezo?
1: Omdat
0: er geen sprake is van een verandering in het denken. Zoals die bewerkt wordt. En de duivel is hiervan ook op de hoogte. En hij zorgt ervoor dat in de wereld dat er voldoende slechte informatie verspreid wordt overal.
1: Corbo, no cinco sentido lang.
0: We hebben onze vijf zintuigen.
1: Busca simplemente robar información.
0: En hij zorgt ervoor dat we op verschillende manieren geprikkeld worden.
1: Lo que vos mira, lo que vos tende,
0: wat
1: lo que vos
0: ziet,
1: huble,
0: wat u hoort, wat u ruikt, etc.
1: O inimigo está con los mentes atrás.
0: Dus de duivel is goed op de hoogte van hoe dat werkt.
1: Lo que está si parte información
0: tú. En hij zorgt ervoor dat het slechte informatie verspreid wordt.
1: Parte información un falso.
0: Ja. Hij verdeelt, verspreidt slechte of verkeerde informatie.
1: Maldaten, informatie malu.
0: Dus alles met betrekking tot kwaad.
1: Mentira.
0: Leugens.
1: Etcetera.
0: Etcetera.
1: Ayer anoche.
0: Gisteravond.
1: Nos trata un tema sumamente importante.
0: Hadden we het over een hele belangrijke onderwerp.
1: Y nos mira con Satanás a falsificar prácticamente todo cosa que Dios ha creado.
0: En dan zagen we ook hoe de Satan alles wat God gemaakt of geschapen
1: heeft. Sacaba con Satanás no por creer.
0: Hij had alles daaromheen verdraaid. Hij kan niet scheppen.
1: Satanás puede construir.
0: Hij kan.
1: Construir.
0: Hij kan iets imiteren.
1: Ja, oké. Okay. Also Dios es un que te crea.
0: Want God is schepper.
1: Oké? Okay? El único que puede crear de Dios.
0: Enige die kan scheppen is God.
1: Also Dios te crea algo por di nada.
0: Want hij heeft iets uit het niets gemaakt.
1: Toda criatura tiene misterio de materia prima promego una construir algo.
0: En elk schepping, elk schepsel heeft een basis nodig om iets te maken, creëren.
1: Dios tiene poder para papia y cosas sosos de.
0: Maar God is in staat om te spreken. En ervoor zorgen dat er iets ontstaat. Dus als God zegt, hier, de zon, dan ontstaat er een zon. De maan, precies hetzelfde.
1: In
0: Gods woord is er kracht.
1: Om,
0: als ik een huis wil bouwen, heb ik stenen nodig, zand, etc. Maar God niet. Dus wij bouwen. Maar God schept. Dus gisteravond. Hadden we het over Gods wet. En Gods wet is iets wat de Satan heel erg stoort. Want hij ging ervan uit dat hij zijn troon naast die van God zou plaatsen. Maar om zijn troon te plaatsen, moet je ervoor zorgen dat God uit de weg krijgt. En om God te elimineren,
1: het
0: enige wat hij kan doen is leugens verspreiden. Ervoor zorgen dat wij als schepsels God niet langer voor God kiezen. En er zijn twee gebieden. Dus de ene platform waar we geboren zijn. En waar God wil dat we uiteindelijk komen. Er is geen derde. En als u niet hier komt. Geleid door de Heilige Geest. Dan blijft u hier. En hier is er geen sprake van eeuwig leven. Alles hier is tijdelijk. Noem het maar wat je wil. Een huis.
1: Auto.
0: Een auto.
1: Tesoro.
0: Rijkdom. Wat je wilt noemen.
1: Tot het temporaal.
0: Tijdelijk. Hier is er sprake van. Is er sprake van eeuwigheid, eeuwig leven. En dit is wat God wil dat u begrijpt. Maar natuurlijk, de Satan, hij luistert ook mee. Hij luistert en hij wil dat u denkt. Oh, hij laat u meeluisteren, maar zorgt ervoor dat u niet gelooft. En mocht u toch geloven, zorg dat u dus niet vertrouwt.
1: Laat ik keren noemen.
0: Laat hem maar geloven. Maar ik moet ervoor zorgen dat hij of zij God niet vertrouwt. En als we op een of andere manier toch wat vertrouwen in God, doet hij alles eraan om ervoor te zorgen dat u geen relatie met God krijgt. Want hij weet dat als er sprake is van een relatie met
1: God,
0: als dat u uiteindelijk dan God lief gaat
1: hebben.
0: En als u God lief hebt. Dan weet hij dat u hem gaat gehoorzamen. Dus hij wil ze alles aandoen om dit te voorkomen. En als u uiteindelijk kiest om hier te leven. Dan dan moeten dan, oh, als je hier wilt leven, dan moet je de keuze nemen.
1: Jesus,
0: want Jezus gaat je hier niet wegvoeren. Want als je hier blijft staan,
1: Jesus, je dan bij Ayabanda,
0: en hij zegt u, God, Jezus, help mij daarheen te komen,
1: niet Satanas,
0: kan de Satan nog geen van zijn engelen daaraan doen.
1: Het
0: enige wat God wil horen is dat u zegt, God, ik wil. En verder, de rest neemt hij over. En heel veel mensen die hier bevinden, willen, durven dit niet te zeggen. En de duivel voelt zich
1: dan.
0: En gisteren hadden we het over een mindere macht.
1: No por cambia un ley de una autoridad superior.
0: Dus een mindere macht is niet in staat om een wet van een hogere macht te doen veranderen. En de Bijbel laat ons vertellen ons gisteren.
1: Die
0: heeft bijvoorbeeld landelijke wetten.
1: Je
0: hebt ook internationale wetten. Globale wetten.
1: Je hebt een ley universal.
0: En dan ook universele wetten.
1: Gemeente Romeinen, een ley.
0: Dus één wet.
1: Nationaal.
0: Een landelijke of nationale wet. Of een autoriteit, een nationale autoriteit.
1: Universal.
0: Kan nooit de wetten van een universele wet doen veranderen.
1: Die kom.
0: En hoezo niet?
1: Dus governo,
0: want de regering.
1: De sistema,
0: hier in het
1: systeem.
0: Kan nooit. Dus een landelijke bestuur kan nooit een wet van een. Parlement doen veranderen.
1: Het parlement
0: zorgt voor de wet. En de regering hier is, voert het uit zoals alle andere burgers. Als dat de regering het een en ander wil veranderen, moet die naar het parlement.
1: Amen.
0: Dus broeders en zusters. Dus als de regering een bepaalde wet of regel stelt, dat wij niet door een rode licht mogen rijden, kunnen wij niet denken dat wij een soort buurtbestuur gaan vormen en zeggen van wij gaan wel door rood en kijken wat ze gaan doen. Nou, dan zullen ze de hele wijk gewoon afsluiten. Dus als de overheid een wet geeft, we mogen 50 kilometer per uur rijden. Als u 51 rijdt, krijgt u een bekeuring. En als u dus doorgaat, wordt u rijbewijs ontnomen. En als u te voet door een rode licht gaat, krijgt u alsnog een bekeuring. Dat u dus begrijpt hoe serieus dit is. Want dat hogere macht zorgt voor de wetten. En het enige wat wij horen te doen is te gehoorzamen. En als we niet gehoorzamen, dan wordt onze les
1: gegeven.
0: Krijgt u, wordt u bestraft. En zoals we gisteren avond geleerd hebben, heel veel mensen zeggen, zeggen ze dat Jezus dat wet heeft veranderd. Jezus in zijn tijd op aarde leefde als mens en niet als God. En hij noemde zichzelf de mensenzoon. En hij zei, ik ben gekomen om het wil van mijn vader uit te voeren. Ik voer het wil van mijn vader uit. Mijn geliefde broeders, alles wat Jezus moest doen, werd vooraf geschreven voor zijn geboorte.
1: Zelfs
0: de naam die hij zou krijgen werd vooraf vastgesteld. Dus hij kon helemaal niks doen op zijn eigen kracht. En mensen die dus niet begrijpen hoe de duivel werkt, zeggen dat Jezus de wet heeft veranderd. Nou, denken we dat Jezus komt om te sterven. Dus de boete van de zonde op zich neemt. Om uiteindelijk dat ding dat aangeeft wat zonde is, juist weg te nemen. dat hij dus dat geestelijke spiegel wegneemt. Dat hij het en ons dus met het probleem laten.
1: Hermana, Jesús funge como ende.
0: Jezus fungeerde als mens.
1: En de
0: autoriteit van de mens is, kan nooit meer zijn of hoger zijn dan die van God.
1: Nos con grande un Dios está.
0: Hey?
1: No habíamos nos con grande un Dios está.
0: Oh, hij is niet komen te laten weten hoe groot een God is.
1: Hemos nos con dulce está ahora grande obedecer Dios grande.
0: Hij kwam juist om ons te laten zien hoe heerlijk het is als mens God gehoorzaam.
1: Es así como ende.
0: Hij kwam hier als mens.
1: Es esta a mi invitación.
0: Want dit is wat wij, dit is onze situatie.
1: Jesús por lo cree.
0: En als Jezus het kon doen, kunnen wij het ook.
1: Amen. Nosso,
0: dus het moet voor ons, het moet vooral duidelijk zijn. Want de duivel heeft een aantal mensen om hem te helpen een campagne tegen Jezus te voeren. Want Jezus heeft geen duivel geschapen. Maar hij schiep een perfecte engel. Maar door jaloezie heeft hij zichzelf in een Satan. Vandaar dat hij ons zo haat. Dat wij in Gods eigen beeld geschapen zijn. En als het hem niet lukt, als hij dus liegt, leert hij jou jezelf uit te schakelen. Oh, hij raakt je niet aan. Maar hij leert jou jezelf uit te schakelen. Laat jou zien hoe je jezelf kan doen, verloren laten gaan. Want uiteindelijk, als jij verloren bent, gaan jullie allebei dezelfde kant op. Nou, elk gebod van God is een vorm van bescherming.
1: Ecclesiastes.
0: Prediker, dank je. Yes. Prediker 3.
1: 20, misa, versículo 10.
0: Host.
1: Ecclesiastes 20, 10. 20, Ecclesiastes. No, Ecclesiastes.
0: Oké. Prediker, ik moet hem heel even zoeken dan. Prediker.
1: Ezekiel. Yeah. Sorry, hermana, Ezekiel. Ah, dank je.
0: Alright.
1: Ezekiel, sorry.
0: Uh-huh.
1: Ezekiel 20, versículo 10.
0: Yes, oh, yes. Ezekiel 20 en hoofdstuk 10.
1: Fouten de menselijke.
0: Yes, it is.
1: Ezekiel 20, versículo 10, dice así, pensei, Dios papiando, mi asa canan for the etera de Egipto y a Ibanan del desierto, Chesum, y mi adumanan, mi estatuto nan, e ahasinan conoce mi ordenanza nan, pa medio de cual nan e rende cu cumpli cu nan no viva. 22, tambe mi aduna nan mi sabatan como un señal entre ami y nan pa nan por sacu ami te señor quende ta santificanan. Los músicos son alguien se acabó, ¿no? Ok. Que mi hermano, lo que no se comprende.
0: Dus wat we moeten begrijpen.
1: Es señal, hermana.
0: Is het een teken. Is
1: ons geven.
0: We zullen het vandaag hebben over de Sabbat van de Heer.
1: Es Sabbat, hermana, es un señal.
0: En de Sabbat is een teken. Of
1: hermana, un señal dat identifica algo.
0: En een teken die identificeert wat, denk
1: un
0: je.
1: País,
0: een land.
1: Un persona,
0: een persoon.
1: Un negocio,
0: een bedrijf.
1: Maria Pia Romana, un sello,
0: een zegel.
1: Dat señala algo, Romana.
0: Het geeft aan wat iets is of wie
1: pero
0: wat
1: mire señala,
0: is.
1: Mire sello,
0: en vooral, en zodra u dat zegel ziet, weet u gelijk waar het over gaat.
1: Nostur sabe, Romana, el logo, por ejemplo, de Toyota.
0: We herkennen allemaal het logo van Toyota.
1: We conocen de Kia.
0: We kennen die van Kia.
1: Al
0: die auto's hebben een logo. Een zegel.
1: Amen.
0: En aan die zegel weet je gelijk wat het is. Als je een Toyota wil, gaat u op zoek naar een logo. Zoek geen andere auto.
1: Oh,
0: zoek niet wat voor model of kenteken. Als we weten wat voor model het is.
1: Zoek
0: u niet naar het kenteken. Zoek u naar het logo.
1: Kenmerk.
0: Met God is precies hetzelfde. En hij had zijn logo voor alle
1: anderen.
0: Hij had die van hem als eerste.
1: En
0: een zegel heeft drie belangrijke elementen. Naam van de eigenaar. Titel van de eigenaar. En het gebied waar de eigenaar heerst. Naam.
1: Titel.
0: En het gebied.
1: Oké?
0: Ja. Dus als het dus voor ons duidelijk is.
1: Dios avisa.
0: Zijn God. In vers 12. Ik gaf hun de Sabbat.
1: Como un señal entre ami kunan.
0: Als een teken voor hen en mij.
1: Panang por saku ami de Señor kende ta sanctificanan.
0: Om hen eraan te herinneren dat ik, de Heere, hen heilig en dat zij werkelijk mijn volk zijn.
1: Romana, Dios die.
0: Dus God zei, degene die met mij wandelen, die krijgen dan de teken, die zijn heilig. En het zijn niet mijn woorden, maar God zei. God zei. Degene die voor de redding kiezen, die ervoor kiezen om met mij te wandelen.
1: Waar de seconde benieuwd die Jezus.
0: En wachten op de wederkomst van Jezus. Wat de Satan doet, ze blijven standvastig in hun geloof. En die kiezen ervoor om hier te sterven. God zegt tussen hen en ons. Is er een teken? Is er een zegel? Het is de zevende dag.
1: Oh, die komt.
0: En waarom is dit belangrijk? Een paar dagen geleden zei
1: ik. Ons paspoort.
0: Normaal in ons paspoort. Een paar jaar geleden moest je om de 5 jaar vernieuwen. Nu is het om 10 jaar. Maar Gods paspoort. Welke geldig is voor eeuwig leven. Gaat niet dat je van de ene naar de andere land mag
1: reizen.
0: Maar van aarde naar het hemel. En God wil dat u wekelijks vernieuwt.
1: Amen. Toesiman moet u updaten.
0: Wekelijks updaten. Als u een week overslaat, loopt u risico. Maar het kan zijn dat net in die week dat het voor u eindigt. En als het voor u eindigt, moet ervoor zorgen dat uw paspoort gewoon geldig is. Want een paspoort zonder juiste geldigheidsdatum of zonder een goede foto, dan krijgt u geen toegang. Heeft u Jezus zijn handtekening niet? Komt u er niet in? Dus begrijpt u waarom het zo belangrijk is om wekelijks, zover het mogelijk is qua gezondheid, vraagt God dat wij dit ons paspoort met hem vernieuwen.
1: Amen.
0: Want het is zo belangrijk dat God geeft aan dat we om de 7 dagen, als we bij hem komen, ongeacht waar in de wereld, worden we hieraan herinnerd dat Jezus de weg is, hij de waarheid is en het leven. Want hij kan niet het een en ander zomaar toelaten. Omdat het leven iets heel kwetsbaars is. Vandaag zijn we er. En morgen misschien niet. Dus we gaan naar Genesis hoofdstuk 2. En als je wilt weten hoe alles begonnen is. we hebben het over natuur.
1: Nee, natuur artificial, no, no, no, naturaleza.
0: Over het natuur.
1: Genesis.
0: Gaan we naar Genesis.
1: Comienzo, principio.
0: Naar het begin.
1: Genesis te bisabo tur kos konakum isai kos ko Dios a kreia voral.
0: En in Genesis vertelt het ons hoe alles is begonnen.
1: De promesse man.
0: Eerste week.
1: Dios a kreia.
0: Waar God.
1: Tur loki ko Dios a kreia.
0: Alles wat God geschapen
1: heeft. Te einde nante.
0: Die bestaan tot de dag van vandaag.
1: Verdad o verdad?
0: Is het waar?
1: Yes. Te einde nante.
0: Die bestaan nog.
1: Não se vai de tudo, pero em todo caso, mas segundo não se vai botar capta.
0: En naarmate
1: we gaan,
0: zult u het wel kunnen snappen.
1: Als in een cielo dan, in terra, a queda klaar, in turnan ejército dan, versículo 2. En riba de 7 dias, Dios acaba su trabalho com ela assim. En riba de 7 dias, ela sossega de tur su trabalho com ela assim, versículo 3. E ora e Dios a bendicionar e de 7 dias. E a santifique passou para riba e dia e de 7 ela sossegar de tur su trabalho que Deus a creia e atraha. Amém? Que meu irmão, para Deus,
0: dus wat God betreft,
1: ela creia dia 1,
0: is hij op dag 1 begonnen,
1: ela creia dia 2,
0: dag 2 ging
1: dia 3,
0: dag 3,
1: 4, 5, 6.
0: 4, 5, 6.
1: Maar hij siendo Dios.
0: Maar hij, God
1: zijnde,
0: die al die dagen had geschapen, zei op een gegeven moment, de zevende dag, wordt een bijzondere dag voor mij als God. En hij had niemands mening nodig.
1: Want
0: hij
1: schepte
0: alles geschapen, inclusief de mens. En hij zei, ik heb alles geschapen.
1: Ja luna,
0: zondag, maandag,
1: ja mars,
0: dinsdag,
1: ja reson,
0: dinsdag,
1: ja web,
0: donderdag,
1: ja pierna,
0: vrijdag,
1: en sabbat.
0: En sabbat.
1: Niet dat gewoon sabbat.
0: Dus ik kies sabbat.
1: Wat zeg je, man?
0: Om de week af te sluiten.
1: Dus speelt die sabbat?
0: En na sabbat.
1: Wordt in 8.
0: Kan er geen 8
1: zijn. Wordt in 9.
0: Is er ook geen 9.
1: Dus we zijn naar 1.
0: Begin ik weer bij 1.
1: Roman, is het net different, hè?
0: Is het anders vandaag?
1: Despeis sabbat, que dia também?
0: Na sabbat, welke dag volgt
1: er?
0: Is het niet de eerste dag?
1: Maar man, ik kon cambia, vind je Dios dat erin cambia?
0: En dat is niet veranderd, niet vanaf het begin.
1: Hoor, que Dios hace, Romana?
0: Dus wat deed God verder?
1: Pa, es sabbat, af en die de zette weer diferente.
0: Wat heeft hij gedaan om de zevende dag bijzonder te maken?
1: Bijbel dice, ela bendicionare die ei.
0: De Bijbel zegt dat hij die zegende.
1: Bijbel dice, ela santifique.
0: Heeft hem heilig verklaard.
1: De Bijbel dice, ela sossegare maggi.
0: En hij rustte op die dag.
1: Dios.
0: Is goed.
1: E
0: hij.
1: Ascoe, pas een sumonita.
0: Koos ervoor om zijn wil.
1: Romana, Dios da e. Universal.
0: En God is hoofd van het universele regering.
1: Amen. Dios decidí.
0: En God besloot. Dat de wereld om zijn as in 24 uur draait.
1: Dios decidí.
0: God heeft het besloten. Dat de maan om de aarde beweegt in 30 dagen.
1: Oh, wat is het pastor? Dios tuta 30.
0: En we kunnen discussiëren van ja, sommigen hebben 28
1: en 31, etc.
0: De mens heeft er 28 en 31 van gemaakt.
1: Influencia op enemigo.
0: Dit is dus onder invloed van de vijand.
1: Dat Dios avisa.
0: God zei.
1: Solo, of moet de rondo die solo.
0: Dus de wereld draait om de zon.
1: In 360 dagen.
0: In 360 dagen.
1: Wat? Stank heb je zeker de ene ponen aan. Dios hubiera bebado de Bijbel 360 Roman.
0: En er staat in de Bijbel 360 alle extra dagen dat heeft de mens besloten.
1: Maar in Genesis wat daarbij een zei zodat ik dat dit de luvie wat dat kon te.
0: In Genesis na de zonnevloed kunt u tellen, het klopt.
1: Genesis is die ribatera.
0: De mens had ooit besloten.
1: Un día acaba el día su sorge noche.
0: Dat een dag eindigt op 12 uur.
1: Dios dice el día acaba a tarde no solo va.
0: Maar God zei het eindigt wanneer de zon ondergaat.
1: Jesus era escuro.
0: 12 uur duisternis en 12 uur licht.
1: Die kon sempre escuridade pro meio dia.
0: En waarom is de donker voor het licht?
1: Pro meio, da parte pro meio.
0: Yes, eerste gedeelte van de dag.
1: Mas sombra, ora com Jesus chega, ora com Deus chega.
0: Dat toen God kwam.
1: E pro meio coisa que Deus criou de ser luz.
0: Eerste wat hij zei is laat er licht zijn.
1: Escuridade sempre queda pro meio.
0: maar er was altijd duisternis. En zo meteen, wanneer de zon volledig ondergaat, zijn wij in de eerste uur donderdag.
1: Amen.
0: Amen.

0: blok of horloge gemaakt?
1: No, toch?
0: Nee.
1: El horloge de Dios está solo.
0: Het enige wat God gemaakt heeft is de zon.
1: Solo hay un ver de 2 horas. En solo hay un ver.
0: De zon krijgt de kans om 12 uur te schijnen.
1: Luna también tiene 2 horas.
0: En de maan krijgt dan ook 12
1: uur. Solo sale luna aguanta.
0: En als de.
1: Pero cómo representa ese efecto?
0: En we zien de maan zien we wel overdag, maar dat heeft geen effect.
1: Pero anoche solo un bobín.
0: Maar 's avonds kan er geen zon schijnen.
1: Bagana que tiene que guardar.
0: En
1: misschien
0: de zon zin, maar die moet gewoon wachten.
1: Zijn
0: 12 uur.
1: En
0: dan pas mag
1: het. En
0: dit noemen we een wet.
1: Amen.
0: En vanaf de tijd dat God dit bepaald heeft. Heeft niemand dit veranderd en kan niemand
1: dit
0: veranderen. God heeft het besloten. Zoals de zee. Die komt tot aan het strand. En gaat terug.
1: Wat denk je?
0: Die komt tot aan het strand en gaat terug.
1: Maar tempo pone,
0: en een slecht weer of een storm. Krijgt u misschien golven van 5 meter. Maar uiteindelijk komt hij weer naar beneden en gaat terug. Dat is een wet. En soms gaat hij dus over zijn grens. Maar uiteindelijk komt hij.
1: Hij
0: kan nooit zeggen van ik ga vandaag gewoon Nederland volledig bedekken en dan ga ik naar België,
1: etcetera. Amen.
0: Want er zijn hier in Nederland zijn er mensen
1: die.
0: Dat wet kan nooit veranderd worden.
1: Is dit de confiance in ons dier,
0: man? Het is vertrouwen die we in God hebben. En we moeten begrijpen dat God
1: ons
0: duidelijk wil maken dat hij ons de zevende dag heeft gegeven. Als een zegel. Als een teken. Geen andere dag. En er zijn verschillende
1: discussies.
0: Welke de dag van op welke dag we God mogen aanbidden. God is niet stom. Hij heeft het gezegd. Hij zei de zevende.
1: Amen. De zevende,
0: de volgende zesde.
1: En de zesde komt na 5.
0: En 6 komt na 5.
1: En de zevende komt na 4. Of de 2, pardon.
0: En zo gaan we door.
1: Oké. Ik heb een paar comprobeerd, man.
0: Dus om duidelijk te
1: maken. Een
0: er is geen vergissing.
1: Dios nunca minda cambia sello.
0: En God heeft dit nooit veranderd of aangepast.
1: Cambia paquico.
0: Waarom zou hij?
1: Hoor.
0: En
1: we kunnen ze papieren.
0: Dus waar we het gisteren over hadden. Dus om een dag gekozen te worden als zegel van God.
1: Como ley,
0: als wet.
1: En meester Ranya. Een persoon más grande que Dios.
0: Is het belangrijk? Om dit te kunnen veranderen is misschien wat nodig. Die groter is dan God. Die machtiger is dan God. Om de eerste dag van de week te zegenen. Om de eerste dag van de week te heiligen. En uiteindelijk op de eerste dag te rusten. God zo te laten zien dat die groter machtiger is dan
1: Hij.
0: En alleen op die manier kan hij daar een universele wet van maken. Welk andere manier is het gewoon verzinsels? Maar de duivel die verloochent ons. Denk even
1: serieus.
0: Hij is een
1: schepper.
0: En alles wat God geschapen heeft, probeert hij te evenaren.
1: €2.000
0: Hebben we ooit een brief? Van 2000 euro nooit. Nee. En daarom kunnen ze ook niet vervalsen. Die kunnen ze ook niet vervalsen. Hij kan niet hoe zeg je dat? Falsificeren wat niet bestaat. Als hij daar een neppe van maakt, moet het ergens een originele bestaan.
1: Want het doel van
0: falsificeren, is een ander woord, is om mensen te verleiden.
1: Amen. Si me di meta, si me di gana di ganhar, para que me falsificar?

0: als ik geen, het geen nut heeft om mensen voor te liegen, waarom zou ik daar een kopie van maken?
1: Want
0: hij heeft als doel mensen voor te liegen. Want God heeft de zeven dag geheiligd en rustte daarop. En de Satan zei van ja, ik ga daar een kopie van maken.
1: Señor,
0: hij zei, Heer,
1: de
0: mensen die op de zevende dag aanbidden,
1: tadora abo,
0: die aanbidden u.
1: Dat
0: is uw dag.
1: Dat
0: is uw zevel.
1: Dat
0: is uw alles.
1: Pero,
0: maar,
1: otro día,
0: maar de anderen die op een andere dag aanbidden, die zijn voor mij.
1: Dios, ik ben tranquil, está bom.
0: Jezus zei, goed, doe maar. En daarom heeft Jezus hem geschreven.
1: A pesar de Dios escribieron, manen,
0: maar ondanks dat God het heeft opgeschreven. Zijn er zoveel die op de eerste dag aanbidden. Dat u zich afvraagt, hoe dan? God heeft ons geschapen. God zorgt dat mijn hart klopt. Het is zo verschrikkelijk als ik dan op een andere dag
1: aanbid.
0: En wat heeft de duivel gedaan? Hij heeft een soort voor een groepsdruk gezorgd.
1: Er
0: zijn miljoen mensen die, of duizenden mensen die op zondag aanbidden. En weet u wat moeilijk is? Dan denkt u, kunnen er zoveel mensen het verkeerd hebben? Maar hier hebben we bijna... De meesten zijn allemaal hier. Maar God gaat het niet om hoeveelheid. En als u in uw eentje staat, bij in de
1: wereld,
0: staat u voor zaterdagochtend op. Maakt u klaar. Spuit u lekker geurtje
1: op.
0: Stapt u auto in. Zet u hem aan. En rijdt u naar de dienst.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Want
0: het gaat niet om de mensen. We aanbidden God.
1: Dus
0: de duivel heeft groepsdruk gecreëerd. En zo krijgt hij mensen mee. En mensen schamen zich voor God. We gaan verder in Exodus. Hoofdstuk
1: 16.
0: En ik nodig u uit om het hele hoofdstuk thuis te lezen. Maar ik neem gewoon hier een deel uit om mijn onderwerp duidelijk te maken.
1: Exodus 16, 4.
0: Hoofdstuk 16 en vers 4.
1: E ora ei, Señor, avisa Moisés. Mira. Lo milaga pan yo be for di cielo paboso y tur día el pueblo mestre sali y recoge e porción pa un día pa mi pone nan na prueba si nan takana den milay si of no. Romanan,
0: brothers and sisters,
1: e sabbat aquí,
0: sabbat is here,
1: ta nos prueba,
0: that is ons bewijs.
1: Amen.
0: Want als God in het woord geschreven heeft. En als God de aarde geschapen heeft. En hij heeft Jezus gestuurd. En Jezus is gekomen. En Jezus heeft alles gemaakt waar wij ons mee
1: bezighouden.
0: Waarom zou hij ons niet een dag geven om hem te aanbidden? Waarom zou hij dat
1: niet doen?
0: Als toen hij het volk uit Egypte
1: bracht,
0: zei hij, ik stel ze op de proef. En hij maakte gebruik van de Sabbat.
1: En vers
0: 5.
1: En vers 5. Cada persona según la cantidad de persona con cada un de vosotros tiene en vosotros casa o en vosotros tiene versículo 20 de ahí, ahora les he dicho que pedimos una casa manan no escucha Moisés y algún alaga parte de je temanse y ese a cria bichi y a bomba y Moisés a rabia kunan. No vale problema de gente ta.
0: Een probleem dat wij als mensen hebben. We zijn niet bereid om te gehoorzamen. God zei het. Elke dag één portie wat je nodig hebt.
1: Het
0: tweede gedeelte doe je 's middags
1: raak.
0: Bewaar het niet.
1: Maar zo'n beetje te krijgen.
0: Dan gaat hij verrotten. Dus als er manna 's ochtends gegeven wordt,
1: wat een flow,
0: en je lui bent,
1: wat een janiland, de kamer,
0: en je denkt van ik heb geen zin om op te staan, dan moet je gewoon wachten tot de middag.
1: Maar zo'n manna dan ga je door, niet door de
0: boek. Want die valt ook niet om 3 uur.
1: Dan ga je tijd troepen.
0: Het pas einde van de dag.
1: Als het Josabisa,
0: maar God zei,
1: dan ga je maïnta,
0: dan krijg je 's ochtends,
1: dan ga je tardi,
0: en 's middags.
1: Lei,
0: dat is zijn wet.
1: Oh, wat ik je
0: nou, jij wilt lei.
1: Ik heb
0: nog
1: gehoord
0: dat meent God niet.
1: Ik krijg,
0: vanmiddag krijg ik wel wat. Ik word normaal rond 11 uur wakker. Dan ga ik kijken. Nou, u zult dan zonder eten blijven. Maar net dat klein beetje wat misschien voor iemand voor jou had bewaard, daar komen de wormen in. Wil je eten? Dan moet je 's ochtends opstaan om je te rapen. En hij doet dit om ons duidelijk te maken hoe serieus zijn heilige dag is. Dus een aantal mensen dachten van, oh, wij bewaren hem toch.
1: Als die komt, Joseph, serie, no!
0: Ja, waar, wat gaat God doen? Zoals de mensen van de ark. Ze dachten, hè? Denk je dat God de deur gaat sluiten? Met maar 8 mensen daar binnen? Hoeveel mensen hier buiten staan? Duizenden. Ik wil zien of God hem echt gaat sluiten. Kijk of God het durft te doen. En
1: een
0: kind zei, ma, ik wil naar binnen. Mama zegt, hou op. En
1: een
0: vriendin zegt tegen de ander, als jij naar binnen gaat, dan is het uit tussen ons. Want daar binnen zijn alleen maar dieren. Een vrouw, een man zegt tegen zijn
1: echtgenote, ik wil gaan.
0: Maar als je gaat, ja, dan...
1: Rabbi.
0: Als je gaat, dan blijf je op de droge. Na een week sloot
1: God
0: de ingang van het ark met maar 8 mensen. Iedereen had een reden, een excuus waarom ze niet naar binnen konden gaan. En voor dezelfde reden zijn ze allemaal
1: gestorven.
0: Ze zijn doodgegaan omdat ze
1: niet
0: kozen voor. God gaf manna. Word wakker. Neem wat je nodig hebt. Er zal genoeg zijn. Sommige mensen zoals altijd waren
1: gulzig.
0: Dus als God zei, neem maar 4
1: schepjes.
0: Namen zij 14 scheppen. Ja, dus... Maar de wet was... 4.
1: Versículo 22. Vers 22.
0: En wat deden ze?
1: Sabbatochtend.
0: In plaats van dat ze naar de dienst gaan. Ze hadden zich niks
1: voorbereid.
0: Sabbatochtend, de meeste mensen zijn klaar
1: voor de dienst.
0: Zijn een paar die dachten, oh, wij gaan manna rapen.
1: Señor,
0: Heer,
1: manna, ga je toe?
0: Wanneer komt het?
1: Señor, kjore manna te kai.
0: Wanneer valt de manna? Maar zo zijn de mensen. God zei. Op de 7e dag.
1: Manna,
0: valt er geen manna.
1: Pero tú eres siempre te incrédulo, ¿no?
0: Maar zoals altijd de ongelovige.
1: Como entiende Dios.
0: Die niet gehoorzaam.
1: Men no comprende.
0: Ze begrepen het niet.
1: En aquí atribi de lanta sabato in.
0: En zij dachten het goed idee om sabbatochtend.
1: En dat van Dios.
0: In plaats van God te gaan aanbidden.
1: Na bekoretri manaro.
0: Gingen ze mana rapen.
1: Obani met die, wat
0: zei En tegen de middag, weet je wat ze zeiden?
1: Manda kai mano.
0: Er komt geen mana.
1: Agnus pongo tardi.
0: Laten we wachten tot straks.
1: Dan ben misa.
0: Zijn toch niet naar de dienst gegaan.
1: Dan probleem met de mana. En mana, ik ook dus dat
0: ook. Ze wachten op de mana, wat God zou geven. Ze wachten tot het einde van de middag.
1: De
0: zon ging onder, het werd donker. En er was geen mana. En waarom was dit zo? Want God zei op de zevende dag valt er geen mana. De afspraak was er op de zesde dag. Dat ze twee keer zoveel
1: moesten maken.
0: Gods wet. Twee keer zoveel. Zodat we genoeg zouden hebben voor de vrijdag en sabbat. Want dit zal niet bederven. Er komen geen wormen.
1: Die kom.
0: Waarom niet? Want God zei het.
1: Amen. En
0: als we nooit niet stilstaan.
1: En
0: God gehoorzamen. Zal dit campagne ten einde
1: komen.
0: Gaat u door met uw leven.
1: En
0: alles zal precies hetzelfde blijven zoals het nu is.
1: Want
0: desondanks dat God ons toespreekt. Wilt u niet de informatie veranderen. En als u informatie niet wilt veranderen,
1: Dios te respetable.
0: Dan respecteert God dit.
1: Man, sorry, Dios pasa mucho.
0: En hij, zelfs God heeft hierin een beperking.
1: Pasa mucho. Man, que Dios hace después,
0: dus wat deed hij daarna?
1: Dios me cerró legalizar, man.
0: Dus hij maakte dus een wet. En zorgde dat de zevende dag een onderdeel werd van zijn wet. Niet alleen voor de wereld, maar universum. Enige dag. Die ruimte gekregen in Gods wet. Is de zevende dag. En waarom is dat zo? Want als je die breekt. Als je niet gewoon
1: zegt.
0: Als je erop trapt. Dan zondigt u. En als u zondigt. Dan is de prijs daarvan de dood. En hier verandert God het hele scène. Hij heeft het geprobeerd met Israël. Hij heeft het hen uitgelegd. Elke dag voldoende nemen voor één dag. Voor een dagdeel. De middag krijg je dan weer voor die dagdeel. En op de zesde dag. Neemt u een dubbele portie voor de sabbat. Want het zal niet bederven. En deze mensen hebben twee keer gefaald. En dus God zei om deze mensen vooruit te helpen. Moet ik hier een wet van maken?
1: Hoor.
0: Geen landelijke wet. Ook niet internationaal.
1: Maar
0: een universele wet.
1: Het is een mundo que tiene completo, Roman. Het is een mundo que Dios ha creado.
0: Heel de wereld is inbegrepen.
1: Roman, si Dios ha creado un ley, no.
0: En als God een wet maakt.
1: Quel escribe dos viagos un mes man, no.
0: Die hij met zijn eigen hand geschreven heeft, beide keren. Wie kan dit veranderen? Wie is in staat dit te veranderen? Niemand kan dat.
1: En
0: toch probeert de duivel ons wijs te maken dat niemand het gedaan heeft. En dat we niet per se de zevende dag moeten bewaren. We mogen de eerste bewaren, de zesde, de vijfde, de derde, de tweede
1: zelfs.
0: En dan zegt u op een dag van, hé, ik bewaar ze allemaal.
1: Bon hobby, bon si.
0: Nou, goed gedaan, zeg
1: maar
0: ik dan. Maar God vroeg om de zevende. Enige wat hij van ons vraagt. Dit is zijn zegel. Dit is zijn gebod. En als u daarop trapt, als u hem overtreedt, dan zondigt u. En als u zondigt, dan is uw beloning de dood. merece morte.
2: Dan is uw beloning de dood.
0: Hoor.
2: En nu.
0: Ik
2: praat dus nu op een rustig manier, zodat u het beter begrijpt. Misschien heeft u iemand nooit mishandeld. En misschien heeft u iets nooit wat gestolen. Misschien heeft u nooit een moord gepleegd. Maar één ding is zeker. Als u God Sabbat niet... niet aan God Sabbat houdt. En tel dan alle jaren die u God Sabbat niet eert. En dan heeft u dan jaar per jaar 52 keer gezondigd wat de Sabbat betreft. En als u ervoor kiest om op deze manier te blijven
0: gaan.
2: Tel ze maar. En de enige manier om dit te veranderen. Is dat
0: je
2: dus vergevenis vraagt. Opnieuw. Geboren wordt. En opnieuw beginnen met God. Anders is het dood. Want elk jaar krijgt de duivel zijn kans. En zorgt hij ervoor dat u 52 keer God wet breekt. En ze zijn allemaal uw
0: kost.
2: God wil graag dat u hier vanaf gaat. En hou op met anderen te volgen. En hier
0: lopen.
2: En God gehoorzamen. Zijn uitnodiging aannemen. Want broeders en zusters, we
0: ontkomen eraan.
2: En dezelfde duivel die u aanmoedigt om de Sabbat te breken, zegt tegen de Heer, denk aan het contract. Degene die aan de Sabbat houden zijn voor u. En degene die er niet aan houden zijn voor mij. En ik heb heel hard gewerkt. Geef maar mijn
0: ziel.
2: En God gaat verder niet in strijd met
0: hem.
2: Want hij heeft geprobeerd u te bereiken. Hij heeft u geroepen. Hij heeft gezegd, nu is de tijd aangebroken om te leven. Nu is de tijd. Hij dwingen zal hij niet doen. En Sabbat, aanstaande Sabbat zal er feest zijn hier in het gebouw. Er zijn mensen die al hun namen hebben opgegeven. En het zal een moment aankomen dat u naar voren zal roepen. Als u echt in Jezus gelooft. En als u in hem vertrouwt. En u graag van hem wil houden. Hem lief wil hebben. Vanavond is uw kans.
0: Sabbat wordt op start.
2: En aanstaande Sabbat is uw kans om opnieuw te beginnen. Vraag God om het blad over te slaan. Om te slaan. Vraag vergevenis voor al uw zonden. En vooral als het om het overtreden van de Sabbat gaat. Want dit gaat om een geen landelijke
0: wet.
2: Laat niemand u voorliegen. Laat niemand u voor de gek houden. Waarom? Want zij kunnen u verder niks aanbieden. Maar vanavond nodig u uit om naar voren te komen. Want vanavond zal het iets anders verlopen. Want u heeft alle informatie
0: gekregen.
2: Om opnieuw geboren te worden, u bent geïnformeerd. En om verder te groeien, dat gebeurt nadat u opnieuw geboren
0: wordt.
2: U moet eerst geboren worden.
0: En toen hebben we een sobra.
2: En daarna kunt u rekenen. Om te groeien. Om te ontwikkelen. Moet u opnieuw geboren worden. En aanstaande
0: Sabbat.
2: Geef God de kans aan zijn schepsels om opnieuw geboren te worden. Aanstaande Sabbat. Wilt u gedoopt worden? Nodig u uit om naar voren
0: te komen.
2: Niemand kan het voor u doen. Zet schaamte en angst aan de kant. Zet schaamte aan de kant.
1: Kom
2: naar Jezus. Nu, dit is het moment. Hij heeft u heel de week voorbereid. Heel de week heeft u uitgenodigd. Kom naar voren. Kom naar voren. Dit is het moment.
1: Eu
2: estou
1: preparado para o sábado hoje.

little

0: kawarin lang kami ng passport. Sabon din passport at yung oportunidad pa yun.
1: Aanstaande sabat krijgt u een nieuwe paspoort. Als u die niet heeft, is dit de gelegenheid.
0: Kies
1: ervoor om God te
0: vertrouwen. Hij
1: houdt uw leven. Hij heeft uw leven gehouden. Met God verliest u dit.
0: Dat
1: is alleen maar
0: winst.
1: Kom naar Jezus.
0: Kom
1: naar Jezus.
0: Jesus te llamado.
1: Jezus roept u. Hij zegt, iedereen die vermoeid en beladen is, kom naar mij toe.
0: Amen.
1: En ik geef u rust.
0: Het
1: leven is oneerlijk. En vaak hoe meer u best doet, hoe gekker het
0: eindigt.
1: En als je vanavond voor Jezus kiest,
0: die
1: heeft
0: u
1: misschien elke avond uw naam
0: opgevallen.
1: Dit is uw kans. Want
0: het
1: is een hele serieuze zaak. Kom naar Jezus. Niemand kan het voor u doen. En op dit moment wil ik het gebed uitspreken. En ik ga voor u bidden. En het gewicht die u voelt. Dat het afgewezen wordt in de naam van
0: Jezus.
1: Dat van u weggaat. Want u kunt niks voor mij doen.
0: U
1: heeft altijd van mij genomen. En hier zijn vanavond mensen hier aanwezig. Die weten dat ze naar voren moeten komen. Maar het is niet dat we hen dwingen of verplichten. Maar we willen dat ze inzien. Dat het leven heel kwetsbaar is. Precies zoals we vanavond hier zitten. Luisteren naar uw woord.
0: Een
1: hart maken. Het is misschien de laatste kans die ze krijgen. Geef hen de kracht die ze nodig hebben. Dat
0: je
1: engelen de taal
0: opstaan
1: en varen de mensen hier naartoe leiden.
0: Zijn
1: engelen op de vlucht slaan. Maar Jezus is aanwezig.
0: Jezus.
1: Vader, neem de hand van degene die nog wilt komen. Jezus. Help degene die misschien angstig is. Jezus. Sta naast degene die heel
0: eerlijk
1: is. Schaamt omdat anderen naar hem of haar kijken. Jezus, help hen.
0: Maar
1: de keuze moet gemaakt worden.
0: We
1: moeten uiteindelijk van de platform veranderen. Er is geen andere manier. Geef hen de kracht om voor verandering te kiezen. En dat u verder de rest in hun leven zult doen. Roep hen, Heer Jezus. Nodig hen uit, Heer Jezus. Heilige Geest, help deze zielen. U heeft hem zo ver gebracht. Bedruk om hun hart. Dat zij naar Jezus toe komen.
0: Wie
1: heeft het voor Zacchaeus gedaan?
0: Wie
1: heeft het voor Johannes gedaan?
0: Wie
1: heeft het voor Petrus gedaan? Heilige Geest, doe het voor hen vanavond. Laat hen naar voren.
0: Het
1: enige wat Jezus wacht is
0: dat
1: beland. En hij wacht. De rest zult hij doen.
0: Heer
1: Jezus, help hen naar voren te komen. We bidden.
0: Jezus
1: naam.
0: Kom naar Jezus.
1: Ik nodig u uit om op te staan. Ik heb het makkelijker gemaakt voor u. Ik heb het
0: al
1: nodig om op te staan. Makkelijker om naar voren te komen.
0: Loop
1: gewoon naar voren, jongeren.
0: Mama, bin. bindiland om jullie in botras.
1: Mama, kom naar voren met uw zoon of dochter.
0: Tata, bindiland om elkaar zaken om jullie in botras.
1: Vader, kom naar voren met uw echte dochter.
0: De opportuniteit.
1: Want dit is uw kans.
0: Hier komt Dios clama.
1: Jezus roept.
0: Pasal, pecador, dat wordt perdido.
1: Graag de verloren redden.
0: Onze Sint-Christus, onze perdisicuur.
1: Zonder Jezus zijn we allemaal zeker verloren.
0: Wat komt Dios te roga?
1: Kijk hoe Jezus smeekt om u te verlossen van de
0: zonde.
1: En vanavond hoort u hem. Alsjeblieft, verhoud uw
0: hart.
1: Kom zoals u bent. Hij weet wie u bent. Hij weet wat u denkt.
0: Ik heb een aboefertel.
1: Hij wil u een nieuwe kans geven.
0: Wat moet je doen, zeggen Jezus?
1: Wilt u niet naar Jezus komen?
0: Kijk op diablo bezebo.
1: Wat heeft de duivel u ooit gegeven?
0: We zijn die nada.
1: Want hij heeft niks.
0: Wat moet je doen, zeggen Jezus?
1: Wilt u niet naar Jezus?

0: Nuestro bezeer corazón.
1: We ronden af met gebed.
0: Ainda po borbini.
1: En u kunt nog naar voren komen.
0: Ainda po borbini.
1: U kunt alsnog naar voren komen.
0: Amti le mangi persoon aqui. Dele su bang si bimas kina bimas kina iya kina si dene bima rumah bosak bo mese perte ni sene kering aki dene mandi otot por favor
1: ya mati pasu mandi bo mekaars handen vasthouden voor de mensen die deel uit
0: einde bo bopi di de kering
1: is er nog ruimte is nog ruimte voor iemand die wil komen
0: tien persona mas ko kibini
1: is er nog iemand die wil komen
0: amen dene de kering Tiene más de personas que tienen de creen. ¿Habrí tiene de las tan? Sorry. Tiene de poder, vi de creen. Tiene más de caballero. ¿Tiene persona más?
1: ¿Es er nog iemand?
0: Dios ahí en este lugar, Pablo.
1: God heeft nog ruimte.
0: Dios hace plan, Pablo.
1: God heeft een plan voor
0: u.
1: En u weet dat hij ervoor zal zorgen dat u vooruit gaat. Als u zijn stem hoort, gehoor, geeft hij
0: jou
1: aan. Heeft u geschapen. Hij heeft u tot zover beschermd. En hij heeft het moment voorbereid. De tijdperk voorbereid. Zodat u een keuze kan maken. En weet u waarom God zoveel vraagt? Omdat hij geen tweede van u kan maken. En als hij dat opnieuw zou doen, zou er een kopie zijn van
0: u bent.
1: Maar hij zou er geen tweede van u kunnen maken. Hij houdt van u. Hij houdt van u zoals u bent en wie u bent. Voordat we afsluiten, is er nog iemand?
0: Eeuwige
1: Vader.
0: Dank u.
1: Dank u. U heeft geroepen. En wij zijn daar getuigenis van. Dat u geroepen heeft. En deze mensen die hier voor u staan hebben gehoord van uw stem. Ze zijn naar voren gekomen. Zoals ze zijn. Ze hebben gehoor gegeven aan uw uitnodiging. En ze zijn hier naartoe gekomen. En ze hebben voor gekozen om u te gehoorzamen. Mogen er problemen zijn. Ze hebben hun situaties. Maar heren, ze zijn toch naar voren gekomen. Omdat ze geloven. Als u aan hen het leven hebt gegeven om hier in het leven in het wereld te leven dat u in staat bent om hen te redden zodat ze met u voor eeuwig mogen zijn dank u Heer Jezus dank u zegen hen zorg voor hen en Vader sta toe dat als het lijst rondgaat en dat de namen geroepen worden mensen die hier in het kring staan die zeggen heren hier ben ik en u zult tegen hen zeggen kom naar binnen kom in mijn koninkrijk die ik voor u voorbereid heb dank u dat u gehoor gegeven
0: dank u voor respecteren
1: dank u dat u gerespecteerd
0: bent.
1: Dank u dat u mijn uitnodiging
0: hebt.
1: Kom in mijn eeuwig vreugde. U samen met alle anderen gered.
0: Dat
1: is ons gebed.
0: In de
1: naam. Voor we alle
0: namen.
1: In de naam van Jezus.
0: Amen.
1: Amen.
2: Even een samenvatting van gisteren. Degenen die er waren hebben al begrepen. En voor degenen die vandaag voor het eerst hier zijn. Om in God te kunnen geloven. Moet je kiezen om naar God te luisteren. Waar of waar.
0: Amen.
2: Amen. Om te geloven moet je luisteren.
3: om te vertrouwen, moet je geloven. Je moet luisteren om te geloven, om te kunnen vertrouwen. Om een relatie met God te hebben, moet je God vertrouwen. Iedereen die een relatie heeft met iemand op een bepaald niveau gaat om vertrouwen. Zodra het vertrouwen begint af te zwakken, dan loopt de relatie ook risico om kapot te gaan. Je hebt geen relatie met iemand die je niet vertrouwt. Omdat je hem of haar vertrouwt,
2: begin
3: je een bepaalde relatie, een vriendschap met diegene. En als je een relatie met God wil hebben, dan ga je hem leren liefhebben. Je kan God niet liefhebben als je geen relatie met hem hebt. Niemand houdt van iemand die ze niet kennen. Naarmate je degene
2: liefhebt,
3: je leert hoe om te gaan
2: mas
3: met hem, hoe meer je vertrouwt
2: geeft,
3: en je begint je te openen om lief te hebben. Wanneer degene jouw vertrouwen schendt, als normale persoon sluit je weer af. Zo is het. Met God is hetzelfde. Hoe meer relatie je met hem hebt, hoe meer je hem leert liefhebben. Amen. Hoe meer je God leert liefhebben, dan heb je vreugde om hem gehoorzaam te zijn. Want wat God je zegt, wat God je leert, is voor jouw eigen goed. Amen.
2: Tremendo Dios, hermano.
3: Een geweldige God.
2: Pero nos tengo escucha.
3: Maar we moeten luisteren. En daar begint het. Vele mensen weten over Christus.
2: Pero no te quieren en Jesús.
3: Maar ze geloven niet in Jezus.
2: Nansa.
3: Ze weten het.
2: Pero no te quieren.
3: Maar ze geloven niet. Vele mensen geloven.
2: Pero no te quieren limitar. No
3: maar
2: te quieren limitar.
3: Ze houden het beperkt. Ze geloven niet in Jezus zoals God wil dat ze geloven in Jezus. Ze hebben een bepaald niveau van wantrouwen. Ze zijn bang. Terwijl God simpelweg hun vertrouwd heeft met het leven. Want het leven
2: Amen.
3: Was alleen van God. We leven omdat we leven hebben gekregen. We leven niet omdat we het leven geschapen hebben, want we kunnen het leven niet scheppen. We hebben het leven gekregen. En omdat we het leven gekregen hebben, moeten we proberen om goed te leven. Want dat leven heeft een periode. God alleen weet hoeveel jaar je hebt gekregen. God alleen weet hoeveel ik heb gekregen. Maar één ding is zeker. Als je nu 60 jaar bent, kan je niet met 40 jaar sterven. Waar of waar? Je kan niet met 10 jaar sterven. Je bent het al voorbij. Je kan wel met 61 sterven.
2: Zie of nou?
3: Ja of nee?
2: En
3: dat is wat God u vanavond wil uitleggen. Je bent het al voorbij. Maar het is nog niet afgelopen. Want hij heeft nog steeds een tijd van overtuiging. Wat God je vandaag wil aanbieden, is een leven dat niet eindigt. Hoeveel van ons zijn geïnteresseerd in zo'n leven? Laat me de handen zien.
2: Dat doe je, dank je, maar man, man.
3: Hoeveel mensen geloven daarin, want je hebt je eigen manier hoe je het wil bereiken. En ze zijn niet geïnteresseerd.
2: Ik leef 200
3: jaar. En wanneer het af is, is het af. Wij allemaal hebben hem nodig. Allen die hun hand hebben opgeheven, die willen. Maar weet je dat alleen maar God het eeuwig leven kan aanbieden? God is de enige die de macht heeft. Als het resultaat zelf is,
2: dokter Rampobisa,
3: kunnen de doktoren je vertellen,
2: scientificamente prueba,
3: wetenschappelijk bewezen,
2: kuta, dos años sobrabu,
3: dat je 2 jaar over hebt.
2: Dios te visa, wey, dat doe je 50 más.
3: God zegt, ik geef je nog 50.
2: Qua dokter wobei contra?
3: Welke dokter kan daar tegenin?
2: Toch een experiëntie die ik heb bij Amri.
3: Ik ken de ervaring van.
2: Lijkt je 5 en más. Dat betekent nou even in mijn mente. 10 sequías. Jezekia
3: heeft 15 jaar erbij gekregen.
2: Dios manda dice,
3: God heeft hem laten weten.
2: Preparatur cos,
3: bereid alles voor.
2: O sea,
3: want je gaat sterven.
2: Irmán, él preparatur cos.
3: Mijn broeders heeft alles voorbereid.
2: Pero dice, también, dice que Dios me es back.
3: Maar hij is zelf naar God teruggegaan.
2: O sea, que digo, señor,
3: weet je wat ik tot de
2: señor,
3: Heer
2: zeg? Llega, okay, me está aceptar.
3: Heer, als de dag komt, accepteer ik
2: het. Pero discorda con macana, cubo.
3: Maar denk er alleen maar aan hoe ik met u gewandeld heb.
2: Como servivo.
3: Hoe ik u heb gediend.
2: Como obedecebo.
3: Hoe ik u heb gehoord.
2: Como confiabo.
3: Hoe ik u heb vertrouwd. Hoe ik heb geleerd u lief te
2: hebben.
3: Met andere woorden, hij is gegaan op de dingen die hij heeft gedaan.
2: Ora profeta Isaías sali, weet je ding?
3: Toen de profeet Jesaja daar wegging,
2: Dios dijo, nee, bye back.
3: Heeft God gezegd tegen hem, ga terug. Zeg tegen koning Jehezkia, dat ik zijn gebed heb gehoord. Halleluja. Kunt u mij volgen,
2: broeder?
3: God heeft hem gezegd, bereid je voor. Want je gaat sterven. Hij is bij geen enkele dokter gegaan. Hij is gegaan naar God zelf. Want God heeft kan het leven verlengen. Als je moet sterven, zal de dokter zeggen, roep je familie enzovoort. Geen van hun kan het proces stoppen. God wel.
2: Amen.
3: Amen.
2: God
3: heeft deze man 15 jaar meer
2: gegeven.
3: Kan je voorstellen, vandaag is de laatste dag.
2: En je hebt
3: nog 15 jaar gekregen. Weet je wat geweldig is?
2: Durante die 5 jaar.
3: Dat gedurende die 15 jaar. Je niet kan sterven.
2: Maar die auto dat daar komt, dat land.
3: Die auto rijdt je aan en je staat weer op. Want ik kan niet sterven.
2: Met de kijf het dag bla.
3: Ik val van het dak blam. Want ik kan niet sterven. God heeft me 15 jaar
2: después,
3: gegeven.
2: Okay.
3: Daarna ook.
2: Okay.
3: Maar daarvoor.
2: Amen.
3: Amen.
2: Dios me
3: over die God spreek ik vanavond met jou. 15 jaar. Maar hij wist waar hij naartoe
2: moest gaan.
3: Hij gaat misschien naar de dokter.
2: Specialist.
3: Científico. Wanneer het op is, is het op. Geen van hun kan het stoppen. Maar God wel. Is het niet waard om hem te vertrouwen en te geloven? Dan, dus je kunt begrijpen dat een van de problemen die we hebben, zoals we benoemd hebben,
2: Jeremia 17,
3: 9, het hart, ons hart is leugenachtig. God zegt het is corrupt. Ons probleem is, broers en zusters, wanneer we hier geboren worden,
2: is
3: ons basisprobleem, ons denken, ons verstand. Dit is ons probleem. En als je niet toestaat dat God je helpt om het te veranderen. Hetzelfde verstand dat je blijft verzorgen. Het brengt je waar je gaat. Maar zodat God je kan informeren. Moet hij de toegang hebben tot jouw verstand. Hij moet tot je spreken. Hij moet je uitleggen. Zodat je kan begrijpen.
2: Anke ba je turkose.
3: Ook al heb je alles hier gekregen. Soms moet je wat opgeven om dit platform te verlaten. Maar denk ook na. Hier blijven. Is kiezen om te sterven. En verloren gaan.
2: Amen.
3: Hoeveel van ons geloven dat? Dat als je hier staat, dat je hier blijft, dat je
2: gaat sterven,
3: verloren
2: gaat.
3: Wie zegt, dominee, je spreekt
2: nooit.
3: Ik blijf hier, dominee. Laat me je hand
2: zien. Schaam je
3: niet, het is wat je gelooft.
2: Oké, dus we gaan
3: nu naar hier.
2: Quanto de nós?
3: Hoeveel van ons?
2: Sabendo que van de vida eterna.
3: Die weten dat deze kan het eeuwig leven.
2: Viva para sempre.
3: Voor altijd leven.
2: No de 5 anos.
3: Niet 15 jaar.
2: Wow, eternidade wow. Não tem mais.
3: Eeuwigheid.
2: Quanto de nós quer uma?
3: Hoeveel van ons geloven dat?
2: Dorim, deve saber que vou te guardar para boia que banda.
3: Ik ga je vertellen wat je moet doen om daar te komen.
2: Wat nasce aqui banda,
3: hein? Denk erom, je wordt hier geboren.
2: Wat nasce aqui banda?
3: Je wordt hier geboren.
2: En die verbod nasce, já para começar a morir, cara.
3: Je bent net geboren en je begint al te sterven. Wanneer je een dag oud bent, op deze wereld, is een dag dichter bij je dood. Wanneer we naar boven tellen, dan tellen we om eraf te halen. Weet u nog hoeveel jaren de Bijbel zegt dat we te leven hebben? 70 jaar. Dat wil zeggen, als je vanavond hier zit, en je bent 35, dan ben je aan de top. En wanneer je aan de top bent, dan begint hij naar beneden te gaan. Wat je wilt, mag je doen.
2: Pedicure,
3: manicure,
2: courpacure,
3: toure, al die kuren.
2: Roman bonopo stop het proces.
3: Je kan het proces niet stoppen.
2: Boké wat ik aan je karen mensen boké.
3: Als je wil kan je je gezicht veranderen.
2: Wat heb je op jou die pating?
3: Je wordt oud van binnenuit.
2: Dus dat is wat ze doen ons toer.
3: En dat gebeurt met ons allemaal. Ik wil dat je het belang van het onderwerp van vanavond
2: inziet.
3: Want God geeft u een kans. God zegt, ik haal het hart van steen weg. En ik geef je een hart van vlees. Een hart om zijn wil te doen. Waarom mijn broers en zussen? Want ons probleem is ons natuur. Het is niet wanneer je verkeerde dingen doet, dat je een zondaar wordt. Dat je een zondaar bent, doe je de verkeerde dingen. En alleen God kan je helpen in dat proces. Wat je ook wil doen, je doet toch het slechte. Als je geen kwaad doet, denk je aan het kwaad. Want het probleem is ons natuur. Sommigen vechten om te stoppen met verkeerde dingen doen, maar dat is niet God zijn doel. Want je kan niet stoppen met verkeerde dingen doen. Hoe je het ook verlangt, je kan niet stoppen. Er was een kikker. Er was een schorpioen. Die wilde de rivier oversteken. En de enige kandidaat die hij tegenkwam was een kikker.
2: En hij
3: floot de kikker. Kom luisteren. En die kikker zei. Hij zegt ja. Die kikker kwam en die bleef op een afstand. Die kikker zei van waar kan ik je mee helpen? Hij zegt kikker weet je ik wil naar de overkant. Maar zoals je weet zwemmen is een probleem. Die kikker zegt wat betekent dit? Hij zegt nee kikker weet je weet wel. Als je me helpt. Jij kan zwemmen je bent heel goed in het water. Geef me hand. Die kikker zegt je moet wel gek zijn.
2: Want
3: als ik je op mijn rug toelaat.
2: Schorpioen.
3: En je bent een schorpioen.
2: En voor
3: gekheid kan je.
2: En die kunnen sapo. Foei, sapo, want zei
3: je
2: zei.
3: Foei, kikker. Nou,
2: serieus. Dat moet je dame.
3: Zie je, je gaat me toch helpen?
2: Nou, dat je cruel is, sapo.
3: Zo gemeen ben ik ook weer niet.
2: En
3: hij overtuigde de
2: kikker.
3: De kikker kwam naar achter, parkeerde zich.
2: Sapo, die kunnen subi.
3: De kikker zegt, stap op.
2: Subiru.
3: Hij stapte op.
2: Naarmate
3: ze gingen, bleven ze praten.
2: Sabo, normaal
3: de kikker, de rivier is diep. Hè? Ja, het is heel erg diep.
2: Sabo,
3: wij als schorpioenen kunnen niet zwemmen.
2: Sabo.
3: Maar ik vind het geweldig van je.
2: Landen,
3: je weet hoe je moet zwemmen.
2: Maar
3: en ze gingen.
2: Sabo, hij
3: liet zijn. Hij liet zijn staart zakken, zijn
2: spieren zakken. Kan zakken, kan zakken. Kan zakken, ja. Kan zakken.
3: Hij was moe.
2: Hij
3: zei tegen die kikker, ik moet moe zijn dat mijn angel gaat zakken. Maar die kikker die vertrouwde het niet. Hij zegt, kikker,
2: foei.
3: Kijk, we zijn al bijna 3/4 van de weg. Nog een beetje en we zijn er.
2: De kikker,
3: je zakt het weer, til het weer omhoog. Uiteindelijk kon hij het niet meer volhouden. Ze waren er bijna.
2: En de kikker zegt,
3: ik heb je gezegd dat je me gaat prikken.
2: Mira,
3: heb je gezien?
2: Unos dos ogen.
3: En nu gaan we beide
2: zwemmen.
3: Want ik zelf en jij kan niet zwemmen.
2: Sorry.
3: Hij zei tegen de kikker, sorry.
2: Dat is mijn
3: natuur.
2: Otro.
3: Ik kan het niet anders doen.
2: Maar ons probleem is onze
3: natuur. Ons probleem is onze natuur.
2: Je
3: belooft God van maandag tot vrijdag.
2: Ja, sabre, wat als je.
3: Maar je doet hetzelfde.
2: Als we
3: ons natuur niet veranderen, blijven we slaaf van onszelf.
2: Het
3: probleem ligt in ons natuur.
2: En
3: als we dit begrijpen,
2: dan
3: blijven we steeds in de
2: belofte.
3: Sommigen willen veranderen en bij God komen.
2: Als
3: het mogelijk was,
2: dan
3: zou God in de hemel blijven en iedereen naar boven
2: roepen.
3: Maar heb je niet gemerkt dat Jezus moest komen? Om zijn leven op te
2: offeren.
3: Om onze schuld te betalen.
2: Die manier que nos dan het perdón de pecar,
3: zodat wij vergiffenis van zonde krijgen.
2: Con una oportunidad para cambiar,
3: met de mogelijkheid om te kunnen veranderen.
2: Was dat in ons mes,
3: want uit onszelf.
2: Nos no por.
3: Kunnen wij dat niet.
2: En, to begin, we comprar de saque
3: en ik wil dat u dit begrijpt.
2: Was dat in de Bibliata.
3: Mensen veroorzaken vaak problemen voor zichzelf.
2: Ze
3: denken wanneer ik klaar ben met alle de slechte dingen doen. Dan kom ik bij God. Geef me de datum. Geef me het jaar. Want je kan niet. Wanneer je strijdt met die 10 zonden die je hebt.
2: Goed diabel nota.
3: En de duivel merkt op dat je bij de 9 aankomt.
2: Dan
3: zegt hij, laten we nog een pakket erbij doen. Zo blijf je strijden totdat je leven voorbij is. En nooit heb je redding
2: gezocht.
3: Nooit heb je hem geaccepteerd. Je strijdt daadwerkelijk tegen je zonde. Maar de redding is niet strijden tegen je zonde. Redding is komen bij degene die
2: een
3: eeuwig leven kan geven. Amen. Het moet duidelijk zijn voor ons. Anders vermoeien wij
2: onszelf.
3: Vele mensen die doen alsof
2: zij
3: kunnen stoppen met
2: zondigen
3: en dan komen ze bij God. Ken je iemand die nadat hij beter is geworden naar het ziekenhuis
2: gaat?
3: Dat is net het tegenovergestelde. Wanneer je ziek bent, ga je naar het ziekenhuis. Met God is hetzelfde. Nu dat je in de problemen bent. Nu je een slaaf bent. Nodig God jou uit. Laat me jou helpen. Laat me je bevrijden. Waarom? Want als Jezus jou bevrijdt. Dan ben je daadwerkelijk vrij. Amen. Je kan jezelf niet bevrijden. Je kan niet. Sommigen doen en blijven vasthouden dat ze het kunnen. En vanavond zeg ik u. Je gaat het niet halen. Als je iets kunt behalen. Dan is het niet volgens de wil van God. Dus in plaats van je tijd te verspillen. Kom bij Jezus. We leren hier. Dat informatie de basis is.
2: Y para Dios cambie nos destino.
3: Zodat God onze bestemming verandert.
2: Dios que cambie nos información.
3: Wil God ons informatie veranderen.
2: Si vos no permitís Dios cambie vos información.
3: Als je niet toestaat dat God je informatie verandert.
2: Dios no cambia vos destino.
3: Kan God je bestemming niet veranderen.
2: Vos información de vida pensamiento.
3: Want informatie wordt gedachten.
2: Pensamiento de vida idea.
3: Gedachten worden ideeën.
2: Ideeën de vida hábitos.
3: Ideeën worden gewoontes.
2: Hábitos de vida acción.
3: Gewoontes worden handelingen.
2: Acción de vida costumber.
3: Handelingen worden weer gewoontes.
2: Costumber de vida carácter.
3: En de gewoonte vormt de karakter.
2: En de karakter dat guiaba naar vos destino.
3: En het karakter brengt je naar je bestemming. Dat God je bestemming verandert. Moet God je informatie veranderen. Ouders, luister. Vaak wil je kind pakslag geven. Je geeft zoveel pakslag dat je zelf moe wordt. Want je wil dat het kind verandert. Als je wil dat je kind verandert. Verander zijn informatie. Want naarmate het kind eet van die informatie. Het brein vertaalt die informatie in handelingen. Verander zijn informatie en dan ga je zelf
2: zien.
3: De persoon verandert.
2: Die
3: heeft geen klappen nodig. Die heeft geen draai om het oor nodig. Je hoeft niet te knijpen. Verander de informatie. En diegene gaat veranderen. Precies zoals God ons wil veranderen. God geeft ons informatie. En de hoop dat wij het op zijn minst ten uitvoer zullen brengen. Want je kan ook de informatie van God weigeren. En doen en denken dat je zou kunnen veranderen. Hoe kan je veranderen? Ze hebben een kind kwijtgeraakt in een van de landen in Europa. Het kind was 2 jaar. Ze hebben overal gezocht, ze hebben dat kind niet meer gevonden. Ze hebben het opgegeven. 10 jaar daarna, ze is nu 12, hebben ze een kind gezien, die rent achter de honden. En ze hebben laten weten dat het misschien het kind is dat ze 10 jaar geleden zijn kwijtgeraakt. En het was uiteindelijk was het dat kind. Toen ze zijn gaan zitten kijken waar die honden, wanneer die honden kwamen. Het kind was tussen de honden. Ze blaft als de honden. Ze
2: rast
3: het lichaam als de honden. Zelfs urineren als de hond. En waarom? Want gedurende de 10 jaar... de informatie die zij heeft gekregen... was van een hond. Ze hebben haar genomen en ze moesten haar heropvoeden. En het was niet makkelijk.

0: chimp on chimp. Je kan boos worden. Maar dat is de informatie die het kind heeft gekregen.
1: Amen.
0: Amen. Dat is wat God wil dat we begrijpen. Degene die wil veranderen, maar die wil zijn informatie niet veranderen. Nooit zal je veranderen. Als je wil veranderen, sta toe dat God jouw informatie verandert. Toen Jezus naar de wereld kwam, hij zei tegen hun, jullie hebben gehoord dat er is gezegd, tand om tand, oog om oog. En nu verandert hij de informatie. Maar ik vertel u, vergeet degene die jou haat. Bid voor degene die jou niet mogen. Jezus veranderde hun informatie. Die chip daarbinnen wilde Jezus veranderen. Want als Jezus die chip niet verandert, hoeveel ruimte er ook is, hoeveel landen je ook verandert, hoeveel kleding je verwisselt, zolang je die informatie hebt, zal dat jouw handelen zijn. Ons brein is als een koelkast. De koelkast, wanneer je warm water neemt, je zet het in de koelkast, twee dingen kan de koelkast ermee doen. Of het maakt het koud.
1: Of het is ijs.
0: Of het maakt het tot ijs.
1: Pero en vos es limonada.
0: Het kan geen limonade van maken.
1: En vos es cerveza tampoco.
0: Het kan ook geen bier van
1: whisky
0: maken.
1: Pio.
0: Whisky nog erger.
1: Entonces, het, is een koos.
0: Het is hetzelfde.
1: Het, processa información que va a tener.
0: Het processeert de informatie die je erin stopt.
1: Libre galinha.
0: Je kan
1: libre de galinha.
0: Een kilo kip kopen. Je zet het in de koelkast. En je gaat en je krijgt 2 kilo aan geitenvlees. Hallo? Een koelkast doet dat niet.
1: Het vriest of het vriest.
0: Het vriest of het maakt het koud. Het is hetzelfde.
1: De
0: informatie die je in je hart toelaat. Dat komt terug in handelingen. Als je problemen hebt met je handelen. Je houdt niet ervan. Verander je informatie. Je brein kan de informatie niet veranderen. Het processeert het. Wat binnenkomt als informatie. Komt terug als handelingen. Handelen.
1: Amen.
0: Amen. Daarom biedt God u vanavond aan dat u begrijpt. Dit paspoort is een van de belangrijke paspoorten in je leven. Niet degene waar je gaat naar Nederland, Curaçao, Bonaire. Nee. Je weet net zo goed als ik. Als je geen paspoort hebt.
1: Up to date.
0: Dat up-to-date is, kan je niet gebruiken. Als het verlopen is, de foto is van jou. De naam is van jou. De
1: data,
0: geboortedatum is van jou. De lengte is van jou. De kleur ogen is van jou. Maar als de datum verlopen is, je kan kind zijn van wie je ook wil zijn. Je kan een kind van een regeerder zijn. Een kind van de koning. Wanneer je bij Schiphol komt, zeggen ze je, het is verlopen. Ja, maar ik ben de koning, de kind van de koning. Ze zeggen, en dan? Ja, maar ik moet gaan. Ik heb een ticket gekocht. Ik heb mijn koffer. Ik heb mijn zaken te gaan doen op Curaçao. Ik moet gaan.
1: Meneer, señora,
0: meneer of mevrouw,
1: de, fecha,
0: de datum
1: paspoort,
0: van jouw paspoort is verlopen.
1: Rechts om keer.
0: Keer terug.
1: Mars.
0: Mars. Anders niet, bellen we de politie van je. En ze bellen de politie
1: van
0: je. Maakt niet uit wie je bent. Let op de details. Je kan ze het verbaal zeggen. Je kan het zingen. Je kan doen wat je wilt. Maar als de datum verlopen is, kan je het paspoort niet gebruiken.
1: Je moet
0: teruggaan met alle
1: argumenten.
0: De dag dat je een legale paspoort hebt met de juiste datum, dan kan je op Schiphol op
1: het
0: vliegtuig. Als je wil, kies je maar een boot via. Maar wanneer je op Curaçao komt en ze pakken je, dan heb je een probleem. Op Bonaire en je hebt een probleem. Want je bent dan illegaal.

0: Mijn paspoort is sumamente importante.
1: Paspoort is heel erg belangrijk.
0: Si es importante en nos vida.
1: Als het belangrijk is in ons leven.
0: Es espero conocer el espiritual porque comprende cómo importante es paspoort.
1: Op het geestelijke gebied dat u begrijpt hoe belangrijk dat paspoort is.
0: Sumamente importante, hermano.
1: Het is heel belangrijk.
0: Mira que vos pones vos en banco.
1: Je zet je geld op de bank.
0: No importa 10.000, 20.000.
1: Maakt niet uit. 10.000, 20.000 euro.
0: Wat is 10.000?
1: Je hebt 1.000 nodig.
0: De banco,
1: je gaat naar de bank.
0: Para de rey,
1: je staat in de rij.
0: Finalmente, bon number,
1: uiteindelijk komt je nummer.
0: Dilanti,
1: je staat voor.
0: Bon dia, vrouw.
1: Goeiedag mevrouw.
0: Ma bien, pasante, mil,
1: ik ben gekomen
0: euro.
1: Om 1.000 euro op te nemen.
0: Mi problema de su identificación?
1: Kan ik meneer, kan ik u identiteitsbewijs krijgen?
0: Nee, vrouw, die je,
1: nee mevrouw, dat heb je niet nodig. Ik ben hier.
0: Mi ben nombre, mi ben vrouw,
1: een foto, alles hetzelfde.
0: Waarom ben je
1: mijn geboortedatum is dit en dit en dit.
0: Mevrouw, mijn adres
1: is... Mevrouw, mijn adres is...
0: Mevrouw, document of mevrouw, aan
1: mij? Gelooft ze het document of gelooft ze mij?
0: Meneer?
1: Meneer?
0: Tien mensen te wachten.
1: Er zijn nog meer mensen die wachten.
0: Of een identificatie?
1: Of u geeft mij uw identiteitsbewijs?
0: Of ik dan jouw securiteit ben.
1: Of ik roep de beveiliging.
0: Mevrouw,
1: maar het is mijn geld.
0: We zijn er met 10.000 euro, ik denk.
1: Jullie hebben daar mijn 10.000 euro.
0: Naam mijn missing.
1: Geef me mijn geld.
0: Meneer, via mijn
1: identificatie.
0: Meneer,
1: mevrouw, weet hoeveel geld ik heb. Je kan doen wat je wilt.
0: Si bono identifica,
1: als je jezelf niet kan identificeren,
0: bono tanya, boplaka,
1: krijg je jouw geld niet.
0: E identificación te dice más guapo.
1: De identiteitsbewijs zegt meer dan jij.
0: Well, Dios identificación, Roman.
1: God zijn identiteit. Je kan zeggen wat je wilt.
0: Pero si bon tiene,
1: als je het niet hebt,
0: bon podrán te cielo, Roman.
1: Kan je de hemel niet binnen.
0: Banco, mi den Juan.
1: Laten we gaan naar Johannes.
0: Juan capítulo 3, Roman.
1: Johannes hoofdstuk 3.
0: Juan capítulo 3, no sé para qué durar.
1: Johannes hoofdstuk 3, wij gaan daar bij stilstaan.
0: Versículo 1, Juan capítulo 3, versículo 1.
1: Johannes hoofdstuk 3, vers 1.
0: Estaba teniendo un hombre de fariseo, quien estaba llamado Nicodemo, un gobernador de judíos.
1: En er was iemand uit de fariseer, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden.
0: El hombre aquí, había cerca Jesús de la noche, y avisé, Rabí, no saco boa bien de Dios como un maestro. Pa sombra, ni un gente no podrá así en milagro aquí con abotasi si Dios no está con él.
1: Deze kwam des nachts tot hem en zeide tot hem, Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. De Bijbel zegt dat deze man Nicodemus
0: heet.
1: De Bijbel benadrukt dat hij een overste was. Niet gewoon zomaar iemand.
0: Un hombre que está en posición.
1: Een man met een positie.
0: Un hombre reconoce.
1: Een man die erkenning had. Wanneer hij komt aangelopen, behandelen mensen hem met respect.
0: Sin embargo, Roman.
1: Desondanks. Zegt de Bijbel dat deze man in de nacht bij Jezus kwam. Dat wij hier kunnen begrijpen.
0: Su prestigio,
1: wat hij bereikt heeft, zijn eer.
0: Su posición,
1: zijn positie.
0: Tanto,
1: dat was zoveel.
0: Na su parecer,
1: naar wat hij dacht.
0: Que no puede visitar Jesús normalmente den día.
1: Dat hij Jezus niet gewoon overdag kon bezoeken.
0: Hij
1: komt in de nacht wanneer niemand hem kan zien.
0: Dat ze niet
1: kunnen zeggen dat ze zijn gegaan naar de campagne van de kerk in Pauluskerk. Dus voor hem. Zijn positie had gewicht.
0: Gobernante.
1: Hij was een regeerder. Een man met geld.
0: Prestigio.
1: Hij had prestige.
0: Pero dat un pero.
1: Maar er was een maar. Weet je wat er het probleem is? Onze maar.
0: Nos peronan.
1: Ons maar.
0: Dat Dios que mate peronan de
1: en
0: nos
1: God
0: vida,
1: wil Roma. Deze maar of die honden. Als het letterlijk vertaald. Soms hoor je.
0: Tremendo meslag.
1: Geweldige boodschap. Deze man heeft zijn huis gebouwd.
0: Algún día.
1: In een paar dagen. Van beneden naar boven.
0: Pero,
1: maar.
0: Alcoholico, meneer, Dios dit abasta, Roma. Alcoholico, alcoholico.
1: Maar hij is een alcoholist.
0: Meneer, Dios dit abasta.
1: Net alsof God zegt, het is genoeg.
0: Tremendo. una mucha mujer.
1: Geweldige de jonge dame.
0: Que trabaja banco.
1: Se werkt bij de bank.
0: Mira que impresionante.
1: Se es indrukwekkend.
0: Mira que papi manier hangen te papi.
1: Se praat als een engel spreekt.
0: Papi netjes.
1: Se praat netjes.
0: Papi bonita.
1: Mooi.
0: Mira que bueno, wat ik wil doen, twee keer.
1: Je wil twee tot drie keer kijken naar haar.
0: Pero ahora que no está en banco.
1: Maar wanneer ze niet in de bank is.
0: Está con otro alfabet.
1: Dan heeft ze een ander alfabet. Het probleem is het maar. En God kent elke maar. Deze man had een leegte. En die leegte hield hem bezig. Die leegte werd niet gevuld door zijn positie. Het werd niet gevuld door geld. Het werd niet gevuld door aandacht. Die leegte is alleen maar.
0: Pero solamente Jesús.
1: Alleen maar Jezus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Puede llenar, man.
1: Die kan het vullen.
0: Man, quizás vos también te kan walken con un bashi.
1: Misschien loop je ook rond met een leegte.
0: Va por bajo sen.
1: Je hebt het geprobeerd met geld.
0: Va por bajo hopje in de hombre.
1: Je hebt het geprobeerd met vele mannen.
0: Va por bajo hopje in de mujer.
1: Of vele vrouwen.
0: Va cambiar trabajo Dios ni te basta.
1: Je hebt zoveel banen verwisseld.
0: Va cambiar barrio. Va a cambiar barrio.
1: Je hebt de omgeving veranderd.
0: Con teo.
1: En jij zelf bent de tel kwijt.
0: Inta.
1: Wanneer je ochtend opstaat.
0: Gente,
1: je poetst je tanden.
0: Et te bisa bukabay.
1: En je zegt, hoe gaat het?
0: Ainde kote.
1: Nog steeds is het er niet. Nog steeds
0: Ainda
1: is het er. Nog steeds is het hart leeg.
0: Maar
1: misschien probeer je met vele dingen. Maar je komt er niet uit.
0: Als je
1: luistert naar Jezus vanavond, kan dat het verschil maken. Luister naar Jezus dat hij het verschil kan maken in uw leven. Deze man erkende dat hij en Jezus gelijk waren.
0: Tremendo maestro.
1: Geweldige meester.
0: Él pone a Jesús en su nivel.
1: Hij zette Jezus op zijn niveau.
0: Otra palabra, maestro delante de mi papi.
1: Met andere woorden, meesters onderling gaan spreken.
0: Él es mi papi, idioma de maestro con Jesús.
1: Hij komt om te praten als een meester met Jezus.
0: Mira, pues, triste de gente,
1: weet je wat het droevige is van mensen?
0: Por no reconocer, grandeza de Jesús,
1: wanneer ze de grootheid van Jezus niet erkennen.
0: Jesús creó nuestro, man.
1: Jezus heeft ons geschapen.
0: Zonder
1: hulp.
0: Je
1: moeder en je vader hebben niet geholpen.
0: De elementen zijn
1: aan elkaar gevoegd en het was
0: afgelopen.
1: Nee, God was 9 maanden
0: bezig.
1: Soms 7. Soms 8,5. Het was God.
0: We
1: geven meer eer aan de mensen dan aan God.
0: Maar
1: God heeft het werk gedaan. En hier is Nicodemus. Mijn broers en zusters. Hij plaatste Jezus op zijn niveau. En vanuit daar wist Jezus al wat zijn strijd was. Zijn probleem was zijn reputatie. Het is schandelijk. Als ze mij zullen zien. Nicodemus,
0: gobernador,
1: de regeerder,
0: zeker Jesus.
1: Bij Jezus.
0: Van serieus, man.
1: Laten we serieus zijn.
0: No.
1: Nee.
0: Het
1: klopt niet.
0: Ik
1: moet naar de koning gaan.
0: Toen ben ik zeggen, die rijdt, die rijden, kom
1: de koningen, groot, grote mensen.
0: Hij disqualificeert Jezus mentalement.
1: Hij heeft Jezus vanuit zijn brein gedisqualificeerd.
0: En waarom ik denk die?
1: Hij kon niet overdag komen.
0: Hij
1: want hij schaamde zich.
0: Van versículo 3.
1: Vers
0: 3.
1: Jezus antwoordde.
0: Jezus contesté.
1: Jezus gaf hem als antwoord.
0: Jezus contesté.
1: Jezus antwoordde hem.
0: Abisé.
1: En zeide tot
0: die
1: hem.
0: Die verdad mi te bisabo. Si un ende no nace de nuevo, y no por mira el reino de Dios.
1: Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. De Bijbel zegt, Jezus gaf hem het antwoord. Maar hij heeft geen vraag gesteld. Met zijn mond. Zijn hart heeft een vraag gesteld. Ben ik bij de juiste man?
0: Mirando Jesus.
1: Kijkende naar Jezus.
0: Maestro, pero.
1: Hij is een meester, maar...
0: Hey, no,
1: Ik ben een regeerder.
0: Permítase que ande correcto.
1: Ben ik bij de juiste persoon?
0: Want Jesús sale directo por su conciencia.
1: Jezus ging gelijk richting zijn geweten.
0: Es cierto lo que su conciencia estaba a punta.
1: Dat is wat zijn geweten vroeg.
0: Me te salvar?
1: Ben ik gered?
0: Me te perdí?
1: Of ben ik verloren?
0: Ta vale la pena como vi?
1: Is het waard dat ik ben gekomen?
0: Die verdad me te bisabo.
1: Waarlijk, waarlijk, ik zeg u.
0: Si uno no nace de nuevo,
1: als iemand niet opnieuw geboren wordt,
0: no podrá entrar en el Dios.
1: Kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Het is niet een discipel, heeft dat gesproken. Niet een apostel.
0: Maar is
1: de eigenaar van de hemel heeft dat gezegd. De weg, de waarheid en het leven. Hij was een meester. Hij voelde dat zijn reputatie veel hoger was om bij deze Nazareër te komen. Maar wat hij gehoord heeft, die avond laat, hij alleen heeft het gehoord.
0: Die verdad, niet te bisabo.
1: Voorwaar, ik zeg u.
0: Si uno no nace de nuevo,
1: als iemand niet opnieuw geboren wordt,
0: no por mí el reino de Dios.
1: Kan hij het koninkrijk van God niet zien.
0: Nicodemus era comprender, humana.
1: Nicodemus moest begrijpen.
0: Qua pesar de su dificultad,
1: dat ondanks zijn moeilijkheden,
0: Espíritu de Dios impresionante, bijzegde Jesús toch.
1: De geest van God hem heeft beïndrukt om naar Jezus te gaan.
0: Su orgullo,
1: zijn hoogmoed,
0: no permitió que entendía.
1: Heeft niet toegestaan dat hij overdag kwam. Maar hij kwam in de nacht. Wat hij hier gehoord heeft. Niemand had hem dat kunnen vertellen. De eigenaar van de hemel moest het hem zelf vertellen. Dus als je vroeg in de ochtend komt. Of in de middag. Of laat in de middag. Of in de avond. Of vroeg in de ochtend. Als je niet opnieuw geboren wordt. Zal je het koninkrijk van God niet zien. Dus het opnieuw geboren worden is het paspoort voor redding. Ondanks Jezus is gekomen om mensen te redden.
0: Su nombre, la palabra Jesús,
1: zijn naam, Jezus,
0: lo es salva, su pueblo típica.
1: Betekent hij zal zijn volk redden van zonden.
0: Jesús te bisabo.
1: Jezus zegt u,
0: si no nace de nuevo,
1: als je niet opnieuw geboren wordt,
0: no mira reino de Dios.
1: Zal je het koninkrijk van God niet zien. Als Jezus kon liegen, had ik jou een beetje troost kunnen geven. Maar Jezus liegt niet.
0: En no por ganha.
1: Hij kan niet liegen.
0: Amen.
1: Amen. Wat Jezus zegt, dat is het. Hij sprak rechtstreeks tot
0: Nicodemus.
1: Zodat Nicodemus kon begrijpen dat er geen andere manier is. Als je je eer achterlaat.
0: Si puesto,
1: als je je positie achterlaat.
0: Si posición,
1: als je je positie, je functie achterlaat.
0: Finanza,
1: je financiën.
0: Strobabu di tendemi,
1: die jou hinderen om mij te
0: horen. De mi,
1: die jou hinderen om in mij te geloven.
0: Di confiami,
1: jou hinderen om mij te vertrouwen.
0: Di
1: om een relatie met mij te hebben.
0: Stimami,
1: om mij lief te hebben.
0: Nunca lo voy a mirar
1: en zal je nooit het koninkrijk van God zien.
0: Amen.
1: Amen.
0: Maakt
1: niet uit wie je bent, van wiens familie je bent. Als je dit beeld hebt, is dat wat God je wil zeggen. Dat is het paspoort naar het eeuwig leven. Als je dit paspoort niet hebt,
0: legal,
1: dat legaal is,
0: up to date,
1: dan kan je blijven proberen. Je kan blijven vasthouden. Wanneer je komt bij de balie. Met al je instrumenten. Zeggen ze je keer maar terug. Je kan niet gaan. Waarom niet? Vandaag wat God je zegt dat je nodig hebt. Je negeert het. Je zegt, nee. Laat de dominee maar blijven ratelen. Ik kom wel in de hemel. Als wij het woord over de opnieuw geboren worden begrijpen.
0: Es aquí también un asunto sumamente necesario.
1: Wordt het iets dat heel nodig is.
0: Irmãos, eu tenho passaporte, eu tenho viagem de aqui, de Curaçao para lá, de Curaçao para lá, etc. Perde-se aí.
1: Als je paspoort om te kunnen reizen van hier naar Curaçao wil kwijtraken, raak het maar kwijt.
0: Pero para amor para Jesus me te pedi, irmão.
1: Maar uit de liefde voor Jezus vraag ik jou.
0: Wat para bom perde o passaporte de babuchelo.
1: Zorg ervoor dat je paspoort naar de hemel niet kwijtraakt.
0: Mantenele up to date, irmão.
1: Hou het up to date.
0: Nós temos passaporte cada 10 anos para renovar.
1: Elke 10 jaar vernieuw jij je paspoort. Maar die van God is elke week. Moet je het vernieuwen. Zo belangrijk is het. Om het up-to-date te houden. Dat Nicodemus kwam met zijn hoogmoed. Moest Jezus hem terugkomen. Met de waarheid. Jezus heeft hem 3 keer gezegd voor waarheid. Voorwaar.
0: Die verdade.
1: Voorwaar.
0: Nico de verdade, tá me sabe.
1: Ik die de waarheid ben, zeg het aan jou.
0: Jaar, mano.
1: 3 keren.
0: Mano, mas claro, isso é por a papia.
1: Duidelijker kon Jezus niet spreken.
0: Nicodemus kwam met zijn
1: rechtvaardiging. Vers 4.
0: Como ende por nascer ora coeta bieu? Acaso é por drenta de barriga de sua mama?
1: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de 2e maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus heeft hem dat niet gezegd. Het woord is opnieuw geboren worden. Niet weer geboren worden. Opnieuw geboren worden. Het was iets heel verschillends.
0: Een paspoort spiritual.
1: Een geestelijk paspoort.
0: Diferente.
1: Is anders.
0: Voor die paspoort fysico
1: dan een fysieke paspoort dat wij normaal hebben.
0: Pero es más importante.
1: Maar het is het belangrijkste.
0: Pues so, Roman, es esta determina,
1: want dat dit zorgt ervoor dat je eeuwig leven in de hemel zal doorbrengen.
0: Of, de infierno, morte eterna,
1: of eeuwige dood in de hel.
0: Es
1: de keuze is aan u.
0: Maar
1: God zegt u vandaag.
0: Hij
1: informeert u vandaag. Misschien ga je en kom je niet terug. Maar je kan niet zeggen ik wist het niet. Nooit meer kan je zeggen ik wist het niet. Want die informatie is al in je brein. Je kan doen alsof het er niet is. Maar op een gegeven moment brengt de geest weer naar voren. Aan wat God jou gezegd heeft. Die zondagavond. In Nederland.
0: In Pauluskerk.
1: In de Pauluskerk.
0: Amen.
1: Amen.
0: Het thema is serieus.
1: Het onderwerp is heel serieus.
0: Pregúntame sobre Nicodemo de cómo me ponaste de nuevo. ¿Cómo? ¿Tú me le vas?
1: Hoe ben ik opnieuw geboren? Moet ik weer terug? Hallo.
0: Pregunta.
1: Naar waar?
0: Vamos a meter un barriquito. Van serios
1: en Nicodemo. In de baarmoeder van mijn moeder. Laten we serieus zijn.
0: Is dat een
1: vraag die je vanavond ook stelt? Hoe kan ik opnieuw geboren worden?
0: Vers 5.
1: Luister wat Jezus
0: zegt. Die verdad met abisabo. Si un ende no nace de agua y espíritu, en no por drenta el reino de Dios.
1: Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan het koninkrijk Gods niet binnengaan. Het is goed dat wij dit begrijpen. Die man kwam in de nacht. Maar wat hij gehoord heeft. In zijn gehele leven heeft hij dit nooit gehoord. Hij heeft het niet gevraagd. Zijn geweten vroeg die stelde die vraag. Hij heeft het niet met woorden gesteld. Maar zijn geweten vroeg het. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Wat moet ik doen om in het koninkrijk van God te komen? En Jezus ging gelijk naar zijn geweten. En hij heeft hem gezegd. 2 keer heeft hij het herhaald. En nu heeft hij het specifiek gemaakt. Opnieuw geboren worden. Is geboren worden uit water. En geest. Dus niet geboren worden uit water alleen. En niet alleen uit de geest.
0: Je
1: wordt geboren uit water. En geest. Amen.
0: Amen, Roman.
1: Amen, broers en zusters.
0: Dos elementos.
1: Twee elementen.
0: Agua.
1: Water.
0: Espíritu.
1: En geest. Je moet die combinatie hebben. Anders kan je niet opnieuw geboren worden. Als je hier geboren wordt. Dan is het vlees en vlees. Kunt u me volgen? Je moeder en je vader. Geen van hun is geestelijk. Geen is eeuwig. Het is vlees en vlees. En hier aan deze kant. Is heel anders. Hier is het vlees. En geest. Kunt u mij volgen? God breekt de cyclus. Want als je twee zondige mensen hebt. Ze kunnen geen heilig kind voortbrengen. Als je de heilige geest hebt. En een persoon. En daar krijg je de combinatie dat God zoekt.
0: Amen.
1: Amen. Dat is wat God wil dat we begrijpen. Het gaat niet om een andere manier. Je kan rennen. Maar op een gegeven moment kom je tegen de muur. Als je niet opnieuw geboren wordt, kom je niet binnen. Het telt voor u. Het telt voor mij.
0: Amen.
1: Amen. Opnieuw geboren worden is kiezen om te sterven voor de zonde. Niet minderen. Niet langzamer. Een scheiding tussen zonde. Noem het bij zijn naam. Weet je, ze hebben gezegd? Iemand zei. Als in je gebed. Je de naam van je zonde kan benoemen. Dan is je hoop al ten einde. Als je het niet kan benoemen.
0: Señor,
1: Heren. Ik wil mijn zonden beleiden. Welke van ze?
0: Kiemi.
1: Hoe heet het? Dat bedoel ik.
0: Heren,
1: u weet het, Heer.
0: Wat dan is dat?
1: Jij weet het ook. Noem het bij naam. Laat je oren horen. Wat je mond zegt. Heer, help mij om te stoppen met stelen. En geef mij de moed. Om de dingen die ik heb gestolen te nemen. En ze terug te brengen. Laat we serieus
0: doen.
1: Maar dat is belijdenis. Eén keer ga je hier doorheen, zeg ik je.
0: Señor,
1: Heren, help mij om het te zeggen. Geen overspel meer. Ik ga zelf zeggen tegen mijn vrouw. Dat zij en ik samen overspel plegen.
0: Pastor, ben serieus, pastor.
1: Dominee, laat me het zeggen. Nee, doe het niet. En dat is belijdenis. Eén keer doe je het. En nooit meer doe je het.
0: Heer,
1: vergeef me van mijn zonden.
0: Heer,
1: hallo. Om opnieuw geboren te worden. Moet ik naar het extreme gaan. Identificeer het bij naam. En wees vastbesloten dat je moet stoppen. Niet minder. Niet minder maken.
0: Divorcia.
1: Scheid ervan.
0: Voor die pica.
1: Van de zonde. Weet je zoals de man gisteren gedaan heeft?
0: Hij
1: heeft de duivel gelaten met zijn spijker en zijn punaise alles. Hij gaf hem alles wat van hem was. Als je met het kleinste van hem achterblijft. Dan blijft de duivel rustig. Hij verleidt jou niet eens. Waarom niet? Want dat. Hoe klein het ook is. Mensen kunnen het bijna niet zien. Het is een groot defect in je hart.
0: Obedientie chiquito.
1: Klein beetje gehoorzaamheid. Is hetzelfde als grote gehoorzaamheid. Kunt u mij volgen? Als je verloren gaat. Voor een grote zonde. Ga je verloren. Voor een kleine. Want zonde is zonde. Allen zijn zonde. In de hemel kom je met geen enkele zonde. Niet in jouw
0: koffer.
1: Daarom zullen we veranderd worden.
0: Nasce di nuovo.
1: Opnieuw geboren worden.
0: Scorre per morì.
1: Is kiezen om te sterven.
0: Papika, amen.
1: Voor de zonde, amen.
0: Corbo, ding. In naturaleza di Dios.
1: In de natuur van God.
0: In modus operandi di Dios.
1: In de manier waarop God werkt.
0: Si algo non morì.
1: Als iets niet sterft.
0: En non può nascere.
1: Kan het niet opnieuw geboren worden.
0: Si è semina non morì.
1: Als het zaad niet sterft.
0: En non può bimbeak roban.
1: Kan het niet terugkomen. Het zaad moet sterven. Het moet aarde krijgen.
0: Back,
1: om terug te
0: regenera.
1: Komen. Weer opnieuw genereren.
0: Exacto.
1: Als je het niet krijgt. Gaat het niet. De enige manier dat wij sterven. Is om te scheiden. Noem ze bij naam. Zonder je te schamen. Het is jouw
0: echt.
1: Open je hart.
0: Dios acaba.
1: God weet het al.
0: Para,
1: maar hij wacht nu alleen maar om te kijken hoeveel je hem vertrouwt. Wanneer je hem vertrouwt. Zolang je niet daar bent gekomen.
0: Doe
1: even rustig. Hij maakt zich geen zorgen. Wanneer je vraagt, ik ben gegaan naar de
0: seminar.
1: Wanneer ze vroegen, ben je gegaan naar de
0: seminar?
1: Vraagt hij. Is hij opnieuw geboren? Nee, hij is niet geboren. Oh, dan hoeven we ons geen zorgen te maken. Er zijn nog 2000, laat die allemaal gaan. Want niets gebeurt toch. Maar hij gaat vroeg.
0: Recht
1: tot de laatste. Die zingt. De hoop is Jezus. Hij leest in de Bijbel. Hij schrijft. Is hij opnieuw geboren
0: worden?
1: Nee, om duivel.
0: En door in oor.
1: Dus maak je maar geen zorgen. Hij is nog steeds van ons. Wanneer je een nieuw paspoort heeft. En dan stempelt Jezus zijn naam daarin. Als hij geen nieuw paspoort heeft. Kan hij nooit van hier gaan. Hij blijft hier samen met ons branden. Hij kan niet weg. Want God gaat niet liegen. Begrijp je?
0: Je
1: kiest om te sterven voor de zonde. Het is niet in jouw voordeel. Het is simpel een tijdelijke emotie. Waarvoor je moet betalen.
0: Un pintor.
1: Een schilder. Die heel beroemd was. Die besloot Jezus en zijn 12 discipelen te schilderen. Je weet hoe een schilder werkt. Je zoekt mensen. Die het gezicht hebben naar mate zijn verbeelding. Van wat hij heeft gelezen. Om hem te inspireren. Om te schilderen. De gezichten van de personen. En hij kreeg een gezicht van Matthäus. Hij kreeg een gezicht van Levi. Hij kreeg een gezicht van Jacobus. Johannes was een beetje strijd, maar hij heeft een gezicht gevonden. Want niet iedereen heeft de liefde van Johannes.
0: En
1: uiteindelijk kreeg hij zelfs een gezicht voor Jezus. Het heeft even wat tijd gekost. Uiteindelijk heeft hij een gezicht gevonden voor Jezus. 11 personen. 12 personen. En hij ontbreekt één gezicht. Hij ontbreekt het gezicht van Judas. En hij begon te zoeken. Hij zocht.
0: Een
1: jaar ging voorbij. 2 jaar. Hij kon geen gezicht
0: vinden.
1: Hij wil echt een Judas gezicht hebben. Een vals gezicht. Maar je doet alsof je heel geestelijk bent.
0: Hij
1: weet wat hij zoekt. Maar hij kan het gezicht niet vinden. Hij heeft ingevonden die
0: leider.
1: Of Judas.
0: Een verrader.
1: Iemand zijn ogen probeert zichzelf voor te liegen. Een ingetrokken gezicht. En hij zoekt. Na 5 jaar zei hij nee. Hij heeft het schilderij afgedekt. Hij zit waar hij gaat en hij observeert. Dit is bijna. Dit ook niet. 5 jaar gingen voorbij. Hij ging op vakantie. Hij zat in een restaurant.
0: Net na voor zijn koffie, voor zijn empanada.
1: Ze hebben zijn koffie en empanada klaargezet. Hij pakt de koffie, hij deed zo. En hij zag een man.
0: Bati.
1: Helemaal verpakken, vuil. Die ging voorbij.
0: Hij zet
1: de koffie en hij rende weg. Hij zegt, meneer, kom even horen.
0: Hij kan het bing.
1: Hij kwam dichterbij. Hij zei tegen die man.
0: En zo mensen die
1: laten we serieus zijn.
0: En die caballero met
1: hun trabajo. Hij zegt, meneer, ik heb
0: een werk. Meneer, wat?
1: Meneer, krijg je geld? Ja, je krijgt
0: hier
1: geld. Wat is het werk, meneer? Hij zegt, je moet gewoon met me meegaan naar mijn land. Ik moet een schilderij afronden. Maar ik schilder niet. Nee. Jij zit. En ik schilder.
0: Romaanse guetta, wat kan
1: met
0: die baan?
1: Naarmate ik die man keek.
0: Ja, je pas goed dat ze niks.
1: Deze man lijkt zo. Heb je dat? Oh, wat
0: Roman
1: is dit?
0: En jou. Na je ga je nang.
1: En ze kwamen daar.
0: Na ba.
1: Ze gingen naar binnen.
0: Die dal bukur pum banyo.
1: Hij zegt even baden.
0: Limp je bokara.
1: Maak je gezicht schoon.
0: Mitabing.
1: En ik kom.
0: Op ga bo bin in kamer.
1: Kom naar de kamer.
0: En abay tando sa bay kami ta pinta.
1: Ze gingen beide naar de plek waar hij schilderde.
0: Ela kite ka.
1: Hij haalde het kleed van de schilderij af. Hij zei. Vele mensen heb ik hier gebracht.
0: Maar pinta.
1: Ik heb getekend.
0: Ze hebben
1: me geïnspireerd om te schilderen. Ik ontbreek één persoon maar.
0: Die
1: man keek naar de schilderij en hij begon te huilen.
0: Hij
1: zei, nee, wacht. Nee, je krijgt geld. Droog je tranen. Hij droog zijn tranen. Hij zegt, ik heb heel lang gewacht.
0: Perfecto.
1: Je bent de perfectste persoon. Die man begon weer te
0: huilen.
1: Laten we serieus zijn, vriend.
0: Ik moet
1: wel stil zitten dat ik de schilderij kan afmaken. En hij zegt van, kan je voorstellen,
0: ik krijg
1: die man en die zit hier te huilen.
0: Hij
1: weer droogde de tranen af.
0: Tranquilo.
1: Wacht even, rustig. Hij begon aan de zijkant en die man huilde weer. Hij zei, meneer, luister één ding. Wat is er aan de hand? Die man zei... 5 jaar geleden heb ik hier gezeten.
0: Je hebt
1: mijn gezicht gebruikt om Jezus te schilderen. En nu gebruik je mijn gezicht om Judas te schilderen. Mijn broeder. Wie is gezicht heb jij? Hetzelfde gezicht. Gebaseerd op de het verraad. Het
0: violation.
1: Hoe zeg je
0: dat? Quebramento, quebramento,
1: breken van het contact met God.
0: Deze
1: man is gebruikt om het gezicht van Jezus te schilderen. En hij wordt betaald om het gezicht van Judas te schilderen. God verraden is iets vreselijks. Je kan poeder smeren op je gezicht. Je kan het scheren. Je kan je look veranderen. Maar je kan dat niet veranderen. De engelen herkennen dit van nee, deze niet. Deze heeft niet het beeld van God. Deze heeft het beeld van de vijand. Opnieuw geboren worden met broeders en zusters. Is je moet het doen. Je moet het doen.
0: Dios is klaar.
1: God zegt het is klaar. Je moet geloven. Je moet vertrouwen. En je moet gehoorzamen.
0: Als Dios su voluntad,
1: wat zijn wil doen. Om daar te komen. Opnieuw geboren worden. Is niet het verbeteren van het vorige leven. Het is een hele nieuwe begin. Je moet tot bekering komen.
0: Je moet
1: je zonde beleiden en verlaten. Je moet je richting wijzigen. Je moet erkennen dat door jouw zonden Jezus gekruisigd is. Je moet het besluit nemen om Jezus lief te hebben. Om te kunnen stoppen om de zonde lief te hebben. Het is niet het tegenovergestelde. Vecht niet om te stoppen met te zondigen. Om God lief te hebben. Wees vastbesloten om God lief te hebben. En je zal de zonde haten.
0: Amen.
1: Verspil je leven niet.
0: O sea, ¿cuánto tiempo tienes para vivir la cara entera?
1: Hoeveel tijd je hebt op deze aarde. Het kan heel veel lijken omdat je jong bent. Het kan nog vele jaren lijken omdat je sterk bent. Maar de dood heeft geen leeftijd. Het gaat niet om gezondheid. Niets. Dood, zolang het niet is gekomen, heb je de tijd om te kiezen voor het leven. Vanavond wil ik voor u bidden. Om hier te komen moet je opnieuw geboren worden. Je hebt dat paspoort nodig.
0: Zie paspoort?
1: Zonder het paspoort.
0: Het bautismo,
1: en dat is de dood. Het opnieuw geboren worden.
0: Je
1: gaat niet uit deze wereld. En je komt ook niet in de nieuwe. Als je wilt binnengaan en hieruit gaan. Om te gaan in de nieuwe wereld. Heb je paspoort nodig. Niet een paspoort hebben alleen maar om een paspoort te hebben.
0: Legal.
1: Het moet legaal zijn.
0: Je de firma die Jesus
1: het
0: je,
1: moet een handtekening van Jezus erin
0: dus
1: hebben. Net zoals die van u en ik, die van de koning
0: heeft. Die
1: heeft de paspoort van Jezus.
0: Mister su firma je,
1: zijn
0: amen?
1: Handtekening nodig.
0: Sine
1: anders telt het niet. Degene die je hebt gekregen als baby.
0: Nota conta.
1: Telt niet.
0: Bono akere.
1: Je hebt niet geloofd.
0: Bono
1: je bent niet op bekering gekomen.
0: Bono abandona i picana.
1: En je hebt de zonde niet verlaten.
0: Sunku Dios ofrecebo or.
1: Degene dat God je nu aanbiedt.
0: Seita conta.
1: Dat telt.
0: Bote interessado em paspoort.
1: Bent u geïnteresseerd in zo'n paspoort?
0: Si bote interessado em paspoort, bigi bisabola e sabo mampa miwa.
1: Als je geïnteresseerd bent in zo'n paspoort, laat me je handen.
0: E único kubo bi babu shelo.
1: De enige paspoort dat je in de hemel kan krijgen. Weet je zeker wat je wil gaan doen? Het feit dat je je hand opheft, ben je zeker? Als je zeker bent, vraag ik
0: je paspoort.
1: Als je dat paspoort wil, om naar de hemel te gaan. God zegen nu. Want je kan niet met een illegale paspoort binnenkomen. Je kan niet met een verlopen paspoort binnenkomen. Aanstaande
0: zaterdag. Wil God degene
1: die geen paspoort heeft. Een nieuw paspoort geven. Dat ze zeker weten. Dat hun naam. Geschreven wordt. In het boek des levens. Laat deze kans niet voorbij gaan. Alleen maar nu zo kan God u de paspoort aanbieden. De geest van God is gereed om u te helpen. Pak de handen van degene naast u.
0: Tiene su man.
1: Houd zijn of haar hand vast.
0: Los te vayan en el mismo camino.
1: We gaan naar dezelfde plaats.
0: Reino de Dios.
1: Het koninkrijk van
0: los
1: God.
0: Mister di pasaporte.
1: Wij hebben een paspoort nodig.
0: Dat Dios dice sí.
1: God heeft dat gezegd.
0: Un pastor.
1: Geen paspoort.
0: Un pastor.
1: Het is niet de dominee.
0: Un iglesia.
1: Het is niet de kerk.
0: Un niemand.
1: Niemand.
0: Jesus dice sí.
1: Jezus zegt dat.
0: Cielo da dice.
1: De hemel is van hem.
0: Esta dueño.
1: Hij is de eigenaar.
0: Si no es paspoort,
1: als we geen paspoort hebben,
0: no es potente,
1: kunnen we niet binnenkomen.

0: să vă dați sigur.
1: Așa zei carbet.
0: Păi e ceva aici să vă mai lan tăpara.
1: Zei ta ce e hand up op căi.
0: Un scunt e oșe n-a bărbuit cu băbăi cas. Un scunt e oșe dan.
1: Zuc ei van de oșeas fără ce ne huis gaat.
0: Scrivi vă număr.
1: Scrie je naam op.
0: Că bine să sabătă vor mi che mi pasport.
1: El zeg sabăt aanstaande wil ik mijn paspoort.
0: De oșe n-a bătumile n-am patra patra asta. Întâi să n-am ang.
1: De oșe zijn achter în laatje.
0: Bine să n-am mi un blaadje.
1: Zeg tegen hun ik wil een papiertje.
0: Niet geschreven mijn nummer.
1: Ik wil mijn naam doperen.
0: Einde met de Bijbel.
1: Ik leef nog.
0: Wie zag je me passen?
1: Ik weet niet wat er kan gebeuren.
0: Sabbat hoor.
1: Maar sabbat aanstaan.
0: Ik wil een paspoort nodig.
1: Wil ik een nieuw paspoort.
0: Ik wil mijn paspoort.
1: Ik wil mijn paspoort.
0: Niet aan. Ik heb mijn nummer waar
1: ik wil ook dat mijn naam geschreven in de

0: Un día lo voy a salvar. Un día nos lo voy a salvar.
1: Op een dag zullen wij gered zijn.
0: Es eso, so debo mestei paspoort.
1: En daarom zegt Jezus, je hebt een paspoort nodig.
0: Paspoort no tabai.
1: Zij die geen paspoort hebben, zullen niet gaan.
0: Mijn palabra. Eso se dice.
1: Jezus heeft het gezegd.
0: El abisé. Hermano, va a casa y escribe tu nombre.
1: Ga niet naar huis zonder je naam te noteren. Schaam je niet.
0: Dios te envió vivo para ofrecerles aquí.
1: God heeft dit om jou aan te bieden.
0: Ga
1: bij hun en neem een papiertje. Schrijf je naam. En Sabbat aanstaande zal je paspoort ontvangen. We gaan bidden.
0: Eterno Señor,
1: eeuwige Vader,
0: dankie.
1: Dank u wel.
0: Dankie, Señor.
1: Dank u wel, Heer.
0: Quando nós entramos tanto da Rosseia, Senhor.
1: Zolang wij nog kunnen ademen.
0: Nós podemos tomar decisão.
1: Wij kunnen beslissingen nemen.
0: Dank u voor informatie, Señor.
1: Dank u wel voor de informatie.
0: Voor wat de bissen ons kosten.
1: Heer, u zegt ons de dingen.
0: Pas op wat ons alcanza vida eterno, Señor.
1: Want u wil dat wij het eeuwig leven beërven.
0: Señor, ayúdanos.
1: Heer, help ons.
0: Als we geen paspoort
1: hebben,
0: Sabbat
1: aanstaande, willen we ons paspoort
0: vinden.
1: Want wat we hebben is verlopen. Help ons het te vernieuwen. Vader, wij willen zeker zijn dat als het leven voorbij is, dat ons naam geschreven mag zijn in het boek des levens. En wij zullen dan deel hebben in de opstanding. Eeuwige God,
0: tago cada um de nossos amigos.
1: Wees met elk een van onze vrienden, onze broeders en zusters.
0: Señor, we conocen cada corazón.
1: Heer, u kent elk hart.
0: Abo po salva.
1: U kunt redden.
0: Y papisa, cómo vota salvarnos, Señor.
1: En u hebt verteld hoe u ons gaat redden.
0: No na nos manera.
1: Niet op onze manier.
0: Por manera abo decidí, Señor.
1: Maar zoals u het hebt besloten.
0: Dank u, Señor.
1: Dank u wel, Heer.
0: Para información.
1: Voor deze informatie.
0: Protejanos para casa.
1: Bescherm ons onderweg naar huis. Breng ons morgenavond terug. En blijf ons onderrichten. Voor Sabbat aanstaande. Dat ook wij. U kunnen toestaan. Ons naam te schrijven in de boeken des hemels. Het boek des levens. Is ons gebed in Jezus' naam.

0: pagkakasyo ng
1: the way van zegeningen
0: di salvasyo
1: om gered te worden.
0: De zeven bendiciones de salvación.
1: De zeven zegeningen van redding.
0: Nostres.
1: Laten we bidden.
0: Señor, permite que palabras de nuestra boca.
1: Heer, sta toe dat de woorden van onze mond.
0: Y meditación en nuestro corazón.
1: En de overleggingen van onze hart.
0: Aceptable en bovista.
1: U welgevallig mogen zijn.
0: Dan nuestra oración en nombre de Jesús.
1: Is ons gebed in Jezus naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Wat acorda y me te vuelve a repetir.
1: Kunt u zich herinneren? Ik ga het weer herhalen. Om te geloven. Wat moet u doen?
0: Wat u tende, wat
1: u scucha. U moet luisteren. Als je kan geloven. Dan zal je vertrouwen. Als je vertrouwt. Dan zal je relatie hebben met God. Als je relatie hebt met God. Dan zal je van hem houden. En als je van God kan houden. Dan zal je hem gehoorzaam zijn. En als je God gehoorzaam kan zijn. Dan ben je kandidaat voor het eeuwige leven.
0: Amen.
1: Amen.
0: Maar
1: het is goed dat we dit begrijpen. Het begint bij luisteren naar God.
0: En God
1: maakt u een kandidaat voor het eeuwige leven. Als u maar gelooft in hem. Als u in hem vertrouwt. Als u een relatie hebt. Hem lief hebt. En hem gehoorzaamt. God heeft geen andere interesse. Dan anders jouw naam te schrijven in het boek des
0: levens.
1: Alles wat God gedaan heeft in de afgelopen 6000 jaar. Is om de mens te redden.
0: Nada otro.
1: Niets anders.
0: Dios interesado en salvarnos.
1: God is geïnteresseerd in onze redding.
0: Eso es lo que te mensa creen nos.
1: Want het feit dat hij ons geschapen heeft.
0: Él puede obligarnos nul aceptar vida eterna.
1: Maar hij kan geen van ons dwingen om het eeuwig leven te accepteren.
0: Ofrecemos vida eterna.
1: Hij moet u eeuwig leven aanbieden.
0: Ante espero que lo vas a aceptar.
1: En hopen dat u het zult accepteren.
0: Pero si no acepté,
1: maar als u het niet accepteert.
0: Dios es tu mismo enemigo.
1: Wordt God niet uw vijand.
0: Dios quiere estimar un mismo cos.
1: God blijft net zoveel van u houden.
0: Pero a vos se acorda,
1: maar u moet onthouden.
0: Que no acepta vida eterna.
1: Dat je het eeuwige leven niet hebt geaccepteerd. En dan telt dat niet voor u. Er zijn twee dingen. Twee manieren om uit deze wereld te gaan. Gered voor het eeuwige leven. Of veroordeeld tot de eeuwige dood. U kiest. God kan u niet dwingen. De duivel kan u niet dwingen. Beiden wachten dat u een keuze maakt. Gebaseerd op de informatie die u hebt. God heeft voldoende informatie gekregen. De duivel manipuleert iedereen die hij kan krijgen. Informatie is belangrijk, familie. Want informatie produceert gedachten. Gedachten produceert ideeën.
0: Ideeën te produceren, habitonen.
1: Ideeën produceert gewoonten.
0: Habitonen te produceren, action.
1: Gewoonten produceert handelingen.
0: Action te produceren, karakter.
1: Handelingen produceert het karakter.
0: En het karakter te produceren, destino.
1: En het karakter produceert de bestemming.
0: E questo comincia con information.
1: Het begint met informatie.
0: Maar Dios cambia vos destino.
1: Zodat God jouw bestemming kan wijzigen.
0: Dios mister logra cambia vos information.
1: Moet God jouw informatie toegestroomd
0: veranderen.
1: Als je niet gereed bent dat God jouw informatie wijzigt. Kan God nooit en te nimmer jouw bestemming wijzigen. Want het besluit moet u nemen. Hij is wel gereed om u te informeren. Maar hij kan niet voor u kiezen. Gisteravond hebben we een belangrijk onderwerp behandeld. De serieuze waarschuwingen van God. En ik moet u zeggen, waarschuwingen zijn een onderdeel van ons leven. Overal zie je waarschuwingen. Waarom? Doordat je de vrijheid hebt om te kiezen. Dat zowel de overheid.
0: Na casa, na school,
1: thuis en op school. Ze proberen waarschuwingen te gebruiken. Om je te helpen het juiste te kiezen.

0: in het algemeen
1: mayoría advertencia
0: zijn de meeste waarschuwingen
1: tapanos bienestar
0: voor onze eigen goedwil.
1: Si vos comprendes ahí,
0: als u dat begrijpt,
1: tiene más que advertencia, no tan abusmak.
0: Ondanks dat de waarschuwing niet, u niet bevalt,
1: pero es tan abus bienestar.
0: Maar het is voor uw welzijn.
1: Por ejemplo, nos voy viaja.
0: Bijvoorbeeld als we gaan reizen.
1: Tanto visabo tin cierto producto que uno viaja con él.
0: Ze zeggen je welke producten je niet mag meenemen op
1: reis. Handbag en de dingen van arriba.
0: In jouw handbag in het vliegtuig.
1: Dan moet je abou de maleta de bodega.
0: Ze kunnen het toestaan in jouw koffer in de kofferruim.
1: Die komen zo weer bij 10 producten en chemico dan de altura dan te cambia.
0: Want soms heb je chemische producten die veranderen door de hoogte.
1: O dan dat zelf op bienestar.
0: En ze doen het voor onze bestwil. Want als er iets daarboven gebeurt, zo hoog als het vliegtuig is, ze kunnen niet aan de kant schuiven om te kijken wat er aan de hand is. Dus dan kun je begrijpen dat als jij onverschillig bent
1: of, viola, advertentie,
0: of een waarschuwing overtreedt, kan je het leven kosten van vele anderen.
1: Que mijn importante.
0: De waarschuwingen is heel erg belangrijk. De Bijbel geeft ook enkele waarschuwingen. Ik wil de nadruk leggen, het zijn niet geen waarschuwingen voor nu alleen.
1: Pero está afectando nuestro futuro.
0: Maar het is ook bestemd voor onze toekomst. Aan het einde van de wereld.
1: Dios que repite.
0: Wil God het herhalen. Zodat u en ik die hier zitten niet kunnen zeggen, ik had het niet geweten. U kunt niet zeggen, ik wist het niet. Ik herhaal. Als je niet wil luisteren, dan kun je nu gaan. Want ik ga het herhalen. Zoals de Bijbel zegt. Wanneer het eenmaal binnen is, kan je niet zeggen, ik wist het niet.
1: Ik
0: herhaal. Niemand is weggegaan. Dus ik herhaal. Openbaring 14 vers 8.
1: Tres ángeles Dios mandó un mensaje sumamente importante.
0: God heeft drie engelen gestuurd met een belangrijke boodschap.
1: El mensaje está importante.
0: De boodschap is belangrijk.
1: Urgente.
0: Urgent.
1: Necesario.
0: En nodig.
1: Y otro ángel.
0: Een andere engel, een tweede volgde zeggende. Gevallen.
1: El gran Babilonia akai.
0: Het grote Babylon is gevallen.
1: Zonko Ahazi turna shon bebe die bier die passion die zo immoraliteit.
0: Degene die heeft gemaakt dat allen hebben gedronken van de wijn haar roerij. Een boodschap gaat rond.
1: Dios
0: van God
1: Babylonia kai.
0: En dat zegt dat Babylon is gevallen.
1: Dikom.
0: Waarom?
1: Pastor Roman Antiopiende ku influencia pa Babylonia.
0: Want er zijn heel veel mensen die beïnvloed zijn door Babylon.
1: Demasiado ende.
0: Heel veel mensen.
1: Ku Dios se crea.
0: Die God geschapen heeft.
1: Dios permitirá por parte de este mundo aquí.
0: Die God toegestaan heeft dat ze onderdeel zijn van deze wereld.
1: Babylonia está corriendo delante.
0: Babylon loopt vooruit.
1: Eta influencia ende.
0: En zij beïnvloedt mensen.
1: No con moralidad.
0: Niet met moraliteit.
1: Sino con immoralidad.
0: Maar met immoraliteit.
1: Otra palabra.
0: Met andere woorden.
1: Si Dios va a pedir casamento.
0: Als God praat over huwelijk.
1: Está moral.
0: Het is moreel.
1: Esta corre campaña.
0: Dan heeft zij in haar campagne dat je niet hoeft te trouwen.
1: Practica adulterio.
0: Blijf maar in de overstel.
1: Practica fornicación.
0: Doe maar samenwonen.
1: No worry.
0: Maak je geen zorgen. Want bijna iedereen doet het.
1: Pero Dios está pensando,
0: maar God zegt ons
1: dat, estilo de Babilonia,
0: dat de stijl is van Babylon.
1: Dios está creyendo para practicar fornicación.
0: God heeft mensen die geschapen om overspel te plegen.
1: Dios está creyendo para practicar adulterio.
0: God heeft niet gemaakt dat mensen vreemd gaan.
1: O, misa, como sabe diferencia.
0: Ik weet niet of het verschil is. Maar laat me toch zeggen, zodat je niet zegt dat je het niet
1: weet. Adulterio.
0: Overspel. Is wanneer je getrouwd bent. En je hebt nog een tweede ernaast. Dus een naast. Een reservewiel. Onder de auto kunnen er vier.
1: Maar je hebt een reserve.
0: Maar je hebt een reserve.
1: We hebben een reepje. De
0: Bijbel zegt, God heeft één rib gehaald uit Adam.
1: Een solo ribje.
0: Eén rib.

0: Говори, но кей хамбр ты бускандо?
1: Дос ват де мансу?
0: Та уречи.
1: Ес ен реп.
0: Уречи буфата.
1: Ен реп он брин
0: хей. Уречи бувисти.
1: Ен реп
0: хапу хонда. Горе мой, вас уречи?
1: Ванери ди ен реп хапу хонда. Дамай е клар.
0: Бутин ли хапа поле уречи?
1: Яп али бар плек фор ен реп.
0: Но горе мой, ты трес речи?
1: Но мани е дри репен хап.
0: Бутин дос речи ди мас?
1: Дэн эпи твей ти фейл.
0: Анто тим, тим, я тим, мисако тим, тим пари побр.
1: Er zijn een paar zieligen die op zoek zijn naar hun rib.
0: Dat wordt in tres.
1: En jij hebt drie.
0: Ik denk
1: dat je een beetje misbruik maakt van de situatie.
0: Die anderen
1: zoeken zijn ribs van hier en daar en jij hebt er drie.
0: Maar
1: je kan maar één onderhouden.
0: God geeft
1: je de mogelijkheid om één persoon lief te
0: hebben.
1: Je kan niet drie personen lief
0: hebben.
1: Je kan doen
0: alsof...
1: Met andere woorden, Babylon zegt, ga maar door.
0: Pero vos aquentes uno de gobernar Babilonia?
1: Weet je wie de heerser is van Babylon?
0: Dios de gobernar Jerusalem.
1: God heerst over Jerusalem.
0: ¿Sabes quién de gobernar Babilonia?
1: Weet je wie Babylon overheerst?
0: Onchi diabel. Un diabel, diabel, diabel, diabel, diabel. Diabel, mag ik die
1: diabel. Duivel, meneer de duivel.
0: E, de gobernar Babilonia.
1: Hij regeert over Babylon.
0: Oh, die kon.
1: Waarom?
0: Pues tú lo que Dios crea,
1: want alles wat God geschapen heeft, vervalst hij.
0: Turcos que Dios crea.
1: Alles wat God geschapen heeft.
0: Daarom
1: heeft hij succes om mensen aan zijn kant te krijgen.
0: Creen,
1: want hij kan geen mensen scheppen.
0: Dios,
1: hij pakt ze af van God.
0: Mentira.
1: Met een leugen.
0: Hij
1: doet ze in de
0: zonde.
1: Leert mensen in zonde te
0: leven.
1: Leert mensen te leven in
0: zonde.
1: Want hoe meer mensen in zonde leven, als ze sterven in hun
0: zonde,
1: dan gaan velen aan de kant waar hij is.
0: En
1: iedereen weet de richting die de duivel opgaat.
0: God,
1: de duivel gaat naar de hel.
0: En hij
1: wil niet alleen
0: gaan.
1: Daarom waarschuwt
0: God. God
1: zegt, trek je terug van de informatie van
0: Babylon.
1: Stop om er naar te
0: luisteren.
1: Ze zijn heerlijk voor de oren.
0: Ze
1: zijn heerlijk voor de ogen.
0: Sentimiento.
1: Voor je gevoel.
0: Maar
1: waar ze je naartoe brengen is de hel.
0: Herstel.
1: Herstel.
0: Lantariba.
1: Wees wakker.
0: Wake up.
1: Word wakker. De derde engel.
0: En dat is het zinnetje. Wij zullen het niet lezen.
1: Vers 9 lees ik.
0: Revelatie met Ajax 4 in. En een andere angel,
1: Openbaring 14.
0: Een andere angel, in de tres, asignan visando na voz alto. Escucha bom, familia.
1: Luister goed, familie.
0: Si un gente adora e bestia, y adora su imagen, y recibí na su frente ofna su man, un marca de bestia, Esaquilo bebe di ebinha, versículo 10, ebinha di fúria di Dios, cota wardo baixa puro, de riconci di surabia.
1: En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luide stem. Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd, of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toren.
0: Ik
1: heb u gezegd, de duivel vervalst alles wat God geschapen
0: heeft. God heeft
1: praktisch een Jeruzalem geschapen. En de duivel heeft een kerk
0: gefalsificeerd.
1: Hij vervalst de kerk, maar ook alles. Waarom? Want als hij de waarheid spreekt, dan ondersteunt hij God. En hij wil God niet ondersteunen. Het is God bestelen. En hij wil ervoor zorgen dat de hemel leeg
0: blijft.
1: Ook al heeft God de hemel voorbereid.
0: Voor
1: degenen die eeuwig willen leven.
0: Diabel, dat is lo máximo.
1: De duivel doet zijn uiterste best.
0: Wat aan het cielo.
1: Voor zowel de hemel.
0: Como a terra novo.
1: Als de nieuwe aarde.
0: Que da basi.
1: Dat het leeg blijft.
0: Pero maar un cuento seguro.
1: Eén ding is zeker.
0: Amas coi papai, amen.
1: Ik heb gekozen om te gaan.
0: Sinceramente.
1: Eerlijk gezegd.
0: Você não liga de destinar para acabar na candela, acaba. É muito destinado para acabar na candela.
1: Want deze wereld is bestemd om te eindigen met vuur.
0: Wat een autorie je zei.
1: Bent u daarvan op de hoogte?
0: Não importa acabando, papai.
1: Maakt niet uit welke kant je gaat.
0: Única maneira para sair foi jeito para escapar.
1: De enige manier om te ontkomen.
0: É candela de Deus.
1: Het vuur van God.
0: Dat dirigir.
1: Is gericht om de zonde te vernietigen
0: in toute sa force,
1: in al zijn kracht,
0: in toute sa profondeur,
1: en in al zijn diepte.
0: Escucha bon.
1: Luister goed.
0: Ik kan delen die Dios.
1: Het vuur van
0: God
1: is gericht op de zonde.
0: En dat dirigeert op hende.
1: Het is niet gericht op de mens.
0: Esta manda para destruir pica.
1: Het is gestuurd om de zonde te vernietigen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Si bon la pica bai.
1: Als je de zonde niet loslaat, dan is het geen God.
0: Tabo.
1: Maar dat bent u. God wil mensen niet vernietigen. Waarom gaat hij u scheppen? Om
0: u zelf
1: te vernietigen. Nee. God doet zulke dingen niet. God wil dat je begrijpt. Het probleem waarin we nu zitten. De zonde heeft dat voortgebracht. Het enige dat God wil vernietigen. Is de zonde. En God wil ons
0: redden.
1: Amen. Als je de zonde niet wil laten gaan. Dan is het geen God. Maar u hebt er niet voor gekozen de zonde te laten gaan. God houdt meer van u dan u denkt. Hij heeft tot de dag van vandaag voor u gezorgd. En hij gaat voor u blijven zorgen. Maar hij wil op zijn minst uw informatie
0: toestellen.
1: Er is veel leugen in deze wereld. Hij heeft gezegd. Als iemand ontvangt. Het merkteken van het beest. Op zijn hand.
0: Of, frente,
1: of op zijn voorhoofd. Dan zal je de toorn, de boosheid van God tegenkomen.
0: Is een Dios qual, het een Dios de amor.
1: Dezelfde God die vandaag liefdevol is.
0: Dios que digo destruir, pica.
1: Is de God die zonde zal vernietigen.
0: Y Dios un día acaba, rey,
1: God heeft al één keer opgeruimd.
0: Familie de agua.
1: Door middel van water. Maar het is weer opgekomen. Maar dit keer gaat hij geen water gebruiken. Hij gaat vuur gebruiken. Maar God wil ons redden. Net zoals hij Noach en zijn gezin heeft gered. Hij heeft ruimte voor de mens om gered te worden. Hij roept u. Hij nodigt u uit. Hij beschermt u. Want voor de duivel, zodra je hebt gezondigd, wil hij dat u sterft. Hij wil niet dat u vergiffenis vraagt van uw zonde. Hij wil niet alleen naar de hel. Hij wil zoveel mogelijk mensen meenemen. Daarom zegt God, als iemand het teken ontvangt, dan gaat hij de boosheid van God leren kennen.
0: Als hij de marca aquí está.
1: Weet u wat dit teken is?
0: Een
1: paar avonden terug hebben we gesproken over dit teken.
0: Die kom.
1: Waarom? Want als God een zegel heeft.
0: Een logo.
1: Een logo.
0: Een signaal.
1: Een teken. Wat doet de duivel? Hij falsificeert er
0: één.
1: Alles wat de duivel doet is vervalsen wat God heeft geschapen. God heeft een teken
0: gegeven.
1: God heeft een teken gegeven en dat is de Sabbat. God heeft die dag gezegend. God heeft erop gerust. En God heeft het geheiligd. Het is een hele andere dag. Vanwege de drie dingen die God heeft gedaan. Hij heeft het gezegend. Hij heeft het geheiligd. En hij heeft erop gerust. De enige dag uit de zeven. de zevende dag.
0: En ze bij luna.
1: Hij heeft het niet op de maandag.
0: En ze bij domingo.
1: Ook niet op zondag.
0: En ze bij mars.
1: Ook niet op dinsdag.
0: Ni otro día de semana.
1: Geen enkele dag van de week.
0: Ik Dios, la creatura día.
1: God die alle dagen geschapen heeft.
0: Ambi is ook niet op een zevende.
1: Zeg ik zeven de zevende.
0: En dan doe ik hij die zevende.
1: Ik heilig de zevende.
0: En dan zou ze gaan met die zevende.
1: En ik rust op de zevende.
0: En posie.
1: Hij kan het doen.
0: Het is Dios.
1: Hij is God.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ja, wat dan tweede kunt erbij zien?
1: De duivel zegt ja, maar dat gaat niet zo.
0: Niet aan met ook een uur.
1: Ik neem ook één van zijn dagen.
0: En toen ik voor me convinceer mundo.
1: En ik ga de wereld proberen te overtuigen. Dat de dag van God.
0: No te conta más.
1: Niet meer telt.
0: Si Dios un día, no te conta.
1: Maar die van mij telt.
0: Toch waar ik Oscar de Leon kan, Oscar de Leon.
1: Weet je wat Oscar de Leon heeft gezongen?
0: Quítate tú para ponerme yo. Voor wij jij je boven met algo así. Algo así.
1: Ongeveer zoiets. Dat is wat de duivel wil doen. De duivel wil ook een continent, een land, een volk creëren.
0: Een mundo.
1: Een wereld. Hij van engelen voor misleid en van God afgepakt. En ze zijn veel. De Bijbel zegt een derde deel.
0: Daarbij is die engel.
1: Heel veel de engelen.
0: Hij
1: heeft ze van God
0: afgepakt.
1: Maar nu heeft hij mensen nodig.
0: Want
1: als God mensen en engelen
0: heeft, dan
1: wil hij ook mensen en engelen hebben.
0: Hij
1: heeft al genoeg engelen.
0: Zijn er
1: mensen hier die graag een van zijn mensen wil worden? De sollicitatie is open.
0: Dat sollicitatie stank ook bij Vierno, voor vervolgens gebied van Amber, wat er is, wat er is.
1: Degenen die willen solliciteren om naar de hel te gaan.
0: Degenen die er mag ook gebied zijn, pastoor, die moet het pastoor.
1: Zijn er mensen die willen zeggen, dominee, waar is dat? Ik wil mijn naam inschrijven.
0: Neem hier, man.
1: Laat me je hand zien.
0: Dank je naar Dios.
1: God zij dank.
0: Voor mij is ons escuchando Dios te walkie. Amen.
1: Dat u nu luistert naar God.
0: Pastoor, maar dat is het enemigo te hacen.
1: Want dat is wat de vijand doet.
0: Si Dios dat in Dios su sello.
1: Als God zijn zegel heeft, dan zet hij de vijand de zondag daarnaast. Kijk hoe hij het heeft geplaatst.
0: Señor,
1: Heer,
0: están arriba día,
1: degene die op uw dag aanbidden,
0: papabo,
1: zijn van u.
0: Están arriba de mí,
1: degene die op mijn dag aanbidden,
0: papami,
1: zijn van mij.
0: Dios is okay.
1: God zegt oké. Okay.
0: Want Dios niet meer die perde.
1: God is niet bang om te verliezen.
0: Want Dios interesado en algo que te fiel.
1: Amen. God is geïnteresseerd in mensen die trouw zijn.
0: Personen die dispuesto a pesar con mundo te bij rechts, nadat is die bij links goed Dios.
1: Mensen die in staat zijn dat ook al gaat de wereld rechts, dat zij links gaan
0: op
1: God.
0: Mundo bij links, nadat bij rechts goed Dios.
1: Of als de hele wereld links gaat, gaan zij rechts met God.
0: Personen die concieren dat Dios dat doen en aanbieden.
1: Want ze zijn ervan overtuigd dat God hun het leven heeft gegeven.
0: Dat Dios in een corazón te bati.
1: God zorgt ervoor dat hun hart klopt.
0: Dat Dios in
1: God zorgt ervoor dat hun longen functioneren. Dat er bloed stroomt door een systeem. En dat God voor hen gestorven is om te redden.
0: De
1: duivel heeft niets gedaan. En hij gaat ook niets doen. Wat hij gaat doen. Zitten en wachten totdat u God
0: afwijst.
1: Om uw naam in zijn boek te schrijven. Want als je naam niet in God zijn boek staat geschreven. Dan schrijft hij het in die van hem. Als je wil dat je naam daar is. God respecteerde. Maar God heeft u wel gezegd. Hij heeft u gewaarschuwd.
0: Want ja, domingo.
1: Zondag is de dag dat meest geheiligd wordt. Maar denk eraan zelfs in de geboden van God. Is de zevende dag. De enige dag. Dat als je het niet heiligt. Dat je een zonde begaat. Op zondag niet. Zondag is geen onderdeel van de wet. Maar als je goed de zondag heiligt,
0: tremendamente bom,
1: geweldig goed,
0: honor de sabbat, die zette dia,
1: en je heiligt de sabbat de zevende dag niet,
0: kwarek moet in picar bobo cuenta.
1: Denk eraan, je hebt een zonde op je rekening.
0: Y si bo conté pa'in,
1: als je per jaar telt,
0: dat 52,
1: is dat 52 weken.
0: 52 sabbaten bobo cuenta di cha.
1: 52 sabbaten die,
0: wat dat wordt, mi tingo de sabbat,
1: verschuldigd.
0: Dios que va a posar.
1: Ik zeg het u, want God wil dat u dat weet.
0: Si je nou bestaat op contrari,
1: als mensen je tegenovergestelde
0: vertellen,
1: zeg ze pak de Bijbel en laat mij het zien. Pak de Bijbel en laat me zien.
0: Mostrami uno Dios se santifica ya domingo.
1: Laat me zien waar God, toen God de
0: zondag gezegend heeft.
1: Waar God het gezegend heeft.
0: Uno Dios se santifica ya domingo. Mostrami.
1: God gerust heeft op de zondag. Laat me dat zien. God geeft u de keuze om te kiezen. Maar hij geeft u wel de informatie. De duivel geeft u geen informatie. Hij zorgt voor groepsdruk. En de meeste van ons doen wat de groep doet. Nee, de groep is altijd fout. Dat is wat de vijand doet.
0: Probeer chronica dan.
1: Eerste boek van Kroniken.
0: Versículo 17, capítulo 17, perdón, versículo 17.
1: Vers 27.
0: Primera crónica.
1: Het eerste boek Kroniken. 1 Kroniken 17, vers 27.
0: Wat de vita bisa, ja, kiko es escritor de bisa.
1: Luister wat er staat geschreven.
0: Y ahora agradable de bendicionar e cas de vos servidor. Pa e permanecer pa sempre vos delante. Pa sombra a bo o Señor a bendicionar y lo está bendicionar pa sempre.
1: Nu heeft het u behaagd het huis van uw knecht te zegenen, zodat het voor altijd voor uw aangezicht zal zijn. Want gij, Heere, hebt het gezegend, daarom zal het gezegend zijn voor altijd.
0: Wanneer
1: God iets zegent, is het voor altijd gezegend.
0: Hier hebben we eerst een thema.
1: Laten wij terugdenken aan het thema.
0: Dios ha bendicionado bestia para multiplicar.
1: God heeft de dieren gezegend om zich te vermenigvuldigen. Tot de dag van vandaag vermenigvuldigen zij
0: zich. Dios ha bendicionado pareja para multiplicar.
1: God heeft een echtpaar gezegend zodat zij zich vermenigvuldigen. Daarom zijn u en ik hier vandaag.
0: Dios ha bendicionado sábado también de 7 días.
1: God heeft de sabbat, de zevende dag, gezegend.
0: Para multiplicar.
1: Om zich te vermenigvuldigen. En 6000 jaar en het is er nog steeds.
0: Amen.
1: Amen. Niemand kan het verwijderen. Om iemand te vinden om het te verwijderen. Moet hij groter zijn dan God. Machtiger dan God. Om weg te halen wat van God is. En dat wezen bestaat helemaal niet. Want God heeft gezegd, ik ben overal gegaan en ik ben nergens gekomen. Want er is niemand.
0: Amen.
1: Amen. We presenteren u een God. Die u heeft geschapen. In de buik van uw moeder. Zonder dat jij er iets aan hebt kunnen doen. Eén zaadje. Je kan het niet zien met het natuurlijke oog. Je moet het met een microscoop vergroten. Om iets te kunnen zien. En in dat zaadje. Wat het oog van de mens niet kan zien. Heeft God tanden gezet. Nagels. Ogen.
0: Linda.
1: Tong.
0: Planta die man.
1: De handpalmen. Het huid. De huid. Haar.
0: Hallo.
1: Hallo. Sommige mensen zeggen toch ook, ja, maar ik heb geen ogen
0: zijn gekregen.
1: Misschien functioneert het niet, maar je hebt wel gekregen. Wat ik wil dat u begrijpt, dat God de enige is die ons kan geven een hart dat 9 maanden begint te kloppen nog voordat je kon ademen. Je draait je om in het water. Je zuigt op je duik
0: van
1: het water. Je geniet een beetje van het water. En na 9 maanden word je geboren. Ga het proberen. Ga in het water liggen. Haal je adem en zuig op je duim. Ik kan het ook niet. Wie kan dat wonder verklaren?
0: Creabida.
1: Leven scheppen. Weet u wat goed, wat mooi is? Dat je hart nooit een snipperdag neemt. Dat je hart nooit een snipperdag neemt.
0: Vakantie tampoco.
1: Ook geen vakantie.